0: overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestaat uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen, bij 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ik neem je mee. De ruimte in. We vliegen deze nacht langs planeten, sterren, zwarte gaten en misschien ook wel een UFO hier en daar. Want hoe is het om van de ruimte je werk te maken? Wat of wie kom je daar tegen? Hoe maak je moeilijke materie begrijpelijk? Wat moeten we met al die rommel in de ruimte? En wat zijn de lessen die we moeten meenemen naar de toekomst van de ruimtevaart?
3: De nacht van BNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de nacht van BNN VARA. Mijn gast deze nacht is Liam Pieters, ruimtevaartingenieur en maker van sterrenpraatjes op social media. Vannacht hebben we het over hoe zijn ruimteobsessie begon, wat er allemaal boven onze hoofden rondzweeft en of hij zijn droom om zelf de ruimte ingaat ooit nog zal gaan waarmaken. Liam, een hele goede nacht. Goedemorgen, wat zeggen we volgens jou?
4: Ja, zeg goede nacht, laten we doen. Ja, goede nacht, Benji. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Zeker, goed dat je er bent. Onderweg hier naartoe heb je misschien wel wat van de mooie sterrenhemel kunnen bezichtigen.
4: Ja, wel de maan. Hele mooie maan was die.
2: Heel laag.
4: Ja, stond laag, ja. En dus die extra oranje.
2: Prachtig. En wat is nou iets als jij naar de maan of naar de sterren kijkt, dat je denkt, dat zie ik, maar dat zien leken in het vak bijvoorbeeld helemaal niet?
4: Nou ja, we zien altijd dezelfde kant van de maan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk leuk, omdat de maan even snel om zijn eigen as heen draait als om de aarde heen draait. Dus we kijken gewoon altijd naar diezelfde kant waar de astronauten ook op zijn geland in 1969. Dat vind ik altijd wel een leuk idee om te bedenken.
2: Oh, vet. Dat wist ik helemaal niet. Dus ja, maar dat is inderdaad ook weer zo'n ding van als ik kijk, zie gewoon een mooie maan. Ik rij hier net naartoe en ik denk, jeetje, wat staat die laag? Zal iets betekenen en ik rij weer door. Dat ik gewoon totaal niet weet hoe ik er verder over zou moeten denken. En zo'n laagstaande maan, zegt dat nog iets?
4: Nou, wat het zegt is dat het licht door meer atmosfeer heen moet. En dan wordt het steeds meer oranje. Net als dat een zonsondergang meer rood is. Ziet de maan er anders uit hoe hoog die aan de hemel staat. Dus ja, dat ziet er wel altijd extra mooi uit. Vind ik, zo'n hele donkere oranje maan laag aan de hemel.
2: Ja, prachtig. Jij bent ruimte-expert. Op social media leer je ons eigenlijk alles over planeten, de ruimte en de aarde. Dat doe je via sterrenpraatjes. Wat was voor jou het ruimtevaarthoogtepunt van 2026? Tot zover.
4: Het ruimtevaarthoogtepunt. Ja, ik vind het zelf gewoon te gek dat we weer in een space race zitten momenteel. In de jaren 60 was natuurlijk Amerika tegen de Sovjet-Unie. Wie gaat het eerst? Nou, wie heeft de meeste mijlpalen in de ruimte? Maar nu hebben we het weer. Alleen is hij iets minder belicht. Maar is het Amerika tegen China? En wie het eerste een menselijke kolonie gaat bouwen op de maan? Ja, dat is natuurlijk een krankzinnige science fiction tijd waar we nu eigenlijk weer in zitten. En dus eerder dit jaar hadden we Artemis 2. Er gingen er 4 astronauten, Amerikaanse astronauten, met een rondje om de maan. 9 dagen, waar kwamen ze weer terug daarna. En volgend jaar is het weer de volgende stap in de Artemis-missie. Hopelijk over 2 jaar. Heb ik een beetje een hard hoofd in. Laten we zeggen, misschien 3 of 4 jaar. Maar gaan ze echt weer landen met mensen op de maan. En daar zitten we middenin nu.
2: Maar hoe heb je daar een hard hoofd in?
4: Ja, omdat Amerika enorm optimistisch is wat dat betreft met dit soort dingen. En dat brengt ze ver, een beetje gewoon gezonde durf. Maar er zijn ook bepaalde dingen die gewoon nog niet klaar zijn. Zoals de maanlander. Het is gewoon een race tegen de klok. En China die doet het meer gestaag. Die zegt eigenlijk van, wij zijn helemaal niet in de space race bezig met Amerika. Die volgen gewoon hun eigen plan. Halen elke mijlpaal op de tijd dat ze zouden zeggen dat ze die gingen halen. Dus ik denk stiekem, we gaan het zien, dat de Chinezen eigenlijk deze race gaan winnen in ieder geval. De eerste weer mensen op de maan zetten.
2: Crazy. En wat is dan denk je de reden dat we er nu eigenlijk relatief gezien weinig over horen? Dat je zegt ook, ja, het zit een beetje op de achtergrond, deze race. Wat is er nou, waarom is dit niet boeiend genoeg nu? Want als je het hebt over een bepaalde kolonie op de maan zetten, denk ik wel van, ja, maar wacht even, dat is inderdaad insane. Dat is een soort science fiction beeld. Waarom is het niet zo op de voorgrond?
4: Ja, ik denk dat het wel eventjes leefde begin april. Dus toen die astronauten echt weer naar de maan gingen. Toen zat iedereen wel van, oké, wow, gaat dit weer gebeuren? Maar misschien zijn mensen ook een beetje verwend. En ik hoor ook een beetje, of mensen die reageren dan onder mijn comments van, maar we zijn 50 jaar geleden toch ook geweest. Dat is toch helemaal niet meer bijzonder.
2: Ja, oké. En binder dan dat.
4: Weet je, die, ja, zo kan je er naar kijken. Zo kijk ik er absoluut niet naar. Landen op de maan is altijd moeilijk, wanneer je het ook gaat doen. En echt een menselijke aanwezigheid daar creëren is wel weer echt een volgende stap.
2: Ja, en als je het dan hebt over het hoogtepunt, dat is echt een ruimtevaart, hoogtepunt van het jaar. En als je kijkt naar planeten of sterren?
4: Ja, ik heb zelf een paar weken geleden een volledige zonsverduistering gezien in Noord-Spanje. Ik ben er helemaal naar vooraf gereisd. Ik heb daar een event georganiseerd. En er kwamen ook, zijn veel mensen op afgekomen, veel Nederlanders ook. Daar heb ik 2 workshops gegeven over hoe dat helemaal werkt met zonsverduisteringen en ook over vallende sterren. Ja, en toen heb ik die volledige zonsverduistering gezien. Ik kan het echt aan iedereen aanraden. Dat moet je een keer meemaken in je leven.
2: En dat was die ene natuurlijk, die op 12 augustus, waar wij ook allemaal de brilletjes voor hadden aangeschaft.
4: Klopt. En ik had er veel filmpjes over gemaakt van dit gaat te gek zijn. En mensen die zeiden daarna een beetje van ja, het viel een beetje tegen of zo. Ja, dat snap ik. Want die 99%, al is het 99% verduisterd, is zo radicaal anders dan die 100% verduisterd. Dan wordt het gewoon echt in één keer nacht. Weet je, echt als een klap in je gezicht doet iemand gewoon in één keer het licht uit. En je merkt het in de dieren om je heen. En dus dat was wel echt een hoogtepuntje van het natuurfenomeen wat ik heb gezien dit jaar.
2: Ja, ik zat ook wel stiekem heel erg te wachten op dat je de vogels niet hoort fluiten. Dat er inderdaad even dat helemaal donker wordt. En wij hadden in Nederland eigenlijk alleen maar een soort van gekke, soort donkerachtige, donkerblauwe lucht. Wel een lucht die ik nog nooit eerder had gezien. Maar dat was het dan ook. Maar ja, als jij in Noord-Spanje zit, waarvan ik ook filmpjes heb gezien, zag er geweldig uit. Want hoe lang zit je dan helemaal in het donker?
4: Nou, dit was maar ongeveer 40 seconden.
2: Nou,
4: dus het leek veel langer te duren, maar het vloog natuurlijk eigenlijk zo voorbij.
2: Maar en wat doet dat dan met jou?
4: Volgend jaar is er weer 1 in Spanje.
2: Oh.
4: En dan zeggen mensen ook weer van ja, het is niet bijzonder, want het gebeurt weer 2 keer op jaar. Dat is echt heel uitzonderlijk, dat het 2 keer achter elkaar op een in hetzelfde land voorkomt. Ja, ik heb al tickets geboekt. Ik ga weer en die wordt 4,5 minuut.
2: En dan ga je ook een event organiseren daaromheen?
4: Nee, dat niet.
2: Je gaat gewoon zelf
4: genieten. Lekker zelf met mijn gezin.
2: En wat is dan de reden waarom het nu dus zo vaak dan voorkomt, bijvoorbeeld in Noord-Spanje, weet je dat?
4: Ja, niet per se een reden, gewoon eigenlijk toeval. Ja.
2: En jij kan er, ik zie ook je helemaal glunderen als je het hierover hebt, want wat is voor jou dan zo'n moment van een totale zonsverduistering? Wat doet dat met jou?
4: Ja, je ziet gewoon die maan compleet voor de zon kruipen. En het gaf mij gewoon zo'n extreem gevoel van, oh ja, we zitten hier met z'n allen op een ruimterots. We zweven door de ruimte. Weet je, echt zo'n herinnering van niks voor lief nemen. En hoe bizar het eigenlijk allemaal is. Ja. En dat vond ik juist een hele leuke gedachte. Want dat in het dagelijks leven heb je die gedachte niet vaak.
2: Nee, omdat je wordt er, ja, je leeft gewoon maar door. En ik denk dat je op zo'n moment even met neus het feit wordt gedrukt van, we zijn eigenlijk maar een kleine planeet in een heel stelsel.
4: En ook weer enorm blij dat de zon weer terugkwam. Je hebt ook weer door van hoe belangrijk de zon is voor alles, al het leven hier op aarde. Nee, dat is echt leuk.
2: Dus 40 seconden is lang genoeg. Nou, volgend jaar wordt het dus echt een stuk langer. Ik wil je even iets laten horen. Het is een compilatie van allemaal films en luister maar gewoon even mee.
5: This is Houston. Say again, please.
6: Houston, we have a problem.
7: I mean, you're NASA, for crying out loud. You put a man on the moon. You're geniuses.
8: Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt.
9: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
2: Onheilspellend, maar Hollywood is dol op een verhaal dat draait op astronauten en de ruimte. Interstellar, Apollo 13, Armageddon, The 2001, A Space Odyssey. Ja. Hoe realistisch zijn deze films?
4: Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik heb zelf wel eens een soort workshop gegeven over the science behind fiction. En dan ging ik Interstellar behandelen. En dan eigenlijk gewoon alles wat er wel en niet klopte. Nou ja, het leuke van Interstellar is dat het echt super natuurgetrouw is. Dus het is geschreven met een grote Amerikaanse natuurkundige, Kip Thorne. En die heeft gewoon met een groot onderzoeksteam hebben ze veel berekeningen gedaan over hoe zo'n wormhole eruit zou zien. Over hoe dat zwarte gat eruit zou zien.
2: Ja, want even waar die film over de luisteraar die hem niet kent. Ja. Interstellar gaat eigenlijk een film over een film. Is een film dat gaat over als de aarde onbewoonbaar wordt. Wat gaan we dan doen? Dan heb je dus een paar astronauten die dus de ruimte ingaan. En dat er daarna eigenlijk zij worden niet ouder. En en wij op aarde allemaal wel. En dat is allemaal aan het vergaan en gedoe. En dan kom je in een soort van hele rare. Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Want als hij dan terugkomt, is hij in een.
4: Ja, zonder te veel spoilers te geven.
2: Ja.
4: Uiteindelijk is zeg maar. Liefde is de communicatie. Nou, ja. Daar is veel artistieke vrijheid in genomen. Mm-hmm. Maar wat mij betreft mag dat ook. Weet je, het is een Hollywoodfilm. Ja. Het is lekker voor de verwondering. Dus dat is top. Mm-hmm. Maar ik vind het juist heel vet als er wel. Zo dicht mogelijk bij echte natuurkunde aan wordt geschuurd. Bijvoorbeeld, er is een botsing in Interstellar. En dan heeft Christopher Nolan. Doet juist op dat moment helemaal. Het geluid uit. Dus een 10 seconden complete stilte. Terwijl je juist een gigantische botsing in de ruimte ziet. Ja, dat soort dingen zijn zo vet. Dat heb je dan misschien niet door als luisteraar. Maar in de ruimte is er geen geluid. Geluid heeft een medium nodig om doorheen te bewegen. Dus geluid heb je in water, dat is een medium. Geluid heb je in lucht, zo kunnen wij horen. Die lucht die trilt tegen onze oren aan. En in de ruimte heb je niet deeltjes waar dat geluid doorheen kan bewegen. En dan heeft hij dus precies dat geluid uitgezet, dat je dat weer eventjes kan beseffen. Nou ja, heel vet.
2: Vet. Dus eigenlijk, als je dan het hebt over deze grote Hollywoodfilms, er zijn dus wel. Er zit wel een bepaalde kern van waarheid in.
4: Nou, ik begon bij Interstellar, want die heeft echt wel de meeste, zeg maar de grootste kern van waarheid. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel films die veel meer artistieke vrijheid nemen. Bijvoorbeeld de film Gravity. Ik weet niet of mensen die hebben gezien. Dat gaat over dat een astronaut in het ISS zit. Twee astronauten, Sandra Bullock. En dan is er opeens een botsing in de ruimte. Waardoor er heel veel een wolk ruimtepuin op dat ISS afkomt. Dat deel is heel geloofwaardig. Dat is zelfs gebeurd. Een paar jaar geleden was er een Russische antisatelliettest. Was er een grote explosie in de ruimte. Toen moesten cosmonauten in het ISS zelf gaan schuilen, omdat er een wolk puin misschien tegen hun aan zou komen. Dus dat deel was realistisch. Maar daar was ook weer heel veel op aan te merken, wel op die film. En er was zelfs een astronaute. Die had haar naam eronder gezet. Die had gezegd, ik fact-check het. Dus vervolgens was de hele wetenschappelijke gemeenschap had zich op haar gericht. Van, hoe kan je je handtekening hieronder hebben gezegd? Dit is totaal niet realistisch. Dan heeft zij gezegd van ja, ik was alleen maar voor het astronautendeel was ik er. Dus een foutje van haar PR-team, denk ik.
2: Ah, oké. Okay. Maar ja, of stom dan eigenlijk, hè? Dat je dan je handtekening eronder hebt zitten en je weet eigenlijk helemaal niet wat je nou hebt getekend.
4: Maar ook, altijd ook, goed lezen. Ook Gravity vond ik ook weer een geweldig film qua die beelden, die zijn zo waanzinnig. Een bizar feitje vind ik dat Gravity kostte ongeveer 300 miljoen om te maken. En voor minder dan dat heeft het Indiaanse ruimteagentschap een maanlander op de maan geland. Dus we maken nu films die duurder zijn dan maanmissies. En het was een onbemande maanmissie, maar alsnog, er is gewoon een voertuig op de maan gezet voor
10: goedkoper dan een film. Gestoord.
4: Ja.
10: Heb jij trouwens, luisteraar, ook een vraag aan Liam? Altijd al iets willen weten over een zwart gat en wat er misschien zou gebeuren als je daarin valt? De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. En later, aan het einde van het uur, kan je ook inbellen. Maar mocht je nu al wat vragen hebben, laat het me weten via de NPO Luister-app.
3: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
10: We duiken dus dit uur in de ruimte. En we kunnen wel concluderen, Liam, dat jij bent gek van de ruimte. Maar hoe Zeker. Is die obsessie eigenlijk gekomen? Waar komt het van me vandaan?
4: Ja, eigenlijk uit een soort herinnering die ik me niet eens zelf echt kan herinneren. Maar ik kwam op een gegeven moment thuis. En toen kwam ik thuis met het verhaal: ik wil wetenschapper in de ruimte worden. Dat was dan astronaut. Maar soms heb je als kind toch dat je iets hoort en dat blijft plakken. En dit was bij mij wat blijft plakken. Dus sommige kinderen hebben een dierenfase of een dinofase.
10: Ja.
4: Nee, ik had gewoon echt een planetenfase. Daar zit ik eigenlijk nog steeds in.
10: Daar ben je nooit eigenlijk. Nee. En hoe oud was je? Weet je ongeveer hoe oud je was toen dit begon?
4: 5 of zo. Echt jong gaan.
10: Dus een jochie van 5 die komt thuis. Pama, ik word astronaut. En oké, dat is blijven plakken.
4: Ja.
10: Hoe ga je dan verder om zeg maar deze droom echt aan te pakken, om het werkelijkheid te laten worden?
4: Ja, proberen op te zoeken hoe word je astronaut.
10: Ja, hoe doe je dat?
4: Maar een astronaut is letterlijk een wetenschapper in de ruimte. Dus André Kuipers, een groot Nederlandse astronaut, die heeft een medicijnenachtergrond. Dat is niet per se de eerste achtergrond waarvan je denkt: ik ga astronaut worden. Nee. Maar het is maar net wat er nodig is in de ruimte. Dus je kan ook een botanist. Hè, als we naar Mars gaan, dan hebben we mensen nodig die aardappels verbouwen. We hebben engineers nodig, piloten. Nou, ik zeg even alsof ik ze aanneem. Pas op maar zo.
10: Ja.
4: Nee, maar er zijn verschillende achtergronden nodig voor een succesvolle ruimtemissie. Dus het was voor mij eigenlijk een luxe, want ik kon gewoon kiezen welk exact vak ik het leukst vond. En dat was bij mij natuurkunde. Dus toen ben ik natuurkunde gaan studeren.
10: Zo. Als ik aan natuurkunde denk, dan we hadden het vandaag ook even, Filo en ik, even over natuurkunde. Wat is jouw herinnering nou aan dat vak? Voor mij was het echt, ik vond het mega leuk, maar ik kon er helemaal niks van. En dan krijg ik weer helemaal error. Met allemaal die Einstein aan de muur hangen. En alleen maar 2 voor elke SO dat je maakt. Maar wat is er nou zo vet aan natuurkunde? Dat je het zelfs bent gaan studeren.
4: Ja, wat ik er zo vet aan vind is een stappenplan om problemen op te lossen. Van alles wat je ziet om je heen. Dus weet je, je kijkt en je maakt een plan van oké, wat zou het kunnen zijn? Het is gewoon die wetenschappelijke methode. En dan ga je onderzoeken van oké, hoe ga ik erachter komen welke hypothese dan echt waar is? Daar heb ik altijd al, dat vond ik altijd al fascinerend en heel voldoenend ook. En het maakte me niet eens uit als ik dan niet uit een probleem kwam. Maar dan, als je al een paar stappen verder komt, dan het is gewoon satisfying om problemen op te lossen.
10: Ja, je bent dus, natuurkunde is dus je ding. Je denkt, ik word astronaut, ik ga natuurkunde studeren. Maar is er dan tot nu toe nog geen natuurkundige nodig geweest in de lucht als astronaut? Of waarom zit je hier?
4: Ja,
10: nu?
4: Goeie. Er was een sollicitatie. Laten we zeggen iets van 6 jaar geleden, denk ik. En ik heb me uiteraard aangemeld. Ging ik al door zo'n leuk proces heen. Want je moet een oogtest, een oortest doen. Dus dat voelt al heel officieel. Alsof je al bij stap 1 bent. Het is totaal niet zo. Moet iedereen zijn eigen tijd doen. Die allemaal gehaald. Maar goed, ik had 1 vinkje die je nodig hebt niet. En dat was 3 jaar relevante werkervaring. Ik zat toen in mijn laatste jaar van mijn master. Dus ik had aangemeld voor de lol. In totaal 60.000 mensen die zich hadden aangemeld. En daar worden het dan 6 of 7 van. En ja, je moet natuurlijk wel al die vinkjes hebben, in ieder geval om door de eerste ronde te komen. Maar wat niet is, kan nog komen. Dus bij de volgende sollicitatie ga ik me zeker aanmelden.
10: En hoe vind je die sollicitatie? Is dat gewoon bij de open vacaturebank? Of
4: Nee, het was echt wel publiekelijk bekendgemaakt van er komt een astronautensollicitatie aan. Dat is dan eentje van de European Space Agency. Het is ook belangrijk waar je geboren bent.
10: Okay.
4: Daar melden wij ons voor aan. Amerikanen voor de NASA.
10: Mm. Oké. Okay. En dan heb je dus 60.000 man die zich daarvoor aanmeldt. Insane. 6-7 worden er aangenomen. Weet jij wat je nou moet hebben om een van die 6 te zijn?
4: Ja, ik denk in sommige vakgebieden moet je echt expert zijn. En in alle andere vakgebieden moet je gewoon heel goed zijn. Snap je wat ik bedoel? Je moet gewoon een expert zijn in iets. Bijvoorbeeld dus als botanist of piloot of engineer. En op alle andere vakgebieden, dus op sportgebied, moet je super topfit zijn. Je moet meerdere talen spreken. Je moet misschien kunnen duiken. Je moet heel sociaal zijn, want je zit met z'n zessen in een superkleine ruimte. Je moet geen kort lontje hebben.
10: En niet claustrofobisch ook natuurlijk.
4: Nee, dat is inderdaad een goeie. Je moet heel goed tegen stress kunnen, stressregulatie. Maar vooral ook gewoon dus ook heel sociaal zijn. Dat is misschien wat mensen niet per se verwachten bij een astronaut. Hij heeft misschien ook een beetje iets nerdies. Maar het zijn juist echt hele sociale mensen die echt de oren van je kop praten.
10: Ja, dat is eigenlijk echt een beeld dat ik er niet per se bij zou hebben.
4: Nee.
10: Ook omdat in de meeste films, zoals we op de Interstellar, is het niet per se heel gezellig of zo in de ruimte. Dan zie je een paar mensen en dan heb je altijd eentje die is altijd een beetje knorrig en die wil gewoon alleen maar die missie doen. En niet echt lullen. Dus ik zou dat beeld totaal niet hebben.
4: Vind ik onrealistisch. Als ik beelden zie van hoe het er in de ISS aan toe gaat, iedereen neemt cadeautjes met elkaar mee. En er wordt misschien zelfs een zaadje van een of andere groente meegenomen in een achterzak en met een knipoog gegeven. Hey, ik heb iets meegenomen, weet je wel, van het aardoppervlak. Het is enorm gemoedelijk, want het is echt zo'n gevoel van verbroedering. Van we zijn elkaars leven aan het redden hier. Weet je bent met z'n zevenen. En je moet het daar met z'n allen moet je het oplossen.
10: Ja. Dus, je bent gewoon je eigen community aan het starten voor een
4: zeker,
10: tijdje.
4: Ja.
10: Maar volgende ronde ga jij je dus 100% aanmelden. Want je hebt intussen heb je ook niet stilgezeten. Want je bent natuurlijk heel erg hard aan het werken aan je werkervaring. Want je bent ruimtevaartingenieur.
4: Ja, klopt.
10: Leg uit, wat is dit?
4: Ja, als ruimtevaartingenieur maak je componenten die met ruimtevaart te maken hebben. Dus ik heb ook echt bepaalde componenten met mijn hand aangeraakt die nu in de ruimte zweven. Dat is natuurlijk sowieso al leuk om te zeggen.
10: Wat voor componenten zijn dat?
4: Dat is een retroreflector, zoals dat heet. En dat zijn hele kleine spiegeltjes die hebben als eigenschap dat als er een laserstraal opschijnt, dat die dan precies het weer weerkaatst waar die laserstraal vandaan kwam.
10: Ah, okay.
4: Dus dan kan je met een laserstation vanaf de grond, en die bouwen we ook, die laserstations, kan je een laserpuls schieten naar een satelliet. En dan meet je hoe lang die onderweg is. Nou ja, de snelheid van het licht, die weten we, die is constant. Dus dan kan je heel nauwkeurig bepalen waar die satelliet zich bevindt.
10: Oh.
4: Echt tot op millimeter nauwkeurigheid. Terwijl die satelliet op 800 kilometer hoogte zit. Dan kan je dus die baan heel nauwkeurig bepalen. En als we dat voor zoveel mogelijk satellieten doen, dan creëer je bijna een soort database van objecten in de ruimte. Nou, wat is nou het einddoel daarvan? Het. Dat je zorgt dat satellieten niet met elkaar botsen. Want die botsingen, die zijn enorm schadelijk voor de ruimteomgeving. Dus die moeten we kosten wat het kost voorkomen. Want zo'n botsing in de ruimteomgeving creëert weer duizenden stukken puin.
10: Ja.
4: En al die duizenden stukken puin, die blijven om de aarde heen zweven met 7,5 kilometer per seconde. Dus dan met die snelheid, al is het maar een klein knikkertje van aluminium, ja, dan is gewoon je muur van je satelliet kapot. Dus elke botsing creëert duizenden nieuwe stukken puin. En al die stukken puin, die kunnen weer voor een nieuwe botsing zorgen.
10: Ja, precies, want die blijven maar doorgaan.
4: En op een gegeven moment kan je dan een soort runaway effect krijgen. Dat noemen we het Kessler-syndroom. Waarbij we een soort onpenetreerbaar schild om de aarde veroorzaken. Nou, dat is enorm doomsday-scenario.
10: Ja, maar als we zo doorgaan
4: als dat we nu doen met de ruimtevaart, dan gaan we daar ooit wel komen.
10: En wat is de ernst van zo'n baan rond de aarde? Vol met puin? Waarom willen we dat echt niet hebben?
4: Ja, omdat we heel veel satellieten nu om de aarde hebben die enorm veel comfort voor ons veroorzaken in ons dagelijks leven. Denk aan, dus als mensen denken, waar hebben we eigenlijk satellieten voor? dan hebben we eigenlijk twee verschillende banen. Dus onder de 2000 kilometer noemen we de lage banen. Die gebruiken we voor internet, tv, communicatie. Maar ook bijvoorbeeld weersvoorspelling, aardobservatie. Maar ook ramppreventie. Dus tsunami warnings, aardbeving warnings, bosbranden, al dat soort dingen. Dus daar worden al heel veel levens mee gered.
10: Ja.
4: Kunnen echt ons leven niet bedenken zonder dat. En dan hebben we ook nog de hoge banen om de aarde. Ongeveer 20.000 kilometer. Daar zit de GPS.
10: Okay.
4: Die zorgt voor navigatie. Maar die zorgt ook voor iets waar we niet over nadenken. Dat het elke financiële transactie op aarde heeft een hele nauwkeurige tijdsindicatie nodig. Een timestamp nodig. Want anders kunnen mensen frauderen. Kunnen zeggen,

0: pen en papier gaan doen, dat is één grote chaos. Dus we kunnen de ruimte echt niet meer wegdenken uit ons dagelijks leven.
1: Nee, en het belang daarvan, dat doet mij eigenlijk ook een beetje denken aan... dat is juist voor het tegenovergestelde, dus alle troep in de zee... met heel veel plekken waar je dus eigenlijk niet meer doorheen kan komen. En dat hebben we best wel nu aardig in kaart. Hoe schadelijk dat eigenlijk allemaal is. Alle zooi en plastic die we allemaal overal maar achterlaten. Maar de ernst van het ruimtepuin mis ik af en toe een beetje. Af en toe hoor je het. Maar waarom staat dat niet hoog op ons netvlies of op onze agenda?
0: Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat we qua kennis in de maatschappij erover een beetje inderdaad bij dat plastic soep zitten 20 jaar geleden. Dat ook wel echt sommige mensen aan de bel trokken.
1: Ja.
0: Zeggen, dit gaat fout, dit is wat er aan het gebeuren is, we moeten iets bedenken. Maar dat het nog niet echt wijdverspreid was. Ja. Dus er werken wereldwijd maar zo'n 6000 mensen in de ruimtepuin. En dan pak ik het echt breed, wat dan te maken heeft met ruimtepuin. Maar dat is helemaal niks voor zo'n groot, wordend probleem, laat ik het zo zeggen. Dus ik, wat dat betreft word ik af en toe een beetje cynisch. Denk ik, misschien hebben we wel gewoon één grote botsing nodig nog in de ruimte. Voordat iedereen zijn ogen echt open doet en denkt van... Oké, nu is er opeens 10 miljard voor beschikbaar. Ja. Nu gaan we het oplossen. Want uiteindelijk is het allemaal een probleem van geld... De concepten zijn er om puin op te ruimen.
1: Dus ja, want hoe ruim je puin op? Want je kan moeilijk met een stofzuiger door de ruimte eventjes alles wegzuigen, toch?
0: Klopt, want die deeltjes die bewegen dus met 7,5 kilometer per seconde.
1: Ja.
0: Nou, het moeilijkste van puin is dat het komt in alle vormen en maten. Dus we hebben de deeltjes van tussen 1 en 10 centimeter, kleine brokstukjes. Daar zijn er ongeveer een miljoen van om de aarde heen.
1: Okay.
0: Maar dan de stukken groter dan 10 centimeter... zijn er ongeveer 40.000 van. Hm. Dus die 40.000, daar weten we tenminste van... waar het zich bevindt om de aarde heen. Nou goed, voor allebei die verschillende regionen... heb je andere methodes nodig om het op te ruimen. Dus ik heb 2 jaar lang gewerkt in Lausanne, in Zwitserland... bij het bedrijf ClearSpace. Die gingen eigenlijk als eerste een groot stuk puin opruimen. Denk aan ongeveer een klein autootje.
1: Okay.
0: En dat was dan een. Nou, die gingen ze opruimen. Hoe gingen ze dat doen? Daar hebben ze een soort satelliet met 4 tentakels voor bedacht. En je moet het echt voor je zien als een soort kermisgrijphaak. Weet je? Die nooit de knuffel vastpakt. Die niet werkt, maar wel leuk is om te doen. Dus dit moet ook een beetje leuk blijven, ruimtepuin opruimen. Dus dat was het idee, want dan kan je in ieder geval veel verschillende soorten objecten vastpakken.
1: Mm-hmm.
0: Dus één missie. Die kostte 100 miljoen euro. We lanceren een satelliet met 4 grijparmen. We gaan naar dat puin toe. We pakken het vast. En we remmen af en we verbranden allebei in de atmosfeer.
1: Oké.
0: Gewoon kamikaze. Enorm inefficiënt.
1: Ja.
0: Maar het was puur bedacht, die 100 miljoen euro. Dus als tender uitgeschreven door de European Space Agency. Europese NASA, zeg maar. En... het was meer bedacht van, oké, laat zien dat het kan, in ieder geval. En dan is het idee van, dan gaan we in de toekomst... naar een factor 10 minder, of een factor 100 minder. En dan hopelijk kost het ooit maar een paar miljoen.
1: Ja, en dat je misschien terug kan komen ermee.
0: Precies, dat je eentje kan droppen in de atmosfeer... en dan weer omhoog kan.
1: Precies.
0: En een nieuw stuk kan pakken. Maar daar heb je weer heel veel brandstof voor nodig.
1: Ja.
0: Ja, en dat is kostbaar in de ruimte.
1: Dus eigenlijk waar we weten op terugkomen is geld. Het is allemaal te doen, maar ernst moet nog zichtbaar worden. Dus wat jij ook zegt, doe dan maar nog even één grote knal in die ruimte. Dat we allemaal wakker worden en denken, nou ja, dat is misschien toch wel geld.
0: Het liefst heb ik het zonder die knal, hoor.
1: Ja. Maar hoe groot is die kans dat de ernst dan wordt ingezien ook?
0: Nou ja, er is echt wel nu een consensus dat we een groot probleem hebben als we zo door blijven gaan. Maar toch zijn er alsnog heel veel missies die als ze nog brandstof hebben voor 1 maand... en ze kunnen met die brandstof of afremmen en zelf in de atmosfeer verbranden... of ze kunnen met die brandstof nog 1 of 2 maanden een paar miljoen inbrengen qua winst. Ja, dan zal daar nu vaker voor gekozen worden nog. En dat is het moeilijke, want er zijn geen wetten in de ruimte. Er is alleen maar regelgeving. Probeer 5 jaar na je missie de satelliet in de atmosfeer te verbranden. En daar hebben dan veel bedrijven hun handtekening onder gezet. Dus het is langzaam aan een sneeuwbaleffect aan het worden.

0: ja.
1: Dat bedrijven zich willen toevoegen daaraan. Maar ja, het gaat wel langzaam.
0: Ja, en iedereen kan maar even doen wat ze willen. Nou, ik ben benieuwd in hoeverre dat in de nabije toekomst het eruit gaat zien. Dat er inderdaad, hoe dat met de puin gaat, wordt het opgeruimd, hoe wordt het opgeruimd. Maar dat is allemaal een beetje toekomstmuziek. Ik wil het zo meteen nog veel langer met je hebben over de staat van de ruimte. En natuurlijk over jouw social media platform. Maar eerst is tijd voor muziek, want ik vroeg jou om een liedje mee te nemen. En jij kwam met Kavinsky met Nightcall. Waarom?
1: Nou, ten eerste vind ik het summum van een nummer waarbij je, als het nu 2:15 s'nachts is, over de snelweg kan rijden. Het is gewoon, het is helemaal dat gevoel van helemaal lekker in jezelf, in je eentje in een auto zitten. En het komt ook uit een van mijn lievelingsfilms, Drive, die met Ryan Gosling. Mm-hmm. En ja, die film uit 2011. Dus ook een periode dat ik net ging studeren. Dat ik net met natuurkunde echt begon. Dus het heeft, gewoon een mooie link met het, met de ruimte.
0: Hartstikke goed. We gaan luisteren naar Kavinsky met Nightcall. I'm gonna step off the limb.

0: Je hoorde hier Night Call van Kavinsky. Wat ben ik aan het doen, Philo? Ik ben allemaal hele gekke knopjes aan het indrukken. Dat is toch allemaal niet de bedoeling. Maar ik wil eigenlijk aan jou vragen, aan de luisteraar. Heb jij nou nog een leuke vraag voor Liam? Kan je ze nog steeds stellen in de NPO-luister-app? Want ik heb hem van alles gevraagd over ruimtepuin. Wil jij nou nog iets meer erover weten? Je weet wat je te doen staat. En zometeen gooi ik ook wel de bellijnen, telefoonlijnen even open. Kan je dat ook doen, maar dat laat ik je weten wanneer we daar naartoe gaan. Want je luistert nog steeds naar de Nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met Liam Pieters, ruimtevaartingenieur bij Lumispace en maker van het social media account Liam Pieters Sterrenpraatjes. Hij ruimt met lasers ruimtepuin op en droomde ooit van een carrière als astronaut. We hebben het net echt ruim gehad over ruimtepuin. En de ernst van de zaak. Naast je drukke bestaan als ruimtevaartingenieur ben je ook echt heel erg actief op sociale media. Want onder Liam Pieters doe je via Instagram en TikTok, leer je ons eigenlijk voor alles op een laagdrempelige manier over de ruimte, sterren, planeten, alles erop en eraan. Hoe is dat begonnen, jouw social media pagina?
1: Ja, het is begonnen tijdens mijn laatste jaar van mijn master. Dat ik dacht, ik heb het altijd mega leuk gevonden om mensen te enthousiasmeren over eigenlijk alles wat er in de ruimte zich bevindt. En toen dacht ik, wat is nou de leukste doelgroep om eigenlijk mee te beginnen? Ja, dat zijn natuurlijk kinderen. Ben ik op basisscholen workshops gaan geven. Echt van groep 3 tot groep 8. Dat deed ik gewoon een verhaal. En dan maakte ik het bij elke groep net iets moeilijker. Want het is gewoon heel leuk om te zien dat die kinderen, ja, echt per jaar steeds meer aankunnen. En toen begon ik met mijn baan. Had ik geen tijd meer daarvoor. Toen dacht ik, nou, ga ik gewoon filmpjes maken. En ze online zetten. En dat is eigenlijk de afgelopen 2 jaar... Ja, ik heb er heel veel lol in. Heel veel tijd gaat erin zitten, maar ook veel liefde. Dus het is leuk.
0: Ja, en het is echt ontploft. Je hebt ontzettend veel volgers. Had je dat verwacht, dat het zo zou aanslaan?
1: Nou, het is natuurlijk een enorme niche.
0: Ja.
1: Ga maar mensen enthousiasmeren over de ruimte. En soms kijken mensen ook van, oké, je hebt 50.000 volgers. Dat geloof ik helemaal niet. Dat is sowieso nep of zo. Want zoveel mensen houden helemaal niet van de ruimte.
0: Wat erg eigenlijk dat mensen dat meteen niet geloven.
1: Ja, maar ik ben tegelijkertijd juist heel hongerig. Ik denk echt van, er zijn nog 150.000 mensen in Nederland die sowieso het weet je, die ik nog kan raken om meer omhoog te kijken.
0: Ja.
1: Dat is gewoon mijn doel. Mensen meer omhoog te laten kijken. Dat je van een mindset gaat van, oh, ik zie wat puntjes aan de hemel, naar, oh, wow, wat zou dat zijn? Is dat een planeet? Is dat een ster? Oh ja, ik heb dit gezien, dat is Mars, en dat is een rood puntje. En mensen sturen dan ook DM's van, hey, ik ben echt meer gefascineerd over het universum door jouw filmpjes. Nou ja, dat is helemaal te gek natuurlijk.
0: Ja, daar doe je het toch ook voor?
1: Daar doe je het voor.
0: Ja, ja. Geweldig. Je hebt ook een serie op jouw socials, die gaat over de maanlanding hoax. Steeds meer mensen geloven namelijk niet meer in de maanlanding van 1969. We gaan heel even luisteren hoor.
2: I'm gonna step off the land. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful for me anyway.
0: Ja, we kennen dit geluidsfragment kennen we natuurlijk allemaal. Je hoorde hier Neil Armstrong op 21 juli 1969. Maar mensen geloven nu niet meer dat deze maanlanding echt was. Wat zijn de argumenten van deze mensen?
1: Ja, het is natuurlijk gestaag gegaan, dat complot. Je hebt natuurlijk mensen. Wat er aan ten grondslag ligt, is gewoon een wantrouwen in overheden. Een wantrouwen in de wetenschap. Je hebt mensen in Amerika. Het was eerst echt een Amerikaans complot. Die hadden Watergate gehad, de Vietnamoorlog. Die hadden heel veel wantrouwen in de overheid. En dan was het een kleine stap om te bedenken, hey, wacht eens even. Maar is dat ook niet genept?
0: Ja.
1: Nou, daar is het een beetje ontstaan. Dat ging allemaal vrij gestaag. En nu zien we echt dat sinds social media, ja, het echt een soort van exponentieel toeneemt. Gewoon puur omdat die algoritmes sensatie pushen.
0: Ja.
1: En het is sensationeler om te zeggen, dit en dit is allemaal genept. En zie je wel, want het komt hierdoor. Al zijn die argumenten allemaal al 10.000 keer ontkracht. Dat maakt mensen niet uit die het voor het eerst zien. Dus het kost minder moeite om online op te zoeken van, hey, klopt het eigenlijk wel wat ik zeg? Dan om het gewoon een filmpje te maken en het erop te gooien. Dus er zijn meer mensen, simpelweg, die 10.000 keer herhaalde ontkrachte argumenten nog een keer inspreken. Ja. Dan dat er mensen zijn zoals ik die zeggen: hé, wat hij zegt klopt niet. Wat hij zegt ook niet. Dat is ook niet sexy om daarnaar te kijken. Het wordt minder gepusht. Het is gewoon zo.
0: En zijn er ook wel. Want ik weet bijvoorbeeld ook een van die argumenten. Ik heb het ook eens voorbij zien komen. Maar ik ga dat heel snel weg. Want ik denk, oh, ik wil niet in zo'n rabbit hole terecht. Dat dit mijn algoritme wordt. Weet je, want al die gekkies.
1: Maar stuur het naar mij volgende keer.
0: Ik ga ze allemaal sturen. Maar dan zag ik ook. En een van de argumenten was ook. En dat vond ik eigenlijk niet zo gekke. Is dat de beelden best wel goed zijn. Van je ziet echt wel wat daar gebeurt. Maar als je kijkt naar een beveiligingscamera op heel veel plekken. Die zijn allemaal korrelig. Als je bij Opsporing Verzocht bijvoorbeeld kijkt. Nou, dan kan je niemand herkennen. Maar de beelden van iets uit 1969. Die zijn niet haarfijn, zou ik niet willen noemen. Maar wel duidelijk dat je ziet dat er een astronaut echt op de maan landt. Want weet je, met dat soort argumenten denk ik. Nou, er zit eigenlijk. Is dat best wel gek, toch?
1: Kijk, er is natuurlijk een begin aan complottheorieën waar heel veel sceptisch in zit. En dat moedig ik alleen maar aan. Dat is alleen maar heel goed. Weet je, hey, klopt dit wel? Dat vind ik een leuke manier om naar de wereld te kijken. Maar op het moment dat het dan wordt uitgelegd en dat je beseft van oké, er waren 400.000 mensen die daar 10 jaar aan hebben gewerkt. En er zat ongeveer $400 miljard in. Ja, dan is het krankzinnig om te bedenken dat zij een Nokia-cameraatje mee gingen nemen. Nee, natuurlijk gingen zij de beste fotografische middelen meenemen die ze hadden. En dat sturen via radiosignalen terug naar de aarde. Dus het gaat allemaal om. We zijn al 50 jaar niet terug geweest. Ik denk dat heel veel mensen, dat zie ik ook in veel comments, maar we zijn toch 50 jaar niet terug geweest. Dan, als we het nu niet kunnen, dan kunnen we het dan al helemaal niet. Nou ja, wat ik dan altijd zeg, is dat technologie is niet iets wat lineair vooruit gaat. Technologie is iets wat heel veel geld nodig heeft. Technologische vooruitgang is iets wat heel veel geld nodig heeft en heel veel mankracht. En je zag dat tijdens die space race was er dus met $400 miljard in een paar jaar tijd kan je gewoon bergen verzetten. En na die space race, toen die was gewonnen van de Sovjet-Unie, werd dat budget werd gedecimeerd. Dus er werd geld uitgegeven aan andere dingen. Zijn we daarna niet meer terug geweest? Nee, dat is ook niet waar. We zijn echt nog, laten we zeggen, 7 of 8 keer terug geweest. Maar dan gewoon met robots en niet met mensen. Nou, nu zitten we weer in een space race.
0: Ja.
1: Dan heeft Amerika opeens wel weer een motief van we trekken de portemonnee erbij. En dan zie je dat er wel weer zo'n missie wordt opgezet. Maar nu doen we het op een veiligere manier. En op een meer duurzame manier.
0: Ja, belachelijk eigenlijk. Dat het echt puur alleen maar gaat om wij moeten gewoon zorgen dat wij de beste of de eerste of de snelste blijven. En niet om verder. Ja, nou ja, maar niet uit.
1: Dat is eigenlijk jammer dat er zo'n motief nodig is.
0: Ja, toch? Ja. Maar dus daar ben jij dus mee bezig eigenlijk, al die argumenten.
1: Mag ik nog één voorbeeld noemen van leuke argumenten waarmee mensen komen? Mm-hmm. Wat ik heel typerend vind voor maanlandingontkenners is dat vaak het argument wordt gebruikt dat er is ongeveer 300 kilo maanrots meegenomen van de Apollo-missies. Mm-hmm. En die zijn verdeeld onder tientallen landen. Echt wel 135 landen hebben allemaal zo'n maanrots gekregen. En wat gebeurt er toen Nederlandse onderzoekers onze maanrots gingen onderzoeken? Kwamen ze erachter dat het een verkoold stukje hout was. En dat is natuurlijk koren op de molen
0: voor
1: de complottheoristen.
0: Natuurlijk.
1: En dat is ook raar, weet je wel? Maar wat er dan. Dus dit wordt als argument gebruikt in mijn comments. Maar wat er dan niet als argument wordt gebruikt, is dat het bij de 134 andere landen allemaal door onafhankelijke onderzoekers is geconcludeerd van dat komt inderdaad niet van de aarde, dit stukje maanrots. En zelfs de Sovjet-Unie heeft zelf ook maanrotsen terug meegenomen vanaf de maan. En die hebben ze uitgewisseld met Amerika om ze onafhankelijk allebei te checken. En dat waren de grootste tegenstanders van elkaar. En die hebben allebei gezegd, dit is hetzelfde soort materiaal. Ja, dat zijn zulke grootse argumenten.
0: Ja.
1: Dat het natuurlijk wel is gebeurd. En ook dat de Sovjet-Unie was als een van de eerste die de maanlanding erkende. Terwijl zij met hun eigen radiotelescopen alle signalen aan het afluisteren waren. Seconde per seconde. Nou, dat zegt voor mij wel heel veel.
0: Ja, daar heb je eigenlijk heel veel antwoorden. Ja, dus ik zit even over al die dingen na te denken. Want je kan ook stukjes maanmeteoriet kopen. in Nederland of zo. Is dat echt, denk je?
1: Ja,
0: kan je gewoon online bestellen en dat soort dingen? Dan denk je, nou, dat kan toch niet?
1: Dan moet je ook even naar me sturen.
0: Ik stuur het allemaal naar je door. Maar een andere theorie die je behandelt op jouw eigen socials is de Flat Earth Theory.
1: Ja.
0: De platte aarde natuurlijk. En mensen die daarin geloven willen dat de aarde een platte schijf is. Een theorie die echt al jaren, decennia lang rondgaat. Maar op de een of andere manier wint het weer populariteit. We blijven het maar over die platte aarde hebben. Merk je dat ook aan jouw achterban, de mensen die op jouw filmpjes reageren?
1: Ja, of het echt groeit in nummers, weet ik niet. Ik weet wel dat het sinds 2010, dat je het echt merkbaar een exponentiële groei ziet. En dat wordt dan gecheckt via hoe vaak mensen het googelen. Flat Earth. En dan zie je sinds 2010 echt een enorme groei. Nou, wat gebeurde er ook in 2010? De social media kwam op. Dus dit is zo'n puur zang, zo'n complottheorie, compleet losgezongen van de realiteit, maar wat wel sensatie is.
0: Ja.
1: En wat de mensen die dat kijken, denken van, oh, als ik dit geloof, dan behoor ik tot een klein select groepje die iets geheel geheims weten, wat de rest allemaal niet weten. Dat is spannend. Dus ik snap, weet je, de aanlokkelijkheid ervan. Maar we moeten ook niet onze hersenen uit onze oren laten glippen. Weet je wel?
0: Ja.
1: Wat ik net zei, die skepsis is heel goed. Dus ik vind het schitterend dat flat earthers bedenken van, oké, weet je wat? De hele wereld probeert me voor de gek te houden. Ik ga alleen mijn ogen geloven. Ik ga alleen geloven wat ik zie. En ik zie een platte aarde. Nou, dan denk ik in mijn filmpjes natuurlijk, oké, challenge accepted. Weet
0: ja,
1: je wel?
0: Gaan we.
1: Kijk dan met je eigen ogen naar maansverduisteringen. Hoe kan het dat de aarde altijd een ronde schaduw werpt?
0: Ja.
1: Maakt niet uit hoe die gedraaid is. Het enige hoe dat kan, is als de aarde een bol is.
0: Ja.
1: Of ik denk, kijk eens echt goed naar een zonsondergang. En hoe kan het dat de zon dezelfde grootte blijft aan de hemel, terwijl die ondergaat? Je op een platte aarde zou je verwachten dat die steeds kleiner wordt aan de hemel. Of kijk eens echt goed naar hoe sterren bewegen. Op het noordelijk halfrond bewegen alle sterren om Polaris heen, de poolster. Die bewegen tegen de klok in daaromheen. En op het zuidelijk halfrond, die heeft ook zo'n hemelpool. Daar bewegen de sterren met de klok mee om die pool heen. Dus we hebben in het zuidelijk halfrond dat de sterren een andere kant op draaien dan op het noordelijk halfrond.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet uit te leggen op een platte aardemodel.
0: Nee.
1: Weet je, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Ja, maar
1: dat doe ik ook in mijn filmpjes.
0: Ja.
1: Dat er zijn zo. En dat vind ik juist leuk om. Oké, gebruik dan ook je eigen ogen.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat ik niet binnenkom bij die mensen die al met deze gedachtegang in mijn comments komen. Ja, ik overtuig ze niet. Dus ik denk best wel dat misschien een effect heeft, mijn filmpjes, op mensen die een keer een filmpje hebben gezien. Die denken van, was dat wat? Oh nee, het is onzin.
0: Ja,
1: dat hoop precies. Ik dan. Maar echt mensen die al gewoon helemaal erin verloren zijn. Ja,
0: moeilijk.
1: Die raak ik moeilijk.
0: Ja. Want het is natuurlijk, eigenlijk is het wat dit helemaal omschrijft, is dat sensatie is sexy. Feiten zijn niet sexy. Maar hoe kunnen we nou voor zorgen dat de feiten over de ruimte en de ruimtevaart, dat we die juist aantrekkelijk maken, net zoals dat de sensatie doen?
1: Ja. Nou ja, dat is waar, mijn zoektocht, letterlijk ja. Dat, afgelopen 2 jaar. Van hoe kan ik echt gestoord moeilijke content op een leuke manier brengen? En ik merk eigenlijk, en dat was ook wel een verrassing voor mij, dat aan het begin maakte ik hele korte filmpjes. Want ik dacht ook van, mensen hebben een korte aandachtspan.
0: Precies.
1: Dus ik maakte een kort filmpje. Uranus is de koudste planeet van het universum, komt hierdoor. Van het zonnestelsel. En toen langzaamaan, en dat vind ik ook nu veel leuker om te doen, begon ik veel langere filmpjes te maken, van 1 of 2 minuten... over hoe Einstein's relativiteitstheorie werkt. En over dat tijdreizen echt mogelijk is. En daar merkte ik juist dat ik mensen veel meer mee kon benaderen. Of dat ik echt kwantumveldentheorie kon uitleggen aan mensen. En dat 100.000 mensen daarnaar keken. Ja, naar kwantumveldentheorie. Weet je, dat is het meest gestoorde vak van mijn master van natuursterrenkunde.
0: Maar ja, ik moet je heel even terug naar wat je net zei. Je zei tijdreizen mogelijk.
1: Ja,
0: wacht even, dat moet je me even. Kan je dat alsjeblieft even uitleggen?
1: Oké, okay, nou, in 60 seconden, alsof het een filmpje van me is.
0: Ja, doe een filmpje.
1: Einstein die kwam erachter dat 1 seconde niet altijd even lang duurt in het universum.
0: Okay.
1: Dat is zijn relativiteitstheorie. En hij kwam erachter dat een seconde langzamer gaat als je heel snel beweegt. En hij kwam erachter dat een seconde langzamer gaat als je je bevindt bij een heel zwaar object. Dus bijvoorbeeld bij een... Oké.
0: Ja.
1: Dus 1 seconde is niet overal even lang in het universum.
0: Mm.
1: Dat betekent dat als ik in een raket stap... met 50% van de lichtsnelheid...
0: Mm.
1: Dan ga ik dus, laten we zeggen, voor 10 jaar, 10 aardse jaren ben ik onderweg. Dan is voor mij 10 jaar vergaan. Maar dan kom ik terug en dan is voor jou 60 jaar vergaan. En dan ben ik dus... Kom ik aan, terwijl ik 10 jaar ouder ben, ik ben nu 31, ben ik 41... in het jaar 2088. 2086.
0: Crazy.
1: Dus tijdreizen, Einstein heeft ons geleerd dat tijdreizen kan... doordat je naar de toekomst reist... terwijl jouw seconde niet even lang duurt als iemand anders' seconde.
0: Hier bijvoorbeeld.
1: Dus als ik heel snel reis, of ik bevind me heel lang bij een hele zware planeet... dat is bijvoorbeeld bij die film Interstellar... Ja, dat is dus allemaal echte natuurkunde. Op het moment dat ik dan weer terugkom naar de aarde... dan is mijn tijd minder snel gegaan dan jullie tijd. Jullie tijd is sneller gegaan. Dus ik kom hier terug aan en dan ben ik eigenlijk in de toekomst.
0: Ja. Wow.
1: Ja, dit is dus echt, dit is echt de tijdreizen.
0: Dat vind ik echt heel vet. Maar...
1: tijdreizen naar het verleden is onmogelijk. Voor zover we nu weten.
0: Ah, okay, ja.
1: Want dan moet je sneller gaan dan het licht. En dat,
0: en
1: kan,
0: dat kan niet.
1: Niks in de massa.
0: Maar weten we of iemand dit al aan het doen is?
1: Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. We kunnen namelijk die berekeningen allemaal doen.
0: Ja.
1: En dat hebben ze gedaan voor de Artemis 2-astronauten. Dus die zijn in 9 dagen... zijn ze met 40.000 kilometer per uur hebben ze gereisd. Zijn ze om de maan heen gegaan en zijn ze terug op aarde geland. Nou, dan hebben ze via de speciale relativiteitstheorie... omdat ze snel bewogen, is hun seconde langzamer gegaan... waren ze ongeveer... 8 microseconden jonger dan de mensen op aarde. Nou, dan denk je, oké, ze zijn jonger geworden. Je gaat het niet merken in rimpels, maar
0: fijn voor hun. Maar 9 dagen.
1: Maar ze zijn ook verder weggegaan van de aarde. Dus ze zijn verder wegbewogen van een zwaar object. Dus de algemene relativiteitstheorie die zegt... dat hun seconde sneller ging dan onze seconde. Dus het is ook nog eens een touwtrekwedstrijd... van hoe snel je gaat door het universum... en hoe dichtbij zware massa je bevindt.
0: Ja.
1: Want door die algemene relativiteitstheorie... kwamen ze weer terug op aarde... en waren ze 500 microseconden ouder. Dus onder de streep zijn ze toch een halve milliseconde ouder... dan mensen
0: dan wij.
1: Nou, eigenlijk hebben wij tijd gereisd ten opzichte van hun.
0: Wow, dit is echt vet.
1: Dat merk je toch, die halve milliseconde.
0: Dat merk je, ja, dan ga je in alles merken natuurlijk.
1: Ja, dat merk je.
0: Maar
1: spring
0: ik vind
1: je zo
0: dit
1: je bed
0: echt
1: uit.
0: Vet interessant. Maar het is ook inderdaad wel... Kijk, jij weet hier gewoon heel erg veel over. En jij weet, jij kan al die theorieën erbij trekken. En je doet het met zoveel enthousiasme. Hoe vinden jouw vrienden deze obsessie voor jou? Of jouw vriendin? Worden ze ook niet af en toe helemaal gek dat jij weer komt met... Nou schat, ik heb me toch weer even een theorietje die ik even op je los moet laten?
1: Nou, het is grappig dat je inderdaad eerst zei vrienden en toen vriendin. Want mijn vrienden die vinden het natuurlijk allemaal heel cool. En die zeggen af en toe van, oh, drop even een leuk ruimtefeitje of zo.
0: Ja.
1: Maar mijn vriendin, ja, ik heb het van 9 tot 5 werk ik aan ruimtevaart.
0: Ja.
1: Dan vertel ik wel eens hoe het gaat op werk natuurlijk. En dan gaan we eten en dan... leggen we ons zoontje in bed. En dan daarna ga ik mijn filmpjes editen.
0: Hm.
1: Dan ben ik weer onderzoek aan het doen over tijdreizen en zo. Dus ik moet het niet te vaak vertellen aan haar.
0: Nee,
1: maar ze is super, super supportive. Ze vindt het natuurlijk ook geweldig.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En het zijn natuurlijk geweldige dingen om te weten. Want het is iets waar wij gewoon alleen maar dus mee te maken hebben. Wij zijn een onderdeel hiervan. Maar toch, als je dan zegt ook, het is echt een niche... We hebben hier bijvoorbeeld, middelbare school, niks geleerd over ruimtevaart. Nou, ik heb misschien alleen de planeten of zo, maar echt een punt. Waarom wordt het belang niet ingezien van de kennis over het heelal waar wij zelf ons in bevinden?
1: Ja, ik denk dat je gewoon die verwondering moet aanwakkeren bij middelbare school studenten. Dus puur als ik zo'n verhaal vertel over tijdreizen,
0: ja,
1: dat wakkert eigenlijk altijd wel iets aan van, oh, oké, nou, dat zou ik eigenlijk wel zelf een keer willen onderzoeken. Of oké, hoe zit dat dan? Dus ik vind eigenlijk dat er meer met het einddoel moet worden gewerkt van, dit is hoe de theorie werkt, dit is hoe kwantummechanica werkt. En dan pak je één bizar concept ervan, dat doe ik ook in mijn filmpjes, en dan daarna sommen daarover doen. En volgens mij, ja, ik hoop dat het wat meer gebeurt op de middelbare school.
0: Ja.
1: Maar ik denk juist dat die krankzinnige natuurkundige vakken, zoals speciale relativiteitstheorie, kwantummechanica, die moet je juist op de middelbare school doen. Hm. Want dat is de allervetste natuurkunde. En dan kan je het zo makkelijk maken als je het zelf wil. Als leraar, weet je. Je kan alles een beetje voorkouwen. Maar als je dat zijn wel de vakken die het meeste de verwondering bespreken.
0: Ja, precies. En we zijn eigenlijk, ja, we hebben zoveel te bespreken gehad. We zijn helemaal aan het einde van het uur. En ik had mijn luisteraars beloofd om jou vragen te stellen. Vind jij het misschien oké om heel even na het volgende uur nog heel 10 minuutjes te blijven?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, want dan kan ik ook even mijn vragen noemen, laatste vraag nog eens stellen. En dan kunnen jullie vanaf nu inbellen, lieve luisteraars, naar 0800 1121. Ja, het ging te vloeiend. Ik dacht, nee, dat kan niet kloppen, maar ik zeg dit gewoon heel vaak. Ja, 0800 1121. En vraag voor Liam. Het kan ook via de NPO luisterapp. We hebben al best wel wat vragen via de app binnen. Maar nu hebben we ook de telefoonlijnen opengegooid. Dus laat maar weten wat je van hem wil weten. Ik heb nog even een afsluitende vraag voordat we naar het nieuws moeten. Is over een hotel op de maan, Liam. Gaan we dit echt doen?
1: Voor toeristen omheen te gaan?
0: Ja.
1: Ja, dan zitten we wel echt al decennia verder in onze maankolonie.
0: Ga jij? Al mocht, zeg maar, oké, dit gebeurt over 30 jaar.
1: Als astronaut? En ik voeg iets toe qua waarde voor de maankolonie?
0: Voor beide, of als toerist? Met je fototoestel?
1: Ja, misschien wel. Kijk, er zijn natuurlijk twee verschillende dingen hier.
0: Ja.
1: Ik wil heel graag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ik wil er niet 90% van mijn vermogen voor moeten betalen om dan eventjes daar te zijn of zo.
0: Nee, snap ik.
1: Dus, nou.
0: Maar en als astronaut,
1: hoop iets te kunnen voegen
0: natuurlijk.
1: Daarvan. Ja, nee, zeker. Absoluut. Ja,
0: want jij gaat je weer aanmelden voor de volgende sollicitatieronde. Maar ik moet toch even op wachten. Maar mochten we naar de maan gaan en je mag als toerist daar even een fotootje maken. Ja. En het is safer, je krijgt een free pass. Dat zeggen, nou Liam, jij bent zo groot op Instagram. Kan, hè? Net zoals dat iedereen altijd naar Coachella mag. Mag jij naar de maan?
1: Top.
0: Dan zeg je toch ja.
1: Ja, nee, zeker. Geweldig. Bij deze.
0: Geweldig. Nou, ik wil jou voor nu alvast ontzettend bedanken dat jij bij mij te gast bent. Want je blijft nog eventjes. Zometeen na het nieuws van 3 uur mogen mijn luisteraars jou van alles vragen. Maar voor nu bedank ik jou alvast ruimte-expert, ruimtevaartingenieur en must-follow op je socials. Liam Pieter Sterrenpraatjes. En ja, we rekenen wel een beetje op jou als het gaat om het schoonhouden van onze ruimte. En om ons wat meer kennis bij te brengen.
1: Gaan we best doen.
0: Dankjewel. Hè. Tot zometeen. Meteen.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA. Het vorige uur heb ik mijn gast van alles gevraagd. We hebben natuurlijk heel veel gehad over ruimtepuin. Hoe je eigenlijk als klein jochie met een astronautendroom opgroeit en een ruimtevaartingenieur wordt. Wil gaan solliciteren voor astronaut. Nou, enfin, ik heb van alles gevraagd aan mijn gast. En dat is niemand minder dan Leon Pieters.
5: De Nacht van BNN VARA.
0: Liam, je bent nog even bij ons, want het is tijd voor de luisteraars om jou voor alles te vragen.
1: Zeker, benieuwd.
0: Ik begin even bij de mensen in de app, want die zijn al het hele uur bezig. Even kijken hoor.
1: Ik ga zo kort mogelijk beantwoorden, kunnen we zoveel mogelijk doen.
0: Precies. Even kijken. Tom zegt, wat leuk dat je gast bezig is met laserpositiebepaling van satellieten. Echter, ik hoorde ook dat men bezig was met lasercommunicatie via satellieten. Met name voor militaire toepassingen, zodat deze moeilijk af te luisteren zijn. Hoe ver is men hiermee of is dat geheim?
1: Ja, dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld quantumcommunicatie, waarbij een bepaalde lichtstraal dan wordt gemeten of de golffunctie al gebroken is en dan kan je bepalen als satelliet of die laserpuls is afgeluisterd of niet. Hm. En dit bestaat allemaal en dat is inderdaad, heeft heel veel potentie, ook voor communicatie, want het gaat heel snel. Dus het wordt zeker gebruikt, ook veel voor militaire doeleinden inderdaad.
0: Dus daar zijn ze dus eigenlijk al mee bezig. Heb ik een vraag van Jan-Jaap. Misschien, ik weet niet of dat aan kan sluiten op jouw antwoord. Want Jan-Jaap wil weten hoe het staat met AI in de ruimte.
1: Ja, ik denk dat AI heel nuttig is, vooral voor dataverwerking. We hebben nu ongeveer 16.000 actieve satellieten om de aarde heen draaien. En die sturen echt enorm veel data terug naar het aardoppervlak. En daar is AI natuurlijk wel heel goed in, zo'n eerste dataverwerking.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft wordt het zeker gebruikt. Ik denk ook wel voor bijvoorbeeld beeldherkenning, dat de satelliet aan andere satellieten kan bepalen waar die is, of aan bepaling van sterren waar die zich bevindt. Mm-hmm. Dat verder weet ik nog niet echt.
0: Oké. Okay. Mustafa zegt, goedenacht, leuk om te luisteren. In het begin van het programma zei hij over dat een maanreis met 7 personen een tijdje geleden over de maan heeft gemaakt. Dus dan denk ik dat hij de Artemis-missie
1: misschien, ja, met 4 personen was dat.
0: En waarom is er geen filmpje of foto gemaakt van de andere kant van de maan? Ik zie het nergens, niet op het nieuws of op in de kranten.
1: Ja, die is zeker gemaakt hoor, absoluut. Dus ze hebben heel veel goede camera's meegebracht en ze zijn om de maan heen gegaan. En we hebben ook weer de Earthrise foto gefotografeerd. En de laatste keer dat die echt heel erg bekend was geworden, was volgens mij Apollo 8, weet ik niet zeker uit mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk wel te gek dat je achter die maan tevoorschijn komt en dan zie je de aarde opkomen. In plaats van de sunrise krijg je dan de Earthrise.
0: Oké, en hoe ziet die andere kant van de maan er dan uit?
1: Ja, die is eigenlijk helemaal bespikkeld met impactkraters. Dus als je kijkt naar onze kant van de maan die wij zien, die heeft ook wel heel veel kraters, maar ook heel veel van die zeeën. Mm. Of van die gladde vlaktes. Nou, hoe komt dat nou? Tijdens die vorming van die maan, dit is het meest aangenomen theorie, tijdens de vorming van die maan is de kant die wij zien, daar is de korst ietsje dunner geworden, omdat die die hitte van de aarde nog kreeg. Dus die is langzamer afgekoeld.
0: Ja.
1: Terwijl die kant die aan de ruimtekant zit, die is heel koud en die is sneller afgekoeld, die is dikker. Nou, wat krijg je op het moment dat er meteorieten op de maan knallen? Dan kan er lava van binnenuit de maan, de maan heeft dan ook een gesmolten kern, naar buiten komen. En dat komt dan altijd naar buiten waar de korst het dunst is. Dus daarom is die, al die lava gestold aan de kant die wij zien. En hebben wij van die mooie zeeën.
0: Oh, vet. Heel vet. We gaan door naar Jason, die app nog. Ik zag laatst iets over een nieuwe ruimtetelescoop. De Roman Telescope of zo?
1: Van Roman de NASA. Space Telescope, ja.
0: Hij snapt niet helemaal wat hij doet. Je gast legt alles zo duidelijk uit. Kan hij vertellen wat die telescoop is en waarom deze handig is?
1: Nou, dankjewel Jason. Dit is de opvolger van de Hubble Space Telescope. En de Hubble Space Telescope, ruimtetelescopen worden gemaakt met verschillende sensoren. Dus de Hubble Space Telescope die kijkt voornamelijk in het zichtbare licht naar het universum. En dan hebben we de James Webb Space Telescope. Die kennen we mensen waarschijnlijk wel van qua naam. Die kijkt meer in het infrarood. En dan kan je weer door andere dingen heen kijken. En dan kijk je dus hoe sterren en nevels warmte opnemen en weer uitzenden. Dan krijg je andere plaatjes van. Die Roman Space Telescope moet je zien als de opvolger van de Hubble Space Telescope. Dus die kijkt ook voornamelijk in zichtbaar licht. Maar dan met een veel betere resolutie. Dus waar Hubble ongeveer een jaar deed op een bepaalde mozaïek van het Andromeda-stelsel te maken, ja, kan die Roman Space Telescope dat in 3 uur. Dus bedenk waanzinnige foto's. Crazy. Ongeveer vanaf januari. Dan is hij aangekomen bij die plek waar hij zit. Op dezelfde plek bij de James Webb Space Telescope.
0: Wow, bizar. Toch? Hoe snel dat gaat?
1: Ja, die verbetering in technologie daarvan, ja, bedoel je. Absoluut, zeker.
0: Nou, Lieve zegt, de Amerikaanse communicatiewaakhond heeft groen licht gegeven voor een omstreden spiegelsatelliet. Reflect Orbital.
1: Ja.
0: Wil met spiegels in de ruimte zonlicht naar de aarde terugkaatsen, zodat het 's nachts ergens toch licht kan zijn. Lijkt mij niet het beste idee ter wereld. Is het volgens jou een goed idee?
1: Nee, ik heb hier een filmpje over gemaakt. Heb ik me ook heel erg over opgewonden. Het is echt een waanzinnig slecht idee. Je hebt hiervoor 10.000 satellieten nodig met spiegels erop. In een baan om de aarde heen. Nou, met de satellieten die nu om de aarde heen draaien, die geven al enorm veel problemen aan telescopen op de grond. Telescopen op de grond moeten nu al zo'n 50% van al hun foto's in de prullenbak gooien. Gewoon puur omdat er een satelliet doorheen vliegt.
0: Oh, wauw.
1: Nou, bedenk hoe dat is. Die satellieten, dat zijn voornamelijk Starlink-satellieten. Daar heeft Elon Musk in ieder geval nog van geprobeerd ze zo donker mogelijk te maken. Dat ze zo min mogelijk licht reflecteren. Ja, deze van Reflect Orbital zijn gewoon spiegels. Bedoeld om zoveel mogelijk licht te reflecteren. Dus het is slecht voor telescopen op de grond. Het is slecht voor de flora en fauna van waar dat licht tevoorschijn komt. Waarschijnlijk werkt het hele concept niet eens. Maar het heeft waarschijnlijk wel een militair doeleinde. Ja, en dan komt er weer geld binnen. Dus of het gaat gebeuren, weet ik niet. Er moeten echt nog wel veel stappen gebeuren voordat het wordt gerealiseerd. Maar ik hoop het niet.
0: Nee. En op de valreep wil ik toch nog even een soort ruimtevriendenbroekje met je doen. Want wat je vroeger dan deed, weet je wel, wat je lievelingskleur, waar ben je vandaan, wat is je hobby, ja, wat wil je weten, wat wil je later worden. Maar ik denk dat het in jouw geval het beste is om gewoon te vragen, wat is nou jouw lievelingsplaneet?
1: Oké.
0: Kan je dat hebben? Als
1: ja, nee, fan? Zeker, tuurlijk. Hij is me wel eens vaker gevraagd. Maar kijk, ik denk altijd bij deze vraag van, als ik op Mars was opgegroeid, dan had ik 100% de aarde gezegd. En op elke plek in het zonnestelsel had ik de aarde gezegd. Dus ik ga dat nu ook gewoon zeggen. Toevallig kom ik er vandaan. Maar de aarde is gewoon de allervetste planeet van ons zonnestelsel. Er is, kijk, als je naar alle andere planeten kijkt, Mercurius is gewoon, heeft geen atmosfeer, bekogeld door meteorieten. Lijkt best wel hetzelfde, lijkt een beetje op onze maan. Venus is 400 graden overal op de planeet en overal vulkaanuitbarstingen.
0: Moet je ook niet willen.
1: Nee, heb ik helemaal geen zin in. Nee. En alles lijkt op elkaar. En die diversiteit op aarde, dat je gewoon elke 100 kilometer, elke 10 kilometer al een compleet ander landschap hebt, ja, dat is iets waar we vaker bij stil moeten staan.
0: Ja, dus het moet toch gewoon wat liever ook zijn voor onze aarde.
1: En dan opeens is regen ook lachen. Zijn wolken lachen. Weet je wel, dat bestaat allemaal niet op Mars.
0: Nee. Nou ja, oké, dan vind ik dat een hele mooie afsluiter. We moeten gewoon blij zijn met de aarde als lievelingsplaneet. Ik ga je nogmaals ontzettend bedanken dat je hier was. Ruimte-expert, ruimtevaartingenieur en echt een must-follow op je socials. Onder Liam Pieters. Sterrenpraatjes, we rekenen, ja, op je natuurlijk in de toekomst. Ik wil heel graag zien dat over een x-aantal jaar dat jij een van de astronauten bent die de lucht in gaat. Ik ga je ontzettend bedanken.
1: Dankjewel.
0: Slaap lekker alvast.
1: Dankjewel voor het leuke gesprek.

0: Teddy Pendergrass met You Can't Hide From Yourself.
1: De nacht van BNN Vara. Dennis de Visser.
0: Het is alweer bijna half uur. Dus dat betekent dat we gezellig met jou in gesprek gaan. En met we bedoel ik natuurlijk mezelf en Philo Bos.
2: Goeienacht.
0: Hele goeienacht, Philo.
2: Hallo.
0: Nou, echt, je had ons moeten zien toen wij dat tijdreizen uitgelegd kregen.
2: Aan zich kan je volgens mij een compilatie maken van ons, dat onze mond echt op de grond ligt van, wat zeg jij nou? En holy S.
0: Ik heb me ook wel slimmer gevoeld.
2: Ja, maar ik ben wel slimmer geworden.
0: Open voor deze kennis, toch?
2: Ja, heel vet. Lee en Pieter, ga hem volgen op TikTok en Instagram.
0: Ja, geweldig. Nou, dat was dat. Maar dat betekent niet dat wij klaar zijn, want we blijven gewoon lekker een beetje met ons hoofd in de sterren. Deze nacht. Want Philo, sterren, planeten, is helemaal Liam's ding. Nu ook ons ding.
2: Mm-hmm.
0: Wij horen nu in die niche.
2: Zeker.
0: We hebben nu een nieuwe community.
2: Ja.
0: Maar dat deed me toch denken. Van, je hebt vaker vallende sterren, toch? In augustus heb je die heel veel en heb je zo'n hele sterrenregen. Ik had toen uitzending, toen er echt heel veel waren. Dus ik heb niks gezien, want het heet wel het Mediapark. Maar dit is zo verlicht, je ziet helemaal niks.
2: Ja, nee, dat is echt verschrikkelijk.
0: Dus ik heb hem gemist dit jaar. Maar ik geloof daar dus wel heel erg in vallende sterren. En dan doe ik altijd een wens.
2: Ah, in het wensen geloof je?
0: Ja,
2: ja.
0: Ik ga het meteen wensen van een ster zien. Maar mocht er nou vallende ster zo meteen gaan, hè, als wij naar huis gaan over 500 uur. Wat zou jij dan willen dat uitkomt? Zeg maar, welke wens moet er dan voor jou uitkomen?
2: Mijn wens is dat mijn hond net zo oud wordt als ik. En dat we hand in hand doodgaan.
0: Oh my god.
2: Dat is mijn droom.
0: Schattig.
2: Dat is mijn wens.
0: Dat vind ik zo lief.
2: Dus ik hoop echt dat het uitkomt. Mijn vriend mag er ook bij zijn.
0: Oh,
2: met z'n drieën. Hand, poot, hand.
0: Cute. Dit vind ik
2: samen sterven. Dat wil ik graag. Dat is mijn droom.
0: Nou, ik vind het een prachtige droom.
2: Heb jij ook een droom?
0: Ja, maar nu kan ik dit eigenlijk niet zeggen. Dat is eigenlijk dan weer hetzelfde als jij. Maar dan, ik zou dat ze met mijn kat dit wel willen.
2: Nou, het was toch gaan met z'n allen?
0: Ja, maar echt wel. Ik moet niet een seconde langer leven dan hij. Want dan kan ik hem niet aandoen.
2: Nee.
0: Het moet echt,
2: hem
0: echt tegelijkertijd. Ja, want dat is toch zielig?
2: Ja.
0: Wat gaat hij zonder mij doen?
2: Eet hij je gezicht op, dat doen katten.
0: Nee, dat doet mijn kat niet.
2: Oké. Okay.
0: Mijne niet, Kees niet, dus een toppert.
2: Mooie droom, mooie wens.
0: Ja, toch?
2: Ja. Gaat nooit gebeuren, denk ik. Maar hey, baat het niet, dan gaat het niet.
0: Schat, we hebben nog die ster niet gezien.
2: Dat is waar.
0: We zien zo meteen die ster en dan komt het allemaal uit. Maar ja, genoeg over onze delusional dromen of wensen. Heb jij nou iets waarvan je denkt, ach, als ik nu zo meteen die vallende ster zie, dit ga ik wensen en dit moet ook echt uitkomen. Ik wil het graag van je weten. Bel nu 0800-1121. Of stuur een berichtje in de NPO Luister-app. En in ruil voor jouw mooie verhaal mag jij bij ons een plaatje aanvragen. Dus, welke wens moet er voor jou uitkomen? 0800-1121. Ga je nu luisteren naar Marcus King met Beautiful Stranger.

0: Marcus King met Beautiful Stranger.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We zijn op het moment met jou in gesprek. We hebben het deze nacht over de sterren, de planeten, hemel en aarde. Oh, is misschien ook wel goed om zo nog even te draaien. Maar mijn vraag aan jou is nu: wat zou jij wensen als een vallende ster echt een droom zou laten uitkomen? Laat het me weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800-1121. Wordt al volop gedaan, dus ik ga maar gewoon meteen beginnen. En ik begin bij Bert. Bert, mooie nacht.
2: Ja, goeiedag.
0: Hallo,
2: ja,
0: Bert.
2: We hebben net een klein gesprekje gehad. Maar weet je, ja, ik heb medisch gewerkt en ik heb veel gereisd. Maar als de mensen nou eens naar de Noordpool gaan en dan op die grote ijsvlakte staan helemaal alleen, en dan zal ik denken, wat mensen, wat ben je toch nietig, en dat we allemaal zoveel rommel in de wereld hebben. En dat vind ik zo jammer. En dat zal ik wezen dat dat dus kwam. En vandaar dat ik dat plaatje ook graag wil horen. Alles wat adem heeft voor op de ijs. En dat vult alles op.
0: Nou, ik wat een mic drop. Bert, we gaan luisteren. Dankjewel.
2: Oké.
0: Mooie nacht. Ja, ik ga er geen woorden meer vuil maken. Hier heb je Rob de Nijs met alles wat ademt.

0: Rob de Nijs met Alles wat ademt.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller die ons graag zou willen vertellen wat hij zou wensen als een vallende ster echt een droom zou laten uitkomen. En dat is Jan-Jaap. Jan-Jaap, mooie nacht.
2: Ja, mooie nacht.
0: Hallo Jan-Jaap. Als jij nou, we doen het eventjes, even ogen dicht en we zien het voor ons. Jij staat buiten, je ziet een prachtige vallende ster. Wat is nou het eerste dat jij zou wensen?
2: Dat mijn vriendin weer thuis komt.
0: Dat je vriendin thuis komt? Want waar is je vriendin?
2: Die is opgenomen in een revalidatiekliniek.
0: Ach. En hoe lang zit ze daar al?
2: Bijna een jaar. In december vorig jaar is ze opgenomen.
0: Jeetje.
2: Het gaat goed. Dus de verwachting is dat ze binnen afzienbare tijd weer terugkomt. Maar ja, ik mis haar. Dus dat zou mijn wens zijn.
0: Ja, ach. Denk je dat ze nu ook misschien aan het luisteren is?
2: Nee, ik denk dat die...
0: Die lekker slaapt.
2: Die lekker slaapt.
0: Ja, ze heeft groot gelijk. Maar wat een prachtige wens, Jan-Jaap. En ik hoop ook voor je... Nou, als je zegt, het gaat steeds beter met haar... dan is er vertrouwen in, toch? Dat ze lekker snel naar huis komt?
2: Ja, ja.
0: Nou, prachtige wens. En je hebt ook een mooi nummer aangevraagd. Helemaal in het thema. Want jij wilde Pink Floyd horen met The Great Gig in the Sky.
2: Ja, en dat komt de sky over de sterren.
0: Ja.
2: Maar vrijdag zit ik in het Ahoy bij de Pink Floyd Project.
0: Oké. Okay. En? Wat verwachten we?
2: Nou, die doen het bijna beter dan Pink Floyd zelf.
0: Oh, vloek in de kerk, hè, Jan-Jaap?
2: Geweldige show.
0: Oké, dus jij kan niet wachten. Dus dit is alvast even lekker een voorbereiding op vrijdag.
2: Even een klein opwarmetje.
0: Heerlijk, je hebt groot gelijk. Nou, we gaan ervan genieten, Jan-Jaap. Ik wens je nog een prachtige nacht. En ik hoop, en als je je vriendin spreekt, doe er de groeten. En ik hoop dat ze lekker snel thuis komt.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, mooie nacht. Je hoort het, we gaan luisteren naar Pink Floyd met The Great Gig in the Sky.

0: Pink Floyd met The Great Gig in the Sky. We gaan door naar de volgende beller. Jij kan ook nog steeds inbellen. Hè? We hebben nog alle ruimte voor wensen. Ik wil eigenlijk weten wat jij nou zou wensen op het moment dat jij een vallende ster ziet. En het zou echt uitkomen, die droom meteen. Nou, bel nu naar 0800-1121. Of stuur een berichtje in de NPO Luister-app. Mag je ook wat een nummertje aanvragen. Ik vind het altijd gezelliger. Dus je hebt nog alle tijd. Ik ga vrolijk door naar de volgende beller. Want dat is Sean. Sean, mooie nacht.
1: Hey, goeienacht, ja joh. Hey, ik van dat Pink Floyd verhaal. Ik heb ooit eens een keer een DVD gezien, jaren geleden. En dat was, die heet, en ik kan, dat ik dat nog weet, dat vind ik voor krap van mezelf. Dat heette Pulse. En dat was volgens mij een concert in Australië. En daar hadden ze drie zangeressen die dit nummer deden. Om de beurt gingen ze, zeg maar, dat stuk.
0: Vet. Maar laten we door.
1: Ja, ik had een gedicht voor jullie, hè?
0: Ja, je hebt een gedicht voor ons.
1: Een haiku, zeg maar.
0: Oké, kom maar.
1: Oh, wat een leuke show op de radio met Bensie en Philo.
0: Oh, dat vind ik echt leuk. Ja, geweldig, ja, John.
1: Ik heb daar het hele weekend op gezeten, dus ik verwacht wel dat jullie het inderdaad...
0: Dat we het waarderen. Nou, er wordt ontzettend geklapt en woe, ja.
1: Ja, kijk.
0: En John, dan wil ik het hebben over jouw wens. Wat is nou jouw wens der wensen?
1: Mijn wens is dat ik kan zien hoe het er hier over 100 jaar uitziet, op deze bol.
0: Ah, vind ik een goeie. Ja, vind ik een hele goeie.
1: Ik ben niet bang om door te gaan, zeg maar ik vind het zo jammer dat ik dat niet meer... Want ik ben er geen 20 jaar meer, hoor, denk ik. Maar nog geen 15 ook meer.
0: Oh, dat wordt steeds korter.
1: Ja.
0: Nog 200 maanden.
1: Ja, als ik ergens in de 80 ben, is het al afgelopen, denk ik. Maar dat is dan... kijk, en dan weet ik, ik ben daar al langer voor nog uit. Het is allemaal niet zo erg, weet je wel. Het enige is dat ik daar niet meer inbel. Maar ik weet je wat het is? Ik zou zo graag willen zien hoe het dan is, weet je wel.
0: Want wat verwacht je te zien?
1: Ja, dat is het hem. Wat is het dan klaar? Is het een verdroogde, dorre bedoeling, zeg maar?
0: Ja.
1: Of is het, zijn al die gasten die er zo'n kleren zorgen maken, weet je wel? Die Trump en die Poetin en al die klerenlijst. Zijn die allemaal, is dat allemaal overwint, zeg maar, het goede, zeg maar, in de wereld? En wordt het echt een paradijs hier?
0: Ja, ik vind het echt een superleuke wens.
1: Ja, je zal het ook niet meemaken over 100 jaar.
0: Weet je niet.
1: Nou ja,
0: ik ben nog hartstikke jong.
1: 28.
0: Ja, 28, dat klopt, goed onthouden. Ja. Dat kan allemaal, hè, tegenwoordig. Ik ga ook pas op mijn 69 met pensioen, mag ik. Dus ik mag hopen dat ik 128 word.
1: Je hebt de club van 27, heb je al over.
0: Ach joh, allang, John. Dat is, voor mij is dat echt kattepis.
1: Ja. Weet je, die club van 27 ken je wel, hè?
0: Natuurlijk, ja, John, ken ik die. Maar we dwalen nu ontzettend af. Ik ga je ook verder laten. Je hebt een nummertje aangevraagd bij me. Van The Raw. Clouds Across the Moon.
1: Ja, gezien het thema, zeg maar. Dacht
0: prachtig.
1: Ik, toen herinnerde ik mij die titel. De band ken ik niet. Maar de maan bestaat niet echt, hè. Dat geloof jij toch niet echt, hè? Dat ding daar hangt, of wel?
0: Nou, we gaan er nu naar luisteren, denk ik, of hij bestaat of niet, John.
1: Het is of een hologram of iets, of een hele grote lamp die ze daar op...
0: Dat denk ik ook, ja. Het zou wel een lamp zijn.
1: Dat ding, overal als je kijkt, hij ziet er altijd hetzelfde uit. Nou,
0: dat kan alleen maar een lamp.
1: Rond. Ja. En de maan die gaat ook rond en de kanon...
0: Nee, klopt allemaal van geen kant. John, ik ga je bedanken en ik wens je een prachtige nacht.
1: Ja, jullie ook, joh.
0: Oké. En als je er meer over wil weten, John, kan je ook Liam Petersen volgen, hè?
1: Liam Petersen.
0: Dat was mijn gast van de show. John, ik ga je bedanken. Mooie nacht. Tot volgende week. Ja, je hoort het. Je gaat luisteren naar Clouds Across the Moon van The Raw.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Dit was The Raw met Clouds Across the Moon.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Wat zou jij nou wensen als een vallende ster echt een droom zou laten uitkomen? Laat het mij weten, bel nu naar 0800-1121 en vraag je lievelingsnummertje bij me aan. Dat hebben al meerdere mensen gedaan. Ik ga zo naar Roel. Roel.
2: Ja, goedenacht, Benji. Ik spreek nog even met Roel hier zo.
0: Ja, Roel. Vanaf Ermelo, hoe is hij?
2: Nou, het is hier nog steeds goed, hoor.
0: Ah, goed vertoeven. Roel, ja. Als jij nou iets zou mogen wensen bij zo'n vallende ster, wat zou het zijn?
2: Nou, dat zou misschien de maan zijn of wat ook, of een van de andere sterren.
0: Nee, maar ik bedoel meer, wat zou jij wensen?
2: Nou, ik zou wensen dat bijvoorbeeld NPO Soul & Jazz weer terugkomt. En dat Kassa blijft. En dat de laatste editie van Het Glazen Huis blijft.
0: Ja, al die bezuinigingen, hup, weg van tafel.
2: Juist, juist. Want ik weet gewoon, de commerciële omroep, die omroepen, die lachen ze slap hierom.
0: Ja, ach jongen, ja, die liggen helemaal in de scheur.
2: Ja, en kijk, en dat vind ik gewoon jammer. Ja. We kunnen nu weinig aan doen, maar ik vind het wel jammer inderdaad. Ja. En dat wou ik toch wel even zeggen.
0: Maar, dus het is toch een prachtige wens. Ik vind hem mooi, ik zet hem erin.
2: Ja, tuurlijk, moet je zeker doen.
0: Ja, ga ik ook doen. Roel, sorry hoor, ja. Dat zijn mijn radio-opa's, hè. Of dan hou je ze een beetje door elkaar.
2: Maar, ja, tuurlijk.
0: Roel, als je dan... jij wou een nummertje van Gregory Porter. Je zegt, Bam, kies jij maar.
2: Ja.
0: En ik heb er eentje gekozen. En ik denk dat je hem prachtig vindt. Dat is Real Good Hands, maar die ken je natuurlijk.
2: Ja, die heb ik ook nog wel vaak op NPO Soul & Jazz gehoord.
0: Nou, dan hoe goed sluit dit aan, Roel? Dit is toch gewoon een cirkels rond?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, ik ga je ontzettend bedanken. We gaan lekker genieten. Mooie nacht nog, hè, Roel?
2: Ja, jij hetzelfde. Succes daar, hè?
0: Dank je, Hugh. Je hoort het. We gaan luisteren naar Gregory Porter met Real Good Hands. Ja.

0: Ja, al lekker hoor. Gregory Porter met Real Good Hands.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan nog even snel naar de laatste beller van het uur. En dat is Dammes. Dammes, hele mooie nacht.
2: Hele mooie nacht, lief kind.
0: Hallo, ja. Dammes.
2: Ja.
0: Als jij nu naar buiten gaat en je ziet zo'n vallende ster... en je denkt, oh, dit is mijn wens, dit moet uitkomen. Wat is het dan, Dammes?
2: Nou, hij kan niet uitkomen, maar het is volgende. Nu ik als oud ben, 86, dan weet je dat het een keer gaat gebeuren dichtbij je, de dood. Ook sterven moet. Het is niet zo treurig, maar toch lijkt mij eenzaam. En in de vorige eeuw, in 1964, moest ik een kuur doen van 10 dagen. Kreeg ik een zware prik elke dag. Ik mocht er maar één hebben. Maar in het begin ging dat fout. Dus dan kreeg ik er s'avonds nog één. En toen in één keer ging de koorts omhoog. Joh, ik viel achterover in mijn bed, in mijn kussens. En ik dacht, hé, nou ga ik dood. Dat geloof ik niet, hè. Dat was
0: nee.
2: En toen ik dacht, nu ga ik dood en mijn moeder is er niet.
0: Ach.
2: Toen viel ik flauw. Maar het is buiten Westen, maar ik ben erbij gekomen en het is allemaal goed gekomen.
0: Maar dus eigenlijk dat je moeder erbij zou zijn dan. Dat vind ik wel een hele mooie wens.
2: Ja.
0: En je hebt ook nog voor mij, Zangeres zonder naam heb je aangevraagd.
2: Ja, ja. Ja, dat is de medische vaas. Weet je, die is de homomoeder. En die jeugd die nu zo onder druk staat, de homojeugd. Dus dan wil ik daar een liedje, ook voor de anderen. De
0: prachtig. Vind ik ook wel lekker, weer Zangeres zonder naam even luisteren. Ik vind het een hele mooie, Dammes. Mooie. En kijk, dat is het mooie met die vallende ster. Je kan even alles wensen wat je wil. Dus deze noteren we ook dat je moeder erbij is op je sterfbed. Of het nou kan of niet. Nu is even alles haalbaar. En ik ga je ontzettend bedanken dat je het hebt aangevraagd. En we gaan luisteren naar de Zangeres zonder naam.
2: Fijn dat je dat zegt.
0: Ja? Oké, Dammes. Mooie nacht, hè?
2: Oké.
0: Je hoort het. We gaan luisteren naar Anita van Zangeres zonder naam.

0: Luister Anita van de Zangeres Zonder Naam. Dit was alweer het tweede uur van de Nacht van BN en Vara. Zometeen na het nieuws van 4 uur is het weer tijd voor de leukste quiz van Nederlandse radio, namelijk de Nachtkraker. En heb ik een mooi stuk podcast voor je klaarstaan. Af en nog genoeg te doen. Tot zometeen weer.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Je luistert nog steeds naar de Nacht van BNN VARA. Wij zijn nu wel net begonnen aan ons laatste uur. Maar dat hebben we helemaal volgepropt met allemaal leuke dingen.
3: De Nacht van BNN VARA.
0: Het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent dat we alweer in het laatste uur van de Nacht van BNN VARA zitten. Maar dat betekent ook dat het tijd is voor...
3: De Nacht van BNN VARA.
1: De Nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
0: Precies, het is weer tijd voor de Nachtkraker. Ik zei het net al, het is Nederlandse leukste radioquiz. Want het gaat deze nacht over sterren, planeten, de ruimte. Wat hebben we wel niet besproken? Eigenlijk, we hebben alleen het zwarte gat niet helemaal behandeld. Maar ja, we konden maar zoveel in een uur. We zijn zelfs uitgelopen al. We hebben aan jullie gevraagd wat jullie zouden wensen. Mocht er een vallende ster, mocht dat echt werken. We hebben allemaal doorgenomen, prachtige verhalen gehoord, leuke nummers. Allemaal in het thema gebleven. Ook met de muziek. Kan ik ontzettend waarderen. Maar mijn vraag aan jou is nu. Ik ga jou een nummer laten horen van een groep. Het is een groep die voor mijn tijd best wel... Ik vind het nog best wel hip. Maar misschien is dat ook... Ja, dat woord ik hip of zeg is misschien nog niet zo vet. Ze zijn sinds 2005 actief. Nog steeds. Het zijn legendes. En hebben ze nou heel toevallig een nummer uitgebracht dat Sterrenstof heet. Luister en geniet ervan. Maar ja, ondertussen ook inbellen naar 0800 1121. Wat mijn vraag is, wie horen we hier? Geniet ervan.

0: Wat een plaat. Ik kan niet anders zeggen. Dit is toch gouden plaat wat wij hier horen. Want, ach jongen, maar ja, ik kan hem niet afkondigen. Ik had het met heel veel liefde gedaan. Maar ja, we zijn bezig met de...
1: De Nacht van PNN Vara.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, Nachtkraker. Dit was natuurlijk de Nachtkraker. Want als je het de hele nacht hebt over sterren, planeten, stofjes, ruimtepuin, waar komt allemaal in samen? Ja hoor, in het nummer sterrenstof. Maar welke groep heeft dit nou ook alweer gedaan? Even kijken. Ik ga gewoon beginnen bij Mia. Hallo, hele mooie nacht.
3: Hallo, hetzelfde, hè?
0: Ja, dankjewel. En naar welke groep ben ik op zoek?
3: Ik geloof de IJzeren Man uit Vught.
0: IJzeren Man uit Vught. Nee, dat is helaas niet goed. Oh, nee, maar heel erg bedankt voor meespelen. Oké, dankjewel. Dan gaan we door. Dan even kijken wie ik nog meer hier heb. Dat is Dwan.
4: Oh, hoi.
0: Hallo, goedemorgen, goedenacht. Wat zeggen we, wat doen we?
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dwan. Naar wie ben ik op zoek?
4: De jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, hartstikke goed. Vind je dat ook zo'n lekker nummer?
4: Zeker weten, ja. Zeker.
0: Ja, hè? Och, dat is toch heerlijk. Nou, ik ga je ontzettend bedanken voor het meespelen. Je hebt er gewonnen. Blijf nog even aan de lijn. En dan kan Filo zo even je adresgegevens noteren. Weet ik waar ik je naartoe moet sturen. Ik heb een heerlijke chocoladereep heb je gewonnen.
4: Oké, dankjewel.
0: Ja, mooie dag nog.
4: Avond nog.
0: Dankjewel. Nou, iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen. Het was weer, ik dacht, ik ga eventjes een wat makkelijkere, wat jeugdigere... Ah, jeugd tegenwoordig, snap je. Sterachtig. Ja hoor, ik pak nu even helemaal door. Voor de nacht graag. Volgende week heb ik wellicht weer uit het archief van Beeld en Geluid. Maar dat zien we allemaal dan wel.
2: Betsy de Visser. De Nacht van PNN Vara.
0: Ja, ik maak graag ruimte, hè, gaan we weer, voor een mooie podcast hier op NPO Radio 1. Zoals je van me weet, ben ik weer het rijke podcastarchief ingedoken. Ik kwam terecht in het zwartste gat van NPO Luister. En daar vond ik een toepasselijke podcast. We hebben het deze nacht namelijk over de ruimte, sterren, planeten en eigenlijk het algehele universum. Nou heeft de planeet Mars of een zwart gat ergens lichtjaren hier vandaan niet dagelijks effect op ons leven. Maar het weer wel. Van hittegolf tot ijspegels aan je neus. En van avondrood tot windvlagen. We hebben er elke dag wel een beetje mee te maken. In de podcast De Weerman vertelt weerman Peter Kuipers, Munike, je alles wat je wilt weten over het weer. En dat weer niet alleen hier op deze aardbol belangrijk is, dat ga je horen in de aflevering die ik voor je heb klaarstaan. Want hoe is het weer op andere planeten? Zijn er ook stormen, hittegolven? Luister mee naar de podcast De Weerman, aflevering Buitenaards. Het weer op andere planeten.
5: Ik vind het perfect, Peter.
6: Nou, dat vind ik nou leuk dat je dat zegt, want zo tussen de 20 en 25 graden is ook voor mij het perfecte weer.
5: Maar is dat voor iedereen zo?
6: Ja, dat is niet zo makkelijk, denk ik. Want het lievelingsweer van de een is het gruwelweer van een ander. Maar ik denk wel dat zo rond de 20, 25 graden er de meeste consensus is dat het weer goed is. En dat wordt ook wel een beetje door de wetenschap ondersteund. Want laatst was er een Chinees onderzoek naar de relatie tussen het klimaat en de gemoedstoestand. En het bleek dat mensen zich het best voelden in een klimaat waar het gemiddeld 22 graden is. En hoe meer de temperatuur daarvan afwijkt, hoe meer gedoe, hoe meer problemen het weergeeft en hoe harder je je best moet doen om het aangenaam te krijgen.
5: Jij zei net, ja, zo'n 22 graden is mijn lievelingsweer. Maar wat is nou het perfecte weer voor een weerman?
6: Ja, dan ga ik natuurlijk voor 6 graden en een herfststorm. Wat? Waar de pannen van het dak waaien.
5: Dan heb je tenminste wat te vertellen.
6: Precies. Ja.

0: Welkom bij De Weerman, een podcast van de NOS over alles wat je altijd al wilde weten over het weer. Mijn naam is Fleur Wallenburg en naast me zit onze weerman Peter Kuipers-Munneke.
1: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Weerman. Fijn dat je luistert. Fleur, heb jij zin in een avontuur?
0: Heel erg.
1: Oké, zet je schrap.
2: 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
1: Schieten door die atmosfeer de ruimte in. De lucht wordt steeds ijler, het wordt steeds kouder. En we komen in delen van de atmosfeer terecht waar je bijna nooit iets over hoort. De stratosfeer boven de wolken. Hier zit ook de ozonlaag ergens. En kijk even naar buiten door het raampje. De mesosfeer.
0: Oh ja.
1: Daar is de lucht inmiddels echt heel ijl. Hier zie je lichtende nachtwolken in de zomer.
0: Supermooi.
1: En kijk nou nog eens naar het andere raampje. Want we zijn inmiddels op 90 kilometer hoogte. En hier begint de thermosfeer. Tot ongeveer 500 tot 1000 kilometer boven de lucht. En hier heb je het noorderlicht. Je weet wel, die groene...
0: Ja, mooi is dat.
1: Daar.
0: Ah, prachtig.
1: Ja, gaaf. Hè? Ja, door alle UV-licht en schadelijke zonnedeeltjes moet je de satellieten die hier zweven goed beschermen. Met folie, met allemaal van dat aluminiumfolie erop en zo. Satellieten trouwens die foto's maken van de bewolking voor in het weerbericht. Die zitten in deze thermosfeer op zo'n 360 kilometer boven het aardoppervlak.
0: Wauw.
1: Ja. En dan, wat? Ja, nu zijn we die thermosfeer uit. Het is ineens stil, hè?
0: Inderdaad.
1: Het is helemaal klaar met de atmosfeer. En we hebben dan dus hier ook geen weer meer. We zitten in het luchtledige. Want voor weer heb je wel een atmosfeer nodig. Op de maan heb je geen weer, want er is geen atmosfeer. En ik vraag me nou eigenlijk af, waar moeten we dan naartoe voor nog een beetje weer in ons zonnestelsel? En daarover gaan we praten met astrobiologe van de Universiteit Utrecht, Inge Loes ten Katen.
0: Wat een weer! Wat fijn dat je met ons mee wil reizen op zoek naar interessant weer op andere planeten. Is er eigenlijk een planeet of een hemellichaam die qua weer het meest op de aarde lijkt?
3: Dat is dan een hemellichaam. Ik denk dat Titan, dat is een van de manen van Saturnus, qua weer het meest op de aarde lijkt.
1: En hoe dan?
3: Ja, dat is wel grappig, want op Titan is het veel kouder. De luchtdruk op Titan is wel vergelijkbaar met de luchtdruk op aarde. Alleen op Titan is het echt ongelooflijk veel kouder. Dus wat je daar hebt, is op aarde heb je natuurlijk die mooie... ja, dat noem je de hydrologische cyclus of watercyclus. Hè. Bij ons hebben we vloeibaar water, dat verdampt in de atmosfeer... en dat gaat vervolgens weer regenen. Nou, daar heeft Peter natuurlijk al van alles over uitgelegd. En op Titan heb je eigenlijk ook zo'n cyclus, alleen dan is het methaan. Dus je hebt vloeibaar methaan en daar regent het ook methaan en ethaan.
1: Hoe koud moet het daarvoor zijn?
3: Ja, het is daar iets van 90 Kelvin, dus dat is zo'n 200 graden onder nul.
0: Koud.
3: 190 koud. Graden onder nul.
1: Ja, heel koud. Dat methaan dus, want methaan wordt dan ook vloeibaar.
3: Ja, methaan wordt vloeibaar. En je ziet ook dat het oppervlak van Titan bestaat uit ijs, water, ijsrotsen. Bijvoorbeeld, want wat bij ons gesteente is, is daar waterijs. Want dat wordt daar nooit vloeibaar.
1: Ja, dat ontdooit nooit. Dat is permanent. Nooit.
3: Ja, en dan methaan en ethaan. Daar heb je er zijn daar zeeën van methaan.
1: En heb je daar dan ook zoiets als dag en nacht? Dus dat er dan op sommige plekken dat methaan dan verdampt waar het warm is en dan vervolgens weer uitregent of zo?
3: Ja, dat heb je ook. Alleen is het wel... we zitten natuurlijk heel, heel veel verder van de zon. Maar je hebt ook gewoon een dag-nachtcyclus op Titan.
0: Wat grappig, joh. Ja, alleen dus met een andere vloeistof, om het zo te zeggen.
3: Ja, dus met een andere vloeistof.
0: Ja.
3: En ik zit, want er zijn natuurlijk nog wel, waar jullie het net al over hadden, de maan. De maan heeft geen dampkring, dus daar heb je geen weer. Maar er zijn wel andere planeten die wel een dampkring hebben. Dus je hebt er wel een soort van weer. Als je bijvoorbeeld kijkt op Mars, heb je een dampkring. Die is veel dunner dan die van de veel ijler ook. De luchtdruk daar is ongeveer 1% van de luchtdruk hier. Daar heb je ook geen regen. Maar wat we daar toch zien is, je hebt soms wolken van CO2-ijs. En je ziet ook wel dat de luchtdruk een beetje varieert, maar de luchtdruk is gewoon te L om iets vloeistofachtigs en regen te hebben. Maar wat je op Mars wel weer heel leuk hebt, is heel veel wind. En je hebt zelfs op Mars stofstormen die zo groot zijn dat ze de hele planeet bedekken.
1: Ja, dat is grappig, want daar hebben wij zelfs een geluidsfragmentje van.
4: Ja, dit is van 2 jaar geleden. Toen heeft de NASA het geluid van de wind op Mars opgenomen. Stofstormen dus.
3: Ja.
4: En hoe ontstaan die?
3: Ja, dat heeft toch te maken met de opwarming van de lucht onder andere, waar je luchtcirculatie door krijgt en je krijgt de wrijving met het oppervlak. Dan is er dus toch nog genoeg lucht. Op Mars is dat CO2-lucht. Maar er is dus nog genoeg atmosfeer om toch door onder andere opwarming door de zon en door temperatuurverschillen daar toch ook windfenomenen te creëren.
4: Ja, Inge Loes, daar gaan deze zomer 3 missies naar Mars. Hè? Kunnen die dan nog last hebben van het weer op Mars?
3: Oh ja, zeker. Dus er wordt ook echt gekeken van wanneer landen die? En op het moment dat ze landen moet... Kijk, dat er een kleinere stofstorm is, maar er wordt echt naar gekeken. Er wordt ook bij de satellieten, die zitten ver genoeg weg. Die hebben daar geen last van. Maar voor de karretjes en voor de landers wordt de landing pas ingezet op het moment dat ze zeker weten dat er niet van dit soort stofstormen plaatsvinden.
4: Ja.
3: En dan als dat weer slecht blijft, dan blijf je eerst nog een paar rondjes om Mars cirkelen voordat je gaat landen.
1: En is dat een kwestie van... gewoon kijken of er een stofstorm is? Of kun je daar ook iets van een soort weersverwachting van maken?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Die globale stormen, daar zit een patroon in. Dus volgens mij zijn die redelijk te voorspellen. Maar lokale stofstormen, dat wordt veel moeilijker, want daar hebben we gewoon veel te weinig gegevens ook voor. Dus ja. we kunnen ze wel waarnemen, maar op aarde hebben we natuurlijk zoveel gegevens en dat hebben we niet voor Mars. Dus om nou te zeggen van morgen om we hebben storm morgen in de ochtend, maar in de middag neemt de wind af en dan dat kunnen we echt absoluut niet voor Mars.
1: Nee, maar er zit in zo'n control room van zo'n Mars-missie zit dus wel een soort van Mars-weerman of zo.
3: Ja, er wordt zeker naar gekeken. We hebben natuurlijk wel wat Curiosity en ook wat missies daarvoor. We hebben allemaal wel een meteorologisch station. Dus ook op het oppervlak hebben we lokaal metingen. En vanuit de baan hebben we wel veel metingen waarbij we dus wel een globaal model kunnen maken. Dus ze kunnen zeker op basis van bestaande gegevens en op het moment dat ze rond Mars vliegen, gewoon kijken. Je zit natuurlijk een klein beetje met die tijdsvertraging, maar ze kunnen redelijk real-time kijken. Oké, er is nu iets aan de hand. Of we hebben bij deze condities, is de kans groot of is de kans klein dat er zoiets gebeurt. Ja. Dus we kunnen wel een inschatting maken. Alleen lang niet zo secuur als wat we hier kunnen.
4: Het is ook het idee dat er dus op een gegeven moment mensen naar Mars gaan. Hè? Wat gaan die dan voor weer meemaken? Heel veel van die stofstormen dus?
3: Ja, je krijgt lokale en één keer in de zoveel tijd van die hele grote planeetoverkoepelende stofstormen. En dat is het wel een beetje.
4: Maar geen regen dus?
3: Geen regen.
4: Nee. Zullen we eens naar Venus gaan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat kun je daarover vertellen, over het weer op Venus?
3: Op Venus, het is wel grappig, want op Venus heb je juist een hele dichte atmosfeer. Dus de luchtdruk daar is 92 bar, dus dat is 92 keer zo hoog als de luchtdruk hier. Hij is dus heel dicht en daardoor is het ook heel heet op het oppervlak. Want wat er gebeurt is dat opwarmende straling van de zon, die komt wel door de atmosfeer heen naar het oppervlak. Daar wordt een deel van dat soort straling gereflecteerd, maar dat kaatst dan niet meer terug door de atmosfeer. Dus dat betekent dat je een enorm broeikaseffect hebt op Venus. Dus het oppervlak is 485 graden.
4: Wow.
3: En Venus draait heel langzaam om zijn eigen as. Een dag op Venus duurt 240, 243 aardse dagen. Maar de atmosfeer draait grappig genoeg veel sneller om Venus heen. Dus dat noemen we superrotatie. Dus delen van de atmosfeer, de buitenste lagen, draaien in 4 dagen om Venus heen. Dus dat gaat echt veel, veel sneller dan de planeet zelf draait. En daardoor krijg je natuurlijk eigenlijk profielen in snelheid van de wind. En wat we zien is, je hebt dan cellen in de atmosfeer. Dus op bepaalde punten stroomt hete lucht omhoog. En die stroomt dan naar de polen, waar het iets koeler is. En daar gaat die koude lucht gaat weer naar, zakt weer naar beneden. Maar wat je nou op de polen ook nog ziet, voor een interessant fenomeen, is dat je daar een soort van S-vormige cyclonen hebt. Of van boven ziet het eruit als S-vormige cyclonen. Het zijn eigenlijk twee cyclonen die tegen elkaar indraaien. En dat ziet er vanuit boven ziet er heel grappig uit. Het lijkt net of er op de pool twee oogjes zitten te koekeloeren.
1: Exotisch, exotisch. Ja, mijn hart als weer van mij gaat hier wel een beetje sneller door kloppen door dit soort exotische toestanden.
3: Er zijn nog veel meer van dat soort leuke dingen, hoor.
4: Ja, vertel.
3: In het zonnestelsel. Maar we doen nog even over Venus.
4: Okay. Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad. Want het hele zonnestelsel behandelen gaat misschien een beetje ver. Maar kun je er nog eens één of twee uitlichten waarvan je zegt, ja, daar hebben ze echt bijzonder weer?
3: Nou ja, dat zijn ook eigenlijk meteen de twee overgeblevenen. Dat zijn Saturnus en Jupiter. Want dat zijn natuurlijk gasplaneten. Dus die hebben van binnen wel een vastige kern. En daar bovenop zit een hele dikke laag gas. Op een gegeven moment begin je dat gas atmosfeer te noemen.
1: Wanneer eigenlijk? Wanneer is het nog planeet en wanneer is het atmosfeer?
3: Dat gaat volgens mij bij een druk van 10 of 1 bar. Volgens mij is op het moment dat je op 1 bar komt, zodra je boven 1 bar zit, dan noemen ze het atmosfeer en onder de 1 bar noemen ze het planeet.
1: Maar het is dus een beetje, het is een soort continuum. Arbitrair. Het is niet zoals bij de aarde dat je gewoon op Jupiter kan gaan staan, zeg maar, en dan kijken naar boven.
3: Nee, dat kan niet.
4: Nee,
3: dat kan niet. En zelfs de kern van Jupiter, of dat nou echt vast is, of dat toch iets vloeibaar of stroperig is, daar zijn ook nog allerlei. Dat weten we ook nog niet 100% zeker. Dus,
1: maar je hebt op Jupiter heb je toch zo'n soort van min of meer permanente storm.
3: Wat heel leuk is in Jupiter, en dat zie je ook bij Saturnus, is dat ze. Dat er eigenlijk banden zijn. En wat je ziet is, en dan kom ik zo op die storm namelijk. Wat je ziet is dat die banden kleuren hebben. Dus als je goed, bij Jupiter zie je dat helemaal mooi. Heb je donkere en lichte banden. En die donkere banden, dat is waar koude lucht naar beneden zakt. En die lichtere banden is weer waar hete lucht omhoog stijgt. Maar wat nou heel grappig is bij alle twee die planeten, is dat de draairichting van de atmosfeer in die banden tegengesteld is. Dus je hebt zelfs dus banden. Bij ons draait de atmosfeer, je hebt natuurlijk circulatie. Maar bij Saturnus en Jupiter draaien die banden tegen elkaar in. Waardoor je dus ook op de punten, dat grensvlak, krijg je allemaal van die circulatiepatronen, eddies, noem je die dingen. En je kunt dus ook grotere cyclonen krijgen. En dat is het rode oog, noemen ze dat bij Jupiter. En dat is een enorme cycloon. En dat ding, deze bestaat volgens mij nu 360 jaar. Dus hij bestaat niet voor eeuwig. En we zien ook dat hij kleiner wordt. Want er zijn dus opnamen uit 1870. Waarbij we zien dat hij twee keer zo groot is als dat hij nu is. En toen was hij ongeveer twee keer zo groot als de aarde. En nu zitten we dus op dat hij iets groter is dan de diameter van de aarde. Zo groot is nu die grote rode vlek.
1: En
3: dat is dus echt één grote circulerende storm.
1: En die storm, daar waait het dus heel hard.
3: Ja, maar wat daar precies de windsnelheden zijn, mocht je dat gaan vragen, dat weet ik dan weer niet.
1: Nou, daar was ik wel benieuwd naar, inderdaad. Maar goed, dat parkeren we eventjes. Maar het is een beetje lastig om je daar een voorstelling van te maken. Maar wat voor weer is het dan eigenlijk? Ja, je kunt natuurlijk niet op het oppervlak staan, dus dat is een beetje een gekke vraag. Maar regent het daar dan ook? Of wat gebeurt daar verder?
3: Nou, op Jupiter regent het niet. Je hebt wel lagen, zowel bij Saturnus als Jupiter. Als je in de atmosfeer komt, zie je. Want het gasvormige deel van de planeet bestaat bij beide uit waterstof en helium. En als je dan kijkt naar Jupiter, dan zit je in een druk temperatuurgebied waarin die waterstof en helium goed kunnen mengen. En als je daar dan boven komt in het atmosfeergedeelte, zien we ook wolken. Wolken van een mengsel van water en ammonia of ammoniak, dus H2O en NH3, die mengen en die vormen ijsachtige wolken. Je hebt ook wolken van grotere organische moleculen, dus je ziet verschillende wolkenlagen. En dat zie je bij zowel Saturnus als Jupiter. Dus je hebt ook echt, net als wij, hè, wij reisden net door de verschillende lagen in de aardatmosfeer. Dat heb je bij die planeten ook. Dus je hebt ook echt weer de verschillende lagen. En die worden ook eigenlijk een beetje afgescheiden door zo'n laag met wolken. Dus als je door een laag wolken gaat, ga je van het ene deel van de atmosfeer, dan ga je door in het andere deel van de atmosfeer. En wat nou bij Saturnus heel leuk is, en ja, of dat nou echt atmosfeer is. Maar wat ik net vertelde over Jupiter is dat ze natuurlijk alle twee... het gasdeel van de planeet bestaat dus uit helium en waterstof. En bij Jupiter mengt dat. Maar bij Saturnus zit je net in een ander druk-temperatuurregime. Dus de druk en de temperatuur zijn net iets anders dan bij Jupiter. En dat betekent dat bij de omstandigheden op Saturnus kunnen waterstof...

0: En dat betekent dat bij de omstandigheden op Saturnus kunnen water, stof en helium niet mengen. En dat betekent, helium is dan net iets zwaarder. Dus wat dat betekent is dat helium eigenlijk een soort van uit dat gasdeel van de planeet naar beneden regent. Dus het zit natuurlijk allemaal, fysisch loopt dat iets anders dan echt regen, maar eigenlijk is het wel een beetje hetzelfde idee. Dus op Saturnus of in Saturnus eigenlijk regent het helium.
1: Bijzonder. En ik begreep ook dat er een bijzondere zeshoekige storm daar rond waart.
0: Ja, op de pool. Ook weer net als bij Venus is er ook bij Saturnus op de pool is er een interessant fenomeen. Daar heb je dus ook een groot cycloonachtige storm. Alleen op Saturnus is die inderdaad zeshoekig.
2: Bizar.
1: Ik vind dat echt heel
0: bizar. Waarom zou dat rond is, is heel aannemelijk. Maar waarom zeshoekig?
1: Is dat iets wat je misschien op aarde ook ziet?
3: Nou, wat je ziet op aarde is, je hebt wel een bepaald weerfenomeen met zeshoekige patronen. Dat is bij convectie, dus dat is als warme lucht opstijgt. Je ziet het heel vaak in het najaar boven de Noordzee, soms op satellietfoto's. Dan heb je warme lucht die de hele tijd opstijgt en dan krijg je een soort bellen van opstijgende lucht. En het werkt een beetje net als met zeepsop. Als je zeg maar één belletje zeepsop hebt, dan is die rond.
1: Ja.
3: Maar als je er dan een aantal naast elkaar hebt, dan worden die grensvlakken van die belletjes zeepsop, die worden dan recht. En dan, als je dus allemaal cirkels zeg maar bij elkaar probeert te persen, dan worden ze zeshoekig.
1: Ja, dus het is wel iets wat we kennen.
3: Ja, dus dat is iets wat je dan op satellietfoto's heel mooi kan zien. Als er dan convectie optreedt boven de Noordzee, dan krijg je vaak een beetje honingraadachtige wolkenstructuren boven de Noordzee. Maar goed, of die storm op Jupiter nou precies daarmee te maken heeft, Ingeloes?
0: Ja, die zeshoek was Saturnus. Maar nou ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Want je hebt natuurlijk ook die rare banden waar je dus per band eigenlijk convectie hebt. Of opstijgende lucht en neerdalende lucht. Dus ik kan me voorstellen dat daar misschien toch zo'n soortzelfde mechanisme een rol speelt. Want van die zeshoeken op aarde wist ik dan weer niet. Dus dat is heel leuk. Maar als je dat op satellietfoto's ziet, is dat dus ook een redelijke afmeting. Dat zijn geen kleine zeepbelachtige schaal zeshoeken, neem ik aan. Want wat is zo'n afmeting van zo'n cel op aarde, zo'n zeshoekige?
3: Ja, dan moet je denken aan 30, 40, 50 kilometer of zo.
0: Ja, nou is het op Saturnus wel een behoorlijk stuk groter. Maar goed, als dat dus op die schaal gebeurt, kan ik me voorstellen dat misschien op Saturnus ook wel een soortzelfde effect is.
3: Interessant.
1: Sowieso.
0: Maar die zijbellen, die zijn dan volgens mij weer, althans wat ik zo, als ik die foto's zo voor me haal, zie ik dan niet die andere bellen die dan samen die zeshoek zouden genereren. Maar goed, dat hoeft dan niet te betekenen dat ze er niet zijn.
3: De vergelijking gaat natuurlijk een klein beetje mank. Maar het gaat er in ieder geval om dat je dus wel van ronde dingen, als je ze maar bij elkaar perst, dan krijg je er zeshoeken uit. En zo werkt het met die convectiecellen op de Noordzee, werkt dat ook. Dus als je één plek hebt met stijgende lucht, dan wordt het een cirkel. Maar als je veel meer plekken hebt met stijgende lucht, dan vlakt dat af tot zeshoeken.
0: Ja.
1: En is er nou nog iets, Ingeloes, wat jij heel graag zou willen weten, wat nu niet bekend is van het weer op de planeten?
0: Oei, één ding.
1: Alles wil je eigenlijk nog weten. Ja.
0: Nou ja, dit is natuurlijk allemaal. Wat mij heel gaaf zou lijken is als je bijvoorbeeld bij Saturnus metingen zou kunnen doen door die zeshoek heen. Dus zou je bijvoorbeeld een profiel kunnen maken van aan de buitenkant van die zeshoek. Hoe ziet het er dan uit? En in het midden van zo'n zeshoek. En zie je dan bijvoorbeeld ook of de chemische samenstelling van die atmosfeer ook varieert over over bijvoorbeeld die zeshoek of bijvoorbeeld dat oog bij Jupiter.
1: Ja.
0: Daar ben ik dan ook wel weer heel nieuwsgierig naar. Is het is het een fysisch fenomeen omdat dingen anders bewegen? Of zit er dan ook nog een chemische component aan? Dus dat je door dat soort processen scheiding van bestanddelen krijgt. En, nou ja, dat zou ik wel heel leuk vinden om te weten.
1: Ja, hartstikke interessant dit, Ingeloes. Fijn dat we met jou hierover mochten praten.
3: Ja, dankjewel.
1: Dat je even mee wilde reizen.
0: Ja, leuk dat ik mee
3: En als je al die verhalen zo hoort, dan hebben we het eigenlijk helemaal zo gek nog niet op aarde met die hydrologische cyclus. We klagen wel eens over regen, maar dat is dan toch beter dan methaan of zwavelzuur.
1: Of een 300 jaar durende cycloon.
3: Precies.
1: Ja. Dankjewel. De vraag van de luisteraar.
3: Ja, dat brengt ons alweer bij de vraag van de luisteraar. Die krijgen we altijd

0: binnen via deweerman@nos.nl. Heel erg bedankt voor alle vragen die jullie ons de afgelopen tijd hebben gestuurd. En Fleur, wat voor vraag heb jij uitgekozen voor deze rubriek?
1: Nou, we kregen een vraag van Falco Bentvelsen. Hij is student aan de TU Delft en vraagt zich het volgende af. Het KNMI, net als andere meteorologische instellingen, heeft een neerslagradar plus opgetreden bliksemoverzicht. Hebben ze dan gewoon online staan, hè?
0: Ja.
1: En hij vraagt zich af hoe het KNMI die bijna live kaart van blikseminslagen maakt en hoe het kan dat dan zo precies wordt vastgesteld waar de bliksem was. Hij zegt, het lijkt me sterk dat je met een weerradar bliksem altijd kan zien gebeuren. Dus ja, hij heeft zelf het vermoeden dat er iets met metingen van het elektrische veld gedaan kan worden. Of wellicht een akoestisch meetnetwerk, maar hij weet het dus niet.
0: Gewoon luisteren.
1: Ja, hij is heel benieuwd of jij het wel weet.
0: Ja, nou, ik vind het een hele leuke vraag, want dan moet ik heel eerlijk toegeven, ik had zelf ook geen flauw idee van hoe die metingen precies worden gedaan. Dus dit is een mooi voorbeeld van hoe de vraag van een luisteraar jezelf ook nog eens een keertje wat nieuws oplevert. Want ja, een regenradar, waar we het eerder over hebben gehad, die werkt natuurlijk niet, want een regenradar die zendt radiogolven uit en die reflecteren tegen regendruppels aan. Maar goed, bliksem is een soort van lichtgevende lucht, zou je kunnen zeggen, en dus geen voorwerp zoals een regendruppel.
1: Nee, dus die wordt niet gedetecteerd.
0: Nee, dus zo werkt het in ieder geval niet. Ik ben het dus maar eens gaan uitzoeken. En het blijkt dat het KNMI ook voor bliksemdetectie een apart netwerk heeft. En van antennes. En die antennes die maken wel gebruik van radiogolven. Maar die antennes die zenden de golven niet zelf uit. Zoals bij een regenradar. Een regenradar werkt een beetje als een vleermuis die dan luistert naar zijn eigen echo.
1: Yeah.
0: Maar hier gebeurt dat niet. Want die radargolven die worden door de bliksem zelf uitgezonden. Tegelijkertijd met dat ze het licht uitzenden. Nou, radio en licht zijn allebei elektromagnetische straling. Die reizen met de snelheid van het licht. Dus elke keer als je een flits ziet, dat is dus het licht wat je ziet, worden er ook radiogolven uitgezonden. En je kunt dat soms ook merken aan het radiosignaal van je analoge radioontvanger. Bij FM heb je er niet zo heel veel last van, maar zeker op de ouderwetse lange golfradio hoor je het ook echt knetteren bij onweer.
1: Oh,
0: dus je vangt dan elektromagnetische straling op die wordt geproduceerd door het onweer met jouw oude radio ontvangen.
1: Cool.
0: Radarsignalen van bliksemflitsen die kun je opvangen met antennes. En daarvan staan er in Nederland 4 stuks en in België 3. En die 7 antennes van Nederland en België die werken met elkaar samen. Die zijn aan elkaar geknoopt. En in Nederland staan die antennes, misschien wel een leuk weetje, in Den Helder, in Valkenburg, maar dan niet het Limburgse Valkenburg, maar de vliegbasis Valkenburg bij Leiden in de buurt.
1: Van die musical.
0: Welke musical?
1: Soldaat van Oranje is daar toch?
0: Oh, is dat daar? Oh, dat wist ik niet.
1: In de hangar.
0: Ja, nou heb ik weer wat geleerd.
1: dat weet ik dan weer, hè?
0: Delen, dat is bij Arnhem. En in Hogeveen. Dus dat zijn de 4 plekken waar zo'n antenne staat. Dat is gewoon een hele lange mast met wat een beetje zoals een ouderwetse televisieantenne bovenop een dak. Dat systeem van die 7 antennes trouwens, dat heet Meteorage. Dat vond ik wel
1: prachtig.
0: Grappig. Dat is kennelijk een Frans systeem. Het vorige systeem heette trouwens Flits.
1: Ah.
0: Dat staat voor Flash Localization by Interferometry and Time of Arrival System.
1: Wauw.
0: Nou, met zo'n netwerk van antennes kun je vervolgens bepalen waar precies de bliksem inslaat. Want een bliksem zendt dus radiogolven uit. En bij een bliksemontlading registreren al die antennes een piek aan radiogolven. Maar bij de ene antenne komt die piek natuurlijk net iets eerder aan dan bij de andere, omdat de ene dichter bij de bliksem staat dan de andere. En met een beetje wiskunde kun je dan, als je al die signalen aan elkaar knoopt en je weet dat één signaal van één bliksem afkomstig is, kun je de precieze locatie van zo'n bliksemflits bepalen. En de kracht van de piek die zegt iets over de sterkte van de flits. Tijdens die onweersbuien, als je een flinke onweerssituatie hebt in Nederland, dan hebben die antennes het trouwens echt heel erg druk.
1: Ja.
0: Want bij flink onweer zijn er in Nederland typisch zo'n 10.000 tot 50.000 ontladingen, bliksemontladingen.
1: Ja, dat is veel.
0: Veruit de meeste daarvan die zijn tussen 2 wolken, maar die worden ook gedetecteerd door dat systeem. En ongeveer 10% van al die ontladingen die gaan ook daadwerkelijk naar de grond. En dat noem je dan geen ontlading, maar een inslag. En per jaar zijn er in Nederland zo tussen de 200.000 en 500.000 ontladingen per jaar. En daarvan slaan er dus ongeveer 20.000 tot 50.000 blikseminslagen in de grond. 95% daarvan gebeurt in de zomermaanden juni, juli en augustus. Ja. Dus dat zijn echt de onweermaanden. Gemiddeld over heel Nederland, als je het eventjes omrekent, zijn dat ongeveer per jaar zo'n 0,3 tot 1 blikseminslagen per jaar per vierkante kilometer. Dus jouw wijk is 1 vierkante kilometer zo'n beetje. Dat slaat dus statistisch gezien ongeveer 1 keer per jaar de bliksem in.
1: Ja, dat valt dan wel weer mee.
0: Ja, dat is dus dan wel
1: je ziet hoeveel.
0: Ja, het klinkt heel veel,
1: precies.
0: Maar als je het dus lokaliseert, dan valt het eigenlijk wel mee.
1: Ja, maar
0: hoewel
1: dan
0: een blikseminslag natuurlijk grote kans heeft dat dan tot brand leidt. Of,
1: ik kan het zeggen, liever niet natuurlijk. Nee.
0: Liever niet. Nee. Nou, Falco Bentvelsen, ik hoop dat je weer wat wijzer geworden bent. Heel erg bedankt voor je vraag.
1: Ja, en heb je nou ook een vraag? Laat het nog eventjes weten op deweerman@nos.nl. We zijn bijna ook aan het einde van dit seizoen. En aan het einde, in de laatste aflevering, gaan we nog wat meer vragen beantwoorden.
0: Precies, dan gaan we proberen zoveel mogelijk vragen van luisteraars nog te beantwoorden.
1: Dus dit is je kans. Stuur hem in. deweerman@nos.nl.
0: Check.
2: Het weer van de leer.
0: Ja, als we het hebben over de ruimte en over weer van vroeger, moet ik meteen denken aan iets dat ik ooit een keertje las, dat zich afspeelde in het jaar 1859. En dat staat bekend als het Carrington Event. Nou, dat heeft alles te maken met de zon. Dus hebben we iemand uitgenodigd die ons alles kan vertellen over dat Carrington Event en hoe de zon eigenlijk werkt. En dat is Rob Rutten. Hij is emeritus zonnefysicus aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Oslo. Goeiedag Rob.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Dag Rob. Wie was eigenlijk die Carrington van het Carrington Event?
3: Hij was bestemd door zijn vader om dominee te worden. Maar in Oxford vond hij natuurkunde leuker. En toen is hij sterrenkunde gaan doen. En hij is begonnen met heel veel sterrenkaarten te maken en te meten. Maar toen merkte hij dat er een lege plek was in het onderzoek aan de zonnevlekken. Dat daar eigenlijk weinig aan gedaan werd. En toen is hij dat begonnen. En kijkend en metend aan de zonnevlekken heeft hij een enorme lichtflits gezien. En dat is die Carrington Event.
0: Ja, en dat gebeurde op 1 september 1859. En hoe kreeg hij nou in de smiezen dat daar echt iets aan de hand was?
3: Ja, ik heb het artikel opgeduikeld. Hij heeft er een artikel over geschreven in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Die bestond toen al, dat tijdschrift. Het is maar 2 pagina's en het is een mooi romantisch verhaal. Hij was bezig zijn zonnevlekken tekeningen te maken. En hij was metingen aan het doen met micrometer schroeven om ze heel precies heen en weer te schuiven, om exact op te kunnen schrijven waar ze zaten. En toen braken de 2 plekken van intens wit, helder licht, die braken uit. Stonden de 2 patches of intensely bright and white light broke out. Een heel plastische beschrijving. En het eerste wat hij dacht was dat er iets mis was met zijn apparaat. Hij had een scherm rond het objectief zitten om de zon, om zelf in de schaduw te zitten. En dan hij projecteerde de zon op een matglazen plaat. En daaromheen was het dus vrij donker. Dus hij dacht dat er gaten in dat scherm zaten en dat de zon door die gaten op het scherm scheen. Maar toen hij aan zijn micrometer draaide, bewoog het beeld van de zon over die matglazen plaat. En die felle plekken die bewogen mee. Dus toen wist hij dat hij iets heel geks aan het zien was.
1: En wist hij wat het was?
3: Heeft geen idee.
1: Nee.
3: Helemaal niet, had nooit van gehoord. Hij sprong op en hij ging kijken of hij iemand anders kon vinden om medegetuige te zijn. Zodat hij het niet zou verweten kunnen worden dat hij het verzonnen had. En toen hij terugkwam binnen een minuut staten, toen was het al aan het afzwakken en een paar minuten later was het helemaal over.
1: Oh.
3: Dus, maar hij wist zeker dat hij het gezien had. Het mooie is, en dat wist ik helemaal niet, er was een vriend van hem die ook zonnewaarnemer was, ook een Richard Hudson, en die heeft hem ook gezien. En die schreef, na het artikel van Carrington staat het artikel van Hudson in de monthly notices. En omdat ze dus allebei hetzelfde zagen op hetzelfde moment, konden ze overtuigend zeggen dat ze iets ontdekt hadden op de zon wat volstrekt onbekend was. En dat is het nog altijd, want dit is de grootste gedetecteerde zonnevlam ooit.
0: Want het is dus een zonnevlam die hij heeft gezien.
3: Ja, een zonnevlam. Een zonnevlam is een uitbarsting op het oppervlak van de zon, waarbij immense hoeveelheden energie vrijkomen en de ruimte in worden gestuurd. Die duren een paar minuten. Je ziet ze, de allerfelste zie je inderdaad in wit licht, zoals hij het zag. Maar meestal nemen wij ze waar met filters waardoor je ze makkelijker zien kunt. Filters die spectraallijnen van waterstof selecteren. En de zonnevlammen, daar wordt waterstof geïoniseerd. En dan wordt die spectraallijn daar bijzonder helder van. Dus de gewone manier om ze te bekijken is met zo'n spectraallijn.
1: Ja, en Carrington zag dat dus. Het duurde maar kort. Maar wat waren de gevolgen op aarde daarvan? Hebben andere mensen dit ook gemerkt?
3: Oh, dat was interessant. Het eerste wat je ziet is poollicht. Poollicht krijg je als een deeltje stromen van de zon door het magneetveld van de aarde worden opgevangen. En dan worden die met het magneetveld van de aarde mee afgebogen naar de polen. En daar komen ze binnen in de hele hoge dampkring, honderden kilometers hoog. En daar veroorzaken ze de lichtverschijnselen die wij als poollicht zien, als aurora. Maar normaal zie je dus alleen maar op, dan moet je naar Spitsbergen of naar IJsland of naar de Lofoten, hoge breedte. Maar toen, na die vlam, is het over de hele wereld gezien tot in Colombia toe. De hele Verenigde Staten was zoveel poollicht dat ik heb gelezen dat de goudmijners opstonden en ontbijt gingen maken omdat ze dachten dat de dag was geworden. En in Californië kon je bij poollicht kon je de krant lezen. En ook interessant, ze waren toen net een jaar of wat, hadden ze telegrafen door Amerika staan. Dus hele lange draden, zoals later de telefoondraden aan palen langs de weg. En daar spatten de vonken uit de centrales. En er waren telegraafoperatoren die de transformator uit het stopcontact trokken, zodat de spanning eraf was. En toen konden ze toch nog telegrammen sturen, want er zat genoeg spanning van de aurora op die draden.
1: Hoe groot is de kans dat zoiets nu nog een keer gebeurt?
3: Ja, dat weten we niet. Dit was de grootste. En we hebben geen flauw idee of we eerder zijn geweest. Er zijn allerlei testen geprobeerd die te vinden aan de ijskernen uit Groenland en uit Antarctica.
0: Dat daar nog deeltjes in zitten die doen denken aan, die een signatuur zijn van eerdere zonnevlammen.
3: Er zijn rapporten geweest uit de ijskernen en ook uit, eerst zelfs uit bomenringen, versteende bomen ook, dat er misschien een paar zijn geweest, maar die zijn, wat ik ervan zie, niet echt als significant bevonden te dusver. Dus dat betekent dat je het aan de zon moeilijk zeggen kan, want we hebben er eentje meegemaakt en dan kan je moeilijk statistiek aan bedrijven.
1: Ja. Ja, ik ben toch wel benieuwd. Als die morgen zou komen, wat zouden dan nu de gevolgen zijn? We hebben nu natuurlijk veel meer communicatieapparatuur.
3: Ja, we hebben nu niet alleen maar de telegraafdraden lopen, maar we hebben het GPS en het hele internet en alles wat over satellieten rondhangt. En daarvan heb je dikke kans dat een heleboel kapot gaat. Een paar jaar geleden hebben verzekeringsmaatschappijen samen met NASA, Lloyds was dat, hebben geprobeerd te schatten wat het gaat kosten als er zo'n grote vlam is als de Carrington-vlam. Mm-hmm. De schatting is een triljoen dollar alleen al voor de Verenigde Staten.
0: Dat is duizend miljard dollar.
3: Dat is duizend miljard.
1: En dat is alleen voor dollar. De VS?
3: Alleen voor de VS.
1: Wow. Kan je nagaan.
3: Ja, kan je nagaan. Ja.
0: Nou, als ik het goed begrijp, dan mogen we maar hopen dat het nog heel lang gaat duren voordat de volgende grote zonnestorm à la het Carrington Event zich aandient. De laatste keer was dus 1 september 1859. Tot die tijd moeten we maar gewoon genieten van de zon. En wil ik jou, Rob, hartelijk danken voor je toelichting. Nou, inderdaad maar eventjes genieten van die zon. En zelfs als het regent, moeten we ons dus maar gelukkig prijzen dat het gewoon water is.
1: Ja, en geen helium of zo.
0: Nee, of methaan of zwavelzuur, ja. Zoals op Venus. Wat ik wel heel interessant vond trouwens, is om te realiseren hoeveel planeten er waarschijnlijk zijn in ons hele heelal. Waar je ook gewoon weer hebt. En waar je dus misschien ook wel een blauwe lucht hebt. En bewolking en waar het regelmatig regent. En misschien is dat dan ook wel een planeet waar ook gewoon leven is.
1: Ja.
0: Dan zitten daar van die Marsmannetjes, zullen we maar zeggen. Die zitten ook gewoon nu naar de lucht te kijken. En zich af te vragen wanneer het weer een keertje gaat regenen. En zo.
1: Ja, en zouden ze daar ook van die weerpraatjes hebben.
0: Ja.
1: Dat ze dan tegen elkaar zeggen, goh, nou, Het is wel heftig weer vandaag.
0: Ja, precies. Of misschien maken ze wel een podcast.
1: Dat een alien Fleur en een alien Peter daar ook een beetje zitten te kleppen over het weer.
0: Ja.
1: Ik vind dat een fijne gedachte.
0: Ja, een hele prettige gedachte. Dus we zullen het nooit weten, maar laten we ze bij deze de groeten doen. Fleur en Peter op die andere planeet. En dan kunnen wij nu mooi afronden met deze buitenaardse aflevering van De Weerman. Volgende week hebben we alweer
1: de laatste.
0: Ja, stuur dus je vragen in naar deweerman@nos.nl.
1: Ja, dan ga jij kijken of je die allemaal kunt beantwoorden. Gaan we er een speciale feestelijke laatste aflevering van maken.
0: Ja, leuk. Nu al zin in.
1: Zeker.
0: Oké.
1: Tot

0: Ik ga je het verhaal vertellen van een man die luistert naar de naam Uwe. 7 jaar geleden vertelde hij al zijn familie, vrienden en medestamgasten van een café in Roermond dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren.
1: Ja, ik ben ongeneeslijk ziek, ik ga dood. En daarom zijn jullie hier. Dit is mijn afscheid.
0: Hij danste nog een laatste keer met zijn hartsvriendin op een liedje dat ik had gemaakt.
1: En zijn lievelingsliedje was Houd mij eens vast.
0: En die laatste dans houdt zijn vrienden en familie tot op de dag van vandaag bezig.
2: Dat doet me zo'n pijn.
1: Jij beseft niet, denk ik, wat hij ons allemaal aan heeft gedaan. Ja, je ziet het.
0: Wat probeerde Uwe verborgen te houden?
2: Want ze hadden hem bedreigd. Van, we schieten je kapot.
0: Werd Uwe bedreigd?
3: Ja, ik heb iets van 20.000 euro bij me.
0: Van wie was dat geld?
4: Semi-criminele bendes.
0: En welke sporen zijn na 7 jaar voorgoed uitgewist?
2: Je vindt niks van hem.
0: Inmiddels ben ik ook gegrepen door dit bizarre verhaal. Het had mij kunnen overkomen. Het kan jou overkomen.
1: Als je dit allemaal achterin vertelt, is het gewoon niet te bevatten, nog steeds niet.
0: De Laatste Dans is een speurtocht. Een waar gebeurde podcastserie. Van de NTR, Radio 1 en van mij, Frans Pollux.

0: audioverhalen van NPO Radio 1.
1: De maan is voor de nacht, toch? De zon voor de dag. Klinkt simpel, maar dat is niet helemaal de situatie. Want soms, als je erop let, zie je de maan ook overdag. Maar hoe zit dat nou precies? Dat is natuurlijk een vraag die altijd beantwoord wordt beantwoord door mijn collega's van de podcast Alledaagse Vragen. Heb jij nou zelf een vraag waarvan je denkt, Bem, ik loop hier zo tegenaan? Mijn collega's die willen dat graag voor je beantwoorden. Dan kan je ze opzoeken op Instagram naar op Alledaagse Vragen. En dan zoeken ze het voor je uit. Net zoals met deze vraag hebben ze dat gedaan. Doen ze altijd aan de hand van een expert. En voor deze uitzending hebben ze Govert Schilling gevraagd. Hij is wetenschapsjournalist. Dus waarom kan het nou zijn dat ik af en toe een maan tegenkom overdag?
2: Hoi Alledaagse Vragen. De laatste tijd zie ik de maan overdag, soms wel eens rond 2 à 3 uur. Nu vraag ik mezelf af, hoe kan dat?
0: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
3: Kiwi, dankjewel voor je vraag. Maar ook Davy en Rianne, want die hebben deze vraag toevallig ook gesteld. En Rosa, als je het zou kunnen betalen, zou je dan naar de maan willen?
4: Ja, graag. Ja? Oh, het is een kinderdroom van mij om naar de ruimte te gaan.
3: Ja?
4: Maar zolang het niet met Elon Musk is, dan ben ik al blij.
3: Ja, fair enough. Nou, dat snap ik ook wel.
4: Oh, samen met André Kuiper lijkt me vet.
3: Een leuk uitje.
4: Oh, heel leuk. Ons volgende werkuitje.
3: Nou, doen we. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik zelf niet echt de hele grote behoefte voel om naar de maan te gaan. Nee, lijkt me wel geinig om een keer mee te maken. En ik denk dat ik misschien ook wel de eerste non-binaire bezoeker zou zijn op de maan. Dus dat
4: is
3: dan ook wel weer wat waard,
4: denk ik.
3: Zeker. Nou, anyways, vannacht is het volle maan. En morgenochtend vroeg gebeurt daar dan weer wat cools mee. Daar vertel ik zo meteen wat over. Maar eerst die maan overdag, want misschien vinden andere luisteraars het ook wel een gek idee. De zon is voor de dag en de maan is voor de nacht, zou je denken. Toch is dat niet helemaal hoe het zit. En hoe dat komt, dat vraag ik aan Govert Schilling, wetenschapsjournalist op het gebied van sterrenkunde.
5: Maar je kan eigenlijk best bedenken hoe dat zit. De maan die draait om de aarde. Dus hij kan in elke richting staan waar hij maar staat. Hij maakt eens in de paar weken een rondje om de aarde. En als je nou bedenkt dat over een paar weken, op 29 maart, is er vanuit Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. Dan schuift de maan een klein beetje voor de zon langs. We weten dat dan de maan voor de zon zit. Dus dan is de maan ook overdag aan de hemel. Want dan staat hij voor de zon. Nou, dan kunnen we natuurlijk alleen bij zo'n zonsverduistering kunnen zien. Maar als hij dan een paar dagen later een stukje is opgeschoven naar links, want hij draait om de aarde heen, dan staat hij niet meer precies voor de zon, maar dan staat hij een stuk links van de zon en dan kun je hem gewoon overdag aan de hemel zien. En het is een kwestie van goed opletten en om je heen kijken, dan is het heel vaak zichtbaar.
3: De maan draait dus in zo'n 29,5 dag rond de aarde en door die draaiing staat de maan soms tussen de aarde en de zon in en soms aan de andere kant van de aarde en hij kan ook nog ergens aan de zijkant zijn. En als de maan niet aan de zonkant staat, is hij alleen 's nachts te zien. Dus als hij niet aan de zonkant staat, maar als de maan wel tussen de aarde en de zon in staat, zie je hem juist overdag. En wanneer de maan aan een van de zijkanten staat, verschijnt hij een deel van de dag en een deel van de nacht aan de hemel. Dus het is eigenlijk, komt het best wel veel voor dat je de maan overdag kan zien. In al die gevallen dat de maan dus inderdaad of tussen de aarde, of tussen de aarde en de zon, of aan de andere kant, of nou, in al die gevallen zie je de maan eigenlijk telkens weer in een andere vorm. Hè, die halve maan of een klein stukje van de maan. En dat noem je een schijngestalte.
5: Ja, die schijngestalten die hebben te maken met hoe wij de maan zien vanaf de aarde. Want het is geen echte vormverandering. De maan blijft gewoon een bol. Dus het is een schijnbare vormverandering. Als die nou tegenover de zon aan de hemel staat, en dat betekent dat die alleen maar 's nachts zichtbaar is, hè, want dan is de zon onder en dan staat de maan aan de hemel, staat die precies aan de andere kant, dan is het volle maan. Want dan kunnen we het hele verlichte deel van de maan helemaal mooi rond zien. Als die nou halverwege staat, ongeveer een kwart links van de zon, dan wordt die van opzij door de zon verlicht. En dat heet halve maan, want dan zien we alleen maar de maan aan de rechterkant verlicht. Maar die schijngestalte van halve maan, ja, dat betekent dat die, als de zon ondergaat, staat de maan hoog aan de hemel in het zuiden. En dan kun je hem gewoon midden op de dag al zien.
4: Toch leuk altijd om te zien.
3: Ja,
4: als
3: zeker.
4: Ik de maan overdag zie, dan denk ik als van, oh,
3: gezellig, komt ook even om de hoek kijken.
4: Ja, precies.
3: Ja, vind ik ook. Nou zie je de maan dus soms 's nachts, soms overdag en soms beide gedeeltelijk. Maar zijn er eigenlijk ook nog nachten zonder maan? Of tenminste dat we de maan helemaal niet zien. Even ervan uitgaande dat het wel helder weer is en dat je naar boven kan kijken. Maar missen we de maan soms wel eens?
5: Ja, er zijn ook nachten zonder maan. Want als die maan helemaal ronddraait en hij staat van ons uit gezien min of meer in dezelfde richting als de zon, dat noemen we nieuwe maan, omdat er dan een nieuwe omloop begint, een nieuwe maand. En bij een nieuwe maan kun je de maan dus niet zien. Want ja, dan, ja, behalve als die precies voor de zon zit, zoals met zo'n zonsverduistering. Maar meestal gaat er een beetje boven of onder de zon langs. Ja, dan kijken we sowieso tegen de donkere kant van de maan aan. Want de maan wordt dan aan de achterkant door de zon verlicht. Dus we kunnen hem om die reden al niet zien. En bovendien, ja, je staat een beetje tegen de zon in te turen. Geen wonder dat je die maan dan niet kan ontdekken.
3: We hebben het natuurlijk wel over de maan, maar ik was eigenlijk ook benieuwd, zijn er andere hemellichamen los van de zon en de maan, zoals sterren en planeten die je ook overdag kunt spotten?
5: De planeten en de sterren die zijn nog veel zwakker. En dat betekent dat je die eigenlijk overdag tegen die lichte achtergrond van de lucht niet goed kan zien. De dampkring van de aarde, de luchtlaag boven ons hoofd, die wordt ook door de zon beschenen. Vandaar dat de lucht zo mooi blauw is overdag. Ja, dan moet een planeet wel heel fel zijn, wil die daarin zichtbaar zijn. Maar er is één planeet, de planeet Venus, die kun je op dit moment ook aan het begin van de avond aan de hemel zien, als de zon net onder is gegaan en je kijkt in de richting waar de zon is verdwenen, zie je een hele heldere ster aan de hemel stralen. Dat is de planeet Venus. Die geeft best veel licht. En als je precies weet waar je moet kijken, kun je Venus met een beetje moeite overdag zien aan de hemel als de zon nog niet eens onder is. Maar dan moet je echt wel exact weten waar die staat. Dan moet je goede ogen hebben. Dus dan lukt dat net.
4: Wel vet om te weten. Nu we dit weten, gaan we er wel naar op zoek.
3: Is een heel leuke partytrick, vind ik.
4: Heel erg. Je moet echt zo'n app downloaden.
3: Inderdaad, dat je precies weet waar je moet kijken. En dan zeg je, hey, kijk eens, moet je eens kijken, daar is Venus. Ja, dat is toch leuk?
4: Dat weet ik gewoon.
0: Alledaagse vragen.
3: En dan nu de volle maan van vannacht. Of je er slechter door gaat slapen of intenser door gaat dromen, dat hebben we voor je uitgezocht in aflevering 104 van het vorige seizoen van Alledaagse Vragen. Maar als je nou iets bijzonders wil zien aan deze volle maan, moet je morgenochtend even vroeg de wekker zetten volgens Govert.
5: In de nacht van vrijdag op zaterdag is het volle maan. En dan is er voor de vroege vogels op de zaterdagochtend is er iets bijzonders te zien. Want dan is het volle maan en even na zessen op zaterdagochtend verdwijnt die volle maan voor een klein beetje in de schaduw van de aarde. Dat noemen we een maansverduistering. En als je nou in de Verenigde Staten zit, dan kun je hem helemaal goed zien. Wij zitten een beetje aan de verkeerde kant van de aarde. Maar hier vanuit Nederland kunnen we het begin van die maansverduistering kunnen we aanstaande zaterdagochtend, 15 maart, kunnen we zien ongeveer tussen 6 en 7. Dus je moet er vroeg je bed uit vooruit en het moet helder weer zijn. Maar dan zie je dat er een donkere schaduw over de maan trekt. En dat is de schaduw van de aarde.
4: Ja, wel vet. Leuk, toch? Echt vroeg.
3: Ja, het is wel vroeg voor de zaterdagochtend.
4: Ja, voor de zaterdagochtend is het vroeg, maar ik denk dat ik toch maar lekker ga zetten.
3: Dat denk ik niet.
4: Nee, klopt. Jij misschien?
3: Ik misschien wel. Ja. Ik misschien wel. Ik ben wel een vroege vogel wat dat betreft. Maar dan moet het inderdaad wel goed weer zijn. En dat is altijd nog maar de vraag. Als je zet je lekker, dan kun je het verdomme niet zien.
4: Dat
3: zie ik niet zitten. Dus, Hiwi, waarom zien we de maan soms overdag? Nou, de maan draait rond de aarde en door die draaiing staat de maan soms tussen de aarde en de zon in, soms aan de andere kant van de aarde en hij kan ook nog ergens aan de zijkant zijn. Als de maan niet aan de zonkant staat, is hij alleen 's nachts te zien. Maar als de maan wel tussen de aarde en de zon in staat, zie je hem juist overdag. En wanneer de maan aan een van de zijkanten staat, verschijnt hij een deel van de dag en een deel van de nacht aan de hemel.
4: Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram @alledaagsevragen. Of op TikTok zijn we ook te vinden. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@pienava.nl. En dan gaan we het voor je uitzoeken.
0: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.

0: Je hoorde A Good Enough Day van Royal Wood hier bij de Nacht van Binnenvara. Wat eigenlijk alweer afgelopen is, want tegenover mij zit Ruben van Haften. Al helemaal klaar om met jullie de vroege ochtend te beginnen. Goedemorgen Ruben.
1: Goedemorgen Bemsje.
0: Hebben we een beetje geslapen?
1: Nee.
0: Nee, ik weet het. Dat is een kutvraag. Ik weet dat je niet hebt geslapen.
1: Verschrikkelijke vraag, maar nee, totaal niet.
0: Waar gaan we het over hebben zo?
1: We gaan het zo meteen hebben over Booking.com. Daar lopen nogal wat rechtszaken tegen. En vandaag gaat er weer eentje starten. Mm. Namelijk gestart door de Consumentenbond. Omdat Booking.com hun klanten zou misleiden. Maar we gaan het ook hebben over die andere rechtszaak die speelt. Namelijk dat zij huizen verhuren in de illegale Israëlische nederzettingen. Dus je kan daar gezellig een nachtje doorbrengen. Als je dat wil. En daar heeft Somo een rechtszaak over gestart. En daar ga ik over praten met onderzoeker naar Lydia de Leeuw.
0: Nou ja, dit is een heel relevant onderwerp. Hartstikke goed, Ruben. Ik wens je een hele mooie show. En ik wens jullie allemaal een prachtige dag. Ga lekker. Het wordt best wel mooi weer vandaag. Ga lekker op uit. Ik spreek jullie vrijdag weer. En een hele mooie dag. Later.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand in Dinxperlo is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. En een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed vorig jaar. Ze was 91 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Vandaag is de eerste zittingsdag in de zaak die de Consumentenbond heeft aangespannen tegen Booking.com. De Consumentenbond beschuldigt de boekingsite onder andere van het misleiden van consumenten. Maar het is bij lange na niet de eerste keer dat Booking.com voor de rechter wordt gedaagd.
4: Vroeg. Ruben van Haften.
1: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 22 september. Ja, Booking.com wordt dus vaker voor de rechter gedaagd. En die zaken gaan van machtsmisbruik tot het verbieden van het verhuren in illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. Hoe lukt het je nou om zo'n grote multinational tot de verantwoording te roepen? En hebben al die rechtszaken dan wel zin? Daarover ga ik praten met Lydia de Leeuw. Zij is onderzoeker bij SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Hele goedemorgen Lydia, wat fijn dat je er bent.
5: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent dus onderzoeker daar. Wat doe je precies voor onderzoek?
5: Samen met collega's onderzoek ik de rol van bedrijven bij mensenrechten schendingen. Hoe ze bijdragen aan de klimaatcrisis, belastingontduiking. Ja, en alles wat er tussenin zit. Dus eigenlijk alle het kwaad waar multinationals aan bij kunnen dragen en aan bijdragen. Daar doen we onderzoek naar.
1: En jij focust je ook specifiek op Palestijnse gebieden, hè?
5: Ik ben nu 11 jaar werkzaam bij SOMO. En in al die tijd heb ik wel gekeken naar de rol van bedrijven in de Palestijnse gebieden. Maar in de afgelopen 3 jaar is het eigenlijk alleen maar werk rondom Palestina geweest, wat ik gedaan heb.
1: En dat heeft te maken met de escalatie daar?
5: Ja. Ja,
1: Dus dat lijkt me dan ook een beetje frustrerend dan.
5: Het is tweeledig. Enerzijds natuurlijk heel frustrerend dat het allemaal zo, hoe zeg je dat, met zoveel medeplichtigheid kan gebeuren. Ja. En anderzijds, ja, blij is niet het goede woord, maar ik. Ik prijs mezelf wel gelukkig dat ik dus in mijn werk me op zoiets kan richten wat mij betreft zo belangrijk is.
1: Ja.
5: Het stoppen van de medeplichtigheid bij de genocide, bij de bezetting en bij het apartheidsregime.
1: Ja, ja. En wat is dan jouw persoonlijke band met die gebieden?
5: Die begon klein, denk ik. In 2009 ben ik daar voor het eerst naartoe gereisd. Zou voor een verblijf van 3 maanden zijn, vrijwilligerswerk. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
1: Mm-hmm.
5: Dus toen uiteindelijk ben ik een aantal jaar op de Westoever verbleven. En een aantal jaar in de Gazastrook. Werkzaam bij Palestijnse mensenrechtenorganisaties. En zoals heel veel mensen zeggen die het... Die eenmaal kennis hebben genomen van wat daar gebeurt, of die er geweest zijn, die zeggen: ja, dan als je het weet en hebt het gezien, dan laat het je ook nooit meer los. Dus
1: nee.
5: Ja, ik ben me daarmee bezig blijven houden.
1: Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben.
2: Vroeg. Ruben van Haften.
1: Ja, vandaag start dus weer een rechtszaak tegen Booking.com, mag ik wel zeggen, van de Consumentenbond. Ik zei net al misleiding, maar misleiding in welke zin?
5: Ik ben zelf niet betrokken, was zomaar niet betrokken bij die rechtszaak. Dus ik ga ook alleen af op wat ik dan publiekelijk kan lezen daarover, kan vinden daarover. Maar wat ik dus begrepen heb, is dat de rechtszaak gaat over dat er misleiding heeft plaatsgevonden met betrekking tot de prijzen, de schaarste van accommodaties. En ook dat er dus dat hotels bijvoorbeeld niet was toegestaan door Booking om lagere prijzen aan te bieden.
1: En dan draaide het hotel daarvoor op eigenlijk?
5: En de consument.
1: Ja, precies. Ja. En het is dus inderdaad niet de eerste keer. In andere landen zoals Spanje zijn ook al rechtszaken geweest. Waar ging dat over?
5: Oh, dat durf ik niet te zeggen waar het in Spanje om draaide.
1: Nee. Maar in ieder geval, het toont wel aan dat er veel gebeurd is al rondom Booking.com.
5: Ja, er is ook een heel boek verschenen. De Machine. Waarin uiteen wordt gezet wat er binnen Booking over de jaren heen gebeurd is en hoe zich dat gevormd heeft. Dus ja, er is al wat meer gedoe geweest rondom het bedrijf.
1: Waarom lijken ze er toch elke keer mee weg te komen?
5: Mee wegkomen. Ik denk dat soort dingen niet per se definitief zijn. Dat dat meer tijdelijk is en dat het een kwestie van tijd is tot een bedrijf dan toch een keer effectief en met resultaat wordt aangesproken op misstanden. Maar in die zin is Booking ook niet uniek. Wij zien dus dag in dag uit bij Somo hoe bedrijven kunnen wegkomen met iets waar we het allemaal over eens zijn dat dat niet zou moeten mogen.
1: Ja.
5: Dus dat is meer de norm dan de uitzondering, zou ik zeggen.
1: Ja, maar stel nou de Consumentenbond wint dit.
5: Mm-hmm.
1: Gaat er dan iets veranderen? Omdat je ook zegt, ja, het is niet zo makkelijk.
5: Ja, ik denk dat er vooral van afhangt of het impact heeft op de kosten-batenanalyse van zo'n bedrijf als Booking. Doet het pij in de portemonnee van Booking? Is die impact dusdanig? Die impact moet financieel zijn uiteindelijk.
1: Maar ze krijgen wel boetes.
5: Boetes moeten in verhouding staan tot de winsten die behaald worden met het voortzetten van die praktijken. Uiteindelijk zijn het de aandeelhouders die gewoon onder de streep willen zien dat er winst gemaakt wordt en dat het bedrijf financieel beter wordt van de beslissingen die het maakt. En dus daar moet je, denk ik, met de stappen die je zet onder andere impact op hebben. En daarnaast kan je een bedrijf in uitzonderlijke gevallen ook strafrechtelijk aanspreken. Daar ligt de lat zo hoog en dat duurt ook jaren. Maar dat kan ook wel impact hebben, ook omdat individuen binnen een bedrijf strafrechtelijk aangesproken kunnen worden.
1: Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon een rekensommetje die ze maken.
5: Dat denk ik wel, ja, in veel gevallen. Ja.
1: Dat we de boetes afhalen van onze winst. Maar we komen nog steeds goed uit.
5: Ja, ik denk dat het voor veel bedrijven, zeker voor een bedrijf dat zo, hoe zeg je dat, consumentgericht is, als in consumer facing. Die maken ook, denk ik, wel een analyse of een calculatie met betrekking tot reputatieschade. Dus het is niet alleen, het zijn niet alleen boetes. Het is ook, lopen we op een gegeven moment door die reputatieschade ook inkomsten mis. Dus ik denk, die financiële afweging bestaat wel uit meerdere factoren.
1: Ja, ja. En jullie zijn zelf ook bezig met een zaak tegen Booking.com.
5: Ja.
1: Maar die heeft dus niks te maken met die zaak van de Consumentenbond. Waar gaat die van jullie wel precies over?
5: Ja, die van ons gaat over het feit dat Booking al jarenlang willens en wetens accommodaties aanbiedt op haar website die in de illegale Israëlische nederzettingen zitten. Ja, en wij, en met wij bedoel ik SOMO, de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq, de European Legal Support Center en de Rights Forum. Wij zeggen dat die inkomsten die Booking daarmee genereert en hier in Nederland op de bankrekening zet, dat inkomsten verkregen zijn uit oorlogsmisdrijven. Hmm. Want nederzettingen worden tot stand gebracht door oorlogsmisdrijven. En dat die inkomsten hier in Nederland worden witgewassen. Dat die hier worden behandeld als zijnde legale inkomsten, wat natuurlijk wat ons betreft niet zijn.
1: Ja, je zou zeggen uitgemaakte zaak, maar jullie zijn er al heel lang mee bezig.
5: Klopt, ja. Booking wordt al heel lang aangesproken op het aanbieden van de accommodaties in de nederzettingen door internationale mensenrechtenorganisaties, Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Er zijn kritische stukken over verschenen in de media. Dus onze actie is, die komt al na jaren van actievoeren en kritiek. En uiteindelijk hebben wij onze aangifte over dat witwassen hebben wij in november 2023 ingediend.
1: Bijna 3 jaar geleden.
5: Ja, bij het Nederlandse OM. En ja, we zijn nu inderdaad bijna 3 jaar verder. En
1: wat er is nog steeds geen.
5: Ja. Your guess is as good as mine. We weten het niet. We weten wel dat onze aangifte. Wat mij betreft is het gewoon iets wat we op een dienblaadje, op een dienblad aanbieden aan het OM met alle informatie, met het bewijs, met de juridische onderbouwing. Maar goed, het OM moet natuurlijk haar eigen onderzoek doen. Moet zelf alle feiten onderzoeken. Maar wat ons betreft had het geen 3 jaar moeten duren om tot een beslissing te komen. Want uiteindelijk, de eerste beslissing die het OM dan neemt is, is hier een grond voor verder onderzoek, strafrechtelijk onderzoek officieel, om dat te openen. En zelfs die beslissing is nog niet genomen.
1: Nee.
5: Dus dat, wat ons betreft, duurt dat te lang.
1: Ja, en dat is duidelijk, want jullie starten een artikel 12 procedure.
5: Dat klopt, ja. Dus wanneer je aangifte doet in Nederland en jouw aangifte wordt bijvoorbeeld niet in behandeling genomen, of er wordt niet overgegaan tot vervolging.
1: Of te langzaam, ja.
5: Ja, en in dit geval is er dus geen beslissing. En dan zeggen wij, nou, na zoveel jaar geen beslissing nemen, is dat een besluit om niets te doen. Dan kun je met die procedure naar het Hof stappen in Nederland, en dan vraag je dus het Hof om iets te vinden van jouw aangifte. En dus bijvoorbeeld om te zeggen dat er een onderzoek, strafrechtelijk onderzoek, geopend zou moeten worden.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja. Wat denken jullie zelf dat de reden van die vertraging is?
5: Ja, ik durf. Ja,
1: hebben jullie het met OM over gehad?
5: Onze advocaat heeft contact met het OM. En dan krijgt hij dus een update. En we begrijpen dat het veel werk is natuurlijk. Dat je, het moet grondig gebeuren, het werk. Je moet niet over één nacht ijs gaan. En er zal vast ook een capaciteitsprobleem zijn. Maar wat ons betreft is het de beslissing om een zaak te openen had wat ons betreft al genomen kunnen worden.
1: Ja,
5: ja, dan kunnen we kunnen speculeren over of daar dan of daar meer achter zit. Maar ik vind dat lastig, en ik weet ook niet of het bijdraagt aan een.
1: Niet per se dat er meer achter zit, maar de OM zou na 3 jaar toch wel even een reden kunnen geven, lijkt me.
5: Ja.
1: Waardoor dit nou komt.
5: Waardoor het zo lang duurt.
1: Ja.
5: Nee, en er wordt ook wel steeds gezegd, oké, we zijn ermee bezig en er komt een beslissing. Maar goed, voor ons is op een gegeven moment, kijk, de situatie is zo dringend en zo ernstig, dat wij op een gegeven moment ook na 2,5 jaar hebben gezegd, we met alle begrip die wij kunnen opbrengen voor hoe grondig te werk moet worden gegaan in capaciteit, is het ondertussen ook schrijnend en urgent wat er ter plaatse gebeurt. Want uiteindelijk gaat het dus om het feit dat de nederzettingen in Palestina, de Palestijnen, verdrijven van hun land. Iedereen heeft de beelden, denk ik, vooral in de afgelopen paar jaar kunnen zien van hoe kolonisten dorpen terroriseren, in brand steken, verjagen. Kijk, daar moeten we gewoon. Wij moeten er hier in Nederland voor zorgen dat die Nederlandse links daarmee, en met de kolonisten, met de nederzettingen, dat we dat stoppen. Dat kunnen we, Het is geen rocket science. Het is geen hogere wiskunde. Dus daarom hebben we toch met die artikel 12 procedure proberen wij het tempo erin te houden.
4: Maar jullie hebben wel vaker rechtszaken aangespannen. En de vorige ging op het laatst niet door.
5: Die was officieel nog niet aangespannen. Dat was, dat stond op het punt te gebeuren.
4: Want wat was daar precies gebeurd?
5: Somo heeft onderzoek gedaan naar verschillende Nederlandse bedrijven in de context van de genocide in Gaza en de illegale bezetting van Palestina, van Palestijnse gebieden. En daarbij hebben we ook onder andere gekeken naar waar komen nou die honden vandaan die het Israëlse leger gebruikt tegen Palestijnen.
4: Ja, die ze aanvallen en
5: de meest verschrikkelijke dingen. De meest afgrijzelijke dingen die je kan voorstellen wordt daar gedaan. Met honden, door het Israëlse leger, ook in de gevangenissen of beter gezegd de martelkampen. Ja. Dus wij zijn er ingedoken, waar komen die honden vandaan? En toen hebben wij dus ontdekt dat er hondenbedrijven in Nederland zijn die die honden er zijn. Bedrijven die honden trainen voor dienst bij de politie of leger. En die hebben dus sinds de start van de genocide, in de eerste anderhalf jaar ongeveer, hebben die zogenaamde veterinaire certificaten gekregen in Nederland om honden uit te voeren naar Israël. En één bedrijf sprong eruit, dat was Four Winds. Een bedrijf in Geffen, dat sprong eruit omdat het maar liefst 100 van zulke certificaten had ontvangen voor het uitvoeren van honden naar Israël. Dus toen zijn wij verder gaan kijken naar dat bedrijf. En blijkt dat zij dus al, dat ze in ieder geval tientallen jaren al met het leger hadden samengewerkt en honden hadden geleverd. Er bleek ook dat in die periode dat het leger ook first pick, eerste keuze kreeg in de selectie van honden van dat het bedrijf aanbood. Mm. Want ze zijn al eerder aangeklaagd. Toen is er een schikking getroffen in 2018. Omdat een jongen op de Westelijke Jordaanhoever was aangevallen door een hond die dat bedrijf geleverd had. Dus dat bedrijf zijn we verder gaan onderzoeken. En zijn we er ook achter gekomen dat in de eerste periode van de genocide het leger ook heeft gezegd, wij gaan weer een grote inkoopactie starten bij onze vertrouwde leveranciers in Nederland en Duitsland.
4: Ja.
5: Nou goed, dus dat bedrijf, daar wilden we graag iets tegen beginnen. Omdat er op allerlei manieren nog steeds die link leek te zijn met het leger. Dus toen hebben we het bedrijf om informatie gevraagd. Daar kregen we geen reactie op. En dan wilden we uiteindelijk inderdaad een zogeheten inzageverzoek bij de rechtbank indienen. Om inzicht te krijgen in de precieze leveringen. En helaas enkele dagen voordat we dat gingen indienen, heeft het bedrijf publiekelijk aangekondigd te zijn gestopt met al haar activiteiten.
4: Ja.
5: En daardoor werd ons inzageverzoek dus hoe zeg je dat?
4: Ik vind dan toch het woord helaas wel een beetje gek.
5: Ja, nou, veel mensen die dat nieuws lazen, die zeiden, oh, wat goed, hè, ze zijn gestopt. En je wil natuurlijk dat er geen enkele hond bij het Israëlse leger terecht kan komen. Of bij andere diensten in Israël die honden inzetten in mensenrechten schendingen tegen bedrijven. Maar voor mij voelt het toch ook wel dat er dus geen geen volledige waarheidsvinding is geweest.
4: En, geen vergelding.
5: En ook geen aansprakelijkheid voor mogelijke betrokkenheid bij schendingen. En dat, uiteindelijk wil je het allebei.
4: Ja. Is het dan ook lastig om bedrijven aansprakelijk te houden voor hun handelen als dat in strijd is met mensenrechten?
5: Ja.
4: Waarom is dat zo lastig?
5: Ja, omdat bedrijven niet zo zijn als jij en ik. Dus kijk, ik zit hier nu in de studio en als ik hier, wat loop te vernielen. Ik breek hier een paar laptops af.
4: Niet doen, alsjeblieft.
5: Laten we kijken. Nee. Stel nou dat ik hier iets heel geks doe.
4: Ja.
5: En dan kan ik dadelijk doe ik een andere jas aan. En ik doe een pet op. Ik ben van gedaante verwisseld. Jij kan mij nergens meer op aanspreken. Iets anders geworden.
4: Ja.
5: Bedrijven kunnen dat wel. Dus zo'n voorwind kan zeggen, we stoppen er gewoon mee met die activiteiten. Of een bedrijf kan zeggen, we gaan in een andere vorm verder. Of we gaan in een ander land zitten. Dus succes met het aanspreken van ons bedrijf op wat we dan mogelijk verkeerd hebben gedaan. Dat zijn een aantal manieren waarop bedrijven niet kunnen worden aangesproken op een manier die een weldenkend mens zou denken dat zou moeten kunnen.
4: Maar stel nou dat Booking.com dus nu dit interview hoort en zegt, oké, we stoppen met al die nederzettingen, we doen het niet meer.
5: Fijn.
4: Maar dan staan jullie dus nergens meer.
5: Nou, bij het strafrecht is het wel zo, want onze zaak berust op het strafrecht, witwassen. Bij het strafrecht kan je dus nog wel met terugwerkende kracht, hoe zeg je dat, een bedrijf of een individu aanspreken. In civielrecht is dat moeilijker. Is dat moeilijker over het algemeen. Dus bij strafrecht kan je nog steeds wel zeggen, luister, het heeft plaatsgevonden. Dat was in strijd met het strafrecht. En daarover moet toch nog onderzoek worden gedaan. Daar moet toch nog onderzoek naar worden gedaan en verantwoording over worden afgelegd. Het is wel zo. Kijk, je staat als of je nou consument bent of Palestijn die te lijden heeft onder die nederzettingen. Je staat qua informatie, positie, sta je altijd 20-0 achter op bedrijven. Ja. Dus bedrijven kunnen hun informatie geheim houden. Handelstromen zijn vaak niet transparant. Dus het komt zelden zover dat je als individu of als groep voldoende informatie hebt om werkelijk een zaak tegen een bedrijf te kunnen starten. En als je dan zover bent, als je dan al die informatie hebt, dan moet je dus ook nog ergens het geld vandaan halen.
4: Je moet ook heel veel bewijs hebben. Hè?
5: Heel veel bewijs. Kijk, een multinational trekt makkelijk een blik advocaten open. En dat is voor een maatschappelijke organisatie niet zo. En ook financieel, je moet daar gewoon, daar moet tijd en geld voor zijn.
4: Dat is het bekende trucje, hè, dat je dan op kosten wordt gejaagd.
5: Ja, dus dat is, je moet dus als maatschappelijke organisatie heel bewust kiezen. Kijk, Booking is het topje van de ijsberg. Er is een VN-database vol met bedrijven die betrokken zijn bij het bouwen en instand houden van de nederzettingen. Mm-hmm. Booking is daar maar één van. Dus je moet. Wij hopen dus ook dat er een voorbeeldfunctie uitgaat van de zaken die gevoerd worden en die hopelijk met succes gevoerd worden.
4: Maar als Booking maar het topje van de ijsberg is, waarom richten jullie dan wel specifiek op Booking?
5: Ja, omdat we in Nederland is het wel het meest duidelijke voorbeeld van een bedrijf dat zo openlijk betrokken is en blijft bij die nederzettingen. Dus in Nederland is dat een vrij logische kandidaat, zou ik zeggen, om een actie tegen te beginnen. Mm-hmm. In andere landen zijn er andere bedrijven en veel organisaties zijn daar ook mee bezig. We hebben veel onderzoek gedaan naar Heidelberg. Dat heette vroeger Heidelberg Cement, nu heet dat Heidelberg Materials. Ja. Ook dat bedrijf, dus dat bedrijf heeft in een nederzetting heeft dat steen, natuursteen gewonnen. Dat zijn Palestijnse natuurlijke grondstoffen waar ze van af hadden moeten blijven. Dus daar hebben we onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is dat bedrijf dus ook opgenomen in die VN-database. Wat een goede eerste stap is, maar dat is nog niet waar het ophoudt.
4: Nee, maar het is heel moeilijk, want ook als je het over Heidelberg Materials hebt, dan heb je het over op 3 na grootste producent van cement ter wereld.
5: Ja.
4: Nou, succes, zou ik zeggen.
5: Ja, maar goed, je kunt het ook niet doen. Je kan niet, vind ik.
4: Waarom niet?
5: Ik denk, wij kunnen niet accepteren dat er zeker machtige bedrijven, dat er iemand boven de wet staat, en zeker bedrijven die zo'n grote impact hebben op onze levens, op het klimaat, op conflicten. Ik hoop of ik denk dat we over enkele tientallen jaren terugkijken en denken, hoe kon het dat er een soort van, dat een norm eigenlijk rondom multinationals of grote bedrijven, dat het eigenlijk straffeloosheid is. Dus waar jij en ik, je moet van elkaar spullen afblijven, je mag elkaar geen pijn doen, dat leren kinderen op de basisschool. En als je daar niet aan houdt, dan zijn er consequenties, maar voor multinationals is dat vaak helemaal niet het geval. Dus ik denk, we moeten. Het voelt soms als vechten tegen de bierkaai. Ja. Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat bedrijven zich ook te houden hebben aan mensenrechten.
4: We praten hier zo meteen over verder. Zit je ondertussen te luisteren en heb je vragen, kan ik me zeker voorstellen. Stel die in de gratis NPO-luister-app.

0: Onlangs is ze na 6 jaar afwezigheid begonnen aan haar concertreeks in Parijs. Céline Dion natuurlijk. En dus vorige week nog in Parijs en nu gewoon op NPO Radio 1. Je hoorde Pour que tu m'aimes encore. En dat spreek ik waarschijnlijk niet helemaal goed uit.
1: Vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met onderzoeker bij SOMO, Lydia De Leeuw. Zij hebben een rechtszaak gestart tegen Booking, of proberen die te starten eigenlijk, omdat Booking.com huizen verhuurt in de illegale nederzettingen in Israël. Heb je vragen, dan mag je die zeker stellen in de app van NPO Luister. Ja, we hadden het net al heel kort even over Spanje, maar jullie hebben wel geholpen, hè? Daar.
2: Ja, dus er is daar is nu een strafzaak. Er is een strafzaak aanhangig gemaakt. We hebben inderdaad geholpen met het indienen eerst van een aangifte tegen eDreams. Dat is een bedrijf wat vergelijkbaar is met Booking.com. Die ook inderdaad de, ja, hoe zeg je dat? De aanbiedingen van Booking op haar eigen platform integreerde. En wat wij begrijpen is dat die samenwerking inmiddels is beëindigd. Maar de feiten waar we dus naar kijken in die zaak, ook daar komt Booking dus naar boven. En op dit moment ligt het bij de strafrechter in Spanje. Om te onderzoeken of inderdaad.

0: ligt het bij de strafrechter in Spanje. Om te onderzoeken of inderdaad ook daar sprake is geweest van witwassen. Ja,
1: maar er zijn wel maatregelen genomen.
0: De Spaanse overheid, ja, die is toch een stapje verder dan wij hier in Nederland zijn. Nou goed, los van dat ze hebben gezegd, hè, er kunnen geen wapens meer vanuit ons naar Israël. Hebben ze ook gezegd dat er geen advertenties meer mogen worden geplaatst. Voor bedrijfsactiviteiten in de illegale nederzettingen.
1: Ja, Louisa,
0: zover is Nederland nog niet.
1: Nee, nou, daar heeft Louisa ook een vraag over. Die zegt, nou ja, in Spanje zijn er dus wel maatregelen genomen. Waarom treedt de Nederlandse overheid niet op?
0: Hele goede vraag. Ik stel voor dat luisteraars vooral ook deze vraag naar Den Haag sturen. Is onbegrijpelijk. Kijk, nu er een genocide plaatsvindt en er rode lijnen worden getrokken, er veel druk is vanuit de samenleving, zie je dat er mondjesmaat dat er iets gebeurt, maar het is too little too late.
1: Ja.
0: Het enige wat de Nederlandse overheid tot nu toe doet, nou, dat is geloof ik een inreisverbod, hè, voor twee Israëlische ministers. Nou, hoehoe. Plus, er is nu, en dat gaat vandaag, treedt dat in werking, een importverbod voor producten die afkomstig zijn, die geproduceerd zijn in de Israëlische nederzettingen. Maar ja, daar valt nog heel veel over te zeggen over wat daar aan schort, aan die wetgeving zelf, en wat Nederland nog meer zou moeten doen onder internationaal recht, ja, om aan haar eigen verplichtingen te voldoen.
1: Ja, Iris heeft ook een vraag, omdat we het natuurlijk net over dat bedrijf Four Winds hadden, wat die militaire honden levert aan Israël, waar jullie ook tegen hebben geprobeerd op te treden. Zij vraagt, waarom is het de verantwoordelijkheid van Four Winds wat een nieuwe eigenaar met de door hun gefokte honden doet?
0: Ja. Nou, dat is een bepaalde zorgplicht van het bedrijf. Kijk, het bedrijf traint geen tekkeltjes.
1: Nee.
0: Het bedrijf fokt en traint honden die worden ingezet als geweldsmiddel. Die kunnen worden ingezet als geweldsmiddel.
1: Ja.
0: Daar hangt een zware verantwoordelijkheid aan. Dus kijk, ze kunnen dat ook niet zomaar gaan leveren aan drugskartels. Hè, bij wijze van, daar zouden ze ook worden aangesproken. Dus ze hebben een verantwoordelijkheid om... ja, dat is een zorgplicht, dus due diligence. Zij moeten dus wel kijken of er risico's hangen aan de leveringen die zij doen. Dus ze moeten kijken, hè, welke actor koopt dit van ons? Hoe gaat die actor dat die honden inzetten, die honden gebruiken? Als zij dat
1: moet je uitzoeken.
0: Ja, daar is wel een zorgplicht op zo'n bedrijf. Ja.
1: Ja, maar in theorie had ik daar ook een hond kunnen halen, toch? Moeten ze mij dan ook helemaal aangaan?
0: Nou ja, als jij dus heel groot op je voorhoofd hebt geschreven... ik werk voor, weet ik veel, Joop J., drugskartel zoveel.
1: Ja,
0: ja, dan dat bedrijf moet daar consequenties aan verbinden. Dus
1: ja,
0: het is niet van nou... We sluiten onze ogen, we doen net of we het niet zien en dan kunnen we verder gaan. Daar moet wel een risicotaxatie plaatsvinden. Het lastige voor ons als buitenstaander is in al dit soort ketens. Wij kunnen zelden kijken in het bedrijf hoe dat precies allemaal heeft plaatsgevonden. En hoe afwegingen wel of niet zijn gemaakt. Maar als inderdaad een bedrijf gewezen wordt op... kijk, dit is wat het Israëlse leger doet met honden... dit is wat de prison service doet met die honden... dit is wat er in die martelkampen gebeurt... Dan kan een bedrijf niet zeggen... oh, ja, maar dat daar hebben we niks mee te maken.
1: Maar ze hebben zichzelf wel opgeheven. Dus dan kan je wel zeggen, ze hebben wel actie ondernomen. Of te laat, vind je?
0: Sowieso te laat.
1: Ja.
0: Kijk, dat was natuurlijk al toen ze de hete adem voelden.
1: Ja.
0: Tenminste, daar ga ik even vanuit. Dat is niet iets wat het bedrijf zelf publiekelijk zegt. Te laat is er door het bedrijf. En het bedrijf is natuurlijk al... want de geschiedenis is dat zij jarenlang honden geleverd hebben aan het Israëlse leger. En daar, dat blijkt dus uit gelekte stukken... daar kun je al wat van vinden. Want het Israëlse leger is een bezettingsleger. Het is niet een defensief leger, zoals de naam doet vermoeden. Het is een leger dat een burgerbevolking bezet houdt. En zoals het Internationaal Gerechtshof ook in 2024 heeft geoordeeld... is die bezetting in zijn geheel illegaal. En moet het leger en moeten de kolonisten zich terugtrekken uit bezet gebied.
1: Ja. Chico heeft ook een interessante vraag, waarop ik denk het antwoord wel weet, maar het is toch goed om hem even te stellen. Want hij zegt, de Consumentenbond sleept dus ook Booking.com voor de rechter. Waarom slaan jullie de handen niet in één?

0: Ja, waarom sluit ik? Ik denk dat het zijn hele verschillende onderzoeken, ja. Hele verschillende schendingen. We werken wel op andere dossiers samen met de Consumentenbond. Dus ja, het gaat erom, als die krachten bundelen, inderdaad leidt tot een effectiever optreden, tot meer informatie, tot alles wat je nodig hebt in de zaak, dan doen we dat zeker. Maar het moet wel logisch zijn en, hoe zeg je dat, tactisch zijn op een specifiek onderwerp.
1: Ja, ja. En Pieter heeft ook een interessante vraag. Die wil graag weten. Soms voel ik mij als consument machteloos ten opzichte van een multinational. Heeft het individuele gedrag van mij als consument überhaupt invloed op een groot bedrijf als Booking.com?
0: Ja, hoe komt een bedrijf aan zijn geld? Dat is toch door de consument. Dus
1: maar het is ook moeilijk om te weten wie wat allemaal doet.
0: Ja, nee, de krachten bundelen, daar gaat veel tijd overheen. Dus bewustwording rondom bepaald handelen van een bedrijf, bewustwording rondom de impact van een bedrijf, daar gaat tijd overheen. Kijk, het heeft ook, ja, nu, als ik nu tegen iemand zeg Booking.com en de nederzettingen, dan gaan mensen vaak al knikken. Maar als je dat bij wijze van 8, 9 jaar geleden tegen iemand zei, was het niet zo, oh ja, het woord nederzetting riep nog weinig associaties op. Het klinkt ook heel, hoe zeg je dat? Onschuldig bijna. Booking.com associeerde mensen vooral met lekker ergens op vakantie gaan. En nu is die kennis is er al veel meer. Dus ja, het kost tijd, denk ik, om bewustwording te creëren rondom een bedrijf. Om de handen ineen te slaan. Bewegingsopbouw. Maar ook het juridisch onderzoek. Kijk, daar stoppen we natuurlijk wel allemaal heel veel tijd in. Dus dat, ja, het gaat traag. Maar als je het goed wil doen, dan moet je gewoon grondig te werk gaan.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Een nummer over opstaan, volhouden en je stem laten horen. Bob Marley, Get Up, Stand Up. In vroeg van dinsdag 22 september. Vandaag is de eerste zittingsdag in de zaak die de Consumentenbond heeft aangespannen tegen Booking.com voor misleiding. Maar het is niet de eerste keer dat Booking.com in de problemen zit. Zo zijn ze al eerder op de vingers getikt door de VN, omdat het bedrijf actief is in Israëls illegale nederzettingen. En vandaag gaat ook het handelverbod voor goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. Maar geldt dat dan ook voor de diensten van Booking.com? Daarover praat ik verder met Lydia de Leeuw, onderzoeker bij SOMO. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Lydia, dat handelsverbod. Wat is dat nou precies effectief?
2: Oh, effectief denk ik dat het niet heel veel inhoudt. Het komt er eigenlijk op neer dat je nu in Nederland geen producten meer mag invoeren op de Nederlandse markt die afkomstig zijn uit de illegale nederzettingen.
0: Ja.
2: Als je het doorvoert, dan valt het buiten het verbod. En wat uit onderzoek blijkt, uit onderzoek is gebleken dat Nederland een belangrijk doorvoerland is voor producten afkomstig uit de Israëlische nederzettingen. Dat blijft geheel buiten schot. Dus zolang je het maar via Nederland laat lopen, mag het wel.
0: Ja.
2: En je mag officieel volgens Nederland nog steeds wel goederen leveren aan de nederzettingen.
0: Maar wat is het verbod dan?
2: Dat je geen producten meer mag kopen die daar verbouwd zijn. En dan moet je dus kunnen aantonen dat ze daar verbouwd zijn. Terwijl de praktijk is dat daar, dat wordt vaak verdoezeld, dat die producten afkomstig uit nederzettingen zijn. Dus dan wordt er wel een stempel opgeplakt, made in Israel. Maar in de praktijk blijkt dat producten ook zo gelabeld worden als ze in de nederzettingen geproduceerd zijn. Er zijn verschillende tactieken voor daar. Om dat te handhaven, dat is een hele klus, denk ik. Ook omdat de Israëlse autoriteiten natuurlijk niet per se iets gelegen is aan medewerking van onderzoek door Nederlandse autoriteiten. En bedrijven zoals Booking.com, die diensten leveren, die dus zo'n platformdienst leveren, die blijven met dit verbod ook buiten beschouwing. En investeringen in nederzettingen, en dan komt Nederland weer uit de bus als een klein land dat ergens groter is geworden, namelijk het investeren in Israël. Nederland is een van de grootste investeerders ter wereld in de Israëlse economie. De nederzettingen-economie is één met de Israëlse economie. Mm-hmm. Dus al die facetten blijven buiten beschouwing met dit verbod dat vandaag ingaat.
0: Ja, maar hoe zit dat precies, dat één is met elkaar?
2: Het is eigenlijk, je kan het denk ik vergelijken met provincie Zeeland en Overijssel. Dat is gewoon onderdeel van Nederland. Zo gaat Israël ook met de nederzettingen om. En zij noemen het dan Judea en Samaria. Zo noemen christenen van Israël bijvoorbeeld en andere groepen dat ook.
0: Dat zijn de oude namen van de gebieden.
2: Ja, precies.
0: De Bijbelse namen.
2: Ja, de religieuze termen worden gebruikt. Die nederzettingen zijn qua betaalverkeer, qua wegennetwerk, qua elektriciteitsnetwerk, waterinfrastructuur, één met de rest van Israël. En in Israël wordt dus ook geen onderscheid gemaakt tussen de nederzettingen of Israël zelf. Dus succes als jij vanuit het buitenland moet gaan uitdokteren waar producten precies vandaan zijn gekomen. Daar uit onderzoek is gebleken dat daar gewoon heel veel verkeerde labeling plaatsvindt.
0: Ja. Hele snelle pubquizvraag. De grootste investeerder in Israël is?
2: Dat is de VS.
0: En daarna?
2: Nederland.
0: Hoe kan dat?
2: Dan moeten we toch ook gaan kijken naar de Zuidas. Maar niet alleen. Ja, we hebben gewoon in Nederland een systeem gecreëerd. Het moet allemaal aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Zoveel mogelijk bedrijven moeten zich hier vestigen. Dus belastingtechnisch maken we het aantrekkelijk nog steeds voor bedrijven om hier te zijn.
0: Ja.
2: Dus dan zie je dat grote Israëlische wapenfabrikanten hebben hier bedrijven opgezet van waaruit ze dus Nederlandse takken kunnen aansturen. En andersom ook grote multinationals die vanuit Nederland in Israël investeren, Dus ja, het kapitaalverkeer via Nederland is echt enorm. En dat bleek dus uit onderzoek dat mijn collega Jasper van Tevelen heeft gedaan. Die heeft er een hele serie over gepubliceerd. Dus ik raad echt iedereen aan om dat na te lezen. De investment files. Daar wordt echt uiteengezet hoe Nederland er werk van heeft gemaakt om Nederland ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor Israëlische bedrijven. Zelfs sinds het begin van de genocide dat er nog network events plaatsvonden. Om maar te zorgen dat het business as usual kon doorgaan.
0: Ja, maar wat zou Nederland moeten doen dan, volgens jullie?
2: Wat wij vinden, dat is puur en alleen gebaseerd op wat het internationaal gerechtshof heeft uitgesproken. Lang verhaal kort. Nederland en alle landen ter wereld hebben de verplichting, ja, om stappen te ondernemen om handel met en investeringen in die illegale bezetting en nederzettingen en apartheid te voorkomen.
0: Ik wil nog sterker formuleren. Ze zijn verplicht om alle middelen aan te wenden die ze hebben.
2: Ja, dat is ten aanzien van de genocide. Ja, dus het is tweeledig. Enerzijds heb je dus die illegale bezetting, nederzettingen en het apartheidregime. Ja. Daarvan heeft het internationaal gerechtshof gezegd, er moeten stappen gezet worden door alle landen om ervoor te zorgen dat ze qua handel en investeringen niet bijdragen aan die schendingen van het recht. Waar het gaat om de genocide, daar heeft elk land een nog veel verdergaande verplichting inderdaad. En het is alle mogelijke middelen aanwenden om de genocide te proberen te voorkomen.
0: Ja.
2: En dan in een Bosnië-zaak heeft het internationaal gerechtshof al eerder bepaald van, nou, hoe moet dat er dan uitzien? Hoe vul je zo'n verplichting in? En dan moet een land gaan kijken naar welke links hebben wij met de actor die genocide pleegt of mogelijk genocide gaat plegen. Welke drukmiddelen hebben wij? Dus dat kan zijn, deel je een landsgrens, dan kan je dat inzetten. Heb je belangrijke handelsrelaties? Wat het ook mogen zijn, jouw links, die kunnen functioneren en moeten dan functioneren als drukmiddel.
0: Ja.
2: Hoe dieper die banden, hoe meer leverage je hebt en hoe meer je dat ook moet aanwenden. Nou, ja. En bij Nederland, kijk, als je het op één na grootste investeerder wereldwijd bent, dan moet dat toch in ieder geval een drukmiddel zijn. Maar evengoed de F-35 onderdelen zou ik daar ook onderscharen.
0: Ja, nu is er ook iets wat er al geprobeerd wordt. Dat is een zwarte lijst van de Verenigde Naties. Staat onder andere Booking.com op sinds 2020. Wat is die lijst?
2: Ja, die lijst is inderdaad in 2020 publiek gemaakt en sindsdien een aantal keer geüpdate. Volgende week, of de 28e, wordt de nieuwe versie publiek gemaakt. Dus dan kunnen we weer meer bedrijven verwachten, denk ik, die daarop staan, ja, wereldwijd. Het is een lijst die dat is voortgekomen uit een oproep van de VN Mensenrechtenraad. Die heeft gezegd, al die schendingen die plaatsvinden in die nederzettingen, daar moet iets mee gebeuren. Bedrijven zijn nog steeds daar actief. Dus is de hoge commissaris voor de mensenrechten, dat kantoor heeft de opdracht gekregen om een publieke lijst op te stellen met bedrijven die bepaalde activiteiten ontplooien in de nederzettingen.
0: Ja.
2: En ook om die lijst te updaten. Er is heel veel druk geweest, uiteraard vanuit Israël, maar ook vanuit de VS, om die lijst tegen te houden. Dat is gelukkig niet, heeft niet geleid tot resultaat. Als in, die lijst is er en Booking staat daar onder andere op.
0: Maar heeft het echt impact?
2: Nou ja, wij praten erover. Dus het is denk ik
0: zeker.
2: Ik kan
0: nog steeds nu naar Booking.com. Ik kan nu live zo'n nederzetting boeken.
2: Het draagt bij. Ik denk echt dat het een heel belangrijk signaal is, maar ook een middel om te laten zien, Je staat gewoon met naam en toenaam op zo'n lijst en daar gaan uiteindelijk consequenties aan verbonden worden. Dus je ziet ook dat bijvoorbeeld pensioenfondsen, ja, en andere investeerders zich gaan terugtrekken uit bedrijven die op die lijst staan. Dus er hangt een prijskaartje aan, dat is het eerste. Het leidt tot meer bewustwording en meer bewustwording kan ook leiden, denk ik, tot andere keuze van consumenten. Daar hangt ook een prijskaartje aan. Dus het telt wel op. Het is, kijk, zo'n VN-database, veel mensen hebben er inmiddels van gehoord, denk ik. Of in ieder geval mensen die zich bezighouden of zijlings volgen wat er in Palestina gebeurt. Het draagt bij aan bewustwording. En ik hoop en ik denk ook dat uiteindelijk zo'n lijst ook zo kunnen worden toegepast in andere situaties waar langdurig mensenrechtsschendingen plaatsvinden.
0: Ja, maar waarom blijft Booking.com, dat lijkt me ook een beetje de vraag die er overheen hangt, waarom willen ze zo graag actief zijn in de illegale nederzetting? Want het lijkt me ook niet dat heel veel mensen denken, ik ga gezellig een weekendje daarheen boeken.
2: Nee, ik denk dat het qua, hoe zeg je dat?
0: Financiën, geld?
2: Zij zullen daar niet hun grootste winst uithalen uit de nederzettingen. Nee, dat is niet waar ze hun dikke boterham mee verdienen. Nou goed, ik kan niet in het hoofd van Booking kijken. Waar het wel naar uitziet is dat in de VS, of in de VS bestaat in, dan moet ik even kijken, ik had opgezocht in hoeveel staten dat nu van kracht is. Er zijn nu bijna 40 staten in de VS die zogenaamde anti-BDS-wetgeving hebben. Anti-boycott-wetgeving, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay.
2: En daarmee zeggen dus autoriteiten, een bedrijf mag Israël niet uitsluiten van haar bedrijfsactiviteiten.
0: Ja.
2: Sommige staten die zeggen zelfs, een bedrijf mag, en dat noemen ze expres niet de bezette Palestijnse gebieden, maar dan zeggen ze gebieden die onder de controle vallen van Israël.
0: Oh ja.
2: Daar gaat ook al. Dat zegt ook al wat, hoe ze die bewoordingen kiezen. En dat er dus ook, dat bedrijven dus nadeel kunnen ondervinden in de VS. Dus bijvoorbeeld dat ze geen publieke contracten meer aangeboden krijgen, of dat samenwerking wordt beëindigd.
0: Dus het kan grote gevolgen hebben.
2: Het kan gevolgen hebben voor een bedrijf. Ja.
0: Ja, maar is Booking.com dan niet met handen en voeten gebonden?
2: Nou ja, ik vraag me dus bij Booking heel erg af. Ze hebben. Ik geloof niet, tenminste, ja, ik heb. Ik heb ze niet gevraagd, maar ik kan zo snel geen informatie vinden over of Booking contract heeft met de Amerikaanse overheid. Ik kan me wel voorstellen dat het een bedrijf lastiger wordt gemaakt in de VS. Dat ze onplezierige gesprekken zullen hebben. Wat ze daar feitelijk, juridisch en financieel aan zouden ondervinden, vind ik moeilijk te zeggen. Ik kan dat ze op basis van die VS-wetgeving niet zeggen. Maar wat me wel opvalt is dat Booking dus in verschillende reacties, wanneer het wordt aangesproken op haar op het verhuren van de accommodaties en nederzettingen, dat dan wel gezegd wordt, wij houden ons aan de lokale wetgeving. Dus we houden ons aan de wetten daar, we houden ons aan de wetten in de VS, we houden ons aan de wetten in Nederland. En dan valt me dus wel op dat ze de VS noemen. Kijk, daar staat de holding waar Booking.com onder valt. Booking.com zit in Nederland, maar de holding die daarboven zit, zit in de VS. Daar zal vast, hoe zeg je dat? Het bedrijf zal daar druk voelen om in de VS binnen de juridische lijntjes van die anti-boycott wetgeving te kleuren.
0: Ja, ik ben benieuwd wat de luisteraar hier nog over te vragen heeft.
1: Vragen.
0: Ja, onder andere Sophie, die vraagt, stel nou eventjes, jullie winnen deze rechtszaak. Welke straf zou de rechter dan in theorie kunnen opleggen aan Booking.com?
2: Het is een strafzaak. Hè, dus ja, stel dat de OM gaat over tot vervolging, dan wordt het bedrijf vervolgd voor witwassen. En dat zou dus kunnen leiden tot straffen van individuen. Hè, dus,
0: wie?
2: Bedrijfsleiders binnen Booking.com.
0: Binnen Nederland?
2: Binnen de Nederlandse rechtsmacht. Dus voor witwassen kun je gevangenisstraf krijgen. Een bedrijf kan hoge boetes krijgen. Dus dat kan wel pijn doen. Ja.
0: Ja, ja. Johan die vraagt, als bedrijven weten dat hun handelen kan bijdragen aan mensenrechten schendingen, maar rechtszaken en ook politieke maatregelen dus jarenlang uitblijven, wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat daar wel een einde aan komt?
2: Ja, een beetje een cliché antwoord misschien. Ik denk wij allemaal. Mm-hmm. Kijk, zolang bedrijven vrijwel ongehinderd kunnen bijdragen aan mensenrechten schendingen, moeten we daar allemaal iets mee. Of dat nou de genocide in Palestina is of de klimaatcrisis. Ik denk dat we allemaal druk moeten blijven opvoeren. Want uiteindelijk is dat toch, denk ik, vooral waarom de politiek enigszins in beweging is gekomen. Dat is gewoon de druk vanuit de samenleving. Ik denk dat dat is geen politiek leiderschap geweest. Dat is gewoon druk vanuit de samenleving.
0: Mm-hmm.
2: Wij als maatschappelijke organisaties moeten, denk ik, toch alle middelen aan blijven wenden. Van publicaties tot procedures om een bedrijf aan te spreken.
0: Maar het duurt echt lang, hè?
2: Het duurt veel te lang, ja. Maar goed, dat stamt vanuit de VOC-tijd. Hè. Het is eigenlijk een historisch concept dat bedrijven nou ja, juridisch zich kunnen insuleren en tegen aansprakelijkheid. Ja, maar ik denk, medewerkers hebben een rol te spelen. En het heeft soms ook wel effect. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, toen daar nog apartheid was, had je in de VS mensen in Zuid-Afrika, of de zwarte en bruine inwoners van Zuid-Afrika, die moesten rondlopen met een bepaalde, dat noemden ze dan de dompas. Dus een kaartje moest je op zak hebben en dat bepaalde in welk gebied jij wel of niet mocht komen. En die kaartjes, die foto's daarvoor, die werden geproduceerd op Polaroid. En in de VS was er toen een echtpaar dat werkte, een zwarte Amerikaanse echtpaar dat werkte bij Polaroid in de VS. En dat ontdekte dus dat hun bedrijf verantwoordelijk was voor het produceren van dat fotomateriaal voor die passen. En die zijn in Derren zijn die een hele beweging gestart om ervoor te zorgen dat hun bedrijf zou stoppen, ja, met het bijdragen aan apartheid. En ik denk in ieder bedrijf zou je hopen dat dat een keer op gang komt. Kritische geluiden tot staking aan toe. Want zonder medewerkers functioneert een bedrijf niet. Ondanks dat directeuren en managers misschien anders willen geloven. Dus ja, iedereen heeft, ik denk, onder de streep, iedereen heeft meer macht uiteindelijk dan ze denken. En het gaat er gewoon om dat je die tactisch inzet en dat je die ook bundelt. Gewoon tegenmacht creëren.
0: Maar je doet dit werk al 15 jaar, Lydia.
2: Ja.
0: Ongeveer. Wat houdt jou dan, ondanks alle juridische en politieke obstakels die je nu benoemt, gemotiveerd om hiermee door te gaan?
2: Ja, ik zou niks anders kunnen doen of willen doen. Nee. Ik denk, dit is gewoon, iedereen kiest denk ik uit van waar hij zich het best mee bezig kan houden. Nou, bij mij is dat dus, was dat jaren geleden al, kwam ik uit op de straffeloosheid rondom bedrijven. Tijdens mijn criminologiestudie al, ik ging in de hoek van internationaal strafrecht zitten, internationale misdrijven. Nou, dan kijk je naar de rol van politici en van legerleiders in mensenrechten schendingen. Mm-hmm. En dat is allemaal heel verschrikkelijk en heel heftig. Maar toen ik meer begon te lezen over wat doen grote bedrijven nou, of wat doen bedrijven in die context. En toen kwam ik erachter van, nou, dit is gewoon misschien was ik heel naïef, maar er ging echt een wereld voor me open. Dat ik dacht, apartheid, holocaust, wat in Palestina gebeurt, kolonisatie, al die enorm grote misdrijven,
0: ja,
2: die konden alleen plaatsvinden doordat bedrijven dat mee vormgaven. De middelen leverden, de architectuur. Dat zijn bedrijven die tijdens de Tweede Wereldoorlog dat gas hebben geleverd, de ovens hebben gebouwd. Je had de railway. Bij het apartheidregime, de hele segregatie van mensen moest door met computersystemen ook worden in stand worden gehouden. Dus ja, dat is eigenlijk waarom ik het niet, waarom ik niks anders zou kunnen doen. Omdat ik zie, zonder bedrijven zijn al deze grote, hoe zeg je dat? Deze enorm grote misstanden en misdrijven onmogelijk. En die straffeloosheid is nog steeds zo wijdverbreid dat ik denk dat heeft zoveel urgentie dat ik me daar, ik blijf daar wel elke dag energie voor hebben om daar iets aan te doen.
0: Maar kan Lydia de Leeuw onderaan de streep echt iets veranderen?
2: Ja, Lydia de Leeuw de eentje kan helemaal niks, denk ik. Nee, dus dat doe je samen met collega's. Dat doe ik samen met collega's van SOMO, collega's van Al-Haq, European Legal Support Center, The Rights Forum. Dat staat ook niet los van mensen die de straat op gaan, mensen die blokkeren, mensen die demonstreren, die staken. Dus het is, je moet je krachten bundelen, anders, anders ben je nergens. Journalisten die vrij uitspreken, je hebt elkaar, als jij als journalist niet vrije werk kan doen, dan komt dit geluid ook minder naar buiten.
0: Ja.
2: Als mensen niet de straat op gaan, dan wordt het signaal afgegeven van, oh, we vinden het eigenlijk allemaal wel prima wat er gebeurt. Dus ja, het is, je bent allemaal maar een bouwsteentje, maar ze zijn wel allemaal nodig, denk ik.
0: Maar stel nou, Booking.com die zegt morgen, we gaan er echt mee stoppen, het is klaar.
2: Top.
0: Is dat voor jullie dan voldoende of zijn er meer stappen nodig?
2: Nou, ja, de zaak zou dan nog steeds doorgaan natuurlijk. Omdat de accommodaties die Booking verhuurd heeft en de winst die daaruit gemaakt is, daar moet wat ons betreft nog steeds rekenschap voor worden afgelegd. Hm. En we moeten zorgen dat het dan, dat na boeking er een norm, in ieder geval in Nederland, een norm gesteld is. Dienstverlening aan de in de Israëlische nederzettingen is niet toegestaan. Winsten die jij behaalt in de Israëlische nederzettingen mag jij niet hier in Nederland binnenbrengen, want dat wordt dan beschouwd als witwassen. Die norm moet gesteld worden. Dus al zou Booking vandaag zeggen, we zijn gestopt, tabé, we doen niet meer in de nederzettingen, dan zijn we blij dat die bijdrage is gestopt. Maar er moet nog steeds, iets gezegd worden over, over is dit witwassen en waar ligt de grens voor wat bedrijven mogen doen?
0: We gaan zien of het uiteindelijk toch lukt. Maar vandaag gaat in ieder geval wel dat handelsverbod in, wat al een belangrijke eerste stap is. Dankjewel Lydia de Leeuw, onderzoeker bij SOMO. En fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen hier.
2: Bedankt.
0: Dit was Vroeg van dinsdag 22 september. Het hele programma is te beluisteren als podcast. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Een nieuwe gast, een nieuw onderwerp. Maar nu gaat jouw ochtend hier verder met het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je een hele fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Mark Visser.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is dinsdag de 22e september. Waar is het drinkwater vervuild met PFAS en hoe erg is het? We spreken zo Greenpeace. En een flinke celstraf voor de dood van een jongen van 14. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon die corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. Die was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat meldde de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn-Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het vaak gemunt op specialistisch kostbaar gereedschap. Dat kan door criminelen worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar inmiddels op 85. In heel 2025 waren dat er 18. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. Dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. En op een veiling in Parijs hebben spullen van de overleden Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer meer dan vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna €40.000. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de overleden actrice. Het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden is mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:03. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Blijkt uit een PFAS-kaart die Greenpeace heeft laten maken op basis van openbare drinkwatergegevens. Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Eline Bosman van Greenpeace, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Om wat voor hoeveelheden PFAS hebben we dan?
3: Ja, in sommige delen van Nederland gaat het toch over 3 keer de advieswaarde van het RIVM. En die advieswaarde van het RIVM is 4,4 nanogram PFAS per liter water.
2: Ja, dat klinkt veel als het 3 keer zoveel is.
3: Ja, dat viel ons ook zeer op, ja.
2: En dat het erin zit, PFAS in drinkwater, dat is op zich niet nieuw. Het RIVM heeft eerder al eens berekend dat 20% van alle PFAS in ons lichaam ook via drinkwater komt. Waarom dit onderzoek van jullie?
3: Ja, wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen inzien wat er in hun kraanwater zit en hoeveel PFAS er uit hun kraan komt. Dus die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. En dat heeft een data-analyst voor ons gedaan. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
2: Ja, en dan valt op dus Zuid- en Noord-Holland, maar ook Zeeland, delen van Utrecht, dat het daar echt hoog is. Hoe komt dat?
3: Ja, we hebben niet gekeken in dit onderzoek naar waar de verschillen vandaan komen. Dat zou meer onderzoek vergen. Maar wij denken dat dat komt doordat er van verschillende waterbronnen gebruik wordt gemaakt. Hm. Er zit bijvoorbeeld meer PFAS in ons oppervlaktewater dan in ons grondwater. Dus het zou in verschil in de bronnen kunnen zitten.
4: En zijn er dan ook plekken die helemaal PFAS-vrij zijn?
3: Er zijn ook plekken waar er zo weinig PFAS is gevonden dat we zeggen, nou, die kunnen we als PFAS-vrij, of heel weinig PFAS zit daar in die gebieden. En dat is vooral in het noorden van Nederland, in het oosten van Nederland en in delen van Brabant.
4: Willen jullie als Greenpeace hiermee ook zeggen dat het drinkwater op sommige plekken dus ja, en eigenlijk niet verstandig is om te drinken zelfs?
3: En wij volgen wel het advies van het RIVM. En het RIVM zegt dat we het water gewoon moeten blijven drinken. Water is natuurlijk ook belangrijk voor onze gezondheid. Dus dat gaan wij ook blijven doen. Wij volgen dat advies van het RIVM. Maar het is wel duidelijk dat PFAS troep is dat werkelijk overal zit. Zelfs in ons kraanwater in te grote hoeveelheden. Dus het is spul waar we eigenlijk niet aan kunnen ontkomen.
4: Ja, want het is bekend dat je kan er ook niet, als het in je lichaam zit, makkelijk vanaf. Maar je kan het wel verminderen als het dan al met drinkwater begint. Wat toch echt de basisvoorziening is. Dan wordt het helemaal lastig.
3: Dan wordt het zeker lastig. Ja, het zit werkelijk overal in ons voedsel en in ons drinkwater. En wat wij dus ook willen is dat hier paal aan perk aan wordt gesteld en de overheid met een totaalverbod op PFAS komt.
4: Okay. Eline Bosman van Greenpeace, dank u wel. Meegeluisterd heeft Pieter Litjens van de koepel van drinkwaterbedrijven VWIN. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Schrikt u ervan dat er op sommige plekken dus zoveel PFAS in het drinkwater blijkt te zitten?
5: Nou, ik schrik er niet van. Dat het onwenselijk is, dat deel ik wel met Greenpeace. Want het is sowieso niet wenselijk dat er PFAS in het milieu komt. Dat weten we echter al een paar decennia. En tot op heden wordt daar te weinig aan gedaan. Dus wat dat betreft kunnen we Greenpeace ook steunen in hun wens voor een totaalverbod voor het gebruik van PFAS. Wij pleiten al jaren voor een Europees totaalverbod. En dat blijven we ook doen.
4: Dus die u zegt wat dat betreft, dat lijkt alsof er ook nog een kanttekening is?
5: Nee hoor, nee zeker niet. Nee, er is geen kanttekening. Nee, wij pleiten voor een volledig Europees totaalverbod. We snappen wel dat het veel tijd kost en dat is vaak zo in Europa. Besluitvorming gaat daar niet altijd heel erg snel. Dus wat wij ook graag zien is dat er snel door het huidige kabinet wordt gewerkt aan een lozingsverbod van PFAS in Nederland. Mm-hmm. Dat is iets wat we wel in eigen hand hebben. Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod. Dus er moet meer gebeuren dan alleen maar binnen Europa inzetten op een totaalverbod. We moeten ook in eigen land moeten we doen wat nodig is en wat we kunnen doen.
4: Waarom mag je het water wel nog gewoon drinken als die advieswaarden zijn overschreden?
5: Nou ja, kijk, in Nederland hebben we een wettelijke norm. Een wettelijke norm aan de hoeveelheid PFAS die in het drinkwater mag zitten. En die staat op 100 nanogram per liter. En die wordt overal in Nederland ruimschoots gehaald. In de meeste gevallen zelfs een factor 10 lager dan die 100 gram. Die 4,4 nanogram waar net over gesproken werd is een richtwaarde. Is geen wettelijke waarde. Wij voldoen sinds 1 januari 2026 aan de eisen voor PFAS-stoffen die in de Europese drinkwaterrichtlijn staan. Daar moet in heel Europa iedereen aan voldoen. Nou, die is dus die 100 nanogram per liter. Daar wordt ruimschoots aan voldaan. En er is een richtwaarde van het RIVM die op dit moment nog niet vertaald is in een wettelijke norm voor drinkwaterbedrijven. Nou, wat wij zien is dat de meeste drinkwaterbedrijven ruim in staat zijn om die wettelijke norm te halen. En daar waar het mogelijk is, wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat we zo laag mogelijk uitkomen met allerlei zuiveringstechnieken die er zijn.
4: Ja, om, dus u probeert wel zo min mogelijk in zit. Die advieswaarde te halen eigenlijk, die richtwaarde. Alleen dat is niet mogelijk nog overal.
5: Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat ze het water zo schoon mogelijk kunnen leveren. Daar moet een zuiveringsinspanning voor worden gedaan. Ik denk dat het ook goed is om duidelijk te maken dat op het moment dat die 4,4 nanogram per liter. Natuurlijk, ik ga het zeker niks bagatelliseren hoor. Het gaat om heel weinig. Het gaat om een paracetamolletje zeg maar in 113 miljoen liter water. Hè, in 46 Olympische zwembaden. Tegelijkertijd zeggen wij PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. Hè. U zei net, het begint met drinkwater. Nou, wat ons betreft begint het bij de bron. Mm-hmm. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
4: Wat kost het veel om het eruit te halen voor drinkwaterbedrijven?
5: Het kost een hoop om het eruit te halen. De processen die daarvoor nodig zijn, die vragen extra zuiveringsinstallaties, die vragen uiteindelijk ook een heleboel. Nou, die zijn energie-inefficiënt, dus die zijn duur. Dat doet ook iets met de prijs van het drinkwater in de toekomst. Nou, denk ik dat iedereen graag bereid is om voor het allerschoonste water iets meer te betalen. Maar het is best een klus om het er allemaal uit te halen, ja.
4: En waar we het net over hadden, over die kustprovincies dus, Noord-Zuid-Holland, Zeeland, ja. Dat het daar meer voorkomt, weet u hoe dat komt?
5: Nou, die aanname van Greenpeace, die klopt inderdaad. In die delen van het land wordt veel meer gebruik gemaakt van oppervlaktewater. In andere delen van het land, met name in het oosten, in de Veluwe, wordt veel gebruik gemaakt van grondwater. Die grondwaterlagen, die liggen diep. Die zijn goed beschermd vaak, met kleilagen daarboven, ondoordringbare kleilagen. Dus water wat eeuwen oud is. Nou, een eeuw geleden waren we nog niet in staat, gelukkig, om PFAS in het milieu te verspreiden. Dus daar zit het ook logischerwijs niet in. In het oppervlaktewater wordt veel geloosd. En dat komt voor een deel via de rivieren ons land binnen. Maar we voegen er zelf ook een heleboel aan toe. Dus dat betekent dat bedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater, dat die meer moeten zuiveren om het water schoon te krijgen. En dat is dus ook de reden waarom we naast zo'n Europees totaalverbod ook pleiten voor een lozingsverbod in Nederland. Omdat die 50% extra bijvoorbeeld in het Maaswater door onszelf in Nederland wordt toegevoegd. Dat komt niet uit het buitenland, dat gooien we er allemaal zelf bij.
4: Dus u sluit zich aan bij die waarschuwing van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport ook nog voor de PFAS-pesticiden? Eerder deze maand.
5: Zeker, ja, absoluut. Nee, maar daarom, het Europees totaalverbod gaat ook niet over bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Daar zit een heel groot probleem. En wij pleiten ook al een hele tijd voor een verbod op het gebruik van PFAS in bestrijdingsmiddelen. Dat doen ze in Denemarken, doen ze dat al een tijdje. Daar hebben ze gewoon een verbod afgekondigd op, ik geloof, 36 verschillende PFAS-stoffen. Het zijn er honderden of duizenden zelfs. Dat laat zien dat het dus wel mogelijk is.
4: Okay. Dank u wel voor uw uitleg ook, Pieter Litjens van drinkwaterkoepel VWIN.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is 12 minuten over 6. In Nieuwsuur ging het over de sancties die Trump heeft voorbereid tegen het gehele internationaal strafhof. Die volgen nog en het is nog niet bekend wat de sancties inhouden. Senator Tekke Panman schreef voor de Raad van Europa een rapport over het strafhof. Volgens hem hebben de aangekondigde sancties nu al grote gevolgen.
6: Ja, dat heeft nu op dit moment grote impact op de personen die er werken, met name rechters en openbaar aanklagers en hun familie. Dat zij beperkte toegang hebben tot financiële instellingen, tot hun bankaccounts en betalingsverkeer, maar ook verzekeringen.
4: Een van de adviezen uit het rapport van Panman is een blokkeermechanisme.
6: Dat betekent eigenlijk dat alle sancties en bedreigingen van buiten de EU die betrekking hebben op instanties en bedrijven binnen de EU, dat die niet mogen worden uitgevoerd binnen de EU. Dus dan scherm je eigenlijk de organisaties en bedrijven scherm je daarvoor af.
4: De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert in Nieuwsuur dat de asielnoodopvang voor kinderen beter moet. Kinderen hebben nu te maken met onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Voorzitter Chris van Dam van de Onderzoeksraad legt uit waarom dit onderzoek verandering moet brengen.
7: Omdat wij niet alleen zelf hebben gekeken, kloppen die rapporten wel? Hè? Is het wel echt onveilig? Want zo eigenwijs zijn wij dan als onderzoeksraad. Maar dat we vervolgens ook ons de vraag hebben gesteld, hoe kan het nou dat er zoveel rapporten zijn en dat er eigenlijk zo weinig verandert? En dat betekent dus eigenlijk dat we een soort bestuurlijke analyse hebben gemaakt van wat is er dan de afgelopen jaren. Ja, waarom zijn we met z'n allen zo stoïcijns gebleven eigenlijk, ondanks die nood die in die rapporten geklaagd wordt?
4: Daarnaast doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid de dringende aanbeveling om binnen een half jaar de situatie van de kinderen in de asielnoodopvang te verbeteren.
7: Als je constateert dat kinderen in een onveilige situatie zitten, ja, dan kun je niet zeggen, nou jongens, over 10 jaar dan moet dat eens opgelost worden. Dus wij hebben ook wel geworsteld met die termijn. Maar wij vinden dat een termijn van 6 maanden... om daar per locatie te kijken wat moet er verbeteren, wat moet er veranderen om het veilig te maken, vinden wij een redelijke termijn.
4: In Langs de Lijn en Omstreken hoorden we meer over The Sound of Music. In Salzburg is een museum geopend over de legendarische musical uit 1965. Roger Pluim heeft een verzameling van 20.000 items en een deel daarvan is te zien in Salzburg. En zijn verzameling is heel breed.
8: 200 posters, honderden verschillende LP's, laserdisc, beeldplaten, porseleinen borden, talloze krantenknipsels, allerlei prularia van souvenirdingen, cassettebandjes, cd's, nou, noem maar op, alles wat je kan verzinnen.
4: Bij de opening waren ook acteurs uit de originele film. Roger werd als eregast bedankt voor zijn verzameling.
8: Tot slot werd er een brief voorgelezen van iemand die niet aanwezig was. En dat was namelijk Julie Anderson, want die is natuurlijk 91. En Nicholas Hammond, de acteur die Friedrich speelde, die las die brief voor. En toen kwam er een groot applaus. Nou ja, dat was het dan. Maar toen kwam de conservator nog aan het woord, Peter Hoestie. En die zegt, ja, we hebben nog een special thanks to our special guest, Roger Pluim van de Netherlands.
4: Nou, helemaal trots natuurlijk. Dit was gisteravond op Radio NTV. Nu de Pretenders, Brass in the Pocket.

0: Laat gevangenen overdag naar hun werk gaan. Met die oproep komt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD.
1: De directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen pleit in de krant voor een soort gevangenislight. Het kabinet kwam voor de zomer met een plan om iets te doen aan het cellentekort, maar dat is volgens hem niet voldoende. Hij denkt dat er meer plekken moeten komen voor gevangenen die niet gevaarlijk zijn. Daar is weinig toezicht nodig en dan hoeven de celdeuren niet altijd op slot. In het interview zet hij ook de deur open voor de enkelband als hoofdstraf. Dat is politiek een gevoelig onderwerp. Overmorgen debatteert de Tweede Kamer over de problemen in gevangenissen. Mensen met lage inkomens kunnen straks tot 6.000 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto, dat schrijft de Volkskrant. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de energietransitie voor deze groep aantrekkelijker maken. Maar de regeling is volgens de krant complex en kent risico's. Het grootste punt van zorg is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat subsidies zijn afgestemd op individuele inkomens en niet op huishoudinkomens. Mogelijk komt de subsidie nog voor het eind van dit jaar, anders in het tweede kwartaal van 2027. En vanaf volgende week mogen bedrijven hun producten niet zomaar meer aanprijzen als groen of duurzaam. En dat baart ondernemers volgens het FD zorgen. De nieuwe regels moeten greenwashing tegengaan, maar de wetswijziging is volgens ondernemers verwarrend. Grote bedrijven hebben capaciteit om al hun communicatie aan te passen. Voor kleinere bedrijven is het een grote opgave, zegt een adviesbureau tegen het FD. Veel producten gaan nu specifieke trefwoorden op de labels krijgen, zoals helpt afval besparen of energiezuinig, als vervanging van bijvoorbeeld de algemene term goede keus. Het kan volgens de krant maanden duren voordat alles zichtbaar is op etiketten. En na bijna 13 jaar afwezigheid maakt het sociale netwerk Hives vandaag zijn comeback. Daarover schrijft de Telegraaf deze ochtend. Het platform werd ooit door bijna 10 miljoen Nederlanders gebruikt en krijgt nu exact 22 jaar na de oprichting weer een nieuw leven. Eigenaar Mediahuis zegt dat de nieuwe versie geen verslavende algoritmes heeft. Hives was bekend van de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en glitterplaatjes. Zit al meteen iemand als een dansende banaan hier in de studio?
2: Ja, dat had andere redenen, maar okay, dat leg ik nog wel eens uit.
1: Het leek er wel op. Die keren ook allemaal volgens de Telegraaf weer terug. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuw Hives wel wil proberen.
0: Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen EHBO-cursussen voor als het misgaat. En sommigen doen dat nadat ze iets vervelends hebben meegemaakt. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van EHBO-cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000. Verslaggever Matthijs van der Wiel was gisteravond bij zo'n cursus, georganiseerd door een kinderopvang.
3: Hebben mensen wel eens eerste hulp moeten verlenen bij een kind? Ja, u wel. Mag ik u vragen hoe dat ging?
4: De locatie, een kinderopvangcentrum in Amsterdam.
3: En vandaag gaan we verschillende onderwerpen behandelen die eigenlijk het meeste voorkomen. Verstikking en reanimatie, gelukkig weinig, maar dat gebeurt ook.
4: Wat moet je nou doen? In welke situatie?
3: Als het een wond is, spoelen met water. Alleen water is voldoende. Geen desinfectiemiddel, dat is niet nodig.
4: Tip 1, probeer niet in paniek te raken.
3: En, als zoiets gebeurt, dan raken we ook in paniek. Dan gaan we minder goed nadenken. Dus daarom is kalm blijven cruciaal. Maar het is makkelijk gezegd dan gedaan.
4: Ook deze avond zit vol. Maximum aantal aanmeldingen.
5: Oh, ik heb een dochter van 2. En,
4: Spannende dingen wel eens meegemaakt.
5: Ja, ze heeft wel een keer breathing spells gehad.
4: Wat is dat?
5: Dat is dat je dan huilt en dan blijf je zeg maar hangen in het huilen en dan adem je even een minuutje niet. En
4: toen wist u niet wat u moest doen?
5: Nee, ik wist ook niet dat het bestond. Ik had er nog nooit van gehoord.
4: Paniek?
5: Maar na een minuut is het er gewoon over. Ik ben zelf BHV'er, dus voor kantoor.
4: Je weet al wat u moet doen.
5: Dan weet ik al een klein beetje wat we doen. Maar
4: met een baby?
5: Met een baby is het een heel ander verhaal. En er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
3: En mocht zo'n snee meer dan 1 centimeter zijn, dan moet er waarschijnlijk een hechting in.
6: Wij krijgen veel vragen van ouders, ook heel concreet over de veiligheid. Dus ouders zijn echt op zoek naar handvatten voor als er thuis ongelukjes gebeuren, dat zij weten hoe te handelen.
4: Charlotte Hogedoorn is van Basker, de kinderopvangorganisatie die deze avond organiseert.
6: We zijn hier dit jaar mee begonnen. We begonnen met 20 cursussen en we zien dat er heel veel interesse voor is. Dus we zitten nu al op 40 cursussen dit jaar. Dus ja, er is veel vraag naar.
4: Bernard Leenstra is huisarts en bedenker van deze cursus. De grootste angst van ouders, een kind dat stikt. Wat moet je doen?
7: Ja, dat wil je niet meemaken. Maar als je kind stikt, ja, hetgeen wat erin zit, dat moet eruit.
4: En dan zeiden ze vroeger de Heimlich. Dat was zo van achter vastpakken en drukken. En dan zeggen mensen, dat kan niet bij kleine kinderen.
7: Hey, als het een heel klein kind is, ja, dan heeft het weinig zin om het aan te zetten tot hoesten. Kan het kind dat wel begrijpen? Doe dat echt eerst. En anders eerst op de rug slaan en dan de buik stoten.
4: Vanuit waar heeft u dit opgezet?
7: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
4: Wat leer je hier?
7: Als je dit hebt afgerond, dan kan je zomaar het verschil maken tussen levend en dood kind. En dat klinkt heel heftig, maar dat is wel de realiteit.
4: Wat merkt u van de toegenomen belangstelling hiervoor?
7: Er is een enorme vraag om dit te kunnen. De zelfredzaamheid, die speelt daar misschien wel een rol in. Ik denk dat dat ook heel goed is. Ik denk dat ook we de zorg mee kunnen ontlasten. Bijvoorbeeld, wanneer ga je met je kind met koorts naar de huisarts? Nou, dat leer je hier.
4: Nou, zeg eens.
7: Ja, als je kind koorts heeft, is geen reden om te gaan. En de hoogte van de temperatuur, dat zegt ook niet zoveel. Maar als het niet drinkt, of als het niet plast, alsjeblieft bel de huisarts.
4: De leidsters die weten het, hè? Wel of geen Heimlich. Wat was het nou?
6: Dat hangt van de leeftijd af.
7: Bij een baby leg je het kindje met de buik op jouw knie en geef je rugstoten. En dan draai je het vervolgens om en geef je buikstoten. En als je te maken hebt met een klein kind wat wel kan lopen, dan ga je op één knie staan achter het kind en dan geef je de buikstoten nadat je de rugstoten hebt gegeven.
3: Het kan ook zo zijn dat het kind het bewustzijn verliest. Of gaat braken. En één keer braken is niet erg. Maar vanaf twee keer braken vinden we dat erg genoeg om op zijn minst beoordeeld te worden door een arts.
4: U moet nog ouder worden.
6: Ja, zeker.
4: Wanneer gaat het gebeuren?
6: November ben ik uitgerekend.
4: En nu al een cursus. Waarom?
6: Ja, ik vind het toch wel belangrijk om te weten. Stel je voor, er gebeurt iets, dan kan ik handelen.
4: Dus. Is het spannend?
6: Ja, ik vind het een beetje spannend, ja. Het is mijn eerste keer dit. Dus,
4: Succes met de bevalling.
6: Ja, dank u wel.
0: Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is 6:55. Robin stond afgelopen zomer in het voorprogramma van Harry Styles. Maar mij viel ze op met dit nummer in de romantische comedy One Night Only. Dopamine.

0: NPO Radio 1.
1: 1 minuut voor 6:30, de hoofdpunten. Thomas.
2: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Nu zit PFAS in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. PFAS kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch adviseert de milieuorganisatie om het kraanwater wel te blijven drinken. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp voor zijn zoon in te schakelen terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk. De vader was streng religieus. Hij hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap. Dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. En in Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zijn inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen dieren nog in het appartement gevoerd. Het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden is mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Hier en daar rijdt het helaas al wel wat langer, wat langzamer bedoel ik dan. Voor de Zuurhofbrug bijvoorbeeld een file op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Vanaf Briele ongeveer een kwartier extra. Heeft natuurlijk alles te maken met die schade aan de weg daar. Je moet daar over de vluchtstrook, vertraging is een kwartier. En mensen rijden ook om over de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Voor Kruiningen-Gors ongeveer 3 kilometer en een kwartier.
1: Schadelijke overnames moeten met een nieuwe wet voorkomen kunnen worden. Zo spreken we met de initiatiefnemer daarvan.
4: Ster. Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het is 3 minuten over 6:30. In de Tweede Kamer stemt vanmiddag naar verwachting een meerderheid in met een

0: Wet die de toezichthouder meer macht geeft om schadelijke overnames te stoppen. Nu is de toezichthouder, de autoriteit Consumentenmarkt, vaak machteloos als bijvoorbeeld dierenartsen of huisartsenpraktijken worden opgekocht. En vervolgens daalt de kwaliteit en gaan de prijzen omhoog. Pro-Kamerlid Julian Bushoff is de maker van de wet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat laatste wat ik zei, moet dit voorstel dat voorkomen, dat die prijzen dus dan omhoog gaan en de kwaliteit geregeld nog wel eens minder wordt?
1: Ja, dus eigenlijk moet inderdaad de wet voorkomen dat steeds meer economische macht in steeds minder handen terechtkomt. En heel concreet betekent dat inderdaad dat de toezichthouder de mogelijkheid moet krijgen om ook bij kleinere schadelijke overnames die leiden tot heel veel marktmacht, vervolgens hogere prijzen of slechtere kwaliteit, eigenlijk moet kunnen ingrijpen. Nu zien we dat dat niet het geval is. En zien we ook tegelijkertijd dat bijvoorbeeld in de kinderopvang, in de zorg, bij dierenartsen er wel degelijk sprake is van één grote commerciële partij die een serie aan kleine overnames doet. En vervolgens kan dat dan inderdaad soms leiden tot hogere prijzen voor mensen thuis of slechtere kwaliteit. Ja, en dat willen we echt kunnen voorkomen.
0: En je hebt niet echt een keuze, hè, dat je kunt dreigen, nou dan ga ik naar een ander in de buurt.
1: Ja, en die keuze heb je eigenlijk heel vaak niet, hè? Want op het moment dat er eigenlijk één partij is die in jouw wijk of in jouw gemeente vrijwel alle kinderopvanglocaties opkoopt of alle dierenartslocaties opkoopt, ja, dan heb je als consument eigenlijk niet echt de keuze om naar een ander te gaan. Want je gaat niet zomaar met je kind een uur verderop naar de kinderopvang of met je hond of kat naar een dierenarts die anderhalf uur verderop zit. Dus eigenlijk heb je dan als consument, als al die locaties door één partij worden opgekocht, geen keuze om ergens anders naartoe te gaan. En dan zien we wel eens gebeuren dat de prijzen vervolgens dusdanig hoog worden. Ja, en dat is eigenlijk gewoon niet goed. En daar moet de toezichthouder echt de mogelijkheid voor krijgen om op zo'n moment in te kunnen grijpen. Eigenlijk in het algemeen belang, in het belang van consumenten, zodat de prijzen redelijk blijven en de kwaliteit ook goed blijft.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat die bedrijven in de kinderopvang en bijvoorbeeld dierenartsen die dit doen zeggen, nee, we doen dit juist om kosten te drukken en de prijzen nog laag te houden, of in ieder geval dat ze niet verder stijgen, want het heeft te maken ook met de efficiëntie.
1: Ja, alleen tegelijkertijd zien we nu, ik denk dat heel veel mensen thuis die een hond of een kat hebben en wel eens naar dierenartsen gaan, zien dat de rekening wel torenhoog is. En iedereen met kinderen weet inmiddels ook dat de prijs van de kinderopvang echt torenhoog is. Dus we zien eigenlijk juist dat in deze sectoren, maar ook in de zorg, heel vaak één commerciële partij toch wel een serie aan kleine overnames doet. Eigenlijk een soort monopolie creëert en daarmee vervolgens ook kan doen wat hij wil, namelijk de prijzen verhogen of de kwaliteit verlagen. En ja, dat fenomeen zien we gewoon nu iets te vaak. En nu kan de toezichthouder daar niet op ingrijpen. En naast deze wet zometeen wordt aangenomen, dan moet de toezichthouder de mogelijkheid krijgen om dit soort overnames wel te onderzoeken. Mm-hmm. En als de toezichthouder dan zegt, hey, we zien dat hier iets gebeurt wat eigenlijk niet door de beugel kan. Namelijk, er ontstaat een monopolie en de prijzen worden verhoogd, of de kwaliteit wordt dusdanig verlaagd. Ja, dan willen we kunnen ingrijpen.
0: En wat voor macht heeft de toezichthouder dan om te kunnen ingrijpen? Wat kan hij dan doen?
1: Nou, de toezichthouder, als deze wet wordt aangenomen, kan dan zeggen, hey, wij zien hier een overname en deze overname willen wij onderzoeken. En als wij inderdaad denken als toezichthouder dat dit de concurrentie enorm beperkt en dat er dus een soort regionaal monopolie ontstaat, waardoor de prijzen door één partij zomaar verhoogd kunnen worden of de kwaliteit verlaagd kunnen worden, ja, dan kan de toezichthouder ook nog eens zeggen, na dat onderzoek, we verbieden deze overname.
0: Je kunt echt een verbod, dus meteen daar ook geen boete of iets, maar meteen het mag niet, punt.
1: Nee, precies. Ja. Dus eigenlijk heeft de toezichthouder nu al de macht om bij hele grote overnames, hè, er wordt wel eens gekeken naar het voorbeeld in de media, als DPG en RTL bijvoorbeeld willen fuseren, dan kan de toezichthouder nu ook al ingrijpen en zeggen, ho, we vinden dit misschien wel onwenselijk, want er ontstaat zo een te groot monopolie. Nou, bij kleine overnames kan de toezichthouder dat nu nog niet. En als deze wet wordt aangenomen, kan de toezichthouder ook bij kleine overnames datzelfde eigenlijk doen.
0: Dank u wel, pro-Kamerlid Julian Bushoff.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl
2: of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Kan de Catalaanse separatistenleider Puigdemont toch nog amnestie krijgen? Die vraag speelt in Spanje nu het Hof zich buigt over de zaak. Puigdemont probeerde in 2017 Catalonië van Spanje af te scheiden. Hij en andere separatisten werden veroordeeld tot lange celstraffen. Velen kregen amnestie, maar hij niet. Correspondent Spanje Miral de Bruyne. Waarom niet? Waarom kreeg hij geen amnestie?
3: Ja, de Spaanse rechter die weigert hem tot nu toe dus amnestie te geven, omdat hij eigenlijk overheidsgeld zou hebben gebruikt voor dat onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Daarom valt hij dus buiten die amnestiewet, die dus 2 jaar geleden werd ingesteld. Dat was het gevolg van onderhandelingen tussen de Socialistische Partij, die toen een coalitie moest vormen, en de Catalaanse Separatistenpartij. Zij zouden die regering van premier Sanchez dus steunen als de mensen rond dat onafhankelijkheidsreferendum, die daarvoor dus hoge straffen, of wat lagere straffen, maar straffen voor hadden gehad, amnestie zouden krijgen. En Puigdemont en andere leiders, die kregen die amnestie toen dus niet.
0: Wat was zijn rol bij de poging om Catalonië af te scheiden?
3: Puigdemont was in 2017 toen regio-president van Catalonië en echt een van de drijvende krachten achter het onafhankelijkheidsreferendum. Catalanen konden toen op 1 oktober stemmen over onafhankelijkheid, terwijl de Spaanse rechter dat had verboden. Toch zette de regering van Puigdemont dus het referendum door. En volgens de organisatoren stemde toen 90% voor onafhankelijkheid. Maar veel tegenstanders die zeggen, heel veel van de tegenstanders zijn niet gaan stemmen toen op die dag. De situatie toen escaleerde enorm en Puigdemont vluchtte uiteindelijk naar België, waar hij eigenlijk tot nu toe nog steeds woont, in Waterloo.
0: Nu gaat het Spaanse Constitutioneel Hof weer kijken dus naar die amnestiezaak rondom hem. Ja. Maakt de zaak een nieuwe kans?
3: Ja, er ligt hier zeker nog wel een nieuwe kans. Vandaag begint het Constitutioneel Hof dus met een beroep niet van Puigdemont zelf, maar van Jordi Turull. Een van de Catalaanse separatisten die net als Puigdemont wel geen amnestie kreeg, door dus een aanklacht van verduisteren van overheidsgeld. En die uitspraak dus van vandaag kan belangrijk worden voor Puigdemont. Het Hof moet namelijk gaan beoordelen of het Spaanse Hoge Rechtshof eerder dus die amnestiewet te beperkt heeft uitgelegd, dus in het geval van onder andere deze mannen. En als ze beslissen, dat is zo, dan kan het voor Puigdemont dus ook gaan gelden wanneer zijn beroep wordt behandeld.
0: Zijn partij, zit die te wachten op zijn terugkeer?
3: Nou, niet iedereen binnen Junts lijkt ongeduldig op zijn terugkeer te wachten. De partij houdt zich vooral voorzichtig op de oppervlakte, zou je kunnen zeggen, en wil in eerste instantie een definitieve rechterlijke uitspraak. Puigdemont zelf, die kijkt al wel verder. Als hij terug kan, heeft hij aangekondigd, wil hij door heel Catalonië reizen om te zien wat er sinds 2017 is veranderd, zegt hij. Dat is ook wel politiek interessant voor hem, want Junts kijkt ook wel richting landelijke verkiezingen in 2027, volgend jaar dus, als ze niet al eerder zijn, want vervroegde verkiezingen liggen ook al een tijdje op de loer. En zijn terugkeer kan dus wel opnieuw een belangrijke rol gaan spelen in die campagne en dus de koers van de partij.
0: En buiten zijn eigen partij, hoe ligt hij bij ook zelfs de Spaanse bevolking? Dus niet alleen in Catalonië?
3: Daar roept hij nogal wel wat weerstand op, zou je kunnen zeggen. Dat komt ook niet alleen door wat hij in het verleden heeft gedaan, maar ook door uitspraken die hij de afgelopen tijd heeft gedaan. Hij noemde bijvoorbeeld Ceuta en Melilla, de exclaves van Spanje in Marokko, noemde hij Spaanse kolonies binnen Marokko. En hij zei dat er eigenlijk een referendum ook daar moest gaan komen om hun toekomst te gaan bepalen. Nou, je kan je voorstellen, dat ligt in Spanje erg gevoelig, vooral nu. En zeker omdat de regering juist de afgelopen tijd heel erg benadrukt dat beide steden Spaans zijn en Spaans moeten blijven. En ook met premier Sanchez, ook al is die hele amnestieregeling door zijn regering opgezet, is de relatie op dit moment erg slecht. Want Puigdemont die zegt zelf dat hij Sanchez eigenlijk niet vertrouwt. En dat de premier vooral handelt vanuit politieke belangen. Maar dat kan waarschijnlijk ook wel liggen aan het feit dat hij zelf dus niet binnen die amnestiewet valt. Die is gemaakt.
0: Is die rechtszaak. Miral, dankjewel. Correspondent Spanje, Miral de Bruyne.

0: Get Ready van de Temptations. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat het filmen met een camerabril vrijwel nooit mag, schrijft nu.nl.
1: Als mensen beelden maken met zo'n slimme bril, mogen die niet worden gebruikt, gedeeld of gepubliceerd. Ook mensen die toevallig in beeld komen en herkenbaar zijn, hebben volgens de autoriteit persoonsgegevens het recht op privacy. De AVG beschermt juist de mensen die ongevraagd in beeld komen, zegt een bestuurslid tegen nu.nl. De organisatie adviseert dan ook om het gebruik van slimme brillen te verbieden en gaat uitzoeken welke maatregelen mogelijk zijn. Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar minder uitgegeven tijdens het online shoppen. Dat maakt thuiswinkel.org bekend. Het bestelbedrag is voor het eerst sinds de coronaperiode omlaag gegaan. Gemiddeld werd er €100 uitgegeven, 3% minder dan een jaar eerder. Het aantal aankopen steeg wel naar ruim 170 miljoen... waarvan het merendeel bij Nederlandse webshops is gedaan. Volgens de Belangenvereniging voor Webwinkels wordt 1 op de 7 online aankopen buiten Nederland gedaan. China is daarbij de snelst groeiende markt, met webshops als AliExpress en Temu. Elektrisch vliegen is volgens BNR weer een stap dichterbij gekomen. Een volledig elektrisch aangedreven passagiersvliegtuig heeft in de VS een succesvolle testvlucht van 27 minuten gemaakt. Dat is volgens deze expert een geweldig moment, zegt hij tegen BNR.
2: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Hmm. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
1: Volgens BNR bewijst de testvlucht dat elektrische commerciële vluchten mogelijk zijn. Aan boord was alleen een piloot, maar er was plek voor 30 passagiers. En in Den Haag stond de politie bij een grote handhavingsactie raar te kijken toen een automobilist direct een grote belastingschuld kon inlossen. Daarover schrijft RTL Nieuws. Tijdens een controle in Scheveningen werd een automobilist staande gehouden die een schuld open had staan van €100.000 aan motorrijtuigenbelasting. Dat bleek voor de bestuurder geen probleem te zijn. Hij maakte het geld direct over naar de Belastingdienst. Tijdens de actie werd in totaal voor ruim €190.000 aan schulden geïnd. Volgens RTL werden 12 voertuigen in beslag genomen omdat die eigenaren niet konden betalen.
3: ANWB Verkeersinformatie. Tim, waar staat het vast?
4: Nou, nu ook helaas op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten, bijna 3 kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er is ook aardig wat olie de weg opgelekt. Daarom zijn er 3 rijstroken dicht momenteel.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.

0: Katie Tunstall met Suddenly I See. Hij was beroemd in zijn tijd, maar nu kent bijna niemand hem meer. Herman Kruider, een Nederlandse schilder en expressionist, die overleed in 1935. Het Singermuseum in Laren brengt Kruider weer terug in de belangstelling met een tentoonstelling van zijn werk, die vanaf morgen is te zien. Conservator Suzanne Veldink van het Singermuseum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En voor welk schilderij moeten we dan echt naar de tentoonstelling komen?
1: Ja, dan zou ik toch zeggen Meisje met Maan. En dat hebben we ook gekozen als beelddrager van de tentoonstelling. En daar word je gewoon vrolijk van. En het prikkelt je zintuigen, je nieuwsgierigheid. Ja, daar zou ik echt voor komen.
0: Ja, kunt u het verder omschrijven? Hoe ziet het eruit? Wat zien we?
1: Er staat een meisje voorover gebogen, een beetje uit het lood. En ze heeft een roze jurk aan en een heel lief, vriendelijk gezichtje. Tegen een donkere nacht met nog links net een gedeelte van de maan zichtbaar. En ja, het leuke van dit werk is dat Kruider, je ziet er echt heel erg Kruider in zijn kleurgebruik en de naïviteit van de voorstelling. Maar hij heeft het eigenlijk geleend van een andere kunstenaar waar hij heel erg dol op was, Marc Chagall.
0: Ja, die kennen we sowieso wel. Ja.
1: Ja, precies. Dus ook een hele belangrijke expressionist. En hij heeft dat werk van Chagall leren kennen bij een Larense kunstverzamelaar, Regnault. En Regnault die kocht zowel werk van Kruider als werk van Chagall. En eigenlijk heeft Kruider voor dat Meisje met Maan een figuurtje uit een schilderij van Chagall geknipt, dat hij kende uit de collectie van Regnault. En zo is dus dat Meisje met Maan eigenlijk hommage geworden aan zowel Chagall, die hij erg bewonderde, als die Larense verzamelaar en Jo, die Kruider zo ontzettend steunde. Zo komt het een heel mooi verhaal samen in die poëtische beeldtaal van Kruider.
0: En zijn werk valt onder het expressionisme dus. Wat maakt zijn werk dan expressionistisch? Kunt u dat uitleggen?
1: Die expressionisten die wilden eigenlijk hun gevoel uitdrukken in schilderijen. Dus niet zozeer de werkelijkheid zo realistisch mogelijk nabootsen. En dat deed ze door middel van kleuren en lijnen en vormen. En nou, die kleuren hoeven dus helemaal niet realistisch te zijn, liever niet zelfs. En bij Kruider zie je echt dat hij heel erg onnatuurlijke kleuren gebruikt. Dus we hebben een schilderij van een kat in krokusveld. Ja, dan is dat veld is rood met geel. En de kat is groen met blauw. En hij heeft felgroene ogen. En het gaat ook heel erg over niet realistische vormen. Dus bij Kruider hebben de figuren ook weinig schaduw bijvoorbeeld. Ze zijn niet realistisch gemaakt. Dus je krijgt echt het idee dat je in een soort droomwereld stapt als je naar die schilderijen kijkt. Je wordt echt meegenomen in zijn universum.
0: Ja, en dat werkte in ieder geval toen, want toen was hij beroemd. Hoe komt het dat hij dat nu niet meer is? Dat we hem nu niet meer kennen, of de meeste mensen niet?
1: Ja, eigenlijk heeft dat met twee verschillende dingen te maken. Het heeft te maken met dat het expressionisme eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog een soort opleving beleefde. Omdat het door de Duitse bezetters als slechte kunst, ontaarde kunst was beschouwd. Dus daarna is er in Nederland een opleving geweest. En dan vonden we Kruider toch echt wel de beste expressionist die Nederland heeft voortgebracht. Maar daarna zie je eigenlijk die aandacht wat verslappen voor die specifieke stroming. En daarnaast heeft Kruider ook last gehad van psychoses op latere leeftijd. En we weten nu dat hij daar wel aan leed, maar tussendoor prima kon werken en ook geen restverschijnselen had. Maar je ziet toch dat na zijn dood zijn kunst heel erg door die bril is bekeken. Echt een frame over Kruider is gelegd, als ware hij een patiënt die eigenlijk vanuit zijn onderbewustzijn zou werken. Heel kinderlijk. We zouden hem niet serieus moeten nemen als kunstenaar.
0: Nee.
1: En dat verhaal neemt dan de overhand eigenlijk.
0: In jullie persbericht over de tentoonstelling wordt de vergelijking gemaakt met Vincent van Gogh, die natuurlijk ook psychische problemen had. In hoeverre gaat die vergelijking ook verder op qua werk?
1: Nou, je kan Vincent van Gogh eigenlijk wel zien als de oervader van het expressionisme. Dus hij is wel iemand die echt weg heeft gebaand voor die bepaalde manier van kunst maken, waarin je dus helemaal ruim baan mag geven aan je eigen emotie. Alleen doet hij dat dan 30 jaar eerder. En iemand als Herman Kruider heeft heel, heel erg geprofiteerd, denk ik, van nou ja, alles wat Van Gogh heeft gedaan en bereikt in de kunstwereld. En treedt in die zin wel in zijn voetsporen. En leidde inderdaad aan een, ook een mentale kwetsbaarheid. En je ziet wel dat er verhalen die over Van Gogh werden verteld, ja, dat ook over Kruider werd verteld. En op zo'n manier dat hij dan toch eigenlijk werd weggezet als ja, kinderlijk naïef talent in plaats van kunstenaar.
0: Ja, en dat kunnen we dus nu vanaf morgen in Singer Laren zien. Ja, dat het toch veel meer is dan dat. En dat het goed is om weer met hem kennis te maken. Suzanne Velding, conservator, dank u wel.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
12: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Mark Visser.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Dadels en wijn gemaakt in illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever mogen niet meer in Nederland worden verkocht. En drinkwaterbedrijven slaan alarm over PFAS. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
14: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. PFAS kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch adviseert de milieuorganisatie om het kraanwater wel te blijven drinken. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zegt de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap. Zij kunnen dat gebruiken bij het openbreken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten.
15: In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel vorig jaar waren het er 18. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9000 tot 15000. Ouders willen weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind, bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. De cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekering. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg van 20 bij 30 meter vlam. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de overleden Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder meer meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Een zelfportret van de actrice ging weg voor bijna €40.000. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Brigitte Bardot, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar, ze was 91. Het weer. In het zuiden begint de dag mogelijk mistig. De mist lost wel snel op. Verder is er veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden.
16: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
17: Ja, de spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Zit al wel boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. De file met de meeste vertraging van het hele land staat op de A15 richting de Maasvlakte voor de Zuurhofbrug. Door het slechte wegdek zijn daar natuurlijk 2 rijstroken dicht. Verkeer moet er langs over de vluchtstrook, doet er een half uur langer over. Hierdoor is het ook druk op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Ongeveer 20 minuten extra vanaf Brielle. Dan ook de A58 Breda-Eindhoven. Dagelijkse drukte in Brabant tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 7 kilometer en 10 minuten extra op de klok.
16: Verbod op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever gaat vandaag in. Zo onze correspondent Lennart Swolfs hierover.
11: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
18: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
19: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
20: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
19: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
21: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
22: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
22: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
16: Het is 7 over 7. In Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever komen. Het gaat om producten die gemaakt worden door kolonisten die in Palestijns gebied wonen. Correspondent Lennart Swolfs. En om wat voor producten gaat het dan vooral?
23: Nou, de producten die voor de Nederlandse consument het meest zichtbaar zijn, zijn denk ik de landbouwproducten. Dus dan hebben we het over de dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaanoever worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
16: In hoeverre heeft dit verbod ook impact?
23: Nou ja, als we economisch kijken, heeft het heel weinig gevolgen. Heeft het weinig impact, denk ik. Als je naar de totale export van Israël kijkt, dan zijn die producten uit die illegale nederzettingen vormen minder dan 5%. Dus daar zal Israël niet heel veel van merken. Nou ja, zeker wat Nederland nu dan doet, is echt een kleine stap economisch gezien. Nu is het wel zo dat er meer landen zijn. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk hebben ook aangegeven met soortgelijke maatregelen te komen. Nou ja, dan zal de impact wel iets groter zijn, maar economisch gezien nog steeds heel klein voor Israël. Dus ik denk vooral dat je dit moet zien echt als een politieke boodschap van deze landen. Echt een boodschap aan de regering hier in Israël om de regering dus onder druk te zetten om dat beleid op die bezette westelijke Jordaanoever te veranderen. En dat is dus het beleid van het steeds verder uitbreiden van die illegale nederzettingen. Nou, we zien ook dat het geweld steeds meer toeneemt, dat daar niet goed genoeg of niet voldoende wordt ingegrepen. Dus ik denk vooral dat je het daarin moet zien, in die hoek. Echt als een duidelijke politieke boodschap dat deze landen het niet alleen meer met woorden bekritiseren, maar dat ze dus ook echt stappen hebben gezet.
16: Ja, en hoe reageert de Israëlische regering dan erop?
23: Nou ja, die gaan eigenlijk gelijk de tegenaanval in. En dat zagen we toen Nederland dit aankondigde een aantal maanden geleden. Toen heeft de minister van Buitenlandse Zaken hier, Gideon Saar, gelijk tegenmaatregelen aangekondigd. Op X noemde hij het anti-Israëlische maatregelen die Nederland nu neemt. En hij heeft gezegd dat vertegenwoordigers, Nederlandse vertegenwoordigers, die in een coördinatiecentrum voor Gaza zitten in het zuiden van Israël, dat die daar niet meer welkom zijn. Nou ja, in dat centrum zitten allerlei internationale vertegenwoordigers die toezien op het bestand in Gaza, die ook toezien op de noodhulp die Gaza binnenkomt. Nou ja, die Nederlandse vertegenwoordigers die zijn daar dus niet meer welkom. De reactie was nog feller zelfs toen het Verenigd Koninkrijk dit aankondigde. Ook hun vertegenwoordigers zijn in dat coördinatiecentrum voor Gaza niet meer welkom. Maar ook het consulaat in Jeruzalem wordt bijvoorbeeld gesloten. En 12 Britten mogen het land niet meer in. Onder andere de oud-Labour-leider Jeremy Corbyn mag het land niet meer inkomen. Dus in plaats van een dialoog aangaan of het gesprek aangaan, wat ze misschien achter gesloten deur, achter de schermen wel doen, dat weten we niet. Maar in ieder geval publiekelijk laten ze weten dat ze het hier niet mee eens zijn en gaan ze eigenlijk gelijk de tegenaanval in.
16: Ja, en laten ze een beetje zien van het is de rest van de wereld tegen ons wellicht. En de Israëlische bevolking, hoe staan die erin?
23: Nou ja, de Israëlische bevolking die denkt er eigenlijk hetzelfde over. Dat is toch wel wat je heel erg merkt hier. Dat zij steeds meer het idee hebben van de hele wereld is tegen ons. En dat zie je met dit soort acties, dit soort maatregelen van Nederland bijvoorbeeld. En die andere landen die dit aankondigen. Zij voelen zich steeds meer in het nauw gedreven.
16: Krijgen ze wel het verschil mee dat het wel degelijk alleen om de bezette gebieden gaat? En dus niet voor heel Israël? Of is dat een beetje schimmig?
23: Nee, dat krijgen ze zeker wel mee en dat snappen ze wel. Maar ze zijn alsnog, ze worden steeds defensiever. En dat merk ik bij mensen uit alle lagen van de bevolking. De mensen die de regering steunen, maar ook mensen die de regering bijvoorbeeld niet steunen. Die zeggen, zie je, de hele wereld keert zich eigenlijk steeds meer tegen ons. En dat zie je met deze maatregelen. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook met die boycott van dat Songfestival. Dat halen ze dan ook steeds aan. Van waarom boycott Nederland dat nou? We waren toch juist een bevriende staat. Waarom doet Nederland dit? Dus daar is toch wel veel onbegrip voor vanuit de bevolking ook.
16: Hoe is het op dit moment op de Westoever? Jij zei al net al dat het natuurlijk die aanvallen van kolonisten zijn toegenomen de laatste tijd.
23: Ja, die aanvallen die blijven toenemen eigenlijk. En dat is wat we steeds meer zien. Nou ja, als we dan dit weekend bijvoorbeeld kijken, dan is er in de buurt van Nablus een oudere Palestijnse man in elkaar geslagen. Met pepperspray is hij bespoten en afgevoerd naar het ziekenhuis. In datzelfde dorpje, dat was overigens de vierde aanval in een week tijd daar. Maar in datzelfde dorpje hebben kolonisten ook geprobeerd om een woning in brand te steken. Nou ja, kijken we naar het zuiden van de westelijke Jordaanoever, vlakbij de stad Hebron. Daar hebben kolonisten een waterleiding vernield waar honderden Palestijnse inwoners van afhankelijk waren. Dus die aanvallen, ja, die nemen eigenlijk steeds verder toe. En dat past wel in een patroon dat we de afgelopen jaren onder deze regering toch wel steeds meer zien. Dat die aanvallen van kolonisten op Palestijnse inwoners toenemen. Dat het leger er wel bij staat, maar toch niet voldoende ingrijpt. En dat er ondertussen dus steeds meer land van Palestijnse inwoners wordt ingenomen. Dat zien we onder deze regering. En zeker nu in aanloop naar de verkiezingen die er eind volgende maand zijn, zien we eigenlijk al maandenlang dat dat geweld steeds verder escaleert.
4: Lennart, dankjewel. Lennart Swolfs, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. De Tweede Kamer praat over het aanpassen van de archiefwet. Zo wordt er onder andere gestemd over een amendement dat bepaalde gegevens makkelijker toegankelijk moet maken voor met name adoptiekinderen. Die krijgen, net als afstandsmoeders, uit archieven niet alle informatie die ze zouden willen hebben. Christel Don is journalist en schrijver van het boek Afstandsmoeders. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: U volgt de ontwikkelingen van geadopteerden en afstandsmoeders al jaren. Waarom is dit juist voor deze groep mensen belangrijk?
6: Nou, omdat het zeker voor veel kinderen die afgestaan zijn destijds heel belangrijk is om te weten onder welke omstandigheden dat gebeurde, waarom hun moeder afstand deed, wat er daarna gebeurde, welke mensen daarbij betrokken waren. Kijk, voor jou en mij is het heel logisch om te weten hoe je geboorte was, daar hoor je verhalen over. Je weet wie je familie is. Maar als je dat niet weet, is dat existentiële informatie. En vaak is zo'n dossier een eerste spoor. En is daar veel in te vinden om die puzzelstukjes te leggen.
4: En hoe gaat dat nu dan, als je dan inzage wil in de archieven?
6: Ja, dit gaat specifiek over inzage bij het Nationaal Archief. Daar ligt een deel van de gezinsdossiers, van de afstand- en adoptiedossiers afstandsmoeders en afgestane kinderen. En als je nu een verzoek doet, dan is er eerst een inzageprocedure. Dus wie zijn dossier opvraagt, die krijgt het dan pas te zien nadat medewerkers per document hebben afgewogen welke informatie je mag zien. Want tegenover jouw belang staat dan weer de privacy van anderen die in het dossier voorkomen. En daar wordt dus altijd een afweging tussen gemaakt. Dus ik spreek ook veel mensen die afgestaan zijn en afstandsmoeders. En ik hoor dat er toch best vaak nog dingen gezwart zijn. Mm-hmm. En er is best veel te zien in dat Nationaal Archief, maar niet alles. En dat is voor mensen heel moeilijk. Want dan, ik sprak bijvoorbeeld met Mirjam afgelopen week. Die is afgestaan in 1967. Nou, die heeft haar dossier opgevraagd. En die ziet dan allerlei dingen die gezwart zijn. En die zegt, ja, dat zomaar archiefmedewerker die helemaal niets met mijn geschiedenis te maken heeft, mm-hmm, dan door je hele dossier gaat en beslist wat voor jou belangrijke informatie is. Dat kan ik toch alleen zelf bepalen. Ja, en ook de Verleden in Zicht, de Stichting van Afgestanen, die horen gewoon van veel mensen dat ze, ja, dat soms zijn dingen wel gezwart, bij andere archieven dan weer niet. En zij zeggen van, we willen eigenlijk alles kunnen inzien. Want er zijn natuurlijk deze zomer ook excuses gemaakt, hè, mm-hmm, door de staatssecretaris aan afstandsmoeders en kinderen. En toen zei Claudia van Brugge van Justitie en Veiligheid echt letterlijk, het gebrek aan informatie is pijnlijk en wreed. Ja. Want ieder flintertje aan informatie is waardevol en kan een ontbrekend stukje van jullie puzzel zijn.
4: Want je hebt al pijn eigenlijk, en het doet het dubbel pijn als je ziet dat het ook weer dingen zijn weggelakt.
6: Precies, omdat het ook om cruciale informatie kan gaan die jou iets kan vertellen, natuurlijk over familie en die vragen kan beantwoorden. Dus zij zeggen ook, deze stichting, van ja, dan kan je niet daarna doorgaan met zwartlakken en het achterhouden van informatie. En zij vinden het dus ook lastig dat het volstrekt onduidelijk is hoe die belangenafweging van een archivaris tot stand komt. Want sommige mensen kunnen hun volledige dossier zien met hele privacygevoelige dingen erin en anderen weer niet.
4: Dus maar net wie er mocht lakken, zeg maar, wie het heeft gedaan. Er zit ook verschil tussen de personen. Ja,
6: dat net hoe diegene ook de privacywet interpreteert.
4: Ja, ja, ja.
6: En dat is dus ook het lastige. Dat amendement moet eigenlijk Ja, kijk, de Hoge Raad heeft al in 1994 geoordeeld dat het recht van een kind om te weten van wie het afstamt, dat dat zwaarder weegt van mensen, hè, van ouders bijvoorbeeld, om hun privacy geheim te houden. Maar in de archiefwet staat die voorrang eigenlijk niet echt duidelijk vermeld. Dus dat abonnement zou dat alsnog in de wet zetten wat betreft informatie over eerste lijns familie, dus biologische ouders, maar ook grootouders, broers en zussen, en niet alleen voor dossiers die bij het Nationaal Archief liggen. Dus dan zou het dossier alleen nog, of het archief zou alleen nog iets mogen achterhouden bij de kans op onevenredige schade voor zo'n familielid. En dan ook moeten uitleggen voor waarom. Maar dan nog, dat gaat alleen over biologische familie. Dus daarmee bepaalt zo'n wet en dus de staat ook wie voor jouw familie is. Dus als jij dingen over halfbroers of zussen, stiefbroers, andere betrokkenen. Hè, want ik sprak bijvoorbeeld vorige week Ita. Die is 60, die is afgestaan en die is al 30 jaar op zoek naar haar vader. En ze zegt, mijn leven kan eigenlijk pas beginnen als ik die kant van de familie ken en weet wie hij is. Dus dan is het heel lastig als je een archief opvraagt. En je, hè, want zij heeft bijvoorbeeld dat 30 jaar geleden gedaan. Toen was het allemaal nog niet zo streng, die regelgeving. En toen vond zij een naam die nu gezwart is, want ze heeft dat opnieuw gedaan, van iemand waar haar moeder in huis woonde toen ze zwanger was van haar. En die vrouw heeft zij opgezocht en die wilde haar dolgraag dingen vertellen over hoe dat toen gegaan was. En dat was voor haar super belangrijk. Maar nu is die naam gezwart.
4: Ja, dus nu, ze weet het toevallig dan omdat ze het heeft kunnen zien, maar ze had het anders niet meer kunnen weten.
6: Precies.
4: Nou ja, vanmiddag dus wordt er dus in de Tweede Kamer gepraat over het aanpassen van deze archiefwet. Dank Christel Don, journalist en schrijver van het boek Afstandsmoeders. Een man die werd neergeschoten door de Amerikaanse immigratiepolitie is met de kogel nog in zijn rug overgebracht naar een detentiecentrum, meldt CNN.
7: De Venezolaanse maaltijdbezorger van 28 werd gisteren neergeschoten door een agent van de immigratiedienst ICE. Nu is hij volgens zijn advocaat overgebracht naar een detentiecentrum 200 kilometer verderop, zonder dat de kogel verwijderd is uit zijn lichaam. Dat vertelt ze aan CNN.
8: He was in immense pain and was transferred into ICE custody without pain medication, with a bullet lodged in his back.
7: Hij heeft veel pijn, maar geen medicijnen, vertelt de advocaat. Ze legt verder ook uit dat de man het linkerdeel van zijn lichaam niet meer kan bewegen. Australische straaljageronderdelen die naar de VS hadden gemoeten zijn per ongeluk in Hongkong terechtgekomen. Dat meldt de Australische zender ABC News. De minister van Defensie bevestigt tegenover de omroep dat de F-35-onderdelen door een fout in Japanse handen zijn terechtgekomen, maar dat er geen technologisch gevoelig onderdelen bij zaten. We zijn aan het onderzoeken hoe het proces hier in Australië is verlopen en wat er fout is gegaan, zegt de minister tegen ABC. Lockheed Martin, die de onderdelen in Australië produceert, zegt dat ze er niets over kunnen zeggen vanwege veiligheidsredenen. In de Japanse regio Kanto zijn door een storm zeker 4 doden gevallen en 6 mensen vermist. Dat schrijft de Japan Times deze ochtend. Door zware regen, door storm Duwan, vonden er landverschuivingen en overstromingen plaats. Een vrouw werd doodgevonden in haar appartement nadat modder en brokstukken haar huis waren ingespoeld. In de afgelopen 48 uur viel er op sommige plekken 832 mm regen, de grootste hoeveelheid ooit gemeten. De hulpdiensten zijn nog altijd op zoek naar meerdere vermisten. De storm trekt nu weg van Japan en volgens de Times wordt het weer de komende uren een stuk beter. Sommige studenten in Gent moeten nu al een belasting betalen die pas volgend jaar ingaat. Dat meldt VRT Nieuws. In de stad wonen 40.000 studenten, zoals ze dat in België noemen, op kot. Kotbazen mogen de nieuwe belasting pas vanaf januari aanrekenen. En dat moet dan expliciet in het contract staan, zegt een juridische studentenvereniging tegen de omroep. De belasting is bedoeld om illegale studentenkamers te voorkomen. Verhuurders die de zaken niet op orde hebben en toch oneigenlijk doorverhuren, riskeren volgens de VRT een boete. Gent wil er zo voor zorgen dat er meer woningen beschikbaar worden op de gewone markt.
4: ANWB Verkeersinformatie. Tim, waar staan de files?
9: Nou, op meerdere plekken. Het is best wel druk onderweg. Bijna 200 kilometer alweer. Op de A12 nu de file met de meeste vertraging richting Utrecht vanuit Den Haag, tussen Nieuwerbrug en De Meern. 8 kilometer, 25 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
10: NPO.
24: Radio 1. Dit is tot 9:30.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
4: De eerste openbare training van Oranje onder de nieuwe bondscoach Xabi was ook meteen de laatste.
25: Because we don't have time. I have to say sorry. Yeah, for you.
0: But our goal is to training with them tactically. We don't have too much time. That's why just the first 20 minutes.
4: Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. We krijgen nog wel een sorry, maar de trainingen zijn vanaf nu dus achter gesloten deuren.
3: Ja, en dit was dus maar 20 minuten openbaar. Dan krijg je ook niet heel veel meer te zien dan die eerste loopacties.
4: Een beetje
3: trappen met de bal. Daar krijg je niet heel veel te zien. Ja, dat is een trendbreuk. Hoewel, ja, onder Koeman en diens voorgangers was er ook het grote deel van de trainingen achter gesloten deuren. Maar toch altijd wel één of meerdere keren dat de training openbaar was. En dat was dan leuk, want er kon publiek op afkomen. Maar daar zitten trainers niet op te wachten. Xavi zegt het ook. Hij wil tactisch trainen. Zoveel tijd heeft hij ook weer niet met zijn ploeg. Dus vanuit zijn oogpunt is het begrijpelijk. Het is ook in heel veel omliggende landen vanzelfsprekend dat dit soort trainingen achter hekken plaatsvinden. Maar ja, het betekent wel dat de afstand tussen de spelers en de achterban gewoon weer een stukje groter wordt.
4: Ja. Wat valt er te zeggen dan over de selectie in aanloop naar die wedstrijd tegen Duitsland aanstaande donderdag?
3: Ja, daar heeft hij gisteren dan toelichting op gegeven. Daar zat geen groot schokkend nieuws bij. Hij vertelde dat Van Dijk de aanvoerder blijft vooralsnog. Dat Depay en Weghorst, dat wisten we, niet zijn opgeroepen. Maar ja, zeg nooit nooit. Of hoe zei hij dat? De deur is stil open. Maar je proefde wel dat hij het voorlopig met deze groep wil gaan doen. Blijkt ook wel uit het feit dat hij nu Max Meerdink heeft opgeroepen. Hè, als reservespits bij het afwezig zijn van Donjel Malen. Dat betekent echt wel dus dat voorlopig Depay er niet bij gaat zijn. En het woord dat heel vaak viel tijdens de persconferentie was good vibes. Dat is ook niet per se uniek hoor, maar daar wil hij wel aan werken. En dat merkt je ook wel in zijn intensiteit. Misschien is dat nog wel het belangrijkste. Dat hij wil gaan toevoegen aan of zijn stempel wil gaan drukken. Een hogere intensiteit. Nederland had op het afgelopen WK de minste afgelegde meters per speler. Nou, dat moet echt omhoog wat hem betreft. Dus daar mogen we hem dan toch echt op af gaan rekenen. Althans, het resultaat. Nou, donderdag dan gaat er echt gevoetbald worden tegen Duitsland. Dan hebben we heel veel gesproken en hebben we Xavi veel aan het woord gehoord. In goed Engels trouwens, dat is toch wel prettig hoor trouwens. Want bij Ajax bijvoorbeeld heb je een trainer die zich wat minder makkelijk in het Engels uitdrukt. Daar gaat het niet om, maar het helpt wel.
4: Dan wielrennen. Thomas en ik hadden het gisteren nog, toen we het over de tijdrit hadden, van nou, goede tijdrijders hebben we niet meer in Nederland. Vroeger had je nog Dumoulin en zo, maar dat is allemaal voorbij. Maar dan was er ineens Ryan Gaal. Of Gaal, moet ik denk ik zeggen. Ik spreek het zelfs op zijn Frans uit. Gaal.
3: Ja, precies. Ja. Het is een Nederlander. Maar die zagen niet alleen jullie, maar vrijwel geen enkele wielerinsider zag hem echt aankomen. En dat zijn toch wel de leukste overwinningen. Zeker in een tijdrit waarin toch heel veel van tevoren al berekend kan worden. Maar dan wint er dus iemand, Ryan Gaal, die niet eens voor een World Tour ploeg rijdt. Maar die won. Hij had bij de tussenmetingen had hij slechts de vijfde tijd. Maar in het laatste deel kon hij nog versnellen waar de rest inzakte. Toen mocht hij in die hot seat gaan plaatsnemen. Nou, dat heb je dan ook gezien. Dat hij daar zelf ook een beetje verbaasd om zich heen zat te kijken, te bellen met zijn ouders. Maar ondertussen kon niemand aan zijn tijd komen. En had hij zelf pas heel laat door dat hij toch echt inderdaad wereldkampioen is geworden. Tijdrijder. Nou, de eerste sinds 2007. Want toen was het Lars Boom die dat deed. En dan was er trouwens ook nog zilver bij de vrouwen voor Nienke Vinken. Dus het zit misschien toch wel goed met de tijdrijden in Nederland.
4: We hebben heel even een rustig moment, maar daar komt heel wat aan. Hey, tot slot nog even de Formule 1. Ook daar weer dan een bijzondere aankondiging. Races worden 15 kilometer korter. Je zou zeggen, met een Formule 1 auto is het niks, maar toch, waarom?
3: Nou, dat was wel precies mijn eerste gedachte, inderdaad. Goh, 15 kilometer op die 300 die ze per race rijden. Ik nam het ter kennisgeving aan, maar je hebt gelijk. Het is inderdaad toch wel een regelwijziging met betekenis. Want hierdoor neemt het belang van de elektrische motor die ze in de auto hebben liggen, neemt af ten opzichte van de verbrandingsmotor die ze hebben. Het komt dus eigenlijk gewoon weer meer aan op ouderwets racen en minder op het sparen van de batterij, waar zoveel kritiek op was dit seizoen. Met name Max Verstappen, maar eigenlijk een heleboel anderen. Die zullen dus blij zijn met deze stap in de goede richting, want dat is het. Het is ook niet meer dan dat, hoor, trouwens. Maar inderdaad, het is een lichte knieval richting Verstappen en co.
4: Ja, het heeft hij toch nog een paar kleine knievalletjes gekregen dit jaar, Verstappen. En dan misschien dan volgend seizoen meer kans?
3: Ja, nou, daar is het inderdaad wel voor bedoeld. Het zijn steeds kleine. Het is een beetje met de kaasschaven. Die regel, groots aangekondigde regelwijzigingen voor dit seizoen, die worden steeds een klein beetje meer weer teruggedraaid naar een nieuw reglement volgend jaar. En wie weet dat Verstappen dan wel weer echt mee kan doen.
4: Jan-Kees, dankjewel.

0: Trinix en Mariana Froos met Fatim Bora.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Vroeger

0: Top of Minds Executive Search.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 19:30, de hoofdpunten. Thomas,
8: er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9000 tot 15000. Ouders willen weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind, bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Een Nederlandse man met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De zoon werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. En spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Er ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. De opbrengst gaat deels naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor dieren.
7: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Mark.
7: Gisteren uit de wind in de zon was het eigenlijk best nog wel warm.
9: Ja, het was prima weer. Overigens, die temperatuur die we gisteren hadden, zo'n 18 tot 20 graden, halen we vandaag op de meeste plaatsen ook. Maar er is wel een groot verschil, want gisteren hadden we flink wat zon, zeker in het westen en zuiden. En vandaag wordt het allemaal een stuk lastiger, want we hebben hardnekkige wolkenvelden boven ons land. En uit die bewolking valt in het noorden af en toe zelfs een klein beetje motregen. Het stelt qua hoeveelheid heel weinig voor. Maar goed, je kunt dus wat merken. In het zuiden en zuidwesten breekt vanmiddag de zon wel af en toe door. En de wind stelt weinig voor, dus wat dat betreft is het nog steeds een rustige dag.
7: Wat verwacht je voor morgen en de dagen daarna?
9: Ja, het noordwesten blijft morgen tamelijk bewolkt. En vooral in de loop van de middag kunnen er ook een paar buien voorkomen. De rest van het land blijft het zeker tot in de avond droog. En richting het zuidoosten schijnt de zon ook steeds uitbundiger. Temperaturen tussen de 19 en 21 graden. De wind wordt zuidwestelijk, neemt wel wat toe, zeker in de loop van de dag. En dan in de nacht naar donderdag trekken meer buien over het land. Daar zou zelfs een keer wat onweer bij kunnen zitten. Donderdag overdag wordt het al snel weer droog, breekt voorzichtig de zon door. En donderdag is het nog wel wat frisser dan vandaag en morgen. Want dan wordt het 17 tot 18 graden. Temperatuur gaat de dagen daarna omhoog. Dan blijft het ook droog. In het weekend wordt het meer dan 20 graden.
7: Ja, dat klinkt dan echt als nazomer.
9: Zeker, gaan we ons op voorbereiden.
7: Goed zo. Tot over een uurtje, Marco. Snel naar Tim Schaap bij de ANWB.
10: Ja, het is druk onderweg. Meer dan 300 kilometer file en dus een typische dinsdagochtendspits. Vooral veel dagelijkse drukte, ongeveer 10 minuten vertraging en uiteraard een paar uitschieters. Allereerst de langste, de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en De Meern, 15 kilometer en een uur extra door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder dossier Zuurhofbrug, de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Ongeveer een kwartier extra vanaf Brielen. Het verkeer moet daar natuurlijk over.

0: vluchtstrook na asfaltschade. En tenslotte wegwerkzaamheden op de A32, Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvega en Heerenveen 7 kilometer en een kwartier. Al het verkeer moet daar over één versmalde rijstrook.
1: Is de enkelband volgens Den Haag een oplossing voor de druk op gevangenissen? We spreken zo onze politiek verslaggever daarover.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 8:30, NTR NPO 2.
9: Nu bij Dirk, César of Shiba, diverse varianten, 99 cent.
11: Hoi mens, ja jij, je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Het is 7:08. Nu al lopen duizenden veroordeelden vrij rond omdat het tekort aan gevangeniscellen zo groot is. Er is geen plek. En als er niet snel wordt ingegrepen, wordt het alleen maar erger, waarschuwt de dienst justitiële instellingen in een rapport. Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt, stelt de DJI in een oproep aan de politiek. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. De dienst justitiële instellingen spreekt van een permanente crisis. Wat zijn dan de grootste problemen?
12: 4 dingen, zegt de DJI. Een tekort aan gevangenissen, dus gebouwen. Nu is dat cellentekort er al. En dat loopt de komende jaren alleen maar op naar 1700 plekken als er niet wat gebeurt. Ja, jarenlang sloot de kabinet de gevangenissen. 6100 cellen zijn verdwenen en 26 gevangenissen zijn gesloten. Ja, de gevolgen daarvan die zien we nu, die zijn gewoon heel groot. Er is ook een tekort aan personeel. Er staan 600 vacatures open. Door dat tekort aan personeel kunnen ze ook bijvoorbeeld 200 cellen niet gebruiken. De problemen van gevangenen worden ook steeds complexer, zegt DJI. Vaak psychische problemen, dat is ook ingewikkelder om ze goed te helpen. En de doorstroom vanuit de gevangenis naar bijvoorbeeld een TBS-kliniek, dat stokt. Dus daarmee loopt het ook nog meer op. Ja, en daarmee schuwt de DJI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt DJI. Want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
1: Wat doet het huidige kabinet er nu aan?
12: Nou, staatssecretaris Van Brugge heeft, anders dan haar voorganger Koen Radi, dat weet je misschien nog wel, die had geen geld om iets te doen. Mm-hmm. Dat heeft dit kabinet wel. Om bijvoorbeeld op termijn ook nieuwe gevangenissen te openen. In Almere wordt er eentje geopend over een aantal jaar. En ze heeft nu ook een actieplan opgesteld, net voor de zomer. En DEI roept nu ook de politiek op om dat actieplan te steunen. Daarin gaat het onder meer over het versoberen van dagprogramma's voor gevangenen, waardoor er dus minder personeel voor nodig is. Gevangenen kunnen ook overdag naar buiten de gevangenis. Er worden dus gevangenissen geopend. En de staatssecretaris wil steeds vaker die enkelband gaan inzetten. Gebeurt nu al als gevangenen eerder worden vrijgelaten. Want dat gebeurt soms al 2 weken eerder. Maar Van Brugge wil ook kijken of bepaalde straffen, of het daarvoor misschien kan worden ingezet, die enkelband.
1: Ja, en dan is ook is het nu zo, voor sommige lichte vergrijpen, dan worden ze uitgesteld, dus die gevangenisstraffen, omdat er geen plek is. En hoe wil ze daar dan mee omgaan?
12: Ja, dat is voorlopig nog nodig, zegt de staatssecretaris. Het gaat inderdaad ook al om duizenden gevallen die dus een straf hebben. Dus je moet eigenlijk de gevangenis in. Maar je wordt dan niet opgeroepen omdat er dus simpelweg geen plek is. Nou, die noodmaatregelen, daar zijn we voorlopig niet van af, zegt de staatssecretaris. En inmiddels gaat het om 5000 gevangenen die daardoor dus niet in de gevangenis zitten. Maar ook in de Tweede Kamer wordt hier nu over nagedacht. Kamerleden van CDA en D66 hebben een voorstel gedaan om mensen die op zo'n wachtlijst staan en mogelijk hun celstraf gaat verjaren. Dus het duurt te lang dat ze niet worden opgeroepen, waardoor ze een straf mogelijk verjaart, om dan maar als alternatief de enkelband in te zetten, zodat ze in ieder geval een straf hebben. Nou, de staatssecretaris die onderzoekt dat op dit moment, en ze sprak daar zondag bij Buitenhof opvallend positief over.
13: Kijk, wat is erger? Dat ze geen straf krijgen, of dat we kijken naar alternatieve straffen. Mm-hmm. Daar heeft de Kamer ook opgeroepen om te onderzoeken, is het dan mogelijk om te voorkomen dat de straf verjaart, om die mensen in ieder geval een enkelband te geven? Dat zijn oplossingen waar we aan moeten denken. Dat geldt natuurlijk niet voor iedere gedetineerde. Kijk, mensen die achter de tralies horen, omdat ze iets gedaan hebben wat zo ernstig is dat ze een gevaar voor de maatschappij zijn, mm-hmm, die gaan gewoon achter de tralies.
14: Want u kunt garanderen dat in het huidige systeem dat er geen straffen verjaren.
13: Je kijkt altijd naar de risico's. Je kijkt altijd naar de risico's die mensen met zich meebrengen. En op het moment dat je kunt voorkomen dat die straffen verjaren, ja, dan betekent dat dat je alternatieven zult moeten inzetten.
12: Ja, ze zegt dus, je moet alternatieven hebben, omdat we voor vooral lichtere vergrijpen gewoon geen plek hebben in de gevangenis op dit moment. Alternatieven dus voor de celstraf. Daar wordt steeds nadrukkelijker over gesproken, ook in de politiek, ook in de Kamer. Kamerleden Straatman van het CDA en Sneller van D66 komen ook met een eigen wet om de enkelband als alternatieve straf op te kunnen leggen. Dus de rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. En opvallend, ook de DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet. Kamerlid Abdi van Pro heeft ook plannen om creatiever om te gaan met gevangenisplekken. Ja, het denken staat niet stil, want het moet wel. Voorlopig zitten we met dit tekort.
1: Nee, maar je had het net al over de oud-staatssecretaris. Toen onder Koen Radi ging het ook vaak over die enkelband. Dat lag toen gevoelig bij partijen. Hoe ligt dat nu in de coalitie dan?
12: Ja, dat ligt nog steeds heel gevoelig. En dat heeft ermee te maken dat de VVD, ook 21 oppositiepartijen, maar vooral ook de VVD, hier weinig van moet hebben. Kamerlid Elian is bekend ook als Kamerlid die zich inzet voor gevangenissen. Die zegt, dit kan geen hoofdstraf zijn, een enkelband. Een hoofdstraf moet een gevangenisstraf zijn. Des te opmerkelijker is het wel dat die staatssecretaris zich daar nu zo positief over uitspreekt. En vandaag pleit ook de DEI er nog eens voor. En daarmee neemt de druk wel toe om toch hierover na te gaan denken. En de initiatiefnemers D66 en CDA die zouden mogelijk over links ook wel een meerderheid voor hun plannen kunnen krijgen. Dus het wordt steeds meer opgedrongen als realiteit. Ga nadenken over die enkelband als alternatief voor de gevangenisstraf. En donderdag is er een debat over in de Tweede Kamer. Dus dan zal het zeker ook hierover gaan.
1: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel.
15: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
16: Goedemorgen.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
17: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
15: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
18: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Dit wilde ik even zeggen. Dank je wel.
1: Het boek was nog niet uit, maar het domineerde al wel de Britse tabloids. Earl Spencer, de broer van de overleden prinses Diana, publiceert zijn boek Swan Song, Zwanenzang. Daarin haalt hij flink uit naar zijn voormalige zwager, koning Charles. Diana overleed in 1997 na een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. Correspondent Fleur Launsbach. Het boek komt dus 30 jaar na haar dood uit. Mm-hmm. Waarom is er zoveel om te doen?
16: Nou, de broer van Diana, Earl Spencer, die zegt dat hij de waarheid over Diana wil vertellen. En dat hij dat op een openlijke, positieve manier wil doen. Het is eigenlijk alleen al de afgelopen dagen een en al modder gooien geweest. Dus dat alleen al is een beetje opmerkelijk, hè, dat ja. Dat zijn motivatie is. Maar het houdt de tabloids al sinds afgelopen donderdag bezig, dus al best wel wat dagen. Een van de claims is dat Charles, dus nu koning Charles, die zou nadat Diana was overleden hebben gezegd: we vergeten haar snel genoeg. Tegen dus de broer van Diana. En dat zou gebeurd zijn in een discussie die ze hadden. Iets anders wat hij beweert in het boek is dat in het eerste telefoongesprek nadat Diana was overleden, dat Charles ook erg opgewekt zou hebben geklonken. Dat Earl Spencer dus verbaasd was dat hij zo weinig aangeslagen klonk. En iets anders wat Spencer aanhaalt is dat Charles dus echt onverbiddelijk was over dat de twee zoons, Harry en William, dat die achter de kist moesten lopen toen tijdens de rouwstoet. Dat zijn beelden die de hele wereld over zijn gegaan. En dat werd als traumatisch ervaren door die jongens. En nou, daar was hij op tegen als oom. En ook nog dat prins Charles eigenlijk van iemand anders hield toen hij trouwde met Diana. Maar goed, dat verhaal, dat kennen we. Ja. Dus dat staat er allemaal in, eigenlijk.
1: Ja, maar het is net als een beetje als met de serie The Crown van Netflix, waar ik net als veel Britten na afloop gingen googelen van wat was er nou wel verzonnen en wat was echt. Is dit te checken? Weten we hoeveel er nou klopt?
16: Ja, het zijn herinneringen van 30 jaar geleden. Van gesprekken tussen twee mannen. Eentje die was de moeder van zijn kinderen verloren en de ander die was zijn zus verloren. Dus ja, het is gewoon niet te checken natuurlijk. En dat is ook precies wat de koning heeft gezegd in een reactie. Want normaal reageert het Koningshuis helemaal niet op publicaties van boeken of claims in de media. Maar nu wel. En de reactie was: majesteit is zich ervan bewust dat de pijn van broederlijk verdriet het verstand kan vertroebelen en het oordeel kan beïnvloeden en het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. Zelfs vele jaren na een verlies. Nou, dat is dus eigenlijk een hele beleefde manier om te zeggen: dit klopt niet. En ik herinner me het heel anders. En dat heeft weer tot een debat geleid natuurlijk in de media over wie er nou gelijk heeft. En ook natuurlijk de vraag: waarom doet Earl Spencer dit nu, 30 jaar later, met deze onthullingen? Is het omdat hij er een goed centje aan verdient? Is het omdat hij wrokkig is? En volgens de kringen van koning Charles is hij vooral bedroefd, hè, dat dit weer wordt opgehaald.
1: Ja, wat, of het nou wel of niet klopt, er is in ieder geval weer gedoe. Wat doet dit met het aanzien van het koningshuis?
16: Nou ja, dit is het bekendste koningshuis ter wereld. En het is ook soms een soort van soap eigenlijk. En op een of andere manier zijn dit wel kwesties waardoor mensen zich juist heel goed kunnen identificeren met de koninklijke familie. Want het is een familieruzie. Er komt iets naar boven wat al jaren dwars zit of aan het etteren is. Het zijn verwijten, oud zeer. Er is iemand overleden. Het zijn twee broers, Harry en William, die met elkaar gebrouilleerd zijn. Dit leeft gewoon in de huiskamers van Groot-Brittannië. Weet je wel, daar vindt deze discussie ook plaats. Van wie heeft er nou gelijk? Er is trouwens ook een peiling naar gedaan. Dat 31% denkt dat de beschuldigingen van Spencer misschien waar zijn. 36%, dus net iets meer, die denkt dat het niet waar is. Wow. En dan heb je nog 33% die denkt: ik weet het niet.
1: En zo blijft het even doorgaan. Net als een echte soap, wat je al zegt, met cliffhangers en al. Dankjewel, Fleur Launsbach vanuit het Verenigd Koninkrijk. De eerste AI-supercomputer van Nederland komt op de universiteitscampus van Groningen.
20: Over een jaar moeten ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden daar straks eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen. Dat vertelt staatssecretaris Aerts tegen RTV Noord.
21: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
20: Het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten als Google. Een onderdeel voor de grootste telescoop van de wereld is eindelijk klaar, is te lezen bij RTV Drenthe. Het Nederlands Instituut voor Radioastronomie, Astron, heeft 18 jaar gewerkt aan het centraal filterwielmechanisme voor die telescoop. Dat bestaat uit 3 wielen van 1,5 meter en tientallen lichtfilters. Daarmee kan licht in een specifieke kleur doorgelaten worden, waarmee astronomen dan chemische elementen in de ruimte kunnen zien en begrijpen. Het mechanisme is naar Duitsland gebracht, waar de telescoop wordt gebouwd voordat hij naar het noorden van Chili gaat. Volgens RTV Drenthe wordt MIKADO, zoals die telescoop heet, in 2030 naar Chili verplaatst. En in Terneuzen vond gisteren een heuse kelnerrace plaats. Meer dan 60 obers moesten zo snel mogelijk een parcours afleggen met barkrukken en bierfusten, met een dienblad met 14 bier in de hand, horen we bij Omroep Zeeland.
0: Hoe is het gegaan?
2: Ja, wel oké. Ik ging gewoon voor alle volle bekers terugzetten. De snelheid miste een beetje, maar ik vond het wel oké gaan.
22: Ik denk toch die ervaring, 1 hand en gewoon gaan, verstand op 0 en gaan.
20: Sommige obers gingen ook verkleed. De jury is nog in beraad, dus de winnaar wordt vanmiddag bekendgemaakt.
23: Hoe zit het met de snelheden op de weg, Tim, bij de ANWB?
24: Die zijn helaas niet overal even snel. Op de A12 is het traagst aan het rijden. Den Haag-Utrecht tussen Gouda en de Meern. 17 kilometer en ruim een uur extra. Door bergingswerk heb je 1 rijstrook minder.

0: Donovan Frankenreiter met The Way It Is. En toen bleef even mijn computer hangen, maar ik ben er hoor. Nog 2 uur en dan meert het marineschip Zijner Majesteits de Ruiter aan in de haven van Den Helder, het luchtverdedigingssysteem. En Commando Fregat was bijna een half jaar van huis en lag onder meer paraat om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Er zijn zo'n 200 mannen en vrouwen aan boord en de commandant is kapitein luitenant ter zee Roger de Wit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Den Helder al in zicht?
1: Ja, Den Helder is zeker in zicht. We zijn er bijna. We meer om 10 uur af in Den Helder.
0: En hoe is het dan om na zo'n lange tijd weer thuis te komen?
1: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Want even terugrekenen, in april vertrok het schip naar de Indo-Pacific. Gebied rondom de Indische Oceaan. Wat was toen de opdracht?
1: De opdracht was initieel. Bestond uit meer fasen. De eerste fase was richting inderdaad Zuidoost-Azië. En daar was de opdracht vooral het promoten van het recht van vrije doorvaart. Maar ook het banden aanhalen op veiligheidsgebied, diplomatiek gebied en economisch gebied met landen in de regio.
0: En hoe ziet dat er dan in praktijk uit? Want zo'n opdracht is één, maar hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, dat vooral het aanhalen van die banden, dat doen we gedurende de havenbezoeken. Daar hadden we een uitgebreid programma in samenwerking met de ambassades in die landen. Daar ondersteunen we seminars, daar hosten we netwerkrecepties voor Nederlandse bedrijven in combinatie met bedrijven in dat land. Allemaal zulke soort zaken. En daarnaast oefenden we op zee met partnerlanden in de regio.
0: Maar jullie meren dus wel steeds aan?
1: Ja, absoluut. We hebben meerdere landen in de regio aangedaan.
0: Dus anders dan, je moet toch ook even denken aan die mariniers van de USS Lincoln, die zo lang op zee zaten en eigenlijk ook er niet af konden. Dat is dus bij jullie wel degelijk anders?
1: Ja, dat is wel degelijk anders. En dat is ook noodzakelijk, want anders kunnen we die programma's natuurlijk niet ondersteunen.
0: U zou dan richting Hawaii gaan, maar in juni werd dat dus ineens de straat van Hormuz. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe krijg je zo'n bericht te horen?
1: Wij hebben altijd vanaf Den Helder al geweten dat de mogelijkheid bestond. Het was natuurlijk al langere tijd onrustig in de regio. Dus we kregen al mee dat de mogelijkheid bestond dat we ergens om moesten draaien. Maar uiteindelijk inderdaad een belletje vanuit het hoofdkwartier om moesten draaien.
0: En wat denkt u dan op zo'n moment? Want Hawaii klinkt wel even gewoon subjectief, maar het klinkt verleidelijk.
1: Ja, dat klinkt zeker verleidelijk. Daar zouden we doen, was ook heel mooi en interessant. We zouden meedoen aan meerdere grote multinationale oefeningen. Uiteindelijk zijn we van de maritieme veiligheid. Die taak was daar natuurlijk richting de straat van Hormuz. Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. Uiteraard wat u zegt, we zouden een mooi programma tegemoet gaan nabij Hawaii, maar ook daarna nog. Maar zoals ik al zei, ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want dat is ons werk.
0: Ja, maar de straat van Hormuz is natuurlijk dus gedeeltelijk dicht, of voor een groot deel eigenlijk door de Amerikaanse aanvallen en de Iraanse aanvallen. Heeft u iets kunnen doen daar?
1: Nee, in de straat van Hormuz niet daadwerkelijk, omdat het inderdaad nog te onrustig was. Dus we zijn wel in de regio gebleven. We hebben ons gereed gemaakt voor een mogelijke inzet in de straat van Hormuz, mocht die komen. En in de tussentijd hebben we wel een bijdrage geleverd aan de Europese maritieme operaties Atalanta en Aspides in de Rode Zee en de Golf van Aden.
0: Is dat dan ook moeilijk voor familie als ineens zo'n missie verandert, ook al is het de plicht?
1: Zeker. En zeker dat we naar een gebied gaan waar er toch een hogere dreiging is. Is dat natuurlijk voor het thuisfront ook moeilijk. Dus die hebben ook goed geïnformeerd en goed geïnformeerd gehouden. Zelf, maar ook door de bemanning. De bemanning heeft regelmatig gewoon contact met het thuisfront en houdt ze ook op die manier op de hoogte.
0: Ja. Maar dan straks echt fysiek in de armen sluiten. Roger de Wit, commandant van het marineschip, Zijner Majesteits de Ruiter, dat over 2 uur terug aanmeert in Den Helder.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
5: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is dat weer iets anders wat op mijn pad komt.
4: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erp's nieuwste film Downtown.
3: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Ja, kun je laten staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 8:30, NTR, NPO 2.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Mark Visser.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, de kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt. En drinkwaterbedrijven slaan alarm over PFAS. Daarover al meer in het overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
18: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. PFAS kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch adviseert de milieuorganisatie om het kraanwater wel te blijven drinken. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn-Maarsbergen en in Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap. Ze kunnen dat gebruiken om bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten open te breken. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel vorig jaar waren het er 18. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI, het Amerikaanse bedrijf achter ChatGPT. De provincie zegt dat een dodelijke schietpartij daar voorkomen had kunnen worden. Een vrouw schoot 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Haar account werd daarop gedeactiveerd, maar de politie werd niet ingelicht en de vrouw kon gewoon een nieuw account aanmaken. British Columbia vindt dat ChatGPT de veiligheidsmaatregelen niet genoeg heeft aangescherpt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9000 tot 15000. Ouders willen weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind. Bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. De cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekering. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalbergvlam van 20 bij 30 meter. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk op in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen Hives massaal hadden ingeruild voor Facebook. Het weer. In het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden.
19: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
20: Ja, op veel plekken is het langzaam aan het rijden momenteel. Bijna 500 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Naast de dagelijkse files ook meerdere bijzonderheden. Ik begin met goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file vanaf Gouda, 11 kilometer en 40 minuten. Dan een pechgeval bij Hoogmade op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Vanaf knooppunt Burgerveen, 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en Geldermalsen een kwartiertje. 1 rijstrook is er dicht. En dan naar het noorden van het land tenslotte de A32 Meppel-Leeuwarden. Bij Heerenveen moet al het verkeer over 1 versmalde rijstrook. Daarom een half uur in de file vanaf Wolvega.
19: Door een hack bij de kansspelautoriteit op Curaçao wordt duidelijk hoeveel geld gokbazen verdienen met schimmige goksites. Zo de journalist die er onderzoek naar deed.
21: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
22: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
28: Tuurlijk wel!
27: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
30: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
30: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
32: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 6 minuten over 8. De kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt. En daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Met die goksites verdienden de gokbazen, onder wie zeker één Nederlander, naar eigen zeggen honderden miljoenen euro's. De Curaçaose toezichthouder verleende wel vergunningen aan deze gokbedrijven die vervolgens veel slachtoffers maken. David Davidson van Follow the Money, dat hier samen met de Duitse hacker en correspondent Dick Draaier onderzoek naar deed. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat zijn het voor goksites die nu dus zijn blootgelegd?
4: Nou, het zijn vooral heel veel goksites. Het gaat om duizenden goksites van honderden bedrijven. En het zijn heel vaak sites die op Curaçao zijn gevestigd en zich dan richten op landen waar ze zich niet goed aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat ze geen vergunning hebben.
0: En dit was dan een hack, maar niet eentje met criminele intenties?
4: Nee, dit is een hacker die al heel lang onderzoek doet naar misstanden in de gokwereld. En ja, die had doorgekregen dat heel vaak, als zij goksites tegenkwam, waar iets mee was, die illegaal opereren, bijvoorbeeld in Duitsland of andere Europese landen, dat die een Curaçaose licentie hadden en op Curaçao waren gevestigd. Dus die is toen op zoek gegaan naar een plek waar ze meer informatie kon krijgen over wie er achter die goksites schuil gingen. En dat was de Curaçaose toezichthouder.
0: Ja. En waarom kiezen dan die gokbedrijven voor Curaçao? Wat maakt het aantrekkelijk om zich daar te registreren?
4: Nou, ze worden daar heel goed gefaciliteerd. Er zit daar een vrij uitgebreide groep, vooral Nederlandse financieel dienstverleners, die heel goed thuis zijn in de gokwereld. En die ervoor zorgen, zeg maar, dat die bedrijven daar niet alleen een brievenbusfirma krijgen waar die eigenaren zich achter kunnen verschuilen, hè, want dan wordt de eigenaar niet bekendgemaakt. Maar ook dat ze bijvoorbeeld daar goed worden aangesloten op betaaldienstverleners die cruciaal zijn voor die goksites. Je moet natuurlijk wel je inzet kunnen doen, hè, en het geld terug kunnen krijgen. En bijvoorbeeld ook zich kunnen laten aansluiten op de ontwikkelaars van de spelletjes die van belang zijn voor die goksites. Dus dat is een soort hub geworden eigenlijk voor heel veel illegale goksites, zeggen wij altijd.
0: Ja, en hoe werkt het dan verder met dat belastinggeld?
4: Nou ja, je kunt ervan uitgaan dat als bijvoorbeeld zo'n goksite zich zonder vergunning op Nederland richt, dat ze geen belasting betalen in Nederland. Het is ook niet voor niets dat deze goksites zich allemaal vestigen in een belastingparadijs, nou, natuurlijk.
0: Wat heeft dat voor gevolgen voor mensen die goks verslaafd zijn?
4: Ja, heel groot. Want kijk, deze sites bij uitstek houden zich niet aan de regels die gelden, zeg maar, om die spelers die soms gokverslaafd zijn te beschermen. He, als een Nederlands bedrijf bijvoorbeeld een Nederlandse vergunning heeft, moeten ze zich aan hele strenge regels houden. Om spelers te beschermen die kwetsbaar zijn, een gokverslaving hebben, in de problemen zitten. Deze goksites werken eigenlijk net andersom. Die richten zich vaak met name op die kwetsbare spelers om ze helemaal leeg te trekken. Dat is een groot verschil. Als je bijvoorbeeld gaat zoeken, zeg maar, naar casino zonder crux. En crux, dat is eigenlijk het uitsluitingsregister. Daar kun je je inplaatsen als je denkt dat je een gokprobleem hebt, dat je niet meer wil gokken. Moet alle Nederlandse bedrijven met een Nederlandse vergunning mogen jou dan niet laten spelen. Maar deze casino's, die vaak op Curaçao zitten, mikken daar juist op. En die maken advertenties. Bij ons werken we buiten dat uitsluitingsregister om. Kom lekker bij ons spelen. Bijvoorbeeld. Die advertenties staan echt massaal op internet. Als je er eventjes op zoekt, kom je dus bij deze goksites uit.
0: Jullie zijn dus achtergekomen via die Duitse hacker. De Curaçaose kansspelautoriteit, hoe reageren ze hierop dat dit gebeurd is?
4: Nou, we hebben ze vragen gesteld over hoe zij hun werk doen. Die hebben ze keurig netjes beantwoord, moet ik zeggen. Mm-hmm. En ze zijn er vorige week ook achtergekomen dat er inderdaad een hack is geweest. Daar hebben ze een persverklaring over uitgedaan, waarin staat dat ze nog aan het uitzoeken zijn wat precies de implicaties en de gevolgen zijn. Ja. Dus volgens mij zijn ze op dit moment
0: misschien
4: nog wel
0: voor ons niet het interessanter maken natuurlijk hoe het in zijn werk gaat. Gaan ze daar ook dieper op in?
4: En hoe bedoel je precies hoe het in zijn werk gaat?
0: Dat die hack, dat is dan nog het één. Maar het zit hem dus natuurlijk vooral in dat het niet voor niets dus via Curaçao gaat.
4: Ja, nou ja, daar kunnen we, zeg maar, op basis van alle documenten die we hebben gezien, kunnen we daar wel iets over zeggen. Ze verlenen die vergunningen daar zo heel soepeltjes. Wij zien bijvoorbeeld dat bedrijven die echt niet open zijn over wie misschien wel de echte eigenaar is, Of met andere woorden, misschien is heel iemand anders de eigenaar, dat ze die gewoon een vergunning geven. En dat kan heel gevaarlijk zijn, want voor hetzelfde geld heb je te maken met een boef die een stroomman naar voren schuift.
0: Ja.
4: Die dan zogenaamd de eigenaar is. En soms zie je ze gewoon twijfelen. En dan zie je gewoon, wij denken eigenlijk dat er iemand anders in het spel is. Maar dan vervolgens zeggen ze, maar we geven hem toch maar een vergunning. Ze zijn daar heel, heel soepel mee. En ze zeggen, dat heeft te maken met een overgangsperiode. Het is 30 jaar Wild West geweest op dit vlak, op Curaçao. Daarom is het ook zo'n enorme industrie, echt een miljardenindustrie geworden. En ze hebben daar in 2024 een nieuwe wet voor ingevoerd. Ja, die dat allemaal moest gaan verbeteren. Ze wilden ook af, van die naam als gokparadijs Curaçao. Maar je ziet dus in de tussentijd, in die 2 jaar, dat er eigenlijk niet heel veel is veranderd, omdat ze zo soepel zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook dat soms helemaal onduidelijk is waar al dat geld vandaan komt. En stellen ze dan wat vragen over, er komt geen antwoord op. En dan vervolgens geven ze gewoon die vergunning. Dus dat gokparadijs Curaçao, kunnen we wel zeggen, dat is op dit moment gewoon nog in stand. Ondanks dat ze een nieuwe wetgeving hebben ingevoerd.
0: Kunnen we nog meer verwachten van deze Duitse hacker?
4: Dat durf ik niet te zeggen, maar dit is echt al heel veel. Ik denk eerlijk gezegd dat journalisten over de hele wereld, maar ook autoriteiten, belastingdiensten, kansspelautoriteiten, hier de komende maanden of misschien zelfs al jaren zoek mee gaan zijn om dit allemaal uit te zoeken.
0: Want die documenten die komen dadelijk vrij.
4: Die komen deze dagen vrij. Die hacker die gaat ze publiceren. En dan zijn ze voor iedereen beschikbaar, inclusief de Belastingdienst.
0: Ja, en u gaat er ook naar kijken, denk ik. Davidson.
4: Ik ga er heel goed naar kijken.
0: Van Honneborn, heel goed. Dank voor nu dan in ieder geval. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt? Bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen EHBO-cursussen voor als het misgaat. Sommigen doen dat nadat ze iets vervelends hebben meegemaakt. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van EHBO-cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000. Verslaggever Matthijs van der Wiel was gisteravond bij zo'n cursus, georganiseerd door een kinderopvang.
5: Hebben mensen wel eens eerste hulp moeten verlenen bij een kind? Ja, wel. Mag ik u vragen hoe dat ging?
6: De locatie, een kinderopvangcentrum in Amsterdam.
5: En vandaag gaan we verschillende onderwerpen behandelen die eigenlijk het meeste voorkomen. Verstikking en reanimatie, gelukkig weinig, maar dat gebeurt ook.
6: Wat moet je nou doen? In welke situatie?
5: Als het een wond is, spoelen met water. Alleen water is voldoende. Geen desinfectiemiddel, dat is niet nodig.
6: Tip 1, probeer niet in paniek te raken.
5: En, als zoiets gebeurt, dan raken we ook in paniek. Dan gaan we minder goed nadenken. Dus daarom is kalm blijven cruciaal. Maar het is makkelijk gezegd dan gedaan.
6: Ook deze avond zit vol. Maximum aantal aanmeldingen.
7: Oh, ik heb een dochter van 2. En,
6: Spannende dingen wel eens meegemaakt.
7: Ja, ze heeft wel een keer breathing spells gehad.
6: Wat is dat?
7: Dat is dat je dan huilt en dan blijf je hangen in het huilen en dan adem je even een minuutje niet. En
6: toen wist u niet wat u moest doen?
7: Nee, ik wist ook niet dat het bestond. Ik had er nog nooit van gehoord.
6: Paniek?
7: Maar na een minuut is het gewoon over. Ik ben zelf BHV'er, dus voor kantoor.
6: Je weet al wat u moet doen.
7: Dan weet ik al een klein beetje wat we doen. Maar
6: met een baby?
7: Met een baby is het een heel ander verhaal. En er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
5: En mocht zo'n snee meer dan 1 centimeter zijn, dan moet er waarschijnlijk een hechting in.
8: Wij krijgen veel vragen van ouders, ook heel concreet over de veiligheid. Dus ouders zijn echt op zoek naar handvatten voor als er thuis ongelukjes gebeuren, dat zij weten hoe te handelen.
6: Charlotte Hogedoorn is van Basker, de kinderopvangorganisatie die deze avond organiseert.
8: We zijn hier dit jaar mee begonnen. We begonnen met 20 cursussen en we zien dat er heel veel interesse voor is. Dus we zitten nu al op 40 cursussen dit jaar. Dus ja, er is veel vraag naar.
6: Bernard Leenstra is huisarts en bedenker van deze cursus. De grootste angst van ouders, een kind dat stikt. Wat moet je doen?
9: Ja, dat wil je niet meemaken. Maar als je kind stikt, hetgeen wat erin zit, dat moet eruit.
6: En dan zeiden ze vroeger de Heimlich. Hè? Dat was zo van achter vastpakken en drukken. En dan zeggen mensen, dat kan niet bij kleine kinderen.
9: Hey, als het een heel klein kind is, dan heeft het weinig zin om het aan te zetten tot hoesten. Kan het kind dat wel begrijpen, doe dat echt eerst. En anders eerst op de rug slaan en dan de buik stoten.
6: Vanuit waar heeft u dit opgezet?
9: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
6: Wat leer je hier?
9: Als je dit hebt afgerond, dan kan je zomaar het verschil maken tussen levend en dood kind. En dat klinkt heel heftig, maar dat is wel de realiteit.
6: Wat merkt u van de toegenomen belangstelling hiervoor?
9: Er is een enorme vraag om dit te kunnen. De zelfredzaamheid, die speelt daar misschien wel een rol in. Ik denk dat dat ook heel goed is. Ik denk dat ook we de zorg mee kunnen ontlasten. Bijvoorbeeld, wanneer ga je met je kind met koorts naar de huisarts? Nou, dat leer je hier.
6: Nou, zeg eens.
9: Ja, als je kind koorts heeft, is geen reden om te gaan. En de hoogte van de temperatuur, dat zegt ook niet zoveel. Maar als het niet drinkt of als het niet plast, alsjeblieft bel de huisarts.
6: De leidsters die weten het, hè? Wel of geen Heimlich. Wat was het nou?
8: Dat hangt van de leeftijd af.
9: Bij een baby leg je het kindje met de buik op jouw knie en geef je rugstoten. En dan draai je het vervolgens om en geef je buikstoten. En als je te maken hebt met een klein kind wat wel kan lopen, dan ga je op één knie staan achter het kind en dan geef je de buikstoten nadat je de rugstoten hebt gegeven.
5: Het kan ook zo zijn dat het kind het bewustzijn verliest. Of gaat braken. En één keer braken is niet erg. Maar vanaf twee keer braken vinden we dat erg genoeg om op zijn minst beoordeeld te worden door een arts.
6: U moet nog ouder worden.
8: Ja, zeker.
6: Wanneer gaat het gebeuren?
8: November ben ik uitgerekend.
6: En nu al een cursus. Waarom?
8: Ja, ik vind het toch wel belangrijk om te weten. Stel je voor, er gebeurt iets, dan kan ik handelen.
6: Dus. Is het spannend?
8: Ja, ik vind het een beetje spannend, ja. Dit is mijn eerste keer dit. Dus,
6: Succes met de bevalling.
8: Ja, dank u wel.
0: Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. De nieuwe regels voor duurzame producten zijn verwarrend voor ondernemers, schrijft het FD.
2: Vanaf volgende week mogen bedrijven hun producten niet meer zomaar aanprijzen als groen of duurzaam. Op de etiketten moeten specifieke trefwoorden komen als helpt afval te besparen of energiezuinig, in plaats van algemene termen als goede keus. Volgens ondernemers hebben grote bedrijven genoeg capaciteit om het aan te passen, maar is het voor kleinere bedrijven een grote opgave. Een maaltijdbezorger van 28 die gisteren in de VS werd neergeschoten door immigratiedienst ICE is al na 4 uur overgebracht naar een detentiecentrum. Volgens zijn advocaat zit de kogel nog altijd in zijn rug en heeft de man veel pijn, vertelt ze aan CNN.
3: He was in immense pain and was transferred into ICE custody without pain medication with a bullet lodged in his back.
2: Hij krijgt ook geen pijnmedicatie en later vertelt ze ook dat hij het linkerdeel van zijn lichaam niet meer kan bewegen. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden die zijn gemaakt met een camerabril vrijwel nooit mogen worden gebruikt, gedeeld of gepubliceerd. Ook mensen die toevallig in beeld komen en herkenbaar zijn hebben volgens de autoriteit het recht op privacy. De organisatie adviseert dan ook om het gebruik van slimme brillen te verbieden en gaat uitzoeken welke maatregelen mogelijk zijn. Australische straaljageronderdelen die naar de VS hadden gemoeten zijn per ongeluk in China terechtgekomen. Dat meldt het Australische ABC News. De minister van Defensie meldt dat F-35-onderdelen door een fout in Hongkong zijn bezorgd. De onderdelen worden gemaakt door Lockheed Martin. Dat bedrijf wil niet reageren. Er zaten geen technologisch gevoelige onderdelen bij. Elektrische passagiersvluchten zijn weer een stapje dichterbij. Een toestel met plek voor 30 mensen heeft in de VS een testvlucht gemaakt van bijna een half uur. Een geweldig moment, zegt deze expert tegen BNR.
10: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Hmm. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
2: De testvlucht bewijst volgens hem dat elektrische commerciële vluchten mogelijk zijn.
0: AWB Verkeersinformatie. Tim, worden de files al wat minder of zitten we nu echt op het hoogtepunt?
11: We zitten nu wel echt op het hoogtepunt, hoor. We zitten tegen de 500 kilometer aan al een tijdje. Nog steeds de file met de meeste vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug. 7 kilometer, 30 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is wel weer helemaal vrij.
12: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend en
13: in de middag.
12: Van 4 tot 6.
0: Kan de Catalaanse separatistenleider Puigdemont toch nog amnestie krijgen? Die vraag speelt in Spanje nu het Hof zich opnieuw buigt over de zaak. Puigdemont probeerde in 2017 Catalonië van Spanje af te scheiden. Hij en andere separatisten werden veroordeeld tot lange celstraffen. En velen kregen amnestie, maar hij niet. Correspondent Spanje Miral de Bruyne over waarom hij geen amnestie kreeg.
14: De Spaanse rechter die weigert hem tot nu toe dus amnestie te geven, omdat hij eigenlijk overheidsgeld zou hebben gebruikt voor dat onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Daarom valt hij dus buiten die amnestiewet, die dus 2 jaar geleden werd ingesteld. Dat was het gevolg van onderhandelingen tussen de Socialistische Partij, die toen een coalitie moest vormen, en de Catalaanse Separatistenpartij. Zij zouden die regering van premier Sanchez dus steunen als de mensen rond dat onafhankelijkheidsreferendum, die daarvoor dus hoge straffen, straffen voor hadden gehad, amnestie zouden krijgen. En Puigdemont en andere leiders, die kregen die amnestie toen dus niet.
0: Wat was zijn rol bij de poging om Catalonië af te scheiden?
14: Ja, Puigdemont was in 2017 toen regio-president van Catalonië en echt een van de drijvende krachten achter het onafhankelijkheidsreferendum. Catalanen konden toen op 1 oktober stemmen over onafhankelijkheid, terwijl ja, de Spaanse rechter dat had verboden. Toch zette de regering van Puigdemont dus het referendum door. En volgens de organisatoren stemde toen 90% voor onafhankelijkheid. Maar ja, veel tegenstanders die zeggen, heel veel van de tegenstanders zijn niet gaan stemmen toen op die dag. De situatie toen ja, escaleerde enorm en Puigdemont vluchtte uiteindelijk naar België. Waar hij eigenlijk tot nu toe nog steeds woont, in Waterloo.
0: Nu gaat het Spaanse Constitutioneel Hof weer kijken dus naar die amnestiezaak rondom hem. Ja. Maakt de zaak een nieuwe kans?
14: Ja, er ligt hier zeker nog wel een nieuwe kans. Vandaag begint het Constitutioneel Hof dus met een beroep niet van Puigdemont zelf, maar van Jordi Turull. Een van de Catalaanse separatisten die net als Puigdemont wel geen amnestie kreeg door dus een aanklacht van verduisteren van overheidsgeld. En die uitspraak dus van vandaag kan belangrijk worden voor Puigdemont. Het Hof moet namelijk gaan beoordelen of het Spaanse Hooggerechtshof eerder dus die amnestiewet te beperkt heeft uitgelegd, dus in het geval van onder andere deze mannen. En als ze beslissen, ja, dat is zo, ja, dan kan het voor Puigdemont dus ook gaan gelden wanneer zijn beroep wordt behandeld.
0: Zijn partij, zit die te wachten op zijn terugkeer?
14: Nou, niet iedereen binnen Junts lijkt ongeduldig op zijn terugkeer te wachten. De partij houdt zich vooral voorzichtig op de oppervlakte, zou je kunnen zeggen. En wil in eerste instantie een definitief rechtelijke uitspraak. Puigdemont zelf, die kijkt al wel verder. Als hij terug kan, heeft hij aangekondigd, wil hij door heel Catalonië reizen. Om te zien wat er ja, sinds 2017 is veranderd, zegt hij. Dat is ook wel politiek interessant voor hem, want Junts kijkt ook wel richting landelijke verkiezingen in 2027, volgend jaar dus. Als ze niet al eerder zijn, want vervroegde verkiezingen liggen ook al een tijdje op de loer. En zijn terugkeer kan dus wel opnieuw een belangrijke rol gaan spelen in die campagne en dus de koers van de partij.
0: En buiten zijn eigen partij, hoe ligt hij bij ook zelfs de Spaanse bevolking? Dus niet alleen in Catalonië.
14: Ja, daar roept hij nogal wel, ja, wel wat weerstand op, zou je kunnen zeggen. En dat komt ook niet alleen door wat hij in het verleden heeft gedaan, maar ook door uitspraken die hij de afgelopen tijd heeft gedaan. Hij noemde bijvoorbeeld Ceuta en Melilla, de exclaves van Spanje. In Marokko noemde hij Spaanse kolonies binnen Marokko. En hij zei dat er eigenlijk een referendum ook daar moest gaan komen om ja, hun toekomst te gaan bepalen. Nou, je kan je voorstellen, dat ligt in Spanje erg gevoelig, vooral nu. En zeker omdat de regering juist de afgelopen tijd heel erg benadrukt dat beide steden Spaans zijn en Spaans moeten blijven. En ook ja, met premier Sanchez, ook al ja, is die hele amnestieregeling door zijn regering opgezet, is de relatie op dit moment erg slecht. Want Puigdemont die zegt zelf dat hij Sanchez ja, eigenlijk niet vertrouwt. En dat de premier vooral handelt vanuit politieke ja, belangen. Maar ja, dat kan waarschijnlijk ook wel liggen aan het feit dat hij zelf dus niet binnen die amnestiewet valt. Die is gemaakt.
0: Aldus correspondent Spanje, Miral de Bruyne. Over een uurtje spraakmakers met erin stand.nl. Herman, goedemorgen.
13: Goedemorgen. We gaan het hebben over het drinkwater.
0: Ah, ja, daar hebben wij het ook over gehad. Ja.
13: De hele ochtend daar gaat het eigenlijk al over. Woon je in Noord-Zuid-Holland misschien?
0: Zuid-Holland.
13: Ja, dan...
0: Dat is niet best, hè?
13: Nou ja, goed. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit PFAS in het drinkwater. Dat blijkt uit een analyse van Greenpeace. En vooral in Noord- en Zuid-Holland dus. Meer dan het RIVM aanvaardbaar vindt, ook al wordt de Europese norm niet overschreden, en kun je volgens het Instituut voor de Volksgezondheid het water gewoon drinken. Er bestaan wel degelijk zorgen. Het kan natuurlijk ook je lichaam binnenkomen via voedsel, en zo kan PFAS impact hebben op onder andere je immuunsysteem. Vandaag in stand.nl de stelling, er moet een totaal verbod komen op PFAS, op het gebruik van die middelen. Maakt u zich zorgen over het drinkwater? Neemt u zelf misschien maatregelen om minder PFAS binnen te krijgen? En wilt u dat de overheid ingrijpt en dat er strengere regels komt? Of zegt u nou, zo'n vaart loopt het niet, ik maak me er totaal niet druk over. Het gaat in stand.nl dus over het gebruik van PFAS. Laat het ons weten hoe je erover denkt via stand.nl, door te reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt bellen 0800 1101.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruisdaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen pitje te zijn. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
22: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: NPO Radio 1.
0: Bijna 8:30 de hoofdpunten. Thomas.
2: In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap. Zij kunnen dat gebruiken bij het openbreken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. Steeds meer jonge ouders volgen een EHBO-cursus.

0: 85. Steeds meer jonge ouders volgen een EHBO-cursus om te weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. Het Rode Kruis zag het aantal cursisten in 3 jaar tijd oplopen van 9000 naar 15000. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn. Hij overleed in het ziekenhuis. In Udenhout in Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De 3 inzittenden sloegen daarna op de vlucht. Ze renden een weiland in. 2 van hen zijn uiteindelijk opgepakt.
1: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, er zit een nazomer aan te komen, maar het gaat nog een beetje met horten en stoten daarnaartoe.
2: Ja, want vandaag, de temperatuur is natuurlijk best redelijk oké. Er staat niet veel wind, maar er is wel veel bewolking. En die bewolking is in het noorden soms zo dik dat er een druppeltje motregen uitvalt. Overigens wel een uitzondering. Het uiterste oosten van Groningen, daar schijnt de zon nu. Maar het is maar een vrij smalle strook. En dat loopt waarschijnlijk ook wel weer dicht met bewolking vanuit het noorden. Die bewolking houdt dus de overhand. In de loop van de middag breekt in het zuiden van het land en in het zuidwesten de zon wat makkelijker door. Maar stel je er niet meteen te veel bij voor. Als gezegd, de wind is rustig, zwak uit het westen tot noordwesten. En de temperaturen zo'n 17 tot 20 graden in de middag.
1: En de dagen daarna, wat verwacht je?
2: Ja, het noordwesten houdt morgen tamelijk veel bewolking. Daar kan in de loop van de middag ook wel een enkele bui vallen. Richting het zuidoosten schijnt de zon een stuk makkelijker. En is het meteen ook een heel stuk vriendelijker wat weerbeeld betreft. De wind uit het zuidwesten trekt wat aan. Het wordt 19 tot 21 graden. Nou, die buitjes die in de middag in het noordwesten gaan vallen, die breiden zich in de avond en nacht naar donderdag over de rest van het land uit. Kunnen even pittig zijn met kans op onweer daarbij. Maar donderdagochtend is het al heel snel het land uit. Dan blijft het de rest van de dag droog. De zon schijnt regelmatig. 17 of 18 graden, dat is wat aan de magere kant. Maar goed, dat gaat dus veranderen op vrijdag en in het weekeinde. Mm-hmm. Want dan blijft het droog met geregeld zon, gaan we naar 20 graden en meer.
1: Marco, dankjewel. Tim bij de ANWB, waar staan de files?
3: Ja, op aardige plekken. Er staan in totaal zo'n 100 files die samen goed zijn voor bijna 450 kilometer nog. Onder andere een pechgeval bij Hoofddorp op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Hoogmade ongeveer een half uurtje extra. De andere kant op, dus vanuit de hoofdstad naar de Hofstad, ook file voor Hoogmade. 9 kilometer en 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht daar. Dan wegwerkzaamheden in het noorden van het land. De A32, die richting Leeuwarden vanuit Meppel. Tussen Wolvenga en Heerenveen 7 kilometer en 20 minuten. Al het verkeer moet over 1 versmalde rijstrook. En dan op de A2 ook file richting Amsterdam vanuit Utrecht. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 10 kilometer en een kwartier extra. Door bergingswerk is er 1 rijstrook dicht.
1: In ons drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Zo Greenpeace dat het onderzocht en de drinkwaterbedrijven.
4: Ster. Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: 6 minuten over 8:30. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat blijkt uit een PFAS-kaart die Greenpeace heeft laten maken op basis van openbare drinkwatergegevens. Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Eline Bosman is van Greenpeace en vertelt om wat voor hoeveelheden PFAS het gaat.
5: In sommige delen van Nederland gaat het toch over 3 keer de advieswaarde van het RIVM. En die advieswaarde van het RIVM is 4,4 nanogram PFAS per liter water.
4: Ja, dat klinkt veel als het 3 keer zoveel is.
5: Ja, dat viel ons ook zeer op. Ja.
4: En dat het erin zit, PFAS in drinkwater, dat is op zich niet nieuw. Het RIVM heeft eerder alles berekend dat 20% van alle PFAS in ons lichaam ook via drinkwater komt. Waarom dit onderzoek van jullie?
5: Ja, wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen inzien wat er in hun kraanwater zit en hoeveel PFAS er uit hun kraan komt. Dus die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. En dat heeft een data-analyst voor ons gedaan. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
4: Ja, en dan valt op dus Zuid- en Noord-Holland, maar ook Zeeland, delen van Utrecht, dat het daar echt hoog is. Hoe komt dat?
5: Ja, we hebben niet gekeken in dit onderzoek naar waar de verschillen vandaan komen. Dat zou meer onderzoek vergen, maar wij denken dat dat komt doordat er van verschillende waterbronnen gebruik wordt gemaakt. Er zit bijvoorbeeld meer PFAS in ons oppervlaktewater dan in ons grondwater. Dus het zou in verschil in de bronnen kunnen zitten.
4: En zijn er dan ook plekken die helemaal PFAS-vrij zijn?
5: Er zijn ook plekken waar er zo weinig PFAS is gevonden dat we zeggen, nou, die kunnen we als PFAS-vrij. Of heel weinig PFAS zit daar in die gebieden. En dat is vooral in het noorden van Nederland, in het oosten van Nederland en in delen van Brabant.
4: Willen jullie als Greenpeace hiermee ook zeggen dat het drinkwater op sommige plekken dus ja, en eigenlijk niet verstandig is om te drinken zelfs?
5: En wij volgen wel het advies van het RIVM. En het RIVM zegt dat we het water gewoon moeten blijven drinken. Water is natuurlijk ook belangrijk voor onze gezondheid. Dus dat gaan wij ook blijven doen. Wij volgen dat advies van het RIVM. Maar het is wel duidelijk dat PFAS troep is dat werkelijk overal zit. Zelfs in ons kraanwater in te grote hoeveelheden. Dus het is spul waar we eigenlijk niet aan kunnen ontkomen.
4: Ja, want het is bekend dat je kan er ook niet, als het in je lichaam zit, makkelijk vanaf. Maar je kan het wel verminderen als het dan al met drinkwater begint. Dat wat toch echt de basisvoorziening is. Dan wordt het helemaal lastig.
5: Dan wordt het zeker lastig. Ja, het zit werkelijk overal in ons voedsel en in ons drinkwater. En wat wij dus ook willen is dat hier paal aan perk aan wordt gesteld en de overheid met een totaalverbod op PFAS komt.
4: Okay. Eline Bosman van Greenpeace, dank u wel. Meegeluisterd heeft Pieter Litjens van de koepel van drinkwaterbedrijven VWIN. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Schrikt u ervan dat er op sommige plekken dus zoveel PFAS in het drinkwater blijkt te zitten?
6: Nou, ik schrik er niet van. Dat het onwenselijk is, dat deel ik wel met Greenpeace. Want het is sowieso niet wenselijk dat er PFAS in het milieu komt. Dat weten we echter al een paar decennia. En tot op heden wordt daar te weinig aan gedaan. Dus wat dat betreft kunnen we Greenpeace ook steunen in hun wens voor een totaalverbod voor het gebruik van PFAS. Wij pleiten al jaren voor een Europees totaalverbod. En dat blijven we ook doen.
4: Dus die u zegt wat dat betreft, dat lijkt alsof er ook nog een kanttekening is?
6: Nee hoor, nee zeker niet. Nee, er is geen kanttekening. Nee. Nee, wij pleiten voor een volledig Europees totaalverbod. We snappen wel dat het veel tijd kost. En dat is vaak zo in Europa. Besluitvorming gaat daar niet altijd heel erg snel. Dus wat wij ook graag zien is dat er snel door het huidige kabinet wordt gewerkt aan een lozingsverbod van PFAS in Nederland. Mm-hmm. Dat is iets wat we wel in eigen hand hebben. Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod. Dus er moet meer gebeuren dan alleen maar binnen Europa inzetten op een totaalverbod. We moeten ook in eigen land moeten we doen wat nodig is en wat we kunnen doen.
4: Waarom mag je het water wel nog gewoon drinken als die advieswaarden zijn overschreden?
6: Nou ja, kijk, in Nederland hebben we een wettelijke norm. Een wettelijke norm aan de hoeveelheid PFAS die in het drinkwater mag zitten. En die staat op 100 nanogram per liter. En die wordt overal in Nederland ruimschoots gehaald. In de meeste gevallen zelfs een factor 10 lager dan die 100 gram. Die 4,4 nanogram waar net over gesproken werd is een richtwaarde. Is geen wettelijke waarde. Wij voldoen sinds 1 januari 2026 aan de eisen voor PFAS-stoffen die in de Europese drinkwaterrichtlijn staan. Daar moet in heel Europa iedereen aan voldoen. Nou, die is dus die 100 nanogram per liter. Daar wordt ruimschoots aan voldaan. En er is een richtwaarde van het RIVM, die op dit moment nog niet vertaald is in een wettelijke norm voor drinkwaterbedrijven. Nou, wat wij zien is dat de meeste drinkwaterbedrijven ruim in staat zijn om die wettelijke norm te halen. En daar waar het mogelijk is, wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat we zo laag mogelijk uitkomen met allerlei zuiveringstechnieken die er zijn.
4: Ja, om, dus u probeert wel zo min mogelijk in zit. Die advieswaarde te halen eigenlijk, die richtwaarde. Alleen dat is niet mogelijk nog overal.
6: Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat ze het water zo schoon mogelijk kunnen leveren. Daar moet een zuiveringsinspanning voor worden gedaan. Ik denk dat het ook goed is om duidelijk te maken dat op het moment dat die 4,4 nanogram per liter. Natuurlijk, ik ga het zeker niks bagatelliseren hoor. Het gaat om heel weinig. Het gaat om een paracetamolletje zeg maar in 113 miljoen liter water. Hè, in 46 Olympische zwembaden. Tegelijkertijd zeggen wij PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. U zei net, het begint met drinkwater. Nou, wat ons betreft begint het bij de bron. Mm-hmm. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
4: Wat kost het veel om het eruit te halen voor drinkwaterbedrijven?
6: Het kost een hoop om het eruit te halen. De processen die daarvoor nodig zijn, die vragen extra zuiveringsinstallaties, die vragen uiteindelijk ook een heleboel. Nou, die zijn energie-inefficiënt, dus die zijn duur. Dat doet ook iets met de prijs van het drinkwater in de toekomst. Nou, denk ik dat iedereen graag bereid is om voor het allerschoonste water iets meer te betalen. Maar het is best een klus om het er allemaal uit te halen, ja.
4: En waar we het net over hadden, over die kustprovincies dus, Noord-Zuid-Holland, Zeeland, ja. Dat het daar meer voorkomt. Weet u hoe dat komt?
6: Nou, die aanname van Greenpeace, die klopt inderdaad. In die delen van het land wordt veel meer gebruik gemaakt van oppervlaktewater. In andere delen van het land, met name in het oosten, in de Veluwe, wordt veel gebruik gemaakt van grondwater. Die grondwaterlagen, die liggen diep. Die zijn goed beschermd vaak, met kleilagen daarboven, ondoordringbare kleilagen. Dus water wat eeuwen oud is. Nou, een eeuw geleden waren we nog niet in staat, gelukkig, om PFAS in het milieu te verspreiden. Dus daar zit het ook logischerwijs niet in. In het oppervlaktewater wordt veel geloosd. En dat komt voor een deel via de rivieren ons land binnen. Maar we voegen er zelf ook een heleboel aan toe. Dus dat betekent dat bedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater, dat die meer moeten zuiveren om het water schoon te krijgen. En dat is dus ook de reden waarom we naast zo'n Europees totaalverbod ook pleiten voor een lozingsverbod in Nederland. Omdat die 50% extra bijvoorbeeld in het Maaswater door onszelf in Nederland wordt toegevoegd. Dat komt niet uit het buitenland, dat gooien we er allemaal zelf bij.
4: Dus u sluit zich aan bij die waarschuwing van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport ook nog voor de PFAS-pesticiden? Eerder deze maand.
6: Zeker, ja, absoluut. Nee, maar daarom, het Europees totaalverbod gaat ook niet over bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Daar zit een heel groot probleem. En wij pleiten ook al een hele tijd voor een verbod op het gebruik van PFAS in bestrijdingsmiddelen. Dat doen ze in Denemarken, doen ze dat al een tijdje. Daar hebben ze gewoon een verbod afgekondigd op, ik geloof, 36 verschillende PFAS-stoffen. Het zijn er honderden of duizenden zelfs. Dat laat zien dat het dus wel mogelijk is.
4: Al dus de heer Lintjes van het drinkwaterbedrijf. Wielrenner Ryan Gal verraste gisteren iedereen door wereldkampioen tijdrijden bij de belofte te worden, inclusief zichzelf.
7: Op het WK in het Canadese Montreal zag de 21-jarige Nederlander na zijn snelle rit hoe de concurrentie zich stuk beet op zijn tijd. Intussen belde hij met zijn moeder, vertelde hij in het interview na afloop.
8: We saw you also on the phone when you were in the hot seat. What, can I ask who that was?
9: Yeah, that was my mom.
8: Yeah, a happy mom.
9: Yeah, I hope so. No, yeah, I was a big support, so I immediately called them, but then I did not realize I was going to be world champion. I don't believe it really.
7: Zijn moeder is een grote steun voor hem, zegt hij. Gal is na Lars Boom in 2007 de tweede Nederlander ooit die wereldkampioen tijdrijden bij de belofte wordt. Het Nederlands elftal had gisteren zijn eerste training onder de nieuwe bondscoach Xavi. In België stond Mark van Bommel voor het eerst voor de groep. De training trok veel supporters en die lieten zich tegenover Sportza positief uit over de nieuwe trainer.
10: Ik denk wel dat het de goede man is op de eerste plek, denk ik.
7: En waarom?
10: Ik denk dat hij er een team van kan maken, zoals hij bij Antwerpen gedaan heeft.
11: Ik denk wel dat we een goede motivator nodig hebben en ik zie dat in Mark van Bommel wel.
12: Ik denk dat hij het Belgisch voetbal goed kent, dus dat hij de juiste spelers kan selecteren, denk ik.
7: Veel tijd om warm te draaien krijgt Van Bommel niet. Vrijdag speelt België in de Nations League tegen Italië. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Frankrijk, Turkije en nog een keer Frankrijk. Jacco Verharen stopt aan het einde van het jaar als sportief directeur bij wielerploeg Visma Leasebike. Verharen was voorheen zwemcoach van onder meer Inge de Bruin en Pieter van den Hogeband. Visma-teambaas Richard Plugge zegt in Langs de Lijn en Omstreken dat de samenwerking goed was, maar dat het tijd was voor een andere koers.
13: Ja, we wisten dat Jacco uit een andere sport kwam, uiteraard. En nu, going forward, hebben we gezegd, nou, het is ook goed dat daar iemand komt die meer ja, de wielerachtergrond heeft, hè, een wielerdier is.
7: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt dat hij openstaat voor hervormingen. In een brief aan de 211 aangesloten voetbalbonden schrijft hij dat hij met ze wil overleggen om zo toekomstige FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar de manier waarop binnen de bond besluiten worden genomen. De Zwitser erkent ook dat de aanpak van zijn inmiddels ingetrokken commerciële plannen rondom het WK tot bezorgdheid hebben geleid.
4: ANWB Verkeersinformatie. Tim, toch nog wel een drukke spits, zei jij.
14: Jazeker, ja hoor. Op veel plekken is het langzamer rijden geblazen. Ook op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij Nijmegen een ongeluk. Vanaf knooppunt Ressen 4 kilometer en 20 minuten vertraging.
15: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
16: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert,

0: Morgan Wallen en Post Malone met I Had Some Help. ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie in Dwingelo, heeft 18 jaar gewerkt aan een onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. En die wordt op dit moment gebouwd in het noorden van Chili. Ramon Navarro, betrokken bij ASTRON, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat is het dan voor onderdeel?
1: Ja, dit zijn drie grote filterwielen voor de Extremely Large Telescope. En de Extremely Large Telescope is de grootste telescoop ter wereld die u aanbouwt.
0: Oeh, net is zo goed als de verbinding van de telescoop straks waarschijnlijk is, zo slecht is die van ons nu. Ik kijk heel even of het lukt, meneer Navarro, om de verbinding te verbeteren. En dan kunnen we toch praten over die drie grote wielen, dus van 1,5 meter diameter. Die kan filteren. Ja. Ja, ik hoor u nu weer beter. Dus vertelt u verder over die. Ja, wat doen die filterposities precies dan?
1: Die selecteren de kleuren licht waarmee je waar kunt nemen met deze telescoop. En al die kleuren licht geven informatie over bijvoorbeeld de chemische samenstelling van waar je naar kijkt. Mm-hmm. Of ergens zuurstof is, of zwavel, of iets anders. Bovendien kun je met die filter ook speciale instellingen maken dat je hele zwakke objecten kunt bekijken vlak naast een helder object. Denk aan een planeet, vlakbij een hele heldere ster.
0: En dan heb je geen last van. Ik neem aan dat door het licht van die ster zou je dat dus normaal niet kunnen zien. Maar deze telescoop is dan straks zo sterk dat je dat wel kunt zien.
1: Ja, hij vangt heel veel licht op. Zwak.
0: Hij gaat helaas weer mis met de verbinding. We doen nog één poging. Want ik vroeg me ook al waarom het. Er gaat dus heel veel tijd in zitten. 18 jaar. En dan nu bijna dat moment. Dat het onderdeel dus gaat worden toegevoegd, hoe dat zou zijn. Maar ik ben bang dat we dat antwoord niet krijgen. Nee, helaas, het lukt niet, de verbinding is te slecht. Excuses daarvoor.

0: Wendy en Lisa met Waterfall. Zometeen gaan we het nog hebben over dat lichtere gevangenisregime waarover gedacht wordt in Den Haag. Vanwege het cellentekort is dat kabinetsplan nu in de maak. We spreken zo iemand uit het gevangeniswezen, namelijk de Belangenorganisatie voor Gedetineerden. Tot zo.
1: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
2: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
3: Probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
4: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt, dat dit een minderheidskabinet is.
5: Zo'n gast voor het Kamergebouw het gooien met allemaal dingen en elkaar te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
1: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
7: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende, vindt de dienst justitiële inrichtingen. En zorgen vanwege het PFAS in ons kraanwater. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch adviseert de milieuorganisatie om het kraanwater wel te blijven drinken. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en in Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap. Ze kunnen dat gebruiken bij het openbreken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel vorig jaar waren het er 18. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Ouders willen weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind, bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. De cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land, worden soms vergoed door de zorgverzekering. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Een vrouw schoot 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. In Udenhout in Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De 3 inzittenden sloegen daarna op de vlucht. Ze renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. 2 van de 3 inzittenden zijn opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekend. En Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. In het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
17: Ja, de files worden gelukkig nu snel korter. We zitten nog op de 260 kilometer, dus de kans dat je in de file staat is nog steeds vrij groot. Op de A2 een langere file, Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 12 kilometer en een kwartier door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. Verder een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Vanaf Hoofddorp een file van een kwartier ongeveer. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp. 10 minuten. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. En het is en blijft nog altijd druk op de A32 naar Leeuwarden. Tussen Wolfga en Heerenveen 7 kilometer en een kwartier. En het komt door wegwerkzaamheden.
0: Laat gedetineerden in de laatste fase van hun straf overdag buiten de gevangenis werken. Dat is een van de voorstellen van de directeur van de dienst justitiële inrichtingen in de strijd tegen het cellentekort. Zo een reactie van de Belangenorganisatie voor Gedetineerden.
18: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
19: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
24: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7:07. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende, zegt Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inrichtingen in het AD vanochtend. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen blijven werken. Het kabinet werkt zelf ook aan maatregelen tegen het cellentekort. Directeur bij de stichting Bonjo, de belangenorganisatie voor gedetineerden, is Bethel Bayrak. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat vindt u van het voorstel om gevangenen meer, ja, dus bijvoorbeeld buiten ook te laten werken, in ieder geval dus ook een lichter regime te laten uitzitten, hun straf?
3: Ja, een heel verstandig dat de heer Saris deze discussie open, denk ik. Want vanuit Bonjo vinden wij dat. Een gevangenisstraf moet betekenisvol en veilig worden uitgevoerd. Maar dat betekent dus niet dat je bij iedere veroordeelde alles moet afbreken wat nog wel goed gaat. Dus als iemand verantwoord kan blijven werken, dan behoudt hij een inkomen, structuur, perspectief. Dan kan de terugkeer uiteindelijk veiliger worden gemaakt. Maar moet ik vooral niet alleen doen omdat we cellen tekort komen. Het is belangrijk om te kijken, denk ik, überhaupt om welke vorm van detentie past bij welke persoon. En dat er zo passend mogelijk is.
0: Mm-hmm. En het hangt ook wel af waarvoor diegene is veroordeeld dan?
3: Uiteraard, dus er worden altijd risicoprofielen gemaakt. Maar in feite is de afgelopen 2 decennia er heel veel ingezet op vergelding of vergeldende maatregelen. En is er heel veel wegbezuinigd, zoals avondprogramma's. En dus maatregelen waarbij dat iemand helpt bij het voorbereiden voor de terugkeer in de samenleving. En uiteindelijk heeft iedereen in de samenleving daar baat bij dat dat goed gaat. Zo goed mogelijk gaat althans. Ja.
0: En is er dan bij u, ligt er dan wel een grens? Welke gevangen dan wel in een lichter regime kan en wie niet?
3: Nou, uiteindelijk, om het zo te zien, van een heleboel gevangenen, die zitten maar, een overal deel van de gevangenen zit maar 3 maanden vast, veel zelfs korter. Dus het aantal mensen die voor een zwaar delict zitten, tussen aanhalingstekens, is nog geen, is maar een paar procent. Maar even los daarvan, ik denk dat iedereen, of nou los van waarom iemand daar zit, er zijn allemaal professionals dat het goed kunnen beoordelen, wordt geholpen bij het terugkeer in de samenleving. Want die persoon die wordt later je buurman of je buurvrouw. En je wilt dat die persoon zo goed mogelijk weer terug kan keren in de samenleving. En het is voor iedereen goed als er zo min mogelijk recidief is.
0: En in hoeverre zouden ook slachtoffers hierbij betrokken moeten worden?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat er de laatste jaren heel veel ook ruimte ontstaan voor slachtoffers. Of bijvoorbeeld spreken in de rechtszaal. Dat is ook goed. Maar je moet het zo zien. Dus als je zegt van willen slachtoffers wel dat iemand dan eerder naar buiten komt om te werken bijvoorbeeld. Dat begrijp ik heel goed. Maar het huidige probleem is juist dat straffen soms helemaal niet of pas veel later worden uitgevoerd. En dan moet je kijken hoe je capaciteit inzet. Maar uiteindelijk heeft het ook een slachtoffer belang bij dat iemand na zijn straf niet opnieuw de fout in gaat. Mm-hmm. Dus tuurlijk moet je straffen, je vergelding, dat is een deel van de straf. Maar je moet ook kijken van hoe keert iemand terug in de samenleving.
0: En als een deel van de straf ook bijvoorbeeld bestaat uit een schadevergoeding betalen, zou dat werken daar dan ook mee verbonden kunnen worden?
3: Ja, belangrijk is, kijk, er is niet één wonderlijke strafmaatregel dat alles verhelpt. Maar wat we zien, en onderzoeken en uit het veld en experts en ook de statistieken laat zien, is dat het goed is om een straf op maat te hebben. Dat kan een taakstraf zijn, een enkelband. En het is belangrijk dat de rechter, want we hebben best wel goede rechters in Nederland, die op zich een hele goede afweging maken of iemand geschikt is voor een bepaalde soort straf, dat ze daarin juist meer ruimte krijgen in plaats van dat ze, wat de laatste jaren is gebeurd, dat we steeds meer proberen daarin te, ja, iets af te dwingen. Hè? Dus bijvoorbeeld dat een enkelband elektronische straf enkel mag in combinatie met een gewone straf, et cetera. Dat zijn allemaal voorwaarden die feiten in de praktijk niet werken. Ja, dus het is belangrijk dat de rechter de juiste genoeg keuze krijgt om straf op maat te kunnen geven, zeg maar. Die het beste werkt voor de dader, natuurlijk met de belangen van de slachtoffer zeker ook meegenomen in zijn besluit. Maar ik denk dat we dat vooral aan de rechter moeten overlaten en daarin de rechter ook
0: De handvatten moeten geven.
3: Exact, instrumenten moeten geven dat die op maat kan straffen, zeg maar.
0: Dank u wel, Bethel Bayrak, directeur bij de Stichting Bonjo, de belangenorganisatie voor gedetineerden. We kopen meer en meer online, maar geven niet meer uit. Ook kopen we online steeds meer spullen uit het buitenland, blijkt de cijfers van brancheorganisatie thuiswinkel.org. Goedemorgen, Marlene ten Ham, directeur van thuiswinkel.org.
4: Goedemorgen.
0: Voor de consument zou je zeggen goed nieuws, want meer kunnen kopen met hetzelfde geld?
4: Ja, dat zou je, zo zou je het ook kunnen lezen. Hoe wij het ook wel lezen is dat we zien dat er bijvoorbeeld minder hoge bedragen zijn uitgegeven. En uiteindelijk zien we sowieso nog steeds 3% meer aankopen dan het jaar eerder. Maar de bestedingen blijven in dit eerste half jaar inderdaad vrijwel gelijk als je kijkt naar vorig jaar.
0: En we geven vooral minder uit aan diensten bijvoorbeeld. Hoe komt dat?
4: Ja, dat klopt. We zien daar eigenlijk de diensten dalen met 3% ongeveer. Dus er is absoluut minder uitgegeven aan reizen. En dat heeft ook wel een beetje te maken dat we in bijvoorbeeld 2023 en 2024 hadden we heel veel inhaalvraag. Hè, vanwege natuurlijk na corona, we mochten weer wat. Mm-hmm. De lat ligt dan in 2025 natuurlijk vrij hoog. Dus consumenten boekten massaal weer vakantiestedentrips en vliegreizen. En wat je eigenlijk nu, wat we zien is, dit zijn natuurlijk cijfers tot en met juni. Mensen toch wat voorzichtiger zijn geworden met deze uitgaven. Nou moet ik ook wel zeggen dat we in juli natuurlijk weer veel last minutes gaan tegenkomen. In augustus ook. Dus maar goed, dat die cijfers hebben we nog niet.
0: Nee. Welke cijfers wel hebben dus van daarvoor is dat we steeds meer dus bij buitenlandse webshops kopen. Wat betekent dat voor de Nederlandse?
4: Nou, dat klopt. Kijk, we moeten wel altijd dat even ten opzichte van het grotere geheel zetten. Maar we zien inderdaad bestedingen richting Duitsland gaan en richting China. En dat is 14%. Nou, dan denk je, wat is 14%? Dat is 23,6 miljoen. Ja. Ik hoor het jou denken. Het is dus 5% van het totale plaatje. Dus van die 17 miljard waar we het over hebben, hebben we het hier over aankopen cross-border 23 miljoen. Dus dat allereerst. Dus nog steeds is de grootste markt zit hier in Nederland. Maar we zijn inderdaad langzamerhand aan het wennen aan Duitsland. En we zien ook dat er aankopen richting China gaan. Dat zien we overigens al een tijdje. Mm-hmm. Die winnen wel echt aandeel. En dan zie je dat we daar ook wel veel producten voor een lage prijs naar binnen halen.
0: Maar er komt dan wel die speciale heffing, toch? Die er al is en die gaat weer nog verder omhoog.
4: Absoluut. Per 1 juli is die inderdaad ingevoerd en nu straks ook in november. Wij hebben daar heel lang aan gewerkt in samenwerking met natuurlijk Brussel, de Europese Unie. Die hebben deze nieuwe wetten ingevoerd. Waarom? Omdat we ook zien dat er heel veel binnenkomt waarbij ondernemers en bepaalde platforms uit China zich niet aan dezelfde wetten houden als Nederlandse ondernemers. En dat zorgt voor een ongelooflijk oneerlijk speelveld en hele goedkope prijzen voor heel vaak een product waar je ook niet helemaal weet wat je koopt. En dat willen wij veranderen. En daar werken we ook vanuit de thuiswinkel keihard aan. Om die veiligheid en die betrouwbaarheid online, die zo belangrijk is geweest voor de groei van online in Nederland, om die te bewaken.
0: Maar er komt wel weer ook een Duitse gigant aan, Kaufland.
4: Ja, die houdt zich gewoon aan de wet.
0: Dus dat is toch anders? Dat is toch iets anders dan wat de webwinkels in China doen? Ja.
4: Nou, kijk, en de webwinkels, er zijn ook er zijn bepaalde spelers die eigenlijk zich aantoonbaar niet aan de wet houden. Maar wij zijn natuurlijk, je kan niet tegen eerlijke concurrentie zijn. Dus dat is goed voor het speelveld en ook goed voor de consument.
0: Dank u wel, Marlene ten Ham, directeur van thuiswinkel.org. Even kijken bij Tim op de weg. Hoe is het daar, Tim?
17: Ja, het gaat nu de goede kant op, hoor. Nog steeds staan er nog wel 150 kilometers aan file in het land. Maar op de meeste plekken worden ze wel korter. Behalve dan de A32, Meppel-Leeuwarden vanwege de werkzaamheden bij Heerenveen. Vanaf Wolvenga 7 kilometer en ongeveer een kwartiertje extra.

0: Uit België, Milo, You Don't Know. In Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever komen. Het gaat om producten die gemaakt worden door kolonisten die in Palestijns gebied wonen. Correspondent Lennart Swolfs vertelt om wat voor producten het gaat.
1: Nou, de producten die voor de Nederlandse consument het meest zichtbaar zijn, zijn denk ik de landbouwproducten. Dus dan hebben we het over de dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaanoever worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
0: In hoeverre heeft dit verbod ook impact?
1: Nou ja, als we economisch kijken, heeft het heel weinig gevolgen, heeft het weinig impact, denk ik. Als je naar de totale export van Israël kijkt, dan nou ja, zijn die producten uit de illegale nederzettingen vormen minder dan 5%. Dus daar zal Israël niet heel veel van merken. Nou ja, zeker wat Nederland nu dan doet, is echt een kleine stap economisch gezien. Nu is het wel zo dat er meer landen zijn, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk hebben ook aangegeven met soortgelijke maatregelen te komen. Nou ja, dan zal de impact wel iets groter zijn, maar economisch gezien nog steeds heel klein voor Israël. Dus ik denk vooral dat je dit moet zien echt als een politieke boodschap van deze landen. Echt een boodschap aan de regering hier in Israël om de regering dus onder druk te zetten om dat beleid op die bezette westelijke Jordaan-oever te veranderen. En dat is dus het beleid van het steeds verder uitbreiden van die illegale nederzettingen. Nou, we zien ook dat het geweld steeds meer toeneemt, dat daar niet goed genoeg of niet voldoende wordt ingegrepen. Dus ik denk vooral dat je het daarin moet zien, in die hoek. Echt als een duidelijke politieke boodschap dat deze landen het niet alleen meer met woorden bekritiseren, maar dat ze dus ook echt stappen hebben gezet.
0: Ja, en hoe reageert de Israëlische regering dan erop?
1: Nou ja, die gaan eigenlijk gelijk de tegenaanval in. En dat zagen we toen Nederland dit aankondigde een aantal maanden geleden. Toen heeft de minister van Buitenlandse Zaken hier, Gideon Saar, gelijk tegenmaatregelen aangekondigd. Op X noemde hij het anti-Israëlische maatregelen die Nederland nu neemt. En hij heeft gezegd dat Nederlandse vertegenwoordigers... die in een coördinatiecentrum voor Gaza zitten in het zuiden van Israël, dat die daar niet meer welkom zijn. Nou ja, in dat centrum zitten allerlei internationale vertegenwoordigers die toezien op het bestand in Gaza, die ook toezien op de noodhulp die Gaza binnenkomt. Nou ja, die Nederlandse vertegenwoordigers die zijn daar dus niet meer welkom. De reactie was nog feller zelfs toen het Verenigd Koninkrijk dit aankondigde. Ook hun vertegenwoordigers zijn in dat coördinatiecentrum voor Gaza niet meer welkom. Maar ook het consulaat in Jeruzalem wordt bijvoorbeeld gesloten. En 12 Britten mogen het land niet meer in. Onder andere de oud-Labour-leider Jeremy Corbyn mag het land niet meer inkomen. Dus in plaats van een dialoog aangaan of het gesprek aangaan, wat ze misschien achter gesloten deur, achter de schermen wel doen, dat weten we niet. Maar in ieder geval publiekelijk laten ze weten dat ze het hier niet mee eens zijn en gaan ze eigenlijk gelijk de tegenaanval in.
0: Ja, en laten ze een beetje zien van het is de rest van de wereld tegen ons wellicht. En de Israëlische bevolking, hoe staan die erin?
1: Nou ja, de Israëlische bevolking die denkt er eigenlijk hetzelfde over. Dat is toch wel wat je heel erg merkt hier. Zij steeds meer het idee hebben van de hele wereld is tegen ons. En dat zie je nou ja, met dit soort acties, dit soort maatregelen van Nederland bijvoorbeeld. En die andere landen die dit aankondigen. Zij voelen zich steeds meer nou ja, in het nauw gedreven.
0: Krijgen ze wel het verschil mee dat het wel degelijk alleen om de bezette gebieden gaat? En dus niet voor heel Israël? Of is dat een beetje schimmig?
1: Nee, dat krijgen ze zeker wel mee en dat snappen ze wel. Maar nou ja, ze zijn alsnog, ja, ze worden steeds defensiever. En dat merk ik bij mensen uit alle lagen van de bevolking. De mensen die de regering steunen, maar ook mensen die de regering bijvoorbeeld niet steunen. Die zeggen, ja, zie je, de hele wereld keert zich eigenlijk steeds meer tegen ons. En dat zie je met deze maatregelen. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook met die boycott van dat Songfestival. Dat halen ze dan ook steeds aan. Van waarom boycott Nederland dat nou? We waren toch juist een bevriende staat. Waarom doet Nederland dit? Dus daar is toch wel veel onbegrip voor vanuit de bevolking ook.
0: Aldus correspondent Lennart Swolfs.
2: Reactie aan de redactie.
3: Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Ook in ons land zitten de schadelijke stoffen in het drinkwater.
4: In sommige delen van Nederland gaat het toch over 3 keer de advieswaarde van het RIVM. En die advieswaarde van het RIVM is 4,4 nanogram PFAS per liter water.
3: Dat vertelt Eline Bosman van Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. Toch adviseert Greenpeace om het kraanwater wel te blijven drinken. Daarin volgt de milieuorganisatie het advies van het RIVM. Meerdere luisteraars willen weten of er in flessen water uit de supermarkt dus ook te veel PFAS zitten. Is dat getest, is de vraag.
0: Daarom hebben we contact met toxicoloog Jacob de Boer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zit er ook veel PFAS in flessen drinkwater?
5: Ja, in flessen zit ook PFAS. Hè. Dat is een beetje het ongelukkige van PFAS. Dat het inmiddels zoveel is geproduceerd en zoveel over de wereld is verspreid, dat je het eigenlijk bijna niet meer kan vermijden. Dus dat helpt in ieder geval niet om over te gaan naar flessenwater. Bovendien heb je dan ook nog het punt van dat je daarmee veel meer plastic ook zou genereren in de maatschappij. Dus dat willen we echt niet.
0: Nee, dan denk je van als we dat alleen maar, dan moeten er meer flessen water gemaakt worden, waardoor we weer met dat plastic probleem zitten.
5: Dat helpt niet. We moeten zorgen dat het inderdaad niet in het milieu komt. En ook uiteindelijk dan weer niet in het drinkwater. Hè. En drinkwaterbedrijven zijn heel goed in staat om het eruit te halen, maar die moeten voortdurend hun filters en dergelijke aanscherpen en beter maken, omdat er steeds meer in het water komt. Dus ja, zo houden we elkaar bezig, hè? Maar als je het er niet meer ingooit, hoef je het er ook niet meer uit te halen.
0: Nee, dat blijft toch het beste. Ja, beter voorkomen dan genezen. Dank toxicoloog Jacob de Boer.
3: Kan de Catalaanse separatistenleider Puigdemont toch nog amnestie krijgen? Die vraag speelt in Spanje, nu het Hoge Rechtshof zich buigt over de zaak. Puigdemont probeerde in 2017 Catalonië van Spanje af te scheiden. Hij en andere separatisten werden veroordeeld tot lange celstraffen. Bij velen werden die kwijtgescholden, maar bij hem niet. Puigdemont leeft in ballingschap in België. En luisteraar Iris vraagt zich af, hoe ziet zijn leven er eigenlijk uit?
0: Nou, dat weet correspondent Spanje Miral de Bruyne. Hij heeft het niet slecht hoor.
6: Hij woont nu zo'n 20 kilometer ten zuiden van Brussel in Waterloo. Daar heeft hij een groot huis van wel 550 vierkante meter, 6 slaapkamers. En volgens de Spaanse krant El País hangt er zelfs een bordje boven de woning met Huis van de Catalaanse Republiek. Het is dus niet zo dat hij zich ergens aan het verstoppen is. En eigenlijk leeft hij daar vrij normaal. Naast dus de Europese hoofdstad, dat hem politiek ook wel goed uitkomt natuurlijk. Want vanuit Waterloo heeft hij de afgelopen jaren veel te zeggen gehad nog binnen zijn partij. En ja, rond de regioverkiezingen van Catalonië in 2024 verbleef hij nog eventjes in Zuid-Frankrijk. Maar hij is dus uiteindelijk wel weer teruggegaan naar Waterloo.
0: Aldus correspondent Miral de Bruyne.
3: En de Tweede Kamer stemt vanmiddag over een wet die de toezichthouder meer macht geeft om schadelijke overnames te stoppen. Naar verwachting is daar een meerderheid voor. De ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, is nu vaak machteloos als bijvoorbeeld de lokale kinderopvang, de dierenarts of huisartsenpraktijk wordt opgekocht. Vervolgens stijgen de prijzen en wordt de kwaliteit minder. Luisteraar Hans merkt op dat die overnames vaak worden gedaan om personeelstekorten tegen te gaan. Hij wil weten of in deze wet ook rekening wordt gehouden met goede bedoelingen van de sectoren waar er een personeelstekort is.
0: Pro-Kamerlid Julian Bushoff, goedemorgen opnieuw.
7: Goedemorgen.
0: Maker ook van de wet. Wordt er rekening mee gehouden?
7: Nou ja, iedereen die zegt dat er op dit moment sprake is van een krappe arbeidsmarkt, die heeft natuurlijk gelijk. We zien personeelstekorten op tal van plekken. Die moet je ook aanpakken door bijvoorbeeld efficiënter te werken, het werkplezier van mensen te vergroten, soms ook te kijken naar de hoogte van de beloning. Op die manier kun je personeelstekorten bijvoorbeeld in de zorg aanpakken. Maar wat je niet moet doen en wat niet de oplossing is, is grote commerciële partijen hun gang laten gaan en een serie aan overnames doen, waarna ze een monopolie bemachtigen en eigenlijk kunnen doen en laten wat ze willen. Bijvoorbeeld de prijzen verhogen of de kwaliteit verlagen. Dat lost natuurlijk het personeelsprobleem niet op. En daarom is het wel heel erg belangrijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer vanmiddag ook voor de wet stemt, die er eigenlijk voor zorgt of voorkomt dat steeds meer economische macht in steeds minder handen terechtkomt. En die ervoor zorgt dat de consument bij allemaal gewoon goed beschermd worden.
0: Dank u wel, pro-Kamerlid Julian Bushoff.
2: 3 voor de dag.
0: In Rotterdam is de uitvaart van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed op 12 september nadat agenten op zoek naar een gestolen fatbike hem staande probeerden te houden. Gulu vluchtte en bij zijn arrestatie werd hij onwel en stierf hij. Later bleek dat hij in ieder geval niet op een gestolen fiets reed, wat de politie naar op zoek was. In het Verenigd Koninkrijk komt een onthullend boek uit, geschreven door de broer van de overleden prinses Diana. Bijna 30 jaar na haar dood deelt hij zijn verhaal en richt zijn pijlen op koning Charles. Correspondent Fleur Launsbach over het boek.
8: Een van de claims is dat Charles, dus nu koning Charles, die zou nadat Diana was overleden hebben gezegd: we vergeten haar snel genoeg. Tegen dus de broer van Diana. Iets anders wat hij beweert in het boek is dat in het eerste telefoongesprek nadat Diana was overleden, dat Charles ook erg opgewekt zou hebben geklonken. Dat Earl Spencer dus verbaasd was dat hij zo weinig aangeslagen klonk. Dus dat staat er allemaal in.
0: Ja, dat boek is er nu dus. En kunnen de Britten zelf een oordeel vellen. En vanmiddag wordt dan bekend ook welk boek dit jaar in Nederland het Boekenweek geschenk wordt. Wie heeft geschreven en welk boek u straks tijdens de Boekenweek cadeau krijgt. Dat hoort u vanmiddag in het NOS Radio 1-journaal. Dat was de ochtendeditie. Zometeen spraakmaker, stand.nl. Herman, waar gaan jullie het over hebben?
9: Het drinkwater, het Nederlandse drinkwater, je had het dus juist ook nog over. Het houdt de mensen, de gemoederen, nogal bezig. In Noord- en Zuid-Holland meer PFAS in het drinkwater dan het RIVM aanvaardbaar vindt. De stelling in stand.nl, er moet een totaal verbod komen op PFAS. Bellen kan 0800 1101.
0: We gaan luisteren naar het nieuws, de hoofdpunten met Thomas. Heel fijne dag nog.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaal verbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. Steeds meer jonge ouders volgen een EHBO-cursus om te weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. Het Rode Kruis zag het aantal cursisten in 3 jaar tijd op.

0: Ouders volgen een EHBO-cursus om te weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. Het Rode Kruis zag het aantal cursisten in 3 jaar tijd oplopen van 9000 naar 15000. De cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekering. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. En op een veiling in Parijs hebben spullen van de overleden Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder meer kleding, meubels en serviesgoed gingen onder de hamer. De opbrengst gaat deels naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Het weer, veel bewolking. In het zuiden is er ook af en toe zon. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De spits loopt op zijn eind, maar er zijn nog een paar files om letterlijk en figuurlijk bij stil te staan. Onder andere de A12 richting Utrecht vanuit Den Haag. Vanaf Reewijk tot aan de Meern, ongeveer 10 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook dicht. Verder een spoedtransport op de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum. Bij Sliedrecht is 1 rijstrook dicht. Vanaf Gorkum daarom ongeveer 10 minuten in de file. En tenslotte nog dagelijkse drukte op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer en 10 minuten vertraging.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Herman van der Zandt.
4: Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Straks beantwoordt u vragen van luisteraars, van u thuis dus, over het geheugen. Want in tijden van AI krijgt dat geheugen misschien wel veel te weinig training. Is het zo, worden we lui?
5: Denk ik wel, ja. Althans, die kans is best heel groot. Dus fijn dat we het daarover kunnen hebben.
4: Michelle Salomons is er ook. Goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen.
4: Onderzoeksjournalist bij Investico, hier voor het Mediaforum. En daarin, in dat forum, de solidariteit van de Amerikaanse nieuwsmedia, nu CNN de president niet meer mag volgen.
7: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit.
4: Ja, want de rest volgt Trump nu ook niet. En zonder geluid komt de boodschap van de president dan toch wat minder sterk over. We beginnen met het drinkwater. Daar zit PFAS in. In Stand.nl gaan we het erover hebben. We kunnen het water gewoon blijven drinken, hoor. Maar de normen worden wel overschreden. De stelling is, er moet een totaal verbod komen op PFAS.
2: Deel uw ervaring.
3: Op 0800 1101.
8: Een glas water drinken uit de kraan, dat klinkt natuurlijk hartstikke onschuldig en gezond.
9: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
8: Bij ruim een derde van de bevolking zit er meer PFAS in het water dan wat eigenlijk maximaal is toegestaan.
10: In sommige delen van Nederland gaat het toch over 3 keer de advieswaarde van het RIVM.
11: Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog.
10: Het is wel duidelijk dat PFAS-troep is dat werkelijk overal zit. Zelfs in ons kraanwater.
12: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven.
13: Dus er moet meer gebeuren dan alleen maar binnen Europa inzetten op een totaalverbod. We moeten ook in eigen land doen wat nodig is.
4: Spraakmaker Erik Scherder neemt een slok. Is het koffie of is het
5: koffie, sorry. Ja. Ik heb wel water ook staan.
4: Toch een beetje een dubbele boodschap. Normen worden overschreden. In sommige steden wel 2 tot 3 keer zoveel PFAS dan eigenlijk mag. Maar het water kan gewoon worden gedronken. Hoe valt zo'n boodschap bij u?
5: Ja, ik was op zich blij dat er nou eens een keer aan werd toegevoegd. Anders hebben we weer de volgende crisis te pakken. Dus daar was ik echt blij mee. Dat ze zeggen, oké, het moet eruit, dat is duidelijk. Hè, maar mensen, het is toch wel goed genoeg om het te blijven drinken. En vanuit ons veld is water natuurlijk wel superbelangrijk. Hè. Het is niet alleen je dorstles, het is een transportmiddel voor voedingsmiddelen. Het moet ook afvoeren. Het zorgt echt voor je stofwisseling, voor heel veel orgaanfuncties, voor je hersenfuncties. Dus ja, wij zijn natuurlijk enorm voor het drinken van water.
4: Ja, dus u wordt niet zenuwachtig, maar wel even, oké, ik ben weer even bij de les.
5: Zo is het.
4: Op deze manier. Ja. Michelle Salomons, wat denk jij als je dit hoort?
6: Ik vind het verschil dan altijd zo interessant tussen een wettelijke norm en bijvoorbeeld de norm van het RIVM. Want daar zit volgens mij een heel groot verschil tussen. Dus dan denk ik, ja, het mag.
4: Ook nog de Europese norm, gaan we het ook nog over hebben.
6: Ja, en het mag, maar is het dan oké of zo? Is het dan niet schadelijk? Dat geloof ik eigenlijk niet meteen.
4: Want jou pakken ze niet, hè?
6: Nee, mij pakken ze niet. Nee, wij hebben een filter thuis, ja.
4: Hoe werkt dat?
6: Goh, ja, dat vind ik wel echt een hele technische vraag.
4: Hoe ziet het eruit?
6: Als een soort koffiezetapparaat. Ja, en ik was zelf eigenlijk altijd heel

0: heb. Dus ik dacht, nee joh, we hebben heel goed drinkwater in Nederland.
1: Is ook zo natuurlijk.
0: Ik bedoel, dat wordt je altijd verteld, toch?
1: Ja.
0: Maar mijn vriend die is wat sceptischer aangelegd. In ieder geval als het om dit soort dingen gaat. Dus die heeft gewoon een filter gekocht. Die dacht, ja, stik er maar in. Ik ga hier wel wat aan doen.
1: En dat zet je op je aanrecht?
0: Dat zet je op je aanrecht. Die vul je met kraanwater. En die filtert dan heel veel chemicaliën voor je eruit. Waaronder PFAS.
1: En ik noem het, als je spruitjes gaat koken, dan gebruik je wel gewoon het kraanwater? Of komt die ook gefilterd?
0: Nou, ik heb een soort van verandering doorgemaakt. Want eerst deed ik dat wel. Dacht ik, ja, nee, als je het kookt, weet je, dan is het oké. Maar ja, hij ging dan wel altijd die filter zo in de waterkoker doen. Dus nu doe ik dat ook. Ja, zo verander je een beetje.
1: Maar is dit iets omdat jouw vriend het nou eenmaal doet? Ja. Of denk je ook van, nee, dit is ook wel echt. Dit moeten
0: nu
1: we
0: denk
1: ook
0: ik
1: gewoon
0: dat.
1: Allemaal doen.
0: Ja, maar ik had dat echt niet zelf bedacht eigenlijk. Nee. Ja, nee, ik
2: maar drink
0: denk
2: je wel. Dan nu minder water als je onderweg bent?
0: Oh, nee hoor. Nee, want ik bedoel, nee, we vullen die gewoon altijd. We hebben gewoon wel altijd water.
2: Oh, je neemt de water ook mee onderweg? In flessen?
0: Ja.
2: Ah, ja.
0: Dat giet ik gewoon in een flesje dan inderdaad.
2: Dat is dus het bezwaar dat mensen zouden denken, ik drink dan maar minder water. Als je dit soort dingen hoort. Maar
0: oh ja, nee hoor. Dus echt geen drempel. Nee, en ik ben eigenlijk wel overtuigd dat het heel goed is om al na te denken over hoe je dat PFAS eruit kan halen. Want die wettelijke norm loopt toch altijd achter.
1: Dus hoe jij denkt over de stelling, er moet een totaalverbod komen op PFAS, daar hoeven we niet lang over te hebben.
0: Nou ja, totaalverbod is wel moeilijk, want ik bedoel, ja, het moet wel te handhaven zijn, toch? Anders is het een beetje krachteloos.
1: We gaan horen wat u erover te zeggen heeft en van te vinden heeft. Jan Schrijver, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U reageerde vanmorgen in ons collectief. U maakt zich zorgen om de alom tegenwoordigheid van PFAS, hè? De forever chemicals die eigenlijk niet veranderen en zich blijven ophopen.
3: Het zit ook niet alleen in water, hoor. Dus ook in de natuur, in eieren, in alles wat je binnenkrijgt enzovoort. Maar de natuur heeft er ook veel last van. En het is gewoon een van de meest giftige en onafbreekbare stoffen die er gemaakt worden. Dus totaalverbod zeker. Ja, en het begint bij Nederland, bij Gemoers. Dat is toch een schandaal dat die fabriek nog steeds loost. En,
1: groot chemisch bedrijf in Dordrecht.
3: Ja. Dus en nu wordt daar de productie weer opgehoogd. Vanwege de combinatie met een andere voortvijand. De datacenters, die schijnen dat nodig te hebben. Nou, dat is toch allemaal volstrekt tegen wat mensen zouden willen. Ik bedoel, we hebben de burgers die hebben zijn erin geslaagd om in de jaren 60 DDT weg te krijgen. En asbest is ook intussen verboden. Dit moet ook gebeuren.
1: Wat doet u eraan? Want het is alomtegenwoordig. We hebben er allemaal mee te maken. Het zit in onze lichamen.
3: Ja.
1: Hoe leeft u uw leven om hier omheen of tussendoor te leven?
3: Nou, je kunt PFAS eigenlijk heel moeilijk. Ik bedoel, wij kopen geen plastic regenjassen of dat soort dingen. En brandbusmiddel, gelukkig gebruiken we dat niet. Dus ik weet niet precies wat we nog verder. Maar wij zijn eigenlijk al meteen met plastic aan de gang om dat zo min mogelijk te gebruiken. En dat is eigenlijk net zoiets, want ja, microplastic zitten, het is toch ook overal in de oceaan al en in overal. Dus dat is ook een plaag. Maar goed, het onderwerp is vandaag PFAS, begrijp ik. En dat is eigenlijk het topje van de piramide van schadelijk en vervelend en erg.
1: Van wie verwacht u nu iets?
3: Eigenlijk van de Nederlandse overheid in verband met Gemoers en van de Europese Unie. Die zijn er geloof ik ook al mee bezig, hoor, om te overwegen om PFAS-productie te verbieden. Dus daar heb ik het vooral van hoop op. Wij hangen iedere dag de Europese vlag buiten. Dus dat is een teken dat wij onze enige hoop nog gevestigd hebben op dit orgaan. Ja. Ook in verband met geopolitiek en andere ellende die er, die er heerst.
1: Jan Schrijver, dank u wel. John van der Zeeuw, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: U vraagt zich af of zo'n totaalverbod wel werkt.
4: Nou, kijk, we moeten ons realiseren. Ik vind het heel mooi om te horen dat in Zuid-Holland daar meer last van hebben. Ja, dat geloof ik wel, met gemoers. Maar we moeten ons ook realiseren dat we via de Maas en de Rijn natuurlijk, bijvoorbeeld vanuit Duitsland, het Ruhrgebied, is natuurlijk ook niet heilig met wat die allemaal in het water stoppen.
1: Dus als je grondwater gebruikt om drinkwater te maken, dan heb je dat probleem? Of het oppervlaktewater eigenlijk vooral, ja.
4: Ja, oppervlaktewater, ja. Kijk, ja. Het is natuurlijk afhankelijk. Het ging natuurlijk net over het flessenwater. Ja, we weten dat grondwater soms 1000 jaar oud is. Maar over een x aantal jaren zit het ook daarin natuurlijk. Want het zakt gewoon uit.
1: Je komt er niet vanaf. U heeft zelf gewerkt met PFAS, met die forever chemicals. Hè, die ze eigenlijk altijd blijven.
4: Nou ja, kijk, het werd natuurlijk gebruikt voor bepaalde stoffen, agressieve milieus, met als bevochtiger gebruikt om te zorgen dat je geen nevel kreeg uit die agressieve bijten. Daar was het een heel goed product voor, omdat het chemisch stabiel is. Ook het probleem nu voor het afbreken van.
1: Ja.
4: Daar is op een gegeven moment, wij zelf hebben daar allerlei vervangers voor genomen. Alleen ben ik altijd een beetje bang voor wat de alternatieven zijn. Want dat merk je natuurlijk ook met asbest en PFOS. Kom je erachter na een x aantal jaren dat het schadelijk is. Ik sluit even geen moers daar buiten, want dat was natuurlijk bekend. En dat is natuurlijk schandalig. Maar we moeten ook wel weer oppassen voor de vervangers om die goed te testen.
1: Dus u zegt je kan het wel verbieden, maar dan moet je wel goed kijken wat de alternatieven zijn.
4: Ja, of die niet over 10 jaar een probleem geven.
1: Ja, dank u wel. John van der Zeeuw. Bibian Scheepstra, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Werkzaam bij de Zeeuwse Milieu Federatie. Wat denkt u als u het nieuws hoort over het PFAS in ons drinkwater?
5: Dat is natuurlijk geen goede zaak. Wij zijn eigenlijk al een aantal jaar ook bezig met het onderwerp PFAS en de bewustwording bij de burger en bij de overheden, dat is natuurlijk nu, dat loopt goed. Alleen een totaalverbod zou wat ons betreft hartstikke goed zijn.
1: U bent zelfs een zaak gestart tegen de Nederlandse staat. Is dat de eisen ook, een totaalverbod op PFAS in Nederland?
5: Nee, die hebben we eigenlijk ingebracht om de staat op haar zorgplicht te wijzen naar de burger. Dus eigenlijk de staat neemt de zorgplicht voor de burger niet serieus. En ja, maar die zaak is uiteindelijk hebben die niet gewonnen. Dus maar we zijn ons aan het heroriënteren over een vervolg. Dat krijgt nog een vervolg, hopelijk.
1: Ja, want de rechtbank heeft gehoord dat de staat juridisch niet verplicht kan worden om verdergaande maatregelen te nemen tegen PFAS-vervuiling. Dan loopt dat straatje dood. Op welke manier probeert u nu de verspreiding van PFAS dan tegen te gaan?
5: Op verschillende manieren. We zitten natuurlijk ook in gesprek met overheden, met provincies, maar ook door juist op een andere manier door films we zijn bezig met het ontwikkelen van een app, waardoor mensen kunnen zien, zit er nou PFAS in dit product wat ik koop? Dus ja, op allerlei andere manieren proberen we het gewoon zichtbaar te maken, ook voor de burger zelf. Want ja, het is een stof die je niet ziet. Het zit ergens in, maar het zit ondertussen ook in je eigen eieren van je eigen kippen. Wat heel vreemd is voor mensen die denken van, ik heb eigen kippen en Maar ja, het is niet zichtbaar. Dus we moeten het op een of andere manier ook voor de gewone burger ook zichtbaar kunnen maken.
1: En lukt het u ook om in gesprek te komen met de bedrijven?
5: Op zich wel, alleen dit onderwerp. We hebben naast PFAS hebben we natuurlijk ook staalslakken, hebben we allerlei andere onderwerpen, stikstof. Dus het is gewoon een onderwerp wat ook hoog op de agenda staat. Maar er zijn helaas ook andere waar we aandacht aan besteden. Dus we proberen ons best te doen. Maar het is veel op dit moment ook.
1: Ja. Bibian Scheepstra was dat van de Zeeuwse Milieufederatie. Janneke uit het Spraakmakerscollectief is voor een totaalverbod. Ze schrijft, voor sommige toepassingen is het misschien niet zo makkelijk te vervangen. Maar gisteren kocht ik een nieuwe koekenpan en er waren alleen PFAS-vrije modellen. En ook Gode Lieve uit het collectief is voor een verbod. Ze zegt, de industrie gaat heel vaak voor, het is totaal onverantwoord. Moeten we over 20 jaar weer zeggen dat we veel te laat waren met maatregelen die echt helpen? Hoe moeilijk is het om dit soort stoffen te verbieden? Timo vraagt zich wel af of we wel zoveel paniek moeten hebben. Hoewel PFAS impact heeft op het immuunsysteem, worden we met z'n allen in Nederland wel steeds ouder. Ik kan dit lastig rijmen. Ja, meneer Scherder. We worden ouder, maar het gaat ook slechter. Hoe komt die boodschap binnen?
2: Nou, dat geldt voor meerdere onderwerpen. Hè? Dat we ouder worden en het toch slechter gaat. Want als je kijkt naar het moment waarop we ziektes ontwikkelen. Dat was een aantal jaren geleden, was het op 65-jarige leeftijd. En je overleed toen je 75 was. En nu worden we 84, 85. En nou zegt de overheid wel van ja, we worden ook later pas ziek. Maar dat klopt niet. Ja, dus we worden eerder ziek. Alleen de medische zorg is zo goed dat je dus met die ziektes langer leeft. Dus in feite lijden we langer. Dus ja, als je zegt van die spullen die zullen ons misschien ook wel eerder ziek maken. Maar goed, de zorg is wel fantastisch in Nederland. Dus we kunnen er langer mee door.
1: Ja, we houden het langer vol, maar we gaan wel eerder dingen mankeren.
2: We gaan eerder dingen mankeren. Dus in ieder geval geldt dat voor die andere ziektes ook. Dus ik denk dat dat niet een antwoord mag zijn van nou ja, dan is het maar zo. Ja. Absoluut niet. Maar het is dus ook niet zo dat we later pas ziek worden. Zo is het ook niet.
1: Jacob de Boer, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Emeritus hoogleraar toxicologie. Hoe kijkt u naar onze stelling van vandaag? Er moet een totaalverbod komen op PFAS.
6: Ja, daar sta ik helemaal achter. Hè. Ik doe in feite wel mijn best om dat steeds te onderbouwen. En aan te geven dat echt moet gebeuren. Ook al gewoon omdat wij uit het verleden dit hadden kunnen weten. Hè. Dus vergelijkbare stoffen met een heel andere werking. Denk aan het oude bestrijdingsmiddel DDT bijvoorbeeld. Hè, wat sommige mensen nog wel kennen. Ja, dat hebben we dan ook moeten verbieden. Omdat er allerlei effecten op een gegeven moment kwamen. Hè. De zeeonderstand ging achteruit enzovoort. Dat is in 1985. Verboden. En dat zit ook nog gewoon in moedermelk hè, op het ogenblik. Dus zo lang doen we erover om het weer kwijt te raken. Dus en hiervan, van die PFAS, is nog veel meer gemaakt dan DDT. Dus het is de hoogste tijd voor een verbod.
1: Wat doet het nou met je? Want je gaat er niet meteen dood aan natuurlijk.
6: Nee, nou het eerste effect is op het immuunsysteem. Dat is vooral waarom die normen nu zo laag zijn gesteld. Dat wil zeggen dat we wat eerder ziek kunnen worden. Dus je gaat er inderdaad meteen dood aan. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat kinderen die te veel PFAS in hun bloed zouden hebben, dat die minder goed reageren op de standaard inentingen. De DKTP prikken die elk kind normaal gesproken krijgt, dat werkt dan niet meer zo goed. Ja, dat is iets wat je niet wil natuurlijk. Hè. Daarnaast hebben wij in Antwerpen, waar een grote fabriek 3M staat, hebben we epidemiologisch onderzoek gedaan. Dat wil zeggen 9000 mensen hebben hun bloed gegeven. Ja, daar zie je dan mensen die dichter bij zo'n fabriek wonen, die dus echt wel meer hebben. Die krijgen last van hun schildklier en van hun lever. Dus er zijn wel degelijk effecten.
1: Ja, nou kan je er dingen aan doen. Michelle Salomons hier, die zei, ik gebruik een waterfilter. Dat staat bij mij op het aanrecht en dan gooi ik mijn water doorheen. Is dat helpt? Dat helpt echt?
6: Ja, er zijn filters die PFAS eruit kunnen halen, of voor een groot deel eruit kunnen halen. Daar is wel een kanttekening bij. Dat ten eerste moet je dat filter vaak genoeg vervangen. En dat weten mensen vaak niet precies.
1: Ze knik, ja.
6: Wanneer. Ja, oké. Okay. En dan hebben we ook nog dat er, als je dat dan niet doet, dat je bacteriologisch gewoon een probleem kunt krijgen. Hè. Dan gaan de bacteriën groeien. Dus daar moet je heel goed op letten. Want daar heb je meer last van dan van die PFAS. Als dat echt misgaat met micro-organismen, met bacteriegroei. Dus dat is opletten geblazen.
1: Ja, dat gaat ze zeggen. Dat ben je al lang aan het doen.
0: Ik ga het extra in de gaten houden.
1: Is een totaalverbod de oplossing? En hoe zou je dat moeten regelen? Want dat kunnen we kunnen dat in Nederland doen, maar dat gaat ons niet helpen natuurlijk.
6: Nee, kijk, je moet het zo zien, het is een wereldwijd probleem. Hè. Er wordt, zo erg is het dus, er wordt geen baby meer in de wereld geboren zonder al PFAS in het lijf, dat van de moeder is overgedragen. Dus we moeten dat wereldwijd regelen. En ik gaf net het voorbeeld van DDT. Nou, er zijn nog een paar andere stoffen waar we dat ook voor hebben gedaan. En het moet hier ook voor gebeuren. En dan moet je dus zoeken naar alternatieven. Maar we hebben inmiddels alternatieven voor brandblussers, waar het veel in zat, voor kleding. Er zijn meer zaken waar al alternatieven voor zijn. Het punt is gewoon, als zo'n verbod er komt, dan gaan start-ups of wie dan ook, universiteiten, die gaan dan meteen kijken naar alternatieven. Zolang je het maar laat gaan, dan is er ook geen markt voor alternatieven.
1: We hadden ook meneer Van der Zeeuw, die zegt, ja, als je nu alternatieven hebt, dan kan best zijn dat het over 20 jaar schadelijk blijkt te zijn.
6: Ja, kijk, daar komen we eigenlijk nog op een probleem wat er nog boven ligt. Maar het is een goede opmerking hoor. Maar je moet de stoffen wel eerst testen voordat je ze op de markt brengt. En dat is eigenlijk een heel groot punt. Dus dat geldt niet alleen voor PFAS. Maar op het ogenblik is het zo dat je eigenlijk als je een nieuwe fabriek begint en je gaat een nieuwe stof maken, dan moet je wel een briefje sturen naar Brussel dat je dat gaat doen. En dat wordt dan geregistreerd. Maar het wordt niet goed getest van tevoren. Dat moet je uiteraard met die alternatieven dan ook wel doen.
1: Helder. Dank u wel, Jacob de Boer, emeritus hoogleraar toxicologie. Joke Hermans, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Werk bij het RIVM. U bent coördinator PFAS. En niet verbaasd door de analyse pardon, van Greenpeace, want daar komen deze cijfers nu vandaan.
7: Nee, we zijn niet verbaasd door deze resultaten. Wij hadden deze ook in 2022-2023 gevonden en eigenlijk de informatie gekregen van de drinkwaterbedrijven. En er zit PFAS in ons drinkwater. Mensen krijgen op veel manieren PFAS binnen. Ja, via voedsel, via drinkwater. En via voedsel is de hoeveelheid nog 3 keer groter dan via drinkwater.
1: Ja, maar dat water uit de kraan, dat hebben we natuurlijk allemaal nodig. Er komen veel cijfers voorbij. In Zaanstad en IJmuiden is een concentratie van 14,3 nanogram per liter gemeten. Jullie advieswaarde is 4,4 nanogram. Dus dat is 3 keer zoveel wat daar uit de kraan komt. Op basis waarvan stellen jullie zo'n advieswaarde in?
7: Zo'n advieswaarde die stellen we in op basis van informatie over hoeveel kun je binnenkrijgen zonder dat er nadelige effecten optreden. Jacob de Boer sprak al over de immuuneffecten die kunnen optreden bij heel lage concentraties. Dus wat kun je maximaal krijgen voordat dat begint? En dan houden we er ook nog rekening mee dat mensen PFAS binnenkrijgen via andere bronnen, zoals voedsel. Dus dat is waarom we op deze lage waarde uitgekomen zijn.
1: Ja, dat maakt onderdeel uit van het hele eten en drinken wat je op een dag dan inneemt. Kijken we naar de wettelijke Europese norm. Die ligt op 100 nanogram PFAS per liter drinkwater. Dat is 25 keer hoger. Waarom is dat verschil zo groot met jullie advieswaarde?
7: Die 100 komt uit de Europese drinkwaterrichtlijn. En die is vastgesteld voordat de nieuwe inzichten over de schadelijkheid van PFAS naar buiten kwam.
1: Dus eigenlijk heel een oude richtlijn.
7: Hij is oud en Europa is zich daarvan bewust. En op dit moment werkt de WHO aan een nieuwe drinkwaterrichtwaarde voor PFAS. Maar dat is een internationaal proces en het wordt grondig uitgezocht. Dat duurt even.
1: Ja, dat is met veel van die processen zo. Stel, mensen maken zich toch zorgen als ze dit horen. Wat kunnen ze nu doen? Veranderen aan hun eet- of drinkpatroon?
7: Eigenlijk in lijn met wat Greenpeace ook zegt is van blijf gewoon het kraanwater drinken. Dat klinkt raar, maar de hoeveelheid is redelijk. Ja, weet je. Maar stap niet over op flessenwater. Daar zitten nog veel meer nadelen aan voor het milieu en voor je portemonnee. Wat je wel kan doen, wat het voedingscentrum ook adviseert, is om gevarieerd te eten. Dan komt je eten van verschillende plekken vandaan. En eet geen zelfgevangen vis. Daar zitten naast PFAS ook nog allemaal andere stoffen in. Doe dat niet. En waar wij eerder mee naar buiten kwamen, de eieren van de kippen die in je achtertuin rondscharrelen en hun eten, weet je, bodemdieren eten, laat die ook staan. Dat kun je doen. En om de belasting van PFAS op het milieu te verminderen, kun je stoppen met het kopen van artikelen, van dingen met PFAS erin.
1: Ja, ja. Helder. Dank u wel, Joke Hermans van het RIVM. Nog snel even naar Ingeborg ter Laak. U belt in vanuit Brussel, Europarlementariër voor het CDA. Er wordt gewerkt aan normen en regelgeving rond PFAS. Is het echt een groot thema in Brussel?
8: Goedemorgen. En ja, er wordt in Brussel gewerkt aan een PFAS-verbod. En ja, het is ook een groot thema in Brussel. Omdat de mevrouw van het RIVM het heel goed uitlegde. Het heeft gewoon gezondheidsschade voor mensen. En dat willen we voorkomen.
1: Zit er een totaal verbod aan te komen, Europees geregeld? Nederland is een van de landen die pleit voor strengere handhaving.
8: Dat proces dat loopt op dit moment en we verwachten voor het einde van het jaar dat er een PFAS-verbod aankomt. En dan moeten we bestuderen hoe ziet dat verbod eruit en welke termijnen zitten er voor ogen.
1: Ja, want er zitten natuurlijk wel allerlei uitzonderingen voor producten die we heel hard nodig hebben.
8: Ja, het is best wel heel erg lastig. En één keer, kijk, PFAS moet op termijn verboden worden. Dat is klip en klaar. Het is gewoon schadelijk, het is niet gezond voor ons. Aan de andere kant, het in één keer nu verbieden is ook heel erg lastig. Ik was vrij recent op werkbezoek in Utrecht, in het ziekenhuis. En daar hebben ze bijvoorbeeld pacemakers en daar zitten PFAS in. Je wil niet dat het PFAS-verbod morgen ingaat en dat je dan geen, en je bent een pacemaker nodig, dat je dan geen pacemaker meer kan krijgen. Aan de andere kant zeggen die artsen ook, doe maar een verbod, want als we een verbod hebben, weten we dat we deze pacemakers niet meer kunnen gebruiken en zorg ervoor dat er innovaties komen, zodat we pacemakers krijgen zonder PFAS.
1: Ja, nou hebben we ook een AI-boom, daar wordt ook heel veel, nou, er zijn bedrijven mee bezig, die zijn bezig met de koeling van die datacenters of zelfs met het maken van die chips. Daar zit ook een soort AI, dat is ook een soort PFAS-stijging eigenlijk aan te komen. Hoe ga je dat tegen? Hoe ga je dat voorkomen? Als je zegt, ja, in 2035 of 2040, want er komt natuurlijk een stip op de horizon, dan moet het pas klaar zijn ermee.
8: Nou, we zien gewoon dat op het moment dat er meer bekend is over de stoffen, dat er ook alternatieven komen. Dat zien we in de medische sector, dat zien we in de industrie. Dus het is heel erg goed om te weten waar zitten die stoffen in. En waar gebruiken we nu PFAS voor? En hoe kunnen we dat vervangen met stoffen die minder schadelijk zijn? En dat traject loopt. En Europa jaagt dat ook aan om al die research en development te doen om nieuwe stoffen te creëren.
1: Ingeborg ter Laak, Europarlementariër van het CDA. Dank u wel. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was, er moet een totaalverbod komen op PFAS. Discussie gaat verder in het Spraakmakerscollectief. Kunt u lid van worden? Doe dat. Meld u aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
9: NPO Radio 1.
10: WNL. Stand van Nederland.
9: De wereld is continu in beweging.
11: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
9: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
12: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
9: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
13: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
9: Stand van Nederland.
14: Het programma over geldzaken.
9: Vrijdagavond, 8 uur.
10: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
18: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
26: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk.
0: Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
2: NPO Radio 1, 10 uur.
3: Herman van der Zand.
1: Cameron Hoena komt de studio binnen voor het Mediaforum. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je stond als hoofdredacteur van de Telegraaf mede aan de wieg van de wedergeboorte van Huis. Je kijkt er heel vrolijk bij.
4: Ja.
1: U hoort het zo allemaal. Nu het NOS Journaal, hier is Dorald Megens.
5: Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen, Wim Saris, in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris niet genoeg. Beelden die zijn gemaakt met zogenoemde camerabrillen mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de privacywaakhond zijn dragers van die brillen zich vaak niet bewust van de regels. Contact nu met Katja Meur van de autoriteit persoonsgegevens. Goedemorgen, mevrouw Meur.
6: Goedemorgen.
5: Ja, het klinkt niet zo heel aardig, maar u noemt die brillen ook wel gluurbrillen, hè?
6: Ja, dat klopt. Nou, dus aan de ene kant is het mooie technologie die heel behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld voor slechtzienden of voor technici en monteurs.
5: Ja.
6: Maar ze lijken steeds meer op gewone brillen. En het is dan eigenlijk nauwelijks te zien. Is een soort lampje wat aangaat of iemand alleen maar kijkt naar je, of iemand filmt, of dat iemand bijvoorbeeld ook op de achtergrond AI aan het inschakelen is en jou ook aan het analyseren is. Dus...
5: Ja. U zegt de gebruikers, de dragers van die brillen, die zijn zich vaak niet bewust van de regels die gelden. Wat gaat er dan mis?
6: Ja, we willen inderdaad die gebruikers waarschuwen. Want als zij echt mensen herkenbaar in beeld krijgen en daar filmpjes of foto's van maken, dan mogen ze dat niet breed delen. Dus ze mogen dat niet in een grotere groep delen of online zetten.
5: Niet op Facebook, niet op Hives, dat mag niet.
6: Inderdaad.
5: Ja. Wat zou er moeten gebeuren?
6: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd, bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden. Wij informeren sowieso de gebruikers. En als AP zelf gaan wij kijken, zijn er niet bepaalde aanpassingen in het ontwerp nodig, of is op termijn ook een verbod denkbaar?
5: Ja, sommige brillen, zegt u, dat is niet duidelijk te zien dat ermee wordt gefilmd. Die zouden verboden moeten worden.
6: Nou ja, dat zou een... Het is de vraag of je het in het ontwerp gaat veranderen op die manier. Maar het geheim mensen filmen, en zeker op kwetsbare locaties, dat is niet iets wat we willen.
5: Ja, maar kunt u dat als AP, als autoriteit persoonsgegevens, voor elkaar krijgen? Zou een bedrijf als Meta zich daar iets van aantrekken?
6: Nou, zover zijn we nog niet. Dus we zijn het ook met onze Europese collega's aan het bekijken. Maar daar komen we op terug.
5: Moet in brede verband dan worden aangepakt?
6: Dat zeker, ja.
5: Ik dank je wel voor de uitleg. Katja Meur was dat van de autoriteit persoonsgegevens. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 3 mensen gedood en 6 gewond geraakt. Volgens de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van die auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Steeds meer jonge ouders volgen een EHBO-cursus om te weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. Het Rode Kruis zag het aantal cursisten in 3 jaar tijd oplopen van 9.000 naar 15.000. Die cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekering. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen. Ze willen dat schadelijke PFAS-stoffen zo snel mogelijk worden verboden in de Europese Unie.
4: Wij pleiten voor een volledig Europees totaalverbod. We snappen wel dat het veel tijd kost, en dat is vaak zo in Europa. Besluitvorming gaat daar niet altijd heel erg snel. Dus wat wij ook graag zien is dat er snel door het huidige kabinet wordt gewerkt aan een lozingsverbod van PFAS in Nederland. En dat is iets wat we wel in eigen hand hebben. Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod. Dus er moet meer gebeuren dan alleen maar binnen Europa inzetten op een totaalverbod. We moeten ook in eigen land moeten we doen wat nodig is en wat we kunnen doen.
5: PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens het RIVM is het wel veilig om kraanwater te blijven drinken. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn nu terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. En ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 in Nederland opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden geruild met Facebook. Het weer vandaag veel bewolking, in het zuiden ook af en toe zon, en het wordt 17 tot 21 graden.
1: Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen Tim, waar staat het vast?
7: Ja, goedemorgen. Helaas nog op een paar plekken. Onder andere de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Voor Leidschendam een kwartier door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En even naar het spoor, want door een kapotte trein rijden er amper treinen tussen Goes en Middelburg deze ochtend.
8: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
26: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
30: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
31: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
32: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
3: Herman Sander Zand.
2: Spraakmakers.
3: Met nu het Mediaforum.
1: Omdat de Amerikaanse nieuwsorganisaties wegbleven, was Trump gisteren bij een evenement van het Witte Huis niet te verstaan. Maar de president is niet voor één gat te vangen. Hij lanceerde enkele uren later al zijn eigen Trump-TV. Daarover en over de terugkeer van Hives gaat het vandaag in ons mediaforum met Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij Investico, Cameron Oela, hoofdredacteur van de Telegraaf, en spraakmaker Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie. Vier grote Amerikaanse televisiestations weigeren nog langer de officiële activiteiten van de Amerikaanse president Trump te verslaan. Dat nieuws kwam gisteren naar buiten.
9: Grote nieuwszenders zoals ABC, CBS, NBC en Fox News verklaarden zich solidair.
10: You can't pull it back because you don't like how it's going.
14: En dat andere tv-organisaties vandaag ook hebben gezegd: wij gaan dat niet invullen. Wij zijn solidair met CNN. Betekent dus gewoon minder beeld van Trump.
15: No administration should restrict a news organization because it objects to its reporting.
10: Once the access is established for reporters, you can't start picking and choosing who gets to ask them based on what they're asking.
1: Ja. Ik wil dat Engels maar even doornemen. Als de toegang gegeven is tot zo'n nieuwsconferentie of tot Trump, kun je daar niet aan morrelen wanneer het je niet bevalt wat er gevraagd wordt. En een gezamenlijk statement waarin die organisaties zeggen: geen enkele regering zou een nieuwsorganisatie moeten beperken omdat ze bezwaar heeft tegen de berichtgeving van die organisatie. Cameron, het zijn er nogal wat. Grote ABC, CBS, NBC, Fox News. Dus draai je geen poolbeelden meer van Trump omdat CNN en andere titels worden geweerd. Wat zijn de gevolgen van zo'n besluit?
16: Nou ja, groot, want we hebben beelden gezien dat Trump ergens staat en die blijft gewoon stoïcijns doorpraten, want er stond daar wel een camera, maar geen microfoons. Ja, dan komt het dus gewoon niet tot bij de mensen. En dat is natuurlijk waar hij de media voor gebruikt om zijn achterban te bereiken. Maar wat hier wel echt heel mooi is, die solidariteit die daar ziet. Hè? Want Fox News levert op dit moment de voorzitter van die club. Fox is natuurlijk een republikeinsgezind, conservatievere omroep. Ook het zit meer aan die kant van Trump. En dat die op dit ook zeggen van ja, dit gaat ons te ver. En dus wij gaan ook niet CNN vandaag vervangen. Want CNN was gisteren aan de beurt.
1: Ja, maar ze moeten om de beurt eigenlijk van die poolbeelden draaien. Hè? Jij krijgt de beurt, jij moet vandaag de president de hele dag volgen en dan doen wij het morgen en dan krijg ik jouw beelden.
16: Ja, en de vraag is natuurlijk wel wat er overmorgen gebeurt als een van die andere zenders aan de beurt is. Hè. Ze zeggen nu, we gaan het niet doen. Of ze daar dan ook echt aan vast blijven houden. Of dat ze op een gegeven moment toch denken van ja, maar het is ook belangrijk, we moeten de uitzendingen vullen en we gaan toch. Dus dat gaan we de komende dagen zien.
1: Ja, want jij zegt, dat is mooi, die solidariteit.
16: Ja, zeker. En dat, kijk, uiteindelijk is het gaat hier om de persvrijheid die in het geding is. En dan wil je wel die, ook al is het een gepolariseerd medialandschap in Amerika, dat je wel die eenheid ziet. En we zien dat in Nederland overigens ook. Hè. We hebben tijd terug gehad dat een rechtbank in Den Haag weer de cameraploegen van Omroep West en Hart van Nederland. Nou, die hoofdredacteuren die ageerden daartegen. En dan zag je ook meteen de NVJ en ook andere bonden in Nederland en andere journalisten die meteen daarachter gingen staan. En omdat met solidair zijn zeggen, ja, dit accepteren we niet. En dat raakt ons niet direct, maar als het de ander raakt, raakt het ons indirect wel.
1: Ja, en dan trek je samen een lijn. Michelle, is dit misschien ook een lijn die je internationaal zou moeten doortrekken? Dat je zegt, nou, dan gaan wij, ik noem wat, van RTL of van de NOS, dan ook doen we mee met die Amerikanen en zenden we ook beelden van Trump nu niet uit?
17: Nou, ik vond het wel inderdaad. Gisteren zag ik dus wel die beelden inderdaad bij Newsure volgens mij van Trump. Dus toen dacht ik, oh, wat opvallend dat ze die dan wel uitzenden. Dus daar had ik inderdaad wel meteen vragen bij. Maar het gaat misschien wat ver om het helemaal internationaal te trekken. Ik denk wel dat je het breder zou kunnen trekken. Ik bedoel, het is wel heel schaamteloos hoe hij dit aanpakt. Het is wel heel vaak zo.
1: Het gaat erom, hij beschuldigt een aantal omroepen van fake news. Ja. Of in ieder geval nieuws dat hem niet bevalt. Dus ben je niet meer welkom.
17: Ja, het is natuurlijk eigenlijk nooit een legitieme reden om media te weren op deze manier. Ik bedoel, dit zijn ook gewoon hun kantoren, hè, in de White House, waarvan ze worden afgeschermd. Maar ja, misschien is dit dan een moment om het breder te trekken. Ja.
16: Maar vandaag of morgen spreekt Trump de Verenigde Naties toe, de jaarvergadering. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat ook CNN en al die andere zenders daar gewoon delen van gaan laten zien. Dat is op zich wel iets wat we wel komende etmaal in de gaten kunnen houden. Ja. Gaan ze zo ver dat ze die toespraak ook gaan boycotten? Ik kan het me niet voorstellen, omdat dat een belangrijke toespraak is. Want Trump spreekt daarmee eigenlijk indirect de wereld toe. En wij gaan die beelden hier denk ik ook gewoon zien.
1: Ja, en denk je dat de regering echt geraakt wordt door dit besluit van die grote nieuwsorganisaties? Want inmiddels is hij zijn eigen kanaal begonnen, Trump TV. Livestream waar je volgens het Witte Huis in ieder geval nu, het is gisteren begonnen, dus het zal nog in de babyschoentjes staan, 7 dagen per week, 24 uur per dag updates zal krijgen. Is dat een manier om er omheen te werken?
16: Nou, volgens mij heeft hij er nu de naam, en dat doet hij overal, op de naam Trump opgehangen. Want volgens mij is dit gewoon de livestream van het Witte Huis. En dat kanaal bestaat al heel lang. Hè, dus er zijn heel veel toespraken en zo die ook dan via dat Witte Huis kanaal te volgen zijn. Maar nu is dat Witte Huis kanaal omgedoopt door Trump TV. Nou, dat verbaast natuurlijk weer niets. Ja, kijk, uiteindelijk, hoe je het ook weet of keer, Trump heeft de media nodig om zijn achterban te kunnen bereiken. En dat gaat hij niet met dit kanaal rechtstreeks kunnen doen. En dat is natuurlijk ook wat we in het verleden vaker hebben gezien. We hebben natuurlijk ook hier in dit programma, maar ook in Nederlandse media, heel veel aandacht op het moment dat Trump met zo'n boycott komt. Dat hebben we ook eerder gezien met een AP. En een paar dagen later was AP gewoon weer toegelaten. En dan zien we dat niet terug in Nederlandse media. Want dan is dat niet opmerkelijk meer. En dat is natuurlijk wel goed de afgelopen jaren meerdere keren gegaan is. Dus wat dat betreft hebben we nu ook heel veel aandacht voor. En misschien is het over 3 dagen is het gewoon weer klaar.
1: Ja, de herhaling zit natuurlijk ook, Erik Scherder, in het feit dat Trump zegt, CNN, jullie brengen fake news. Andere omroepen, jullie brengen nieuws dat mij niet bevalt. Is dat toch, ook al is dat dan, wordt dat dan misschien weer teruggedraaid, is het toch een boodschap die blijft hangen bij kijkers, bij luisteraars?
0: Nou, ik denk dat hij heeft het zo vaak gezegd dat ik denk dat het niemand meer aanspreekt. Misschien zijn eigen aanhangers daar wel.
17: Ja.
0: Dat geloof ik ook zeker wel. Maar zoals hier denk ik dat niemand daar nog wakker van ligt. Ik denk ook dat het misschien wel weer een paar dagen weer verdwenen is. En ik vroeg me af, hoe zijn zijn adviseurs eigenlijk? Want die midterm komt eraan. Ik bedoel, zit hij nou te wachten op weer meer van dit soort ellende om hem heen? Dat je denkt, die man, ja, is die nou echt helemaal wel oké? Okay? En dan denk ik, ja, wat zijn die adviseurs dan? Die dan denken, doe dat dan nu. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar...
16: Ja, ik denk dat het wel een scherpe waarneming is. Dat die midterms zijn begin november, dus dat is over 6 weken. Nou, ze staan in de peiling natuurlijk niet goed voor. Nee. En we weten uit het verleden, hebben we het vaker gezien, dat Trump in die periode daarvoor nogal wild om zich heen slaat, steeds extremer wordt. Dus dat zou heel goed kunnen, dat dit daarmee te maken heeft.
1: Ja, als hij maar te verstaan is. Dat de microfoon maar open staat, hè. Jouw mediamoment, Cameron, gaat over een discussie gisteravond in het programma Renze op RTL 4. Europa-verslaggever Gert-Jan Haan en journalist Tom van het Einde zaten daar aan tafel. En talkshow-host Renze Klamer legde uit waarom ze beiden waren uitgenodigd.
4: Tom, jij zat hier onlangs en toen zei je, nou, het kan wel zomaar zijn dat de Derde Wereldoorlog staat te beginnen.
5: Lekker sfeersvond, hè?
4: Ja. Lekker sfeersvond.
5: Optimistisch als altijd. Ja. Sorry daarvoor.
4: Geert-Jan Haan, ik heb jou nog niet gehoord vanavond. Misschien ben je nog steeds erover aan het opwinden. Want jij appte die avond, wat zegt die Tom allemaal? Hoe is het even rustig aan?
6: Ja, ik heb je halve redactie geappt met, denkt Tom dat we in de kroeg zitten en... voor het oog van de 2 miljoen kijkers die je hebt... even over een derde wereldoorlog kunnen hebben.
4: Ja.
1: Waarom vind je dit interessant, Kamal?
16: Ja, ik vond het op 2 redenen boeiend. Dit zijn 2 vaste tafelgasten die Renze heeft. Hè. Tom van het Einde, die zitten heel vaak. Geert-Jan Haan werkt bij BNR Nieuwsradio en zit er af en toe. Ze zijn niet met elkaar eens. En dat hij dus een appje stuurt naar de redactie... En dat letterlijk de introductie is van... Hey, je hebt zelf ons gestuurd van... Hey, ben het niet mee eens. En dat dan die redactie besluit... we geven dat podium gewoon aan de tafel. Kom het maar hier op televisie met elkaar bespreken. Dus in plaats van dat we het achter de schermen doen... doe het maar hier. Dus dat vond ik het ene, het opmerkelijke... dat het ook op die manier geïntroduceerd werd. Ze hadden ook een introductie kunnen doen... gewoon met een filmpje en dan kunnen zeggen... hoe staan we er vandaag voor? Dit was echt dat punt. En dat vind
17: vond
16: ik
17: je
16: wel,
17: dat dan goed? Dat ze
16: ja,
17: dat,
16: het fascineerde me. Dus ik weet ik denk dat ik het wel goed vond. Want daar zit echt wel de transparantie is dat erachter ligt... dat de reden is om dit gesprek vandaag te voeren. Het tweede waarom ik het boeiend vond... het ging uiteindelijk erom... als je grote woorden gebruikt als een derde wereldoorlog... als het punt van Geert-Jan Haan... Ja, dat maakt mensen ook bang. Die zitten thuis te kijken en die denken... joh, zo benoemde hij dat, hè, alsof de tanks echt aan de grens staan. En je moet echt voorzichtig zijn. Het is geen kroegpraat. Je moet echt voorzichtig zijn met zulke grote woorden te gebruiken. En dat deed me ook denken aan de redactievergaderingen die wij hebben. Dit onderwerp komt bij ons natuurlijk ook regelmatig voorbij. Als er weer een roep vanuit de overheid is dat we weerbaarder moeten zijn. Dat we thuis noodpakketten moeten hebben. Dan hebben we heel vaak de discussie dat een aantal collega's zeggen van... joh, het is bangmakerij. We moeten niet helemaal meegaan in die... We moeten niet nu op die bandwagen van de overheid springen. En je hebt andere collega's die daar aangeven, joh, maar het is toch letterlijk aan de hand. Er is al een hybride oorlog, de Russen zijn al hier. Maar het is op een andere manier, dat zijn geen tanks. En eigenlijk vond die redactievergadering die wij dan hebben... en dat leidt het uiteindelijk tot een eindproduct...
1: Die daar aan tafel.
16: Gewoon aan tafel. Ja. En ik denk ik weet niet of dat nou uiteindelijk heel veel kijkers heeft opgeleverd... of boeiend is voor de gemiddelde kijker. Maar ik vond dat wel... daarom viel het me op, want het is niet wat we dagelijks zien... En er zat wel iets van transparantie in. En ook die afwegingen die journalisten maken. Met welk verhaal vertel ik en welke woorden gebruik ik.
1: Nou ja, je trekt natuurlijk, Michelle, met bepaalde woorden aandacht misschien naar je toe.
17: Ja, ik denk ook aan die derde
1: kop. Moet je daarna dan nog misschien wel gaan afzwakken? Of daar een ander element in gaan brengen om het toch te zeggen. Oké, misschien is het. We moeten ook de andere kant van het verhaal laten horen.
17: Nee, ik denk dat je wel. Nou ja, je kan niet eerst iets heel krachtig zeggen en het dan gaan afzwakken. Dat lijkt me heel zwak. Maar die woorden van derde wereldoorlog, daarmee wek je natuurlijk een vergelijking op. Dus ik snap wel dat er allemaal ideeën over zijn. Maar ik denk ook, ik vind het een beetje naïef om te denken, oh ja, de tanks staan er nog niet en zo. Dus we kunnen het niet benoemen. Ik bedoel, je moet het uiteindelijk benoemen. En we moeten het ook een beetje doen met de referenties die we hebben. Maar het is wel goed, denk ik, als je dan het gaat hebben over wanneer kan je het dan wel zeggen? Welke woorden moet je dan gebruiken? En misschien is het wel verfrissend om dat gewoon aan een talkshowtafel te doen.
16: Ja, dat geluid klinkt hier natuurlijk. Hè. We hebben het hier over als het over Israël-Gaza ging. Hoe vaak is het niet aan deze tafel gegaan over wie genocide wel of niet moet gebruiken? Dat past ook bij het mediaforum. Maar dat soort gesprekken die komen maar zelden voor aan dit soort talkshowtafels. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dat je dus gewoon echt journalisten die daar met elkaar in discussie gaan. Het werd ook niet afgezwakt. Tom die hield voet bij stuk. Maar dat je de kijker daar wel in meeneemt. Wat zijn dan de beweegredenen om bepaalde woorden wel en niet te gebruiken? En in hoeverre hou je ook in je achterhoofd hoe het over kan komen. En hoe mensen het kunnen horen.
1: Erik Scherder?
0: Ja, wat ik altijd wel bezwaarlijk vind is eigenlijk dat, kijk, negatief nieuws is aantrekkelijk. Dat is duidelijk. Maar je kunt ook over grenzen heen gaan. Hè. Dus je zag in heel veel studies zie je dat best terug. Dat men zegt, limit your negative news. Hè, omdat de bevolking die raakt gestrest. Die denkt, ja, ik moet alweer voor 8 dagen eten in huis halen. En niet voor 3. En we hebben toch die derde wereldoorlog aan de grenzen staan. Wat doet dat met je immuunsysteem? Wat we vanmorgen over hadden met je PFAS. Met het PFAS.
1: Heb je ook nog de PFAS?
0: Ja, heb je ook, ja. Heb je ook nog. Ik wil maar zeggen, je immuunsysteem wordt er niet sterker door al die stress. Dus het zou mij echt heel veel waard zijn als de media zich realiseert dat zij ook een gezondheidseffect hebben. Hè? Dus ja, waarschuwen ja, maar waar liggen de grenzen? En wij hebben ook, de media heeft echt een enorme belangrijke rol in de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Dus realiseren we ons dat eigenlijk wel.
1: Jouw media moment, Michelle, gaat over een reeks video's op de site van The Economist. Wat zag je daar?
17: Het zit in de app. Ik weet niet of je het dus kan zien op de site. Maar ik zat de app te openen en ze hebben best wel mooie video's. Een beetje halve documentaires. En ik opende die en toen zag ik heel groot staan. Supported by Anthropic. Toen dacht ik,
1: een heel groot AI-bedrijf.
17: Heel groot AI-bedrijf waar heel veel controverse over is de afgelopen maanden. Ik dacht, het kan eigenlijk niet. En echt direct daarna staat dan ook The Economist is fully
1: independent.
17: Editorially independent. Dus op de inhoud zijn ze helemaal onafhankelijk. Ik vond het gewoon zo naïef. Dat ik dacht, hoe kunnen jullie dit zo in your face, zeg maar, zo out in the open zeggen? Er werd verder alleen ook niks over gezegd. Dus hier blijft het ook bij. Maar ik vind het heel vreemd eigenlijk. En ik had de Economist best wel hoog zitten. En hierdoor denk ik ook, oh ja, ik kijk wel anders naar. Zodat je dus kunt denken dat je onafhankelijk kan zijn, maar wel gesteund kan worden door zo'n groot AI-bedrijf waar gewoon heel veel belangen mee gemoeid zijn.
1: Wat die steun uit bestaat, dat
17: nou, dat moet wel financieel zijn. Ja, dat kan niet anders dan dat het financieel is, anders staan ze daar niet zo groot. En je wilt natuurlijk allereerst niet de schijn doen opwerpen dat je niet onafhankelijk bent. Maar ik zat ook te kijken naar de video's die ze dan maken en het is bijna allemaal AI. Zijn allemaal onder. Er is natuurlijk ook, ik bedoel, voor Anthropic, voor dat bedrijf is dat natuurlijk heel relevant om meer berichtgeving over AI in de wereld te brengen.
1: Naam op de site te hebben natuurlijk.
17: Naam op de site te hebben. Interview met de baas van Anthropic is er geweest ook in deze serie. Dus ik vond het heel opmerkelijk.
1: Kameran, je maakt gebruik van een bedrijf, maar je bent ook editorially independent. Dat kan bij elkaar.
16: Ja, het ligt, en dat is een beetje het ingewikkelde in deze kwestie, dat we niet precies weten wat dan die steun exact is. En dat is een beetje, het is natuurlijk ook het woord van supported by, zei je, dat erbij staat. Dus dat is, ja, is dat dan inderdaad financieel? Of is dat dat zij bepaalde toolingen of zo van Anthropic kunnen gebruiken en dat ze daarmee die video's maken? Dat,
17: ja, maar dan moet je dat uitleggen.
16: Ja, exact. Dus daar uiteindelijk, dus we weten niet wat het is. En dat is volgens mij wat hier ontbreekt. Toch weer het woord transparantie, dat het niet helder is. Ja. wat die steun dan is.
1: Maar toch gek bij zo'n gerenommeerde titel. Als
17: en komen. Ze hebben ook, ik heb ook zitten zoeken van, is hier iets over bekend gemaakt van waarom doen ze dit? En er is alleen op een of andere obscure advertentiewebsite staat een berichtje over dat zij het anders willen aanpakken dan de meeste mediabedrijven die dus ofwel een AI-bedrijf voor de rechter slepen of een deal sluiten dat ze wel of niet content mogen gebruiken. En zij willen het anders aanpakken, maar verder staat er dus ook geen uitleg over. Ja, ik ben echt ontzettend verbaasd.
1: De NPO heeft de documentaire Verstoten Vaders offline gehaald. Nu een van de hoofdrolspelers uit die documentaire verdacht wordt van stalking van zijn ex in de documentaire. En in interviews daarna presenteerde de man zich juist als slachtoffer en vertelde hij dat hij zijn dochtertje niet mag zien. Michelle Verdenken gaat over feiten die zich hebben afgespeeld tussen 2019 en 2025. Die documentaire is uitgezonden in 2020, dus daarvoor nog gemaakt. Hoe ver rijdt je plicht als documentairemaker om helemaal vooraf onderzoek te doen naar degene over wie je documentaire gaat? Of misschien daarvoor nog, net wel of net niet iets aan de hand was?
17: Ja, ik denk dat daar meerdere dingen spelen. Want als documentairemaker, je bent niet per se onderzoeksjournalist, dus je hoeft niet, je hebt wel een andere plicht met het uitzoeken als dingen die ik misschien dan zou voelen. Tegelijkertijd denk ik dat veel documentairemakers wel echt dingen heel grondig uitzoeken. En zeker denk ik eigenlijk in dat belangrijkste punt, als je een onderwerp kiest zoals dit. Ja dan moet
1: waar
17: je wel
1: conflict is met een moeder waarschijnlijk.
17: En waar dus het halen van wederhoor ook of de andere partij spreken heel ingewikkeld ligt. Dan moet je wel echt 5 keer nadenken over oké, hoe ga ik dat aanpakken en hoe check ik dat dit verhaal klopt. Want ik bedoel, dat is nog belangrijker.
1: Waar zou je beginnen dan?
17: Dat is wel ook een ander vak. Maar ik zou denk ik in eerste instantie dus gaan praten met de mensen die je wilt portretteren. Om te kijken, oké, is er een manier waarop we dit verhaal kunnen checken? Welke mensen weten hier nog meer over? En ook onafhankelijk daarvan gaan kijken naar welke bronnen ondersteunen dit verhaal of weerspreken dit verhaal, waardoor je kunt kijken, snijdt het hout.
1: Het zijn natuurlijk heel gevoelige onderwerpen, Kamran. Een vader die zijn kind niet mag zien. Er spelen allerlei dingen een rol. Hoe gaan jullie daar als krant mee om? Want je wil het schijnende verhaal van die vader horen, maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan.
16: Ja, je moet altijd die belangenafwegingen maken en ook altijd goed weten welk belang heeft iemand die iets vertelt. En we maken natuurlijk ook persoonlijke verhalen, human interest verhalen. Ja, en dan gebeurt er wel eens dat je het verhaal van één kant belicht, omdat de ander niet wil praten. Dus ik bedoel, het is altijd die plicht om toch te kijken. Maar dat lukt niet altijd. Ja. Dus dat is een hele, hele ingewikkelde afweging. En ik vind ook in dit geval doet volgens mij de NPO het enige wat je dan kan doen om te zeggen, we halen het offline.
1: Vind je dat een sterk besluit?
16: Ik ken de details niet helemaal, dus ik vind het moeilijk. Maar op het oog lijkt het een sterk besluit. En ook wel, laten we niet vergeten dat het ook ingewikkeldheden met zich meebrengt. Want wij hebben het er nu weer over, dus het geeft ook weer extra PR.
1: Voorlopig is de vader alleen verdacht.
16: En dat kan voor de slachtoffers kan het ook wel weer vervelend zijn. Want dat hele verhaal wordt vandaag opgerakeld. Ongetwijfeld gaan er nieuwsmedia, ik weet niet of wij er ook mee bezig zijn, ook kijken of we daar toch nog een verhaal over moeten maken. Ja. Soms wordt het als prettig ervaren, maar er zijn natuurlijk ook genoeg slachtoffers die dat als onprettig ervaren. En dat is natuurlijk ook wel het neveneffect. Dus ik vind het wel, wat dat betreft, is het een dapper besluit wat je soms ook gewoon moet nemen.
1: Ja, ik zeg dan even dat we de regisseur van de documentaire hebben gevraagd om een reactie. Elena Lindemans is niet in de gelegenheid om vragen te beantwoorden, maar zei wel eerder tegen NRC: ik weet niet of hij een zuivere man was toen, die alleen aan ouderverstoting leed, of dat hij toen ook al met intieme terreur bezig was. Dus hij was daar toen in ieder geval niet van op de hoogte. Toch na zoveel tijd, Michelle, dan deze documentaire die er inmiddels 6 jaar dan op staat, of 5 jaar op staat, er vanaf halen. Wat vind jij daarvan?
17: Ik vind dat echt een heel moeilijk besluit. Ik weet ook niet of ik dat nou. Ik denk eigenlijk niet dat ik dat per se goed vind. Ik zou echt nadenken of er niet andere mogelijkheden zijn waardoor je het van context kan voorzien. Ja. Dus of vervangen door context, maar gewoon alleen offline halen zonder verdere toelichting lijkt me een gek besluit.
1: Bij andere media is trouwens zijn verhaal nog, zijn interviews zijn nog wel te vinden. Erik, wou je nog wat zeggen? Nee, dan gaat het. 22 jaar na de oprichting is de bekendste sociale netwerksite van Nederlandse bodem terug.
7: Hives komt weer terug.
8: En Hives is terug. Binnenkort kan je weer krabbelen, glitterplaatjes sturen of respect geven.
11: Deze dansende banaan die maakt zijn comeback. Hives is namelijk terug van weg geweest.
12: Het gezelligste platform van Nederland.
13: En veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan.
18: En het sociale media platform Hives is weer terug.
1: Ja, Nou, maar anders je dat allemaal achter elkaar zet. Het is jouw schuld. Van het mediahuis, uitgever van Telegraaf. Je was er ook echt zelf bij betrokken. Bij het besluit om dit weer nieuw leven in te blazen. Het was jullie titel, ooit gekocht.
16: Ja, ooit gekocht door de Telegraaf Media Groep. Ja. Dus tegenwoordig zijn we mediahuis. Dus het was toen de uitgever van de Telegraaf. En nu is mediahuis de uitgever van de Telegraaf. En ik word er vaak als hoofdredacteur van de Telegraaf op aangesproken. Van, oh ja, ja, Huis, dat was ook zo'n succes. Hè? Hebben jullie toen de tijd gekocht. En
1: zet dan, de server weer eens aan.
16: En ik denk, dat riep ik dan altijd wel. Ja, het is zo'n sterk merk. Je zou toch eigenlijk zou er iets mee moeten. En toen begin dit jaar echt die roep steeds groter werd om voor Europese soevereiniteit en loskomen van Amerikaanse big tech. Dat uit ieder onderzoek blijkt dat we af willen van die verslavende algoritmes. Ja, dan moeten we het een kans bieden. En het is heel moeilijk om een nieuw platform neer te zetten. En de kracht van Hives is, nou, je hoort het net al. Heel veel hele generaties kennen Hives nog. Dus het is een merk wat je in één keer weer terug kan brengen. Waardoor niet mensen moeten gaan zoeken, maar meteen weten nou, ook hoe je het spelt. En het direct naar toe kan gaan, een site en een app.
1: Je hebt in ieder geval één ander iemand in de mediaforum ongelooflijk blij gemaakt, Michelle. Want jouw hartje ging even open.
17: Ja, je ziet jezelf toch gewoon in je tienerkamer weer zitten. Aan die pagina sleutelen. Ja, ik vind het wel leuk.
1: Ga je erop ook?
17: Nou, dat weet ik nog niet. Nee, ik bedoel, ja, dat weet ik nog niet. Maar ik ga het wel even bekijken. En ik vind het streef heel mooi om weg te bewegen van Amerikaanse tech en algoritmes. Dus ik bedoel, er zit ook wel een mooi ideaal achter.
1: Ja, maar er moet ook wel geld verdiend worden, denk ik. Ja. Kom gewoon op Hives.
16: Ja, maar dat is dus echt niet het doel. En dat is natuurlijk het doel is dat is het. Eerlijk, dat is wel het doel met de Telegraaf. Hè. We zijn gewoon een commercieel uitgever. Dus we moeten gewoon geld verdienen met de Telegraaf. En dat is dus in dit geval is dat niet het voornaamste doel. Het doel is wel om betrouwbare nieuws aan te bieden. En daarmee dus ook fake news, want dat kennen we van sociale media, dat tegen te gaan. En wij moeten ervoor zorgen dat we gewoon een ijzersterk platform neerzetten. En dan hopen we dat die gebruiker ook loskomt van die verslavende algoritmes. Dat is ook echt de vraag ook aan mezelf. Ga ik over een week of twee weken, als ik niet die verslavingen heb, als ik dus niet die dingen heb, dat ik dan toch opeens een filmpje krijg van Erik Scherder, terwijl we geen vrienden zijn. Dat ik dan toch denk, ja, op LinkedIn heb ik dat wel. Dus laat ik naar LinkedIn gaan en dan duikt het misschien wel op. Dus dat is uiteindelijk wel de vraag.
1: Hoe lang blijft een dansende banaan leuk?
16: Kunnen we voorbij die nostalgie, zijn we echt in staat om echt los te komen van die verslavende elementen?
1: Dat kunnen 10.000 mensen vanaf vandaag doen, want je kan je niet meer aanmelden. Het maximum aantal aanmeldingen voor de eerste dag is bereikt. Wie

0: vanaf vandaag doen, want je kan je niet meer aanmelden. Het maximum aantal aanmeldingen voor de eerste dag is bereikt. Wie een account wil aanmaken, kan pas morgen weer.
1: Nee, je kan vandaag gewoon aanmelden. Dan kom je in de wachtrij te staan en dan word je morgen toegelaten. Morgen weer 50.000. Kijk, en dat is ook. We hebben dus niet die Amerikaanse partijen. We doen het met Europese cloud hosting. En we willen wel dat het ook allemaal goed gaat en veilig blijft. Dus
0: Erik, wou je nog?
2: Nou ja, ik ben er heel blij mee. Ja? Nee, maar ik ben super blij mee. Want inderdaad, die verstaafde algoritmes. Als je ziet wat. Eigenlijk, het is allemaal rotzooi. Hè? Als je kijkt wat er in het brein gebeurt. Van al die mensen die er uren aan besteden. Nou, dan gaat je brein echt niet op vooruit. En het erg is dat het allemaal netwerken zijn. Die ons ook onze emoties controleren. Die ook grip houden op onze stress. Enzovoort, enzovoort. Dus dat er nu een platform weer komt. Of een nieuw leven wordt ingeblazen. Waarin je gewoon toch met elkaar. Nou ja, dat is super mooi.
0: Hij gaat glimmend de studio uit. Cameron Oelan, hoofdredacteur van de Telegraaf. Dankjewel. Ook Michelle Salomons van Investico. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? Die gaat vandaag over het geheugen. Want Erik Scherder is hier om al uw vragen over ons geheugen te beantwoorden. Bel ons 0800 1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app.
3: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Dorald Megens.
4: Kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. En ook zou de enkelband vaker ingezet kunnen worden in plaats van een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen zelfs verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 5 mensen gewond geraakt. De schutter opende rond 8 uur vanochtend het vuur voor de ingang van de school in het westen van Turkije. Die verdachte is opgepakt. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 3 mensen gedood en 6 gewond geraakt. De gouverneur van de regio Dnipropetrovsk zegt dat op 3 plaatsen bedrijventerreinen zijn geraakt.
0: Tips gaan bij de ANWB. Waar staat het vast, Tim?
5: Ja, gelukkig alleen nog maar de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag. Bij Leidschendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer helemaal vrij. Nog wel 10 minuten oponthoud vanaf Den Haag-Zuid.
6: Tot 11:30. Herman van der Zand.
0: Straks na 11:00 praten we over de ontwikkeling van gebarentaal in ons land. Daarvoor zijn hier Sarah Muller van het Nederlands Gebarencentrum en haar tolk Irma Sluis. Van harte welkom. Spraakmaker, hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder is nog bij ons. Tijd voor zijn hoofdonderwerp, namelijk het geheugen. Zijn er nog vragen? Daarin beantwoordt hij vandaag alle vragen over ons geheugen. Want of je nou terug moet naar je herinneringen voor een corona-enquêtecommissie, of dat je bang bent dat je straks niks meer hoeft te onthouden door AI... over het geheugen denk je altijd bewust of onbewust. Nou, Erik Scherder, hoe heeft u zelf onthouden dat u hier moest zijn vandaag? Zit dat in het hoofd of staat dat in de agenda?
2: Ik stond ook wel in mijn agenda. Maar dit soort hoogtepunten in mijn eenvoudige bestaan, dit vergeet ik niet.
0: Dit brandt al weken in het brein. Welk deel van het hersenen, waar zit het geheugencentrum in ons hoofd?
2: Nou, het zijn eigenlijk netwerken. Dus je kunt niet meer zeggen, dit is het centrum. Het werkt allemaal met elkaar samen. Dat maakt het natuurlijk ook fantastisch, maar ook wel kwetsbaar. Als je denkt aan iets wat je in je brein zou kunnen oplopen, dan is al gauw het geheugen ook daarbij betrokken, omdat het grote netwerken zijn die erbij betrokken zijn.
0: Wat voor soorten geheugen onderscheiden we allemaal? Want die hebben er een paar.
2: Het begint eigenlijk met je werkgeheugen. Dat is dat korte termijn geheugen waar we eerst de informatie binnenkrijgen, filteren. Wat is wel en niet relevant? Dat wordt allemaal weggefilterd. Dan blijft er iets over, want ons werkgeheugen heeft maar beperkte capaciteit. Hoe briljant iemand ook is, je kunt niet alles. En daar vandaan wordt dat geheugen, zeg maar, wat op langere termijn opgeslagen. Ja. Dan kan je dat nog weer verdelen in andere soorten geheugens. Het episodisch geheugen, het declaratief geheugen. Meer feiten. Episodisch is wat meer van, nou, wat hebben wij doorgemaakt, in welke gebeurtenissen. Dat kan je weer verdelen in een semantisch geheugen. Namelijk betekenis geven aan dingen. En zo kun je dat helemaal opsplitsen.
0: Dus je koppelt er weer gevoelens aan de feiten en dan krijg
2: exact,
0: je...
2: Exact, en het emotionele deel is natuurlijk, maakt het nog sterker. Hè? Net wat ik zei, de komst en spraakmakers is emotioneel.
0: Ja, dat dus, blijdschap.
2: Begrijp je, dus dat vergeet ik niet. En, maar ook een ring kopen ooit met je geliefde ergens. Hè? Dat onthoud je hele leven nog. Dus emoties zijn sterk voor je geheugenprocessen.
0: Praat er zo meteen over door. Wilt u een vraag stellen aan Erik Scherder over het geheugen? Doe dat dan via de NPO Luister-app. Kies daarvoor Radio 1 of bel nu 0800 1101.
6: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Vandaag is Anne van der Veen voor ons op pad. En Anne, je bent in Apeldoorn.

0: Ja, want hier bevindt zich hoogleraar infrastructuur en mobiliteit zich. Deze man heet Wijnand Veneman in Apeldoorn. En ik ben hier met de trein gekomen en sommige mensen zullen zeggen een wonder dat je op tijd was.
1: Af en toe gaat er wel wat mis, maar meestal gaat het toch wel goed.
0: U bent echt best wel positief over dat spoor, hè?
1: Ja, ik moet er ook gebruik van maken. Ik heb geen auto, dus dan moet het ook wel goed. En daar heb ik wel belang bij. En meestal gaat het ook wel goed.
0: Nou, dan gaan we naar iemand in onze studio, Erik Scherde. Want u had wel wat te klagen, hè? Over die spoorwegen, over ProRail. Nou, dat is misschien wel volkshobby nummer 1. En daar doet u graag aan mee.
2: Nou ja,
0: wat is er aan de hand?
2: Ja, klagen. Het was meer verbazing, want ik keek naar het journaal en toen zag ik op een gegeven moment dat er een grote storing was, echt tussen Rotterdam en Brabant. En dat was een grote goot met kabels erin. Echt superbelangrijk. Zo, althans, zo werd het item duidelijk gebracht ook. En daar was een brand uitgebroken. En toen keek ik naar. Toen lagen er, ja, als leek, hè, wat losse tegels op. En dan kon je er gewoon zo bij in die goot. Toen dacht ik bij mezelf, ja. Hoe kan dat eigenlijk dat zoiets cruciaals op die manier wordt afgedekt? Zie ik het wel goed? Ik heb nog eens gekeken. Het kan best zijn dat ik het verkeerd even ingeschat, maar dat is toch mijn vraag. Zoiets essentieels en eigenlijk zo eenvoudig toegankelijk. Klopt dat eigenlijk wel?
0: Ja, doen ze het wel goed daar? Van die belangrijke kabels ja, afdekken een met een tegeltje. Ja, ik zeg het even in mijn eigen woorden.
1: Volgens mij, kijk, de brand die daar gebeurde, dat was omdat er een lange kabel ligt. En zoals professor Scherder als wetenschapper begrijpt, weten nog niet precies wat er gebeurt. Dus alles wat ik nu zeg is hypothese. Maar het lijkt erop dat die kabel, die moet met de hogere temperaturen verder uitzetten. Die ontwerpen we op een bepaalde uitzetting natuurlijk. Want ja, die kabel wordt zomaar tussen 0 graden in de winter en 30 graden in de zomer bijna een meter langer als je een kilometer kabel hebt. Die ruimte, die verlenging, die moet ergens heen. En het lijkt er nu op dat hier, wat hier gebeurd is, is dat er in die kabel een knoop is gekomen, of een knik is gekomen. De kink in de kabel. Wat er dan gebeurt, dan krijg je met die, het was natuurlijk een enorme warme dag, dan krijg je dat die kabel, dan moet ook heel veel stroom erheen. Als er een kink in komt, krijg je iets hetzelfde als met een gloeilamp. Als er wendingen doorheen komen, dan wordt de weerstand hoger, wordt dat ook weer warmer. En zo kreeg je een stapeling, waardoor uiteindelijk die kabel zelf ging branden. Het spul wat er omheen zit. En het probleem wat hier nou is gebeurd, is daarboven lag dus een kabelgoot met allemaal datakabeltjes erin. En elk stukje spoor wordt verbonden met zijn eigen kabeltje naar de verkeersleiding. En die raakte dus nu allemaal ook in de fik. En op die manier was er in één keer een hele hoop kabeltjes wat opnieuw moest worden aangesloten. En dat bleek heel lastig.
0: Ja, en daardoor lag het treinverkeer een week stil. Maar u zegt, ja, dat moeten we ProRail niet kwalijk nemen. Dit is gewoon een natuurlijk proces. En het was gewoon bloedheet. Dit is klimaatverandering.
1: Ja, dit is we zijn denk ik op heel veel infrastructuur, smeltend asfalt, tekort aan drinkwater, zijn we niet voorbereid op klimaatverandering. En dat zit ook in de ontwerpregels die we hebben voor in dit geval energiekabels op het spoor. Dan moeten we opnieuw de plannen over hoe we dat nu moeten doen, hoe we daarop kunnen gaan aanpassen. In Spanje gaat het wel goed, maar die leggen het net weer anders aan. Daar moeten we dan van leren en dat moeten we hier naartoe halen. En met z'n allen duidelijk hebben dat, oké, dit gaat ons veel geld kosten. Er gaan veel dingen die we moeten gaan aanpassen, simpelweg omdat het warmer wordt en met extreem weer.
0: Dus het was nooit een probleem, simpel stoeptegeltje erover. Altijd prima, omdat het steeds vaker warm wordt, gaat dit ook vaker gebeuren. Dus gaan we dat op den duur wel aanpassen?
1: Maar dat is nog steeds wel ingewikkeld, want dat kun je natuurlijk niet in één keer in Nederland overal doen. Dat kost veel te veel geld. Dus dat soort dingen doen we langzaam maar zeker. Dus daarmee vrees ik dat het af en toe misschien nog wel gaat gebeuren, terwijl we wel weten dat het kan gebeuren.
0: Maar u wordt daar niet boos van, of u denkt niet wat aan sukkels?
1: Zolang wij niet met z'n allen nu een paar miljard op tafel leggen als belastingbetaler en ProRail zeggen dat moet je gaan aanpassen, ja, dan maken wij met z'n allen volgens mij ook die keuze. Is het niet ProRail die dat dan wel of niet doet, maar zijn we met z'n allen die dat die keuze maken.
0: En een leuk feitje, want niet alleen kabels groeien als het zo warm is, maar wij zelf ook, dat wist ik niet.
1: Ja, nou, alles zet uit als het warmer wordt. Alles heeft een uitzettingscoëfficiënt. Die van koper is 16,8. Dus dat betekent als het een graad warmer wordt, wordt het net een beetje langer. En voor van die lange kabels die langs het spoor liggen, daar geldt dus dat het substantiële lengtes zijn.
0: En als het bloed heet is, hebben ze gewoon geen ruimte en kan de boel in de fik vliegen.
1: En dan komt het in een kink te liggen, wordt de weerstand groter, wordt het heter en kan het in de fik.
0: Nou, meneer Scherder, dit is gewoon wat er gebeurt door klimaatverandering. Nou ja, dus ProRail kan daar niks aan doen. Of er nou 1 stoeptegeltje of 10 op liggen. Ja, dit gebeurt gewoon. Ja, ik hoop dat u net als de hoogleraar hier er wat vrede mee kan hebben. Want ja, dat hebben wij ook. En dat we groeien als het warm is, ja, daar werd ik zelf heel blij van. Maar ik weet eigenlijk nog niet waarom.
2: Ja, nee. Ik ben ontzettend blij met de uitleg. Het ging mij toch nog vooral over de makkelijke toegankelijkheid voor mensen die kwaadwillend zijn. Dat je denkt, kan je nou zo makkelijk bij zoiets cruciaals komen? Dat was toch ook eigenlijk wel een beetje de kern van mijn vraag. Want ik zag die tegeltjes op liggen, tilt het op en dan ben je niet groot. Moet dat niet beter gewoon? Moet het niet veiliger? Laat ik het nog anders.
3: Dieper de grond in.
2: Nou ja. Ja, of in ieder geval met iets waarvan je denkt, je kunt er niet zomaar bij.
3: Ja, ja, verstandig.
2: Okay.
3: Het is een idee.
4: Spraakmakers.
3: We gaan het hebben met u, Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, over het geheugen.
5: Hoe is het met je geheugen?
6: Ja, wel goed.
5: Ja? Ja. Nou, dan gaan we het meemaken.
7: De beelden staan inmiddels in het collectieve geheugen gegrift.
5: Er staat iedereen, denk ik, in het geheugen gegrift.
8: Ze liggen vers in ieders geheugen.
9: Maar het geheugen van de kiezer is meestal een maand of 3. Dus dan zijn we er wel weer klaar mee, denk ik.
10: Ik heb mijn geheugen vanmorgen leeg gemaakt.
5: Oh ja.
11: We zitten uren op hun telefoon te scrollen, waardoor concentratie afneemt.
5: Zeker, maar ik moest wel weer even mijn geheugen graven.
12: Ja, maar die werd ook betrapt op een selectief geheugen. Laten we daar maar op houden.
13: Je zou kunnen zeggen dat het collectieve geheugen dan niet zo goed werkt.
14: Je staat op het punt waar het geheugen te wisselen. Nee.
3: Heel veel geheugen. Ik ben de eerste eigenlijk alweer vergeten waar het over ging. U kunt met ons meepraten. 0800-1101 kunt u uw vraag stellen aan Erik Scherder. Frank Sampimon, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Uit ons collectief, u heeft een vraag over het trainen van het geheugen.
15: Ja. Nou, mijn vraag is, het gaat eigenlijk over dementie en het trainen van je hersenen. En wanneer je de hersenen jong wil houden, moet je ze dagelijks trainen. En mijn vraag is, maakt het uit wat je doet, hoe lang, beperkt dat de schade van de ouderdom en kan je enig herstel verwachten? Dat is mijn vraag.
2: Ja, dank u wel. Echt een super actuele vraag ook. En inderdaad, het antwoord is ja. Dus u moet altijd natuurlijk in groepen denken. We kennen allemaal mensen die hun leven lang een super uitdagend leven gehad. En alles gedaan, bridge, kruiswoordraadsels, schaken, dammen. En kregen toch de ziekte van Alzheimer. Maar als u in groepen denkt, en we praten over vermindering van het risico op een dementie, dan is het antwoord volmondig ja. Hoe meer variatie, hoe beter. En dat moeite doen, die effort, dat blijkt gewoon essentieel te zijn. Ik herinner me een geweldige studie gedaan door een hele beroemde groep in de wereld. En die hadden mensen tussen de 50 en 89 jaar in die studie zitten. En dat was een fotografiecursus. Dus die mensen leerden echt op niveau fotograferen. En wat vonden ze nu? Ja, die mensen gingen dus beter fotograferen, dat ook. Maar, en dan komt het, ook hun geheugen verbeterde. Terwijl dat geheugen zat eigenlijk niet eens als een vast onderdeel in die studie. Met andere woorden, we noemen dat een far transfer effect. Dus zelfs functies die op afstand zitten van wat je geleerd hebt, die verbeterden mee. Dus dat is toch fantastisch om te zien.
3: Maar komt dat dan omdat ze iets nieuws aan het leren waren? Of omdat ze heel erg moesten kijken naar dat vogeltje de boom?
2: Ja, het is een combinatie van. Maar dat nieuwe, dat unexpected, wat er in ons leven hopelijk voor veel mensen in hopen blijft zitten, dat is echt fantastisch om te zorgen dat je die risico's op ouderdomsziekte vermindert. Nogmaals, ik niet voorkomen. We kennen allemaal mensen die het allemaal deden en toch kregen. Maar denk in groepen.
3: Ja, meneer Sampimon, elke dag 7 sudoku's nu?
15: Ja, zeker.
2: Nou, afwisselen met de kruiswoordraad.
15: Ja, en ik moest van een vrouw ook op 1 been met tandenpoetsen.
2: Ja, geweldig. Ja, dat is helemaal goed.
3: Dank u wel. Dank voor uw vraag. Prosper Urban belde ons ook dat hij 43 is, weer de studiebanken in is gekropen en hij merkt dat het moeilijker is om de stof vast te houden. Hoort dat erbij? En kan je dat dan ook weer verbeteren door het te blijven doen?
2: Ja, het hoort er zeker bij. Je ziet eigenlijk dat de curve van afname is rond je 30ste. Dus de knik zit hem eerder op 30 dan op 65. En dat betekent dat je, als je er niks aan doet, dat die curve inderdaad, dan moet je denken aan de verbindingen in je brein, die gaan allemaal weer wat meer naar achter, die worden wat minder goed. Als je er niks aan doet, maar zoals deze meneer dan weer naar de studie gaat, ja, dat het moeilijker is dan toen hij 25 was, is logisch. Maar hij krijgt er absoluut, wordt hij ervoor beloond.
3: Ja, want u noemde het voorbeeld van de fotografiecursus. Is er nou iets dat bij uitstek heel erg goed werkt? Of zijn er toch puzzels?
2: Nee. Het is eigenlijk de variaties die je aanbrengt. Ja. En als je het gevoel hebt, dit kost mij moeite, ja, dan is het eigenlijk het grootste effect, geeft dat. Ja.
3: Bel met uw vragen, 0800 1101. Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Die kennen we van voormalig premier Rutte. Bestaat een niet actieve herinnering?
2: Ja, ik heb het toen, naar aanleiding daarvan, heb ik het nog eens uitgezocht. En ook nog iets geschreven in de Telegraaf erover. Want het bestaat wel. Dat is ook eigenlijk best mooi, je kunt niet alles onthouden, dus je overschrijft. Dat wil niet zeggen dat het er niet zit bij hem ergens. Maar als je zegt, heb ik nu meteen actief een beeld bij? Ja. Nou, dat best mogelijk dat het niet zo is. En dat is maar goed ook, want we willen overschrijven. Je hebt nieuwe ervaringen, nieuwe gebeurtenissen. Dus hoe mooi is dat? Dat geldt namelijk ook voor dingen die je niet wil onthouden. Ja. Hè? Dus ik moet een leuk voorbeeld. Stel dat iemand iets lelijks tegen mij zegt. Hè? Lelijk, en dat raakt me. Dan kan ik ook dagen over piekeren. Wat ik moet doen, actief vergeten. Dat betekent eigenlijk niet ophalen, zo gauw die gedachte naar boven komt, meteen afkappen, iets anders gaan doen, en na een tijdje heb je die herinnering.
3: Actief vergeten, ja. Ik ga een vraag stellen aan Sarah Muller, is hier van het Nederlands Gebarencentrum. Die kan mij niet horen. Mijn vraag gaat via haar tolk, via Irma Sluis. Die doet het via gebarentaal naar Sarah. Die gebarentaal dit weer terug naar Irma. En dan krijg ik het antwoord via Irma. Want je hebt ook een vraag, Sarah. Jouw vraag heeft uiteraard te maken met gebarentaal en hersenen.
4: Ja, dat klopt. Ik heb begrepen dat u echt heel veel weet en dat u ook iets heeft voorbereid over gebarentaal. Ik vraag me af, als je kijkt naar kinderen en hun taalontwikkeling, en dat in combinatie met hun hersenen. Gebarentaal is een visuele taal via de ogen. En je hebt natuurlijk gesproken taal gaat auditief. Wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld op je hersenen? Want zo'n visuele taal of een auditieve taal, wat voor invloed heeft dat op de hersenen voor de taalontwikkeling, voor het brein?
2: Ja, ik ben niet echt een superdeskundige op dit gebied, dus ik doe het heel voorzichtig. Maar het werkgeheugen, bleek uit studies, het werkgeheugen is voor bij dove mensen en mensen die sprekend zijn eigenlijk hetzelfde. Als u vraagt van hoe zit het dan met het leren van bijvoorbeeld verbale zaken, dan zie je dat dove mensen die toch wel wat kunnen horen, plus gebarentaal, is een lerend vermogen qua verbale informatie weer wat sterker dan dat mensen geen gebarentaal gebruiken. Dus die combinatie van die twee maakt het lerend vermogen weer iets sterker dan als je alleen, zeg maar, als je geen beroep kunt doen op de gebarentaal. Dus zo ongeveer zit het.
3: Ja, dus.
2: Maar het werkgeheugen is dus eigenlijk even sterk.
3: Ja?
4: Oké, ja, wat ik eigenlijk bedoel is, dus een kind wordt geboren, een doof kind wordt geboren, zoals ik bijvoorbeeld. Mijn ouders waren ook doof, ik werd doof geboren, dus ik heb gebarentaal ontwikkeld als eerste taal. Als je dat vergelijkt met een horend kind en horende ouders, die krijgen een gesproken taal aangeboden. Wat is het verschil in het brein qua taalontwikkeling? Wat voor invloed heeft die taalontwikkeling op het brein? Of is er wel verschil?
2: Ja, het is zo dat bij dove kinderen, die dus doof geboren worden, een heel klein percentage eigenlijk is. Wat ik ervan lees.
4: Ja, 5%.
2: 5%, precies. Dus daar zie je wel verschil in de ontwikkeling van de taal. Maar als u dus.
4: Bedoelt u daar precies mee?
2: Nou, dat zijn gewoon andere gebieden. Als je kijkt naar de gebarentaalgebieden die in het brein daarbij betrokken zijn. Dan zie je veel gebieden die echt ruimtelijke informatie verwerken. Meer gebieden een beetje bovenin, om het nou zo te zeggen. Terwijl taal zijn andere delen van je brein.
4: Hier aan deze kant, aan de rechterkant. Ruimtelijk,
2: ja.
4: Hè? En dan
2: ja, ja, ja. U wijst op de goede plekken. Ja. U wijst op de goede plekken, ja.
4: Ja. Ja. Dus visueel gebied, hè? Dat zit dan aan de rechterkant.
2: Ja, ruimtelijke gebieden, ja, precies. Ja. Dus gebarentaal is heel ruimtelijk, hè, qua functie.
3: Dus er zit toch wel iets van verschil in, begrijp ik. Ja, ik ga even door met een beller. Tim Drubbel, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad, met Tim Drubbel.
3: Uw vraag aan meneer Scherder.
8: Ik weet nog steeds het telefoonnummer van mijn ouders. Nou, die zijn al lang dood. En het nummer, die heb ik niks meer dan in Amsterdam, want er zijn cijfers bijgekomen. Dat nummer weet ik nog steeds, daar heb ik niets aan. Maar tegelijkertijd weet ik het telefoonnummer van mijn eigen dochter, in geval van nood en zo, op te bellen. Dat hebben ze nooit kunnen opslaan, terwijl ze dat al heel lang heeft. En dan denk ik, oh, het is best een makkelijk nummer. Maar daar heb ik precies het enige wat ik ervan onthoud. Het nummer niet, maar wel dat het een makkelijk nummer is.
2: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk zo met die nummers van vroeger, die moest u onthouden. Dus u had er daar specifieke aandacht voor, want er was geen antwoord op moeten opschrijven. Maar in principe onthielden we die nummers. Door ze voor elke keer weer gewoon. En nu heeft u een mobieltje, dus u tikt gewoon de naam van uw dochter in. En dat nummer komt wel zichtbaar, maar u hoeft het niet te lezen, u hoeft er geen aandacht aan te geven. Ja, dan komt het ook niet meer in uw geheugen.
3: Nee, de noodzaak ontbreekt eigenlijk.
2: Ja, de noodzaak. En dus super jammer, want het is natuurlijk gewoon ook een fijne geheugentraining als je die nummers wel nou zou willen onthouden.
3: Maar hij weet nog wel, meneer Drubbel, u weet nog wel het nummer van uw ouders, terwijl u uit de jaren, nou ja, jaren 50, jaren 60 misschien wel.
8: Ik ben 72, ja. En ik ben christelijk actief, zowel lichamelijk als ook, omdat ik nog steeds werk, moet ik er ook altijd mijn studiepunten halen van mijn beroep en dat soort dingen. Ik ben best wel actief bovenin.
3: Ja.
8: En lichamelijk ook.
3: Dus waarom onthoud je ook dingen waar je dan eigenlijk niks meer aan hebt nu?
2: Waarom onthoud je die?
3: Ja, want
2: die zitten dus echt wel opgeslagen in dat geheugen. Ver weggestopt, goed weggestopt ook. Dat is hetzelfde. Kijk naar bijvoorbeeld mensen met een dementie. We hadden het al even over. Ja. Dan zie je dat bijvoorbeeld muziek van vroeger, of de gebeurtenissen van vroeger, terwijl iemand al in een gevorderd stadium kan zijn, toch nog altijd kunnen worden opgeroepen als je weer bijvoorbeeld die melodie opzet van vroeger.
3: Ja.
2: Ja, je ziet dus dat er echt wel gebieden zijn in het brein die daar gewoon toch minder gevoelig zijn voor die ziektes. En die je dan daar nog een beroep op kunt doen, ook in zo'n gevorderd stadium. Dus dat deze man, deze meneer, nog die nummer van vroeger weet, verbaast me helemaal niks. Maar als hij dat mobiele nummer van zijn dochter echt zou gaan kijken en denk ik wil dit nu volgende week weten, geheid dat hij het volgende week weet.
3: Ja. Dat is het mooie aan geheugen natuurlijk. Maar er zijn bedreigingen. En een van, u maakt zich veel zorgen over de grootste eigenlijk AI en sociale media. Waarom is het funest voor het ontwikkelen en trainen van je geheugen, denkt u?
2: Ja, omdat ze noemen het wel eens mental crutches. Hè, dus de krukken waar je op leunt. Hè, ja, dan wordt het systeem natuurlijk niet sterker door. Dus als je kijkt naar die hele sociale media en het scrollen. Laatste van de week las ik een artikel nog over de emptiness of scrolling. Hè, dus de leegte. Het is ook allemaal, eigenlijk is het allemaal niks. En als het allemaal niks is, dan doe je ook geen effort meer. Je hebt geen spanning nodig. Je hebt geen inspanning ook nodig om het te onthouden, om er wat van te maken zelf. En dan zie je dat die netwerken in je brein die je nou juist nodig hebt voor concentratie en aandacht en geheugen, ja, die gaan natuurlijk gewoon op een laag pitje staan, want het hoeft ook niet. En het is toch leuk. Mm-hmm. Dus ja, je denkt bij jezelf, waarom zal ik die moeite doen? Zo werkt het eenmaal voor iedereen. En daarmee zakt dat spul in.
3: Ja, het vliegt je eigenlijk allemaal.
2: Ja, het is echt wat ze hebben. De Engelse woord is dan brain rot. Hè?
3: Ja.
2: Dat betekent eigenlijk dat de cognitieve functies achteruit gaan. Maar als je in het brein kijkt van dit soort studies, dan zie je dat die prachtige verbindingen in je brein qua kwaliteit bij de jonge mensen, hè? Dus ja, het is echt zorgelijk, qua kwaliteit al achteruit gaan.
3: Als je niks meer hoeft te onthouden, dan neemt de AI het wel over en dan vergeet je eigenlijk alles. Is dat het gevaar?
2: Dat is het. Dat is het gevaar, ja. En hoe meer we erop leunen, ook kijk naar die tekstjes met ChatGPT. Dus je hoeft die tekstjes niet meer zelf te maken. Dan hebben mensen, nou jongen, maak jij je druk over? Hè? Ik kijk het daarna nog wel, ik maak mijn eigen tekstjes nog wel, vraag ik het daarna aan AI. Dus zeg ik, joh, als je weet dat AI erachteraan komt, hoeveel moeite doe je dan nog voor je eigen tekstjes? Hè? Ja. Je komt er toch achteraan. Dus het wordt steeds luier.
3: Hoe ontkom je hier aan?
2: Ja, door toch te zeggen van tot hier en niet verder. Je moet zelf krachtig blijven. Het gaat nu om veerkracht allemaal, weerbaarheid, geopolitiek. Dan denk ik bij mezelf, nou, ik zou zeggen, begin bij jezelf. Want iedereen die roept van, ja, maar het is er nou eenmaal. Ja, het is er nou eenmaal. Dat is natuurlijk de makkelijkste uitgang. Nee, tot hier en niet verder. Ik schrijf mijn eigen teksten. Ik zorg zelf dat ik nadenk. Ik vraag niet als er een probleempje is even aan de AI van los het voor me op. Waarom? Ja. Denk zelf na.
3: Ja, u bent normaal een optimistische, positieve man, maar hierover maakt u zich echt heel veel zorgen.
2: Ja, hier maak ik me zeker veel zorgen over. En omdat je dus naar al die literatuur kijkt en ook mensen die zeggen, ja, inderdaad, ik ga er steeds meer in mee, maar of ik nog zelf nog op goede ideeën kom, nou, ik geloof het niet. Dan denk ik, ja, in de tijd van weerbaarheid, kom op.
3: Ja, doe het zelf en leg dat ding gewoon neer.
2: Ja,
3: en onthoud weer eens een telefoonnummer.
2: Ja, heerlijk, toch?
3: Ja, ja. Dank Erik Scherder om ook de vragen te beantwoorden die gaan over het geheugen en de gevaren van AI.
2: Ja, dank je.
16: NPO Radio 1.
17: Eerder in de perstribune van Max.
18: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
19: Oh ja, was hij je grootste fan?
18: Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
20: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
21: Ik ben nou alweer vergeten.
22: Sparta! Ja. Oh my god, natuurlijk!
17: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag 12 uur.
16: NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
28: Oma!
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
31: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.
30: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
32: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
30: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
33: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
34: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
30: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
34: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: NPO Radio 1. 11 uur.
16: Herman van der Zand.
3: Ja, we hadden het zojuist met Erik Scherder over het geheugen. U kon vragen stellen. Morgen kunt u vragen stellen over pesten. Een onuitroeibaar verschijnsel. En daarom is en blijft de jaarlijkse week tegen pesten hard nodig. Vragen daarover kunt u stellen 0800 1101. Nu nog bellen. Of via spraakmakers@karoncv.nl. 5 jaar geleden is gebarentaal in Nederland erkend als officiële taal. We kennen allemaal nog de tolken die naast Rutte en de jongen stonden bij de coronapersconferenties. En toen kreeg gebarentaal veel aandacht. Wat daarvan over is, bespreek ik straks met Sarah Muller van het Gebarencentrum. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens.
0: Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS, dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die willen voorkomen dat PFAS-stoffen via het milieu in het kraanwater terechtkomen.
1: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer 1/3 van het drinkwater PFAS bevat. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders, die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. En het bedrag van 5 miljoen is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 3 mensen gedood en 6 gewond geraakt. De gouverneur van de regio Dnipropetrovsk zegt dat op 3 plaatsen bedrijventerreinen zijn geraakt. Om het cellentekort aan te pakken zijn volgens de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen extra maatregelen nodig. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. En ook zou de enkelband vaker ingezet kunnen worden. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging, waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht, ze zijn later alsnog opgepakt. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor, omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens, en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden, en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Huis komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek blijkt dat er behoefte zou zijn aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Huis werd in 2003 in Nederland opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Verslaggever Sander Bellekom peilde de reacties op de terugkeer.
4: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
5: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
6: Nee, ook niet. Nou, dan schrik ik. Ja.
4: Hoezo?
6: Nou ja, Hives is toch, dat is toch die ziekte, hè?
4: Nee, Hives is een social media platform.
6: Oh, nee, sorry. Wat is dit? Een soort van het eerste social media platform voor mijn gevoel. Ja, het was leuk. Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en... Wat deed je eigenlijk nog meer?
5: Nou, banaantjes sturen, van die emoticons, toch?
4: De dansende banaan. De
5: dansende banaan was het, ja.
4: En nu is de belofte, we blazen het nieuw leven in, maar dan op Europese servers. En we proberen het minder verslavend te maken. Spreekt dat aan?
6: Zeker, op zich wel. Alleen ik denk altijd dat het moeilijk is met dat soort platforms om het van tevoren een soort van... Ja, je hebt het niet helemaal in de hand, denk ik.
4: Overweeg je om weer een account te gaan aanmaken?
6: Niet per se. Ik heb prima nu al mijn platformen. Die vind ik prima zo, eigenlijk. Ja. Ja. Licht, ja. Ja, waarom niet?
5: Nee, denk het niet. Ik krijg genoeg prikkels op me afgevuurd in de hedendaagse maatschappij. Dus ik pas daarvoor.
0: Mensen, over Hives dat terug is een bijdrage van Sander Bellekom. Ook veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals het elkaar krabbelen en de dansende banaan. Het weer nog. Vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden.
7: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.
2: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
13: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Herman van der Zand.
3: 11:08. We spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: welke Nederlandse bierbrouwerij is van plan om 300 Britse pubs over te nemen?
18: Heerlijk helder. Heerlijk helder. Heerlijk helder.
3: Ja, het is eigenlijk moeilijker. Hè? Maar tegen 11:30 krijgt u pas het antwoord. In Nederland zijn zo'n 1,5 miljoen mensen doof of slechthorend. En daarvan communiceert een grote groep via gebarentaal. 5 jaar geleden werd gebarentaal erkend als officiële taal in Nederland. Dat is een mooie stap, maar wat heeft deze erkenning voor de taal gedaan? De reden om in aanloop naar de Internationale Dag van de Gebarentaal is de balans op te maken. Hoe is het gegaan en waar valt nog winst te behalen? Doe ik met Sarah Mullen van het Nederlands Gebarencentrum. Ze is nog steeds bij ons. Naast haar zit haar tolk Irma Sluis. Sarah, we voeren dit gesprek via Irma, via jouw tolk. Is ze een van jouw vaste tolken? Werken jullie veel samen?
19: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb een aantal tolken. Dat is het neusje van de zalm, laat ik dat zo zeggen. Die ik prima kan volgen en die mij kunnen volgen. Want zij is dan natuurlijk wel even mijn stem. En ik kan ook een mannelijke tolk natuurlijk inzetten. Maar ja, dat voelt dan niet goed, zo'n mannenstem met mij. Dus zij is een van de tolken waar ik wel graag mee werk. Ja.
3: Was
19: dat je vraag?
3: Ja. Maar ook wat is belangrijk aan een tolk voor jou?
19: Het is belangrijk dat ze mijn intonatie kan volgen en dat ze begrijpt wat ik wil overbrengen. Dat ze mijn boodschap goed begrijpt. Dus ze vertaalt het naar gesproken Nederlands. Ik doe dat in gebarentaal, maar ze moet natuurlijk wel ook het gesproken Nederlands goed beheersen, maar ook begrijpen wat ik precies wil overbrengen. een tolk die hakkelt en veel us en a's, dan komt mijn boodschap niet over en zeker niet op de radio.
3: Ja, ik neem aan dat je ook... Ja, ik zit nu door je gebaren heen te praten, sorry. ik neem aan dat je ook een persoonlijke band fijn vindt, toch, met een tolk, denk ik?
19: Ja. In principe, ik ben heel expressief. En mijn intonatie is belangrijk. En ik kan dat natuurlijk niet controleren, hè? Maar ik hoor dan wel van andere mensen die zeggen van... nou, die tolk past bij jou, die stem die past bij jou.
3: Ja, ja. Gebarentaal is je moedertaal. Je kent geen andere taal eigenlijk. Opgegroeid in een doof gezin met dove ouders. Je zegt dat je daarmee geluk hebt gehad. Hoe bedoel je dat?
19: Ja, jij zegt ik ken geen andere taal. Dat klopt niet helemaal. Ik kan Nederlands schrijven, lezen. En gebarentaal is inderdaad mijn moedertaal. En Nederlands is mijn tweede taal. Engels is mijn derde taal. En dan zijn er nog wel andere talen waar ik wat woordjes van weet. Ja. Ik ben inderdaad met gebarentaal opgegroeid. En er is maar 5% van de dove kinderen die dove ouders heeft. Hè? Dus die de kans hebben om gebarentaal als moedertaal te ontwikkelen. En bij mij is dat natuurlijk heel vroeg ontwikkeld. En 95% van de dove kinderen die hebben horende ouders. En die kunnen in de eerste tijd van hun leven vaak niet communiceren. En er zijn allerlei mensen omheen, allerlei hulpverleners die spreken. En dat kind kan het niet volgen. En dat vind ik altijd best zielig. Dus daarom zeg ik vaak, ik heb geluk gehad dat ik doof ben en dove ouders heb. Dus we moeten echt opletten dat we voor die ouders met een doof kindje direct beginnen met het aanleren van gebarentaal.
3: Ja.
19: Het is een bekend gegeven dat als een babytje wordt geboren, verbaal, dat het stemapparaat gewoon nog niet klaar is, maar dat ze wel hun handje zal kunnen bewegen en dat ze dus eerder wat gebaren kunnen maken dan dat ze kunnen spreken. En daarom is het belangrijk om gebarentaal aan te bieden. Bijvoorbeeld het gebaar voor melk. Dat doen ze dan verkeerd en dan doen ze dan wat ik nu voordoe.
3: Ja.
19: He, dan doen ze met hun geknepen vuistjes. Maar ouders weten dan al heel snel dat er melk bedoeld wordt of het gebaar voor eten. Dus dan is er veel eerder interactie.
3: Terwijl ze het woord nog niet kunnen zeggen natuurlijk. Ja.
19: Nee, precies, dat kan nog niet. Ja.
3: Wat zijn zaken, Sarah, waar jij en andere dove mensen tegenaan lopen die voor jullie niet toegankelijk of heel onhandig zijn in de maatschappij?
19: TV, radio, er wordt natuurlijk overal gesproken. Ondertiteling willen we graag, maar ondertiteling blijft natuurlijk plat. Daar zie je geen intonatie in, het is niet mijn moedertaal, dus ik moet dat volgen in mijn tweede taal. Dus ik zou graag meer gebarentaal in de media zien. We hebben nu de ochtendjournaals, 7-8 uur, het avondjournaal om 8 uur, het jeugdjournaal waar een tolk bij is, maar dat was het eigenlijk. Er zou gewoon ook wat evenementen. We hebben dan wel Prinsjesdag en andere speciale evenementen met een tolk. Maar ik zou wel ook graag een podcast willen luisteren, tv willen kijken, radio willen luisteren via een tolk.
3: Hoe zou dat werken dan, een podcast luisteren? Wat zou je helpen daarin?
19: Een tolk inzetten, want het wordt natuurlijk vaak opgenomen. Er is altijd beeld bij tegenwoordig. Er is nu bij de radio ook veel beeld bij, maar dove mensen kunnen het niet volgen. En het is heel jammer, want er worden heel veel interessante dingen besproken, veel interessante mensen uitgenodigd. Maar voor ons is de informatie heel beperkt en dat hebben we maar te accepteren.
3: Ja, zaken als, ik denk nu aan het luchtalarm, of dat nog blijft, dat weet ik niet, maar dat er omgeroepen wordt in de trein, dat de trein vertraging heeft, dat soort zaken, dat kan je natuurlijk niet horen.
19: Nee, precies, dus al dat soort dingen loop je tegenaan. Als ik op het perron sta en ik zie iedereen weglopen, dan blijf ik in eerste instantie alleen staan. En dan denk ik, oh, er klopt iets niet. Is er een spoorwissel? Dan ga ik zo'n groep maar achterna rennen. Goh, weet u wat er aan de hand is? Nou, dan verstaan ze me niet. Dan moet ik het weer intypen in mijn mobiel. En dan loop ik maar mee. Dan loop ik er een beetje achteraan. Dus je ziet nu wel steeds vaker vertraging ook op de borden, in tekst. Maar dat zou veel meer moeten. Het luchtalarm, geen idee.
3: Nee. Tijdens corona, we gaan even naar die periode, speelde gebarentaal een grote rol. Tijdens persconferenties stond er naast de premier of minister standaard een gebarentolk. Jouw tolk van vandaag, Irma Sluis, werd tegen wil en dank misschien bekende Nederlander. Wat voor impact heeft die periode gehad op de rol van gebarentaal in de samenleving?
19: Ja, wauw. Net voor corona hebben we dat wetsvoorstel voor de erkenning van de Nederlandse gebarentaal ingediend. He, dat was een mager wetsvoorstel. En het duurde al ontzettend lang. We zijn eigenlijk al 30 jaar aan het lobbyen daarvoor. En toen kwam corona. En de doofgemeenschap is daar eigenlijk heel blij mee geweest. Mm-hmm. Want eindelijk was er een tolk op televisie die iedereen kon zien. En mensen dachten, oh ja, gebarentaal. Die gebarentaligen is eigenlijk een vergeten groep. Het zijn tweederangse burgers die informatie missen. En het werd meer geaccepteerd, het werd normaler. En daardoor is de Tweede Kamer daar ook weer bewust van geworden en heeft unaniem voorgestemd voor de erkenning van de Nederlandse gebarentaal.
20: Ja.
19: Dus ja.
20: Is het daarna?
19: Het was natuurlijk vreselijk, corona, maar voor dove mensen heeft het veel positiefs gebracht.
20: Erik?
19: Ja.
20: Is het daarna ook zo gebleven? Is de belangstelling groot gebleven voor de gebarentaal?
19: Het zwakt wel iets af, het wordt wat minder. En wij moeten altijd wel zeggen, let hierop, let daarop, hou rekening met ons. Maar crisiscommunicatie, daar moeten nu tolken voor ingezet worden. Het is wel als laatste op televisie en we moeten dan ook nog via een ander kanaal kijken. Maar we willen eigenlijk dat dat dan ook op algemene televisie is. En dat de tolk niet op een aparte zender komt, maar gewoon op algemene televisie. Ja, wij horen erbij. We willen niet altijd weer naar een apart kanaal kijken. Dat is gewoon geen goede zaak.
3: Het is dus erkend als officiële taal, net als Fries, zeg maar. Waarom is dat zo belangrijk geweest?
19: Ja, dat heeft ook te maken met erkenning voor ons, respect voor ons. Nederlands gebarentaal is 100 jaar verboden geweest. Dat werd gezien als een soort raar bewegen met je handen. Maar het is een echte taal. Het heeft een eigen grammatica. Het is een volwaardige taal. Het is een verrijking.
20: Ja.
19: En ik ben blij dat ik me daarin kan uitspreken.
3: Erik?
20: Ja, want ik ben echt onder de indruk altijd van de gebarentaal zelf. Hè. Ongelooflijk wat daarbij komt kijken om dat te doen. Toch heb ik je net horen vertellen dat als een kind wel zo'n cochleair implantaat heeft en wel horend wordt, dat je toch een pleidooi houdt voor zowel horende verbale informatie die je kan horen, maar ook de gebarentaal erin kan moet houden eigenlijk. Hè?
19: Ja, zeker. Absoluut. Gebarentaal is niet slecht. Een kind met een cochleair implantaat, die blijft eigenlijk altijd doof, hè? Want als die afgaat of hij is kapot, dan is er niks. Dan is er geen communicatie. Dus het is heel goed voor tweetalige opvoeding voor kinderen en voor hun taalontwikkeling is tweetaligheid heel belangrijk. En ook voor hun identiteitsontwikkeling. Dan weten ze wie ze zijn. Zo'n cochleair implantaat is een hulpmiddel. Het maakt mij niet een horend mens. Want dan raakt je identiteit een beetje in de war. Je moet je plek in de wereld leren kennen. En op hun tenen moeten ze lopen om zich maar aan te passen aan de horende wereld. Zo'n kind moet zich altijd maar aanpassen. En dat is best hard werken, hoor.
20: Ja. Ik zag ook in studies dat mensen met die gebarentaal gebruiken, dat zij echt een geweldige ontwikkeling hebben in die ruimtelijke vaardigheden. Kunnen goed dingen zich mentaal voorstellen. Dat zijn natuurlijk toch functies die ook van grote waarde zijn voor de rest van je leven.
19: Absoluut. Het heeft echt een toegevoegde waarde. Het is niet of-of, hè. Wat belangrijk is, is en-en. En die twee maken vanzelf connectie. Dove kinderen met een cochleair implantaat wordt tegen gezegd, gebruik maar geen gebarentaal. Maar doe dat niet, want wat we wel accepteren is babygebaren. Hè? Want dan zeggen we wel tegen ouders, maak vooral gebaren tegen je baby. Dus dat moeten we wel doen. Maar we mogen niet gebaren met kinderen met CI. Dus dat staat lijnrecht tegenover elkaar.
20: En verandert dat beeld nou een beetje dat ze het ook inderdaad denken, doe beide, want het is een verrijking voor de ontwikkeling van het brein van die kinderen.
19: Ja, daar zijn we hard mee bezig, hè. Dus daarom ben ik hier vandaag ook om dat ook weer te benadrukken en uit te leggen. Ik probeer daar zoveel mensen van te overtuigen. Maar als je kijkt naar de medische wereld, hè, die richten zich natuurlijk op genezen. En dat is de medische wereld. Maar genezen is niet alles. Dat richt zich alleen maar op het oor. En we moeten naar het totaalbeeld kijken. Naar
3: ligt er dan ook een rol voor het onderwijs? De middelbare school bijvoorbeeld? Daar ook gebarentaal? Of de basisschool?
19: Ja, daar ligt zeker een rol. En daar zijn we ook hard mee bezig. Dankzij de erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Hè, dan geeft dat ook recht op een vak gebarentaal in het onderwijs. Maar ja, daar zijn we nog hard mee aan het werken. We gaan hele kleine stapjes vooruit. En we willen eigenlijk dat er een examenvak komt, Nederlandse gebarentaal. Ja. Ik zeg altijd Nederlandse gebarentaal, omdat alle landen hebben hun eigen gebarentaal. Zo heb je ook Belgische gebarentaal, Engelse gebarentaal en al dat soort gebarentalen. Ja. Dus niet dat is hetzelfde als met gesproken talen. Hè? Daar heb je ook al die verschillende talen.
3: Ja. Ik ga gewoon ook nog een paar domme vragen stellen. Die taal verandert continu. Wie bedenkt een nieuw gebaar?
19: Goeie vraag.
3: Ja.
19: Ja, we gaan met de tijd mee. Het is hetzelfde als Nederlands gesproken taal verandert ook. Zo zie je dat de taal ook verandert, dat er letters wijzigen of weggaan. En dat is in gebarentaal ook zo. Bijvoorbeeld, vroeger was dit het gebaar voor telefoon. Dus ja. met draaien bij je oor.
3: Ja.
19: Want dan moest je die hoorn pakken en praten in een andere hoorn. Maar, en daarna werd dit het gebaar voor telefoon.
3: Ja,
19: de
3: hoorn opleggen.
19: Hoorn opleggen, inderdaad. Ja. En nu hebben we een mobiel en dan maken we dit gebaar.
3: Alleen een wijsvinger omhoog.
19: Ja. Dus eerst was het een telefoon, dan wat dit was telefoon. En daarna werd het mobiel. Dus zo zie je die taalverandering ook in gebarentaal terug.
3: Je droom is, Sarah, 1 miljoen gebaren vastleggen. Ja. Wordt geklapt. Waarom is dat je droom?
19: Omdat we veel gebaren al hebben vastgelegd. Maar goed, ik kan dit niet meer doen in mijn hele leven. Dus ik hoop dat dat verder wordt gebracht. En ik zou graag van boven kijken dat er zoveel gebaren zijn vastgelegd.
3: Ja.
19: We hebben nu 20.000 gebaren vastgelegd. En je kunt daar naar kijken, hè, online, naar die gebaren. We hebben een gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum, daar kun je 20.000 gebaren bekijken. En als je dat omzet in een boek, zou het een heel dik boek zijn, hè? En maar als je kijkt naar het Nederlands woordenboek, zijn iets van 700.000 gesproken woorden. Dus wij willen dat heel graag uitbreiden.
3: Ja.
19: En daar heeft iedereen profijt van. En als je naar een festival gaat, bijvoorbeeld als horen wij, waar heel veel lawaai is, als je dan allemaal wat gebaren leert, dan kun je alsnog gewoon een gesprekje voeren.
3: Ja, terwijl de muziek heel hard
19: en
3: staat.
19: En dan kan je zeggen, wil je een biertje of wil je wat drinken? Dus dat is veel makkelijker.
3: Ik vond het heel indrukwekkend om met je te praten en dat het eigenlijk vrijwel zonder vertraging te begrijpen was en te volgen was. Heel dank, heel erg veel dank. Sarah Muller en ook dankjewel jouw tolk Irma Sluis.
17: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
3: We spelen hem vandaag met Joost van der Velde uit Molenaarsgraaf. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
3: Hoe oud bent u?
1: Ik ben 19 jaar.
3: 19 jaar. Als natuurlijk nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Hoogste score is gisteren neergezet, uiteraard 36 punten door Bert Mulder. U krijgt in de eerste ronde een aantal vragen punten te verdienen. Vermenigvuldigen met de punten uit ronde 2. Klaar voor?
1: Ik denk het. Laten we doen.
21: De opvang van kinderen in de asielnoodopvang, die moet snel beter.
22: Hoe kan het nou dat er zoveel rapporten zijn en dat er eigenlijk zo weinig verandert?
21: Want de kinderen die hebben nu te maken met onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's oplevert voor hun ontwikkeling.
23: Kinderen in de asielnoodopvang worden structureel verwaarloosd. Ze lopen bijvoorbeeld een risico op fysiek en seksueel geweld.
21: En die situatie komt niet door een crisis, maar door het ontbreken van politieke wil en bestuurlijk vermogen om het allemaal goed te regelen.
22: Als je constateert dat kinderen in een onveilige situatie zitten, ja, dan kun je niet zeggen, nou jongens, over 10 jaar dan moet dat eens opgelost worden.
3: Worden dus duizenden kinderen structureel verwaarloosd in de asielopvang? Vraag 1. Dat blijkt uit onderzoek van welke organisatie?
1: Pas.
3: Het is de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vraag 2. Hoe lang krijgt minister Van der Brink van asiel om de situatie van de kinderen in noodopvang te verbeteren?
1: Oh, ik heb het voorbij zien komen vanochtend pas.
3: Ja? een half jaar is het. De onderzoeksraad vindt ook dat er een maximumtermijn moet komen aan de plaatsing van kinderen in noodopvang. Vraag 3, luister even hiernaar.
0: Vandaag gaat ook premier Jette die kant op voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
4: De landen hopen Amerika en China, de twee koplopers, ook mee te krijgen.
5: Ursula von der Leyen heeft de verklaring ook ondertekend. De Verenigde Staten en China, die nog niet.
3: Tientallen landen roepen tijdens de VN-vergadering op tot internationaal toezicht op wat?
1: AI.
3: Inderdaad, artificiële intelligentie. Grote landen zoals de VS, China, Frankrijk hebben hem nog niet getekend. Vraag 4, naast premier Rob Jette, is welke minister nog meer namens Nederland in New York voor de VN-vergadering een naam?
1: Pas.
3: Tom Berendsen is het. Een spannende dag voor de twee heren, want Trump dreigt met nieuwe sancties rond het internationaal strafhof in Den Haag. En dan wilden ze van Nederland natuurlijk een reactie. Vraag 5, een fragmentje krijgt u te horen. Wie is er aan het woord?
6: Ik spreek zoveel mensen die op zoek zijn naar een woning. En dat zijn echt hele schrijnende gevallen. Mm-hmm. Nou, wat ik kan garanderen is dat ik elke dag mijn uiterste best doe om het voor elkaar te krijgen en te zoeken naar locaties waar het kan.
1: Pas.
3: Het is de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekholt O'Sullivan. Je kunt een extra punt scoren. Een moeilijke vraag goed over dit onderwerp 2, makkelijke 1.
1: Voor een makkelijke gaan.
3: We gaan voor een makkelijke. Het kabinet gaat de woningnood aanpakken met het actieplan versnelling woningbouw. Hoeveel punten staan er in dat plan?
1: 9.
3: Het zijn er 50. Dat is toch niet zo'n hele makkelijke vraag. Nou, concentratie. Bij de volgende vraag maximaal 4 punten te krijgen. Hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Het gaat om een term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar dan krijgt u ook geen hints meer. Daar gaan we.
24: 4.
25: Ik ben er weer bij.
24: 3.
25: Want ik was zeker te porren voor een comeback.
24: 2.
25: Dus zeg ik, gaan met die banaan.
1: Stop. De nieuwe trainer van het Nederlands elftal, de bondscoach.
3: En voor 1 punt, ik keer na 13 jaar terug zonder verslavende algoritmes.
1: Dat
3: is geen trainer, hè?
1: Nee, hè?
3: Het ging over Hives. Hives voor je tijd waarschijnlijk.
1: Ah, ja, ja,
3: ik
1: tijd.
3: Ben er weer bij. Hives is Engels voor bijenkorf, ja, ja, want ja. Ik was te porren. Je kan elkaar porren. En de dansen de banaan gaan met die banaan. Dat is een eerste ronde. Het valt niet mee.
1: Matig.
3: Eentje goed. We gaan het aantal punten dat u heeft vermenigvuldigen met het aantal punten uit de tweede ronde. Dus eigenlijk gewoon hoeveel vragen u nu goed heeft. Dat is uw score. Ik ga er zoveel mogelijk in een minuut proberen te poppen. Daar gaan
1: prima.
3: We.
26: De Nationale Nieuwsquiz.
3: Er zit er veel van wat in ons drinkwater?
1: Microplastics.
3: PFAS. Per wanneer moet het nieuwe kinderopvangstelsel ingaan?
1: Volgend jaar.
3: 2029. Amerikaanse media tonen zich solidair met welke zender nadat Trump hen de toegang had ontzegd?
1: CNN.
3: Goed. Op een veiling hebben spullen van welke overleden Franse actrice bijna €1 miljoen opgeleverd?
1: Brigitte Bardot.
3: Is goed. Welke Amerikaans techbedrijf is aangeklaagd vanwege een schietpartij eerder dit jaar?
1: OpenAI.
3: Is goed. Welke Nederlandse bierbrouwerij is van plan om 300 Britse pubs over te nemen?
1: Heineken.
3: Is goed. Na tientallen jaren praten is een snelfietsroute tussen Amsterdam en welke andere stad dichterbij?
1: Utrecht.
3: Ja. Er zijn 75 exemplaren van welke diersoort gevonden in een klein appartement in Parijs.
1: Pas. Katten.
3: Ja, katten rekenen we goed. Welke techreus heeft een miljoenen boete gekregen vanwege het schenden van de regels voor locatiegegevens?
1: Google.
3: Ja, welke partij lijkt een record aantal zetels in te nemen bij de Russische parlementsverkiezingen?
1: Pas.
3: Verenigd Rusland. Welk Amerikaanse mediabedrijf heeft een schikking getroffen met Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers?
1: Paramount.
3: Paramount is ook nog goed. Ja, die tweede ronde ging helemaal niet zo slecht.
1: Nee.
3: 8 goed.
1: Beter dan de eerste.
3: Ja, de eerste ronde dat was het net niet. Dus die score blijft een beetje achter. Maar geweldig dat je het wilde proberen. En fijn dat je hier was, Joost van der Velde. Leuk. Dankjewel. Zometeen hier op deze zender Sven opeens. Sven Kokkelman, wat gaan jullie doen?
27: Herman, goedemorgen. De Algemene Rekenkamer heeft zich gebogen over de miljoenennota. En komt zometeen met de resultaten. Pieter Duisenberg is de president van dat Hoogcollege van State. Een beetje de boekhoudkundige adviseur en scherpe rekenmeester van de Tweede Kamer, om het zo te zeggen. Met hem ga ik praten zo in Sven op 1.
3: Goed zo, dan dank ik onze gasten hier in Spraakmakers. Erik Scherder, fijn dat u er was.
28: Was heel leuk, hartelijk bedankt.
3: Heel graag gedaan. Sarah Muller van het Nederlands Gebarencentrum, dank. Ik dank ook tolk Irma Sluis, die ervoor zorgde dat wij met elkaar konden communiceren. Spraakmakers is er uiteraard morgen weer. En dan kunt u al uw vragen stellen over pesten. Wij zijn er nog vragen. U kunt bellen 0800 1101 als u vragen heeft over dit voortdurende probleem. Heel graag tot morgen en zometeen heel veel plezier bij Sven Oppen.
29: Dit was een programma van KRO-NCRV.
26: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
2: De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij veel ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. En als er een doel is, blijft de haalbaarheid ervan vaag. De Rekenkamer ziet ook dat er structureel te weinig geld is voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En er worden miljarden extra begroot voor defensie en landbouw. Maar of die nuttig besteed worden, is de vraag. We worden het al zo meteen meer hierover bij Sven op 1. Sven ontvangt de president van de Algemene Rekenkamer. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat er mee wordt gefilmd. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig gewond. De leerling van de school opende vanochtend het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. De schutter is opgepakt, net als zijn moeder, zijn vader en zijn opa. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Die boete is bedoeld voor Credit Suisse, dat 3 jaar geleden werd overgenomen door UBS. Volgens het Openbaar Ministerie gaf de bank jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders.
7: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
27: Dames en heren, goedemorgen. Een week na Prinsjesdag komt de Algemene Rekenkamer dus zojuist met haar beoordeling van de miljoenennota. De kabinet

0: Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Een week na Prinsjesdag komt de Algemene Rekenkamer dus zojuist met haar beoordeling van de miljoenennota, de kabinetsbegroting voor het komende jaar. Conclusie, hoorde het al van de Dorot Megens net in het kort is. Het is van veel geld onvoldoende duidelijk wat het kabinet ermee wil bereiken. Het is de vraag of grote risico's zoals de haalbaarheid van de plannen, maar ook de grote problemen van dit land, neem bijvoorbeeld de infrastructuur, echt ter lijf worden gegaan. In de woorden van de Rekenkamer zelf, in de ogen worden gekeken en worden aangepakt die problemen. Verder blijft het Hoge College van Staat de belangrijkste boekhoudkundige adviseur van de Tweede Kamer haperen op het formuleren van doelen. Met andere woorden, zeg van tevoren wat je met welk geld wilt bereiken en wanneer. En verder is de Rekenkamer kritisch op veel fiscale regelingen ook nog en op de 6 zogenaamde taskforces van dit kabinet om de overstijgende problemen zoals stikstof, wonen en toekomstige welvaart aan te pakken. Pieter Duisenberg is de president van de Algemene Rekenkamer. Meneer Duisenberg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U hamert altijd op doelmatigheid. Klopt, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, hoe doelmatig is eigenlijk een beoordeling van een begroting die nogal ingrijpend zal worden verbouwd of zelfs in de prullenbak belandt?
2: Ja, dus hopelijk gaat dat heel veel effect hebben. Dus ik denk dat dat heel doelmatig is. We hebben in hele korte tijd sinds het verschijnen van de miljoenennota en de begroting hebben we dit geanalyseerd.
1: Ja.
2: En ik hoop dat hier in dit advies eigenlijk voor het parlement, dat er heel veel adviezen in zitten waar het parlement in haar begrotingsbehandeling en alle commissies, hè, van OCW tot en met landbouw en economische zaken, et cetera, dat men hier iets mee kan doen om een scherpere begroting te krijgen, een betere begroting die echt tot oplossingen en resultaten leidt.
1: Ja, of u het voor de katse viool zit te doorrekenen omdat het hele stuk straks van tafel is.
2: Nou, dan bied ik aan dat wij wat er veranderd wordt meteen opnieuw gaan bekijken. Want als er iets verandert in de politiek, denk ik dat we weer opnieuw gaan kijken of daar betere resultaten mee worden geboekt.
1: Juist, dus u vindt nog altijd dat u heel doelmatig en doelgericht bezig bent?
2: Ja, zeker. Dat moet ik ook bij mijzelf echt strak op letten. Net zo goed als dat we dat doen voor de 500 miljard die er door de hele overheid wordt uitgegeven.
1: Ja, zeggen ministers ook altijd, hè?
2: Ja, dus we moeten zorgen dat we algemeen, dat iedereen doet wat hij belooft. Ja. En dat je resultaten boekt en dat je dat zo efficiënt mogelijk doet. En daar proberen wij de overheid op scherp te houden.
1: Mm.
2: En dat doen we dus ook bij onszelf.
1: Meneer Duisenberg, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Een van de grote punten die telkens terugkomen bij jullie beoordeling van de begroting, en waar jullie ook altijd bij de verantwoordingsdag in het voorjaar heel kritisch op zijn, is zeg nou wat de doelstelling is. Zeg wat ik net al in de inleiding zei. Welk geld ga je waaraan uitgeven? Wat wil je ermee bereiken en wanneer? U hebt een bijlage bijgevoegd bij het hele stuk. Mag ik eens even naar een paar departementen kijken? Buitenlandse zaken, handel en ontwikkelingssamenwerking. Doelstelling, sterker in Europees verband. Buitenlandse zaken, optimistisch en realistisch buitenlandbeleid. Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, het versterken van regio's door middel van samenwerking. Justitie en veiligheid. Veiligheid thuis, op straat en online. Koninkrijksrelaties, bouwen aan slagvaardig en resultaatgericht bestuur. Onderwijs, cultuur en wetenschap, aantrekkelijk werk voor leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel. Geen woord hier bij dat laatste over taal- en rekenachterstanden. Niks.
2: Nee.
1: Is dit niet wat je krijgt als je zegt u moet een doel formuleren en ze hebben er geen zin in?
2: Nou, de bedoeling is dat ze concrete en meetbare doelen dan ook stellen.
1: Ja.
2: En dat is iets wat wij al tijdenlang zeggen. Het is ook iets wat de Kamer nu bij motie heeft opgeroepen of heeft gezegd zo zou je het moeten doen. En ook wat de minister van Financiën had toegezegd aan de Kamer, dat het concrete en meetbare doelen zouden zijn.
1: Ja.
2: Er zijn een aantal ministeries die dat wel goed doen.
1: Ja.
2: We hebben daar wel geteld 5 ministeries waarvan we zeggen, nou, die hebben in ieder geval concrete meetbare hoofddoelstellingen, waardoor de Kamer ook goed kan controleren, maar ook de belastingbetaler kan zien.
1: Ja.
2: Dit is wat we ervoor terugkrijgen. Dit is wat onze definitie is van succes. En
1: dat zijn infrastructuur en waterstaat, financiën, economische zaken, defensie.
2: Ja. Precies, en dus, maar deze bijvoorbeeld, de voorbeelden zijn heel erg tekenend, maar dat gaat dus om heel veel belastinggeld zonder dat het duidelijk is wat er dan wordt geleverd en wat het resultaat is.
1: Ja.
2: En neem even het voorbeeld van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs.
1: Ja.
2: En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, we kijken naar bijvoorbeeld dingen als leesachterstanden. Dus van, oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van, ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?

0: Er zijn ook ministeries die wel degelijk ook risico's zien aankomen. Personeelstekorten in de zorg bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld. Maar ja, bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat als doelstelling goede zorg die past.
1: Ja, dus dat is een vage doelstelling.
0: Slechte
1: dus
0: zorg die niet past zou een hele slechte doelstelling zijn, toch?
1: Nee, dus het is allemaal erg kwalitatief. En het kan beginnen met zo'n bredere omschrijving. Maar ja. maak het dan specifiek van oké, dit is wat resultaat, wat succes is. Dus als je het hebt over toegankelijke zorg, dan zou je bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over. Kijk, ik moet het niet bedenken, zij moeten bedenken. Dus er zijn ook politieke keuzes. Maar je zou iets kunnen zeggen over, nou, dat betekent dat we qua wachtlijsten dat het er zo uitziet. Of qua toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat kan je gewoon allemaal heel goed specifiek maken. Net zo goed als dat je in het onderwijs kan zeggen wat je gaat doen qua leesniveau waar je op zit. Ga je een trendbreuk krijgen of ga je op het gemiddelde zitten van andere Europese landen?
0: Ja.
1: Of wil je waar wil je naartoe gaan werken?
0: Ja.
1: Dat moet je veel concreter maken, want ja, dus het is, alles is het net zoals thuis. Je gaat thuis ook niet zeggen van tegen als je keuken wil verbouwen, ga je ook niet tegen de aannemer zeggen, ja, hier is een zak geld en maak maar een keuken. Dan ben je ook specifiek over hoe dat dan eruit moet gaan zien.
0: Ja.
1: En dus dat is heel normaal om te doen. En dat zou de overheid ook moeten doen. Overigens, ja, de intentie is er wel, hè, van het kabinet. Daarom
0: het gaat ook beter, dat kost natuurlijk ook. Dus,
1: ja, dus ook bij ministeries. Maar ook als ik kijk naar bijvoorbeeld de zogenaamde taskforces. Dus er zijn 6 focusgebieden waar dit kabinet op wil focussen. Wonen, stikstof, toekomstige welvaart.
0: Ja.
1: Daarvan heeft het kabinet gezegd, daar willen we hele concrete doelstellingen op zetten, die we ook concreet kunnen laten zien aan Nederland en aan het parlement waar we staan.
0: Ja.
1: En ze hebben ook ons gevraagd als rekenkamer van zouden jullie dat kunnen controleren en toetsen zodat ook onafhankelijk en transparant wordt vastgesteld en dat gaan we ook doen.
0: Ja.
1: Dus de intentie is er wel en dus ik hoop dat dit gaat gebeuren nu in de komende maanden.
0: Ja, taskforces, dat zijn ministeriële commissies, al dan niet onder voorzitterschap van de minister-president, een aantal grote in ieder geval wel, die zich dus over de departementen heen, dus over de vakministers heen, met elkaar aan tafel gezamenlijk proberen om zo'n probleem aan te pakken. Stikstof is daar inderdaad bijvoorbeeld een voorbeeld van en die toekomstige economische groei van 1,5% door dit kabinet vastgelegd. Ook, dat is een doelstelling. Maar goed, u hamert hier al jaren op. Waarom is het dan zo moeilijk om voor al die departementen een doel te stellen?
1: Ja, dus u hoort aan de stilte dat ik daar ook even op moet. Even naar adem moet happen, want ik begrijp dat niet, dat zo is. Ik vind het ook bijvoorbeeld bij onderwijs, dat voorbeeld, eigenlijk onbestaanbaar dat je 60 miljard aan belastinggeld wil uitgeven zonder dat je dat concrete doel stelt.
0: Ja.
1: Kijk, ik hoor hier wel eens ook verhandelingen over de cultuur en dat mensen toch een beetje schroom hebben om specifieke doelstellingen te noemen, omdat je te veel een afrekencultuur hebt in de politiek als je concrete doelstellingen stelt. Maar ik denk dat we daar doorheen moeten, want Nederland wil gewoon resultaten zien op hele belangrijke en urgente onderwerpen: wonen, stikstof, economie. En dan moet je dus ook concreet zijn wat je dan wil gaan bereiken om te laten zien dat je dat kunt en waar je naartoe wilt.
0: Ja, maar goed, tegelijkertijd waarschuwt u ook voor korte termijn politiek. U houdt de lange lijnen in de gaten. U wilt dat de politiek echt voor langdurige problemen langjarige oplossingen kan bedenken en ook kan uitvoeren. Zou het niet zo kunnen zijn dat al die departementen en ministers denken, ja, als ik elk jaar weer een doel neerschrijf en we halen het niet, gaat het weer over het korte termijn effect en over de en wordt dat lange termijn doel, dus de visie, uit zicht gehaald?
1: Ja, dus het is zeker dus het terecht punt dat de politiek, dat wij daar ook op hameren, dat je een aantal langetermijn doelstellingen moet hebben. Het is dus niet dat je elk jaar weer van doelstelling moet veranderen. Het is wel belangrijk dat je zegt, hier gaan we naartoe met het land en dit is wat we willen gaan bereiken. En maar zo'n langetermijndoel kan je ook terugvertalen naar tussenliggende doelen. Neem even als voorbeeld. Hè.
0: Ja.
1: Dus de minister van Volkshuisvesting. Die heeft ook als doel, even als een van de subdoelen eigenlijk binnen de woonagenda, is ook om 290.000 woningen voor ouderen in 2030 te realiseren.
0: Ja.
1: Nou, dan denk ik, dat is in ieder geval een heel concreet doel.
0: Ja, maar haar voorganger zeiden zelf 100.000 huizen per jaar elke keer niet gehaald.
1: Nou, het voordeel van een concreet doel, het moet ook wel realistisch zijn, heb ik ook wel eens wat van gezegd, of je die 100.000 nou specifiek zou moeten stellen, of dat je dat misschien wat realistischer zou moeten maken als je denkt dat daar aanleiding toe is.
0: Ja.
1: Daar kun je nog over hebben. Maar als je dus weet dat je dat wil bereiken in 2030, 290.000 ouderenwoningen, dan kun je ook per jaar terugrekenen en terugkijken. Zeggen, nou, dan heb ik er ongeveer zoveel in 2026, zoveel in 27, 28. Dan kun je ook tussenliggende doelstellingen. En dan geef je ook het parlement de mogelijkheid om haar controlerende taak gewoon goed uit te voeren. Ja. En te zeggen van, nou, bent u hier nou op koers om dat te gaan bereiken? En zo ja, nou, gefeliciteerd, ga zo door. Zo nee, hoe kunnen we bijsturen? Hoe gaat u bijsturen, minister? Dat is ook nodig voor het parlement om haar taken gewoon goed uit te kunnen voeren. En dat is ook wat het parlement graag zou willen.
0: Waar hebt u zich het meest aan geërgerd?
1: Nou, heel eerlijk, aan toch wel aan de vaagheid van deze doelstellingen. Terwijl ik weet dat de intentie er is. En dus dat is. Want ik denk dat als je begint met het aanzetten van een aantal concrete doelen op deze grote uitdagingen, dat dan de acties en de plannen, dat die dan met veel meer urgentie ook tot stand komen. En zeker als het gaat om zaken die niet kunnen wachten. Dus urgente problemen die mensen in het land ervaren.
0: Ja.
1: Dan is het echt nodig om daar heel concreet te zijn. Dit is waar we voor gaan. Als het gaat om woningen, als het gaat om aansluitingen op het net.
0: Ja.
1: Als het gaat om de economie, onze concurrentiepositie, klimaat.
0: Ja. Ja.
1: Dat zijn daar, kijk, de stilstand die de politiek daar heeft. Die kost misschien geen geld op de rijksbegroting. Want er wordt dan geen geld uitgegeven. Maar die kost miljarden als het gaat om het land. En die kost brede welvaart. Dus die stilstand die moet echt doorbroken worden. Dus ogen op de bal. Dat is het oog op de bal en die deze dingen gaan oplossen. En dat begint wat mij betreft met het stellen van ambitieuze doelstellingen.
0: Als we nou eens eventjes de toekomst in kijken en de komende weken en maanden, dan is, zoals ik al net aan het begin van deze uitzending al zei, nog niet helemaal duidelijk wat er nou van die begroting overeind blijft, wat er wordt verbouwd, of dit kabinet überhaupt de eindstreep haalt, al die dingen. Hoe kijkt u naar dat proces eigenlijk door de ogen van het Hoge College van State dat u vertegenwoordigt?
1: Ja, wij kijken dus naar. Wij kijken naar de begrotingsbehandelingen en ook de financiële beschouwingen volgende week. Wij hopen dat de parlementaire commissies dat de commissies dat ze gaan zorgen dat in ieder geval de doelstellingen veel scherper worden. Dus dat je voor alle commissies dat gaat gebeuren. En ik denk dat dat niet moeilijk is om te doen, maar ik denk dat het parlement daarop moet staan. Ja, en qua keuzes hoop ik dat de politiek kan komen tot een aantal focusgebieden. En in feite zijn dat die taskforces waar iedereen het wel over eens is van hier zou je doorbraken moeten hebben. En dat men dan zegt, ja, hier volstaat de kaasschaaf niet. We moeten echt hier grote keuzes gaan maken en concreet zien die er zien ze eruit. Dus ik hoop dat men daar echt op gaat focussen op die concrete problemen bij mensen thuis en gaat zorgen dat men daar keuzes en ook maakt met specifieke doelstellingen.
0: Maakt u zich zorgen over dit proces eigenlijk?
1: Ja, want kijk, wij kijken als rekenkamer. Controleren wij jaarlijks of het geld goed besteed wordt en of er resultaten worden geboekt. Dat rapport brengen we uit in het voorjaar. In dat rapport hebben wij de laatste keer hebben we ook gezegd dat Nederland haalt zijn langetermijn doelstellingen niet. Sterker nog, Nederland beweegt op een aantal gebieden weg van doelstellingen. En dan heb ik het over zaken als onze concurrentiepositie. Dus de toekomstige welvaart. Naar alle grote problemen die mensen thuis voelen, die bedrijven voelen. En dus daar zijn het gewoon met urgentie doorbraken nodig. En elk jaar dat je wacht om die aan te pakken, dat kost Nederland enorm veel. En dat is niet alleen in geldtermen, maar dat is ook gewoon in de welvaart en welzijn die we met z'n allen hebben. En dus die urgentie en die oproep, die heb ik niet alleen gedaan, die hebben heel veel mensen gedaan. En ik maak mij zorgen over de komende maanden. Ik hoop dat die begrotingen technisch worden behandeld. Ik hoop dat er ook goedgekeurde begrotingen gaan zijn, waardoor ministers echt van start kunnen gaan. Dus dat ze echt met volle vaart deze onderwerpen kunnen adresseren. Maar dat betekent wel dat dus de politiek hier concrete keuzes en richtingen moet inslaan op deze grote maatschappelijke uitdagingen. En daar heb ik toen bij in het voorjaar van gezegd, nou, U heeft nog een aantal weken en maanden de tijd. Want we kijken enorm uit naar de begroting die in augustus, eind augustus, hè, of bij Prinsjesdag wordt opgeleverd.
0: Ja.
1: Ja, en die urgentie is eigenlijk alleen maar groter geworden.
0: Juist. Bij zo'n rapportage van uw kant horen ook altijd tikken op de vingers. U deelt een tik uit aan David van Wil, dat is de minister van Justitie en Veiligheid. Het gaat over 10.000 aangiften van ernstige misdrijven in 2024. Dat de politie die niet zou hebben behandeld. En u concludeert, wij verbazen ons waarover?
1: Ja, ja, dus, nou, dus er wordt eigenlijk met nou, dus de halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Wij hebben aangegeven in een onderzoek wat we eerder hebben gedaan naar de prioritering van de opsporing bij de politie, dat er heel veel aangiften dat die niet worden behandeld. En dat zijn ook aangiften in de hoge risicoklassen.
0: Ja.
1: Nou, je hebt verschil tussen aangifte en meldingen.
0: Ja.
1: Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee.
0: Ja.
1: Maar het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangiften wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is. Want dus het gaat hier gewoon om aangifte. Ook dit gaat om resultaten die de overheid moet bereiken. Hè, om te doen wat je belooft. Namelijk dat veiligheid is ook afhankelijk van of hoog risico misdaad, of dat wordt aangepakt of niet. En wat je beloft is aan de samenleving en wat je levert.
0: Maar goed, uw kritiek is niet mals. Het is een onjuist beeld, schrijft u, omdat die 10.000 zaken slechts voor 10% uit meldingen bestaan. Daarmee zet de minister de Tweede Kamer op het verkeerde been. In het eerste halfjaarbericht politie 2026 nuanceert de minister zijn eerste lezing en gebruikt hij de aanpak van zedenzaken 200 aantal als voorbeeld. Dat is wat u net zegt. En dan zegt u dat we verbazen ons dat de minister het beeld van deze kleine groep zedenzaken gebruikt om het beeld van alle 10.000 aangifte.
1: Ja, het is jammer dat we dat moeten zeggen.
0: Maar dat is een hele zware beschuldiging.
1: Nou, het is jammer dat
0: als de minister de Kamer onjuist of onvolledig informeert, dat gold in ieder geval vroeger als een politieke doodzonde, ook nog in de tijd dat u in de Tweede Kamer zat.
1: Nou, we vinden dus dat de Kamer hier de minister op zou moeten bevragen. En wij doen dit ook liever niet. Dus het feit dat we het hier opschrijven betekent dat wij het achter de schermen hebben geprobeerd om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ja, en dan voelen wij ons verplicht om dat gewoon transparant te melden, dat de situatie zo is.
0: Goed, kijk hoe de minister reageert. Ik geloof ik aan de overkant van de plas bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op dit moment. Je kunt je ook nog één ding anders afvragen, of één ander ding afvragen. Wij leven natuurlijk in een enorm veranderende wereld. Waarbij veiligheid niet meer vanzelfsprekend is, waarbij economisch verdienvermogen snel verandert, waarbij we alle benen moeten bijtrekken om straks nog een rol van betekenis te kunnen spelen, dan wel onze veiligheid te kunnen handhaven. Is uw manier van boekhouden en het bekijken van die cijfers daarmee ook niet iets wat hoort bij een rustige wereld waar vrede en veiligheid is gegarandeerd? En moet de overheid niet gewoon veel meer risico nemen op het moment dat de wereld zo snel verandert en grimmiger wordt?
1: Ja, ik denk dat, nou heel eerlijk, ik denk dat de overheid inderdaad meer risico's moet nemen en ook slagvaardig moet zijn. En ik denk dat onze, ik weet niet precies hoe ik dat moet kwalificeren, of die kwalificatie van onze manier van boekhouden, of dat wel of niet zou passen. Ook wij. Wij vergelijken onszelf even het extreme voorbeeld. We hebben ook veel contact bijvoorbeeld met onze collega's van de Rekenkamer in Oekraïne.
0: Ja.
1: Om te kijken van wat voor dingen doen zij dan? Wat voor dingen doen wij? Hoe gaan we
0: internationaal in oorlog,
1: op defensie uitgaven? Nee, maar je hebt dus extreme. Want wij spreken dus ook veel met onze collega's in andere westerse landen of Europese landen over bijvoorbeeld zaken als defensieuitgaven. En wat betekent dat dan voor de transparantie van publiek geld? Ook als de druk hoog is.
0: Ja.
1: En dus je moet zorgen dat ook als de druk hoog is, dat je geld effectief kan uitgeven.
0: Ja.
1: En dus daar moet ook onze praktijk moet daarop aansluiten.
0: Ja, nou ja, u hebt een soort langjarige fitty, om het maar even populair te zeggen, met het ministerie van Defensie. Namelijk, zij zeggen, kom nou eens langs, zie hoe wij de dingen doen. Onze begrotingssystematiek is anders dan bij die andere departementen. U wordt, bij mijn weten, telkens uitgenodigd. Bent u al een keer langs gegaan of blijft u uw vervanger sturen?
1: Nee, er is heel veel contact met het ministerie van Defensie.
0: Ja.
1: En er wordt ook samen gekeken hoe Defensie kan zorgen dat zij geld onder hoge druk goed kunnen uitgeven.
0: Ja.
1: En dat gaat heel goed met elkaar samen, hoor.
0: Ja, dus u bent al lang en breed op de koffie geweest om daar persoonlijk met de minister en haar ambtelijke leiding te praten?
1: Wij zijn als rekenkamer veel met elkaar in contact.
0: Maar u persoonlijk?
1: Nee, dat heb ik u vorige keer ook gezegd. Ja. Wij zijn een collegiaal bestuur. Ik heb een college. Ik heb mijn collega Barbara Josias. Die zit dus in het hoogste bestuur van de Algemene Rekenkamer.
0: Ja.
1: En die heeft veelvuldig contact met de minister van Defensie.
0: Dus u gaat zelf geen koffie drinken?
1: Dus ik heb mijn antwoord gegeven. Ja.
0: Ja. Dan nog eventjes naar de sociale zekerheid en de belastingen kijken. Want dat wordt natuurlijk het hart van de discussie bij de onderhandelingen rondom die begroting. U constateert eigenlijk dat er fiscaal nog wel het nodige kan gebeuren. Niet alleen op box 3. Nou, als ik goed ben geïnformeerd, zit daar wel een soort oplossing aan het einde van de tunnel. Maar er zijn ook heel veel fiscale regelingen die gewoon niet doeltreffend zijn, of die doelmatig zijn, hoe je het wil omschrijven. En waar best een slok op een borrel, namelijk tientallen miljarden, op te bezuinigen valt. Uit mijn hoofd, ik heb het even niet paraat hier tussen alle paparazzen, maar ik geloof 35 miljard.
1: Ja, ja. Er is inderdaad voor 35 miljard aan fiscale regelingen. Of in ieder geval aan opbrengst wat je zou kunnen hebben.
0: Ja.
1: Dat zijn regelingen die niet doelmatig of niet toetreffend zijn.
0: Ja.
1: Dus ook door het ministerie van Financiën is er voorgerekend van hoe je dat zou kunnen vereenvoudigen. En je kunt het dus en heel veel eenvoudiger maken. Het gaat over dus allerlei aftrekposten in de belastingen.
0: Ja.
1: Je kunt het en heel eenvoudig maken, of veel eenvoudiger maken, waardoor het belastingssysteem gewoon beter te doen valt.
0: En daar valt dus 35 miljard op te halen dan, alles bij elkaar. Nu hoor ik stilte aan de andere kant van de lijn in Den Haag. Zie ik u niet meer en hoor ik u niet meer. Dat is een bijzondere situatie. Want wij hebben over het algemeen vrij stabiele verbindingen. Hoewel, af en toe hapert die. Zelfs anno 2026 in de maand september. Je zou zeggen, tegenwoordig kunnen we iedereen naar de maan sturen en zijn mannen in stofjassen met soldeerbouten niet meer nodig. Maar ik vrees dat anno nu nog wel het geval is. We zoeken op een andere manier contact met Pieter Duisenberg. Ik hoor nu muziek en ik zie Pieter Duisenberg praten. Ik zie wel weer beeld, maar ik hoor hem nog niet. Dan wordt het wel erg ingewikkeld. En ik wilde met een minuut op de klok ook nog eventjes met hem praten over de sociale zekerheid. Want er is natuurlijk een discussie over die sociale premies. Die worden geïnd door werkgevers en werknemers, waarbij een discussie is of dat dan moet leiden tot bezuiniging op de sociale zekerheid of niet. Kijk of ik Pieter Duisenberg inmiddels weer hoor. Ik vrees het niet. Nou, dan moeten we die vraag denk ik tot een volgende keer laten wachten. Wel vrij belangrijk voor het huidige politieke klimaat. Wat ik las in de stukken, toch ook wel enig kritiek over het ophogen van de premies voor werkgevers in het domein van de arbeidsongeschiktheid. Kan u met 30 seconden op de klok nog even vragen over die premies in de arbeidsongeschiktheid, waar nu ook een politieke discussie over is. Als ik u goed heb gelezen in dat rapport, dan zegt u dat moet je niet op die manier doen, klopt dat?
2: Ja, dus niet transparant. En het is een verzwakking van het budgetrecht. Het gaat niet via het belastingplan. Dus de Kamer heeft er geen zeggenschap over nauwelijks.
0: Helder, kunnen ze ook meenemen in Den Haag. Pieter Duisenberg, de president van de Algemene Rekenkamer. Excuus voor de technische malheur. Hartelijk dank. Hier is Suzanne Bosman. Tot morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
4: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
5: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is het weer iets anders wat op mijn pad komt.
4: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erps nieuwste film Downtown.
3: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
7: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
3: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
9: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
6: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
20: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: AI.
22: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
23: NPO Radio 1. 12 uur.
24: Susanne Bosman.
25: Goedemiddag. PFAS in het drinkwater in grote delen van het land best veel. Alarm. Maar we kunnen het water wel gewoon drinken. Verwarring. Kun je om PFAS heen leven? Hoe vermijd ik de nanoplastics? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters.
26: De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O., de hoofdverdachte van de explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam. Bij die ontploffingen 2 jaar geleden in een garagebox kwamen 3 mensen om het leven. Ik heb contact met de persofficier van justitie, Wendy van den Berg. Mevrouw van den Berg, hoe bent u tot deze eis gekomen? Wat was volgens u de rol van de verdachte?
27: Nou, de eis zit zo in elkaar. De verdachte heeft een drugslab in zijn bedrijfsruimte ingericht, midden in een woonwijk. En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, vinden we passend.
26: Ja, Maar O heeft zelf gezegd dat hij juist nog wilde helpen toen hij op het plaatsdelict was. Maar het OM gelooft dat dus niet.
27: Nou, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Wij kijken naar het totale plaatje en dan zien wij dat hij eigenaar was van een pand. En in dat pand is een drugslab aangetroffen. Getuigen verklaren ook dat hij de eigenaar was van het drugslab. Er was 's nachts heel veel bedrijvigheid. Op de camerabeelden zien we ook dat hij er dagelijks was. Zelfs soms meerdere keren op een dag. En ook toen er dampende emmers waren. En zelfs een half uur voor de explosie was hij daar. En verder hebben de buurtbewoners ook meldingen gedaan van de acetongeur. En zien we op de telefoon van het overleden slachtoffer recente foto's van het lab en berichten met de verdachte over cocaïne.
26: Ja. En die ontploffing heeft voor veel beroering gezorgd in de buurt. Hoe kon die ontploffing nou eigenlijk ontstaan? Is daar al duidelijkheid over?
27: Ja, het NFI heeft samen met FO en TNO uitgebreid onderzoek gedaan. En dan komen ze eigenlijk met het volgende resultaat, dat in dat drugslab vele chemicaliën lagen, zoals aceton en zoutzuur. En dat het die acetondamp is die ontploft is. Dus die heeft gezorgd voor de explosie.
26: Oké, mevrouw van den Berg, dank u wel. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd en ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Oekraïne viel vannacht ook Rusland aan. En volgens Oekraïnse media is een grote olieraffinaderij geraakt, 1000 kilometer over de grens. In Nederland kunnen mensen weer op Hives. Na 13 jaar heeft Mediahuis het sociale netwerk opnieuw gelanceerd. Volgens de krantenuitgever bestaat er behoefte aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. In 2013 stopte Hives omdat mensen massaal kozen voor Facebook. Foto's en filmpjes die zijn gemaakt met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de privacywaakhond zijn de speciale brillen vooral een probleem op zogenoemde kwetsbare plekken.
0: In ziekenhuizen of rechtbanken of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden. Wij informeren sowieso de gebruikers. En als AP zelf gaan wij kijken, zijn niet bepaalde aanpassingen in het ontwerp nodig of is op termijn ook een verbod denkbaar?
26: Volgens de autoriteit persoonsgegevens zijn mensen die een camerabril dragen zich vaak niet bewust van de privacyregels. Het aantal ouders dat met jonge kinderen een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Ouders willen weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind. Bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Ook deze ouders deden voor de zekerheid mee aan zo'n EHBO-cursus bij een kinderopvang.
1: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. Je weet nooit wat er gebeurt.
2: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouw, dan denk ik van, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
26: De EHBO-cursussen worden gegeven op meer dan 20 plekken in het land en worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer, vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden.
4: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
8: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
10: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
29: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
25: Tim Schaap bij de ANWB. Een spookrijder, Tim.
30: Klopt, rijdt u op de A7 Hoorn-Heerenveen. Dan komt u tussen Middenmeer en de Afsluitdijk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Hoorn-Heerenveen. Komt u tussen Middenmeer en de Afsluitdijk een spookrijder tegemoet.
23: NPO Radio 1. Avro Tros.
25: Bloemisten en kleine brouwerijen gaan het afleggen als het kabinet zijn belastingplannen doorzet. Niet hier en daar eentje, maar een heleboel kleinere ondernemers hebben nu buikpijn. Kees.
31: Er komt een mega-overname tussen de film- en seriebedrijven Paramount en Warner Brothers aan. Van maar liefst $110 miljard. Ze willen Netflix verslaan. Maar levert het jou als kijker eigenlijk wat op? Nou, dat hoor je zo.
25: Nu, PFAS-vrij leven, kan dat?
24: Suzanne Bosman. Vandaag.
25: Met die alarmerende berichten over het drinkwater van vandaag kun je afvragen, hoe moeten we omgaan met het gegeven dat overal PFAS in zit? Kun je om PFAS heen leven? Nou, Paul Schepers is toxicoloog aan de Radboud Universiteit. Meneer Schepers, goedemiddag.
32: Goedemiddag.
25: We gaan u er van alles over vragen, want het zit ons hoog. Bij ruim een derde van de Nederlandse bevolking zit er meer PFAS in het kraanwater dan wat het RIVM aanvaardbaar vindt. De waterbedrijven die willen een PFAS-verbod. Maar tegelijkertijd is de boodschap, blijf dat water toch gewoon drinken. Ik vind dat ingewikkeld, snapt u dat?
32: Ja, dus de oplossing is helaas nog niet bevredigend. Hè. Dus het klopt inderdaad dat de drinkwaternorm in Nederland nu is aangescherpt. En dat de drinkwaterbedrijven nu eerst aan zet zijn om te zorgen dat het drinkwater inderdaad veilig genoeg is. Maar we zitten allemaal te wachten op Brussel. Die moeten toch ook over de brug komen met een maatregel om PFAS te verbieden. Maar dat zal langer duren, vrees ik. Misschien nog wel jaren.
25: Oké, maar al die jaren dus dat we zitten te wachten, moeten wij ook gewoon leven. En we zetten de kraan open en we drinken en we eten en we leven. Want in zo'n bericht als van vanochtend hoor je dan tegelijkertijd een alarmering. Vervolgens even een geruststelling van ja, je kunt het nog wel blijven drinken. Maar dat gevoel van alarm, dat blijft toch wel hangen?
32: Ja, dus als je zorgen maakt, dan zou ik zeggen, bel het drinkwaterbedrijf. Want er zijn verschillende drinkwaterproducenten in Nederland. En die, als ik het goed heb begrepen, zijn die heel hard bezig om een heel duur filtersysteem te installeren. Dus zodat afhankelijk van de regio dat de PFAS uit het drinkwater gehaald wordt. Maar hoe lager die norm, hoe lastiger het is om het laatste beetje nog uit het drinkwater te halen.
31: Toch even, meneer Schepers, hoeveel PFAS kan ik in mijn lichaam hebben voordat ik ziek word?
32: Ja, dus er zijn Europese normen voor, hè, dus wat er in bloed mag zitten. En dat is gebaseerd op de vier meest gevaarlijke PFAS. En het is een beetje natuurlijk de vraag, hoeveel heb je al binnen? Hoeveel krijg je dagelijks binnen? En over welke periode? En daarom is, zoals een aantal maanden geleden duidelijk is geworden, is het eten van hobby-eieren is als eerste afgeserveerd. En voor de rest is het eten van zoetwatervis. De paling bijvoorbeeld, daar zitten ook heel veel metalen in en ook andere gifstoffen. Mm-hmm. Is ook al af te raden, ook wel omdat de paling natuurlijk een bedreigde diersoort is.
31: Er is niet echt een test die je kan doen, zoals een coronatest, om dan te kijken, ik heb zoveel PFAS in mijn lichaam, dus misschien moet ik even minderen.
32: Nee, die is er wel. Er is wel een mogelijkheid om PFAS te testen in bloed. En dus ik heb begrepen dat er ook al PFAS-analyses zijn gedaan op leden van het parlement, geloof ik. En particulieren kunnen PFAS in bloed laten testen. De vraag is alleen wat je er wijzer van wordt, hè? Want als je eenmaal, ik denk dat alle Nederlanders PFAS in hun bloed hebben en dat het RIVM-onderzoek in steekproef heeft laten zien dat veel van de Nederlanders al te veel PFAS in hun bloed hebben. Dus mijn voorstel is dat we ons vooral gaan richten op de meest gevoelige deel van de bevolking. Dat zijn de jonge kinderen. En dat we eigenlijk ouders die een kinderwens hebben aanraden om na te denken over wat zij in hun huishouden kunnen veranderen of in hun leefwijze kunnen veranderen om te voorkomen dat hun eigen kinderen
0: Dat baby's met PFAS geboren worden.
32: Nou ja, dus het begint eigenlijk al
0: dat
32: voor.
0: Zit ook in moedermelk, hè? Hoorden we ook een tijd geleden?
32: Ik zou zeggen, bij de kinderwens, dan moeten de ouders zich gaan afvragen, wat gaan we veranderen in ons leefpatroon? Okay. PFAS zou daar een onderdeel kunnen zijn.
0: Zullen we daar dan eens naar kijken, meneer Schepers? Want wat kun je nou toch even teruggaan naar dat water, hè? Want je hebt het nodig. Er wordt gezegd, je kunt het wel gebruiken, maar we hebben dat kaartje gezien. Hè? Nou, bij ons in de gemeente, daar behoorlijk hoog. Dus wat moeten wij? Kijk even naar jouw case inderdaad.
31: Ja.
0: Maar wat kun je dan doen als je zegt, ik wil geen water met PFAS? Moet je water koken? Dat helpt niet?
32: Nee, dat helpt niet. Nee, dus ik denk, eigenlijk moeten we ons realiseren dat je moet eigenlijk het totaalplaatje bekijken van de drinkwaterkwaliteit. En dan is het drinkwater wat we in Nederland hebben, hoe behoort dat de beste,
0: in Europa? Ja, maar het zit er wel in.
32: We moeten het erover hebben.
0: Ja, dus en u zegt, het duurt nog wel een tijdje. We moeten naar de waterbedrijven. Ook, dat gaan we doen, maar het duurt. En we moeten naar Brussel. Het duurt nog jaren. Dus in de tussentijd, kunnen we water kopen uit flessen of uit kartonnen dozen?
32: Ik denk dat daar zitten ook weer andere probleemstoffen in. Dus ik denk dat eigenlijk kraanwater nog steeds de beste optie is. Maar dat we eigenlijk, want PFAS uit kraanwater draagt bij, maar er zijn andere, helaas zijn er andere levensmiddelen en andere producten die we in huis hebben die nog meer bijdragen. Daar moeten we beginnen.
0: Oké, dus stel mensen met de kinderwens, hè, want die heb ik nu voor ogen. Wat moeten die dan verder doen in het huishouden, wat u betreft?
32: Ja, dus ik denk dat je vooral moet kijken naar voeding. Dat is eigenlijk alles wat je inkoopt, qua voeding. En dan is de eerste fastfood. Dat is toch een voeding die niet een hele goede naam heeft als het om gezondheid gaat.
0: Die schrappen.
32: En daar heeft in ieder geval de Brussel wel al ingegrepen. Die hebben dus een totaalverbod op het toepassen van PFAS in pizzadozen en andere fastfood verpakkingen.
0: Oké, dus die zou je dan weer, pizza zou je dan kunnen bestellen. Maar gewoon het voedsel dat je in de groente in de supermarkt bijvoorbeeld?
32: Ja, dat is helaas zit er in de vooral de gezonde voeding. Groente en fruit zit ook PFAS, doordat er PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Ik verwacht daar eerder al maatregelen genomen worden. En Denemarken is het eerste land in Europa die heeft gezegd, dat willen we niet meer. Die worden verboden, onmiddellijk. En eigenlijk, volgens mij is er veel steun voor een voorstel... om dat ook in Nederland eigenlijk al in te voeren, dat verbod... voordat Brussel over de brug komt. Okay,
0: maar als je naar het predicaat biologisch kijkt, zit je dan al goed?
32: Als dat consument? Is goed. Okay. Ja, dus, maar goed, daar hoort natuurlijk een prijskaartje bij. Ja. Dus dat moet je afwegen, maar ik zou zeggen, begin bij voeding.
31: Ja. Ik heb trouwens die test even opgezocht. Ja. Er zit ook een prijskaartje aan vast. De eerste die ik vond was trouwens €200. Een bloedtest, die doe je dan thuis en die moet je naar een lab sturen.
0: Om en dan zegt u, meneer Schepers, dan weet je dat het zo is. Ja, het gaat er niet uit. Dat hebben we ook geleerd.
32: Ik ga ervan uit. Nee. Ja. Ga ervan uit dat je het in je bloed hebt. En dat je eigenlijk, want als je het eenmaal in je bloed hebt, en dat kan heel snel gaan als je bijvoorbeeld je hobby-eieren eet, meer dan één per week, dan kun je het heel snel opnemen. Maar dan blijft het jarenlang in je bloed zitten. Dus het is echt... Aan de voorkant moet je het proberen te beperken, de inname.
0: Zeker, maar goed, dan heb je die kinderwens en je doet allemaal het goede. En dan wordt die baby geboren. Stel, er zit toch wat PFAS in de baby. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ja, dan zit er toch PFAS in de baby. Wat betekent dat voor een mensenleven? Weten we dat al?
32: Ja, daar is wel over bekend. Daar maken we ons ook wel zorgen over. Er zijn twee punten waar kinderen eigenlijk al ook bij, als ze dus geboren worden met een beetje PFAS, en ook tijdens de borstvoeding misschien nog wel meer PFAS via de moeder binnenkrijgen. Er zijn twee problemen. Eén is de afweer. Het is bekend dat het immuunsysteem niet goed functioneert. Daar zijn we achtergekomen omdat de kindervaccinaties minder effectief waren in combinatie met PFAS. Maar ik vrees dat ook de natuurlijke afweer minder goed functioneert in combinatie met PFAS. En het andere is de vruchtbaarheid en de vroege ontwikkeling van het kind. Ze hebben het over groei, omdat PFAS ook een hormoonverstorende stof is.
0: Nou, op een schaal van 0 tot 10, hoeveel paniek moet ik eigenlijk hebben, meneer Schepers, tot slot?
32: Nou ja, dus ik zou zeggen dat je hier zeker inderdaad wat controle hebt. Dus ik zou zeggen niet hoger dan 3.
0: Okay.
32: Want je kunt zeker, er zijn heel veel mogelijkheden om je PFAS-inname te beperken. En ook te zorgen dat in de zorg voor jonge kinderen, dat zij dus ook niet een te hoge PFAS-spiegel opbouwen in jonge levensjaren.
0: Dank u wel. Paul Schepers was dat, toxicoloog aan de Radboud Universiteit. En zometeen grote zorgen in Den Haag. Donald Trump wil het internationaal strafhof in Den Haag steen voor steen afbreken. Maar kan hij dat ook echt?
1: Eén vandaag.
0: Ja, misschien kent u deze bekroonde serie wel.
2: I want a broadcast network.
4: Nobody watches TV.
5: We have a major problem. He's erratic. He's making bad decisions. If he's not careful, he's going to destroy the company.
0: Ja, we hebben genoten en we hebben gegroet. Succession, de serie over een steenrijke familie die een ander groot mediabedrijf wil overnemen. Gebeurt nu in het echt, Kees?
31: Nou, inderdaad. Want het lijkt er nu toch echt op dat de Amerikaanse miljardairsfamilie Ellison, achter het grote mediabedrijf Paramount, concurrent Warner Brothers gaat overnemen. Zijn ze al lang over aan het praten. Prijskaartje $110 miljard. Allemaal om als streamingsdienst te kunnen concurreren met Netflix en de andere grote spelers. En dat betekent dat dit straks allemaal onder één dak komt.
15: You're a wizard, Harry.
16: You shall not pass!
17: I have been a rich man and I have been a poor man. And I choose rich every fucking time.
31: Ja, Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, The Wolf of Wall Street. Nou, als je de hele lijst zou moeten opnoemen, dan zijn we al bij 1:30. Dus dat ga ik even niet doen. Er waren 12 Amerikaanse staten bang dat het bedrijf te groot zou worden, dat er te veel banen zouden verdwijnen. Maar Paramount heeft nu een deal met die staten gesloten, waardoor het nu rond lijkt te komen.
0: Maar ja, goed, prima dat ze dat doen. Maar wij als kijker, wat schieten wij ermee op? Of hebben we er wat aan?
31: Nou, het heeft zeker effect op ons, omdat wij die film en series van die maatschappijen kijken in de bioscoop en mogelijk een abonnement hebben op een van die streamingsdiensten als Paramount Plus of HBO Max. Er zitten er meerdere onder. En de fusie kan wat opleveren, vertelt Kirsten Jan van Nieuwenhuizen van de podcast Content Wars.
18: De beloftes zijn wel hoor dat er elk jaar in ieder geval 30 bioscoopfilms, en dat loopt op en er moet meer geld in de Amerikaanse filmproductie. Aan de andere kant heb ik persoonlijk het vermoeden dat er een aantal streamingsdiensten gaan verdwijnen. En dat die gebundeld gaan worden tot één grote dienst. Dat zal wellicht HBO worden of HBO Max, zoals het in Nederland heet. En dat die er heel veel content erbij krijgt van die andere streamers.
31: Nou, best mooi. Veel meer op één plek.
18: Voor de rest is de kans heel groot dat de prijzen omhoog gaan. Dus dat we meer gaan betalen voor die streamingsdiensten.
31: Ja, dat is dan wel weer jammer.
0: Zeker, maar er zijn best wel wat mensen die dat HBO Max vroeg hebben afgesloten. Voor de deal, zodat ze altijd de helft van de prijs konden betalen. Hoe zit dat?
31: Ja, die deal geldt nog steeds. Maar ja, Kirsten Jan verwacht niet lang meer.
18: Nou, ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat dat inderdaad eeuwig door blijft gaan. Want er zitten allerlei kleine lettertjes in het contract wat wij allemaal destijds hebben getekend voor de helft van de prijs. En het zou zomaar kunnen dat ze die gaan aanspreken. En dat je dan in één keer hoort, ja nee, als we het een andere naam geven bijvoorbeeld, dan ben je het kwijt.
0: Nou ja, die eindeloze reeks kleine lettertjes, inderdaad goed. Maar goed, als ze dan 110 miljard dollar uitgeven, hebben ze dan nog wel geld voor films en series? Hebben ze überhaupt nog wel geld voor boterhammen?
31: Nou, dat is een terechte vraag. Want in dat nieuwe bedrijf zit straks ook 80 miljard dollar schuld. En dat moet terugverdiend worden. En dat kan ook veel invloed hebben op wat we dan te zien krijgen, zegt Kirsten Jan.
18: En de vraag is inderdaad, gaat het ons echt veel meer films opleveren? En veel meer goede content? Want ook dat is natuurlijk de vraag. Je kan best veel films maken, maar het moet ook goede films zijn of goede series. En die angst is er wel degelijk in Hollywood en bij heel veel experts. Dat dit misschien ook wel voor een hele grote verschraling gaat zorgen. In Hollywood.
31: Ja, dus ja, conclusie, we betalen straks mee aan de fusie en het is maar hopen dat we de goede series en films voor terugkrijgen.
0: Dankjewel.

0: Joe, end of beginning.
1: Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it. Maybe you haven't. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio eerder over het internationaal strafhof in Den Haag. Hij heeft niet veel mee, zo te horen. En nu dreigt de regering Trump het ICC volledig stil te leggen. Eerst waren er al maatregelen tegen individuele rechters. Nu wil Trump het complete instituut aanpakken. Dat kondigt hij mogelijk vandaag al aan op de grote VN-bijeenkomst in New York. Amerika, geen lid van het strafhof, maar kan Trump dat hele instituut de nek omdraaien? Wout Albers is mensenrechtenadvocaat te Amsterdam. Meneer Albers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom is Trump zo woedend op dat ICC? Waar zit zijn kwaadheid?
2: Dat is tweeledig. Ik denk dat het gaat meest recentelijk over het arrestatiebevel tegen Netanyahu en Yoav Gallant. Maar eigenlijk is het eerder al wel ontstaan. Want eigenlijk bij Fatou Bensouda, een eerdere ICC-aanklager, waren er ook al sancties over Afghanistan, eigenlijk over verschillende black sites van de CIA en de soldaten die werden vervolgd voor wat betreft Afghanistan.
0: Gewoon het hele idee dat er rechters uit andere landen een oordeel vellen over wat bijvoorbeeld Amerikaanse staatsburgers of bevriende regeringsleiders doen, dat staat hem niet aan. Daar wil hij vanaf. Nou heeft hij dus eerder, u verwees daar ook naar, sancties uitgevoerd die gericht waren op individuele rechters. Want wat heeft dat voor hen betekend?
2: Zo'n sanctie is best heel pittig. Het is natuurlijk eigenlijk een instrument voor Amerikaanse veiligheid. Eigenlijk een soort van antiterrorisme-achtige dingen. Dus dat is behoorlijk heftig. Het is een economische sanctiewet die dan ervoor zorgt dat je geen creditcard kan hebben, maar ook bijvoorbeeld niet je Office-programma kan gebruiken. Dus er mogen gewoon geen Amerikaanse bedrijven werken met deze gesanctioneerde personen.
0: Ja, die daardoor dus heel erg beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid, in hun werk. Maar nu wil die verder gaan. Wat ik net in de inleiding al zei. Kan Trump inderdaad dat hele internationale strafhof lam leggen?
2: Tot nu toe is het nog wel doorgegaan. Alles wat het ICC heeft gedaan is nog wel doorgegaan. Maar het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk. Verzekeringen, banken, al dat soort dingen. Dat belemmert natuurlijk wel je mogelijkheden. Dus in die zin, lam leggen, behoorlijk, denk ik.
0: Nou, hij kan dus daardoor de deelnemende landen dusdanig onder druk zetten dat die denken, als onze belangrijke of onze belangen bijvoorbeeld in de Verenigde Staten eraan gaan, laten we dan maar ermee stoppen. Premier Jette, minister van Buitenlandse Zaken Berends, die zouden dit aan de orde gaan stellen in New York de komende dagen. We zien hier in de Tweede Kamer roep om stevig diplomatiek antwoord. Dan lijkt het een beetje alsof het een Nederlandse kwestie is. Hè? Zo van Nederland moet dat beschermen, terwijl het is een internationaal straf. Of moeten andere landen niet ook meer opstaan, denkt u?
2: Zeker. Ik denk dat wel moet. Het is natuurlijk, het is internationale rechtsorde is natuurlijk van ons allemaal, zou je zeggen. Maar Nederland heeft ook wel een belangrijke extra verantwoordelijkheid, omdat natuurlijk het internationaal strafhof, maar ook het internationaal gerechtshof, waar ook behoorlijk wat over te doen is geweest, toch hier ook zetel in Den Haag. Het is in ieders belang in de wereld, zullen we maar zeggen, dat oorlogsmisdrijven tegen de menselijkheid en genocide worden vervolgd, lijkt me.
0: Ja, maar durven die andere landen dat nu ook aan de orde te stellen?
2: Ja, Amerika is natuurlijk wel sterk. In die zin is het natuurlijk ook een kwestie van durven ze in Europa ook dat blocking statute te gaan doen. Dat hebben ze in verband met Cuba en Iran wel gedaan. Je zou zeggen, waarom eigenlijk hier niet? Juist om het internationaal strafhof te beschermen, lijkt me dat echt wel een. Niet heel erg raar. Nee. Tegelijkertijd is het wel ook iets heel pittigs, omdat een heleboel Amerikaanse bedrijven misschien liever met Amerika samen zaken doen dan met Europa.
0: Ja, dat zijn hele spannende dagen in ieder geval in New York deze week. Dank u wel voor uw uitleg. Mensenrechtenadvocaat Wout Albers was dat. En wat komt er terecht van de rookvrije generatie? Alle inspanningen van de overheid te spijt is de jeugd weer volop aan het roken. Straks onder meer cijfers daarover van het opiniepanel in 1 Vandaag. Nu het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Clemens.
4: Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Correspondent Gülşah Ertsitsin, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Is er inmiddels al iemand opgepakt?
5: Ja, dus de 15-jarige schutters is dus aangehouden. En wat de Turkse media nu ook melden is dat de moeder, de vader van de verdachte dus ook zijn opgepakt.
4: Oh, en wat kun je verder nog zeggen over die schietpartij?
5: Nou ja, er zijn dus beelden, beveiligingsbeelden die nu in de Turkse media te zien zijn. Die tonen dus die schutter, die jongen die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd dus om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen trouwens van ouders die natuurlijk in paniek, terwijl ze dit hoorden, meteen naar die school weer terug zijn gerend en daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien, omdat er dus nog zo weinig informatie bekend is. Hè. Dus bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat het motief is. Maar dit zijn de beelden die ze zeg maar nu in ieder geval naar buiten hebben gebracht. En alle gewonden zouden studenten zijn.
4: Oké. En eerder dit jaar waren er ook al 2 schietpartijen op scholen in Turkije. Kunnen we spreken van een trend?
5: Nou ja.

0: jaar waren er ook al 2 schietpartijen op scholen in Turkije. Kunnen we spreken van een trend?
1: Nou ja, kijk, schietpartijen, voor die 2 schietpartijen, kwamen die nauwelijks voor eigenlijk in Turkije. Dus mensen waren natuurlijk al geschrokken toen die 2 schietincidenten zo vlak achter elkaar waren. Eigenlijk in 2 dagen tijd, hè. In april was het ook nog eens een 14-jarige jongen die met 5 vuurwapens toen die school binnenliep en om zich heen begon te schieten. En dan nu weer een schietpartij. Dus mensen zijn natuurlijk geschokt van, ja, hoe kan dit nou allemaal? Terwijl de regering natuurlijk had aangekondigd dat er strengere wapencontroles zouden komen, verplichte beveiliging op die scholen. Hè, dat gebeurde toen allemaal al. En nu dan weer zo'n schietpartij. Ja, ik kan me voorstellen dat dat nu weer uitgebreid besproken zal worden. Maar ook wat de regering nou precies gaat doen om dit tegen te houden, dit soort geweld tegen te houden.
0: Kulcer Ercetin in Turkije, dankjewel. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammerkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. En het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro opgelegd. En die boete is bedoeld voor Credit Suisse, dat 3 jaar geleden werd overgenomen door UBS. Volgens het OM gaf de bank jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse fiscus hielden.
2: 1 vandaag. Suzanne Bosman.
3: Een bloemetje op tafel, een mogelijk speciaal biertje op het terras. Het zijn kleine dingen waar mensen blij van worden. Maar de btw op bloemen en planten schiet omhoog en lokale brouwerijen zien hun accijnskorting vanaf 2028 flink verdampen. Ja, is dat nou slim beleid voor de schatkist? Of breekt de overheid hiermee onnodig lokale ondernemers af? Martin Visser van de Financiële Telegraaf, toch Martin?
4: Ja, goedemiddag.
3: Er komen hele concrete maatregelen aan. Hè? Btw op bloemen en planten gaat naar 21%. De accijnskorting voor de kleine bierbrouwers, die gaat weg. Waarom heeft het kabinet nou net op deze, laten we zeggen, de leuke dingen van het leven zich gericht?
4: Ja, in de hoop dat wij dan toch zullen gaan betalen als die prijzen omhoog gaan. Ja, en het is ook wel een beetje pech. Bedoel, zo simpel is het. Bedoel, voor beide maatregelen liggen kritische evaluaties al een tijdje op de Haagse burelen. Dat die lagere accijns voor kleine brouwerijen onvoldoende effectief is. Dat die lage btw voor de sierteelt eigenlijk niet voldoende, niet doelmatig is, niet efficiënt genoeg. Maar goed, die liggen er voor allerlei andere belastingen, uitzonderingen ook. Ja, en dan is het een beetje pech hebben, denk ik, of jij aan de beurt bent bij een coalitieakkoord.
3: Okay, maar je zei net, het was maar een klein zinnetje, dat ze ervan uitgaan dat dit dusdanige producten zijn die willen de mensen toch wel kopen.
4: Ja, maar kijk bijvoorbeeld naar die lage btw voor sierteelt. Mm-hmm. en voor de bloemen. Er zijn verschillende doelen om btw lager te zetten dan die 21%. En dat kan bijvoorbeeld zijn het stimuleren van werkgelegenheid of het toegankelijk houden van een bepaald product of een dienst voor lage inkomens. En dat wordt zo nu dan kritisch geëvalueerd. En ja, in de bloemensector kwam uit de evaluatie van ja, voor de werkgelegenheid doet het wel iets, maar dat is een heel duur middel. Het kost meer dan 300 miljoen. Dat gaat het dus ook opleveren voor de schat. Met die verhoging van de btw. Ja, ze kwamen eruit op dat het iets van 70.000 tot 100.000 euro per FTE baan kost. Hmm. Ja, en de schatkist denkt, de Belastingdienst denkt, en Financiën denkt, ja, we kunnen ook op een andere manier voor werkgelegenheid zorgen. Ja, en dan is de hoop dat de consument wel gewoon betaalt voor die duurdere bosbloemen. Maar dat is natuurlijk de vraag, want het wordt wel steeds meer als een luxe goed gezien, blijkt ook wel de laatste jaren.
5: Maar Martin, hebben ze dan wel gekeken naar dat er een kans is dat mensen dan nog wel dat bosje bloemen kopen of dat speciaal biertje drinken, maar dan wel minder?
4: Ja, zeker. Dus absoluut. Kijk, en Financiën en Belastingdienst die rekenen gewoon vrij keel. Die kijken gewoon van, is dit een effectief ingezette belastingeuro, ja of nee? En dat dit gevolgen heeft voor zo'n sector, ja, dat is ontegenzeggelijk het geval. En daarom zie je ook dat de politiek altijd heel voorzichtig kiest van welke sector pakken we wel, welke sector pakken we niet. Mm-hmm. Want als je kijkt naar die lage btw, er zijn er nog wel meer. We hebben natuurlijk afgelopen jaren al gehad hotels en vakantie. Parken en campings. Maar er was ook een vergelijkbare maatregel voor de cultuursector. En toen kwam de hele cultuursector in beweging. Ja, je zou dit in theorie ook kunnen doen bij de kappers, in de schoonmaak. Maar ze kijken toch wel van ja, waar is de lobby zo stevig dat we ons wel of niet er tegen kunnen verzetten en ons tegen kunnen weren. Dus ja, dan heb je soms als sector gewoon ongelooflijke pech.
3: Ja,

0: En buikpijn op dit moment. We gaan eens naar zo'n kleine brouwer luisteren. Jitse Vellinga. Hij heeft een brouwerij in Weesp. En hij is echt bezorgd over het voortbestaan van zijn bedrijf. En niet alleen dat.
1: Consument gaat meer betalen voor haar biertje. De horeca die zijn klanten afhaken. Brouwerijen kunnen hun brouwerij niet meer draaiende houden. De grensregio ziet mensen de grens overheen gaan. En de overheid die gaat er ook op verliezen. Want die mist daardoor accijnsinkomsten.
2: Hoeveel mensen werken hier?
1: Wij hebben in de brouwerij 8 mensen werken.
2: Maar vreest u voor die werkgelegenheid?
1: Ja, of je geen glazen bol te hebben om te weten dat de brouwerij gaan omvallen.
0: Ja, er gaan brouwerijen omvallen, dat zegt Jitse Vellinga. Nou ja, dat kunnen we aannemen dan, hè, als hij dat zo ziet. Maar zei je nou in feite, ja, het is een sector die niet zo hard een vuist kan maken?
3: Nou, dat blijkt tot nu toe. Dus dat maakt het soms, dat voelt natuurlijk een beetje willekeurig. Ook hier geldt, het is een lagere accijns die kleinere brouwerijen betalen dan de gewone brouwerijen. Het scheelt 7,5% op de accijns. Dus per glas bier is het echt een centenkwestie. Ja, dan is toch de gedachte van ja, die consument die zal wel betalen. Maar die kleine brouwer die denkt van hallo, dit heeft op mijn kleine bedrijf een enorme impact. Maar ja, het is niet zo dat het hele land op zijn achterste benen staat. En dus wordt dit gewoon doorgevoerd. Ja. Dit overigens levert niet zoveel op. Hè. Dit levert maar 2 miljoen op voor de schatkist.
0: Ja. Ja.
3: Dus dit is meer een soort principe kwestie. Waarbij men denkt, van ja, deze maatregel hebben we heel veel jaren gehad. Hij is vaak ter discussie gesteld. Dan hield de Tweede Kamer het uiteindelijk toch weer tegen. Dus een klein beetje lobby heeft dan toch wel weer geholpen. Maar dat is meer een principe kwestie. Van ja, moeten we allerlei uitzonderingen hebben op de belasting, op btw, op accijnzen, voor specifieke sectoren, als het niet voldoende aantoonbaar effect heeft?
0: Ja, we gaan nog eens even naar die andere sector waar ze ook de buien zien hangen. De sierteelt, bloemist Johan Hessing uit Hilversum.
4: Ik ben nu 59, geen pensioen opgebouwd. Je bent altijd gewoon aan het werk en ik heb altijd gezegd, mijn vrijheid is mijn rijkdom. Alleen het wordt een hele dure rijkdom nu. En de collega-bloemisten, ja, er zijn er zat, die hebben zoiets van, ja jongen, ik ga hier niet meer mee verder. Weet je wel, ik ga ermee stoppen.
0: Ja, ook pech gehad, Martin.
3: Ja. Ja, het klinkt een beetje cru, hè? Maar ik probeer gewoon te verwoorden. Wat de redenering is. Want kijk, wat natuurlijk wel zo is. Kijk, dit zijn allemaal maatregelen die allemaal tot prijsstijgingen leiden. Dat geldt ook voor de accijns op alcohol. Dat geldt voor deze btw, de eerdere btw-maatregelen. En het komt in een periode dat de inflatie natuurlijk al een aantal jaren heel hoog is. Kijk, en deze ondernemers hebben natuurlijk überhaupt al last van dat de prijzen enorm zijn gestegen. Het aantal bloemisten is echt, de trend is dalend. Wat ik zei, de consument ziet het steeds meer als een luxe product. Ook omdat we een enorme prijsstijging hebben gehad. En wat je dus nu gaat krijgen, een bosje bloemen van 15 euro, wordt hierdoor straks meer dan 16,5 euro. Ja, daar gaan consumenten wel wat kritischer zijn.
0: Precies, inderdaad. En je had het net over die biertjes. Nou, die zijn al behoorlijk prijzig. Dat je op een gegeven moment denkt, ja.
5: Ik moet nu tegen mijn vriendin zeggen dat ze gewoon minder bosjes bloemen van me krijgt.
0: Dat
5: gaat ten koste van mijn liefde nu.
0: Zo sijpelt het door gewoon ook nog in de rest
5: het hard aan,
0: van je leven. Want dit komt zonder gekheid, of
5: natuurlijk.
0: Een serieuze kwestie, bij de Dorrestijntjes thuis. Maar goed, dit komt op dat je toch al hoort, we hebben de inflatie, we hebben de brandstofprijzen, we hebben de energierekening. Wat denk jij, kun je dat een beetje voorspellen van hoe het er voor ons uit gaat zien qua koopkracht de komende tijd?
3: Ja, dit heeft natuurlijk impact op de koopkracht. Ik kan niet zo een keer berekenen wat het is. Maar om een illustratie te geven. Bij die begrotingsonderhandelingen in augustus, die nogal rommelig verliepen, is bijvoorbeeld besloten om de dieselaccijns iets langer, iets lager te houden. Nou, dan merken we verder niks aan, want dat gaat niet omlaag, maar hij blijft wat langer op het huidige niveau. En dat gaf toch een klein tikje omlaag in de inflatievoorspellingen van 0,1%. En dat hielp net de koopkrachtplaatjes een beetje. Dus het doet er echt wat toe of de overheid wel of niet hogere accijnzen heeft, hogere btw heeft. En je gaat ongetwijfeld zien dat in de komende periode, ook vanaf 1 januari weer, in de inflatiecijfer terug te zien is dat sommige producten dus je kan zeggen kunstmatig duurder zijn geworden, omdat de overheid aan dit soort belastingknoppen heeft gedraaid.
0: Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Dankjewel. Vanavond op televisie De Bloemist en De Brouwer in 1 Vandaag om 6:30 op NPO 1. En zometeen dan gaan we hier op de radio kijken bij een nieuw en bijzonder standbeeld in Amsterdam.

0: The Doors, Hello, I Love You. Een unicum in Nederland, een nieuw levensgroot standbeeld in Amsterdam. En dan niet van een historisch figuur zoals een politicus of een schrijver, maar van een vrouw met een hoofddoek.
1: Ik ben Nargis Mohammadi, beeldend kunstenaar. Kom uit Den Haag, maar nu veel in Amsterdam. Wat we zien is een vrouw met een lange blouse, jeans, sneakers en een hoofddoek die met hamer en beitel zichzelf aan het bevrijden is uit een stuk steen waar ze nog in vast zit.
2: Ja, het doet me nog het meeste denken aan het beeld voor het station van Rotterdam. Een trotse, jonge, zwarte vrouw staat daar in trainingsbroek. En de reacties waren een paar jaar geleden wisselend. Want waarom dit beeld hier? Tot aan eindelijk iemand die we kennen of herkennen uit het straatbeeld. En hier in Amsterdam-West staat sinds deze week een beeld van een vrouw die zichzelf met een hamer bevrijdt uit een wit blok marmer.
3: Ik kom aanlopen, ik zie het voor het eerst. Ik denk, waar kijk ik naar? En ik zie dat het een vrouw is met een hoofddoek die zichzelf de werkelijkheid inbijtelt. En dat vind ik fantastisch.
2: Ja, ja, u straalt helemaal.
3: Ja, omdat maar ik maak kennis. Hè, dus ik ga even kijken.
2: Nou, dan lopen we er even heen, toch?
3: Ja, ze is wel iets zichzelf uit steen aan het hakken. Geloof, maar niet zichzelf misschien.
2: Nou, de maakster is hier toevallig, want die loopt achter u.
3: Dag, ik ben een buurtbewoner.
1: Hey, wat leuk.
3: Ja. En het is mijn allereerste indruk. Oh, ja? Ik kom daar van de overkant en zie een Marokkaanse, Turkse vrouw, moslimvrouw. Ja. Heel belangrijke vrouwen in deze buurt.
1: Ja. Ja, klopt.
3: Ja, nou, u hebt het gemaakt en bedankt.
1: Onder andere. Ja. We staan met een groep, ja.
3: Oh, in een soort overleg?
1: Nee. Samen met vier vrouwen uit de buurt hebben we dit hele project gemaakt. Dus we hebben samen geleerd om te beeldhouwen. Onder leiding van een steenbeeldhouwer, Mathis Niklas. Want ik kan zelf niet beeldhouwen.
3: Wat is dit? Is dit marmer?
1: Marmer.
3: Wow. Ja.
1: En samen met Razie, Shanas, Namire en Yamina hebben we dit gemaakt.
4: Nou, ik zie het voor het eerst. Ik heb het nooit gezien hier.
2: En wat vindt u?
4: Ja, op afstand goed. Maar mooi.
2: Ja.
4: Ja, het valt daar wel op, ja.
2: En vindt u het bijzonder? Want het is een moslima.
4: Ja, dus?
2: Ja, nou precies.
4: Zijn er mensen?
2: Ja, daarom.
4: Geheimtelooi mooi. Nee hoor.
5: Ik vind het mooi dat het een vrouw is en een moslima uit de buurt.
2: Dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het een beetje opgezocht. Maar er is nog eigenlijk helemaal geen standbeeld van een moslima in Nederland.
5: Nee, terwijl hier Amsterdam heeft een grote achtergrond van migratie. Dus voor mij mag dat wel meer naar voren komen.
3: Wat heeft ze daar in haar hoofddoek zitten?
1: Dat deed ze gewoon het foutje.
3: Oh, nee. Ik dacht, heeft ze de telefoon die ze zo vaak hebben ergens?
1: Nee, het is een schoonheidsfoutje.
3: Okay, in het marmer, in het steen. Dat hoort, dat heb ik. Ja. Ik heb ook heel veel schoonheidsfoutjes. Ik ga ze niet laten zien.
1: Ik ook. Waar het eigenlijk voor staat, is dat een vrouw haar eigen keuzes mag maken. Dus of ze nou wel een hoofddoek wil dragen of geen hoofddoek wil dragen, dat is volledig haar keuze. Zeker in een land als Nederland. En het idee achter dit werk is om eigenlijk veel meer de nadruk te leggen op het feit dat de vrouw met hoofddoek net als ieder ander een mens is. En wat we in vooral in nieuwsitems zien, is dat de vrouw met hoofddoek altijd van ver wordt gefotografeerd. Dus zonder emotie, zonder gezicht. Als een soort schim in een straatlandschap. Met plastic tasjes vast. Nooit echt in haar mens zijn.
2: Er wordt een soort karikatuur eigenlijk van gemaakt.
1: Klopt, er wordt een soort karikatuur van haar gemaakt. En dit beeld heet Zoals ze is. En het gaat heel erg om het bevrijden uit al die stereotyperingen die als een blok aan haar been hangen.
2: Gaat dit helpen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat een beeld als dit er staat. Ik hoop dat er meerdere beelden komen die representeren hoe de bevolkingsgroepen in Nederland eruit zien. En ik zeg niet dat er allerlei moslimabeelden moeten komen, maar ik zeg meer van, we hebben zoveel beelden van mannen op een paard.
2: Vaak van 400 jaar geleden ook, hè?
1: Ook dat nog. Er is genoeg ruimte voor andere beelden dan de man op paard. En laat dit een voorbeeld zijn. En ik snap dat omdat dit er staat, dat het veel reacties oproept in allerlei manieren. Maar ik hoop dat het langzamerhand, misschien over 10 jaar, misschien over 5 jaar, misschien over 2 jaar, dit beeld meer genormaliseerd is en we veel meer accepteren dat iemand die er anders uitziet dan ons, die wel of geen hoofddoek op heeft, dat dat niks zegt over hun goedheid.
0: Reportage vanuit Amsterdam van Sandra Tsas.
6: Bij vrouwen vind ik het wel mooi in zo'n jaren 80 film. En dan zijn ze zo helemaal mooi. En dan steken ze hem echt zo aan. Met zo'n ouderwetse aanstekertje. Echt zo'n...
7: Dus oh, een zippo, bedoel je?
6: Ja, dat ja, bedoel ja. ik. En dat je dan zo die vlam in die sigaret... Dat je zo...
7: Dus geknetter.
6: Dat je net hoort knetteren en dan zo... Zo'n goede trek. Dat vind ik zo beeldschoon. Ja, ik kan er niks kunst. Aan doen.
0: Ja, we kennen het dodelijke prijskaartje. Ook influencer Monica Geuze. Maar die peuk, die lijkt terug van weg geweest. Een kwart van de jongeren zegt dat er in hun omgeving het afgelopen jaar weer meer gerookt wordt. En dat komt mede door influencers. Praatjes, zoals we die net hoorden. Door films, door series. Dus Bovenhuis van het Een Vandaag op Opiniepanel is hier. Dat Joyce.
8: Goedemiddag.
0: En ook in de studio de 19-jarige boy Tanis uit Geertruidenberg. Dag boy, fijn dat jij er bent.
9: Ja, heel erg fijn dat ik hier mag zijn.
0: Wij gaan eens even luisteren eerst naar de cijfers van Joyce. Een kwart van de jongeren zegt dat het roken van sigaretten weer is toegenomen. Mede dus door die influencers. Wat is het verhaal daar verder bij?
8: Ja, we vroegen dit aan bijna 2000 jongeren onder de 35. En ik vind het wel opvallend hoe jonger de deelnemers zijn, hoe vaker ze zeggen regelmatig of af en toe een peuk op te steken. Tussen de 25 en 35 zegt 30% dat. Maar tussen de 16 en 25, dus echt ja, de jongste jongeren, zeg maar, is dat maar liefst 53%, ruim de helft. En ja, je zei het al, jongeren hebben het idee dat het dit jaar normaler is geworden dan daarvoor om te roken. Bij jongeren onder de 25 ziet zelfs een derde dat er ja, om hen heen meer gerookt wordt dan voorheen.
0: En worden daar verklaringen voor gegeven?
8: Nou ja, jongeren noemen eigenlijk zelf drie dingen. Want het is ook wel, ja, het hoort ook wel een beetje bij hun levensfase. Ze gaan meer naar buiten, maken nieuwe vriendengroepen, gaan studeren. En ja, een soort van levensstijl van rebellie, kijk mij stoer zijn of zo, afzetten. Ja. Sommigen zeggen ook wel, ja, ik vape eerst en nu kies ik liever de sigaret. En ja, wat toch ook wel wordt gezegd, ja, we zien het allemaal in influencers, films en series. Het heeft een soort van coole vibe, ja.
0: Is dat ook, boy, want jij bent student, ook wat jij om je heen zag gebeuren?
9: Nou ja, hoe ik begonnen ben met de petitie is inderdaad omdat ik ging nadenken over hoe ben ik zelf ooit begonnen met roken. En toen ging ik eens op Instagram scrollen en toen viel het me op dat het steeds vaker influencers zag die het cool probeerden te maken. Wat jij net ook zegt. En in het fragment van Monica Geuze die praat over dat ze dat... Ja, wat
0: nou, en dat doet ze wel op een hele goede manier.
9: Ja, ze deed het echt romantiseren. Ja. En toen dacht ik van, ja, volgens mij ben ik er ook gewoon ingetrapt. Mm-hmm. Je ziet het voorbij komen en ik denk van, ja, oh, je volgt mensen. En ik denk, misschien vind ik dat ook wel lekker of leuk. En op een gegeven moment begin je ermee.
0: Ja. Je had het over een petitie die je gestart bent.
9: Ja.
0: Voordat we daarop doorgaan, hoe oud was je toen je begon met roken? Weet je dat nog?
9: Ik was ongeveer 17 volgens mij. Dus dat is niet zo heel lang geleden.
0: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment had je er genoeg van.
9: Nou,
0: zelfs dusdanig dat je denkt, ik begin een petitie om dit allemaal tegen te gaan, deze trend.
9: Ik had er niet per se genoeg van. Ik was, zoals ik net al zei, aan het kijken. Ik was net begonnen weer met roken na een tijdje. Ik heb van die fases dat ik dan had gestopt en dan begon ik weer. En op een gegeven moment ging ik erover nadenken, ja, waarom begin ik nou weer? Want ik wil op een gegeven moment, dan wil je voorgoed stoppen natuurlijk. Dus dan moet je wel naar de oorzaak kijken, waarom ben ik nou begonnen? En toen kwam ik dus op het punt van de social media. Dus toen ging het knagen van...
0: Want het zag er lekker uit, het zag er cool uit.
9: Ik weet niet of... Ja, voor mij in ieder geval niet, maar het wordt gewoon genormaliseerd. Influencers proberen het cool te maken. Je ziet bijvoorbeeld influencers als Monica Geuze, een Joost Klein, een Leeuw Kleine, die in videoclips en in post de sigaret romantiseren. En dat vind ik gewoon... Toen ik er onderzoek over ging doen, vind ik bizar. En toen dacht ik van, nou, daar moet ik iets mee.
0: Ja, en als je eenmaal begint, je bent best wel snel verslaafd. Het is lastig om er vanaf te komen. Hoeveel mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend?
9: Ja, nu ongeveer 18.000.
0: Ja, en je richt je met name, want je noemde al Steen, Joost Klein, Monica Geuze, die influencers. Joyce, kom jij dat ook verder in het onderzoek tegen, hoe groot hun invloed is?
8: Nou ja, ik weet niet zeker of het één op één de reden is dat alle jongeren in ons onderzoek gaan roken. Maar ze zeggen inderdaad wel dat influencers heel duidelijk onderdeel zijn van de beeldvorming. Dat het in ieder geval cool is. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeggen jongeren ook wel dat zij zich er niet zozeer aan storen dat influencers roken. Zij vinden, je moet een onderscheid maken tussen normaal menselijk gedrag, wat mensen roken nou eenmaal, dus ja, dan is het ook wel authentiek als een influencer rookt. Het is wat anders als het echt oproepen tot roken en promotie ervoor maken. Dat wordt minder gewaardeerd. Maar dan nog zeggen de meeste jongeren in ons onderzoek, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid als je de sigaret opsteekt.
10: Maar Joyce, als je een influencer bent, dan is alles wat je doet toch eigenlijk ook promotie maken, of je het nou wil of niet.
8: Want je bent jongeren in ons onderzoek vinden juist een influencer iemand die zo authentiek mogelijk zijn of haar leven laat zien.
11: Maar Boy, jij knikte daarbij.
9: Okay, bij welke?
11: Alles wat ze doen is een soort voorbeeld.
9: Tuurlijk, alles ligt onder de loep. Je bent een influencer. En dat is, nou ja, de letterlijke vertaling is, je beïnvloedt mensen. En wat jij net zegt, het is je eigen keuze. Daar kan ik heel erg goed inkomen. Maar een heel groot deel van de mensen die influencers volgen zijn onder de 18 jaar.
8: Ja.
9: Omdat dat is natuurlijk super populair tegenwoordig. Ja. Social media. Ja. Die zijn extra beïnvloedbaar. En ik denk niet dat je tegen kinderen kan zeggen waarvan hun brein nog niet helemaal ontwikkeld is. Ja, dat is je eigen keuze. Kijk maar, daar kan je zelf wel een keuze in maken.
8: Ja, het is heel knap natuurlijk dat jij op 19-jarige leeftijd dat ziet. Maar ja, we vragen het aan jongeren en die denken, ik kan dat heel goed voor mezelf bepalen. Ja,
9: ja, dat kunnen ze denken, maar dat is niet zo. Ja.
11: Wat zeggen influencers zelf? Want je hebt ze ook benaderd. Of in ieder geval, dat doe je toch?
9: Nou, ik heb ze niet zelf benaderd, maar ze kunnen zich zo al aangesproken voelen door mijn petitie natuurlijk. Nou,
11: wat is de reactie?
9: Er zijn bepaalde mensen, ik wil niet zozeer zeggen dat dat influencers zijn, maar bijvoorbeeld Martin Koolhoven, de filmregisseur, die had op LinkedIn had hij gereageerd met: hoe kan ik korte metten maken met deze petitie en de vrijheid van... Nou, zijn filmregisseurschap waarborgen. Nou ja, hij is blijkbaar heel erg fan van sigaretten in zijn film stoppen, omdat hij dat waarschijnlijk ook een cool beeld vindt. En dan denk ik, vind je je eigen werk nou werkelijk zo belangrijk? Belangrijker dan iedereen aan kanker helpen.
11: Ja. Het klinkt een beetje als een opgestoken middelvinger, toch, dan, als je dat zo hoort. We hebben nog heel even oplossingen. Waar zien ze die in het panel?
8: Nou ja, het viel mij wel op. Zowel rokers als niet-rokende jongeren zouden het heel goed vinden als het bijvoorbeeld verboden wordt bij scholen en in speeltuinen. Want daar zie je toch het meest ook voor je. We hebben ook gevraagd naar een generationeel rookverbod. Ik weet niet of dat jullie wat zegt. Dat is bijvoorbeeld volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk. Dan mag je, als je na 2008 geboren bent, niet meer sigaretten kopen. Nou ja, zelfs daar zijn de meesten niet voor. Dus het is echt wel van niet te betuttelend en laat het onszelf bepalen.
11: Ja. Mooi, gaat het door met die petitie? Gaat dat verder?
9: Ja, ik ga zeker door. Ik ga hem binnenkort aanbieden aan de Tweede Kamer. En dan hoop ik dat hun er iets mee kunnen.
11: Okay, dank voor je komst hier naar de studio. Boy Tanis en Joyce Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Het is piepklein, het zorgt voor heel veel tumult. Zometeen de storm van emoties over dat hele kleine dingetje waar de Tweede Kamer vanmiddag over stemt.
12: NPO Radio 1.
13: Podcast. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
14: Hoe werkt onze monarchie?
15: Leve de koning. Hoera.
14: Wat doet de koning?
16: Veel praten.
17: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
14: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
18: Leden van de Staten-Generaal.
14: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
19: Ja, ze staan wel ergens voor.
20: Nee, ik vind het ouderwets.
21: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
22: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
14: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
23: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ja, kun je even staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Volido.
26: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
27: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
28: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
29: NPO Radio 1. 1 uur.
30: Susanne Bosman.
31: Ach, wie heeft er niet af en toe gedroomd dat hij of zij in een oranje voetbalshirt op het veld staat en op het laatste moment de winnende goal maakt? In de praktijk zijn dromen vaak bedrog. De kans dat een talentje prof wordt is 1%. Dat zei de Amsterdamse wethouder van sport pas in onze uitzending. 1%. Is dat feit of fictie? Zometeen in 1 vandaag, na het NOS Journaal. Clemens Peters.
32: Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat, zegt de officier van justitie.
33: En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, vinden we passend.
32: In het lab werd cocaïne verwerkt. En uit onderzoek is gebleken dat de vaten aceton inderdaad de explosie hebben veroorzaakt. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte van 15 opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over de aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In de brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Directeur Pieter Duisenberg van de Rekenkamer legde eerder op deze zender uit dat de begrotingen toetsbaar moeten zijn.
34: De bedoeling is dat ze concrete en meetbare doelen dan ook stellen. En dat is iets wat wij al tijdenlang zeggen. Het is ook iets wat de Kamer nu bij motie heeft opgeroepen of heeft gezegd, zo zou je het moeten doen. En ook wat de minister van Financiën had toegezegd aan de Kamer, dat het concrete en meetbare doelen zouden zijn. Er zijn een aantal ministeries die dat wel goed doen. We hebben daar wel geteld 5 ministeries waarvan we zeggen, nou, die hebben in ieder geval concrete meetbare hoofddoelstellingen, waardoor de Kamer ook goed kan controleren, maar ook de belastingbetaler kan zien, dit is wat we ervoor terugkrijgen, dit is wat onze definitie is van succes en van resultaat.
32: Volgens de Rekenkamer is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. En ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. De hoop is dat de Tweede Kamer de handschoen oppakt.
34: Wij hopen dat de parlementaire commissies, dat de commissies dat ze gaan zorgen dat in ieder geval de doelstellingen veel scherper worden. Dus dat je voor alle commissies dat gaat gebeuren. En ik denk dat dat niet moeilijk is om te doen, maar ik denk dat het parlement daarop moet staan. Ja, en qua keuzes hoop ik dat de politiek kan komen tot een aantal focusgebieden. En in feite zijn dat die taskforces waar iedereen het wel over eens is van hier zou je doorbraken moeten hebben. En dat men dan zegt, ja, hier volstaat de kaasschaaf niet. We moeten echt hier grote keuzes gaan maken en concreet zien die er zo en zo zien ze eruit.
32: Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat er mee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is, meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen.
0: Het NOS-journaal.
32: Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Ze hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Hives komt weer terug. De Nederlandse social media platform werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Uiteindelijk werd het ingehaald door Facebook. De reacties op de terugkeer zijn wisselend.
1: Nou, dan schrik ik. Ja.
6: Hoezo?
1: Nou ja, Hives is toch, dat is toch die ziekte, hè?
7: Ja, het was leuk. Ja, dat is het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en plaatsen berichten en zo.
8: Je hebt gewoon je vriendengroepen nu binnen WhatsApp. En daar stuur je gewoon je berichten en je updates en je foto's. En ja, daar deel je nu eigenlijk alles. Dus of dat nu weer naar een apart Nederlands-owned, Nederlandstalig platform moet gaan. Ik denk dat een beetje te laat is.
32: De nieuwste versie van Hives zou minder verslavend moeten zijn dan andere sociale media. En ook draait het platform op Europese servers. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden.
31: Clemens, dankjewel voor verkeersinformatie naar Mandy van der Plas. Dag Mandy.
9: Goedemiddag Suzanne. Er staat op dit moment 1 file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Het rijdt daar wat langzaam bij Sliedrecht Oost en in totaal is de vertraging hier 15 minuten.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
31: Statiegeld op blikjes, het begint misschien een beetje te wennen, maar er zit wel een gat in het systeem hier. Een luisteraar wees ons daarop en zometeen waar het dan misgaat. Ja, Kees, als hij maar geen voetballer wordt, maar de kans is toch niet zo groot, hè?
6: Nee, volgens de Amsterdamse sportwethouder is die maar 1%. Als een voetballer al in de jeugd van een profclub speelt. 1 op de 100 haalt het. Maar dat is nog best aardig. Ja, we zoeken uit of dat klopt.
31: In feit of fictie zometeen. Nu sportvissers op de kast.
10: Suzanne Bosman. Vandaag.
11: Komt-ie.
12: Oh. Ja, het is geweldig dit.
11: Ah,
12: snoepers.
11: Kijk nou.
12: Echt? Toch wel. Wat goed.
11: Yes. Oh, lekker.
31: Ja, vandaag stemt de Tweede Kamer over een heel klein dingetje dat voor heel veel emotie zorgt. Dat is de vishaak, om precies te zijn de weerhaak. Volgens de Partij voor de Dieren veroorzaakt die onnodig dierenleed. En moet daarom verboden worden. Tom Bremer is hier, eigenaar van vispark Tom's Creek in Lelystad, onder andere. Ja. Andere plaatsen ook in Nederland. Fijn dat u er bent. U hebt vishaken meegenomen. Het eerste, wat zijn ze inderdaad ontzettend klein.
13: Ja.
31: Maar ze zijn niet allemaal zo klein. Toch?
13: Zijn niet allemaal
31: we
13: zo
31: hebben
13: klein.
31: Hier nog geen halve peperclip, denk ik, liggen. He? Toch?
6: Lijkt een klein oorbelletje.
31: Ja, een heel klein oorbelletje. En nou, ik kan het zonder bril niet zien, moet ik eerlijk zeggen. Maar de kleinste, zegt u, daar zit een weerhaakje aan.
13: Ja.
31: Ja. En dat is echt maar heel klein. En daar is heel veel gedoe over.
13: Ja, en met zo'n kleine haak kun je dus echt gewoon prima een vis van 1,20 meter vangen. Hè? Dus dit,
31: welke kleine haak?
13: Met allebei deze kleine haken zou dat kunnen.
31: Want daar gaat het niet om.
13: Daar gaat het niet om, nee. Hè, van, maar we hebben inderdaad maar hele kleine haakjes die we gebruiken tegenwoordig met het vissen.
31: Ja, en nu wil de Partij van de voor de Dieren dus dat weerhaakje, dat niet meer gebruikt wordt. Maar bij u in uw vijvers, daar gebeurt dat al nauwelijks meer, hè?
13: Klopt. Ja. Hè, wij hebben het avontuurlijk vissen op grote steuren, meervallen en karpers.
31: Ik heb foto's gezien. Echt, mannen staan er met hun armen vol.
13: Ja, zeker. Ja. Mm-hmm. En ik ben daar in 2014 eigenlijk zeg maar met dat concept gestart. Ja. Omdat ik zelf fanatiek visser ben. En ik het heel leuk vond om mensen kennis te laten maken met de hengelsport. Mm-hmm. Toen hebben we ook over nagedacht van hoe kunnen we dat dan het beste doen. En dat doen we op een manier waarop we dat zo visvriendelijk mogen doen. Dus speciale matjes waar we de vis op leggen. Speciale hengels die we zelf ontwikkeld hebben. Speciale lijnen. En dus ook het weerhaakloze haakje.
31: Mm-hmm, want die gedachte had u toen ook al. Want de vis moet er zo min mogelijk onder lijden. Want de vissen die je bij u vangt, die gaan ook weer terug de vijver in.
13: Ja, bij het avontuurlijk vissen worden de vissen weer teruggezet in de vijver. Dus wij willen het ook vooral zo toegankelijk mogelijk maken. En als je vist met een weerhaakloos haakje, dan kan je het haakje heel makkelijk onthaken. En dus zeker voor, we hebben heel veel kinderen, heel veel mensen die minder ervaring, een brede doelgroep, is dat ontzettend
31: want dat weer, fijn. Ja, want dat weerhaakje veroorzaakt schade aan de vis. Daar heeft de vis pijn van. Hoe dat met pijn zit bij vissen, precies, daar zijn boeken over volgeschreven. Maar hij merkt het wel, de vis, hij of zij.
13: Ja.
31: Het is er lastig uit te krijgen. Dus het komt
13: weerhaakje
31: hoe dan ook schade.
13: Is zeg maar net iets, van je ziet hoe klein het is, maar het is net iets lastiger met het onthaken.
2: Vanwege dat extra kleine hoekje dan.
13: Extra kleine hoekje. Het heeft ook weer voordelen. Want het voordeel is dat natuurlijk je aas beter blijft zitten of voor andere visserijen. Maar bij ons, wij hebben relatief kleine vijvers. We hebben mensen die bij ons komen vissen en die heel vaak onze materialen huren. Nou, dat is helemaal perfect voorbereid op deze visserij.
31: Ja, maar u zegt het avontuurlijke vissen. Ja. Daarbij gebruikt u die haak zonder weerhaak.
13: Ja.
31: Maar als je op forellen komt vissen bij u, dan gebruikt u de weerhaak wel.
13: Ja, we hebben ook het forelvissen.
31: Dan denk ik, dat is dan toch weer zielig.
13: Nou, het forelvissen is een vis die meegaat voor consumptie. He, want wat is er nou lekkerder dan een lekker vers gerookt forelletje? He, dus als je die vangt, moet je die meenemen? Mm-hmm. Of kan je bij ons omruilen tegen een vers gerookt forelletje? Dus die vis die gaat mee in de pan. Van die vis wil je dus heel graag meteen binnenhalen en die kan je dan meenemen. Dus dan is dat ook natuurlijk minder erg. Daarna is hij geschikt voor de consumptie, dus leeft hij niet meer.
31: Oké, daarna gaat hij toch dood. In feite, daar komt het op neer. Ja. Waarom zijn nou zoveel mensen zo boos dat weerhaakje verdwijnt?
13: Nou, eigenlijk is het zo van, bij ons, bij Tom's Creek, in de visvijvers is het een ideale manier om op deze manier te vissen. Mensen die, we hebben relatief kleine vijvers, je kan dichtbij vissen. Dus dat is eigenlijk, en we vissen met
31: een dobber. Ik heb verslagen gelezen van mensen die in hun ziel geraakt worden hierdoor.
13: Klopt, maar als je inderdaad dus in het buitenwater vist, dan heb je heel veel verschillende manieren van vissen. Karpenvissers, roofvissers die met grote boten erop uitgaan. En wat het is als jij op het buitenwater, is het überhaupt lastiger om de vis te vinden, om een vis te vangen. En als je dan de vangst van je leven eraan hebt, dan wil je die vis heel graag binnenhalen. En dat kleine weerhaakje helpt wel, zeg maar, om die vis makkelijker binnen te halen.
2: Maar dan denk ik ook, ben je niet gewoon een slechte visser als je het niet zonder weerhaakje kan dan?
13: Nou ja, je hebt ook bepaalde technieken. Bijvoorbeeld karpvissen, dan vis je op een lange afstand. Als je dan zonder weerhaak vist, dan zul je echt wel misschien wel de helft van de vissen missen. Omdat die manier van vissen zo werkt. Ja, dat wil je gewoon niet als visser. Dat is gewoon zonde.
31: Dus u zegt op de ene plek wel en op de andere plek niet.
13: Precies, bij ons, wij zijn heel blij met het weerhaakloos vissen bij Tom's Creek. Daar sta ik helemaal achter. Mm-hmm. Maar als sportvisser, dan wil ik ook met die weerhaak graag op mijn verschillende visserijen kunnen vissen.
31: Ja, Partij voor de Dieren wil het overal, hè? Dat die weerhaak wordt verboden. Maar goed, vanmiddag is de stemming.
13: Ja.
31: Hoe zit u met de hele club te kijken?
13: Ja, we zitten dat met spanning te volgen. Hè? Ook als sportvisser natuurlijk, dus zeker.
31: Oké, dank voor uw komst en dank voor uw uitleg over de weerhaakvolle en de weerhaakloze vishaak. Tom Bremer van Vispark Tom's Creek.
10: Vraag 1 vandaag.
31: Een blikje is een blikje. Elk blikje is hetzelfde, zou je zeggen. En toch kun je een Oostenrijks blikje hier niet inleveren. Maar waarom eigenlijk niet? Dat vraagt Niels Dirks uit Eersel zich af. Meneer Dirks, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
31: Want het zijn uw blikjes waar we het dus over hebben. U was met vakantie in Oostenrijk?
14: Ja, klopt. Ik zat vorige week met mijn vriendin lekker aan de Pressegerzee. En toen kwam jullie vraag binnen.
31: Ja, tenminste, u zag iets voorbij komen. Want met uw blikjes daar in Oostenrijk en u dacht, maar ik wil ze hier in Nederland wegdoen. En dan?
14: Ja, precies. We zouden de volgende dag naar huis gaan en voor onderweg wat flesjes en blikjes meegenomen. Exact dezelfde flesjes als hier in Nederland met een mooie Europese dopje dat vast blijft zitten aan de flesje. In Oostenrijk heb je ook, naar mijn weten, exact dezelfde inleverautomaten. En toch kan ik ze niet in Nederland inleveren en andersom.
31: Ja, want hebt u het geprobeerd in zo'n automaat en kwam je dan weer terug?
14: Ja, die kwam inderdaad terug. De Nederlandse flesjes werden niet ingenomen daar.
31: Nee, dus u hebt ze maar elders weggegooid?
14: Ja, in de PMD-zak in Nederland en in Oostenrijk.
31: Precies. Nou ja, kan het niet anders. Dat is in feite uw vraag. Dat vragen we aan Ellen Schep. Een onderzoek gedaan naar het statiegeldsysteem hier in Nederland. Mevrouw Schep, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
31: Ja, wat maakt het nou uit om een blikje uit Nederland of Oostenrijk? Waarom kun je een Oostenrijks blikje hier niet inleveren?
3: Ja, dat komt erdoor hoe eigenlijk het statiegeldsysteem is ingericht. Dat is typisch iets wat lidstaten zelf mogen bepalen. En de systemen zijn eigenlijk zo ingericht dat ze gericht zijn op het innemen van de blikjes binnen het eigen systeem. Zo zitten er bijvoorbeeld barcodes op het blikje en op het flesje. En daardoor neemt inderdaad de automaat in Oostenrijk het blikje en flesje wat in Nederland is gekocht niet in.
31: Heeft dat te maken met het statiegeld en waar dat terecht komt?
3: Dat speelt wel ook een grote rol. Want er wordt natuurlijk statiegeld betaald. En als je je flesje of blikje weer inlevert, krijg je dat statiegeld terug. En daar zit een complex administratief systeem achter, waardoor dat weer verrekend wordt tussen de verschillende partijen die meedoen aan dat statiegeldsysteem. En stel dat je blikjes koopt in een land waar geen statiegeld is, dan is er geen statiegeld voor betaald. En als dat dan bijvoorbeeld in Nederland wordt ingeleverd, ja, dan kan je wel geld verdienen, maar dat is voor het systeem niet fijn.
31: Ja, zijn ze er wel mee bezig dat er toch een systeem komt? Want ja, mensen reizen veel en je weet hoe dat gaat. Hè? Je koopt in het ene land, koop je inderdaad bij een benzinepomp of waar dan ook een flesje of een blikje. En je neemt het mee en je bent twee landen verder. En denk je, oh ja, nou heb ik het hier.
3: Nou, ze zijn in Europa wel heel erg bezig met statiegeldsystemen. En er is nu wetgeving die landen in 2029 verplicht om een statiegeldsysteem te hebben, tenzij ze op een andere manier aan de inzameldoelstellingen voldoen. Maar dat is geen Europees statiegeldsysteem en landen mogen het dan nog steeds zelf inrichten.
31: Meneer Dirks, er wordt enigszins aan gewerkt, maar er zit, als ik het zo hoor, gaat het nog niet snel. Dus die Oostenrijkse blikjes toch in Oostenrijk maar wegdoen voortaan.
14: Precies.
31: Soms nog, ja. Vindt u ervan?
14: Ja, ik vind het op zich, het is goed dat eraan gewerkt wordt. En zeker, hè, ik las gisteren het artikel van jullie. Daarin wordt ook gezegd dat de Nederlandse aluminium, dat wordt in Duitsland gerecycled. Dus ja, dat roept toch de vraag op. Als we toch al bij elkaar in de landen recyclen, waarom dan niet gewoon één inzamelsysteem? Ja. Maar goed dat eraan wordt gewerkt.
31: Ja, ja. Zo gaat het met die dingen. Ja, in de tussentijd, mevrouw Schep, heeft meneer Dirks dus die dingen maar in de PMB-zak gedaan? Is dat dan, zegt u, oké?
3: Ja, dat is denk ik het beste wat hij kan doen. Dan worden ze, als het goed is, gewoon gerecycled.
31: Oké. Dank u wel voor uw uitleg. Ellen Schep was dat, onderzoeker in Delft naar statiegeldsystemen. En dank Niels Dirks voor het stellen van de vraag. Ja, en hebt u nou zelf ook een vraag bij het nieuws of andere dingen die u bezighouden in de wereld om u heen? Stel die dan, dat kan op 1vandaag/chat of in de NPO Luister-app. Gaan wij op zoek naar het antwoord.

0: Prins Ferdinand, Eleanor, put your boots on.
1: Feit of fictie?
0: Veel voetballertjes dromen ervan om prof te worden, maar de kans dat het lukt is klein.
2: De kans dat je profvoetballer wordt als je al bij een betaald voetbalclub zit, dat is een procent wat, ja, dat bedoelt 1%.
3: Ja, dat zei sportwethouder van Amsterdam, Sofyan Mbarki, in onze tv-uitzending van 1 Vandaag.
0: Ja, 1%, ja, veel. Het is toch eigenlijk best veel?
3: Ja, dat vind ik dus ook. Ik dacht bijna van, hop, ik trek de voetbalschoenen weer aan en ik ga het zelf nog even proberen.
0: Zoveel voetballers.
3: Ja, inderdaad. 1 op 100, die dus wel in de jeugd spelen bij een van de 34 Nederlandse profclubs. Want we hebben maar 34 profclubs. In de eredivisie en in de eerste divisie, dan mag je jezelf profvoetballer noemen.
0: Oké, maar eerst is het begin van het begin. Voor de ouders met voetballende kinderen, hoe groot is nou de kans dat jouw kind bij de F's profvoetballer gaat worden?
3: Nou, daarvoor naar Yevgeny Levchenko, oud profvoetballer en voorzitter van de Vereniging van Contractspelers. Hij heeft dan toch wel daarvoor een slechte boodschap.
4: Als je praat over kinderen, als je praat over jeugd die heel graag wil voetballer worden, maar nog nergens zitten, en die beginnen eigenlijk aan het begin van aan onderste van de piramide, dan praten wij over een slagingspercentage van 0,0,0 wat. Dat stond in Duitse onderzoek.
0: Ja, dat is weinig.
3: Ja.
0: Oké, maar nu naar de jeugdspelers die dus al bij een betaald voetbalclub zitten.
3: Daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, vertelt dan weer journalist en maker van de podcast Jacht op de Jeugd, Fabian van der Pol.
5: De KNVB dus een onderzoek heeft gedaan. Dat gaat om jongens die tussen 2010 en 2022 zijn geselecteerd. 7,7% daarvan speelde tenminste 1 wedstrijd in de eredivisie of de eerste divisie. Maar het kunnen ook zelfs zijn jongens die 1 minuut hebben gespeeld.
0: Nou ja, goed, maar het is wat positiever dit.
3: Nou, ja. Inderdaad, Suzanne. Maar ja, we moeten niet te vroeg juichen, zegt Levchenko.
4: Het blijft ontzettend moeilijk, want als je kijkt naar hoeveel spelers het niet halen, omdat er heel veel aspecten rol spelen. Ik ben net bij NAC Breda geweest en we praten over mentale weerbaarheid. Dat speelt ook een hele belangrijke rol. Dus als je kijkt naar alle aspecten en alle facetten die spelers moeten hebben, dan praat je over een hele kleine percentage die echt een top haalt.
3: Ja, want je kan wel een minuut spelen, maar dan ben je nog geen profvoetballer, hè? Want dan maak je er nog niet je beroep van. Je moet ervan kunnen leven. En voordat je daar bent, ja, dan vallen dus vanwege deze problemen ook nog spelers af.
0: Oké, maar goed, we hadden het over die 1%. Feit of fictie, waar hebben we hier dan mee te maken?
3: Nou, Van der Pol haalt er nog een onderzoek bij van sportpsycholoog Tim Choi, die de slagingskans exact heeft onderzocht.
5: Hij zei dat als je op je 8e bij een profclub komt, dat je dan gemiddeld 2% kans hebt om 10 jaar later daadwerkelijk prof te zijn. Dat je wel kan zeggen, ik ben profvoetballer. Dus dat je ook daadwerkelijk een contract hebt.
3: Het is dus fictie, de kans is groter, maar het feit blijft dat het heel lastig is.
0: Oké. Goed, zometeen. Het is nu bijna 6 minuten voor 2:30 hier op de Radio Bureau Buitenland. Sophie Derksen, dag Sophie.
6: Dag, ja, wij kijken vooruit op 2 topontmoetingen die tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping komende donderdag in Washington. En die ontmoeting wordt door de hele wereld, maar in het bijzonder ook in Taiwan, met argusogen gevolgd. Gaat Xi Trump onder druk zetten om geen wapens meer aan Taiwan te leveren? Daarover straks met Azië-kenner Kasper Witz. En later vandaag dan ontmoet Donald Trump de Oekraïense president Zelensky. Aan marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, wat gaat daar precies besproken worden? Straks onze correspondent Michiel Driebergen vanuit Kharkiv.
0: In Bureau Buitenland. Bijna het einde van deze 1 Vandaag. Kees, de zwembroek nog maar niet opbergen?
3: Nee, want er komt een zak warme lucht aan. En daardoor wordt het volgende week 28 graden of zelfs nog iets hoger, meldt Weer Online in het AD. Die warme lucht komt uit Zuid-Europa en het is alsof iemand een grote pomp met warme lucht aanzet en die echt onze kant op blaast, zegt meteoroloog Jeroen Elverink. Volgende week woensdag en donderdag kan het dus erg warm worden. Er is een 10% kans dat het nog boven de 30 graden wordt. Maar als dat gebeurt, is dat sinds een eeuw dat
0: is. Dan gaan we weer allemaal record op record worden.
3: Maar ik denk, als je dan toch een dag vrij moet nemen, nou, neem het woensdag of donderdag, kan je terras op.
0: Heb je daar eigenlijk nog zin in, die warmte?
3: Ja, heerlijk.
0: Oké. Goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Ga daar ook heen als u vragen hebt bij het nieuws. Wij zoeken graag naar antwoorden. En wij wensen hier op de radio nu een fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
18: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
22: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: NPO Radio 1.
0: het NOS-journaal.
2: De Algemene Rekenkamer heeft kritiek op de begroting van het kabinet. Volgend jaar willen ministeries 517 miljard euro uitgeven. Maar vaak is er geen duidelijk plan of doel. Als dat doel er wel is, blijft het vaag of onhaalbaar. Zo is er volgens de Rekenkamer structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en sporen. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. In de VS is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het is Braden Peters, bekend van omstreden video's over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door zich met een hamer in het gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. In een natuurreservaat in Botswana worden 20 zwarte neushoorns losgelaten en daarmee verdubbelt de populatie van het dier in Botswana naar ruim 40. Die dieren komen uit Zuid-Afrika. De zwarte neushoorn is door decennia van stroperij ernstig bedreigd, terwijl het dier belangrijk is voor het ecosysteem.
0: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
4: Welkom bij Bureau Buitenland, waarin we vandaag vooruitblikken op 2 belangrijke onderontjes op het wereldtoneel. Donderdag dan zien Trump en de Chinese leider Xi Jinping elkaar in Washington. Xi gaat er op staatsbezoek. En dat zorgt voor grote onrust in Taiwan. Xi zou Trump onder druk zetten om de Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan te stoppen. En Trump die roept al langer dat Taiwan voor hem gewoon een zetstuk is. Trump roept wel meer, daarom staat ook de ontmoeting tussen Trump en Zelensky later vandaag in de kantlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties onder druk. Daar beginnen we. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
5: Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced plans for a high-stakes meeting with President Donald Trump in New York. Zelensky and Trump have had a strained relationship lately. Trump recently criticized Zelensky, urging Ukraine to stop targeting Russian oil refineries.
4: Trump roept dat de Oekraïense aanvallen op Russische olieraffinaderijen de oorzaak zijn voor de hoge benzineprijzen. En dat is weer een heikel punt op weg naar zijn midterms, de tussentijdse verkiezingen in de VS. Vandaag ontmoeten Trump en de Oekraïense leider Zelensky elkaar bij de Algemene Vergadering van de VN. En de vraag is, hoe zal dat gesprek verlopen? Juist ook door die inleidende beschietingen van Trump, zo noem ik het maar. Michiel Driebergen, correspondent, is bij ons vanuit Oekraïne.

0: al dat gesprek verlopen. Juist ook door die inleidende beschietingen van Trump, zo noem ik het maar. Michiel Driebergen, correspondent, is bij ons vanuit Oekraïne, vanuit Kharkiv. Welkom, Michiel.
1: Dag, Sophie. Goedemiddag.
0: Ja, Michiel, laten we daar beginnen. Trump zegt dus dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de hoge benzineprijzen wereldwijd. Eerst maar even de feiten. Wat is daarvan waar?
1: Ja, als je naar energie-experts luistert, dan noemen ze eigenlijk Oekraïne niet eens. Te meer omdat de Russische export eigenlijk ook de laatste maanden, sinds Oekraïne die olie-raffinaderijen in Rusland aanvalt, ja, eigenlijk die export is niet zozeer gedaald. De Russen zelf hebben vooral een probleem, want die staan te wachten bij de benzinepomp. En dat is de laatste weken weer enorm toegenomen, die wachtrijden. Maar goed, inderdaad, ja, Trump is bezorgd, toont zich althans bezorgd. Hij zegt van ja, Zelensky has to do one thing to stop knocking out diesel fuel in Russia, want hij veroorzaakt een tekort. Mm. Nou, zondag hebben die twee overigens al gebeld, Zelensky en Trump, en toen ging het alleen maar over diesel zou het zijn gegaan.
0: Ja, want even voor de helderheid, je zegt net energie-experts noemen Oekraïne helemaal niet eens als verklaring voor die hoge benzineprijzen wereldwijd, want die verklaring ligt dan met name bij
1: in
0: Trump zijn eigen oorlog in Iran.
1: Precies, precies, in het Midden-Oosten. En ja, natuurlijk zien ze dat in Oekraïne ook wel. Hè? Dat die oorlog in het Midden-Oosten ook gaande is naast de oorlog in eigen land. En ja, ze weten dat Trump nou eenmaal de midtermsverkiezingen moet winnen. Dat hij campagne voert. En ja, hij voert graag campagne over de ruggen van Oekraïne. Zo zien ze dat, hè? Over de rug van Zelensky. Neemt overigens niet weg, hoor, Sophie, dat de Oekraïners die blijven aanvallen, die olieindustrie in Rusland. Afgelopen weekend zagen we toch apocalyptische beelden vanuit Moskou. Mm-hmm. Die olieraffinaderij is een van de grootste van het land. Die ligt helemaal stil, schijnt nu. En afgelopen nacht ook in Samara, dat is toch bijna 1000 kilometer van de Oekraïnse grens, opnieuw een aanval, opnieuw vlammen sloegen daar uit de oliefabrieken.
0: Maar ik begrijp het zo, dus de aanvallen van de Oekraïners op de Russische energieinfrastructuur, die zijn dus niet op zich de oorzaak van die hoge benzineprijzen. Die ligt echt bij Trump zijn eigen oorlog.
1: Tja, zo framed Trump het, maar daar zijn de experts het in ieder geval niet met hem eens, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, dus Trump liegt eigenlijk, is hier de conclusie.
1: Nou ja, goed, het is natuurlijk een spel wat Trump speelt. Hè? Alleen Zelensky, die moet natuurlijk in dat gesprek vandaag, begin van de avond, moet hij dat spel mee gaan spelen. En daar heeft hij natuurlijk toch ook al voorzetten voor gedaan. En afgelopen zondag na het gesprek wat hij aan de telefoon met Trump had. Hij zegt eigenlijk, ja, Trump die gaat mij onder druk zetten, zou je zeggen. Maar ja, misschien is in deze ontmoeting toch ook wel een oplossing te vinden vandaag. Zou juist de situatie kunnen veranderen. Er is sprake, zegt Zelensky, van een diplomatiek momentum.
0: Hmm. En wat zal dan Zelensky's boodschap aan Trump zijn, denk je?
1: Kijk, Zelensky die speelt het eigenlijk zo. Hij zegt, oké, jullie geven ons de schuld. Nou, die oorlog die is inderdaad gaande. Hè? Daar vallen over en weer slachtoffers. En er wordt over en weer de economie getroffen. Maar wij in Oekraïne willen best wel de-escaleren. En hij noemt niet alleen de energiesector, dus die olieindustrie, of bijvoorbeeld de Russische aanvallen op de Oekraïnse energiesector, want die zijn natuurlijk al jaren aan de gang. Maar hij noemt ook de kritieke infrastructuur. Dan zou je denken aan de haven van Odessa bijvoorbeeld, die helemaal stil ligt. Maar de haven in Rusland, Novorossiysk, waar ook nu de graanoogst zou moeten worden geëxporteerd, ligt ook stil. Voedselexport, zegt Zelensky, mag niet langer doelwit zijn. Dus nu wordt er eigenlijk gespeculeerd. En daar hebben zelfs Trump en Macron het schijnt al over gehad gisteren. Om een soort staakt het vuren te maken, te creëren. Althans die mogelijkheid te creëren. Als het een algeheel staakt het vuren dan niet nog niet mogelijk is, dat blijkt tot nu toe wel in al die onderhandelingsvoorstellen. Ja, dan moet het misschien gaan over een soort beperkter staakt het vuren, maar wel een heel belangrijk staakt het vuren voor Oekraïne en voor Rusland momenteel op het gebied van energie. En op het gebied van graan bijvoorbeeld, de voedselvoorziening.
0: Ja, maar goed, oké, als Trump een staakt het vuren op energiegebied wil, gaat Zelensky daarin mee? Ik bedoel, hoe belangrijk zijn die aanvallen op de Russische olieraffinaderijen nu voor de Oekraïnse strategie?
1: Nou ja, de Oekraïners zelf die zeggen dat ze 45% van de Russische olieindustrie al hebben uitgeschakeld, of in ieder geval tijdelijk hebben stilgezet. Kijk, in Oekraïne is dit natuurlijk van wezensbelang, want de haven van Odessa daar, dat is eigenlijk de grootste economische motor van het land. Hè. Vorige keer dat ik bij jullie in de uitzending was, heb ik daarover verteld, over die enorme aanvallen op de haven, dat er geen schip meer in of uitvaart. Ja, wat ik al zei, de graanexport zou nu plaats moeten vinden, de maïsexport, de zonnebloemolie-export. Ja, landbouw is nou eenmaal de grootste,

0: grootste exportproduct van Oekraïne. Dat was het altijd al en dat is nu ook zo. Alleen dat graan dat kan eigenlijk nergens naartoe momenteel. Dat ligt nu in de opslagen bij boeren. Dus dat zou een enorm economisch verlies geven. En dat geeft natuurlijk ook een enorme druk. Te meer omdat op de wereldvoedselmarkt. Te meer omdat de haven van Rusland, die 30% van de wereldwijde graanexport doet. Dat is die haven van Novorossiysk, ook aan de Zwarte Zeekust. Die ligt ook stil, omdat de Oekraïners dus ook daar de silo's bombarderen en bijvoorbeeld de graaninfrastructuur. Mm. Dus er is eigenlijk ook daar geen schip meer uit vertrokken de laatste maand.
1: Ja, maar toch dat ik even de positie van Zelensky daar aan tafel in New York is het vandaag beter snap. Stel dat Trump zegt, je moet eerst stoppen met die aanvallen op Rusland. Want, zegt Trump, dat heeft gevolgen voor de benzineprijzen. Ook als dat niet klopt. Als Trump dat zegt, eerst stoppen met aanvallen op Rusland. Oekraïne is toch heel kwetsbaar als Trump dat zegt. Omdat ze op dit moment vooral hopen op steun vanuit Amerika om zich te weren tegen die Russische aanvallen. Oekraïne heeft te weinig luchtverdediging.
0: Ja, zeker. Nou ja, het lijkt erop alsof de puzzelstukjes ook een beetje op zijn plek kunnen vallen. Hè? Zelensky, ik denk dat Zelensky niet akkoord zal gaan met eerst maar eens stoppen op de aanval op Rusland en vervolgens afwachten wat Rusland daar voor de plaats stelt. Nee, hij zal naar zijn bondgenoten kijken en niet alleen Trump, maar ook Macron, die er nauw bij betrokken is bij deze besprekingen. Dat gaat inderdaad ook over lucht of weer, over de bescherming van de bevolking, maar dat gaat ook over de bescherming van de economie. Natuurlijk zal Oekraïne er niet akkoord mee gaan om eenzijdig te stoppen met deze aanvallen. Mm-hmm. Ten meer omdat dit wapens zijn die Oekraïne overigens zelf produceert. Hè? Al die drones die we in Rusland zien neerkomen bij die olieindustrie. Mm-hmm. Dat zijn Ukraine-made drones. Weliswaar met buitenlandse investeringen. Maar ja, dat zou voor Oekraïne zelfmoord zijn om daarmee te stoppen. Ook omdat er een winter aankomt die waarschijnlijk nog barder zal zijn dan de vorige. En omdat de drones van Rusland preciezer en sneller en lastiger te onderscheppen zijn dan die in de vorige winter op Oekraïne werden afgevuurd.
1: Ja.
0: Oekraïne kan niet akkoord gaan met een eenzijdig staakt het vuren. Dat gaat natuurlijk niet. Maar wil een deal. En dat,
1: laten we dan even naar de Oekraïnse kant van die deal kijken. Want zoals ik het begrijp gaan Oekraïne en Europa, Europese bondgenoten, toch ook in Amerika aansturen vragen naar bijvoorbeeld meer Patriots. Zit dat erin?
0: Ja. Nou, dat lijkt er wel op. Dat zou niet alleen om een gift gaan, maar vorige week werd er nog een grote wapendeal gesloten. In die zin lijkt er toch ook wel iets te schuiven. Het Pentagon kwam met het nieuws naar buiten dat er voor $2,7 miljard een wapendeal met Oekraïne is gesloten. Dat gaat dus om aankoop vanuit Oekraïne, weliswaar met grotendeels Europees geld. En dat zijn vooral zaken voor luchtafweer, radars, maar ook munitie. Dan gaat het nog niet over de Patriot-raketten, hoor. Daar zou dan deze dagen apart een overeenkomst over moeten worden gesloten. Daar hoopt Oekraïne althans op. Dat moeten we echt bezien. Die zijn heel belangrijk, want die ballistische raketten van Rusland, daar kan Oekraïne eigenlijk niks tegen beginnen. Die hoor je gewoon inslaan als je ze hier in Oekraïne hoort aankomen. En daar doet de luchtafweer niks tegen. Maar er is toch echt een groot pakket afgesloten. En ook Macron, die zinspeelde er gisteren op dat het gaat vooral deze dagen over luchtafweer. Hij noemde minder die economische kant van de oorlog, maar luchtafweer, de burgers, de Oekraïense vrienden, zoals hij beschermen. Ja, daar gaat blijkbaar de Europese inzet in deze besprekingen toch ook wel over.
1: En toch tot slot, Michiel, want intussen heeft Amerika natuurlijk ook net een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland aangekondigd. Wat is nou de Amerikaanse houding tegenover Oekraïne op dit moment? Zie jij daar nog een lijn in?
0: Ja, het is echt ongelooflijk lastig om dat te bepalen. Hè? En in hoeverre is het Trump die inderdaad een spel speelt met die midtermverkiezingen, die een campagne voert, eigenlijk de dingen zegt die niet helemaal kloppen over die olieprijzen bijvoorbeeld. In hoeverre is het een spel van Trump en gaat toch de logge Amerikaanse bureaucratie toch nog steeds achter Oekraïne staan? Dat laatste lijkt er toch steeds meer op, hoor. Hè? Vanwege die wapendeal, maar toch ook wel vanwege het mogelijk maken van die Graham-wet, hè? Vorige week, waarin de sancties tegen de Russen toch weer extra scherp kunnen worden gemaakt. We moeten bezien of dat ook gebeurt. In die zin, we weten de Amerikaanse rol niet, maar het lijkt erop alsof daar in elk geval de komende dagen, laat ik het zo zeggen, in New York meer duidelijk over zal worden.
1: We wachten het af, Michiel. Dankjewel. Michiel Driebergen was dat vanuit Kharkiv in Oekraïne.
2: Bureau Buitenland.
3: Sophie Derksen.
1: En we gaan naar de volgende topontmoeting. Want donderdag dan ziet de Chinese leider Xi Jinping Donald Trump voor zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Bij die ontmoeting tussen Trump en Xi ligt ook Taiwan op tafel. Xi zou Trump onder druk willen zetten om de Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan te staken. Dat melden bronnen vandaag aan Reuters. Is Trump bereid die Amerikaanse steun aan Taiwan op te geven als hem dat in de onderhandelingen met Xi goed uitkomt? Casper Witz is hier. Casper Witz bij ons. Zeg het maar, kenner van de regio, kenner van het grote Aziatische gebied. Wat denk je, hoeveel zorgen moet Taiwan zich maken?
3: Nou, als het specifiek gaat om deze wapenverkoop, denk ik dat Trump eigenlijk al een beetje heeft aangegeven bij de vorige top tussen hem en Xi, toen hij in China was in mei, dat inderdaad dit op tafel ligt en onderdeel kan worden van de algemene onderhandelingen tussen China en de VS. Dus ik denk wel dat Taiwan zich daar zorgen over mag maken.
1: Ja. Afgelopen mei, even de aanloop van deze ontmoeting. Afgelopen mei was Trump al op bezoek bij Xi, op zijn beurt. Vlak na dat bezoek zei hij het volgende.
4: We're not looking to have somebody say, let's go independent because the United States is backing us. Yeah.
5: So President Xi probably liked that you haven't approved the weapons to Taiwan.
4: No, I'm holding that in abeyance and it depends on China. It depends. It's a very good negotiating chip for us, frankly.
1: Ja, Trump zei dus in mei al dat Taiwan voor hem een negotiating chip is, wisselgeld in zijn onderhandelingen met China. Zie je nou, Casper, die steun van de VS aan Taiwan in de afgelopen maanden ook echt al veranderen? Wordt die minder ferm?
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Je ziet dat andere ministers, zoals Hegseth van Defensie, ook opeens het niet meer over Taiwan willen hebben. Ook was het in eerdere...
1: Als in die laat dat een beetje achterwege? Of wat
3: het is gewoon, die noemt het niet meer bijvoorbeeld, dit hele onderwerp. En Taiwan als onderdeel, of toch een belangrijk onderdeel van de buitenlandse strategie van de VS in Oost-Azië. Er wordt minder over gesproken. Moeten we ook weer niet overdrijven, hoe belangrijk dat specifiek is. Want aan de andere kant is het wel zo dat er bijvoorbeeld bij militaire oefeningen in Taiwan de laatste tijd wel weer meer Amerikaanse betrokkenheid lijkt te zijn. Dus het is heel erg dubbel. En het gaat
1: Want ik las in de New York Times bijvoorbeeld dat Trump ook allerlei pakketten met raketten, antidroonwapens en zo zou hebben uitgesteld, nu al?
3: Dan gaat het om die oorspronkelijke wapenverkoop. Dus van 14 miljard dollar. En dat ligt inderdaad in de ijskast. Hmm. En dat is een groot probleem voor Taiwan. Omdat Taiwan eigenlijk bezig is met een enorme investeringen in hun eigen defensie. Een opbouw van hun eigen defensieapparaat. Wat vreemd genoeg juist ook deels onder druk van de VS was. Dat ze hun eigen defensie serieuzer zouden nemen.
1: Ja.
3: En die stappen die Taiwan wil zetten op dat gebied kunnen ze niet doen, omdat dus die levering in de ijskast zit en Trump dat maar blijft uitstellen.
1: Ik las ook, er is maar één ding dat de relatie tussen Trump en Xi echt kan verwoesten. Eén ding, schreef de New York Times vandaag, één land, één plek, dat is Taiwan. Zie je dat ook zo? Is Taiwan zo belangrijk, zo'n belangrijk dossier in die ontmoeting straks?
3: Nou, ik denk China heeft heel erg geprobeerd om die relatie tussen China en de VS te manoeuvreren op die plek. Dus dat inderdaad het nu zo geschetst wordt door de Chinezen van Taiwan is de rode lijn. Dus dat hebben ze bij de vorige top in mei ook heel duidelijk gezegd. Van dat is voor ons het allerbelangrijkste. En daar mogen jullie dus ook niet echt aan tornen. Maar wat dat dan in de praktijk betekent, is een beetje onduidelijk. En deels wordt het een beetje dan zo gepresenteerd alsof alle steun aan Taiwan vanaf nu op een soort woedende reactie van China kan rekenen.
1: Alle Amerikaanse steun?
3: Maar zou ook van Europese landen kunnen zijn. En dan wordt het een beetje zo gepresenteerd, denk ik, alsof het dus die escalatie of het creëren van instabiliteit zou dan komen doordat landen steun geven aan Taiwan. Niet door die toch een vrij onredelijke agressieve reactie van China. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ik snap je. Dus, ja. Maar wat wil Xi nu van Trump als het om Taiwan gaat? Weten we dat? Wat ligt daar straks op tafel?
3: Nou, allereerst denk ik, is het al een overwinning voor China dat Taiwan überhaupt besproken wordt in de context van die algemene onderhandelingen.
1: Want vroeger was Taiwan, Amerikaanse steun aan Taiwan, niet onderhandelbaar.
3: Voor de Amerikanen. Meerdere presidenten hebben inderdaad geprobeerd om Taiwan zoveel mogelijk daar buiten te laten. En er is een hele hoop om over te onderhandelen, maar Taiwan ligt daar helemaal buiten. Dus dat gaan we niet betrekken bij onze relatie met China. Trump doet dat heel duidelijk wel. Dus dat is eigenlijk al een overwinning voor China. En dat zullen ze zoveel mogelijk proberen op te rekken. Dus zoveel mogelijk daaruit proberen te slepen bij deze ontmoeting. En ik denk die wapenleveranties van de VS aan Taiwan, dat is eigenlijk het belangrijkste daarin, dat die zo lang mogelijk zullen worden uitgesteld. En als dat op een gegeven moment wel gaat gebeuren, dus dat die wapenverkoop opeens wel goedgekeurd wordt door Trump, zal daar dan ook een kwade reactie op komen van de Chinezen.
1: Ja. In onze televisieuitzending van Bureau Buitenland keken we ook alvast vooruit naar deze ontmoeting tussen Xi en Trump. Met tech-expert Paul Verhagen zoomden we in op hun onderlinge strijd om de beste AI, ook groot onderwerp straks. Maar ook daarin kwam Taiwan voorbij.
6: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
7: Ja.
6: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen.
7: Mm.
6: Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf.
1: Ja, Paul Verhagen vertelt hier dus, AI-chatbots in China mogen niet over een onafhankelijk Taiwan fantaseren. Even een klein uitstapje, maar zodat we begrijpen wat het belang van Taiwan voor China is. Hoe wordt daar nu in die Chinese samenleving bericht en gesproken over Taiwan? Hoeveel controle heeft de Chinese staat daar nog steeds over? Lukt het hen om in tijden van AI grip te houden op het narratief wat zij graag naar voren brengen over Taiwan?
3: Ik denk het wel. De Chinezen worden echt wel opgevoed met het idee dat Taiwan niets meer is dan een afvallige provincie, die hoe dan ook weer bij het moederland gevoegd moet worden. Ja, en je ziet dat ook relatief kritische en progressieve Chinezen, die best wel ook kritisch staan ten opzichte van hun regering, ook heel vaak dit wel vinden. Dat eigenlijk Taiwan gewoon weer bij China moet. En dat wij buitenlanders dat die hele kwestie gewoon niet goed begrijpen. Mm. En het feit dat het zo is dat de Taiwanese dit helemaal niet willen, dat is gewoon duidelijk. Dat is voor de Chinezen minder belangrijk, lijkt het wel.
1: Ja, maar hoe belangrijk is Taiwan voor Xi in verhouding tot al die andere dossiers waar hij met Trump ook over moet zien te praten? Hè? AI werd al even genoemd, de handelsoorlog. Hoe groot is Taiwan dan?
3: Nou ja, Taiwan is absoluut een kernbelang van de Chinese staat en van de Chinese regering. Waarschijnlijk gewoon het belangrijkste, maar dat betekent niet dat het in deze specifieke onderhandelingen ook die rol in zich heeft. Ik denk eerder dat Xi gewoon op een wat subtielere manier probeert om Taiwan internationaal steeds meer te isoleren. En als het hem lukt om Trump zover te krijgen dat hij die wapensteun eigenlijk maar blijft uitstellen nog langere tijd, dan is dat een soort signaal ook aan de hele regio, ook aan landen die Taiwan goed gezind zijn, zoals Japan of Zuidoost-Aziatische landen, dat de Amerikaanse steun eigenlijk op losse schroeven staat. Dus dat, en het allerbelangrijkste daarin is ook om het Taiwanese volk eigenlijk te laten inzien dat hun verzet tegen die Chinese overname te vergeefs is. Dat is, dat is een beetje het doel van de Chinezen.
1: Ja,
3: daarmee onderschatten ze wel heel erg overigens, denk ik, hoe de Taiwanese erin staan. Ik denk niet dat de Taiwanese zich zo makkelijk laten ontmoedigen.
1: Laten we zo even naar de Taiwanese zelf gaan, maar toch even voor Trump. Want als we stellen, Taiwan is voor hem relatief, hè, onderhandelbaar. Stel, Trump staakt zijn wapensteun aan Taiwan. Wat krijgt of wat vraagt hij daar dan voor terug van China?
3: Ja, dat moet blijken uit deze ontmoeting. Maar ik denk dat er best wel veel is wat Trump wil van China. En ook wel dingen die China vrij makkelijk kan weggeven. Waar Trump dan weer mee kan pronken op binnenlands gebied. Bijvoorbeeld verschillende handelsdeals. Trump wil heel graag meer landbouwexport naar China, want dat is belangrijk voor
1: de sojabonen.
3: Sojabonen, inderdaad. Heel erg belangrijk, vooral voor boeren in de staten die hem goed gezind zijn. Dus dat is ook voor de midterms heel belangrijk. Dat is iets wat China vrij makkelijk kan presenteren als, hierop geven we toe.
1: Ja.
3: Ook de export van 500 Boeings wordt overgesproken. Dat zou ook toch wel een triomf zijn voor Trump, in de zin van, kijk eens, dit creëert weer werkgelegenheid, et cetera, en meer industrie in de VS. Dus ik denk op die gebieden dat China wil laten zien van hier valt met ons over te praten. En mits jullie onze rode lijn, als het om Taiwan gaat, ook respecteren.
1: Maar goed, die steun van de VS aan Taiwan gaat wel heel ver terug. Ik bedoel, kan Trump die zomaar eigenhandig in de prullenbak gooien? Er zullen toch ook nog wel andere krachten in Washington zijn?
3: Ja, dat is wel een hele belangrijke nuance inderdaad. Dat de steun voor Taiwan is eigenlijk enorm robuust in Washington. Zowel bij Republikeinen als Democraten. En zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden is die steun gewoon enorm sterk. En het is echt alleen ja, toch Trump als Einzelgänger die heel erg dat een beetje op losse schroeven zet. Maar dat betekent dus eigenlijk wel dat institutioneel gezien die steun voor Taiwan best nog wel voort kan duren. Dus het is echt maar de vraag hoeveel zo'n één persoon hierin kan veranderen. En je hebt ook mensen zoals Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die eigenlijk ook al wekenlang bezig is om te laten zien aan bijvoorbeeld Zuid-Korea en Japan van ja, eigenlijk gaat ons beleid helemaal niet veranderen op Taiwan-gebied. En jullie kunnen er gewoon van op aan dat de VS zeg maar de belangen in Oost-Azië gewoon blijft verdedigen en zal blijven fungeren als belangrijke partner voor democratieën in de regio. Dus er wordt al wel een beetje om Trump heen gewerkt, kan je wel zien.
1: En dan even terug naar de vraag die we net op tafel legden. In hoeverre wordt er nou alleen maar over Taiwan gesproken? Of in hoeverre betrekt de VS Taiwan eigenlijk nog bij dit alles?
3: En nou, ik denk dat het vooral China's initiatief is om
1: om Taiwan te betrekken.
3: Ja, bij de top bedoel je?
1: Ja.
3: Ik denk het wel. Dus dat ze inzien van we hebben nu toch wel een goede kans met Trump om dit zoveel mogelijk uit te melken. Ja. En Trump zoveel mogelijk te laten opschuiven.
1: Dat gaat om Taiwan op zich ter discussie stellen. Maar ik bedoel eigenlijk in hoeverre spreken de Amerikanen nog met de Taiwanezen over wat hun belangen zijn?
3: Ja, precies. Ik denk dus wel dat er rondom Trump heen wel heel erg signalen naar Taiwan ook worden gegeven. Bijvoorbeeld met militaire samenwerking. Zoals ik eerder al zei, bij oefeningen in Taiwan zie je dat er stiekem toch best wel veel Amerikaanse medewerking is. Dus dat betekent dat vanuit het leger die initiatieven er zijn. Ik denk vanuit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Dus men maakt zich zorgen in Taiwan. Maar het is ook weer niet zo dat men in paniek is. Want men ziet echt wel dat op heel veel vlakken de steun aan Taiwan nog steeds wel heel robuust is in de VS.
1: Maar dat gaat dus om de VS buiten Trump gerekend. Ja. Want we zien Trump, je zegt, die voert hier eigenlijk zijn eigen koers. Tegelijkertijd schrijft Xi aan, waarvan bijvoorbeeld de Financial Times-columnist Gideon Rackman vandaag schrijft. Ja, in zo'n heel grillig wereldtoneel zou ook iemand als Xi zich aangemoedigd kunnen voelen om veel ja, agressiever op te treden tegen Taiwan. Wat is jouw inschatting? Hoe dicht is China bij dat soort acties?
3: Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat zal van zoveel dingen afhangen of China echt een oorlog begint tegen Taiwan. Ik denk in de eerste plaats dat op dit moment het doel is om vooral internationale steun aan Taiwan zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dus om Amerika iets minder betrokken te laten zijn bij zeg maar, de veiligheidsstructuur in de regio zou al een overwinning zijn.
1: Ja.
3: En hopelijk het ontmoedigen van de Taiwanese, het ontmoedigen van de Japanners, van andere landen.
1: Maar de internationale gemeenschap moet dus aan de bak als de VS die wapenleveranties aan Taiwan zou gaan opschorten.
3: Ja, dat is een hele goede opmerking, denk ik. Dat er ligt misschien ook een rol voor Europa en ook zeker voor landen zoals Japan om te laten zien van dat ja, toch een onderwerping van Taiwan door China absoluut niet in ons belang is. En dat wij misschien een rol daar kunnen spelen. Ja.
1: Dankjewel, Casper Wits, sinoloog van de Universiteit Leiden. Voor jouw voorbeschouwing bij die topontmoeting tussen Trump en Xi komende donderdag. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS krijgt u Villa VDB met Guylaine Plag. Daarin gaat het over verleidingen in de supermarkt. Jawel, met een sportdiëtist en met Tweede Kamerlid voor het CDA Joris Lohman. Dat is na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Tot dan.
2: NPO Radio 1.
7: WNL.
8: Stand van Nederland.
2: De wereld
7: is continu in beweging.
8: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zich heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
7: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
9: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
7: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
10: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
7: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Vrijdagavond, 8 uur.
11: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
13: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
14: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 8:30, NTR, NPO 2.
14: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
20: Alle deuren zitten op slot.
19: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
7: NPO Radio 1. 2 uur.
1: Goedemiddag. Wat als je Nederlandse taalvaardigheid verdwijnt omdat je ziek bent? Dat is namelijk wat er gebeurt bij een grote groep dementerende Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoe de zorg die problemen te lijf kan gaan, bespreken we zometeen in Villa VDB. Maar eerst nu het NOS-journaal met Clemens Peters.
21: Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. De verdachte, Jalal O., was de huurder van de garagebox waar een drugslab in zat, zegt de officier van justitie.
22: Getuigen zeggen ook, dit was de verdachte die eigenaar was van de drugslab. We zien op de camerabeelden zien we dat hij dagelijks en soms wel meerdere keren op een dag in dat lab aanwezig was. Ook op momenten dat er dampende emmers waren en zelfs ook op het moment van de explosie, een half uur ervoor was hij er nog. Dan zien we op de telefoon van het overleden slachtoffer zien we ook foto's van het lab en we zien ook berichtenverkeer wat gaat over cocaïne. En daarbij zijn er ook heel veel meldingen geweest over de acetongeur.
21: In het lab werd cocaïne verwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat de vaten aceton de explosie hoogstwaarschijnlijk hebben veroorzaakt. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. En ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Rekenkamerpresident Duisenberg zegt dat Politiek Den Haag de doelen concreter moet durven maken.
23: Ik hoor hier wel eens ook verhandelingen over de cultuur en dat mensen toch een beetje schroom hebben om specifieke doelstellingen te noemen, omdat je te veel een afrekencultuur hebt in de politiek als je concrete doelstellingen stelt. Maar ik denk dat we daar doorheen moeten, want Nederland wil gewoon resultaten zien op hele belangrijke en urgente onderwerpen: wonen, stikstof, economie. En dan moet je dus ook concreet zijn wat je dan wil gaan bereiken om te laten zien dat je dat kunt en waar je naartoe wilt.
21: In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is, meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Die boete is bedoeld voor Credit Suisse, dat 3 jaar geleden werd overgenomen door UBS. Volgens het OM gaf de bank jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Wielrenner Tijmen Eysing heeft na het NK Gravel van afgelopen zaterdag een hartinfarct gehad. De 35-jarige renner won brons en voelde na de finish druk op zijn borst. Hij ligt in het ziekenhuis en heeft besloten zijn wielercarrière per direct te beëindigen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De vermoedelijke schutter, een leerling, is opgepakt. En ook zijn moeder, vader en opa zijn aangehouden. Correspondent Gülşah Erçetin vertelt dat er beveiligingsbeelden van de dader rondgaan in Turkse media.
0: Die tonen dus die schutter, die jongen die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd dus om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen van ouders die natuurlijk in paniek, terwijl ze dit hoorden, meteen naar die school weer terug zijn gerend. En daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien. Maar dit zijn de beelden die ze zeg maar nu in ieder geval naar buiten hebben gebracht. En alle gewonden zouden studenten zijn.
21: Over een aanleiding is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In een natuurreservaat in Botswana worden 20 zwarte neushoorns losgelaten. En daarmee verdubbelt de populatie van het dier in Botswana naar 44. De zwarte neushoorns is door decennia van stroperij ernstig bedreigd, terwijl het dier belangrijk is voor het ecosysteem. De neushoorns worden de tuinmannen van de natuur genoemd, omdat ze met hun gedrag het bos open en divers houden. De 20 zwarte neushoorns komen uit Zuid-Afrika. En de hoop is dat de populatie in Botswana nu weer op een natuurlijke wijze kan groeien. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zapp. De NPO roept de ontvangers van deze mails op om de politie in te lichten. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. 17 tot 20 graden is het vandaag. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook weer iets warmer met maximaal 22 graden.
1: Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, hoi.
4: Ja, hoi, goedemiddag. Helaas slecht nieuws voor weggebruikers op de A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen. 6 kilometer en 25 minuten extra. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dat duurt nog ongeveer tot 2:15.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
20: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
24: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
27: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
29: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
30: Ik zag mijn kind veranderen.
2: Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix. Het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 8:30, NTR, NPO 2.
11: NPO Radio 1. Max.
12: Hélène Plag.
1: Goedemiddag en welkom. Wat als je de Nederlandse taal steeds minder machtig wordt? De snelst groeiende groep dementerende in ons land is die van Nederlanders met een migratieachtergrond. Zorginstellingen hebben moeite om hen goede zorg te bieden door die zogeheten taalbarrières. Taalwetenschapper Merel Keijzer van de Rijksuniversiteit Groningen doet er onderzoek naar en schuift zo aan hier in de villa. We gaan het hebben over Retbat. Je weet wel, die belangrijke Friese koning die rond 700 na Christus heerste. En mocht het u niks zeggen, ook best logisch, want je zou kunnen zeggen dat hij geschiedkundig bewust klein is gehouden. Het Fries Museum in Leeuwarden heeft nu een tentoonstelling over Retbat. En conservator Diana Spiekman praat ons straks bij. Dan hebben we natuurlijk nog onze vraag van vandaag. Gaat vandaag over spullen van bekendheden. De veiling van persoonlijke spullen van Brigitte Bardot heeft gisteren bijna 1 miljoen opgeleverd. 20 keer meer dan de vooraf geschatte opbrengst. En vandaar de vraag aan u. Van welke beroemdheid heeft u iets in huis? En dan bedoel ik dus echt iets wat in bezit is geweest van die beroemdheid. Hè? Of wat diegene heeft aangehad, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Napoleon-kenner Bart Funnekotter vertelde bij onze collega's van OVT op NPO Radio 1 over een wel heel bijzonder bezit.
13: En eigenaar van een Napoleon-haar gekocht op eBay. Dus ik hoop maar dat die wel echt...
20: Is dit echt waar, Bart?
13: Er zat een certificaat bij. Ja, nee, dit is echt waar.
20: Jij hebt een haar van Napoleon?
13: Ja. Ja.
20: En hoe ziet dat certificaat er dan uit?
13: Ja, heel vertrouwenwekkend, wat mij betreft.
20: Als zit er een zegel bij?
13: Als heb ik mijn geld weggegooid. Nee, het is
20: hoeveel geld was het?
13: Ja, dat gaan we hier niet op de radio
1: zeggen. Ja, een haar van Napoleon. Nou, ga daar maar eens overheen met uw mooie memorabilia die u heeft. Van welke beroemdheid heeft u iets in huis? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl met naam en nummer, alstublieft. En laat een berichtje anders achter in de NPO Luister-app. Gaan we nu eerst naar de intercom van de villa. Daar staat de ombudsman van Max. Onze huisvriend luistert ook wel naar de naam Rogier de Haan. Rogier, goedemiddag.
30: Goedemiddag.
1: Jij wil het hebben met ons over AOW voor koppels. En hoe ingewikkeld dat eigenlijk is, hè?
30: Want daar zijn ontwikkelingen in. Of eigenlijk zouden die er moeten zijn, maar zijn er nu niet. Nu maak ik het zelf wat ingewikkeld.
1: Licht het eens toe.
30: Ja, de AOW, die is op zich die is al 70 jaar oud. En die is op papier is die heel eenvoudig, maar in de praktijk heel ingewikkeld. Op papier heel eenvoudig, omdat die in twee smaken komt. Je hebt een hoge en een lage AOW. De hoge is voor alleenstaande en de lage is voor samenwonenden of gehuwden. Mm-hmm. En het verschil is zo'n €500 netto per maand.
1: Doe maar.
30: Ja, dus een belangrijk verschil. Nu blijkt in de praktijk, de afgelopen 70 jaar dus, blijken er veel meer manieren te zijn waarop mensen met of juist zonder elkaar leven. En al die verschillende manieren, die zorgen ervoor dat het heel onvoorspelbaar is in een heel aantal situaties welke AOW daarbij hoort. En dat leidt ook tot heel veel rechtbankprocedures, tot boetes, tot terugbetalingen. Kortom, zo makkelijk als de regeling er op papier uitziet, de AOW, zo ingewikkeld pakt die in de praktijk soms uit. En daar, ja, we proberen al heel lang om daar verandering in te krijgen.
0: Ja, want heb je wat gewoon concreet wat voorbeelden?
30: Ja, ja, zeker. Het begon bij ons 6 jaar geleden met meldingen over ex-koppels die waren ooit getrouwd geweest, vaak ook samen kinderen gekregen, maar gescheiden van tafel en bed. Dat is een manier die de wet biedt om uit elkaar te gaan zonder dat je formeel van elkaar scheidt. Mm-hmm. En dit zijn dan vaak mensen die, nou ja, ze wonen niet meer bij elkaar, leiden ieder hun eigen leven, maar hebben bijvoorbeeld omwille van, ja, de kinderen ervoor gekozen om niet volledig te scheiden. Of ook uit geloofsovertuiging kiezen ze ervoor. Nou, deze mensen, soms wonen ze zelfs in hele andere landen. In ieder geval duidelijk dat ze niet meer bij elkaar wonen. Die krijgen standaard een onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW's betaalt en beoordeelt welke je hoort te krijgen. En die krijgen dan vragen als, gaat u nog vriendschappelijk met elkaar om? Bezoekt u wel eens de verjaardag van de kinderen gezamenlijk?
0: Met als conclusie dat ze nog als koppels worden gezien?
30: Nou, de conclusie is, hoe meer je nog, hoe aardiger je nog tegen elkaar doet, hoe groter de kans is dat je die €500 op je AOW gekort wordt. Okay. En ik heb in het verleden wel gezegd, ja, vechtscheidingen die worden beloond. En het is de SVB, is dit ook een doorn in het oog. Die doen dit niet voor de lol. Mm-hmm. Maar dat komt allemaal voort uit dat die AOW 70 jaar oud is en die tekst zo stram is. Die zijn allemaal rechterlijke uitspraken over. Waaruit dan voortkomt dat, nou ja, dus die scheidingen zonder vechtscheiding, ja, dat die kunnen leiden tot zo'n verlaging van de AOW. Maar ook bijvoorbeeld een hulpbehoevende die een kamer huurt in het huis van zijn mantelzorger. Ja, beide kunnen gekort worden op de AOW. Dat is natuurlijk doodzonde. Dat aardig doen voor andere mensen, dat op deze manier wordt
0: bijna
30: afgestraft.
0: Zo voelt het. Ja. En dan was het idee om het te vereenvoudigen, die leefvormen. Dat plan gaat niet door. Wat zou, wat jou betreft, wat zou er moeten gebeuren?
30: Ja, de SVB heeft dit ook opgepikt en heeft een heel concreet plan ingediend om die AOW te vereenvoudigen. Dat is afgelopen maart is daar ook een motie over ingediend door de Tweede Kamer. Die is breed gesteund. Maar ja, nu zie ik in de plannen van het kabinet in de miljoenennota, ja, dat er geen geld voor is. Nee. En dat zijn dus bijna bij de finish. En dat moet er nog wel even overheen getrokken worden. We hebben ook contact met de Kamerleden die hierbij betrokken zijn. En die zeggen, ja, morgen is hier een Kamerdebat over. En dan zal er ook gezocht worden, zal verzocht worden om dit toch verder uit te werken. En dan zal er ook gezocht worden naar financiële dekking hiervoor. Want het plan houdt in dat de meeste mensen zullen er iets op vooruit gaan. En sommigen iets achter. Het kost dus wat extra geld. Maar daarvoor in ruil krijgen we een heel rechtvaardig AOW-systeem. Dat ook voorspelbaar is.
0: Veel
30: weet van tevoren.
0: Ja,
30: ja, dus dat moet echt gebeuren.
0: Morgen, dan wordt er dus over gesproken in de Kamer. En als mensen denken, hey, dit gaat ook over mij rondom die samenleefvormen binnen de AOW, dan kun je er meer over lezen op Max Vandaag. Dankjewel, Rogier Daan.

0: Jackie Wilson met I Get the Sweetest Feeling.
1: Hélène Plag.
2: Tot 4 uur. Villa VBB.
0: Wat als je ziek bent, zorg nodig hebt, maar geen Nederlands meer spreekt? De snelst groeiende groep dementerenden in ons land bestaat uit mensen met een migratieachtergrond. Door een ziekte hebben ze steeds meer moeite met de Nederlandse taal, omdat ze die vaardigheid dan verliezen. En dat maakt het lastig om goede zorg te geven. Taalwetenschapper Miro Keizer werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar die taalbarrières en ook hoe zorginstellingen daar nou mee om kunnen gaan. Mevrouw Keizer, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe werkt dat eigenlijk, dat die tweede taal, het Nederlands, dus verdwijnt of naar de achtergrond verdwijnt? Ik weet niet hoe ik het moet formuleren.
3: Ja, het is deels zo dat het misschien nooit helemaal heel goed verworven is geweest. Er is ook zeker een hele grote groep mensen die nooit het Nederlands echt heel machtig is geweest. Maar door bijvoorbeeld een ziekte als dementie gaan verbindingen in de hersenen minder makkelijk, hersenen worden minder snel en daardoor zijn herinneringen minder makkelijk bereikbaar, waaronder taalherinneringen of de herkenning van taal.
0: En dan is eigenlijk de taal die je als eerste hebt geleerd, want dat is toch vaker dat je verder terug in de tijd, dat komt weer helderder naar boven. Is dat dan dat je moedertaal meer naar boven komt en het Nederlands dan naar achter verdwijnt?
3: Ja, het is eigenlijk een soort preoccupatie met het verleden en waaronder de taal die het dichtst bij je staat. En dat is over het algemeen je eerste taal, de eerste taal die je hebt geleerd en waar je mee bent opgegroeid. Dat komt weer boven en een taal die misschien pas later is verworven en nooit heel erg goed, dat gaat dan naar de achtergrond.
0: Ja, en dit is dus relatief gezien een snel groeiende groep, dementerende.
3: Het is een relatief, het is ongeveer 1 op 10 mensen die op dit moment de diagnose dementie krijgen, heeft een migratieachtergrond.
0: Ja, en dan merk je dus dat die taal een probleem kan zijn. We spraken met Nasli Lala Karaman. Zij werkt als zorgconsulent anderstalige patiënt in het Bovenijziekenhuis in Amsterdam. Zij ziet dagelijks de gevolgen van die taalproblemen.
4: Ik leid dagelijks patiënten. En daarnaast werk ik ook bij de Stichting Interculturele Zorg. Al jaren doe ik daar onderzoek en geef voorlichting aan begeleid patiënten. Dan zie ik dat de taalbarrière een enorme belemmering vormt in de praktijk. Waardoor mensen toch niet op tijd geholpen worden. Verwijzingen verlopen niet correct. Relatie tussen arts en patiënt verloopt niet goed. In Nederland wordt heel vaak gesproken over samen beslissen. Maar ja, als je de taal niet spreekt, kan je ook heel moeilijk samen beslissen. Patiënten nemen medicatie niet op de juiste wijze in. Therapietrouwheid gaat achteruit. Preventie, deelname aan bevolkingsonderzoeken gaat ook slechter dan bij de autochtone bevolking, omdat de taal weer een barrière is. Maar ja, zo kan je een hele lijstje opnoemen wat van voorbeelden die in de praktijk niet zo goed gaan als men de taal niet spreekt.
0: Ja, mevrouw Keizer, dat is best de voorbeelden die ze geeft, die zijn wel heel sprekend. En dan realiseer je misschien in één keer hoeveel op taal gebaseerd is in de zorg.
3: Ja, er heel erg veel. Ja, het is heel schrijnend, hè, die voorbeelden. Ja. En het zijn ook taal. Er is maar heel weinig wat zo dicht bij je komt als taal. En als je niet goed verstaanbaar kan maken. En een van de uitspraken die mij ook het meest bij is gebleven van een student van mij die verleden jaar bij een Afghaanse groep kwetsbare ouderen onderzoek deed. Een meneer die zei van als je jezelf niet verstaanbaar kan maken, dan breekt dat je langzaam. En het heel belangrijk, ik denk dat heel veel in de zorg is er wel oog voor, of mensen zijn zich van bewust, maar weinig vanaf het perspectief van de mensen waar het echt aangaat en hun naasten. En kijk vooral of ze bijvoorbeeld makkelijke vertaaltechnologie kunnen gebruiken, maar dan als mens word je dan niet per se gezien.
0: Nee, want wat zijn tips? Hoe verzorg je iemand die de taal niet machtig is?
3: Ja, dus en dan hebben we het over bijvoorbeeld lange termijn zorg, heeft het over. Ja, dus er zijn wel strategieën, dat heet bijvoorbeeld translanguaging in het Engels, om toch op een hele betekenisvolle manier met iemand om te gaan waar je niet dezelfde taal mee deelt. Dus om bijvoorbeeld uitingen en niet-verbale manier van communicatie, maar ook in elkaars taal tegen elkaar spreken, door bijvoorbeeld naar hetzelfde object te kijken of eenzelfde film te kijken of in eenzelfde situatie, huiskamerachtige situatie te zitten. En dan kan je alsnog op een hele mooie, betekenisvolle manier contact met iemand maken. Ook al spreek je de taal niet.
0: Ja, want hoe gaat dat nu? Bij wijze van spreken, iemand wordt gewassen, aangekleed, eten en succes ermee. Nu chargeer ik hoor. Maar...
3: Ja, nou ik denk dat sowieso wordt er veel minder gebruik gemaakt van de lange termijn dementiezorg door mensen met een migrantenachtergrond. En dat heeft deels denk ik ook met de taalbarrière en met het gebrek aan cultuursensitieve zorg te maken. Maar als mensen wel in die situatie zitten, ja, dan komt dat vooral daarop neer, dan zal er minder interactie zijn. En dat zijn juist wel de momenten wat het mooi maakt of wat het menselijk maakt.
0: Ja, ja. En vanuit culturele verschillen kan ik me ook voorstellen, zeker bij Turkse Marokkaanse, dat het meer in de eigen familie geprobeerd wordt, hè?
3: Ja, ook met alle gevolgen van dien. Want dat betekent ook dat de mantelzorgers daardoor heel zwaar belast worden. Maar dat klopt ook zo. Ja, er is een stigma. Wat dit betreft.
0: Ja, dat geeft Nasli Lalekareman, die we net al hoorden, ook aan. Dat mantelzorgers natuurlijk ook wordt gevraagd om als tolk te fungeren. En dat geeft ook weer veel druk. Zij heeft dat zelf privé ook meegemaakt.
4: Ik woon al sinds mijn 10e in Nederland. Ik heb dan op mijn 12e taal zodoende geleerd, zodat ik voor mijn ouders kon tolken. En sindsdien ben ik eigenlijk ook mantelzorger en moet steeds... nog steeds voor mijn moeder vertalen tijdens consulta. Dat kan soms best heftig zijn, omdat jij de eerste bent die alle slechte prognoses hoort. En dan is het de vraag, hoe vertaal je dat weer terug? Of hoe leg je dat uit aan je moeder? En ik vind het ook heel sneu dat een patiënt steeds rekening moet houden met de naaste, de agenda van de naaste. Ik hoor heel vaak van mijn moeder dat zij klachten toch uitstelt. Omdat ze denkt van, je hebt het te druk, je hebt geen tijd. Dus laat ik er even mee wachten. Dat vind ik heel sneu. Terwijl ze, als ze een tolk zou kunnen vragen, dan zou alles veel sneller gaan. Zou ze niet rekening moeten houden met mijn agenda en van de dokter. Dus zo worden klachten eigenlijk toch steeds uitgesteld naar mijn idee. Omdat mensen echt afhankelijk zijn van hun naasten om naar de dokter te kunnen gaan.
0: Mevrouw Keizer, herkent u dit?
3: Ja, ik denk heel erg. Pharos heeft als gezondheidsorganisatie een richtlijn naar buiten gebracht verleden jaar, waar mensen eigenlijk recht op hebben in de zorg als ze een anderstalige achtergrond hebben. En dat de zorg er vooral van uitgaat dat een kind of een naaste wel kan tolken, terwijl dat een enorme belasting is. Nog afgezien van dat vertalen ook niet altijd makkelijk is. En wat komt er dan mee? Maar ook inderdaad, van waar heeft die persoon daar, lukt dat wel? Lukt dat? Ja, krijgt hij het rond?
0: Maar zou je dan moeten zeggen, eigenlijk voor ieder met dementie zou een tolk beschikbaar moeten zijn?
3: Idealiter. En dat is in de praktijk natuurlijk altijd lastiger. Ja. Maar ja, dat zou wel het meeste gevoel van onafhankelijkheid geven. Ja.
0: Maar als je dan kijkt naar de beschikbaarheid daarvan, hoe ver zitten we daarvan af?
3: Ik denk behoorlijk ver. Voor sommige doelgroepen iets minder ver dan andere. Er zijn bepaalde vertegenwoordigers, wat betreft bijvoorbeeld een Turkse achtergrond of iemand die een Arabische achtergrond heeft, is misschien iets makkelijker. In tegenstelling tot wat kleinere talen. Of niet zozeer kleinere talen, maar kleinere groepen van bepaalde taalsprekers. En je hebt op zich ook wel andere oplossingen wat betreft vertaalsoftware. Alleen dat wordt al snel onmenselijk. Dus dan is vooral de richtlijn van hoe bed je dat dan in. Mm-hmm. In je gesprek met bijvoorbeeld een arts en een patiënt.
0: Ja. Nou, zijn het eigenlijk twee dingen. Je hebt dus die taalverschillen of de taalbarrières die er zijn, maar ook die culturele verschillen. U gaf al aan hoe je die taalbarrières zonder te praten toch wat kunt slechten. Als het gaat om die culturele verschillen, in hoeverre kan je daar als zorgorganisatie op een betrekkelijk eenvoudige manier anders aanpakken?
3: Ik denk vooral het oog hebben voor. In de dementiezorg specifiek is er heel veel aandacht de laatste jaren voor persoonsgerichte zorg. Dat er ook een persoonsgericht plan, zorgplan komt. En daarbij worden bijvoorbeeld mensen hun hobby's, hun interesses, hun achtergrond meegenomen. En er is eigenlijk heel weinig plek op dit moment nog om die cultuurachtergrond of iemands taalachtergrond of voorkeuren daarin mee te nemen. En wij proberen nu de komende jaren, zou ik moeten zeggen, een soort template te ontwikkelen, een soort formulier waarop juist ook zorgmedewerkers, mensen in de zorg geholpen zijn om deze groep te bedienen, die steeds groter wordende groep.
0: Ja, of dan muziek of eten of dat
3: Precies.
0: soort dingen gaat, dat je
3: of
0: daar
3: taal.
0: Iets meer rekening mee kunt houden. En taal
3: ja,
0: zeker.
3: Klopt, ja.
0: Hartelijk dank, Merel Keizer, taalwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja.

0: van Ella Langley, Choosing Texas.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 14:30 geweest. Het NOS-journaal krijgt u van Clemens Peters.
2: De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. De man heeft bekend. Het paar lag in scheiding, maar woonde nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar op een stretcher lag. De rechtbank in Zwolle is ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio lijkt het erop dat de brand is ontstaan in een technische ruimte. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle dient vandaag ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. De man van 20 ligt vaker onder vuur door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. En daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven er nu 44 in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. En natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana nu weer toe zal nemen.
0: Dankjewel. Erik Evengroen heeft de verkeersinformatie. Erik, goedemiddag.
3: Hi, Kedenne, goedemiddag. Daar is nog weinig aan de hand gelukkig op de weg. Er staan een paar korte files, zoals op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daar is bij Vaassen een ongeluk gebeurd. Daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging tenslotte op de N35 van Zwolle naar Almelo voor Lemmerdeveld. En er staat daar 3 kilometer file.

0: aan de gang. De vertraging is een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging tenslotte op de N35 van Zwolle naar Almelo voor Lemmerdeveld. En er staat daar 3 kilometer file.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
2: De veiling van persoonlijke spullen van Brigitte Bardot heeft gisteren bijna €1 miljoen opgeleverd. En dat is 20 keer meer dan de vooraf geschatte opbrengst. Vandaar onze vraag van vandaag. Van welke beroemdheid heeft u iets in huis? Nou, ik kreeg al meteen wat reacties binnen. Onder meer een mail van Martin Kroon. Hij schrijft: ik heb een aantal schilderijen in bezit van bekende schilders van de Haagse school. Jacob Maris bijvoorbeeld en Paul Gabriel. En die schilders kun je in straatnamen terugvinden. Tellen die ook mee, ook al zijn het geen Van Goghs? Nou, vooruit. Natuurlijk tellen die mee. Andere reacties zijn natuurlijk ook welkom. Villavdb@omroepmax.nl. Ik ga ook praten met Azing Moltmaker. Hij is eigenaar van het Beatles Museum in Alkmaar. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En ik gok zomaar een enorme Beatles-fan. Waar is dat begonnen?
3: Ik kreeg van mijn 15e verjaardag mijn allereerste Beatle-plaat. En dat vond ik geen reet aan.
2: Dus nee, volstrekt logisch. Ja.
3: Mijn eerste single die ik voor mijn 15e verjaardag kreeg was de single Michel. En ik vind het toch een zeiknummer.
2: Ja.
3: Nog steeds.
2: Maar hoe ontstond de liefde dan wel?
3: Nou, ik hoorde bij een schoolvriendje, hoorde ik Hey Jude en Let It Be. En dat was de start. Oh, ja. En toen ben ik gaan sparen, want ik wilde die platen compleet hebben. Niet weten dat we dan over maar liefst duizenden en duizenden platen gingen praten. Oh. Met alle hoesvarianten en labelvarianten. En gekleurd vinyl en pitchendisc en promo's en gouden platen.
2: En ga zo dus, maar door. Ja. 20.000 voorwerpen heeft u in uw museum. Zitten daar ook echt dingen bij die echt in het bezit zijn geweest van een van de Beatles?
3: Ja, ik heb een gitaarband van John Lennon. Ik heb een paar schoenen van John Lennon. Maar het meest bijzondere is, ik heb de originele handgeschreven songtekst van het nummer I Wanna Hold Your Hand. Wat door John Lennon is geschreven op een kladje van de... Oh. Ja, van het management, het briefpapier.
2: Dus daar
3: is hij het op geschreven. Van een Italiaanse verzamelaar gekocht die dacht dat het een vervalsing was.
2: Oh, en hoe weet u dat die echt is?
3: Oh, ik heb het uiteraard laten onderzoeken.
2: En waar kijken ze dan
3: naar? Dus, ja, daar wel een kringeltje in de letters zit en meer van dat soort dingen allemaal. Mensen die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Ik ben zelf ook al expert op Beatles, maar dan op het geluid. Ik heb 91 boeken over de Beatles geschreven. Ja. Maar handtekeningen en dat soort dingen uitzoeken...
2: Dat is toch weer wat anders, hè?
3: Ja. Dat is andere koek. Zeker omdat elke Beatle de handtekening van een andere Beatle kon namaken.
2: Oh, dat konden zij van elkaar. Want even die vriend, die dacht dat dat ding nep was. Hoeveel heeft u, ik neem aan dat u er wel iets voor heeft betaald... of heeft u het gekregen van hem?
3: Nee, ik heb er €200 voor betaald. Okay. Zonder afpingelen.
2: Zegt hij trots. Hoeveel is het waard? Heeft u enig idee?
3: Ja, maar dat ga ik hier niet zeggen.
2: Oh, heel wat meer. En dat weet de Italiaanse vriend ook inmiddels.
3: Ik neem hem elke dag mee naar huis.
2: Oké. Okay. Okay. Ja, en die Italiaanse vriend is nog steeds een vriend?
3: Ja, goed. Hij was sportief opgenomen. Oh, zeg van, ja, goed, ik dacht dat hij vals was. Zijn vader werkte bij de platenmaatschappij. En ik koop regelmatig hele mooie dingen van hem. Ah. Echt wel dat soort persoonlijke dingen.
2: Dan kun je het ook met elkaar natuurlijk uitwisselen, al die ervaringen. Wat zou je eigenlijk nog willen hebben, meneer Moltmaker?
3: Nou, ik ben op zoek naar het toegangskaartje van het middagconcert van de Beatles in Blokker. Ik ben eigenlijk op zoek naar alles hoor, van Beatles en dergelijke. Maar dat kaartje, dat hoop ik dat er bij iemand nog in een plakboek zit.
2: Okay.
3: En op die manier bewaard. Ik heb alle kaartvarianten die er in Nederland zijn. Van de perskaart en noem het allemaal maar op. Maar dat ene middagkaartje, want ze hebben twee concerten gegeven.
2: Het avondconcert heeft u, het middagconcert zoekt u nog.
3: Kijk, ja, het kaartje waar een stempel op staat van 7,5 gulden.
2: Mocht iemand het, wat een bedrag. Mocht iemand het willen, dan, of kwijt willen en het aan u willen schenken, dan weten ze u waarschijnlijk te vinden. Azing Moltmaker van het Beatles Museum, dus in Alkmaar. Hartelijk dank. Rens Muller, ook goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Jij mailt ons: ik heb een haar van Gerard Reven in huis, of haar?
4: Het zijn er wel geteld 20.
2: Hoe dan?
4: Ja, hoe dan? Ik heb 2 jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt met Tijgertje en Woelrad. En weten de Revianen voldoende. Dat waren de ex-vrienden van Gerard Reven toen hij in Friesland woonde. En we raakten in gesprek. Ik vertelde dat ik een Reviaan ben, een groot Reven-liefhebber. Uh-huh. En toen zeiden ze: kunnen we je blij maken met wat haar van Gerard? Nou ja.

0: Zal je niet verbazen, ik zei meteen ja.
1: Ja, begrijp ik. En dan krijg je 20 haren.
0: Ja, zorgvuldig in een mooi zakje gedaan. En ik zeg, zijn het echt de haren van Gerard? Ja, die hebben we al die jaren gekoesterd. Wij knipten het haar van Gerard. En Gerard zei toen al, gooi het niet weg, bewaar het. Nou ja, en ik ben nu een blij mens.
1: Waar ligt het?
0: Is het ligt keurig. Nee, het ligt keurig. De avonden, mijn lievelingsboek.
1: Ja?
0: Als je dat openslaat, dan zie je meteen het zakje met haar van Gerard. Dus
1: als een soort boekenlegger bijna.
0: Als een soort boekenlegger, ja, inderdaad. Ja.
1: Nou, en de trots komt door de zender heen. En de verguldheid ermee. Mooi, mooi verhaal. Nou,
0: dat was de bedoeling.
1: Ja, ja, zeker.
0: Alsjeblieft.
1: Rens Muller was dat. Fijne middag nog. Ja, je kunt natuurlijk graag jouw verhaal delen met ons. Als je ook iets hebt waar je ontzettend trots op bent. En misschien ook heel veel moeite voor hebt gedaan. Mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet je naam en nummer erbij. Dan kunnen we je terugbellen. En de NPO Luister-app is natuurlijk ook altijd goed voor een berichtje in tekst of in woord gesproken.

0: Even stilstaan bij alle jaren die voorbij zijn gegaan in dit liedje Reeling in the Years van Steely Dan. Bij het horen van de naam Redbat gaat mogelijk niet meteen een belletje bij u rinkelen. Of u moet 8 jaar geleden misschien de Nederlandse bioscoopfilm Redbat hebben gezien. Het was een gigantische spektakelfilm à la Braveheart, die vervolgens dramatisch flopte. Wie dankzij of misschien ondanks die film wel nieuwsgierig is geworden naar de echte Redbat, kan nu terecht in het Fries Museum, dat een tentoonstelling heeft over die Friese koning die heerste over het koninkrijk Frisia. Diane Spiekhout is conservator bij het Fries Museum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was de film ook bij u waardoor het idee ontstond voor een tentoonstelling?
1: Nee, zeker niet. In de zin van, ik heb de film niet gezien. Want ja, ik durf er toch niet helemaal aan. Want als conservator zie je natuurlijk meteen welke kleding anders moet, et cetera. Maar bij mij is wel het idee ontstaan voor de tentoonstelling van Redbat. En dat komt omdat, ja, sinds dat ik bij dit museum werk, sinds 2018, ja, hoor ik heel vaak die naam voorbij komen. Nou ja, zo ook dus bij de film, maar ook bij anderen. En als je dan doorvraagt aan mensen van, weten jullie ook wie Redbat dan precies is? Dan zeggen sommige mensen een koning en andere mensen zeggen misschien iets van een vrijheidsstrijder. Ik heb zelfs piraat en viking voorbij horen komen. Ja, en dat is dan voor mij als conservator heel interessant om daar dan wat mee te gaan doen. Want het is een heel mooi haakje om eigenlijk die prachtige vroeg-middeleeuwse wereld middels een tentoonstelling neer te zetten.
0: En toen begon u aan een onderzoek. Wat
1: Zeker.
0: Kunnen we doen?
1: Ja, het is natuurlijk een tentoonstelling geworden. Maar niet alleen een tentoonstelling, maar ook een groot wetenschappelijk onderzoek. We zijn er zelfs naar een Europese subsidiegever gegaan, die gelukkig dat gehonoreerd heeft in terecht Nederland-Duitsland. En dat het onderzoek hebben we toch best wel een heel nieuw beeld van Redbat kunnen schetsen.
0: Ja, nou, dan is het wel leuk om dat misschien tegenover elkaar te zetten. Dus voor mensen die 8 jaar terug die bioscoopfilm Redbat niet hebben gezien, gaan we even een stukje luisteren naar de trailer van dit historische epos. De hoofdrol was van Gijs Naber als Redbat.
2: Redbat is the successor to the throne.
3: Dit is wie wij zijn.
4: Ik wil geen leider zijn van een volk dat vasthoudt aan barbaarse rituelen om hun eigen angsten te bezweren.
5: Redbat!
6: Nu kan jouw zoon de plaats van Redbat innemen.
7: Je weet wat dit voor ons betekent, jongen.
8: Iedereen ligt klaar. De banken die liggen voor de kust.
9: Wil jij een oorlog beginnen tegen het machtigste leger ter wereld? Je maakt geen schijn van kans.
0: Ja, dan nog even voor het beeld erbij. In die film regent het bloedige vechtscènes, hè? Nou hebben jullie dus dat onderzoek gedaan. Was hij echt zo'n strijder?
1: Ik denk in zekere zin was hij wel een strijder, maar ik denk dat zijn rol eigenlijk nog wel veel verder gaat. Want in het onderzoek hebben we veel meer grip gekregen op het koningschap wat er in die tijd was. En het is misschien een beetje moeilijk voorstelbaar, maar lang voordat het koninkrijk Nederland er was, was er een andere koninkrijk en dat was Frisia. En dat Frisia, dat strekte zich uit van ongeveer de huidige Belgisch-Nederlandse grens tot ongeveer het huidige de Duits-Deense grens. En ook het gebied rondom Utrecht hoorde daar dus bij.
0: Dat is enorm groot eigenlijk.
1: Zeker weten.
0: Zeker niet alleen Friesland.
1: Dat was het scenario dat ik nu schets, is het hoogtepunt van het koninkrijk. Het is natuurlijk niet in één keer zo gegroeid, maar het ontwikkelt zich door de eeuwen heen. Maar het hoogtepunt is, onzes inziens bereikt onder het bewind van koning Redbat, die als overkoning fungeerde.
0: En overkoning, wat bedoel je daar dan?
1: Ja, met overkoning bedoel ik dat hij, hij was een voorchristelijke koning. Dus het werkte allemaal net even wat anders. En een van de aspecten van dat koningschap en Frisia was dat het uit verschillende gebieden bestond. Het was eigenlijk heel divers. De mensen hadden een verschillende migratieachtergrond. De landschappen waren verschillend. En al die gebieden die hadden ook weer hun eigen leiders. Maar daarboven stond Redbat als overkoning. Maar als hij aan de macht wilde komen en wilde blijven, dan moest hij een soort diplomatiek spel spelen om die leiders als het ware achter zich te krijgen. En dat lukte dus blijkbaar ook. Mm-hmm. En zodoende kon hij dus eigenlijk ook die stoere strijder zijn die dus een heel groot leger achter zich had staan.
0: Oh ja.
1: Echt vrees werd door, ik denk wel een van de machtigste mannen van die tijd, de Frankische leider Pepijn van Herstel en later Karel Martel.
0: Want daar tussen die twee was de strijd, hè? Tussen de Franken en de Friezen.
1: Ja, dat tenminste, dat weten we uit geschreven bronnen. En het interessante daarin is dat Radbod zelf niet, voor zover wij weten, iets op schrift heeft gesteld. Zijn Friezen, zeg maar, die gaven vooral geschiedenis door middel van verhalen vertellen en door zang. En ze hadden heel wat runetekens, maar er was niet, voor zover wij weten, een hele uitgebreide schriftelijke traditie. De Franken en ook de christenen, de Franken waren trouwens zelf natuurlijk ook christelijk, die schreven wel. En het meeste wat we dus over Radbod uit geschreven bronnen weten is dus eigenlijk door buitenstaanders op schrift gesteld.
0: En dat is interessant, want dan komt het dus eigenlijk op neer dat we weinig van hem weten. Kun je zeggen omdat de christelijken eigenlijk gewoon niet wilden dat we veel over hem zouden weten?
1: In zekere zin wel. Ze probeerden hem natuurlijk te draaien naar hun eigen beeld. In die zin is het natuurlijk ook heel actueel. Van nepnieuws en dat je iemand op een bepaalde manier in het daglicht zet. Om bijvoorbeeld de christelijke hoofdpersoon in jouw verhaal positief te doen laten lijken. Of om jouw eigen politieke doelen om die goed naar voren te laten komen. Mm-hmm. Maar je moet dus eigenlijk heel kritisch naar die bronnen kijken en ze omdraaien. En dat hebben wij ook in de tentoonstelling gedaan. Wij laten dat zien in die tentoonstelling van wat onze visie daar eigenlijk op is, gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek. En dan krijg je dus eigenlijk de geschiedenis van Radbod, die misschien niet zo heel succesvol aan zijn carrière begon, maar wel na verloop van tijd eigenlijk die hele grote koning werd. En was Radbod niet vroeg, hij was op een gegeven moment als hij overleden, hij is niet succesvol opgevolgd. Zou dat wel zo zijn geweest, dan had de geschiedenis van Nederland er wel misschien heel anders uitgezien.
0: En de grenzen ook, bedoel je dan?
1: Ja, zeker weten. En dan hadden we misschien geen Nederland gehad, maar Frisia.
0: Dan was het nog steeds zo'n heel groot gebied geweest.
1: Ja, en dat is natuurlijk in Denemarken bijvoorbeeld, zien we dat wel. Daar was toen ook een Deense koning en dat is uiteindelijk een land geworden. Maar dat is bij Frisia dus anders gegaan.
0: Weet je nog niet wat er daarna eventueel was gebeurd, hè? Maar op basis van dit historische gegeven had het zomaar anders kunnen zijn. Want geloofden de Friezen überhaupt of waren ze helemaal niet gelovig?
1: Ze waren zeer gelovig, voor zover wij dat kunnen reconstrueren. Ze geloofden in een voorchristelijke religie. En dan kan ik het beste een parallel trekken met de Noordse mythologie, die mensen meestal een beetje kennen. Dus namen als Odin en Thor, die oude Germaanse goden. Nou, er was hier een variatie op dat geloof. Odin heette hier bijvoorbeeld Woden. Dat was ook de god van Radbod. En Radbod en ook de Friezen, die hingen dus die voorchristelijke religie ook aan. En dat zien we ook terug in allerlei voorwerpen uit die tijd. Daar is ook een religieuze afbeelding. Net als dat mensen die christelijk zijn een crucifix dragen. Droeg men in die tijd sieraden, maar ook andere voorwerpen waarop een manshoofd staat met twee vogels aan weerszijden. En meeste archeologen denken dat eigenlijk de god Woden en zijn twee hulpvogels symboliseert.
0: En zoiets is ook te zien in de tentoonstelling.
1: Ja, we hebben daar meerdere voorwerpen van. En ter illustratie van dat die vormtaal ook in die voorchristelijke wereld van de Noordzee bekend was, staat er ook een heel bijzonder stuk. Dat is de Odin van Leire. Dat is, je zou het een beetje als de nachtwacht van Denemarken kunnen zien. En Denemarken is men dan heel erg trots op. Het is een heel klein zilveren beeldje van een tronend figuur met ook twee vogels aan weerszijden. En daarvan zegt men dat dus Odin moet voorstellen.
0: Kijk, samen met nog heel veel andere voorwerpen en verhalen, want in totaal zijn het bijna 6 zalen vol. De tentoonstelling Radbod, de legendarische koning, tot en met 7 februari is die te zien in het Fries Museum. Meer opgezet dus door conservator Diana Spiekman. Dankjewel.

0: an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Pauline Houtini met New Shoes. De veiling van persoonlijke spullen van Brigitte Bardot heeft gisteren bijna €1 miljoen opgeleverd. En dat was eigenlijk veel meer dan men van tevoren vanuit was gegaan. 20 keer meer. Het bracht ons in ieder geval op de vraag van vandaag. Van welke beroemdheid heeft u iets in huis? Dus echt iets dat in het bezit is geweest van die beroemdheid. Christophe May die mailt: ik heb een basdrumvel van Stuart Copeland van de Police. 2010 speelde ik in een ensemble dat met hem optrad op een slagwerkfestival in Eindhoven. Hij trapte binnen 15 minuten door dat splinternieuwe vel heen. Dus ik heb hem gevraagd of ik het mee mocht nemen. En vervolgens heb ik hem door hem laten signeren. En dat heeft hij dus thuis. Nu zijn er ook mensen die je aan de spullen van beroemdheden kunnen helpen. Alexander Pechtold, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Burgemeester natuurlijk tegenwoordig, maar in een vorig leven was u veilingmeester. Van welke beroemdheid heeft u spullen mogen veilen?
2: De zangeres zonder naam, Mary Servaas.
1: Wauw, wat voor spullen?
2: Geboren in Leiden. En toen zij overleed was ik wethouder in Leiden. En toen hebben we een prachtige tentoonstelling van met name haar jurken en inboedel in het museum De Laakhal gehad. En de afspraak met de erven was dat na afloop die dingen geveild mochten worden. Want haar muzikale erfenis en gouden platen waren we bij het museum Beeld en Geluid in Hilversum, waar u zit, ondergebracht. Maar al die jurken, en dat waren er tientallen, die zijn onder de hamer gegaan.
1: Ja, en was er veel interesse voor?
2: Ja, het was een heel bijzonder publiek, kan ik me herinneren.
1: En hoe bijzonder?
2: Nou, laten we zeggen, uit alle lagen
1: van de bevolking. Zelf ook die jurk aan, of niet?
2: Ja, ik denk dat er sommigen met jurk en al zijn vertrokken. Maar het was vooral voor de fans een hele mooie gelegenheid om voor relatief kleine bedragen. Ik geloof dat die jurken zo voor zo'n 100 tot 200 gulden in die tijd nog gemiddeld weggingen. En het was ook een hele mooie happening. En daarmee een eerbetoon aan de zangeres.
1: Ja, ik moet meteen denken aan de jurk van Mexico. Die heeft iedereen, denk ik, wel meteen voor zich.
2: Ja, en aangezien ze twee ongelijke benen had, waren ook alle onderkanten van de jurk iets schuin afgezoomd. Opdat het voor het oog richting.
1: Goed verhaal. Heeft u zelf nog overwogen om een bot uit te brengen trouwens?
2: Sterker nog, ik heb er één gekocht, maar die heb ik vervolgens geschonken aan een van de bodes van het Leidse stadhuis.
1: Oh, die is er ongetwijfeld heel blij mee. Mooi verhaal. Hartelijk dank, Alexander Pechtold was dat. Uw verhalen zijn ook nog welkom. Komende uur. Villa
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
4: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
5: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Van de 6 kandidaten zijn er nog maar 4 over. Aan hen de opdracht om een groep ras-Rotterdammers rond te leiden in Phoenix, het kunstmuseum over migratie. De Meestergids vanavond, 5:30, NTR, NPO 2.
14: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt.
11: Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: NPO Radio 1. 3 uur.
16: Guylaine Plag.
1: Goedemiddag, gezond en verantwoord boodschappen doen is makkelijker gezegd dan gedaan. Want met al die verpakkingen vol Nutri-scores, vezelmeters en allerlei gezondheidsclaims zie je soms door de bomen het bos niet meer. Sportdiëtist Esther van Etten schreef er een boek over en is zometeen hier in de villa. Na het NOS Journaal met Clemens Peters.
17: De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen bij Nijmegen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar woonde nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw, die daar op een stretcher lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raden gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek bijvoorbeeld dat hij had opgezocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond die brand in een technische ruimte van de garage. Het was een klein brandje en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep voor oud-Jumbo-topman Frits van Eert. Bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De vermoedelijke schutter, een leerling van 15, is opgepakt. Ook zijn moeder, vader en opa zijn aangehouden. Correspondent Gülsay Ercetin vertelt dat de beveiligingsbeelden van de dader rondgaan in Turkse media.
18: Die tonen dus die schutter, die jongen die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd dus om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen van ouders die natuurlijk in paniek meteen naar die school weer terug zijn gerend. En daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien. Maar dit zijn de beelden die ze zeg maar nu in ieder geval naar buiten hebben gebracht.
17: Alle slachtoffers zijn studenten. Over een aanleiding is nog niets bekend. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammerkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O, huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. De Algemene Rekenkamer heeft kritiek op de begroting van het kabinet. Volgend jaar willen ministeries 517 miljard euro uitgeven, maar vaak is er geen duidelijk plan of doel. Als dat doel er wel is, dan blijft het vaag of onhaalbaar. Zo is er volgens de Rekenkamer structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en sporen. En het is de vraag of de extra miljarden aan defensie en landbouw wel nuttig worden besteed. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft de waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om, als ze een mooie aanbieding van Barolo krijgen, die te melden. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zap. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. In een natuurreservaat in Botswana worden 20 zwarte neushoorns losgelaten. En daarmee verdubbelt de populatie van dat dier in Botswana naar 44. De zwarte neushoorn is door decennia van stroperij ernstig bedreigd, terwijl het dier belangrijk is voor het ecosysteem. De neushoorns worden ook wel de tuinmannen van de natuur genoemd, omdat ze met hun gedrag het bos open en divers houden. De 20 zwarte neushoorns komen uit Zuid-Afrika en de hoop is dat de populatie in Botswana nu weer op een natuurlijke wijze kan groeien. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden.
1: Clemens, dankjewel. Erik, wat heb je aan verkeersinformatie?
19: Nou ja, een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar is net voor Moordrecht bij Nieuwekerk aan de IJssel een ongeluk gebeurd. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is bijna een half uur. Wegwerkzaamheden in het noorden van het land op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Ter hoogte van Heerenveen. Vertraging 10 minuten. En tenslotte een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Dat gebeurde tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging.
20: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
24: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Kan wetenschap helpen een oorlog te beëindigen? Ik, Petra Grijze, reis naar Oekraïne en onderzoek hoe kinderen leren leven met oorlogstrauma's en hoe onderzoekers werken aan een vredige toekomst. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
26: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
28: Interessant. Wat verdien jij dan?
27: Zo open bedoelen ze vast niet.
29: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
29: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: NPO Radio 1. Max.
3: Hélène Plag.
1: Goedemiddag, welkom terug. Wie probeert gezond en verantwoord boodschappen te doen, krijgt vaak een stortvloed aan tegenstrijdige adviezen over zich heen. Wie moet je nog geloven? Sportdiëtist Esther van Etten en politicoloog en CDA-kamerlid Joris Lohman proberen die vraag te beantwoorden in hun boek Wie moet je nog geloven? En je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar tot 22 september 1955 werden vrouwelijke ambtenaren die gingen trouwen ontslagen. Dankzij politica Corrie ten Delo veranderde dat. En met parlementair historicus Carla van Balen blikken we zo terug op dat moment. Natuurlijk spelen we ook weer een nieuwe ronde van het spel Tijdje Terug. Aan Corné Dekkers uit Breda de uitdagende taak om die score van 9 van gisteren van Jolanda Ritter te verbeteren. Maar eerst dan onze vraag van vandaag. Van welke beroemdheid heeft u iets in huis? Villa VDB het omroepmax.nl om met uw verhalen te komen. Of natuurlijk een berichtje via de NPO Luister-app. Om naar aanleiding van de veiling van persoonlijke spullen van Brigitte Bardot, die gisteren bijna €1 miljoen heeft opgeleverd. En dat was veel meer dan van tevoren was ingeschat. Vandaar dus die vraag, heeft u nou iets in het bezit van een beroemdheid? Of wat diegene heeft aangehad, of wat die heeft gesigneerd? Mag van alles zijn. Simonette Propst die mailde: wij waren in Dubai en tijdens ons ontbijt kwam Giorgio Armani voorbij gelopen. Doe maar. Ik had die dag ervoor een Armani handtas van mijn man gekregen, dus ik heb hem uit onze kamer gehaald en Armani heeft hem gesigneerd. Ja, daar ben je heel zuinig op daarna, denk ik. Arno Verkade, goedemiddag.
30: Hallo, goedemiddag.
1: Met manager director bij Christie's Nederland. Klopt. En ook taxateur. Krijgen jullie bij Christie's vaak spullen van beroemdheden onder de hamer?
30: Best vaak, ja.
0: komt regelmatig voor. Soms zeg maar enkele stukken van beroemde mensen. Maar het werkt natuurlijk wel zoals het met die Brigitte Bardot-veiling is gebeurd. We hebben wel eens een collectie van Yves Saint Laurent gehad. In het ver verleden Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor. En eigenlijk allemaal met precies hetzelfde effect als wat er met de Brigitte Bardot-veiling is gebeurd.
1: Namelijk dat het veel meer oplevert dan je van tevoren verwacht. Ja?
0: Veel malen meer. Ja.
1: En waar zit dat dan in?
0: Dat zit hem voor het grootste deel gewoon in starstruckness. Je kunt dat van tevoren niet inschatten. Je kunt je verbazen over het feit dat het Veilinghuis die hele, zou ik bijna zeggen, zooi van Bardot. Hè, want heel bijzonder was het allemaal niet. Aanstekertjes en dat soort dingen. Op 50.000 euro heeft getaxeerd. Want je kunt niet inschatten of de bliksem gaat inslaan, ja of nee. En die is daar goed ingeslagen. Maar dat kun je ook alleen maar doen door het gewoon voorzichtig te taxeren. Je kan niet berekenen waar dan hoe ver die starstruckness gaat.
1: Nee, precies. Want zo'n aansteker bijvoorbeeld, als je gewoon kijkt, een aansteker, wat is het waard? Ja, dat een paar euro bij wijze van spreken. Niks. Maar die heeft volgens mij zomaar 100 euro opgeleverd, die aanstekers.
0: Ja, en dat valt nog mee. Dat kan nog verder. Met Yves Saint Laurent hebben we stukjes graniet verkocht. Die je gewoon hier in de winkel, zo'n souvenirwinkel, kan kopen voor 300 euro. En die bracht er 30.000 euro op. Alleen maar omdat stickertje van met ISL erop stond. Of Yves Saint Laurent. Nee? Ja, ISL, ja.
1: Maar hoe weet je eigenlijk, nou in dit geval kan ik me er iets bij voorstellen, maar hoe weet je nou of die aansteker echt van Brigitte Bardot is geweest of die gitaar echt van John Lennon afkomt?
0: Ja, helemaal 100% weet je natuurlijk nooit. Wij doen daar wel uitgebreid onderzoek naar, maar als dit echt rechtstreeks komt van de erven, dan moeten we toch wel van uitgaan dat het allemaal klopt. Er zal vast misschien iemand snel nog een aanstekertje hebben bijgedaan, maar ga maar. Vaak zijn er ook foto's van interieurs, van Brigitte zelf, of van zo'n ster met die spullen om zich heen. Dus meestal klopt wel. Als het enkele dingen zijn, dus bijvoorbeeld je hebt natuurlijk van die, noem maar eens wat, dat shirt van Maradona, of hij het nou al dan niet gedragen heeft, en inmiddels zijn er wel 6 in omloop. Uh-huh. Dan moet je wat beter onderzoek doen naar de echtheid.
1: Want doen jullie dat ook?
0: Ja, alleen maar. Ik denk dat de helft van mijn collega's alleen maar met die herkomstcheck bezig is. Ja. En 1% twijfel, dan doen we het niet.
1: Oh, echt waar. Oké. Okay. Ja. En dan ga je bij voorkeur ga je bij de erven kijken van wat, klopt dit?
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben geen specialist in aanstekers.
1: U kunt ook wel iets aan de collega's overlaten. Dat gebeurt in dit geval.
0: Maar wees gerust dat we daar uitgebreid onderzoek naar doen. Ja. En dat geldt, er zijn weer per specialist maar andere regels en handleidingen voor om dat goed te doen. Tot en met technisch onderzoek als het om oude meesters of Rembrandts gaat. Hè. Maar hoe moet je dat met een t-shirt van Maradona doen? Mm-hmm. Dat durf ik even niet 100% een antwoord op te geven.
1: Dan moet je wel heel goed weten wat precies zijn zweetluchtje was om daarachter te komen.
0: Ja, exact. kijk aan.
1: Er zijn ook artiesten, begreep ik, die er echt zelf business van maken om hun spullen geveild te krijgen.
0: Ja, ik bedoel, kijk maar eens naar Elton John. Ik geloof dat hij al 2 of 3 keer de collection of Elton John aangeboden heeft. Een beetje gechargeerd, maar het is een businessmodel. Ja.
1: Ja. En komt daar heel ander publiek op af? Is het, je kunt het waarschijnlijk aan de spullen of aan de artiest wel zien wat het publiek is. Zoals we dat over zangeres zonder naam hoorden, dat voor 3 uur, dat had Alexander Pechtold geveld. Dat is toch een bepaald type publiek wat er dan op afkomt.
0: Ja. Mee eens. Ik heb dat alweer een tijd niet zo live meegemaakt. Maar we hebben natuurlijk onze gewone veilingen bij Christie's, waar kunst wordt geveild. Ja, dat is toch een ander publiek dan mensen die naar voetbalplaatjes komen of naar spullen van Brigitte Bardot. Er zitten natuurlijk andere soort, niet echt kunstverzamelaars, maar vaak meer die mensen die echt gaan voor dat dingetje wat door haar is vastgehouden of waar ze naast, ik weet niet, waar ze onder gelegen heeft of opgestaan heeft. Ja.
1: En dat maakt het ook wel weer leuk natuurlijk, dat je zo'n divers gezelschap hebt. En dat verklaart ook meteen waarom het lastiger in te schatten is hoeveel iets opbrengt.
0: Klopt.
1: Heeft u zelf eigenlijk iets waarvan u zegt, dat zou ik nog graag willen hebben, of dat heb ik in huis van een bekendheid?
0: Jeetje, wat een goede vraag. Van een bekendheid?
1: Ja,
0: ik zou ook nog wel eens wel iets van Johan Cruijff willen hebben.
1: Oh ja, dat heeft u nog niet dus.
0: Nee. Ik heb niet. Nee, dat heb ik niet.
2: Bij deze. Soms kan dat heel leuk gaan hier in de villa. Dat iemand iets aanbiedt en dan wordt dat in contact gebracht. En voor je het weet, nou, mag je er een hoop geld voor neerleggen.
0: Dat ja.
2: Nou. Dank in ieder geval voor de uitleg. Arno Verkade is manager, director dus bij Christie's Nederland en ook taxateur. Paul Jan die appt ons nog. Ik heb de leren sigarenkoker van kroonprins Wilhelm van Duitsland ooit van mijn opa gekregen. En dat was namelijk een bekende van hem. Allemaal naar aanleiding van die vraag van vandaag dus. Van welke beroemdheid heeft u iets in huis? U kunt nog tot 4 uur reageren. Stuur dan een mail naar villavdb@omroepmax.nl. Of schrijf of spreek een berichtje in via de NPO Luister-app.
4: Max. Terug naar toen.
2: We gaan terug naar 22 september 1955.
4: Villa.
2: Want op die dag stemde de Tweede Kamer nipt voor de motie Tendeloo. En daarmee voor het afschaffen van het gedwongen ontslag als vrouwelijke ambtenaren gingen trouwen.
5: Wat weet de overheid van de capaciteiten en mogelijkheden van de gehuwde vrouw? Waarom krijgt zij de kans niet om tot haar 65ste te werken in overheidsdienst? Mevrouw Tendeloo liet het er niet bij zitten en stelde de vraag waarom nu juist bij de getrouwde vrouw bekeken werd in hoeverre haar gezinstaak naast

0: wijkend was van dat van hun fractie.
1: Ja, prachtig historisch fragment. Carla van Balen is parlementair historicus. Mevrouw van Balen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mevrouw Plag.
1: We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat dat zo relatief kort geleden is. Maar laten we teruggaan inderdaad naar die periode. Want voor die motie was het dus zo dat vrouwen die gingen trouwen direct ontslagen werden?
2: Ja, zo was het. Ja. Je kon in overheidsdienst zijn, hè, dus ambtenares. En je ging trouwen en patsboom, ontslag.
1: Tja, onvoorstelbaar, hè? Wat vonden die vrouwen daar zelf van? We hoorden natuurlijk al iets in het fragment. Maar ook vrouwen buiten de politiek.
2: Ja, daar waren niet alle vrouwen, of waarschijnlijk heel veel vrouwen, helemaal niet gelukkig mee. Die hadden een leuke baan, wilden daar waarschijnlijk nog wel even mee doorgaan. Of een hele tijd. Maar ja, dat was gewoon verboden, was geen sprake van. Ontslag was gewoon wat er gebeurde.
1: Ja, en wat was de gedachtegang daarachter?
2: De gedachtegang, officieel, hè, zo werd dat in de Kamerdebat gebracht door de minister Beel van de KVP, van de katholieken, die daarover ging, van ja, dat is de plaats van de vrouw, is thuis. Zij moet voor het gezin zorgen, voor de kinderen zorgen, ook voor de man zorgen. En ja, dat was gewoon haar natuurlijke plek. Dat was wat er gezegd werd.
1: Ja, dus op het moment dat je dan trouwt, dan gaat het gezin wordt gewoon prioriteit in het leven.
2: Ja.
1: En dat betekent dat werken daar geen combinatie mee kon zijn.
2: Nee, buitenshuis werken was daar absoluut geen combinatie mee. Want dat werd in het Kamerdebat ook gezegd van dat zal schadelijk zijn voor de gezondheid van de kinderen als de moeder lange tijd van huis is.
1: Nou, viel al even in de naam, of in de compilatie die we net hoorden, de naam van mejuffrouw Tendelo, Corrie Tendelo. Ja. Wie was zij?
2: Ja, Corrie Tendelo was geboren in toen Nederlands-Indië. En naar Nederland gekomen, gestudeerd, was advocaat geweest, lerares. En ging op een gegeven moment de politiek in. Voor de oorlog zat ze in de gemeenteraad van Amsterdam. Toen nog voor de Vrijzinnig Democratische Bond, een soort D66. En na de oorlog bleef ze actief in de politiek, ging ze de Tweede Kamer in. Maar toen was er een nieuwe fusiepartij, de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. En daar behoorde ze toen toe. Dus vanaf dat ze in de Kamer kwam na de oorlog tot aan 1956... was zij Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.
1: En heeft zij zich altijd voor emancipatiezaken ingezet? Was dat echt haar thema?
2: Ja. Dat was echt haar grote thema. En daar begon ze meteen al aan in de jaren 40. En ze heeft daar dus jaren en jaren voor gestreden. En zo luidt ook de titel van haar biografie. Frappé, toujours. He, dus blijf kloppen, blijf ermee bezig. Net zolang totdat je krijgt wat je eigenlijk wilt.
1: Ja, want
2: Nee, halverwege de jaren 40, toen probeerden ze dat dus ook al voor elkaar te krijgen. Hè, dus dat vrouwen die gingen trouwen gewoon hun baan mochten behouden. Hè, vrouwelijke ambtenaressen. En toen werd er gezegd, nee, dat kan niet. Maar we zetten er een commissie op. En dan moet die commissie met een advies komen. Maar die commissie begon ergens in 1946. En die kwam pas in 1955 of zo, of 54, met een advies.
1: Wauw, ja. Er kwam natuurlijk ook nog wel een pittige periode tussendoor. Hebben natuurlijk ook wel met de wederopbouw en dergelijke. Maar dan zou je zeggen, dan is alle werkgelegenheid welkom. Het land moest opnieuw opgebouwd worden. Maar toch.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En dat gebeurde ook wel. En daarom zeiden die vrouwen ook van, het is heel hypocriet van de overheid om te zeggen dat wij niet mogen werken. Want als er een krapte is op de arbeidsmarkt, zoals in de wederopbouw, dan zijn we van harte welkom. Alleen, dan werd je ontslagen. En dan mocht je de dag erna terugkomen bij krapte op de arbeidsmarkt. Maar dan op tijdelijk contract. En dan verdiende je minder.
1: Oh, na je huwelijk.
2: Ja, na je huwelijk, precies. Ja, dus ze zeiden ook van, het is ook gewoon heel hypocriet dat ze maar zeggen van, het is in het belang van het gezin. Ja, dat vinden wij vrouwen toch ook belangrijk. Dat het gezin ergens niet onder lijdt. Maar het belangrijkste punt dat Corrie Tendelo naar voren bracht is, het gaat de staat helemaal niks aan. Dat kunnen man en vrouw toch samen beslissen. Hè, binnen het huwelijk van wie gaat er werken en hoeveel en wanneer. Daar hoeft de staat zich niet mee te bemoeien.
1: Mm. En hoe verliep dat debat daar dan over? Want dat is wat zij, neem ik aan, ook als argument aandroeg in het debat.
2: Zeker. Dat droeg zij onder andere dus aan als argument. En ook die hypocrisie. He, zo van, want er zijn ook heel veel werksters in dienst van de overheid. En daar maken jullie geen zorgen over. He, die werksters die blijven wel. Ook als ze moeder worden en een gezin hebben. He, die blijven wel gewoon werken. He, dus ze vonden heel veel hypocriet. Maar in dat debat was heel interessant. Omdat, wat ook al net uit het fragment bleek. Daar stonden vrouwen. Vooral vrouwelijke woordvoerders. Tegenover mannen. Maar uit dezelfde fractie. Dus een vrouw. Nettie de Vink van de KVP-fractie, die wilde dus, hè, die ging mee in het verhaal van Tendelo. En een mannelijke collega uit de fractie, die pleit juist voor behoud van het arbeidsverbod. Dus dat was heel bijzonder, dat dus uit één fractie twee woordvoerders waren die een verschillend standpunt innamen.
1: Ja. En hoe is die, want dat was de KVP dan, hè? Hoe is daar gestemd? Is dat geregistreerd allemaal?
2: Ja, dat is precies geregistreerd. De KVP had toen 30 leden.
1: Ja.
2: In een tijd dat de Kamer nog 100 in totaal had. Dus 30 leden. En van die 30 KVP-fractieleden stemden er 25 tegen de motie.
1: Ja.
2: 5 stemden voor. Uh-huh. En dat waren de 2 vrouwen die de fractie had. Plus 3 mannen.
1: Die had ze meegekregen.
2: Die had ze meegekregen, precies. Oh.
1: En wat vond de fractievoorzitter daarvan?
2: Nou, de fractievoorzitter was Romme, Karel Romme. En die was ook partijleider. En die was echt woedend dat niet zijn hele fractie had tegengestemd tegen die motie. En dan is het interessant om te weten dat deze meneer Romme, die was net voor de oorlog minister van Sociale Zaken geweest. En toen had hij een wetsontwerp ingediend waarin hij dat arbeidsverbod niet alleen voor ambtenaressen wilde hebben, maar voor alle vrouwen. Oh. Alle werkende vrouwen. Dus iedereen die ging trouwen, die zou thuis moeten gaan zitten. Dat had hij geprobeerd. Was heel veel protest gekomen. Was niet doorgegaan. Maar hij bleef nog steeds ook na de oorlog bij zijn standpunt: vrouwen horen thuis.
1: Ja.
2: Dus toen 5 mensen uit zijn fractie afwijkend van zijn standpunt stemde, was hij echt woedend.
1: Ja, ja. En is dat wat het uiteindelijk aan de meerderheid heeft geholpen?
2: Ja, die 3 mannen uit de KVP-fractie en 1 man uit de protestantse fractie, de CAU van toen. Dus dat waren 4 mannen die, ja, dat hadden ze voor elkaar gekregen om die losgeweekt te krijgen uit hun fractiestandpunt. Dat die 4 mannen ook meegingen met de 9 vrouwen uit de Kamer. Dus 9 van de 100 waren vrouw. Die stemden natuurlijk allemaal voor de motie. Plus de Partij van de Arbeid, de CPN, de communisten en de VVD. Die partijen waren sowieso ook voor afschaffing van dat arbeidsverbod. Mm-hmm. Maar dat hadden ze nooit gered, die partijen plus de vrouwen, zonder die 4 mannen uit christelijke partijen. Ja, dus mooi. Toen, het was een dubbeltje op zijn kant, ja. Het was 46 tegen 44.
1: Zo. Nou was er nog een andere zaak waar Corrie ten Delo zich hard voor heeft gemaakt. En dat is de handelingsonbekwaamheid die voor vrouwen binnen het huwelijk gold. Hoe zat dat ook alweer?
2: Ja. Nou, trouwen voor vrouwen had dus nogal wat gevolgen in die tijd.
1: Want daarna kon je niks meer, eigenlijk.
2: Nee, dat klopt. Kijk, je was, als je volwassen was, als vrouw was je handelingsbekwaam. Mocht je alles doen. Wat betreft rechtszaken, of niet rechtszaken, maar juridische handelingen. Je kon alles doen. Je was handelingsbekwaam. Op het moment dat je trouwde, werd je handelingsonbekwaam. Net als kinderen en mensen die onder curatele waren gesteld. Dus dat was nogal wat.
1: Ja.
2: Dat je dan een voorbeeld, niet zelfstandig een paspoort kon aanvragen. Geen grote aankopen kon doen. Niet over je eigen vermogen kon beschikken. Ja, je kon gewoon niks. Je was handelingsonbekwaam.
1: Ja, dat moest dan via je man worden geregeld.
2: Juist, alles via de man. Ja.
1: Dit is uiteindelijk ook gelukt, hè, om dat ervan af te krijgen. Weten wij inmiddels.
2: Dat klopt. In september 1955 werd dus die motie aangenomen, hè, waar we het net over hadden. En ruim een half jaar later, in mei 1956, kwam er ook een einde aan de handelingsonbekwaamheid van de getrouwde vrouw. Dat wil zeggen, toen werd het wetsontwerp aangenomen. Het duurde nog even voor het ook praktijk werd. Maar in ieder geval was toen duidelijk dat daar een einde aan zou komen.
1: Ja, en het relatief tragische is dan dat mevrouw ten Delo zelf relatief kort daarna aan een hartaanval is overleden. Dus ze heeft zelf de vruchten er nauwelijks van kunnen plukken, zo gezegd, maar dat wel voor elkaar gekregen. Dus daarmee ook een belangrijke vrouw in onze geschiedenis. Is daar genoeg aandacht voor eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen haar überhaupt niet kennen.
2: Klopt. Ik vind niet dat er voldoende aandacht voor is. Toen ik er zelf onderzoek naar deed en naar dit hele verhaal, toen viel mij wel op als ik er aan iemand over vertelde. Niemand had ooit van Corrie ten Boom gehoord. En dat kwam ook wel omdat we denken bij feminisme, denken we aan de eerste golf, hè, dus begin van de vorige eeuw, strijden voor algemeen kiesrecht. Mm-hmm. We denken aan de tweede feministische golf, hè, vanaf de jaren 70. Maar dat daartussenin, we hebben het nu over de jaren 50... ook heel veel op het gebied van de vrouwenemancipatie gebeurde. Dat is eigenlijk nauwelijks bekend. Laat staan dat we de namen van die vrouwen nog weten.
1: Ja. Goed, er komt nu in ieder geval een groot schilderij in het stadhuis van Amsterdam, hè, voor Corrie ten Boom.
2: Klopt. Ja,
1: en nu hebben we haar verhaal ook weer verteld. Allemaal naar aanleiding dus van het feit dat vrouwen daarna niet meer ontslagen mochten worden op het moment dat ze gingen huwen. Hartelijk dank, Carla van Balen, parlementair historicus.

0: Van The Beatles, dit nummer We Can Work It Out uit de jaren 60. Maar ook vertolkt dus door deze krachtige vrouw Chaka Khan.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, tijd voor het NOS-journaal Clemens Peters.
2: Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Blijkt uit een rondgang door het NOS-jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI-bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Maar uit onderzoek blijkt dat de uitslagen soms ook niet kloppen. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. Het paar lag in scheiding, maar woonde nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar op een stretcher lag te slapen. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van enkele honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam.
0: Dankjewel Clemens. Erik, de verkeersinformatie alsjeblieft.
3: Ja, het wordt langzaam zeker wat drukker op de weg. Inmiddels zo'n 120 kilometer file in totaal. En een paar opvallende files. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel 20 minuten. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de Koentunnel. Vanaf Volendam tot aan de Koentunnel 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Breda Noord een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je ook een kwartier.
1: Tot 4 uur.
0: Ja, elke dag even na 3:30 gaan we het spel spelen natuurlijk, waarin we kijken hoeveel u nog weet van het verleden. Nieuw historische nieuwskennis te testen in een tijdje terug. Met vandaag als kandidaat Corné Dekkers uit Breda. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dat wordt een uitdagende dag om mee te doen, gezien de score die gisteren is neergezet.
4: Ja, de lat ligt hoog.
0: Echt, hè? Ja.
4: Ja, de lat ligt echt hoog, ja.
0: Ja, maar goed, we hebben 3 minuten de tijd natuurlijk. En die had Jolanda gisteren eigenlijk helemaal volgespeeld. Maar bij het laatste antwoord ging ze het mist in. Dus alles kan.
4: Dat is zeker.
0: Ja, om het even positief te benaderen.
4: Ja.
0: En het is ook gewoon leuk om mee te doen, ga ik vanuit.
4: Zo is het maar net.
0: Toch?
4: Okay.
0: Je weet hoe het werkt. Hè? We gaan dus 3 minuten lang fragmenten laten horen. En het is iedere keer de vraag of het fragment wat je hoort vroeger of later zich heeft afgespeeld in de geschiedenis dan het fragment ervoor. En zolang als het goed gaat, kunnen wij door en kijken of we die 3 minuten kunnen volmaken. Ben je er klaar voor, Corné?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, dan gaan wij beginnen met jouw geboortejaar. Welk jaar is dat?
4: 1967.
1: Tijdje terug.
0: Dan pakken we dat als uitgangspunt. Het eerste fragment dat we naar gaan luisteren, is dat vroeger of later dan je geboortejaar 1967?
5: Bij het afscheidsdiner dat Sir Winston Churchill op de avond voor zijn aftreden aanrichtte, zat naast een medestander, Sir Anthony Eden, ook zijn politieke tegenstander, de leider van de Britse arbeiderspartij Clement Attlee aan.
0: Is dat eerder of later dan 1967? Het aftreden van Churchill. Eerder, zeker, ja. 1955.
6: Klokslag middernacht, als de wereld slaapt, zal India tot leven komen in vrijheid. Het moment dat slechts zelden komt, zal komen. Dat een tijdperk eindigt. En dat de ziel van een lang onderdrukte natie zich zal kunnen uiten.
0: Ja, India onafhankelijk, is dat eerder of later dan 1955?
4: Ik denk eerder.
0: Ja, 1947, klopt.
7: Irene, Emma, Isabel.

0: denk eerder.
1: Ja, 1947, klopt.
2: Irene Emma Isabel de Orange Nassau. Quiere recibir como esposo?
3: Sí.
4: Prins Charles van Bourbon-Parma en prinses Irene van Oranje Nassau waren man en vrouw geworden.
1: Natuurlijk, eerder of later dan 1947?
0: Later.
1: Later, klopt, 1964 was het.
5: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
1: De inauguratie van JFK, vroeger of later dan 1964?
0: Ik denk eerder.
1: Dat is 1961, ja.
6: Ik ben Floris van Rosemond.
7: Dat kan iedereen wel zeggen.
6: Sindela, dat ben ik.
1: Ja, Floris, eerder of later dan 1961?
0: Ik denk later.
1: 1969, ook goed.
8: The hills are alive with the sound of music.
1: Hoeft geen toelichting. Was dat eerder of later dan 69?
0: Eerder.
1: 1965, ook goed.
9: Verschillende gedeelten van de Jordaanse hoofdstad Amman zijn door de burgeroorlog getroffen. Maar geen enkel zo hevig als het vluchtelingenkamp El Wahdat. De tanks, de kanonnen en mitrailleurs van het Jordaanse leger hebben praktisch geen gebouw onbeschadigd gelaten.
1: Ja, deze burgeroorlog in Jordanië, was dat eerder of later dan 1965?
0: Ik denk later.
1: 1970, ja.

0: sprookjes kan.
1: Het gaat alle kanten op, maar was dit eerder of later dan 1970?
2: Ik denk eerder.
1: 1968, ook goed.
3: We hebben hem de volgende namen gegeven. Willem Alexander, Klaus George Ferdinand. En we noemen hem Alexander.
1: Eerder of later dan 68?
2: Eerder. Rekenen.
1: 1967, ja, zeker.
4: In de stad Innsbruck deed Sjoukje Dijkstra wat zij zelf hoopte en wat heel Nederland van haar verwachtte. Zij behaalde de Olympische titel.
1: Sjoukje Dijkstra, Olympisch kampioen, eerder of later dan 1967?
2: 40.
1: Dat is 1964. Ook die is goed. En daarmee heb je de tijd ook gewoon helemaal uitgespeeld. En betekent dat... Kun je zelf meerekenen?
2: Nee, ik heb het niet bijgehaald.
1: 10 heb je er goed.
2: Oh, nou, dat had ik niet gedacht.
1: Nee, je bent er gewoon overheen gegaan.
2: Ja.
1: Die ene vraag die Jolanda gisteren buiten de tijd net verkeerd antwoordde. Antwoord jij nu goed. Dus daarmee sta jij nu op 10 punten en ga jij aan de leiding.
2: Ontzettend dat goed. Vind ik ook.
1: Gefeliciteerd, alvast, hè. Ja, maar blijf luisteren en dan weten we eind van de week of jij de 100 euro gaat verdienen.
2: Oké, ga ik doen.
1: Dankjewel en een mooie middag.
2: Oké. Ja, hetzelfde. Dag.
1: Dag.

0: Damiano David met Talk To Me.
1: U luistert naar Villa.
0: Influencers vertellen je dat je meer eiwitten moet nemen. De supermarkten verleiden je met havermout van soms wel 7 euro... met een hippe verpakking. En de avocado, die is ook supergezond, kost alleen wel heel veel water. Wie moet je nog geloven als je in de supermarkt probeert goede keuzes te maken? Sportdiëtist Esther van Etten en Tweede Kamerlid voor het CDA Joris Lohman, die schreven samen het boek Wie moet je nog geloven? Om je op weg te helpen in dat oerwoud van soms misinformatie en ook de verleidingen die er zijn. Nou is Joris Lohman in de Tweede Kamer actief. Dat was een stemming vandaag, maar Esther van Etten is hier wel. Welkom.
2: Zeker.
0: Esther. Ja, normaal komen mensen dan helemaal trots met dat boek binnen. Ja. Jij hebt lege handen.
2: Ja, ik vertelde het. Ik heb mijn boek gewoon nog niet eens in huis.
0: Zelf gezien.
2: Nee, dus ik wilde heel graag mijn boek unboxen voor de socials.
0: Ja.
2: Maar ik heb hem niet eens.
0: Ging hem niet worden. Maar nee, hij is er wel
2: hij
0: echt.
2: Hij is er wel.
0: Nee,
2: het is groen
0: niet
2: met roze letters.
0: In het kader van wie moet je nu geloven?
2: Ja. Nee, het is een groene boek met roze letters en hij is er echt. Maar ik heb hem zelf nog niet in mijn handen gehad.
0: Nou, dat moment gaat ongetwijfeld nog komen.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Laten wij een wandeling door de supermarkt maken.
2: Zeker, ja.
0: Want ik neem aan dat je het zelf ook wel hebt, of hebt gehad in ieder geval. Dat je
2: uren
0: de weg kwijtraakt door de verleidingen en door alles wat wordt beweerd.
2: Zeker, ja. En nu, we gingen voor het boek heel lang de supermarkt in. Eigenlijk was dat niet helemaal de bedoeling. Maar we kwamen er zelf achter dat je uren door die supermarkt kan lopen. En de ene vraag naar de andere vraag krijgt eigenlijk.
0: Als je echt eens kritisch,
2: als je kritisch kijkt
0: wat er allemaal op staat.
2: En wordt het leuker? Het wordt wel interessanter. Maar ik geloof dat de helft, nou, ik denk dat 3/4 wel afhaakt, denk ik. Ja, ja het is ook wel ingewikkeld.
0: We beginnen bij de aardappels.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nou daar kun je al ongeveer denk ik een uur op loslaten.
2: Zeker. En wat wij zagen is, Joris zegt op een gegeven moment tegen mij, Esther, deze aardappel heeft een Nutri-score A en die heeft een Nutri-score B. Toevallig waren wij een week later bij een aardappelboer op visite om in gesprek te gaan. En die wist dat eigenlijk ook niet. Dus ik heb eigenlijk wel 3 keer een belrondje gehad om antwoord te krijgen op de vraag. Want waarom de een een A en de ander een B heeft. Dat is,
0: waren verschillende aardappels dat wel? Of
2: nee, één in een gezeeld zakje en de ander moest je nog schillen. En de een heeft dan iets van 80,5 calorieën en de ander 79,5 calorie. En 80 calorieën blijkt dan het afkappenpunt te zijn. Oh. Dus dan krijgt de een een A-score en de ander een B.
0: Maar eigenlijk scheelt het gewoon bijna niks.
2: Nee, nul. Nee, niks. Dus het is wel, ja, dat is weer een typisch voorbeeld van een Nutri-score wat gewoon echt niet uit te leggen valt.
0: Nee.
2: Althans, het valt wel uit te leggen.
0: Ja, je moet ergens die grens hebben. En
2: ja, dus het was een hele harde grens.
0: Ja. Maar kun je dan zeggen dat eigenlijk alle aardappels gewoon even gezond zijn?
2: Nou, wij zeiden wel van eigenlijk alles wat in die schijf van 5 staat, dus als basisproduct, zou eigenlijk toch wel een Nutri-score A moeten hebben.
0: Ja.
2: Dat lijkt mij wel logisch.
0: Maar ze kijken dan ook toch weer naar eventuele toevoegingen en dergelijke.
2: Ja, en zout en de calorieën en dat soort zaken. Suiker.
0: Ja.
2: Dus het wordt niet, ja, ze willen het makkelijker maken. En voor sommige producten is het ook wel makkelijker.
0: Voor welke bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk als je bijvoorbeeld naar de frisdrankengraad of naar de muesli graan, weet je wel. Dan zie je 60 keuzes bijvoorbeeld. En als je dan toch kijkt naar, oké, Nutri-score A heeft minder suiker, minder calorieën, dan is dat wel overzichtelijk.
0: Ja, dat is dan vaak gewoon de volkoren muesli.
2: Gewoon de havermout die lekker goedkoop
0: precies,
2: is.
0: Precies, waar niks bij zit.
2: Ja.
0: En geen vruchten, geen suikers, geen chocoladestukjes erin. Dan ga je al snel die kant op.
2: Ja.
0: Want wat zou jij als advies geven waar je op moet letten op het moment dat je die supermarkt ingaat? Omdat je zelf ook aangeeft van ja, je verdwaalt eigenlijk in alle informatie.
2: Ja, uiteindelijk, ja, je moet in eerste instantie met een soort van, eigenlijk toch al met een papiertje, je boodschappenlijstje de supermarkt ingaan. Er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die thuis nu bestellen, die gewoon lekker denken, ja, ik wil die verleiding niet ondergaan. Dus die bestellen lekker
0: van
2: thuis.
0: Online, ja.
2: Online. En dan heb je zo'n vast lijstje en dan kun je al heel kritisch naar je eigen lijstje kijken. En dat geeft natuurlijk wel rust. Want zodra je die supermarkt inkomt, ja, dan word je aan alle kanten verleid. En dat is wel een belangrijk aspect als je dat weet. Dat je niet in die val trapt. Dus ga ook niet vlak voor dat je gaat eten of eten moet maken. Die
0: nee,
2: supermarkt
0: dat is een bekende. Want dan heb je trek en dan wil je alles
2: kopen. Ik kan hem 100.000 keer zeggen, maar toch doen we het. En we worden gewoon elke dag ontzettend verleid.
0: Ja. Maar goed, als je daar dan gaat en je gaat wel kort voor het eten, omdat je nog eten moet kopen voor die avond. Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens.
2: Ja.
0: Maakt het dan heel veel uit of dingen voorverpakt zijn, of het kant-en-klaar is, of dat het direct ingevroren is? Omdat we eigenlijk horen van ja, ook ingevroren, dat zijn gewoon verse groenten.
2: Ja.
0: is helemaal prima.
2: Maar die ingevroren groenten zie je vaak helemaal achterin de supermarkt liggen. Die liggen vaak niet in de eerste schappen.
0: Maar die zijn wel gewoon...
2: Die zijn gewoon goed en vaak ook veel goedkoper. Chase in ieder geval niet langs die groenten- en fruitschap. Want we eten nog steeds te weinig groenten. Wat ik nog steeds niet te geloven vind. Maar we racen door die groenten- en fruitschap. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk heel veel vers producten. Vers van die verspakketten. Daar kan je ook natuurlijk goede maaltijden mee kopen.
0: Maar daar zitten dan wel vaak natuurlijk...
2: Van die zakjes.
0: Marinades en zakjes met kruiden.
2: Ja.
0: Zit daar relatief dan veel zout en suiker in? Of
2: ja, maar daarom hebben wij dat boek ook geschreven. Dat niet alles wat mensen zeggen dat fout is, dat het ook fout is. Het gaat natuurlijk niet om een enkel product. Het gaat erom wat je gewoon in zijn totaliteit eet. En als dat verder prima is, dan kan je natuurlijk makkelijk dat zakje marinade een keertje eten.
0: Ja.
2: En sommige mensen doen net alsof het vergif is en dat je dan direct hartstikke ziek wordt. Maar ja, dat is juist waarom we dat boek schrijven. We mogen wel een beetje luchtiger doen. En sommige mensen zijn heel, heel perfectionistisch met het eten bezig. Die mogen wat meer ademhalen. Andere mensen...
0: Ik hoor altijd dat potjes kant-en-klare sauzen of inderdaad van die kruidenmixen, dat je het eigenlijk beter zelf kunt doen, al die kruiden bij elkaar. Omdat
2: zeker.
0: Het betrekkelijk veel zout en suiker.
2: Ja, maar ja, als je zelf,
0: niet
2: de tijd hebt of je, weet je wel, we moeten al zoveel. En in het van het moeten is... kan het ook zo zijn dat dan de drempel om gezonder te gaan eten ook enorm groot wordt. Dus uiteindelijk is het ook belangrijk, waar begin ik mee? En als jij begint met in eerste instantie, ik eet maar ga meer groenten, en ja, dan af en toe zit er een pakje of zakje door, ja, dan is dat wat het is. Ja. Ja.
0: Laten we naar die influencers gaan.
2: Ja.
0: Die influencers, zeg ik, daar komen natuurlijk de ene keer is het heel erg volkoren, dan is het de avocado, dan zijn het de eiwitten, die zijn het al betrekkelijk lang.
2: Zeker.
0: Veel eiwitten, en dan krijg je ook allerlei op je socials, allemaal filmpjes hoe je zo eiwitrijk mogelijke salades makkelijk mee kunt nemen en dergelijke, om bijvoorbeeld te noemen. Is dat nou nodig?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, kunnen we daar vandoor?
2: nou, kijk, weet je...
0: Ligt dat ook aan je leefstijl? Of je veel sport? Wat je leeftijd is?
2: Zeker. Kijk, ik werk natuurlijk als sportdiëtist. Vandaar dat altijd bij mij die eiwitten... We hebben een heel hoofdstuk over eiwitten geschreven. Ik heb er ook heel veel podcastafleveringen over gemaakt. Het is natuurlijk wel mooi dat er zo veel aandacht is voor voeding. Omdat ik weet hoe belangrijk goede voeding voor een mens is. En dat je als sporter beter kan presteren als voeding goed op orde is.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat gun ik iedereen. Met een beetje luchtigheid. En we doen met eiwitten... we doen er zo gek over. Weet je wel? Uiteindelijk als je spieren krijg je niet zomaar. Daarvoor moet je wel eerst trainen en goed trainen. En je hebt rust nodig. Ja, en natuurlijk heb je iets meer eiwitten nodig. Maar we overdrijven het nu wel heel erg.
0: Ja, ja. Want eigenlijk, jij geeft net aan van groente is gewoon hartstikke belangrijk.
2: Ja.
0: Dan ben je een ent. Maar als je kijkt wat we gemiddeld eten aan eiwitten. Want dat zit natuurlijk in veel in de zuivelproducten.
2: Ja, maar
0: gewoon in ei zelf. In vlees.
2: Ja, maar ook in peulvruchten. Maar ook in brood, in havermout. We hebben natuurlijk plantaardige en dierlijke eiwitten. We vergeten ook dat bijvoorbeeld in rijst, in pasta, in heel veel andere producten waarvan we niet meteen denken, daar zitten eiwitten in. Dat daar ook gewoon eiwitten in zitten. En in totaal krijgen we over het algemeen voldoende eiwitten binnen. En daar kun je als je veel sport. Hè, veel sport is toch wel meer 3, 4, 5 keer in de week. En je hebt als doelstelling, ik wil meer spiermassa. Ja, dan is het goed om even te kijken, is de hoeveelheid eiwit die ik eet voldoende voor dat wat ik nodig heb.
0: Ja. Maar dan kun je bij wijze van spreken, want dan heb je inderdaad al die eiwit- of proteïne-rijke shakes en dergelijke.
2: Ja.
0: Of de zuiveldrank extra eiwitten hebben. Of zeg je, kook gewoon een eitje extra.
2: Ja, je kunt het met heel veel dingen doen. En kijk, ik werk zelf met sport en topsport. En ja, soms is het wel praktisch om een eiwitshake te nemen. Een proteïne, een eiwitshake, proteïne, eiwit, mm-hmm. zijn hetzelfde. Omdat het gewoon heel praktisch is en je bent op veel op pad. Maar in de regel kun je het met de normale voeding, en dat zeg ik maar heel simpel, kun je de hoeveelheid eiwit gewoon binnenkrijgen.
0: Als je gewoon een gemiddeld actief leven hebt, dan is dat eigenlijk prima.
2: Ja, en we worden echt gek gemaakt. En ik vind ook wel dat we daarmee moeten stoppen. Die angst van, oh, ik eet te weinig eiwitten. Jonger ook, ik eet te weinig eiwitten en dan kan ik niet mijn spieren voeden. Dat is natuurlijk flauwkul. Ja.
0: Mits je een beetje gezond eet.
2: Ja,
0: ja.
2: En we krijgen echt over het algemeen voldoende eiwitten binnen. Want jongeren eten, of niet alleen jongeren, we eten ook vaak wel bij fastfoodketens. En dan hebben we vaak wel een beetje kipnuggets of een hamburger. Daar zitten hartstikke veel eiwitten in.
0: Maar die zitten er wel ook in.
2: Die
0: ik heb altijd idee dat je een soort van fabrikaatachtig ding naar binnen werkt dan.
2: Ja, maar ook daar zitten eiwitten in.
0: Zitten wel eiwitten ook in. Nog eentje. Ja. Suikers zijn per definitie gif.
2: Ja.
0: Dat is ook zo. Want je hebt ook natuurlijke suikers. Zijn die dan ook slecht?
2: Nou, suiker is natuurlijk geen gif. We hebben ook gewoon suiker nodig. Alleen, er zit overal suiker in. Dus in een van die hoofdstukken heb ik het ook over maak broodje dik. Want we hebben het alleen maar over koolhydraten zijn heel slecht en eiwitten zijn heel goed. We hebben alle voedingsstoffen nodig. Mm-hmm. Alleen, je moet wel kijken van wat doe ik? Als ik de hele dag zit, ja, dan heb je natuurlijk wel minder nodig dan wanneer je veel beweegt. Ja. En die koolhydraten, ik leg het keer op keer uit, we hebben ze nodig en suiker is daar een onderdeel van. Spieren kunnen arbeid leveren, kunnen energie leveren uit suikers. Dus in mijn tak van sport hebben we veel producten met koolhydraten nodig. Maar ze zitten, er wordt gewoon te veel overal suiker aan toegevoegd. En dat is natuurlijk wel een terecht aandachtspunt. Ja. Want we vinden suiker ook gewoon heel lekker.
0: Ja. En dan kom ik op jouw mede-auteur,
2: ja,
0: die nu in de politiek zit.
2: Ja.
0: Joris Loopman van het CDA nu.
2: Ja.
0: Welke rol ligt daar voor de politiek?
2: Nou, een hele grote rol natuurlijk. Zij mogen ook meedenken aan het beleid. Want dat gaat echt wel helpen. Al het keurmerken die er zijn, regels die je opstelt, die helpen natuurlijk wel ook. Mensen hebben ook wel voorlichting nodig. En als we dat niet geven, bijvoorbeeld op scholen, omdat er geen geld is.
0: Ja. En een voorlichting is één ding, maar een tax opleggen is natuurlijk weer een ander ding. En dat leidt ook meteen tot discussie.
2: Zeker.
0: Van, ik bepaal zelf wel wat ik doe en wat ik naar binnen breng.
2: En mensen mogen het ook zelf bepalen. Alleen de ziektekosten. Nou lijk ik net een politicus, maar ik ga echt helemaal niet op die stoel.
0: Je hebt ernaast gezeten met schrijven. Dus.
2: Ja, nou, ik heb ook debatten gevolgd en ik zou niet in zijn stoel willen zitten, laat ik het zo zeggen. Want ook hierin, weet je wel, het gaat om nuance in alles. En een nuance is tegenwoordig ver te zoeken.
0: Ja.
2: En we roepen maar wat, we schreeuwen maar wat. Maar op alles is natuurlijk een plus en min te bedenken. En over die tax, ja, ik ga daar geen oordeel over vellen, want ik vind het ook heel moeilijk. Ik denk wel, waar ik voor sta is, ik hoop dat er op scholen kinderen ontbijt mee kunnen krijgen. En dat we op school meer eten kunnen geven. Dat iedereen, voor iedereen gezonde voeding toegankelijk is. Dat hoop
0: informatie
2: ik.
0: Dus over gezonde voeding.
2: Ja.
0: En de mensen die dat doen, een beetje zelf.
2: Dat hoop ik heel erg. Dat kinderen en gezinnen die het niet kunnen bepalen, waarvoor het moeilijk is, dat we daarvoor zijn. Voor die mensen ook.
0: Ja.
2: Dat is heel belangrijk. Ja.
0: En niet in de hypes trappen.
2: Alsjeblieft niet. Nee.
0: Esther van Etteren, schrijver, dus mede-auteur moet ik zeggen van Wie moet je nog geloven? Nou, ga het boek zoeken.
2: Zou ik zeker doen. Ja, dankjewel.
0: Ja, van welke beroemdheid heeft u iets in huis liggen? Dat was onze vraag van vandaag. Naar aanleiding van de veiling van persoonlijke spullen van Brigitte Bardot, die veel meer hebben opgeleverd dan vooraf vastgeschat. Bijna 1 miljoen euro maar liefst. Billy Schuurmans appt ons. Ik heb in 1993 bij een concert in de Goffert van Guns N' Roses de microfoon van Axl Rose gevangen. Hij ketste bij de man voor mij op zijn schouder en toen dook ik erop. Iedereen wilde hem vasthouden. Mijn kinderen waren destijds 3 en 5 en liepen er thuis altijd mee rond. Mooi, meezingend met de muziek van Guns N' Roses. Martin appt, ik heb een persoonlijk gesigneerde eerste druk van de biografie van Bruce Springsteen in huis. Gesigneerd in een pizzeria in Eindhoven in 2016. En Willy Keizer hebben aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want u heeft iets in huis wat in het bezit van 2 bekende Nederlanders moet zijn geweest. Vertel het eens in het kort.
3: Ja. Ik kocht een paar jaar geleden in een kringloopwinkel in Tiel het boek van Arjen Lubach, getiteld Mensen die ik ken, die mijn moeder hebben gekend.
0: Ja.
3: En het zag er helemaal nieuw uit, ongelezen. En ik dacht, Arjen Lubach, te gek, die neem ik mee. Dus ik heb verder helemaal niet gekeken. En thuis, ik sla hem open en ik zie een signeren toestand van Arjen Lubach. En daar staat Uitmarkt 2006 voor Tommy om hun, en dat is onderstreept, ongelijk te bewijzen. En met dank voor Joe Speedboat. En dan een mooie handtekening van Arjen Lubach.
0: En Tommy moet dan zijn.
3: En Tommy moet Tommy Wieringa zijn.
0: Inderdaad.
3: Dus, maar nou kunnen er twee dingen aan de hand zijn. En ik hoop niet dat dat laatste het geval is. Want dat is nogal pijnlijk voor Arjen Lubach dan. Maar ik vermoed dat hij dezelfde blunder heeft gemaakt als ik ooit. Toen ik boeken uit ging zoeken toen wij gingen verhuizen. Een doos vol van, nou, dat mag naar de kringloop en die moeten we houden. Mm. Toen kwamen we hier en toen bleek dat ik een hele doos Russische literatuur naar de kringloop heb gebracht.
2: Verkeerde doos.
3: Was echt heel pijnlijk. Ja. Dus ik hoop dat Tommy Wieringa ditzelfde heeft meegemaakt. En niet dat hij, weet ik om welke reden dan ook, gedacht heeft. Weet je wat?
0: Gaan we vanuit. Mooi. Nou, wie weet luistert een van de twee wel. Dan komen we de waarheid nog te weten. Willy Keizer, dankjewel. Morgen natuurlijk weer een nieuwe vraag van vandaag.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: Probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
8: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt. Dat dit een minderheidskabinet is.
9: Zo'n gast voor het Kamergebouw het gooien met allemaal dingen. En het keihard te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemiddag. Het is allemaal een beetje vaag. Dat is het oordeel van de Rekenkamer over de miljoenennota. Zometeen een gesprek met president Duisenberg van de Rekenkamer. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
24: VN-topman Guterres heeft wereldleiders opgeroepen te blijven samenwerken. Dat zei hij bij de opening van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij hoopt dat de 193 aangesloten landen met elkaar in contact blijven in plaats van elkaar te wantrouwen. De vergadering staat in het teken van de oorlogen in onder meer Iran, Gaza en Oekraïne. Guterres ruimde ook tijd in om te spreken over AI. Kunstmatige intelligentie moet voor de hele mensheid worden ingezet, zei hij.
25: Artificial intelligence must be shaped by humanity, with humanity and for all humanity.
24: De inzet van autonome door AI aangestuurde gevechtsrobots moet volgens hem worden tegengehouden.
25: And let us resolve that life and death decisions must never be surrendered to machines. Killer robots must have no place in our future.
24: Het Hooggerechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar zelf veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het stel lag in scheiding en na ruzie over een van de honden wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie erop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van de mail contact op te nemen met de politie. De Algemene Rekenkamer heeft kritiek op de begroting van het kabinet. Volgend jaar willen ministeries 517 miljard euro uitgeven, maar vaak is er geen duidelijk plan of doel. En als het doel er wel is, dan blijft het vaag of onhaalbaar. Zo is er volgens de Rekenkamer structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en sporen. En het is de vraag of de extra miljarden aan defensie en landbouw nuttig worden besteed. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. De explosie is veroorzaakt door een drugslab, zegt de officier van justitie.
26: Er is uitgebreid onderzoek geweest door het NFI, de FO, TNO. En zij hebben eigenlijk geconcludeerd dat er chemicaliën in dat bedrijfspand aanwezig waren, zoals aceton en zoutzuur. En het is acetondamp die de ontploffing heeft veroorzaakt.
24: De verdachte, Jalal O., was de huurder van de garagebox waar het drugslab in zat. Er werd cocaïne gemaakt. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De mogelijkheid bestaat al sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is om meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en ook wat warmer met maximaal 22 graden.
11: Dankjewel Casper. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag Erik.
27: Hi Fleur, goedemiddag.
11: Is dat druk?
27: Ja, de avondspits is begonnen, kunnen we wel zeggen. Met inmiddels al 275 kilometer file in totaal. Veel dagelijkse files zijn een paar bijzonderheden. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Dordrecht en Breda-Noord. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een auto met pech op de A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk. Beverwijk Oost zorgt voor 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En daardoor ook flink wat vertraging op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met de A22 doe je er bijna een half uur langer over. En tenslotte de A32 Meppel richting Leeuwarden bij Heerenveen. Wegwerkzaamheden, vertraging 10 minuten.
11: In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties begonnen en is het wachten op de speech van de Amerikaanse president Trump. Gaat hij weer net zo uithalen naar de VN als vorig jaar?
0: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
29: Download de app en start met vinden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Verslaggever Onno Beukers was bij de bekendmaking van het thema van de nieuwe Boekenweek. Onno, waar gaat die volgend jaar over?
30: Het thema van de komende Boekenweek is Kijk ons nou. En het moet een soort spiegel voorhouden, want lezen is mensen kijken, zeggen ze. En op deze manier moet iedereen wel wat van zichzelf kunnen herkennen in het boek.
11: In Turkije staat een bijzondere club bovenaan in de voetbalcompetitie. Correspondent Gütçe Ertetin, hoe zit dat?
31: De club is nauw verbonden met de Koerdische identiteit. En veel fans benadrukken dat de club ook staat voor gelijkheid en voor vrouwenrechten.
11: Maar eerst naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En daar is het wachten op de speech van de Amerikaanse president Trump. Op die algemene vergadering wordt dit jaar een nieuwe voorzitter gekozen. En dat terwijl de VN steeds minder gezag lijkt te hebben in een tijd waarin de wereldmachten steeds meer hun eigen gang lijken te gaan. Amerika-correspondent Ryan Hermelijn vanuit New York. Ryan, is Trump al begonnen aan die speech?
32: Nee, ik heb net nog even gekeken uit mijn ooghoek en het is nog steeds Lula, de president van Brazilië, die nog aan het woord is. En hierna komt Donald Trump.
11: En iedereen zit daar wel een beetje op te wachten, hè? Wat kunnen we daarvan verwachten, van die speech?
32: Ja, hij is natuurlijk geen fan van de Verenigde Naties, dat weten we. Volgens een Witte Huis woordvoerder zal hij dan ook uiteenzetten, met name over zijn successen, waarop hij Amerika's macht, zeg maar, op het wereldtoneel inzet om Amerika vooral groot te maken. Hij zal beargumenteren dat de oorlog tegen Iran een noodzakelijk conflict is. En hij zal ook praten over de VN zelf. Hij zal waarschuwen dat de VN, maar ook andere internationale organisaties, niet aan Amerikaanse soevereiniteit moeten tornen. En misschien kunnen we daaruit wel opmaken dat hij waarschijnlijk ook iets gaat zeggen over het internationaal strafhof in Den Haag.
11: Ja.
32: Wat al jaren een doorn in het oog is van de Amerikanen. En die dreigen ze nu met nieuwe sancties. Er wordt steeds meer druk gelegd, ook op Nederland als gastland, maar ook op landen die samenwerken met dat hof. Dus het kan zijn dat hij daar ook iets over gaat zeggen. Maar dat gaan we even afwachten.
11: De speech van hem wordt dus verwacht, maar ook van al die andere wereldleiders. Maar wat staat er nog meer op het programma?
32: Het is voor het eerst dat AI echt een centrale rol zal innemen in veel van de gesprekken hier. De VN wil een voortrekkersrol innemen als het gaat om wereldwijde afspraken maken om die risico's van deze ingrijpende en ook snel veranderende technologie in te dammen. We hebben net VN-chef Guterres gehoord, die zei in zijn openingstoespraak dat hij gewaarschuwd voor de gevaren van het voortbestaan van de mensheid, zelfs als er geen wereldwijde afspraken gemaakt worden over AI. Nou, verder gaat het hier natuurlijk om die bekende conflicten van Iran tot Gaza, Sudan, Oekraïne. Alles komt hier voorbij. Dan gaat het meteen ook over die VN-chef Guterres en de weinige effectieve rol die hij heeft ingenomen om die conflicten op te lossen. Dus hier kijken ze ook al verder. Zijn termijn loopt af aan het einde van dit jaar. En de race om zijn opvolging is volop losgebarsten. En waar wordt er gelobbyd? Dat doen ze voornamelijk hier. Maar uiteindelijk gaat de VN-veiligheidsraad over de permanente leden met name. Die hebben vetorecht, die hebben de echte macht. En die gaan bepalen wie de komende 5 jaar, dus vanaf 1 januari 2027, deze organisatie mag leiden. Er is een grote roep omdat dat een vrouw gaat worden. En die zal komen waarschijnlijk uit de regio Latijns-Amerika en Caribisch gebied. En de naam van de oud-vicepresident Rebecca Greenspan uit Costa Rica, die wordt hier vooral genoemd, maar niets is nog zeker.
11: Oké, dus dat moet zich nog een beetje gaan uitkristalliseren. En die, ja, zo'n nieuwe leider heeft wel een moeilijke taak om deze organisatie, die er steeds meer onder vuur ligt, ook de komende jaren te leiden.
32: Ja, dat is echt wel een understatement, denk ik. Want die organisatie hier geniet veel steun. Ik bedoel, wereldwijd zijn is er nog steeds. Komt men er wel achter dat op het gebied van klimaatverandering, voedselveiligheid en pandemiebestrijding, dat je toch echt dat beter via de VN-route kan bewandelen om tot internationale afspraken te komen. Tegelijkertijd zien we ook dat het is uitgegroeid tot een tandenloze tijger met enorm veel bureaucratie. En als het gaat om het oplossen van die conflicten waar we het eerder over hadden, ja, dan strandt dat in goede bedoelingen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het vetorecht van die permanente leden van de VN-veiligheidsraad. Dus dat is meteen die lastige puzzel, ook voor die opvolger. Iedereen is het erover eens dat de VN hervormd moet worden, dat het bezuinigd moet worden. Maar hoe behoud je dan je slagvaardigheid op dat wereldtoneel? Er komt al veel minder geld binnen, onder meer vanwege het gebrek aan steun van de VS. Dus je kan zeggen dat er flink wat tegenwind is voor die nieuwe VN-chef en een erg lastig karwei. Maar die kan flink aan de bak de komende 5 jaar.
11: Nou, inderdaad. Dankjewel, Ryan. Ik spreek je later deze uitzending nog even. Dan kunnen we het hebben over die speech van Trump. Kijk ons nou. Dat is het thema van de Boekenweek in maart volgend jaar. Ook weten we nu wie het Boekenweekgeschenk en het essay schrijven. Verslaggever Onno Beukers was net bij de feestelijke bekendmaking.
2: Welkom allemaal op het kantoor van de CPNB.
12: Bij het marketingbureau voor de Nederlandse boekensector wordt vandaag de schrijver van het Boekenweekgeschenk bekendgemaakt.
2: En daarom zijn jullie vandaag hier.
12: Maar eerst het thema van de Boekenweek.
2: Lezen is mensen kijken. Vanuit je stoel begluur je de personages en tegelijkertijd roept het misschien wel pijnlijke herkenbaarheid op. Dit alles hebben we samengevat in een prachtig thema voor Boekenweek 2027. Kijk ons. Allereerst is hier de auteur van het Boekenweekgeschenk 2027, Mensje van Keulen.
30: er staat hier een prachtige spiegel in het gebouw. Ja. Mensje van Keulen, u gaat het boekenweekgeschenk schrijven.
4: Ja, zeker, dat klopt. Ja.
30: En wat ziet u dan als u in de spiegel kijkt?
4: Oh, ik denk dat is zeker die vrouw die het boekenweekgeschenk moet schrijven. Ik heb de hele tijd al gevoeld of het over een ander gaat. Maar dat heb je als je thuis aan het werk bent. Dan ben je niet bezig met een interview of zo. Nee, maar ik zie die spiegel. Ja, ik zal er maar even uitgaan. Dan kom ik weer een beetje tot mezelf.
30: Is het ongemakkelijk om in de spiegel te kijken?
4: Ja, nou, gelukkig komt mijn hoofd er een beetje bovenuit. Dus ik zie vooral de rest. Dus dat is oké. Okay. Keurig in het pak zit ik. Ja.
30: Thema is kijk ons nou. Ja. Toch de maatschappij misschien een spiegel voorhoudend. Is dat ook waar uw boek over zal gaan?
4: Ja, nou, ik ben al bezig natuurlijk. Ik ben aan het afronden. Wel voor een personage dat een terugblik heeft op van alles. Dat is zoals, hè, blik in de spiegel. En nu is ze in het heden bezig, waarin er van alles gebeurt en zo. Dus, nou, er is behoorlijk wat reflectie. En dat kan ik wel zeggen, zo, ja. Maar zit ook wel een boel spannend in. Maar ja, een spiegel is ook spannend. Je weet maar nooit hoe je eruit ziet als je erin kijkt. Soms schrik je van jezelf. Soms denk je, dat valt mee. Maar ja, ik schrijf fictie, hè. Dus het is voor mijn personage weer anders dan voor mezelf.
30: Ja, is het ook de maatschappij een spiegel voorhouden?
4: Nou, ik denk wel als mensen dit verhaal lezen, deze geschiedenis van deze hoofdpersoon en de mensen die haar omringen, het is een zij dus, dat ze wel aardig wat herkennen. En misschien zijn er ook wel passages waarbij ze denken, oh, dat ken ik niet. Dat is toch ook wel interessant, zo kunnen naar kijken. Maar het blijft voor alles een verhaal. Ik hoop vooral dat veel mensen daar ook plezier kunnen beleven aan het boek.
30: Gaat u dat ook doen?
4: Als die mensen allemaal plezier aan hebben, dan vermenigvuldigt dat bij mij zeker. Ja, dat denk ik wel. Ja.
30: Gefeliciteerd.
4: Ik kan nu de pijp uit het boek, dat komt er straks wel aan.
2: Naast Mensje staat een andere, zeer ervaren auteur, die de thema-uitgave bij de Boekenweek 2027 schrijft. Japke de Bauma.
30: Kijk je veel in de spiegel? Naar jezelf? Misschien ook naar anderen?
13: Ja, wel. Ik denk dat dat voor vrouwen wel heel herkenbaar is. Vrouwen kijken gemiddeld veel vaker in de spiegel. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen letterlijk in de spiegel, maar ook doe ik het nog wel goed? Wat vinden mensen van me?
30: Het thema kijk ons nou. En de columns van jou die gaan ook vaak over kantoorleven. Misschien ook wel een kijk ons nou op kantoor?
13: Ja, zeker. Ik heb me altijd als een soort antropoloog heb ik me verbaasd over hoe mensen zich gedragen om me heen, vooral op het werk. En dat schrijf ik dan op. En vervolgens gaan dan andere mensen dat dan zien als een spiegel. Terwijl ik dan denk, ja, ik beschrijf wat ik zie. En ook, ik schrijf ook heel vaak over mijn eigen rol daarin. Dus ik blijf wel altijd heel hopelijk heel nederig wat dat betreft. Maar dit is wel natuurlijk een mooie veer in mijn reet om me vandaag te krijgen. Ja, dat is absoluut zo, ja.
30: Gefeliciteerd.
13: Dank je wel.
11: Dat zei Japke de Bauma, de schrijver van het Boekenweek-essay, tegen verslaggever Onna Beukers. Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
14: Bewoners van de Amsterdamse wijk Sloten hebben geprotesteerd tegen de nieuwe opvanglocatie voor mensen met psychische problemen of een verslaving. De bewoners zijn bang voor problemen, zeggen ze tegen stadszender AT5.
15: Omdat wij ons heel veel zorgen maken over de groep die hier gaat komen.
16: Overlast, vooral overlast. Mensen die er lastig gaan vallen. Die gaan bedelen en dat soort dingen. Ja.
17: Het is wel een kleinschalige opvang.
18: Ja, dat zeggen ze. Ja, maar kleinschalig is voor mij een mannetje of 17. En dit is 40 man, dus het is voor mij niet meer kleinschalig.
14: De wethouder is juist voorstander van kleinschalige opvang in wijken.
17: Ja, we zien op heel veel plekken in onze stad dat het eigenlijk heel erg goed werkt in een woonwijk. Omdat dit mensen zijn die helemaal niet onveilig gedrag vertonen of zich het ophouden in de buurt. En dat het juist voor hun ook een manier kan zijn om onderdeel te zijn van de samenleving.
14: Ondanks het protest van de bewoners zet de gemeente de plannen door. De arbeidsinspectie heeft twee ex-gedetineerden opgepakt die met valse ontslagbewijzen voor zichzelf en andere gedetineerden uitkeringen regelden. Dat meldt nu.nl. Het zit zo, als jij een uitkering krijgt en je moet de gevangenis in, dan stopt de uitkering. Als je wordt vrijgelaten, krijg je een ontslagbewijs en daarmee kan je dan weer een uitkering aanvragen. Deze mannen zouden met vervalste papieren bij het UWV uitkeringen hebben aangevraagd voor zichzelf en anderen die nog vastzaten. En daarmee zou voor zo'n 160.000 euro zijn gefraudeerd.
11: En nu zijn hun uitkeringen dus ook weer stopgezet.
14: Ja, dat blijkbaar. Denk ik wel, ja. Steeds meer bedrijven doen mee met een reservistenregeling van het ministerie van Defensie, meldt PNR. Zo maakt ING bekend dat werknemers die aan de slag willen in het leger 10 dagen betaald verlof kunnen krijgen. Het ministerie van Defensie heeft personeelstekorten en er is ook behoefte aan mensen die niet fulltime bij de krijgsmacht willen werken, maar als reservist. En daarom kwam Defensie met het zogeheten reservistenconvenant. ING is een van de grotere bedrijven die zich daarbij aansluiten. En NH Nieuws nam een kijkje bij het eerste Lego-café van Nederland. In IJmuiden zit dat. Je kan er wat drinken en ook meteen wat bouwen. En dat valt in de smaak bij jong en oud.
0: Dit is een hele coole Lego-set, zeg.
1: Ja, het is heerlijk rustgevend. Je kan even je hoofd leegmaken, even niet op je telefoon zitten.
5: Het is wel lekker dat je zelf de set niet hoeft te kopen. Ja, het is wel chill om eventjes met je handen bezig te zijn.
14: Speel jij nog wel eens met Lego?
13: Nou, inmiddels wel, omdat ik een kind van 4 heb. Ah. En mijn hele woonkamer vol ligt onder de Lego tegenwoordig.
14: Heerlijk lijkt me dat.
13: Nou ja, misschien kunnen we een keer naar dat Lego café gaan.
14: Lijkt me goed. De eigenaar die deed het idee hiervoor op in het buitenland. En vorige week ging het café open en het loopt nu al storm.
13: Erik, hoe is de situatie op de weg?
6: Nou ja, de avondspits groeit en groeit. Inmiddels 350 kilometer file in totaal. Veel dagelijkse files gelukkig nog altijd. En die hebben niet al te veel vertraging. Wat wel opvalt is veel vertraging op de N208 Sassenheim richting Velzen. Op de A22 stond een tijdje een vrachtwagen met pech. En daardoor is voor de aansluiting met die A22 inmiddels 3 kilometer file ontstaan. Met bijna 3 kwartier vertraging.

0: The Way We Touch was dit van Charlotte Cardin. Het was een duidelijke kop vandaag op Teletext. Rekenkamer vindt miljoenennota vaag. Elk jaar ligt de Algemene Rekenkamer de begroting van het kabinet door. En ook dit jaar is er nog flink wat op aan te merken. Goedemiddag, Pieter Duizenberg, president van de Algemene Rekenkamer.
1: Goedemiddag.
0: Waar zit hem die vaagheid in?
1: Ja, wat ons opvalt, wij controleren trouwens niet alleen de miljoenennota, wat het overkoepelend document is, maar de begrotingen van pakweg 15 ministeries. Dus die kijken we stuk voor stuk. En ons grootste kritiekpunt is dat je eigenlijk door die plannen heen niet ziet hoe het gaat leiden tot concrete toekomstige resultaten. Dus er wordt vaak over een begroting gedacht van dat gaat alleen maar over geld en het is een technisch document. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een document waarbij er belastinggeld wordt ingezet en er resultaten moet worden geboekt met dat geld. Met duidelijke plannen en duidelijke doelen en een duidelijk beeld van dit zijn de risico's daarvoor. Nou, en dat ontbrak er vaak.
0: En kunt u dan een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een ministerie waarvan u dacht, nou, als ik dit nou lees, dan is dat zo onduidelijk?
1: Ja, nou, voor mij even het meest in het oog. Het zijn er meer hoor. Dus maar laat ik even heel specifiek het voorbeeld geven van het ministerie van Onderwijs. Dat is een begroting van 60 miljard euro. En in die begroting staat geen enkel doel. Dus er wordt niet gezegd wat er met gedaan wordt of wel wat er wordt gedaan. Hè. Dus we gaan het inzetten voor onderwijs. We gaan zoveel geld besteden aan primair onderwijs en zoveel aan voortgezet onderwijs, et cetera. Maar er staat niet bij welk niveau we dan bijvoorbeeld zouden gaan behalen. Wat er dan gedaan gaat worden. Of dat er bijvoorbeeld qua leesvaardigheid, dat men een ambitie heeft met een specifiek doel om de leesvaardigheid te verbeteren naar een bepaald niveau. Ja, en dat zou je toch wel, dat is toch wel een vereiste. Dat is ook een vereiste die de Kamer had gesteld van kom nu met concrete en meetbare doelen. Daar heeft de hele Kamer zich achter geschaard. En wij waren dus al in, ook in hoopvolle verwachting met al deze begrotingen dat nu zou gebeuren. Hebben een aantal ministeries hebben dat goed gedaan, maar velen toch niet.
0: Nee, want elk jaar ligt u de miljoenennota en de begrotingen door en heeft ook wel vaker kritiek. Maar in hoeverre is de kritiek op deze begroting nu anders dan voorgaande jaren?
1: Ja, dit is natuurlijk ook de eerste begroting van het nieuwe kabinet. Dus daar we waren dus ook wel in een grote verwachting daarvan. Is deze kritiek anders? Laat ik ook even een paar positieve dingen zeggen. Er zijn een aantal begrotingen die wel concrete doelstellingen bijvoorbeeld hebben en die duidelijk zijn over duidelijker zijn over hun plannen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, om maar wat te noemen, of bij infrastructuur. Er is ook het voornemen van het kabinet om met de taskforces, zoals ze dat noemen, om 6 doorbraakgebieden, om daar concrete doelstellingen te gaan stellen. Maar die hebben we niet gevonden. Ja, dus waar is de kritiek anders? We waren hier best wel in goede hoop dat het nu meteen goed zou komen in deze begroting. Maar ja, dat is dus nog niet gebeurd. En hier is echt nog werk aan de winkel. Los van de onderhandelingen waarvan we überhaupt allemaal lezen en horen hoe dat gaat. Het is belangrijk dat op deze onderwerpen oplossingen komen. Resultaten worden geboekt. Woningen, het vestigingsklimaat, toekomstige welvaart, stikstof, asiel, migratie.
0: Wat is het nadeel als je dat niet goed in zo'n begroting neerzet, waar het precies naartoe moet of waar het toe moet leiden?
1: Nou, dat is dat je in feite dat je geld geeft zonder later te weten hoe het gaat. En ook dat je gedurende de rit niet kan zeggen hoe verloopt het nu en wat gaat goed, maar wat gaat nog niet goed genoeg en waar moet ik bijsturen. Ja. Dus je bent eigenlijk aan het sturen in de mist en je geeft gewoon geld weg. Het is alsof je thuis, als je je keuken verbouwt, zegt tegen de aannemer van nou, hier heb je zak geld en doe er wat mee en maak maar een keuken. Terwijl daar zijn we ook heel specifiek. En als er dan het resultaat geboekt wordt, dan zijn we, dan drinken we champagne en dan zeggen we van dit is goed gegaan. Maar dan hou je ook toch je budget bij en welk resultaat ervoor moet worden geboekt. Nou, het is hier echt niet anders.
0: Nee.
1: Het is hier echt niet anders.
0: Het klinkt mij dan ook wel een beetje amateuristisch in de oren dat op een ministerie notabene dat dan dat niet goed wordt neergezet. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een terechte vraag. Dus die vraagt me ook af. Ik denk dat je daar zou je hele, verhandelingen over kunnen houden. Wat ik zelf denk is dat het zit te weinig in de cultuur. Dus er heerst niet echt een klimaat van resultaat, zoals ik dat graag noem. Er is ook iets tussen Kamer en ministeries die elkaar in de greep houden. Want als een minister heel concreet is met doelstellingen, dan is vervolgens staat de Tweede Kamer klaar om die minister af te vakken als het even niet gehaald wordt. En dus je moet met elkaar gaan zeggen, oké, we willen concreet zijn welke resultaten we voor Nederland willen behalen. En dus die we ook willen laten zien aan de Nederlanders van hier gaan we voor, dit is de richting. En als we het dan hebben gehaald, dan vieren we het succes. Of als we het niet hebben gehaald, zeggen we, nou, hier moeten we bijsturen. Het is een duidelijkheid die hoort dus bij het publieke geld, de belastinggeld wat we allemaal inzetten. Maar daarvoor heb je dus denk ik ook dat je die cultuur moet doorbreken en dat het normaal wordt om dat klimaat van resultaat te hebben. Ja. Ja, dus dat
0: we weten allemaal dat
1: het
0: heel lastig is. Ja. Moedig voorwaarts op naar volgend jaar. Dank u wel, Pieter Duisenberg, de president van de Rekenkamer.
2: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30, de hoofdpunten met Casper.
7: Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. VN-topman Guterres heeft wereldleiders opgeroepen om te blijven samenwerken. Dat zei hij bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij hoopt dat de 193 aangesloten landen met elkaar in contact blijven in plaats van elkaar te wantrouwen. De vergadering staat in het teken van de oorlogen in onder meer Iran, Gaza en Oekraïne. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. Ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart.
0: Marco Verhoeven is hier voor het weer. Bewolkt dagje, hè Marco?
8: Ja, op de meeste plaatsen wel. Hier en daar brak even de zon door. Ik heb hem een paar keer het zien proberen, maar het lukte dan maar heel kort. In het zuidoosten van het land lukt dat wat beter. Maar ook daar drijven best wel vrij veel wolken rond. Ook sluierwolken zitten er nog boven dat lage wolkendek waar we hier tegenaan kijken. Nou, dat blijft eigenlijk wel een beetje zo met in het grote delen van het land bewolking vannacht. In het zuidoosten een paar opklaringen. Daar koelt het af tot net onder de 10 graden. En elders is het 10 tot 13 graden. Nou, morgen overdag blijft de bewolking in het noordwesten vrij hardnekkig. In het zuidoosten schijnt de zon beter. Het wordt 19 tot 21 graden. En in de middag neemt in het noordwesten dan de kans op buien toe. Elders blijft het nog wel droog, maar in de avond en nacht volgt dan op meer plaatsen wat buien geregen.
0: En daarna?
8: Nou, die lijn met buien die trekt in de nacht naar donderdag eigenlijk over het land. Dus donderdag vrij snel het land uit. Dan blijft het droog de rest van de dag. Geregeld zon, 18 graden. Dus ietsjes aan de magere kant misschien. Maar dat maken we dan vrijdag en in het weekend weer goed. Want dan keert de zon terug in het weerbeeld. Blijft het vrijwel droog. En wordt het 20 plus. Op zondag zelfs 22 graden gemiddeld over het land.
0: Dankjewel, Marco. Gaan we door naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het intussen op de weg?
6: Ja, een gebruikelijke dinsdagmiddagspits kunnen we wel zeggen. Met veel dagelijkse files en zo'n 400 kilometer in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knoop het Oude Rijn en Beest. 18 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Breda-Noord 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En datzelfde geldt voor de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvega en Heerenveen 6 kilometer file en zoals gezegd een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Heteren 7 kilometer met 20 minuten oponthoud.
0: Standaard een 13 weken echo laten maken tijdens de zwangerschap is niet nodig. Dat zegt de Gezondheidsraad. Straks hoort u waarom. Ster.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society.

0: al wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
0: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fleur Wallenburg,
4: het NOS Radio 1-journaal.
5: Als het aan de gezondheidsraad ligt, wordt de 13-weken-echo niet standaard ingevoerd voor zwangeren. Volgens de raad zijn de voor- en nadelen van deze echo nog niet genoeg in balans. Mireille Becker is hoogleraar verloskunde bij het UMC Utrecht. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Samen met Monique Haak van het Leids UMC deed u jarenlang onderzoek naar die 13-weken-echo. Die wordt nu alleen aangeboden omdat het een studie is. Wat vindt u van dit advies van de gezondheidsraad?
6: Nou, wij zien het advies eigenlijk als positief. In die zin dat de Gezondheidsraad het belang van de 13 weken echo erkent. Hè. We zien dat in het advies duidelijk dat het voordeel van die 13 weken echo is dat veel zwangeren vroeg in de zwangerschap geïnformeerd worden of er een ernstige afwijking aan de hand is. En dat geeft hen meer tijd om na te denken wat ze met zo'n uitslag willen. Dus dat lezen we heel duidelijk terug. We lezen ook terug dat de Gezondheidsraad wel adviseert om een aantal verbeteringen nog door te voeren. En als onderzoekers zijn we het daar heel erg mee eens.
5: En zij zien ook duidelijke nadelen. Ziet u die ook?
6: Nou, ik weet niet zozeer of je het nadelen moet noemen. Kijk, wat je ziet is dat je heel veel afwijkingen opspoort. En dat is denk ik heel erg mooi. Wat we ook leren uit het onderzoek is dat in een aantal gevallen een zwangere verwezen wordt omdat er een verdenking is op een afwijking bij een 13 weken echo en dat er later toch niets aan de hand blijkt te zijn.
5: Nou, dus dan ben je onnodig gestrest als toekomstige moeder. Ja.
6: Zeker. Maar als we kijken naar die groep, en die groep hebben we geanalyseerd, is die groep grotendeels te wijten aan dat er op basis van de groei van het kindje verwezen werd. En we hebben ook geadviseerd aan de Gezondheidsraad op basis van ons onderzoek. Ja, dat zou eigenlijk uit het protocol moeten. Hè? Dus er zijn een aantal dingen in het protocol waarvan wij denken, als je die aanpast, kun je eigenlijk gemakkelijk deze groep reduceren.
5: En dat zou dan ook genoeg moeten zijn om het wel standaard in te voeren, als dat is aangepast?
6: Ik denk dat als je die aanpassingen doet, dat je moet monitoren of dat ook het gewenste effect heeft. We hebben nu het eerste jaar hebben we onderzocht naar het aanbod van deze 13 weken echo. Ik denk dat we ondertussen een aantal jaren meer ervaring hebben. Dus dat wil je meenemen in een volgende analyse.
5: Dat is nu niet meegenomen?
6: Nee, het is nu op basis van het eerste jaar dat die 13 weken echo is aangeboden. Dus daar zijn deze getallen op gebaseerd. En dat is ook wat we onderzocht hebben. En ik denk dat we daar heel veel uit leren. Zoals het protocol wat ik net noemde, dat er een aantal punten zijn ter verbetering. En als je die vervolgens hebt geanalyseerd en hebt gekeken van is die balans dan beter? Dan zou je hem duurzaam kunnen aanbieden. Dus op zich denk ik dat het rapport heel erg positief is. Maar dat het ook verantwoord is om een aantal dingen verder uit te zoeken voordat je hem vast aanbiedt. En dat zegt dat rapport van de Gezondheidsraad eigenlijk ook.
5: Ja, dus u leest er niet in dat deze 13 weken echo van de baan is?
6: Nee, dat lees ik er zeker niet in. Dat staat er ook niet. Er staat dat het op dit moment dat ze nog niet adviseren om een structureel aan te bieden. En ze noemen een aantal punten waar we met elkaar naar moeten kijken. En ik denk dat dat ook heel gemakkelijk kan. En dat je dat ook eerst moet doen voordat je hem standaard aanbiedt.
5: En wat betekent dit nou concreet voor zwangeren? Kunnen zij nog wel de komende tijd gebruik maken van die 13 weken echo?
6: Nou, gelukkig wel. We zien ook dat de zwangeren dat echt willen. Hè. 75% heeft daar in het eerste jaar gebruik van gemaakt. En ook zwangeren die er zelf van afzagen vinden dat dit aanbod er moet blijven. Op dit moment is er een tijdelijke vergunning tot 1 januari 2028. Dus tot die tijd kan iedere zwangere in Nederland er nog gebruik van maken. En het is nu wachten aan de minister. Wat de minister op grond van dit advies van de

0: Gezondheidsraad gaat doen. En als onderzoekers hopen wij heel erg dat we de kans krijgen om die verbeterslagen die in het rapport genoemd worden, om die met elkaar door te voeren. Om die vervolgens te analyseren. Hè, van leveren die verbeteringen op wat we ervan verwachten. Om hem dan vervolgens na 2028 ook nog in de toekomst een zwangere te kunnen aanbieden.
1: En dan dus wel standaard. Ik dank u
0: en
1: hartelijk.
0: En dan dus zeker wel standaard.
1: Ja. Dank u wel. Mireille Becker, hoogleraar verloskunde bij het UMC in Utrecht.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
3: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was groot feest afgelopen weekend in Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije. De voetbalclub Ahmetspor, met een Koerdische identiteit, kreeg het voor elkaar om de nummer 1 positie te behalen in de Turkse voetbalcompetitie. Onze correspondent Gücha Ersetin was bij die wedstrijd en praatte met fans en de voorzitter over het belang van deze club voor de gemeenschap.
4: Ja, de fans worden ook helemaal gek. Zelfs in het persvak hier staat iedereen op dit moment. Het zijn de laatste minuten van de wedstrijd. Ik merk ook dat veel journalisten die uit de regio komen ook voor Ahmetspor zijn. Dus de spanning is hier echt om te snijden. Want het is 6 weken in de Turkse competitie. En dan als debutant eigenlijk op nummer 1 te komen te staan. Terwijl ze natuurlijk een club met een Koerdische identiteit, dat ze überhaupt al meedoen op het hoogste niveau, was al groot nieuws in Turkije. En dan ook nog eens na 6 weken op nummer 1. Nou, dat is voor veel mensen zien dat hier als een overwinning, alsof ze de competitie al hebben gewonnen.
5: Ahmetspor staat voor Ahmet, de Koerdische naam die wordt gebruikt voor Diyarbakır. Dus de club wordt daardoor ook door veel fans gezien als een soort symbool, hè, voor de lokale Koerdische cultuur en identiteit. En dat hoor ik ook hier van de fans. Ze zeggen het is ook meer dan een voetbalwedstrijd voor ons.
6: Çok seviyoruz Ahmetspor.
7: Ik hou heel erg veel van Ahmetspor, zegt hij.
6: Çünkü Ahmet sevgisi çok farklı bir babanın.
7: Hij zegt, je moet het zien als een soort vader. Er loopt iemand voorbij en die schreef meteen kampioen. De liefde van een vader voor zijn zoon. Ik sta hier dus binnen de voetbalclub van Ahmetspor. Ik heb hier de voorzitter tegenover mij.
8: Biz bakış açısından yıllarca çok önemli güvenlik tedbirleri altında Ahmetspor karşılaşmalarını yaptı. Hala da öyle. Hala belli bir güvenlik seviyesiyle Anadolu'daki herhangi bir kulübün maçıyla Ahmetspor'un maçı falan.
7: Hij zei, bij ons worden de zekerheid meer veiligheidsmaatregelen genomen, zodat ze in veiligheid natuurlijk het stadion kunnen bereiken. Ja, hij zegt dat er zelfs 2000 mensen zijn om het stadion heen, om alles in goede banen te laten rijden.
8: Hayır, ben de kendi paramdan bu kulübe destek olmak istiyorum dedi. Bu çok kıymetli bir şey bizim için.
7: Hij zegt, ja, wij zijn natuurlijk een beetje een andere club, want als je het vergelijkt met de grotere clubs, wij krijgen steun van de fans, geld van de bevolking, van de samenleving. He, we opereren een beetje anders. Wat is jullie naam?
9: Martin, Aynar.
10: Evin Dertan.
9: Gerip yanına atıyoruz. Eğitim hakkımız elimizden alınıyor. Ve daha sayamadığımız birçok sorunla karşılaşıyoruz.
7: Ze zegt, wij als vrouwen worden heel vaak onderdrukt. Als het gaat om onderwijs, krijgen we geen genoeg rechten. Dus daarom, zegt ze, is het meer dan alleen een club voor voetbal.
10: Türkü var, Kürdü var. Biz kalkıp da hani astımızı inkar edemeyiz.
7: Ik zei tegen haar, klopt de uitspraak niet zoals sport verbroedert? En toen zei ze, ja, wij volgen dat wel. Wij denken wel zo. Maar wij krijgen niet altijd dat terug van iedereen. Peki siz bir maça gittiğinizde kendinizi güvende hissediyorsunuz?
9: Biz öncelikle bir taraftar grubuyuz. Orada kadınların güvenliğini vaat ettiğimiz için bir nevi de ayaktayız. Hissediyoruz.
7: Wij steunen natuurlijk vrouwen. We zijn een club die opkomen voor de rechten van de vrouw. Maar er zijn natuurlijk heel vaak momenten dat we wel degelijk meemaken dat we in onveilige situaties terechtkomen.
9: İçinde olan halkımızın da hem de diğer grupların da bir nevi çatışmasının tam ortasında olmuş oluyoruz.
7: Want als we iets online plaatsen, als Paarse Tribune, dan onder wordt er bijvoorbeeld geschreven travestiet. Ze zegt, wij maken gewoon heel veel dingen mee. Sowieso als vrouwen worden we met heel veel dingen geconfronteerd, maar als Koerdische vrouwen worden we met nog meer dingen geconfronteerd. Yine her şeye rağmen devam diyorsunuz.
10: Evet, sonuna kadar mücadeleye devam.
9: devam edeceğiz. Bugün bizim yettiğimiz yere kadar, sonrası kız kardeşlerimiz, bizden önceki ablalarımız gibi atkı boynumuzda devam edeceğiz.
7: En toch gaan we door, zeggen ze, want het is voor onze zusjes, voor generatie later, zullen we blijven strijden. Want dit is voor ons meer dan alleen voetbal. Het gaat over gelijke rechten, vrouwenrechten, de Koerdische identiteit en nog veel meer. Teşekkür ederim.
9: Bizler teşekkür ederim.
1: Een verslag was dit van correspondent Gutja Ersetin. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
11: Bijna de helft van de nieuwe drugscanners in de haven van Antwerpen werkt niet, is te lezen bij HLN. De socialistische vakbond ACOB vroeg cijfers op na meerdere klachten van douanepersoneel over de apparatuur. Amper 2 jaar geleden werden deze apparaten geïntroduceerd als het nieuwe wapen in The War on Drugs. Maar sinds de scanners zijn gekocht voor bijna 100 miljoen euro is er minder drugs onderschept in de haven van Antwerpen. De douane zelf ziet niet direct een verband tussen de kapotte scanners en de lagere vangsten. Rusland wist via een bedrijf uit Zwitserland aan westerse reserveonderdelen te komen voor hun wapens. Dat is te lezen in een onderzoek gedaan door de Kiev Independent. Zo wisten de Russen ondanks de sancties hun wapensystemen draaiende te houden. Het bedrijf sloot met 87 bedrijven uit Rusland een deal waarvan meer dan de helft actief is in de Russische defensie. En de minister-president van Litouwen is bezig met evacuatieplannen nu de dreiging van Rusland op de Baltische Staten toeneemt, vertelde hij bij de BBC. Het land voelt constante dreiging, onder meer door drones die steeds vaker het luchtruim van Litouwen binnendringen. Maar mocht Rusland echt het land aanvallen, dan geeft het land zich niet gewonnen.
12: We will fight back. We will engage in case we're attacked. We will not surrender.
7: Erik, hoe is de situatie op de weg intussen?
13: Nou, ruim 400 kilometer file nog altijd. Veel dagelijkse files en een paar opvallende. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Beest staat 18 kilometer file met bijna een half uur vertraging.

0: Ringo Starr en Photograph. Een lieve krabbel, een dansende banaan en eindeloos veel vrienden. Het oer-social media platform Hives ging 13 jaar geleden ten onder, maar komt terug. Al is de naam onder de nieuwe generatie nog niet zo bekend.
1: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
2: Nou, dat schrik ik.
1: Ja. Hoezo?
2: Nou ja, Hives is toch die ziekte, hè?
1: Nee, Hives is een social media platform.
2: Oh, nee, sorry, wat is dit?
0: Esther Hammelburg is mediaonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, we moeten denk ik even gaan uitleggen aan de mensen wat Hives dan wel was en waarom dat 20 jaar geleden zo goed werkte.
3: Ja, nou, het was in ieder geval niet een ziekte, maar wel grappig dat mensen dat zo
0: goede associatie,
3: maar,
0: ja.
3: Nou, het ligt er ook aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Want ik denk wel dat de hele opkomst van social media nu soms ook al zo wordt beschouwd. Of daar ook toch vraagtekens bij zijn hoe we daar mee om moeten gaan.
0: Ja. Die discussie hadden we toen eigenlijk nog niet, hè?
3: Die discussie hadden we toen nog niet. En het was toen eigenlijk een heel vrolijk platform, denk ik, voor mensen die elkaar ontmoeten in het fysieke leven, in de kroeg, op het werk of wat ook. En dachten, we vinden het leuk om contact te onderhouden of oud-klasgenootjes terug te zoeken, oud-collega's en elkaar berichtjes te kunnen sturen en elkaar op de hoogte te houden van waar we mee bezig waren.
0: En waarom was het zo'n succes?
3: Ja, vooral dat was denk ik voor het eerst dat kon. Ik bedoel, internationaal had je wel voorbeelden, maar in Nederland was dit toch het populairst. Dat je makkelijk op een laagdrempelige manier contact kon onderhouden met mensen die ineens in tijd of in plaats op afstand van je waren geraakt. Maar ook om gelijkgestemden te vinden, dus rond een hobby of een woonplaats of een interesse of een organisatie waar je betrokken bij bent.
0: Ja, een collega vertelde vanmiddag dat hij lid was van de linkshandige pagina. Die had je ook.
3: Nou, precies. Ja, precies dat soort dingen. En dus het was ook een manier om over je eigen grenzen in tijd en plaats, dus buiten je eigen directe sociale netwerk, gelijkgestemden te vinden. En dat is ook echt een kwaliteit van social media.
0: Ja, Hives is wel ten onder gegaan aan het succes van Facebook, hè, kunnen we wel zeggen.
3: Ja, je zag Facebook opkomen. Ik denk een hoop mensen ook. Facebook was natuurlijk veel groter. En ook voor mensen met een internationaler netwerk. Ja, daar kon je ook je buitenlandse vrienden erbij betrekken. Maar ja, het is volledig gepasseerd door Facebook.
0: Ja. Snapt u dat het platform terugkomt?
3: Nou, ik las het dus vanmorgen en was er wel enthousiast over. Ik vind het wel leuk. Ik begrijp heel goed, er wordt nu natuurlijk breed gezien dat de afhankelijkheid van big tech problematisch is. En ik denk dat er inderdaad heel veel behoefte is aan alternatieven. Dat kan nooit allemaal. Nou, Hives kan dat niet alles daarin oplossen. Ik denk dat er meer nodig is dan één nieuw platform. Maar Hives zou wel een deel voor zijn rekening kunnen nemen. Wij denken dat er echt alternatieven nodig zijn. We noemen dat civic social media. Dat zijn eigenlijk digitale platforms waarop je op een veilige en vertrouwde manier met elkaar kunt communiceren en samenwerken en informatie uitwisselen. En dat zou het
0: die
3: kunnen
0: zijn,
3: worden.
0: Die zijn er nu niet, of te weinig?
3: Die zijn er nu te weinig, ja. En want dat vraagt ook echt iets. Dan moet je daar ook op gericht zijn, op die veiligheid, op die vertrouwdheid. En dat betekent dat je dat ook helemaal doorvertaalt naar hoe je je platform inricht. Dus je moet bijvoorbeeld nadenken over hoe modereer je de content, hoe mogen mensen met elkaar in gesprek gaan. Mag je daarin anoniem zijn of niet?
0: Allemaal details waar we nu nog niet weten hoe Hives dat gaat doen. Maar ze zeggen wel dat ze een rustiger sociaal medium willen bouwen zonder verslavende algoritmes en eindeloos scrollen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook wat die sociale media zo populair maakt. Dus gaat zo'n rustig, misschien saai sociaal medium wel werken?
3: Ik denk dat er wel mogelijkheden voor zijn. Ik denk dat er absoluut behoefte is aan alternatieven. Je ziet ook steeds meer mensen bijvoorbeeld een telefoon aanschaffen waar je wat minder op kunt wat dat betreft. Waar je mee kan bellen en berichtjes sturen en dat is het. Ik denk dat er absoluut behoefte is en ook een markt voor is. En ik denk dat de kracht zit in die groepen, die communities bedienen. Dus als je een platform zo inricht dat je op een fijne manier contact kan leggen met mensen die met eenzelfde onderwerp bezig zijn. En je weet zeker dat je inderdaad niet gevangen wordt in een of andere eindeloze scroll. Mm-hmm. En ook betrouwbaarheid is en dat er veilig met je gegevens wordt omgegaan.
0: En je gooit er een dansende banaan bij.
3: En je maakt het een beetje leuk in het ontwerp. Ja, het moet ook wel een beetje user-friendly worden. Hè. Dat is natuurlijk ook, dat hebben we ook al gezien in het onderzoek dat we hebben gedaan. Eén ding is het veilig enzovoort bouwen. En een ander is natuurlijk ook dat de gebruiker het ook prettig moet kunnen gebruiken. En dat vergt ook wat. Ja.
0: Het is natuurlijk qua concurrentie wel echt een landschap waar Hive zich dan in gaat begeven met al die grote techbedrijven, Amerikaanse spelers, Chinese spelers. Dat lijkt me ook wel lastig als kleine speler.
3: Ja, dat is het ook zeker. Ook omdat we gewend zijn aan een soort gladde interface. En dat alles er mooi uitziet en zonder problemen werkt. En ik denk dat veel van de gebruikers niet helemaal beseffen hoeveel werk daarin zit om dat te realiseren. Daar is ook heel veel geld voor nodig om dat goed in te richten. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaan doen. Anderzijds denk ik, we hebben nu ook groepen op apps zoals Signal en WhatsApp. En dat zijn eigenlijk hele simpele interfaces. Dus en er is ook steeds meer mogelijk in snel bouwen met AI. Dus wat dat betreft zie ik wel potentie. Maar het gaat de grote vraag zijn hoe ze het inrichten.
0: Ja, dat gaan we zien. Ja. Dank voor dit gesprek, mediaonderzoeker Esther Hammelburg.
4: NPO Radio 1.
5: Drama.
4: Alles wat hij gedaan is fout.
5: Die heeft alles verkeerd gedaan.
6: Dr. Keldrenko.
7: Zeg dan altijd geen hbo'ers minister maken, dan krijgen we...
5: Ook ik zou niet alle academici minister willen maken.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Is het niet gewoon omdat Dylan Jezilkus de baantje niet kwijt wil? Dat is het toch gewoon, die blokkeert pro. Want ja, anders had ze de verkiezingen nog harder verloren.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Als je gaat cherrypicken uit dat oeuvre van Nietzsche, kun je hem alles laten zeggen wat jij wil dat hij zegt.
7: Kon gewoon de consequentie van zijn daad. Niet bereden, hij is gewoon te dom. Het is een lieve jongen hoor.
9: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah! Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
18: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump spreekt op dit moment de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Je hoort hem. En straks hoort u wat hij allemaal te vertellen heeft. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
21: Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen.
9: Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de dodelijke explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam. Ruim 1,5 jaar geleden ontplofte een bedrijfsruimte op de begaande grond van een appartementencomplex en kwamen 3 mensen om het leven. Volgens de persofficier had de verdachte in zijn bedrijfsruimte een drugslab.
11: En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoeien met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, vinden we passend.
9: Volgens het OM bereidde hij cocaïne in die bedrijfsruimte. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Die aanslagen waren in kerken en luxe hotels en werden opgeëist door Islamitische Staat. Er vielen 269 doden, onder wie 3 Nederlanders. Honderden mensen raakten gewond. De mannen krijgen hun straf op een later moment te horen. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. Die mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie erop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van de mail contact op te nemen met de politie. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer berichtte in juni dat met 1000 aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Wil sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Wil de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Wil op zijn beurt spreekt dat dan weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu opheldering van Van Wil. Het boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPNB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Dan nog het weer. Het is 17 tot 20 graden met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt komende nacht tussen de 9 en de 13 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag, ook wat warmer. 'S Avonds volgen in het noorden enkele buien met kans op onweer.
21: De verkeersinformatie krijgen we van Erik Evengroen.
22: Ja, de avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn kom je daar in de file tot aan Beest met 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Eckersweijer. Staat 5 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Verkeer kan beter de rechter parallelbaan nemen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook dicht. En dat kost je 20 minuten. En tenslotte in het noorden van het land de A32 Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen 7 kilometer file met een kwartier vertraging.
21: De Amerikaanse president Trump is al eventjes bezig aan zijn speech bij de Verenigde Naties. Hij vraagt onder meer om internationale steun voor de oorlog tegen Iran. Zometeen meer. Ster.
23: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Hey Francis, ben je er klaar voor?
26: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
25: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
26: Ja, magisch.
27: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
1: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
3: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er komt toch geen verbod op weerhaken bij het vissen. Het voorstel van de Partij voor de Dieren is bij een stemming in de Tweede Kamer van tafel geveegd. Tot teleurstelling van de initiatiefnemer.
10: Ik denk dat dit soort onderwerpen toch even wat meer tijd nodig hebben om te landen. Helaas, want dit zou eigenlijk gewoon gezond boerenverstand moeten zijn, zou ik bijna willen zeggen.
0: Straks een reactie van de Sportvisunie. De Britse premier Andy Burnham maakt vandaag zijn entree op het internationale toneel. Correspondent Fleur Launsbach, wat staat hem daar te wachten?
13: De nieuwe Britse premier Andy Burnham stapt vandaag het internationale toneel op en heeft een ontmoeting met Donald Trump in de zijkamers van de UN General Assembly. Amerika is een historische bondgenoot voor de Britten, maar met Trump weet je nooit welke kant het gesprek opgaat.
0: Daarover gesproken, we gaan het hebben over de toespraak van Trump bij de VN in New York. Die is net afgelopen. Amerika-correspondent Ryan Hermelijn is in New York. Ja, Ryan, wat is het opvallendste dat Trump tot nu toe heeft gezegd?
28: Ja, dat hij de wereld wil herscheppen voor Amerikaanse belangen. Hij zegt, ik wil de gevaren van nu aanpakken. De presidenten voor mij, die hebben dat allemaal voor zich uitgeschoven. Dat laat ik mij niet gebeuren, dat moet nu gebeuren. En dan trok hij meteen de vergelijking met Iran. Hij zegt, dat is een noodzakelijke oorlog, want ze zouden nooit in staat moeten zijn om een nucleair wapen te krijgen en ook moeten ze stoppen met het sponsoren van staatsterrorisme. En hij noemde zichzelf dus de vredestichter die 8 oorlogen heeft opgelost. En hij is ervan overtuigd dat na de tussentijdse verkiezingen, die worden hier voor het parlement gehouden in november, dat na de tussentijdse verkiezingen Iran zeker bereid zal zijn om een deal te maken, een vredesdeal met de VS. Maar dat is een hoop en dat is niet gebaseerd op feiten op dit moment, zoals wij dat weten.
0: Nee. En hoe wordt er in de zaal, hoe is er in de zaal gereageerd op deze speech?
28: Dat was wel opvallend. Hij had het natuurlijk vooral over zijn buitenlandavonturen, hoe hij dat rechtvaardigde. En toen hij het over Iran had, over die deal, liep een deel van de delegatie weg. Er bleef alleen maar 1 afgevaardigde stoïcijn zitten en die bleef recht voor zich uit kijken. Hij leek zelfs niet te knipperen. En toen het een paar minuten later over Cuba ging, liep de voltallige delegatie van Cuba weg toen hij Cuba een gefaalde staat noemde. Dus die hebben demonstratief de aktetas gepakt en zijn weggelopen. Voor de rest was het een volle zaal en bleef men gewoon verder aandachtig luisteren.
0: En het internationaal strafhof in Den Haag moest het ook ontgelden, hè?
28: Ja, sowieso had hij het tweede gedeelte van zijn speech had hij gereserveerd om uit te halen naar allerlei VN-organen die hij toch beticht van ja, linkse hobby's. En die allemaal te woke zouden zijn. UNESCO, Werelderfgoedorganisatie, kregen van langs. Maar ook inderdaad het ICC, daar zaten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wat hij zou zeggen, nou hij heeft niet het heel erg concreet gemaakt. Maar uitte wel kritiek over dat strafhof. Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen. De mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof. Riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen. Ja. Nou, dat is best wel stevige taal inderdaad vanaf dit podium. Ja. Tegen het ICC.
0: En later vandaag wordt er ook een deal getekend, hè, tussen Denemarken, Groenland en de Verenigde Staten. Is al duidelijk wat daarin wordt afgesproken?
28: Nou, Trump heeft daar zelf nu ook het een en ander over gezegd. We weten de details gewoon simpelweg niet, omdat we daar nog niet inzage hebben gekregen. Maar hij zei zelf dat ze twee grote militaire bases gaan vestigen op Groenland. Hij zegt, geen enkele vijandige natie mag zich daar nu settelen. We hebben permanente controle gekregen over de veiligheid van Groenland. Dat was wel een belangrijke uitspraak. En hij zei ook dat dat ook goed zou zijn voor Europa en voor de NAVO. Hij noemde Mark Rutte nog eens bij naam en zei dat hij een groot leider was. En hij zei dat dit dus een belangrijk strategisch akkoord zal zijn. En hij bedankte ook de Groenlanders en ook de Deense overheid voor het bereiken van dit akkoord. En hij gaat het tekenen na. Hij is nu net klaar. En de verwachting is dat hij het zelf nu gaat ondertekenen in een zaaltje hier in de VN, in het gebouw.
0: Dankjewel, Ryan Hermerlijn, onze Amerika-correspondent in New York. Ja, en een van de mensen die vandaag in actie komt in New York is de Britse premier Andy Burnham. Hij maakt op de VN-top zijn entree op het internationale podium. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat gaat Burnham vandaag doen?
6: Ja, als het goed is, zijn ze nu met elkaar aan het praten. Want de meeting met Andy Burnham en Trump was meteen nadat Trump die speech had, waar we net Ryan over hebben gehoord. Dus ze ontmoeten elkaar voor het eerst. Ik denk dat Burnham vast een leuke ijsbreker in zijn mouw heeft zitten. Bijvoorbeeld dat hij Trump uitnodigt naar Manchester, bijvoorbeeld. Maar Burnham is heel ander type dan de vorige premier Keir Starmer. Die was echt, die boog wel erg diep voor Trump. Kijken we nu op terug. En dat was toen Trump nog net aan de macht was. En nu is Burnham eigenlijk aan de beurt. En hij is iets, het is meer een lad, noemen we dat hier. Hij neemt waarschijnlijk meer een voorbeeld aan Mark Carney uit Canada of Meloni uit Italië qua stijl. Ze zullen het hebben over Oekraïne. Burnham zal gaan pleiten voor meer Amerikaanse Patriot onderscheppingsraketten voor Oekraïne. En er zijn ook genoeg struikelpunten. Bijvoorbeeld Israël ligt gevoelig. Nou, Israël ligt gevoelig. De Britten hebben vrij kort geleden sancties aangekondigd op Israëlische nederzetting in de Westbank. Terwijl het Witte Huis daar echt op tegen was. Het zal ook gaan over defensieuitgaven. Gaat altijd over natuurlijk binnen de NAVO dat de Britten duidelijker tijdspad moeten uitzetten hoe ze naar die 3,5% gaan komen van het BBP in 2035. En zo zijn er nog veel meer punten. Bijvoorbeeld AI. Trump wil geen regulering. Burnham wil dat wel. Het gebruik van militaire basis voor de oorlog in Iran. Nou, zo kan ik er nog wel even doorgaan.
0: Flink wat hobbels dus. En ook wel wat spanning. Zijn de landen, ondanks die spanningen, nog wel steeds belangrijke bondgenoten?
6: Nou, sterker dan ooit, zei premier Burnham tegen journalisten in het vliegtuig onderweg naar New York, dus net. Dat betwijfel ik, als ik eerlijk ben, want het is ontzettend balanceren met Trump, die natuurlijk heel onvoorspelbaar is. En juist voor de Britten is dat heel lastig, want die hebben een historische band met de Amerikanen. Ze zijn sterke militaire bondgenoten, ze zijn economisch belangrijk voor de Britten. Ze is de grootste handelspartner na Europa voor de Britten. En ze zijn ook altijd een soort van de brug geweest tussen Europa en Amerika. Dus sterk met elkaar verweven. Ook trouwens, zonder de Amerikanen doet de hele nucleaire vloot het niet in Groot-Brittannië. Dus er staat best wel veel op het spel. Maar het is een korte meeting, gelukkig voor Burnham. Dus de verwachtingen zijn bewust best wel laag gehouden. Ik heb het eerder omschreven als handen schudden, goede indruk maken, steun voor Oekraïne bepleiten en zo snel mogelijk weer naar buiten.
0: En Burnham zit er natuurlijk nog maar heel kort. Wat kunnen we verwachten van zijn buitenlandbeleid? Is dat duidelijk?
6: Nee, dat is best een interessant punt. Daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Want hij is pas 2 maanden premier. Hij heeft zich eigenlijk tot nu toe heel sterk gericht op het binnenland. Daarin maakt hij ook zet hij zichzelf heel anders in de markt dan zijn voorganger Keir Starmer. Die werd wel eens Never Hear Keir genoemd. Omdat hij er dus nooit was. Omdat hij altijd bezig was met buitenlandpolitiek. Maar daar heeft Burnham zijn lessen uitgetrokken. En die richt zich heel sterk op het Verenigd Koninkrijk. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig over buitenlandpolitiek. En dit is zijn eerste internationale grote moment dat hij op het podium stapt.
0: Ja, het is een interessante tijd voor de VN. Er moet hervormd worden. Ze kiezen een nieuwe voorzitter. Zijn de Britten bereid om privileges op te geven? Bijvoorbeeld in de VN-veiligheidsraad?
6: De Britse positie is al heel lang dat de Veiligheidsraad moet worden hervormd en moet worden uitgebreid. Maar Londen wil natuurlijk daarbij wel eigen positie behouden. Dus steunt wel permanente zetels voor India of Duitsland of Japan. Maar niet als het ten koste gaat van het Britse vetorecht of de permanente positie van de Britten.
0: Dankjewel. Vanuit het Verenigd Koninkrijk, Fleur Launsbach. Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
9: Een nieuwbouwproject in Renswoude ligt stil. Niet vanwege het stikstofslot of door de financiën, maar door 8 konijnen en 2 hazen, kopt RTV Utrecht. De dieren zijn namelijk beschermd. Ecologen hebben geconcludeerd dat er op het terrein nog wel genoeg ruimte is voor de dieren. En de gemeente stelde een ecologisch werkprotocol op, zodat er weer gebouwd kan worden. Maar de Omgevingsdienst van de regio Utrecht wees dat tot 2 keer toe af, omdat individuele konijnen in de knel kunnen komen tijdens de werkzaamheden. Honderden mensen met Alzheimer hebben elkaar ontmoet in de dierentuin van Kerkrade om met elkaar en mantelzorgers te praten. En de regionale omroep L1 was erbij. Volgens de voorzitter van Alzheimer Parkstad worstelt iedereen met dezelfde dilemma's.
11: Elke persoon met dementie, en dat zijn er bijvoorbeeld in Parkstad 5500... staan 3 mensen daarachter die daar ook voor moeten zorgen.
9: 2 van de deelnemers aan de Alzheimerdag waren Annie en Hans, die al heel lang samen zijn. Maar hoe lang ook weer precies?
12: Ik heb Alzheimer, dus hij weet het.
14: Hoeveel jaar? 64.
12: Gaat maar aan de kant.
14: 64 en volgend jaar dus 65.
12: Nooit geen ander man gehad.
0: Ja, wat lief.
9: En naast het lotgenotencontact was het natuurlijk ook gewoon een dag in dierentuin. En volgens L1 viel vooral het apenverblijf in de smaak. Meedoen met een sportwedstrijd terwijl je ziek thuis zit. Dat kwam een medewerker van een vastgoedbedrijf duur te staan, schrijft het AD. De vrouw was al een maand niet aan het werk omdat ze last had van een zware keelontsteking en de ziekte van Pfeiffer, waardoor ze geen hele dagen kon werken. Maar vervolgens deed ze wel mee aan een Hyrox. Dus een hele zware sportwedstrijd waarbij ze 8 kilometer hardlopen afwisselde met zware fitnessonderdelen.
0: Dat kan je echt niet doen als je zware ziekte van Pfeiffer hebt. Hoor.
9: Nee, dat vond de werkgever ook. En die ontsloeg haar op staande voet. De vrouw stapte vervolgens naar de rechter, maar die oordeelde dat het ontslag terecht was. En stel, je loopt nietsvermoedend de deur uit en je staat ineens oog in oog met een slang in je eigen voortuin. Dat overkwam de Westlandse Tom. En het ging gepaard met veel emotie, is te zien en te horen bij de lokale omroep Vos.
15: Ah, mama! Kom! Kom! Er loopt hier een slang, gek!
9: Het ging om een blauwe ringslang. Het was het huisdier van een buurtgenoot. De ontsnapte slang is inmiddels ook weer thuis. Alles werd opgenomen met de videodeurbel. En zijn moeder heeft de video zelf op Dumpert gezet. Van je familie moet je het hebben.
0: Ja, van je familie moet je het hebben. Dankjewel, Casper. Erik, hoe is de situatie op de weg?
22: Nou ja, de avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging op dit moment op de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hocht. Er staat daar 5 kilometer file en dat kost je een half uur.

0: Dua Lipa en Pierre de Mare met These Walls. Het is nu een week geleden de sabotageacties op het spoornetwerk. Op meerdere plekken werden buizen aan het spoor vastgemaakt, waardoor seinen op rood sprongen en treinen niet konden rijden. Verslaggever Onno Beukers, de politie is natuurlijk op zoek gegaan naar de daders. Hoeveel hebben ze er al te pakken?
1: Ja, nul. Voor zover we dan nu weten, we hebben vandaag de politie en het Openbaar Ministerie weer gebeld. En ze doen er, officieel is dan de lezing, geen uitspraken over het lopende onderzoek. Maar ja, normaal zijn ze er ook als eerste bij om te zeggen als ze wel iemand gepakt hebben. Dat hebben ze nu dus nog niet gedaan. Dus officieel zijn het er nog nul. Ze konden ook niet zeggen of iemand de acties al heeft opgeëist. Dus eigenlijk hebben ze er niet zoveel over naar buiten gebracht vandaag.
0: Hoe kan het dat er niemand is opgepakt?
1: Ja, langs het spoor staan talloze camera's, hè, vooral op en rond de treinstations. Maar ook bij spoorwegovergangen staan er enkele honderden. Alleen zijn de daders van die acties van vorige week dus nauwelijks in beeld. Die zijn eigenlijk op allerlei andere plekken, maar niet waar die camera's staan of waar ze door die camera's geregistreerd konden worden. Dat is ook best een ingenieus systeem waarmee ProRail het spoor in de gaten houdt. En al die beelden die komen dan in Utrecht binnen bij ProRail. En daar bekeek collega Jeroen Gortworst vandaag samen met projectleider Incident Bestrijding Christian Ruiter van ProRail, hoe dat allemaal werkt.
2: Ja, we staan nu op de Smart Monitoring Room van ProRail. Daar hebben we alle camera's op ontsloten en houden we het Nederlands spoor in de gaten.
3: Nou, wat je nu ziet gebeuren is dat er een camera getriggerd wordt. We zien in dit geval mensen langere tijd bij de overweg staan. Dus dan denkt de camera, nou, die is hier aan het ronddwalen. En wat de collega dus nu doet, is die accepteert het beeld en dan kan hij terugkijken en eventueel inzoomen. Maar in dit geval zijn het mensen van de aannemer, die zijn hier aan het werk. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. En op naar de volgende.
4: Wanneer weet je dan of er iets mis is?
3: Op het bureau komt dan een scherm naar voren. Dat alarm, die accepteren onze collega's dan. En die gaan dan kijken van wat is er hier vooraf aan gebeurd en wat gebeurt er nu live. En als er aanleiding toe is, dan alarmeren zij gelijk de meldkamer spoor. En uiteindelijk ook onze incidentbestrijderscollega's of de politie.
4: Als dan zoiets als vorige week gebeurt en dat er echt op meerdere plekken buizen worden gevonden. Kun je iets omschrijven wat er hier dan gebeurt?
3: Ja, zeker. De collega's die gaan dan gelijk in ons systeem kijken van hebben we daar camera's staan. En als die beelden beschikbaar zijn, dan wordt daar het afhandelscenario voor opgevolgd.
4: Nou hangen er 300 van dat soort camera's langs het spoor. Is het genoeg?
3: Op dit moment niet. We hebben de camera's daar vooral hangen vanuit suïcidepreventie, vanuit koperdiefstal, graffiti, spoorlopers. En ja, helaas worden we nu geconfronteerd met ook nieuwe vormen. En ja, daar hebben we gewoon extra toezicht voor nodig.
4: Jullie noemen dit dan slimme camera's. Ik kan me voorstellen dat je zit te kijken en je denkt, ja, hoe slim zijn die camera's nou eigenlijk? Want die buizen lagen er gewoon.
3: Ja, nee, op het moment dat we geen camera's hebben staan op de locatie waar die buizen neergelegd worden, dan wordt het heel lastig natuurlijk om dat wel te detecteren. We hebben ook andere technieken waar we mee aan het experimenteren zijn. Maar helaas is het toch niet zover.
0: Ja, Onno Beukers, ProRail is wat dat betreft dus nog niet zover om dus bijvoorbeeld de daders van die sabotageacties in beeld te krijgen. Maar hoe willen ze dat in de toekomst nou voorkomen?
1: Ja, daar hoorde je net Christian Ruiter van ProRail al een beetje zeggen. Ze zijn aan het experimenteren. Experimenteren vooral met drones. Ze willen het liefst een netwerk van drones ook op strategische plekken. Een netwerk waardoor je overal toch relatief snel bij kan zijn. Het probleem daarmee is nu nog dat daarvoor ook de wet moet worden aangepast. Want lange dronevluchten maken ze over het spoor, dat is nu nog verboden. Daarnaast moet er dan natuurlijk ook, als je dat wil uitbreiden en dat met drones wil doen, moet er ook geld zijn. En dat geld is nu nog niet toegezegd door het ministerie. Als dat uiteindelijk wel komt, die drones misschien met een netwerk te komen, ja, dan geldt alsnog voorkomen. Het blijft gewoon lastig, want je kan niet continu die 7000 kilometer spoor ook echt in de gaten houden. Maar met die drones, zegt ProRail, is de kans om daders te pakken in ieder geval wel groter.
0: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
18: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
20: NPO Radio 1.
21: Het is 6:01, de hoofdpunten met Casper.
22: De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel marktmacht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen kunnen verhogen. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen voor de normalisering van rechtsextremistisch gedachtegoed. Online, via de politiek, in de media en met demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De Tweede Kamer wil uitleg van justitieminister Van Wil over onjuiste informatie die hij gaf over aangiftes waar niks mee is gedaan. De Rekenkamer schreef in juni dat duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 zijn blijven liggen. De minister sprak toen van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer wuifde hij het daarmee weg. En vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Nederland kon het eerste land worden met zo'n verbod, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt.
21: Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Marco, gisteren viel het woord nazomer best wel vaak. Maar de gevoel had ik vandaag niet echt.
23: Nee, want de zon ontbrak op veel plaatsen. Hier en daar een klein gaatje. We moeten er ook nog even op wachten. Want de temperatuur lag op de meeste plaatsen ook gewoon onder de 20 graden. Maar dat gaat wel veranderen, maar je moet even wat geduld hebben. En het is ook niet meteen zo dat dan alles van het dak afvliegt. Dat niet. Het wordt inderdaad echt wel lekker weer. Maar zover zijn we nog niet, want we hebben nu te maken met veel bewolking. De bewolking is niet overal even dik. In het zuidoosten klaart het af en toe wat op. Daar koelt het vannacht af naar 9 graden. In de rest van het land 10 tot 13. En morgen blijft de bewolking in het noordwesten dan tamelijk hardnekkig. In de ochtend is het daar nog wel droog, maar in de middag neemt de kans op buien toe. De rest van het land heeft daar nog niet mee te maken. En richting het zuidoosten is er ook meer zon. Morgen een matige wind uit het zuidwesten en 19 tot 21 graden. Nou, dan in de nacht naar donderdag. Dan gaat het wel wat vaker regenen. Met een beetje geluk is dat donderdagochtend al heel snel het land weer uit. En wordt het droog. Donderdag is de graad of 18.
21: En die nazomer?
23: Ja, die komt dan dus inderdaad daarna. Vrijdag en zaterdag en ook zondag temperaturen van 20 graden en meer. Het kan zondag gemiddeld zelfs 22 graden worden. Nou, dan is 3 of 24 op een enkele plek in het zuiden echt niet uitgesloten. We doen dat met overwegend droog weer. Eigenlijk blijft het gewoon helemaal droog. Misschien dat er her en der op zaterdag een druppeltje valt en een lichte bui. Maar dat stelt weinig voor. Buiven we gewoon weg. De zon schijnt regelmatig, dus dan komt inderdaad die nazomer onze kant op.
21: Heerlijk, dankjewel Marco. En Erik, we gaan eens even een blik op de weg werpen. Hoe is het daar?
2: Nou ja, de gebruikelijke dinsdagmiddagavondspits kunnen we wel zeggen met bijna 600 kilometer file in totaal. De meeste files zien we in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. En een paar opvallende, om te beginnen de A2 Den Bosch richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Eckeswijer en De Hocht. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. Ook een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. De rechterrijstrook is daar dicht en er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Vertraging 20 minuten. De A32, Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvega en Heerenveen wordt aan de weg gewerkt. Kost je ook een kwartier. En tenslotte valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen. Er staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
21: We hoorden het net al van Casper. Een wetsvoorstel om weerhaken van vishaken te verbieden heeft het niet gehaald in de Tweede Kamer. Zometeen meer.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: en adviseurs.
1: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Vissers mogen een weerhaak blijven gebruiken. Dat heeft de Tweede Kamer net besloten. Een verbod op het gebruik van die weerhaken is daarmee van tafel geveegd. Dat was een initiatief van Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. En zij legt aan politiek verslaggever Jorn Kompeer uit waarom ze zo'n verbod wilde.
3: De weerhaken zorgen voor extra dierenleed. Dus extra grote wonden, openscheuring van de mond van de vis, soms ook de organen. Dus extra dierenleed die niet nodig is. En tegelijkertijd zien we ook dat heel veel vissers ook de alternatieven gebruiken. Dus gewone haakjes met minder dierenleed. Dus wij zeggen, als je dat extra dierenleed kan vermijden, waarom zou je dat niet gewoon doen?
4: Nu zijn er ook wel deskundigen die zeggen, ja, die weerhaak die zorgt er juist voor dat dat haakje maar één keer in de bek van sommige vissen komt. En bepaalde vissen die niet met die speciale weerhaak worden gevangen, die gaan dan, komt die in meerdere keren in de bek. Dat leidt ook tot heel veel verwondingen.
3: Nou, we weten vanuit de dierenwelzijnsexperts, de dierencoalitie heeft ook een brief gestuurd naar de Kamer, dat die weerhaak echt voor extra dierenleed zorgt. Dat kan je ook wel voorstellen, want het zet zich helemaal vast in het lichaam van het dier. Als je geluk hebt, alleen maar in de mond, maar die scheurt dan meestal open. Als je wat minder geluk hebt, dan gaat het helemaal naar de organen toe, treft het alle vitale organen. Het is één grote ramp voor het dier. Kijk, het is sowieso geen prentje voor het dier als een stalen haak door diens mond gaat. Maar zo'n weerhaak is extra onnodig dierenleed. En wat ik zeg, heel veel vissers zien dat ook en zijn daardoor mee gestopt. En is ook gewoon een alternatief.
4: Er zijn ook heel veel vissers die hem wel gebruiken. Dat heeft toch een reden?
3: Er zijn sommige vissers die het nog steeds gebruiken. Maar het is vooral uit gewenning. En soms ook een mythe dat je daardoor iets beters doet met vissen vangen. Maar we weten dus ook uit een ander gedeelte van de visserssector dat er alternatieven zijn die je net zo goed doen. Alleen dan met iets minder dierenleed.
4: U bent overtuigd. Logisch ook, anders dient u dat voorstel niet in. Waarom denkt u dan waarom heeft u de rest van de Kamer dan niet meegekregen?
3: Ja, ik denk dat de wetenschap is al heel lang duidelijk. Vissen kunnen pijn voelen. Maar in Nederland hebben we het helaas genormaliseerd dat we van alles met vissen kunnen doen. En dat heeft wat tijd nodig dat mensen dat gaan begrijpen. Dat ook dieren zijn die pijn en stress kunnen voelen. En dat we daar ook wat voorzichtiger mee mogen omgaan. Dus ik vind het in ieder geval een goed moment dat de Kamer erover heeft kunnen debatteren. Dat we een discussie over hebben kunnen hebben. Dat er toch een aantal partijen van links tot rechts voor hebben gestemd. En we gaan gewoon door om ervoor te zorgen dat dit stukje dierenleed in ieder geval de wereld uitgaat.
4: Heeft u zelf wel eens gevist?
3: Ja, toen ik heel klein was heb ik gehengeld zoals heel veel Nederlanders. Maar uiteindelijk geen weerhaak meer gebruikt. En sterker nog, ik heb ervoor gekozen om geen dieren meer pijn te doen. Want een haak door de mond van een hond of een mens of een vis, volgens mij is dat voor iedereen niet zo prettig. Dus om dat te doen voor je hobby, dat is in ieder geval niet mijn keuze meer.
2: Ines Kostic was dat van de Partij voor de Dieren. En ik ga nu praten met Ruben Beel van de Sportvisunie. Goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
2: Bent u er blij mee dat het voorstel van de Partij voor de Dieren van tafel is?
5: Ja, daar zijn wij zeker blij mee. En ook op een overtuigende wijze. Het gaat om twee moties die allebei overtuigend zijn afgewezen. En daar zijn we tevreden over.
2: Want wat is het verschil in vissen met en zonder weerhaak?
5: Nou, een weerhaak is een klein dingetje, laat het duidelijk zijn. Vroeger zat je haken, daar zat er nog ongeveer een tweede haak op. En dat is echt tegenwoordig veranderd. Het zijn kleine puntjes. Het kan een bolletje zijn, het kan een gleufje zijn. En dat zorgt er niet alleen voor dat de vis beter behouden blijft. En dat is het punt waar mevrouw Kostic net over begon. Maar waar het met name ook voor dient, is dat het aas beter behoudt. Dus het heeft verschillende doeleinden waar zo'n weerhaak toe dient.
2: Hmm. Nou, zijn er ook alternatieven? Daar had mevrouw Kostic het ook net over. Er zijn ook dat je zonder zo'n weerhaakje kunt vissen. Wat vindt u daarvan?
5: Ja, dat kan ik beamen. Dat is een feit, zeker. Dat kan in sommige gevallen. En dat juichen wij ook toe. Dus wij vinden het een goed idee dat in de gevallen waarin het kan, er weerhaakloos gevist wordt. Sterker nog, er zijn wateren waar de Sportvisunie het visrecht heeft, zoals het Oostvoornse Meer, waar wij dus zelf een weerhaakverbod hebben ingesteld.
2: En waarom daar dan wel? En waarom bent u dan tegen een landelijk verbod?
5: Kijk, een landelijk verbod is iets dat algemeen geldt in alle situaties. En dat vergt natuurlijk een goede afweging. Wat wil je ermee bereiken? En wat gaat het kosten? En als je kijkt naar een lokaal verbod zoals het Oostvoornse Meer, dan is dat een wel overwogen keuze geweest. Daar gaat om een bepaalde vissoort, forel. Forel die gaat niet goed met lange behandeling buiten het water met name. En er geldt op dat meer geldt ook een terugzetplicht. Dus alle vis die moet dat terugzetten. Nou, als je dan die twee bij elkaar optelt,

0: weten we dat het verstandig is om daar zonder weerhaak te vissen. En dat kan daar ook, want de manier waarop er gevist wordt, heb je geen weerhaak nodig. Maar dat geldt dus niet overal in Nederland. Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig. Dus het verschilt heel erg per omstandigheid.
1: En u had het al over dus in het Oost-Voornse Meer, waar dus zelf al zo'n verbod is. De gemeente Amersfoort heeft ook al een verbod dat het in die gemeente niet mag. Is het ook een beetje een kwestie van tijd wellicht, totdat het op steeds meer plekken verboden wordt? Wat denkt u?
0: Nou, dat wil ik wel even nuanceren. Er geldt geen algemeen verbod in de gemeente Amersfoort. Kijk, de gemeente Amersfoort heeft een huurovereenkomst aangeboden aan de hengelsportvereniging. En daar stond een verbod in. En het was, of je tekent het of je krijgt niks. En alleen op enkele wateren in Amersfoort geldt dus een verbod. Maar dat geldt niet voor de grootste waterlopen zoals de Eem. Dus dat ligt echt wel wat anders. En nogmaals, wij zijn voor het goed mogelijk borgen van dierenwelzijn. Dus ik kan me voorstellen dat er in de toekomst op bepaalde wateren en in bepaalde omstandigheden inderdaad meer regels gaan gelden ten aanzien van het gebruik van de weerhaak. Maar dit is niet iets wat je landelijk in kan voeren, wat algemeen moet gelden, omdat je dat op sommige plekken gewoon nodig hebt. En het dus ook niet per se ten dienste of ten bate is van het dierenwelzijn. Want dat werd er net ook al terecht aangegeven. In sommige gevallen kan een weerhaak zelfs beter zijn. En er zijn ook gevallen waarin je de nadruk moet leggen op andere dingen. En de wetenschap die is daar ook uitgesproken over. Het is heel genuanceerd. In sommige gevallen kun je beter een ander soort haak gebruiken dan een haak waar geen weerhaak aan zit.
1: Dank u wel, Ruben Beel van de Sportvisunie. Gaan we naar het sportnieuws, Kasper.
2: Voetballer Tijani Reinders zit deze week voor het eerst bij het Nederlands elftal na zijn overstap naar Saoedi-Arabië. Hij verdient de Engelse topclub Manchester City. Verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak Reinders en kreeg te horen dat de middenvelder deze zomer maar twee opties had. En toen hij het Saoedische salaris onder ogen kreeg, was de keuze snel gemaakt.
3: Nog een seizoen daar of bij City blijven en ja, niet helemaal happy zijn. Of weer een nieuw avontuur.
4: Je weet dat daar ook op een bepaalde manier tegenaan zou. Er wordt natuurlijk gezegd, ja, dat Rijn is gewoon een zakkenvuller. Dat hij naar Saoedi-Arabië gaat.
3: Nee, maar ja, dat kan je ook niet ontkennen. Het is het salaris wat daar wordt aangeboden. Ja, zeg daar maar eens nee tegen. Dan kunnen we altijd wel de moraalridder zijn van ja, dat zou ik niet doen. Maar ik denk dat de meeste mensen voor dat geld ja zeggen.
1: Ja, dus, bij Manchester City kreeg je natuurlijk ook een boekbon.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Wel eerlijk van hem, zeker. Dat moet gezegd.
2: Kasper Dolberg heeft het trainingskamp van Denemarken verlaten met een knieblessure. De spits van Ajax ligt er volgens de Deense Voetbalbond voor langere tijd uit. Wil Ajax dat laatste niet bevestigen. Ook slecht nieuws voor PSV. Spits Ricardo Pepi raakte afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Twente geblesseerd aan zijn bovenbeen. PSV laat nu weten dat hij de komende wedstrijden niet kan spelen. Max Verstappen krijgt komend weekend tijdens de Grand Prix in Azerbeidzjan weer gezelschap van zijn teamgenoot Isaac Hadjar. De Fransman miste de afgelopen drie races door een polsblessure en werd vervangen door Liam Lawson. De beste prestatie van Hadjar dit seizoen was zijn derde plaats in Monaco.
1: We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe is het met de files?
5: Yes.
1: Hoi Erik, ben je er al?
5: Ja, ik ben er. Hi.
1: Volgens mij kom je net binnen.
5: Ja, zeker. Maar ik heb het voor me, dus ik kan beginnen. Want het is nog altijd behoorlijk druk onderweg. De meeste files zijn dagelijks en de meeste vertraging zien we op dit moment op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom gebeurde namelijk een ongeluk. Daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang en dat kost je 20 minuten.
6: NOS NTR.
7: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De witte stranden en dichte jungle van Costa Rica maken van het land een populaire toeristenbestemming. Maar steeds vaker wordt het land ook geassocieerd met drugscriminaliteit. De Costa Ricaanse president heeft om internationale hulp gevraagd, bleek deze week uit een grote politieoperatie waarbij ook de Belgische politie heeft geholpen. Ik ga erover praten met onze Centraal-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, wat voor politieoperatie was dit?
8: Nou, het gaat om een hele grote politieoperatie. Volgens de Belgische politie de grootste gezamenlijke operatie tegen de georganiseerde misdaad ooit door Europese eenheden en Latijns-Amerikaanse eenheden. En dat was dus vooral gericht op Costa Rica. Daar werden 357 mensen opgepakt. Er werden tientallen tonnen aan drugs ingenomen. Ook in andere landen vonden veel arrestaties plaats. Maar het is dus echt opvallend dat het vooral gericht was op Costa Rica. En dat toont ook heel erg aan wat je al zei, hè, dat Costa Rica de afgelopen tijd echt een centraal punt in de internationale drugshandel is geworden.
1: Ja, ik las in jouw stuk in de krant hierover dat er ook wilde dieren in beslag waren genomen.
8: Dat klopt. Dat is iets wat je vaker ziet in de soort beetje de narcocultuur. Het gaat of om dieren die worden gewoon verhandeld. Hè. Internationale dierenhandel. Mensen die vinden het heel leuk om bijvoorbeeld een zebra of een leeuw in de tuin te hebben. Maar het gebeurt ook vaak dat drugsdealers zelf als een soort van paradepaardje dieren in hun eigen privé dierentuin willen hebben. En daar ging het in dit geval om. Doet ons een beetje denken aan Pablo Escobar
1: in Colombia.
8: Die had natuurlijk nijlpaarden en andere dieren in de tuin. En dat is weer vergelijkbaar met wat we hier zagen.
1: Ongelooflijk. En Costa Rica werd lang gezien als juist een voorbeeldland voor Latijns-Amerika. Hoe kan dat land zo zijn afgegleden?
8: Nou, het zijn meerdere redenen. Ten eerste moeten we kijken naar de ligging van Costa Rica. Het ligt op een soort van scharnierpunt tussen Zuid-Amerika, Midden-Amerika en de Verenigde Staten. Het is daarnaast een land wat sowieso veel handelsroutes heeft richting Europa. Het fruit, ananassen, maar ook bananen, die moeten snel overgeleverd worden naar bijvoorbeeld Rotterdam, naar Antwerpen. Dus die handelsroutes bestonden al. Tegelijkertijd werd er door politie in andere Zuid-Amerikaanse landen hard ingegrepen in havens, bijvoorbeeld in Brazilië en Santos. En daardoor werd gekeken naar andere mogelijkheden door drugsorganisaties en werd gekeken naar Costa Rica, waar toevallig net eind 2018, 2019 een grote haven werd geopend met veel handel richting Europa. Dus eigenlijk alles kwam op hetzelfde moment samen in Costa Rica. Daardoor is het nu een beetje de dupe geworden van hun normaal gesproken veilige handelsstatus en dus die geografische ligging.
1: Ja, en ze proberen er dus wat aan te doen, getuigen die grote politieactie. Maar wat zijn verder de plannen van de regering om het tij te keren?
8: Nou, ze kijken eigenlijk dus en naar het buitenland. Hè. Je hebt dus deze Europese samenwerking. Ze hebben ook samenwerking met de landen in de regio onder het Amerikaanse Shield of the Americas. Maar ook in eigen land probeert president Laura Fernandez er meer aan te doen. Ze heeft hervormingen aangekondigd in het rechtssysteem. Dat vindt ze te traag en te corrupt. Maar die rechters zeggen weer van ja, wacht eens even. Nu gaat het wel heel hard achteruit met mogelijk de juridische onafhankelijkheid. Daarnaast worden er wel taskforces opgebouwd. Maar het probleem is met Costa Rica is dat de organisaties die daar actief zijn eigenlijk geen Costa Ricaanse organisaties zijn, maar internationale, transnationale organisaties zoals het Sinaloa-kartel of het Clan del Golfo uit Colombia. En dat maakt het een stuk moeilijker om zelf in te grijpen. En daarom is die internationale samenwerking, zoals deze politieoperatie of die samenwerking met andere landen in de regio, zo belangrijk.
1: Ja, en zou je het nu ook echt omschrijven als een narco-staat, Costa Rica?
8: Nou ja, daar moet je natuurlijk echt mee oppassen. Er zijn wel kenmerken die het heeft. Er zijn bijvoorbeeld onlangs in een groot politieonderzoek een oud minister van Veiligheid opgepakt. Die is ook uitgeleverd aan de VS, omdat die zou hebben meegeholpen met drugssmokkel. Nou, op het moment dat drugsorganisaties zo infiltreren in democratische instanties, dan kan je wel meer gaan spreken van kenmerken van een narcostaat. Maar een volledige narcostaat is het nog niet. Het heeft nog steeds een sterk rechtssysteem, sterke democratische instanties. Maar ja, er gaat zoveel geld in, waardoor ook het bedrijfsleven af en toe toch steeds meer corrupte trekjes krijgt, dat Costa Rica wel heel erg moet oppassen. En daarom zijn dit soort internationale samenwerkingen en die politieoperaties zo belangrijk om juist dat imago van een toeristenparadijs te behouden.
1: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. 18 jaar lang is er in het Drentse Dwingelo gewerkt aan een onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Dat onderdeel is eindelijk klaar en gaat naar Duitsland om getest te worden. En uiteindelijk gaat het naar Chili, want daar wordt op dit moment in het noorden van het land aan die telescoop gebouwd. Ramon Navarro heeft 18 jaar gewerkt aan dit onderdeel vanuit NOVA. Dat is een samenwerkingsverband van universitaire astronomieafdelingen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Om wat voor onderdeel gaat het?
9: Het gaat om de filterwielen. En dat zijn drie wielen van ongeveer 1,5 meter diameter, waarin tientallen optische filters geplaatst kunnen worden. En daarmee kun je met de telescoop kijken in welke kleur je naar de sterren gaat kijken. Mm. En dat kan je allerlei informatie geven over bijvoorbeeld de chemische samenstelling van sterren en van andere objecten die je in het heelal kunt vinden.
1: En waarom duurde het dan 18 jaar om deze wielen te maken? Is dat zo ingewikkeld?
9: Dat is behoorlijk ingewikkeld. Er komen heel veel technische competenties bij kijken. We hebben het over optiek, mechanica. Alles moet in vacuüm bij extreem koude temperaturen met elektronica en software. Maar ook de politieke component moet je niet uitschakelen. Aan het begin was de Extremely Large Telescope, waar we het over hebben, nog 100 meter in diameter. We hebben hem ietsje kleiner moeten maken vanwege de budgetten. Maar nog steeds is hij een flinke 40 meter in diameter.
4: Oh, wow.
9: Dus zeg, de breedte van een voetbalveld. Dus het huisje wat er omheen staat heeft nog het meeste weg van de Amsterdam of Johan Cruijff Arena. Alleen al ietsje hoger, want anders past die telescoop er niet in.
1: Oh, ja. Maar dit is dus ook, want jullie hier hebben hier dus in Nederland aangewerkt. Het gaat straks naar Duitsland, dan naar Chili uiteindelijk. Dus het is ook dat heel veel landen hier aan meewerken.
9: Ja, het is echt een gezamenlijk project van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Die hebben een hoofdkwartier bij München. Maar heel veel landen dragen bij op technisch en wetenschappelijk vlak. En al die onderdelen moeten bij elkaar komen. En dat wordt op dit moment getest. Dat gaat nog wel een paar jaar duren. En in 2029, 2030 gaat het dan naar Chili, naar die Extremely Large Telescope.
1: Yeah. En wat kan die nieuwe telescoop straks?
9: Nou, het is echt een ik heb al gezegd, heel groot is die. Dat heeft verschillende voordelen. Omdat die zo groot is, kun je naar hele zwakke, lichtzwakke objecten in het heelal kijken. Dus je kunt verder het heelal inkijken. Maar nog veel belangrijker, omdat die zo groot is, kun je een veel scherper beeld maken van wat je ziet in het heelal. En samen moet die ongeveer 500 keer beter worden dan de beste telescopen die we op dit moment op aarde hebben.
1: Zo. Dus het is echt een reuze verschil.
9: Ja, ja, absoluut.
1: Ja. En is er dan nog iets specifieks waarvan u hoopt dat dat met die telescoop ontdekt gaat worden?
9: Nou, omdat dit een game changer is met de mogelijkheden wat je allemaal kunt zien, kan die echt heel veel wetenschappelijke resultaten opleveren. En waar ik persoonlijk naar uitkijk, is dat we hier, we hebben hier speciale filters ingezet die het mogelijk maken om naar hele lichtzwakke objecten te kijken naast iets heel helders. Dus zeg, we kijken naar een ster en naar de planeet daar heel vlakbij. En dan willen we eigenlijk onderzoeken wat bijvoorbeeld in de atmosfeer van zo'n planeet zit. En als we daar dingen tegenkomen, moleculen die kunnen duiden op leven, dan zou dan echt wel een hele mooie sprong zijn in onze kennis.
1: En als straks jullie filters daar echt in gebruik zijn bij die telescoop, ga je nu dan met het hele team erheen om even te kijken?
9: Ja, alleen als er iets fout gaat.
1: Oh, dat is de hoop, dus te hopen van niet dus.
9: Nee, we hopen van niet. Heel af en toe is het nodig. We hebben alles heel erg grondig getest. We moeten bijvoorbeeld aantonen dat dingen 10 jaar operationeel kunnen zijn zonder dat er iemand ooit aankomt om te repareren. Daarom heeft het ook zo lang geduurd, voordat je alle prototypes tot die levensduur hebt getest en dat het nog steeds die maximale nauwkeurigheid haalt. Maar goed, dat is allemaal gelukt. En we hebben het de hardware nu opgeleverd naar Duitsland, naar München. En daar wordt het nu samen met alle andere onderdelen in elkaar gezet.
1: Spannend wel. Heel leuk dat we daar eventjes over konden praten. Ramon Navarro van NOVA.
6: Vanavond
1: gaat de Champions League voor vrouwen weer van start. Zonder clubs uit de Eredivisie, maar wel meteen met een mooi affiche. Om 6:15 begint Bayern München tegen Manchester City. En 1,5 uur later wordt de muziekprijs de Gouden Notenkraker uitgereikt in Concertzaal Het Paard in Den Haag. En Jan-Willem Roodbeen presenteert die avond. Goedenavond, Jan-Willem.
10: Hey Fleur, goedenavond.
1: We weten de winnaar, hè, al een tijdje. Dat is Sef.
10: Ja, ja, ja, ja.
1: Waarom
10: dat klopt.
1: Hij?
10: Ja, nou ja, en er worden nog 2 andere prijzen ook uitgereikt. We hebben de prijs voor de beste nieuwkomer. Dat is de Neon Notenkraker. En een prijs voor de Humble Hero. Dat is een muzikant die niet het volle licht pakt, zeg maar.
1: Ja, zijn die al
10: die
1: wel
10: niet toch geëerd werd? Nee, die Humble Hero is nog niet bekend. Oh, dus dat wordt een verrassing vanavond. Dus die persoon staat nu te soundchecken en weet nog van niks. Dus zeg niks.
1: Nee.
10: Ja, en ja, Sef, dat is natuurlijk een man die al gewoon 20 jaar meegaat in de muziek. Weet je wel, als je het hebt over artistieke ontwikkeling, dan is hij waar de hip-hop steeds bij terugkomt. Een muzikale duizendpoot. Dus wat mij betreft echt een terechte winnaar van de Notenkraker dit jaar.
1: Ja, precies. Die ook ineens zo'n enorme vlucht heeft genomen, hè, de laatste jaren.
10: Ja, en het is niet eens zozeer dat hij wat anders is gaan doen. Nee. Of zich heel anders gedraagt. Want hij had altijd al 8 verschillende levens. Want hij maakt videoclips, hij produceert voor anderen, schrijft teksten voor anderen en doet ondertussen zelf ook nog dingen. En afgelopen jaar liep hij ook een beetje tegen zijn eigen energielevel aan. Van ja, misschien doe ik eigenlijk wel te veel. En misschien dat zeg maar in die rust, in die luwte, in één keer ook de ruimte ontstond voor de waardering. Want hij wint de ene prijs naar de andere.
11: Ja, inderdaad. Gaat hij wel optreden vanavond ook, hoop ik, voor jullie?
10: Ja, zeker, ja. Zeker. Ja, mooi. Dat is het leuke van de notenkraker. Dat is echt een viering van de live muziek van Nederland. Want daar gaat de prijs ook over. Het is de waardering voor live optredens.
11: Ja, nou, en spannend wie dus die Humble Hero, zei je?
10: Ja, de Humble Hero Award. Dat vind ik eigenlijk stiekem misschien wel de leukste prijs van de avond.
11: Want, wat
10: ja,
11: wat kun je uitleggen voor wat voor type muzikant die dan is?
10: Dit is iemand die eigenlijk al een kwart eeuw meegaat in een band en daar ook heel belangrijk is, zowel sociaal als muzikaal, als het gaat om arrangementen en dat soort zaken. Maar ik denk dat weinig mensen hem kennen. Dus als ik de naam nu zou noemen, zou je denken, nou, die ken ik niet.
11: Nee. Vanavond veranderen.
10: Zo is dat, ja. De Humble Hero, onthoud die naam.
11: Zeker. Ik wens je een mooie avond, Jan-Willem. Dank je wel. Presentator dus van de Gouden Notenkraker. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Om 6:00 zit Mark Visser weer klaar. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijne avond. We'll be right back.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
2: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
3: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
4: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
5: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
6: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
1: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Ja, kun je even staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
18: Jan-Willem Wesselink.
19: Goedenavond, dit is de dag waarop de Gezondheidsraad adviseert 13 weken echo niet standaard in te voeren. Maar waarom geven ze dat advies en verdwijnt die 13 weken echo daarmee ook? Daarover gaan we het zo meteen hebben in Dit is de Dag. Eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
20: Amerika, Denemarken en Groenland hebben een akkoord getekend over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. Scandinavië-correspondent Rolien Kraton. Rolien, wat zijn de opvallende punten van deze deal?
21: Nou, we weten dat de VS twee nieuwe militaire bases gaat openen. Eén in Narsarsuaq, dat is in Zuid-Groenland. Daar had Amerika vroeger een basis. Dus je kunt zeggen, alle infrastructuur is daar. En de tweede ligt in Mesterswie, dat is in Oost-Groenland. En dat is de basis van de, onder andere van de Deense militaire hondensledenpatrouille, die het noorden en noordoosten van Groenland in de gaten houdt. En verder staat er in dat verdrag dat alleen NAVO-landen militaire basis op Groenland mogen hebben. Dus niet-NAVO-landen worden geweerd.
20: Nou werd de deal zaterdag al aangekondigd. Toen zei Trump dat de VS permanente controle krijgt over de veiligheid en alle andere behoeften. Is dat ook echt zo?
21: Nou, de VS krijgt alle vrijheid om militairen te sturen en militaire basis te openen. Maar je kunt zeggen dat konden ze ook al met dat eerdere verdrag uit 1951. Zaterdag zei Trump ook dat de VS vetorecht heeft als het gaat om gevoelige investeringen van tegenstanders van de VS. Nou, dat is natuurlijk een nogal vaag begrip. Zijn dat niet NAVO-landen of zijn dat ook Europese landen bijvoorbeeld die mijnen of havens willen bouwen? Mm-hmm. Nou, de vertolking van Denemarken en Groenland is dat de VS in overleg met Denemarken en Groenland investeerders onder de loep houdt. Dus ja, dat is toch een andere vertolking.
20: Ja. En de Deense premier Frederiksen, hoe presenteert zij deze deal?
21: Nou, zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd. En verder zegt ze ook dat dit een verdrag is waarbij de NAVO formeel een grotere rol krijgt in de bewaking van het hele Arctische gebied.
20: En Trump heeft jarenlang geroepen dat hij Groenland wil inlijven, goedschiks of kwaadschiks. Zijn de Groenlanders opgelucht nu deze deal is getekend, denk je?
21: Ja, zeker. Ze zijn zeker opgelucht. Dit is het einde van jarenlange oplopende dreiging. En ik heb ook gemerkt toen ik daar was dat die dreiging een enorme impact heeft op de bewoners daar. Dus er zijn gewoon veel kinderen, maar ook volwassenen die niet kunnen slapen. Die bang zijn over hun toekomst en ook denken aan emigreren. Tegelijkertijd denk ik ook dat dat de angst niet helemaal weg is, omdat het natuurlijk ook dit verdrag kan wel op verschillende manieren gebruikt worden. Dus ik denk niet dat ze nu staan te juichen, maar het is in ieder geval een einde aan de directe onzekerheid.
20: Hopelijk kunnen ze in ieder geval iets beter slapen. Dankjewel, Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. De Tweede Kamer wil uitleg van justitieminister Van Wil over onjuiste informatie die hij gaf over aangiftes waar niks mee is gedaan. De Rekenkamer schreef in juni dat duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 zijn blijven liggen. De minister sprak toen van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer wuifde hij het daarmee weg. Het thema van de Boekenweek in maart is Kijk ons nou. Dat heeft organisator CPNB bekendgemaakt. Het Boekenweek Geschenk wordt geschreven door Mensen van Keulen. Ze is daarvoor gevraagd vanwege haar indrukwekkende oeuvre, zegt de CPNB. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van 100.000 euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Inlichtingendienst AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwen voor de normalisering van rechtsextremistisch gedachtegoed. Terrorisme-expert Bibi van Ginkel van instituut Klingendaal zegt tegen verslaggever Michiel Breedveld dat ze het rapport leest als een waarschuwing voor iedereen.
0: Breed aan de maatschappij, aan de politiek, aan de media, om bewust te worden van met name de strategie die extreem rechts gebruikt om hun gedachtegoed te normaliseren.
11: Ja, dus extreem rechts gebruikt dus bepaalde omvloerste woorden om extreem gedachtegoed gewoner te maken.
0: Ja, al door het een beetje te verpakken, een beetje fluffy en gezellig te maken, is het voor minder mensen aanstootgevend. Zullen ze eerder nou, daar bereid zijn naar te luisteren. Misschien denken van, ach, daar zit ook wel wat in. Omdat het niet de extreme termen gebruikt die echt de hardcore extreemrechtse groepen natuurlijk gebruiken om hun gedachten goed uit te dragen.
11: Ja, want kennelijk gebruiken dit soort extremistische groepen onvloerste bewoordingen om welk gedachtegoed dan aan de man te brengen? Want waar hebben we het over?
0: Nou, dat zijn echt racistische ideeën, omvolking, eigen volk eerst. Het witte ras als superiore ras. Alles wat andersdenkend is of niet echt conservatieve ideeën uitdraagt. Nou, daar willen ze eigenlijk geen ruimte voor maken in deze maatschappij.
11: En hoe wordt dat dan verpakt, zodat het dus acceptabel lijkt?
0: Nou, door het eerder te hebben bijvoorbeeld over eigen identiteit. Dat beschermd moet worden. En dat is natuurlijk minder aanstootgevend dan te zeggen van wij dulden zo'n hele andere groep niet. Of het heel duidelijk racistisch te hebben. Maar door te zeggen je moet je eigen identiteit beschermen, klinkt het al minder erg.
11: Over wie hebben we het nu? Je hebt bijvoorbeeld clubs als de Geuzenbond, Voorpost, de Defendgroepen. Maar je hebt ook politieke partijen, Forum voor Democratie, de PVV, Groep Marco Zauer. Ja, waar ligt de grens?
0: Nou ja, de echte grens ligt natuurlijk bij die organisaties die erop uit zijn om de democratie eigenlijk omver te werpen.
11: Ja, maar dit soort groeperingen zeggen juist, ja, wij steunen die democratie, wij gaan volop het debat aan.
0: Ja, maar sommige van die bewegingen gebruiken eigenlijk of misbruiken de democratische middelen die er nu nog zijn om hun agenda uit te dragen. En dat is wat dus de diensten aangeven, dat we daar ons bewust van moeten zijn.
11: Ja, die diensten noemen het façadepolitiek. Hoe kunt u die term uitleggen?
0: Omdat het aan de buitenkant, het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
20: Dat zei terrorisme-expert Bibu van Ginkel in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. De veiligheidsdiensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken, dat door deze normalisering eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel marktmacht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor er een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren, Kamerlid Kostic, is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze worden gevangen. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het is bijna 6:10. U krijgt nog het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en ook wat warmer dan vandaag met maximaal 22 graden.
19: Dankjewel, Casper. Dan naar de ANWB. Erik Evengroen, waar staan de files?
2: Nou, de meeste files worden in ieder geval korter en zijn vooral nog dagelijkse files. In totaal nog zo'n 200 kilometer file. Wat daarbij opvalt is de A4 om te beginnen, Antwerpen richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is een kwartier. En daardoor ook een file op de A58 van Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor de aansluiting met die A4 ook een kwartier oponthoud. A12 dan daarna richting Utrecht voor Voorburg een kwartiervertraging met 3 kilometer file. En tenslotte de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Woerden ook nog eens een kwartier vertraging.
15: NPO Radio 1. EO.
22: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
19: Goedenavond. Met de 13 weken echo kunnen eventuele afwijkingen bij een kindje al vroegtijdig worden opgespoord.
3: Nou, wat heel bijzonder is, is dat een hart bij 13 weken eigenlijk nog maar heel klein is. Nog maar een paar millimeter groot. En dat je toch in staat bent met de huidige technieken om al een diagnose te stellen en ook daar betekenis aan te geven. Wat betekent dit nou?
19: Toch moet die 13 weken echo niet meer standaard aan iedere zwangere vrouw worden aangeboden. Dat adviseert de Gezondheidsraad vandaag. De voordelen wegen namelijk niet op tegen de nadelen. Maar hoe komen ze tot dit advies?
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
19: Dat ga ik vragen aan Selma Tromp. Zij is vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Welkom, goedenavond. En zometeen dan bespreek ik uw advies ook met de mensen die er wat mee moeten doen, namelijk met twee politici. Maar u zegt dus die 13 weken echo, ja, dat is op dit moment niet noodzakelijk. Hoe komt u tot dat advies?
22: Nou, laat ik voorop zeggen dat het voor veel zwangere vrouwen heel belangrijk is om te weten hoe het met hun ongeboren kindje is.
19: Ja.
22: En daar zijn verschillende screeningsmethodes voor in Nederland. En één daarvan is de 13 weken echo. Daar is onderzoek naar gedaan de afgelopen 5 jaar. En op basis van het eerste jaar van dat onderzoek, dat zijn gegevens uit 2022, hebben we gezegd, toen wogen de voordelen niet op tegen de nadelen.
19: En het is best een genuanceerd advies ook. Dus misschien moeten we en de voordelen en de nadelen even bespreken. Wat zijn de voordelen van zo'n 13 weken echo?
22: De voordelen zijn dat je veel vroeger weet of er iets met je kind aan de hand zou kunnen zijn.
19: Mm-hmm.
22: Als je wacht tot de 20 weken echo, dan heb je nog maar weinig tijd om een diagnose te stellen, om te weten wat is dan de prognose van zo'n kind, en om dan ook nog een besluit te nemen wat je doet. Of je je voorbereidt op de komst met een kind met een handicap, mm-hmm, of dat je de zwangerschap eventueel afbreekt.
19: Ja, want dat moet binnen 24 weken, dus dan heb je een kortere periode.
22: Ja, en als je dat bij 13 weken zou weten, dan heb je daar wat ruimer en rustiger de tijd voor.
19: Ja, dat zijn de voordelen. Ja. Wat zijn dan de nadelen?
22: De nadelen zijn dat er fouten gemaakt kunnen worden. Wat we gezien hebben is dat 130.000 mensen in dat eerste jaar zo'n echo hebben laten doen. En dat daar ongeveer 1300 van te horen kregen dat er iets mis was met het kindje. Mm-hmm. Die kregen dan vervolgonderzoek. En daarin bleek 40% terecht een vervolgonderzoek te krijgen, omdat er echt iets aan de hand was. Maar 60%, daar bleek toch eigenlijk niks aan de hand. En die mensen die hebben wel in spanning gezeten. He, er is iets met ons kindje. Maar dat bleek achteraf toch vals alarm te zijn.
19: En je kunt natuurlijk twee kanten vals alarm op hebben. Aan de ene kant dat je mensen onterecht bang maakt. En aan de andere kant dat je mensen onterecht gerust stelt.
22: Ja.
19: Hoe vaak gebeurt dat?
22: Dat gebeurde in ongeveer 1100 vrouwen.
19: Ja.
22: En die hebben dus te horen gekregen op basis van de 13 weken echo dat er niks aan de hand was. En toen bleek achteraf bij de 20 weken echo wel iets aan de hand te zijn.
19: Ja, en waarom vindt u dat zwaarder wegen dan de voordelen die u net noemde?
22: Nou, we kijken altijd naar dat heet dan de nut-risicoverhouding. Hè, wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen. En aangezien er hier meer kans op fouten was dan op een goede uitslag. En dan noemen we de testresultaten niet heel sterk.
19: Mm-hmm.
22: En daarom hebben we gezegd, zoals die toen was, hè, op het moment van dat onderzoek, is het geen geschikte test.
19: En waarom, want ik snap, als je onderzoek doet, moet je altijd terugverwijzen naar de tijd waarin het onderzoek gedaan is. Maar zijn er redenen om aan te nemen dat het nu hele andere resultaten op zou leveren?
22: Nou, dit zijn resultaten die gedaan zijn in het eerste jaar waarin die 13 weken echo plaatsvond.
19: Mm-hmm.
22: U kunt zich voorstellen dat in de loop van de jaren de echoscopisten wel veel meer ervaring hebben opgedaan.
19: Omdat het moeilijk is om die... het is een heel klein...
22: Zeven centimeter foetus. En daar kun je wel al heel veel aan zien.
19: Ja.
22: Maar het is ook niet makkelijk om daar alles te meten. Er was een hele lijst met items waar de echoscopist naar moest kijken.
19: Ja.
22: En dat was in 10.000 patiënten ook niet compleet.
19: Oké, dus dat ze daar iets beter getraind zijn, maar
22: zeker,
19: dat weet u niet, want die resultaten heeft u nog niet gezien.
22: En daarbij komt dat tegenwoordig ook de NIPT-test is ingevoerd.
19: Mm-hmm.
22: Dat is een bloedtest om te kijken naar genetische afwijkingen, zoals het syndroom van Down. En die vindt, als het goed is, plaats voor die 13 weken.
19: Na 10 weken al, hè?
22: Ja, die kan al na 10 weken plaatsvinden. En als je daar al een afwijking zou vinden, dan hoef je die 13 weken echo al niet meer te doen.
19: Maar waarom heeft die 13 weken echo dan nog een functie als je die NIPT-test al gedaan hebt?
22: Omdat op die 13 weken echo wel ook andere, veel meer dingen gevonden worden dan alleen die genetische afwijkingen.
5: Oké. Die doen ook een paar aanbevelingen en suggesties om toch nog aan de gang te gaan met die 13 weken echo. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?
22: Nou, als een vrouw zwanger is, dan krijgt ze op een heleboel momenten in die zwangerschap onderzoeken. Meestal gebeurt er rond de 10 weken een echo om te kijken van is het één kind, hoe ver is het, dat heet de termijnsecho. Dan heb je die NIPT waar we het net over hadden, de 13 weken, de 20 weken echo. Wij stellen voor om dat hele pakket aan screeningsonderzoeken nog eens goed tegen het licht te houden om te kijken, is het allemaal nodig of kun je misschien sommige dingen combineren?
5: Maar kan het ook zijn dat je gewoon uit kostenoverwegingen zegt, we moeten er eens een beetje in snoeien?
22: We hebben het kostenaspect in onze analyse niet meegenomen.
5: Maar u denkt wel, het kan misschien efficiënt in plaats van op 3 verschillende momenten?
22: Ja.
5: Oké. Nou, dank u wel voor uw uitleg van uw aanbevelingen. Selma Tromp is de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. En de minister van Volksgezondheid, Sophie Hermans, die gaat er naar kijken. Die moet aan het eind van het jaar een beslissing nemen of ook na 1 januari 2028 die 13 weken echo vergoed blijft. En of dat nog gedaan mag worden. En die beslissing gaat dan weer besproken worden door de Kamerleden Wieke Paulusma van D66 en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn.
6: Goedenavond.
5: Jullie moeten uiteindelijk wat met dit advies. Mevrouw Bikker, wat vindt u van het advies van de Gezondheidsraad?
8: Nou, vooropgesteld, je gunt iedereen natuurlijk een onbezorgde zwangerschap. En ook iedere moeder die naar zo'n echo gaat. Dat is ook gewoon spannend, zo'n moment. En wat ik wel indringend vind in het advies van de Gezondheidsraad is gelukkig bij 99 van de 100 vrouwen is alles goed, hè. Maar bij die 1% waar toch afwijkingen worden geconstateerd zitten heel veel mensen enorm in de rats, waarvan een groot deel eigenlijk onterecht in de rat zit. En wat ik toch echt wel vind is dat we hier om niet-medische redenen dat onderzoek zijn gestart. En dat de Gezondheidsraad wel overtuigend laat zien dat het eigenlijk minder verstandig is om dit door te zetten. En ja, dat begrijp ik goed.
5: Om niet-medische redenen, u bedoelt omdat iedereen die echo doet, en dan kun je uiteindelijk natuurlijk wel, je komt wel in de rat te zitten vanwege medische redenen.
8: Exact. En vervolgens, dat zou ook op een later moment blijken uit het onderzoek. En het is dan vooral, hoe ga je daarmee om? En natuurlijk is het voor ouders, ook als je weet dat er wat aan de hand is met je kindje, wil je daar goed op voorbereiden. Dat begrijp ik goed. Alleen een onderzoek al bij 13 weken uitvoeren, ook met het oog op een eventuele zwangerschapsafbreking. Daarvan heb ik altijd gezegd, een kind hoeft niet een test te maken, ook een ongeboren kind niet, of het er mag zijn. Dus natuurlijk, ik gun vooral iedereen een onbezorgde zwangerschap. Maar ik denk dat we ervoor moeten waken om alles te medicaliseren en steeds vaker, steeds meer testen in te voeren. Want dat bezorgt ouders heel veel stress. En ik hoop dat we een samenleving zijn dat ook als er wat mis is, dat een kind van harte welkom is en dat we dat goed inrichten met elkaar.
5: Mevrouw Paulusma, wat vindt u van het advies van de Gezondheidsraad?
6: Ja, ik denk dat het heel goed is dat het er is. Er was wel degelijk ook een medische aanleiding om dit onderzoek te starten. In 2016 was de wetenschap al zover om met een 13 weken echo aan te tonen dat er wellicht, hoe verdrietig dat ook is, een afwijking zou kunnen worden gevonden. Dus er was wel degelijk een medische aanleiding om dit onderzoek te starten. En ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen dat ze de keuze hebben om zelf te kunnen besluiten, wat wil ik met deze informatie? Want ik snap heel goed dat de Gezondheidsraad zegt, aan de ene kant zitten mensen wellicht in de rats, maar er waren ook een heleboel mensen die veel eerder dan bij 20 weken te horen kregen dat er wellicht iets mis was, wat ze met die 13 weken echo dus inzichtelijk hebben kunnen maken. En ik gun mensen bij zo'n moeilijk besluit, want dat volgt daar vaak op, ook de tijd. En daarom vind ik het juist heel erg belangrijk dat we dit doen bij 13 weken. Want als je het bij 10 weken doet, is het heel vaak, ben je überhaupt zwanger? Is het er 1 of 2? En hoe lang is dit?
5: Ook bij die NIPT-test al.
6: En bij NIPT-testen gaat het heel erg om de chromosale afwijking. Maar bij die 13 weken kun je echt hele ernstige afwijkingen al zien. En ik vind dat we ouders de tijd en de ruimte en ook het goede gesprek moeten gunnen. Wat wil ik?
5: En vindt u dan ook dat het oordeel van de Gezondheidsraad, namelijk dat de nadelen op dit moment tegen de voordelen opwegen, dus dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, legt u dat advies dan voorlopig ook naast u neer?
6: Nee, zij geven zelf ook aan. We hebben 1 jaar data verzameld. Want de rest van het onderzoek was ook kwalitatief onderzoek, of vonden vrouwen dit. Maar er is echt ook 1 jaar data verzameld. En de minister heeft vanmiddag al een brief gestuurd naar de Kamer dat het besluit van het vorige kabinet al was om dit onderzoek te verlengen. En ik denk dat dat heel goed is. Verzamel nou meer data. Wat doet dit? Want natuurlijk wil je niet vrouwen onnodig ongerust naar huis sturen. Maar ik wil ook niet dat mensen pas bij 20 weken weten of er wellicht iets niet goed is, waar ze dan al veel eerder met professionals over hadden kunnen spreken. Dus het is heel goed dat het onderzoek verlengd wordt. En ik deel heel erg met mevrouw Bikker dat we een samenleving moeten hebben met elkaar, waarin we voor elkaar zorgen. Ook als je andere keuzes maakt. Ik heb in mijn nabije omgeving ook meegemaakt dat ouders bewust kiezen om het kind te houden. Laten we zorgen dat we een samenleving zijn waar dat kan. Maar ik vind dat ouders ten principale het recht hebben om informatie te krijgen. Ook in de 13e week. Hoe gaat het met mijn kindje en welke keuzes heb ik te maken?
5: Vindt u principieel dat ouders dat recht ook hebben, mevrouw Bikker?
8: Nou ja, als je dat doorredeneert, kan je iedere week ook weer nieuwe ontwikkelingen zien in een embryo. En ik denk echt, ik gun ouders ook de ruimte voor een onbezorgde zwangerschap, in de zin dat een kind van harte welkom is, hoe het ook is.
5: Maar mevrouw Paulusma die zegt dan, ja, maar dan worden al die zorgen misschien wel gecomprimeerd in die laatste, of nee, in de 4 weken na de 20 weken. En kun je dat dan niet beter uitsmeren?
8: Dat is niet helemaal het geval. Ik denk dat de Gezondheidsraad aan de ene kant aangeeft, er is ook een termijn-echo. En ook daarin neemt de wetenschap toe. Dus ook bij ernstige situaties, daar is natuurlijk te kijken naar de termijn. Dat vind ik helemaal te begrijpen. Maar wat ik nu ook zie, is toch ook, juist ook als het gaat over kinderen die worden geboren met een medisch, soms ook ernstige aandoeningen, zoals een open ruggetje, dat steeds vaker toch gekozen wordt, ook voor een abortus. Terwijl dat iets is waar ook, denk ik, operatief veel meer kan en waar ik ouders ook gun om daar bewust van te zijn. Ik denk dat we de 13 weken echo nu, als we naar de onderzoeksresultaten kijken, de Gezondheidsraad zegt dat niet voor niks. Dat is echt een onafhankelijk adviesorgaan. Die zeggen duidelijk, de voordelen wegen nu niet op tegen de nadelen voor hoeveel ouders dit onrust heeft gebracht. Daar moet je goed naar luisteren. Dan kan je niet zeggen, het geeft ouders meer keuzevrijheid, want het heeft heel veel ouders vooral heel veel meer stress gebracht. En ik ben het natuurlijk met collega Paulus maar mee eens, als daar medische indicatie is, bijvoorbeeld bij de termijn-echo, dat daar een vervolg op komt. Maar iedereen een 13 weken echo aanbieden, ik geloof dat meer dan 130.000 vrouwen hebben meegedaan al in dat eerste jaar, waarvoor zoveel mensen dat helemaal niet nodig was, die 99 van de 100, moet je ook de vraag stellen, moet je dit zo willen medicaliseren? Er is veel druk op de zorg. Er zijn allerlei plekken waar we mensen nodig hebben. Ik denk dat we dan eigenlijk ook in alle rust, hoezeer ik iedereen echt een heel erg,
5: u vindt de groep ook gewoon te klein?
8: Nee, ik vind het vooral belangrijk dat we niet allerlei onderzoek doen waarvan ook de medische experts zelf zeggen, moeten we dit nou wel doen? En dan zijn er een hele hoop andere dingen die we ook kunnen doen in ons land.
5: Daarom is het heel, ik aan u voorleggen. Overmedicaliseren we dan de zwangerschap?
6: Nee, daarom is het ook heel goed. En de Gezondheidsraad geeft dat zelf ook aan in het onderzoek. De ontwikkelingen rondom het maken van zo'n echo zijn enorm ontwikkeld. Dus we zien nu veel sneller en makkelijker of er iets mis is of niet. Dus dat doet echt ook wat met de druk op de zorg. Dat is anders dan toen dit onderzoek begon. We zijn nu 5 jaar verder. En ik vind juist, en ik vind het voorbeeld van mevrouw Bikker een heel mooi voorbeeld. Ja, we zien op die 13 weken echo of een kindje een open ruggetje heeft of niet. En ja, daar kunnen we heel veel aan doen. Ook, ik kom uit de zorg, juist in de zorg, om dit soort kinderen te helpen. Maar geef die ouders dan die 7 weken extra, in plaats van te wachten tot de 20 weken echo, om hier ook over na te denken. Om alle informatie tot zich te nemen die ze nodig hebben. Want dan zijn ze in staat om hier ook zelf afgewogen met medische informatie een besluit over te nemen. Want als je dit hoort met 20 weken, en mevrouw Bikker is ook, we hebben ook vaak de discussie over tot hoe ver mag een abortus gaan. Je hebt eigenlijk dan nog maar 4 weken om zo'n ingrijpend verdrietig besluit te nemen. Ik vind, en daarom ben ik ook blij dat dit onderzoek langer duurt, en dat we met betere manieren van echo's maken ook sneller en betere conclusies kunnen trekken. We moeten deze ouders de vrijheid geven om met tijd en informatie een besluit te nemen.
5: Maar ik ben wel benieuwd, mevrouw Bikker, want het is een interessant punt dat mevrouw Paulus maar maakt, want u bent ook tegen, het is deze zomer er best veel over gegaan, tegen late abortussen. Ja. Als je op deze manier late abortussen kan voorkomen, is dat dan ook een pluspunt?
8: Nou, weet u, ik ben voor een samenleving waar ook kinderen met een, en hoe verdrietig ook, hè, maar die geboren worden met een zorgelijke afwijking of een ziekte, waar die kinderen welkom zijn. En als ik het bijvoorbeeld rondom het open ruggetje zie, dat ik geloof in 13 van de 17 gevallen is gekozen voor een abortus, waar ook operatief mogelijkheden zijn om goed voor zo'n kindje te zorgen, dan wil ik dat juist bevorderen. En vrees ik dat door ook op een vroeg moment, waar nog heel veel onzeker is, ouders ergens het gevoel te geven, als u nu maar snel kiest, dan voorkomt dat later andere problemen. Nou, maar dat is wel
22: Nou,
7: maak
22: ik niemand gedwongen.
7: Even, ik ben mevrouw net niet doorheen gegaan.
9: Dan kom ik bij mevrouw Paulusma.
22: Dus ook even gewoon in de rust. Mijn zorg is, en ik zie dat ook in de cijfers, dat ook kinderen met aangeboren letsel moeten wat mij betreft welkom zijn. En ik vrees dat we steeds meer naar een samenleving toe gaan die maakbaarder is en waar ouders eigenlijk, we moeten ze. Ik hoor ouders die moeten uitleggen waarom een kind geboren is. En ik vind gewoon, kinderen zijn welkom, ze zijn een geschenk.
9: Is dit een terecht punt, mevrouw Paulusma?
22: Nou, kijk, mevrouw Bikker moet niet doen alsof de 13 weken echo ook in zich heeft dat je dan moet besluiten. Ik denk dat de 13 weken echo ouders informatie geeft waar ze recht op hebben om zelf een afgewogen besluit te nemen. Ja. En dingen kunnen naast elkaar bestaan. Hè. Ik vind ook dat wat mevrouw Bikker zegt, dat dat ook een samenleving moet zijn waar we naar moeten streven. Dat iedereen op zijn eigen manier welkom is en de zorg krijgt die hij of zij nodig
7: maar
22: heeft.
7: Maar
22: ik vind ook dat ouders zelf mogen kiezen over het leven wat zij wensen en het leven wat zij hun ongeboren kind toewensen bij een ernstige afwijking. En daar heeft de overheid in die keuze zich niet te mengen. Ik vind dat we zorgvuldige wetgeving hebben, dat de abortuszorg goed gecontroleerd moet worden. Maar ik vind vooral dat wij ouders de informatie moeten geven die ze nodig hebben om te kunnen kiezen voor het voldragen van de zwangerschap. Of ervoor kiezen om dat niet te doen.
7: En die keuze is aan een ouder.
9: Tot slot op dit punt, mevrouw Bikker.
22: Ja, hier is denk ik ook wel het verschil van inzicht dat mevrouw Paulusma daarin eigenlijk zegt dat hebben de ouders af te wegen. En ik zeg ook dat ongeboren leven heeft in zichzelf intrinsieke waarde. Dat kan niet voor zichzelf spreken, maar juist ook, dat heeft ook waarde. En juist daarom zeg ik op dit punt, laten wij echt er alles aan doen om een samenleving te zijn waar ouders weten, ik word gesteund, ook op het moment dat het tegen zit. En de 13 weken echo op dit moment brengt meer ouders in de rat dan dat het dichter bij oplossingen brengt.
9: Er zijn natuurlijk altijd voorbeelden aan twee kanten. Via de NPO Luister-app melden zich vooral luisteraars die blij waren met die 13 weken echo. Bijvoorbeeld Mardou, die stuurt, ik was heel blij met de 13 weken echo. Het tweede kindje van mijn dochter bleek geen hersenen te hebben. Dus het zou haar kleindochter zijn geweest. Als dat met 20 weken was ontdekt, dan had ze een hele akelige beslissing moeten nemen. Dat was met 13 weken al erg genoeg. En nog een andere reactie van Willem. De 13 weken. Inderdaad. Dat is zeker verdrietig. En Willem die stuurt, de 13 weken echo afschaffen is te kort door de bocht. Goede voorlichting over mogelijke onzekerheid en vervolgonderzoek is belangrijk, maar de keuze moet bij de zwangere blijven. Maar daar bent u dus principieel mee oneens, mevrouw Bikker, dat het niet helemaal alleen aan de zwangere is.
22: Het is niet alleen aan de zwangere, maar ik geef ook aan, er is bijvoorbeeld ook een 10 weken echo. Er zijn meerdere momenten. En ik ben het absoluut eens met een ieder die zegt, hoe kunnen we er juist zorgen dat in de medische gevallen we daar een vervolg op stellen, maar niet voor alles en iedereen.
9: Ja, ik denk niet dat u hier ooit uit gaat komen, of wel mevrouw Paulusma.
22: Nou, waar we het over eens zijn, en dat is denk ik belangrijk, ook politiek gezien, dat we goede abortuswetgeving hebben. En dat we mensen.
7: Daar is ook verschil.
22: Maar nu is het wel fijn als ik kan uitpraten.
7: Ja, maar dan moet u niet zeggen dat we het eens zijn.
22: En wij zijn het eens over het gegeven dat je over dit soort onderwerpen goede wetgeving met elkaar moet hebben. Die is in Nederland continu beoordeeld als zorgvuldig. Mm-hmm. En laten we mensen nou de informatie geven om zelf afgewogen een keuze te maken. En dat kan zijn het voldragen van een zwangerschap of niet. Maar laten we niet het oordeel daarop leggen. Laten we vooral zorgen dat mensen zelf de keuze kunnen maken met de beste zorg die beide keuzes met zich meebrengen.
9: En dus zegt u, ik wil nog meer informatie. Ik wil dat dit onderzoek doorgaat van de gezondheidsraad.
22: Ja, de minister heeft ook gezegd dat het doorgaat.
9: Ja, en bent u daar ook benieuwd naar, mevrouw Bikker? Of zegt u, nou, ik weet wel genoeg, naar dit advies kan de gezondheidsraad wel stoppen?
22: Nou, ik vind het sowieso, lees ik elk advies van de gezondheidsraad opnieuw met aandacht. Maar hier is helder dat te veel mensen wel in de zorgen zitten. En ik steek dat geld dan liever ook in goede zorg voor kinderen die geboren worden en die extra zorg nodig hebben.
9: Ja, en dus bent u daar niet zo benieuwd naar. Nou, dank jullie wel voor dit gesprek. D66-Kamerlid Wieke Paulusma en ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker.
22: Graag gedaan.
9: Hives komt terug. Het vroeger populaire Nederlandse social media platform gaat binnenkort weer online. Maar gaat het Hives lukken om door te breken, of is het toch een beetje vaste valse nostalgie? Dat bespreken we zo meteen.
10: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
23: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
24: Honda, the power of dreams.
25: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
15: NPO Radio 1.
5: Het is al 6:30, dus staat Michiel van der Velden te trappelen om het NOS-journaal te lezen.
16: President Trump heeft landen opgeroepen uit het internationaal strafhof te stappen. In een toespraak bij de VN noemde hij het een schurkeninstelling. Trump is het niet eens met een internationaal arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. En ook is hij het niet eens met een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Ouders en scholen zouden betere afspraken moeten maken over hoe kinderen online met elkaar omgaan. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Ondanks het verbod op mobieltjes op basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Buitensluiten en uitschelden gebeurt vooral op WhatsApp en Snapchat, zeggen de scholen. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet verder te verhogen. Het kabinet was van plan om de verkeersboetes te verhogen met 3%. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het thema van de Boekenweek in maart is Kijk ons nou. Dat heeft organisator CPMB bekendgemaakt. Het Boekenweekgeschenk wordt geschreven door Mensje van Keulen. Zij is daarvoor gevraagd vanwege haar indrukwekkende oeuvre, zegt de CPMB.
5: Dankjewel Michiel. Waar staat het dan nog vast, Erik?
2: Nou, op twee plekken valt het in ieder geval nog op. Want we hadden best een drukke avondspits, maar die is zo goed als opgelost. Wat nog opvalt, zoals gezegd, is de A4 om te beginnen. Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide nog een kleine 10 minuten oponthoud. En ook nog 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat 9 kilometer file.
24: Is de dag. Jan-Willem Wesseling.
5: Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is al jaren wat echt iedereen in Den Haag graag wil. Maar echt op stoom lijkt het nog niet te komen. Nu gaat dat veranderen, belooft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Want er ligt sinds gisteren een nieuw plan. Maar wat zijn nou de belangrijkste aspecten in dat plan? Dat ga ik haar zo meteen vragen.
24: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
5: Maar eerst iets anders, want een dansende banaan, je vrienden krabbelen en de wie wat waar pagina. Huis is terug en daarmee ook deze termen. Huis gaat namelijk proberen de miljoenen Nederlandse gebruikers weer terug te krijgen met het oude vertrouwde concept. Gaat dat lukken of is het misschien toch een beetje nostalgisch wensdenken? Dat ga ik vragen aan Riske Bette, de directeur van Huis, en aan mediaondernemer Richard Otto. Goedenavond allebei. Mevrouw Bette, goedenavond. Gaat Huis het redden deze keer?
17: Ja, ik hoor jouw getallen noemen die voor mij nieuw zijn. Wanneer Hives voor ons succesvol is als wij aan die groep Nederlanders die behoefte hebben aan een sociaal betrouwbaar platform, waar ze daadwerkelijk contact hebben met hun vrienden en onderdeel kunnen uitmaken van een community. Als we die mensen kunnen bedienen, dan is Hives voor ons succesvol.
5: Nou, ook als het er 5 zijn.
17: Nou, het moet een rendabel platform zijn. Dat gaat met 5 niet lukken. Maar de miljoenen die jij aanhaalt, ja, dat zijn de cijfers van destijds. Maar okay. Die hebben wij nergens op een prikbord te hangen.
5: Okay, dat is niet wat het doel is. Maar jullie zijn wel terug met Huis. Meneer Otto, denkt u dat het gaat lukken? Dat Huis de wereld weer kan veroveren? Of in ieder geval Nederland?
26: Ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Dus ik zit hier natuurlijk als criticaster. Maar in eerste instantie vind ik het een mooi streven. We willen eigenlijk allemaal weer dat social media weer echt social wordt. Dat is het steeds minder geworden in de tijd met TikTok, Facebook, Instagram, waar je eigenlijk doodgegooid wordt met filmpjes van influencers alleen en van reclames en AI-slop, zoals het mooie heet, tot geinige filmpjes uit Amerika. Mm-hmm. Maar niet meer het contact met je oud-klasgenoten, met je vrienden, met je familie.

0: Eindige filmpjes uit Amerika, maar niet meer het contact met je oud-klasgenoten, met je vrienden, met je familie, met je de kennissen, noem ze maar op. En dat is mooi dat dat nu terugkomt. Ja, het is wel een heel ingewikkeld verhaal.
1: Maar laten we dan bij het positieve beginnen. Want is dat ook het doel, mevrouw Betten? Dat huis weer gewoon een gezellige plek wordt, los van die algoritmes en los van de big tech uit Amerika?
2: Ja, dat woord gezelligheid, dat is echt ons motto. Ik denk dat heel veel Nederlanders dan ook meteen voelen wat dat inhoudt. En ja, dat hebben we ook echt in het platform willen laten terugkomen. Dus het verschilt ook wel wezenlijk van de eerder genoemde social media platforms. Het niet aanwezig zijn van de verslavende algoritmes is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar het zit hem ook in zaken die kleiner lijken, maar wel groot zijn. Bijvoorbeeld bij privéaccounts vertellen wij niet hoeveel vrienden iemand heeft. Dat is uit onderzoek gebleken. Dat is eigenlijk een heel toxisch element waar niemand heel gelukkig van wordt. En het draagt ook niks bij aan het platform.
1: Mensen gaan vergelijken en dan zich minder voelen dan een vriend met meer volgers.
2: Ja, dus je gaat dat dan nastreven. Terwijl het natuurlijk niet gaat over hoeveel vrienden je hebt, maar hoe leuk je het met je vrienden hebt.
1: Ja.
2: En dat is waar Hives voor staat.
1: En 20 jaar geleden had iedereen het leuk op Hives. Zelfs oud-premier Balkenende, want die was in 2006 nog heel enthousiast over Hives.
3: Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen. Ik zelf geniet ook van het gebruik maken van Hives.
1: Ja, ik denk dat hij hartstikke blij is dat jullie terug zijn. Kan het nog steeds krabbelen?
2: Ja, krabbelen zit er vanaf de eerste dag in. Dus dat is echt natuurlijk uniek aan Hives. Dat doe je ook op het profiel van een ander. Dus daar zit al meteen een sociale component in. En in de wie wat waar, dat is in principe je tijdlijn waar je ook aan je vrienden kunt vertellen wat je aan het doen bent.
1: Ja, Richard Otto, u zei net sympathieke dingen over Hives en dat u ook wel snapt waar het vandaan komt. Maar waar zit dan uw kritiek?
0: Nou, kijk, de algoritmes hebben tegenwoordig natuurlijk een best wel negatieve associatie gekregen. Terwijl dat natuurlijk wel van belang is om een platform aantrekkelijk te krijgen. Aantrekkelijk voor de gebruiker. Dat ze relevante informatie krijgen. En dat ze daardoor ook vaker naar zo'n platform gaan of langer op zo'n platform blijven. Daarnaast is het ook nog belangrijk voor adverteerders. Dus er zitten een aantal belangrijke componenten in om ook het levensvatbaar te maken, dat hele platform. Nou, als je kijkt naar wat het platform nu is, ik hoor net dat er 3 maanden aan gewerkt is. Mag ik dat niet vertellen? Wel toch?
2: Ja, dat is geen probleem.
1: Bij deze 3 maanden. Deze,
0: voor mij was het al langer in de wandelgangen van Mediahuis dat ze dit wilden opzetten trouwens, hoor. Maar het bouwen was 3 maanden. Nou, dan vind ik het echt best wel Spartaans, om het zo maar te zeggen. Als je kijkt naar het platform van 2013 of 2012. 2013 was voor mij het laatste jaar.
1: Ja.
0: Toen kon er meer dan er nu kon. Hè. Ik bedoel, er zit geen eens video's uploaden, kan niet. Privébericht sturen, kan nog niet. Dus het gaat in de volgende fase. Dan denk ik van ja, dat is alsof je een iPhone uitbrengt waar je zegt van nou, dit is. Of je een iPhone-concurrent gaat uitbrengen waar je zegt van ja, maar WhatsApp zit er nog niet in. Dat komt pas in de volgende.
1: De Nokia uit 2002, zeg maar. Dat moet gaan concurreren met de iPhone.
0: Ik wil niet zeggen dat het meteen een Nokia. Maar er zit er wel wat. Ik vind het wel Spartaans eruit zien. En dat is. Kan je daar, en iedereen die erop zit, die daar wat mee heeft, met nostalgie daarnaar kijkt. Ik denk sowieso, nostalgie is wel iets wat vaak tijdelijk is. Hè? Wat een tijdelijke opleving doet, waar je tijdelijk een gelukzalend gevoel voor krijgt. Maar goed, dan gaan mensen erop. Maar je krijgt natuurlijk nooit mensen bijna onder die 35, want die kennen de hele Hives niet. En die zitten gewoon op TikTok. En die zijn daar dan aan hoekt, om het zo maar te zeggen. Of verslaafd in negatieve associatie.
1: Interessante punten. Ja. Mevrouw Betten, is dat terecht? De kritiek is die niet veel te Spartaans om de jeugd nog mee te trekken?
2: Nou, ik hoor en wat aannames en wat misvattingen, denk ik. De video's, dat is een bewuste keuze. Die zitten er bewust niet in. Video's trekken in het bijzonder professionele contentmakers aan. Wat dus ook weer niet bij het concept van Hives past.
1: Is het ook niet een reden om een beetje. Ik bedoel, video's kosten natuurlijk heel veel serverruimte, dus dat is duur. Dus als u een beetje een goedkoop platform op wil zetten, dan zou ik als eerste de video's eruit laten. Speelt dat ook niet mee?
2: Nee, dat speelt zeker niet mee. We hebben echt vastgesteld dat video is een bepaald type content. En daar hebben we het heel lang over gehad. Maar wat wij zien is dat het mensen heel veel rust geeft als het gaat over tekst en over foto's. En dat ook iets unieks doet met je platform. Daarbij zijn er dus inderdaad genoeg plekken waar je wel met video's aan de slag kunt. Dus dat is niet achter.

0: wegen gelaten om een van de eerder genoemde redenen. Daarbij het langer op het platform houden. Kijk, dat is nou precies zo'n doelstelling die in het belang is inderdaad van bijvoorbeeld de adverteerder. En je zou kunnen zeggen, de diepe zakken van Big Tech. En wat wij met Hives heel erg gezegd hebben is, wij maken een platform voor de Hives-gebruiker. En dat kan niet gratis, dus er zitten advertenties in. Maar niet met als doel mensen zo lang mogelijk op dat platform te houden. Mm-hmm. Want dan ga je echt je missie en je bestaansrecht verwarren met je verdienmodel. En dat doen we bij Hives niet.
1: Meneer Otto, is dat niet hartstikke nobel?
2: Ja, je zou bijna zeggen dat het een goed doel is. Maar het is Mediahuis, een Vlaamse lokale techreus bijna, kan je bijna noemen.
1: Je hebt eigenaar van heel veel mediatitels, bijvoorbeeld van NRC en van de Telegraaf.
2: Ja, volgens mij hebben ze ook een streven dat mensen zo lang mogelijk op de telegraaf.nl blijven. En dat is op zich, vind ik, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar dit gaat wel heel erg nobel worden. En ik ben wel benieuwd of zij nu met hand omhoog durft te beweren dat het nooit video's op Hives gaan komen.
1: Nou, dat vind ik wel een interessante vraag.
2: Dan weet je dat, dan hebben we dat vaststaan dan meteen.
0: Ja, en nou, zeker ga ik dat niet met mijn hand omhoog beloven. Als we het doen, doen we het om de goede redenen. Dan doen we het omdat we. Nee, interessant dat daar het gesprek zo naartoe dreigt te gaan.
1: Ja, ja, nee, maar het is toch interessant. Dat meen ik serieus. U heeft een sympathiek verhaal.
0: Ja.
1: Maar meneer Otto zegt, ik denk terecht, en ik wil het in ieder geval aan u vragen. Ja, u zit wel in een commercieel bedrijf. Dus hoe gaat dat nobele samen met het commerciële? Dat is een interessant punt.
0: Dat is een hartstikke interessant punt. Maar gelukkig zijn er heel veel bedrijven die er heel goed in slagen om het nobele samen te laten gaan met het commerciële. En ik denk dat Mediahuis daar zelf een heel goed voorbeeld van is. En andere journalistieke organisaties ook. Dat je heel duidelijk kunt zien dat, ja, dat er iets is wat een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Dat kun je heel goed doen vanuit winstmakende organisaties.
2: Maar dat doen TikTok en Facebook en Instagram, zullen ook een missie hebben om mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja, dat vind ik een interessante, want die missie kan wel degelijk ergens staan. Ik heb het trouwens opgezocht. En voor Instagram en TikTok is het inmiddels best lastig om dat wat ze in de praktijk te doen te rijmen met hun missie. Kijk, op Reddit is dat een ander verhaal. En ik denk dat dat precies het interessante gesprek is. In welke mate heb je een missie en in welke mate geef je ook invulling aan die missie?
1: Ja. En jullie gaan ook geen data delen met derde partijen, toch, mevrouw Bette?
0: Klopt. Je vertelt wie je bent. Dat blijft bij ons. Dat staat ook op Europese servers. Dus dat gaat allemaal conform AVG, GDPR, dat is veilig. Mm-hmm. En dat gaan wij niet aan derde partijen verkopen.
1: Meneer Otto, zou het kunnen dat hier de strijd met Big Tech begint? Want we horen natuurlijk heel vaak, we moeten Europese alternatieven, we moeten af van die verslavende modellen. We moeten niet alles proberen op te lossen met regelgeving. En dat dit het begin van een nieuwe wereld is.
2: Nou, ik vind het sowieso hartstikke mooi dat er dit getracht wordt. En dat het ook belangrijk is dat er advertentiegeld binnen Nederland, CQ, België blijft. Of Vlaanderen blijft.
1: Ja.
2: Aan de andere kant, je moet toch wel een beetje data aan adverteerders geven van je gebruikers om relevantie te kunnen bieden. Je kan niet zeggen van, nou, zet maar een banner neer en je bereikt mensen. Je wilt er ook bepaalde leeftijdsgroepen, wil je het er ook bereiken. Lijkt mij. Zal geen persoonlijke data zijn, maar wel algemene data, dat mensen in een bepaalde leeftijdsgroep vallen, dat man-vrouw zijn, want anders krijg ik make-up reclames. Daar sta ik in ieder geval niet op te wachten. Dus nee. Het is niet zo dat er helemaal geen data met adverteerders wordt, of met derden, om het zo maar te zeggen, wordt gedeeld.
1: We gaan het afwachten in de komende maanden. Maar dank jullie wel voor nu. Riske Bette is de directeur van Hives en we hoorden ook mediaondernemer Richard Otto.
3: Is de dag met Jan-Willem Wesselink.
1: Al jaren lukt het niet om de woningbouw uit het slop te trekken, maar nu gaat daar echt verandering in komen, want er is een nieuw kabinetsplan.
4: We lanceren vandaag 50 acties om de woningbouw in Nederland fors te versnellen en ook echt in te zetten op betaalbare woningen. En door nu samen met woningbouwcoöperaties en anderen echt deze afspraken te maken, zit in ieder geval iedereen op dezelfde lijn. Bouwhelmen op en aan de slag.
1: Ja, is dit echt de beloofde heilige graal, dat nieuwe plan, of toch een beetje oude wijn in nieuwe zak? Dat ga ik bespreken met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekholt-O'Sullivan. Goedenavond, fijn dat u er bent. Het plan bevat 50 punten. Ja, er staat actiepunten, maar er zijn ook wel veel. We moeten nog verder uitzoekpunten. Dus laten we even zeggen 50 punten, variërend van 10 nieuwe bouwlocaties tot het beter benutten van bestaande woningen. Is het nou echt een nieuw plan of ook vooral een bundeling van eerder aangekondigde maatregelen?
5: Ja, het is eigenlijk allebei. Het is zowel het bundelen van wat we eerder met elkaar over de afgelopen jaren hebben gedeeld. En het zijn nieuwe elementen. En wat we gedaan hebben, we hebben gezegd, we gaan ze allemaal bij elkaar bundelen in één boekje. Ja. Want door het bij elkaar te brengen, kunnen we ook echt wederkerigheidsafspraken maken. Hè. Dus wij gaan vanuit het Rijk iets doen, de gemeente moet ook iets doen, de corporaties moeten iets doen, de markt moet iets doen. En als we nu met elkaar ons gaan concentreren op deze 50 punten, dan zijn we niet met allerlei andere dingen ook nog bezig. Dus het geeft focus. Er moet daadkracht aan vastzitten. En ik ga er ook op monitoren en op sturen. Samen met alle mensen die bezig zijn binnen die woonopgave. Ja.
1: En die woonopgave is groot. De ambitie van het kabinet is 100.000 nieuwe woningen per jaar. Die ambitie staat onder druk vanwege de situatie in de wereld en wat dat doet met de financiële markten. Kunt u dat uitleggen? Waarom wordt het daardoor moeilijker om 100.000 woningen per jaar te bouwen?
5: Ja, kijk, die 100.000 woningen die zijn gekoppeld aan hoeveel woningzoekenden we ook hebben. Mm-hmm. Dus het is niet één jaar 100.000, het is meerjarig 100.000 woningen. En daar zitten dus woningzoekenden aan vast. Dus wat ik allereerst zeg, hoe moeilijk het ook wordt, ik kan die ambitie niet bijstellen. Ik kan alleen de manier waarop we er komen proberen bij te stellen. Want dit gaat over mensen.
1: Ja.
5: Dit gaat over mensen die op zoek zijn naar een huis. Dus wat voor problemen kom ik op het pad tegen? Mm-hmm. We hebben stikstof. Dat moet opgelost worden om ruimte te geven.
1: Zeker.
5: Om te bouwen.
1: Ik denk dat de meeste mensen wel snappen dat het al jaren moeilijk gaat vanwege stikstof, vanwege personeelstekorten, vanwege allerlei overbodige of tenminste lange vergunningstrajecten. Maar ik las in de presentatie van uw rapport ook dat de financiële markten op dit moment niet meehelpen om die 100.000 woningen te halen. En kunt u dat uitleggen hoe dat zit?
5: Ja, dat is ook een breder antwoord. Hè. Enerzijds zien we dat de buitenlandse investeerders, die dus jarenlang heel veel in Nederland geïnvesteerd hebben in onze bouwopgave, dat eigenlijk helemaal verdwenen is. En dus dat we dat klimaat, dat belastingsklimaat, dat we dat op een andere manier moeten gaan invullen, zodat het weer aantrekkelijker wordt voor buitenlandse investeerders om in Nederland te investeren. Daarnaast zie je natuurlijk dat de markt vraagt om maatregelen waardoor het voor hen gunstiger wordt om te blijven bouwen en ook te voorkomen dat ze hun huizen gaan verkopen omdat het niet meer rendabel is om ze te verhuren. Dus er zijn allerlei dingen die we moeten doen. We kunnen niet alles tegelijkertijd. En we kunnen ook niet alles precies zoals iedereen het zou willen. Maar met dit pakket zetten we echt een eerste goede stap in de goede richting.
1: Ja, want ik denk dan, de huizenprijzen zijn sky high. Er wordt gewoon echt goed verdiend aan een huis. Als je dat verkoopt aan iemand, dan moet er toch ook genoeg geld zijn om genoeg nieuwe huizen te bouwen.
5: Ja, inderdaad. De huizenmarkt is behoorlijk explosief gestegen de afgelopen jaren. Dat zien we natuurlijk ook aan de huisprijzen. Dat merken mensen ook in hun portemonnee. En zolang we een tekort hebben, en dat is altijd wat er gebeurt met schaarste, dan lopen die prijzen op.
1: Ja, nou, maar dan zou je zeggen, als een huis zoveel waard is, dan kan je het ook wel betalen om een nieuw huis te bouwen. En dan is toch het geld het probleem.
5: Nou ja, dat nieuwe huis bouwen, dat moet je doen voor ook de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. En wat we zien, en daar hebben we net een wet voor door de Eerste Kamer gehaald, is dat we veel meer betaalbaar moeten bouwen. Daarvoor heb je grond nodig, daarvoor heb je de vergunningen nodig, daarvoor heb je van alles nodig. Maar het moet wel georganiseerd worden. En de manier waarop we dat nu doen, is heel veel achter elkaar. Mm-hmm. En waar we nu op gaan sturen, is dat er veel meer tegelijkertijd gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat we al die processen in elkaar drukken.
1: Zullen we wat groepen eruit halen die in de knel zitten en kijken of de plannen wat voor die groepen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld de starters. Kunnen zij met dit plan gemakkelijker aan een huis komen over 3, 4, 5 jaar?
5: Nou, wat we in ieder geval in dit plan hebben gezegd en ook met de begroting hebben gezegd, is dat er meer geld moet naar de startende koopwoningen. Dat zit ook in de wetregie. Dat er betaalbaar gebouwd moet worden. Starters hebben behoefte aan betaalbare woningen. En of dat dan huur of koop is, dat is afhankelijk van wat iemand wil en wat iemand zich kan veroorloven. Dus ja, voor starters wordt het financieel, doen we een impuls waardoor het voor hen ook beter wordt.
1: U gaat bijvoorbeeld het Nationaal Fonds betaalbare koop oprichten. Hoe gaat dat werken?
5: Nou, dat fonds gaan we dus gebruiken om met name starters te kunnen helpen om aan hun eerste woning te komen.
1: Ja, is het idee dan dat de overheid in zekere zin mede-eigenaar wordt van een huis? Zeg ik het dan goed?
5: Nou, we worden geen mede-eigenaar van huizen. Hè. Uiteindelijk teken je zelf bij
1: Bij de notaris een koopcontract.
5: Dankjewel, bij de notaris het koopcontract. Maar we steunen wel. En daar zitten natuurlijk regelingen en afspraken achter. Maar het belangrijkste hier is dat we voor alle doelgroepen iets doen. Ja. Dus daarvoor de jongeren, voor de studenten, voor de ouderen. Dus het hele pakket bij elkaar moet ervoor zorgen dat iedereen een treetje op die trap omhoog kan gaan.
1: Ja, en dan is dat Nationaal Fonds betaalbare koopmanier om als overheid niet heel veel geld weg te geven, maar om bijvoorbeeld ook met waardestijgingen weer mee te profiteren. Gewoon even om de orde grootte aan te geven. U richt dan dat fonds op, daar zit 100 miljoen euro in. Hoeveel mensen kunt u daar dan mee helpen?
5: Nou, die 100 miljoen is echt een eerste aanzet om te kijken hoe dit fonds ook moet gaan werken. En hoeveel belangstelling er natuurlijk ook voor is om daar gebruik van te maken. Dus wat ik niet doe is het terugrekenen naar en hoeveel hebben we dan geholpen. Alles bij elkaar proberen we alle doelgroepen te helpen. Dus het is niet
1: Maar stel, het komt een beetje bij me het punt van, wordt het niet op een gegeven moment pleisters plakken? Want er zit dan 100 miljoen in dat fonds. Over meerdere jaren, want eigenlijk is het per jaar maar 25 miljoen. Stel, u gaat mensen met een ton helpen in een huis. Dan kunt u maar 1000 mensen helpen. En als het 10.000 euro is, dan kunt u maar 10.000 mensen helpen. Dat lijkt allemaal heel, heel kleine maatregelen.
5: Ja, en dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd, in al mijn weken ga ik ook op werkbezoek. En dan ontmoet ik al die individuen. Dus ik snap dat we de aantallen klein kunnen maken als je er op die manier naar kijkt. Mm-hmm. Tegelijkertijd, het is natuurlijk ook nog steeds zo dat iedereen die we wel kunnen helpen, die helpen we aan een woning. En iedereen die daardoor weer doorverhuist, die laat ook weer een woning achter. Dus het is echt de bedoeling om ervoor te zorgen dat we voor iedereen iets doen. Waardoor, want ik had er ook voor kunnen kiezen, dat geld wat ik heb, dat zet ik vooral in voor één doelgroep. Mm-hmm. Nou, die keuze hebben we echt niet gemaakt. We hebben gezegd, we moeten iets voor de studenten doen, we moeten iets voor de starters doen, we moeten iets voor de ouderen doen. We moeten ervoor zorgen dat mensen aan een betaalbare woning kunnen komen.
1: Ja, en u wilt ook zeker wat met ouderen doen, hè? Want u wilt seniorenwoningen gaan bouwen. Wat is het idee daarachter?
5: Nou, wat we zien met mensen die op enige leeftijd op een gegeven moment aankomen, dat ze best zouden willen verhuizen. Maar wel heel graag in hun eigen wijk zouden willen blijven wonen, of in hun stad of in hun dorp willen blijven wonen. Omdat dat ook onderdeel is van waar ze hun hele leven iets hebben opgebouwd, in sociale contacten.
1: Logisch.
5: Ja, dus wat we zien is dat nu mensen best willen verhuizen, maar dat er vervolgens niet die huizen op die plekken beschikbaar zijn, of die appartementen of die zorgwoningen, waar ze dan naartoe kunnen. Dus wat we in ieder geval te doen hebben, is we moeten zorgen dat er een alternatief is voor deze mensen die graag ergens anders willen wonen. Dan zijn er ook mensen die moeten verhuizen omdat ze zorg nodig hebben die ze niet in hun eigen huis kunnen krijgen. Dus wat we hier heel nadrukkelijk doen, en het vorige kabinet had hier al veel geld in gestopt, wij vullen dat aan met iets meer dan 600 miljoen... waardoor er 1,1 miljard nu beschikbaar is om ervoor te zorgen dat ouderen die een zorgwoning of een geclusterde woning vorm nodig hebben, dat wij daar echt op investeren. Want wat is daar nu aan de hand? De woningen die zijn duurder om te bouwen, omdat bijvoorbeeld de deuren breder moeten zijn. Het kan te maken hebben met dat je een gezamenlijke ruimte wil hebben, zodat de mensen elkaar ook kunnen treffen tegen eenzaamheid. Nou, dat maakt een gebouw allemaal duurder. En daarvan zeggen wij nu, wij stappen daar dus nogmaals verder op in, om te voorkomen dat die eenzaamheid of dat mensen geen zorg kunnen krijgen omdat ze in hun huis moeten blijven wonen.
1: Ja, dan is ook de hoop dat uit bijvoorbeeld eensgezinswoningen die ouderen doorverhuizen naar seniorenwoningen. Bestaat er ook een risico dat er straks heel veel seniorenwoningen gebouwd zijn en dat de meeste ouderen toch denken, eigenlijk zit ik wel prima in het huis waar ik al 50 jaar woon. Hier liggen mijn herinneringen, hier zie ik mijn kinderen groot zien worden. Leuk dat de minister bedenkt dat we die seniorenwoningen gaan bouwen, maar daar heb ik helemaal geen zin in.
5: Nou, daarom zei ik ook, het gaat over of mensen willen verhuizen.
1: En maar hoe kunt u ze verleiden?
5: Nou, ik denk dat ze, en die spreek ik ook, want ik ga veel op bezoek en daar spreek ik dus mensen. Ik was gisteren in Harderwijk, daar heb ik een prachtig hofje gezien van mensen. En dan vraag ik ook aan hen, is het een grote stap om dan hier te gaan wonen? En wat ze dan zeggen is, ik had gewild dat ik dit jaren eerder had gedaan, maar ik wilde heel graag in de buurt van mijn kinderen blijven, want ik pas op de kleinkinderen, of ik heb hier mijn leven. Dus mensen zijn op zoek naar een alternatief waarin je dat sociale netwerk waarbinnen ze wonen, waarbij je dat niet, dat je dat niet te veel verstoort.
1: Nog even naar de huurmarkt, daar wilt u ook gaan ingrijpen, want de tijdelijke huurcontracten moeten terugkomen. Waarom?
5: Nou, dat heb ik helemaal niet gezegd.
1: U gaat het in ieder geval onderzoeken.
5: Ik heb gezegd dat ik het zou onderzoeken. Omdat uit de Kamerdebatten en ook een maatschappelijke geluiden zijn, dat ik daar iets mee zou moeten. Ik vind dat als
1: dat
5: iemand
1: vinden de huurders niet hoor, denk ik.
5: Nee, maar een heleboel anderen vinden dat wel. Er zijn trouwens ook huurders die dat vinden. Hè. Neem bijvoorbeeld studenten die maar ergens bijvoorbeeld 2 jaar mogen wonen, terwijl hun studie over het algemeen 4 jaar duurt of 5 of 6. Ja,
1: maar waarom zouden huurders in meer onzekerheid willen brengen? Want een tijdelijk contract betekent gewoon onzekerheid en een machtsrelatie ten opzichte van je huurbaas.
5: Nou, ik was u net aan het uitleggen dat ik nog helemaal geen besluit heb genomen. Ik heb gezegd, ik ga dat onderzoeken. Mm-hmm. Dus we hebben een internetconsultatie, zo heet dat, hè, dat je dan je vraag breed uitzetten om eens op te halen. Wat is het sentiment hierbij? Nou, dat is net binnengekomen. Daar ga ik op studeren. Ja. En op basis van al die bevindingen die er zijn, ja, ga ik het gesprek met de Kamer daarover aan.
1: Maar u heeft nog niet gestudeerd? Of heeft u al een idee of u het gaat doen?
5: Nou, ik heb in ieder geval nu alle beelden binnen en daar ga ik op studeren.
1: Oké, dan wachten we dat af. Dankjewel, minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan. Zij is de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zometeen, dan presenteert Stefan Komduur de Rode Draad. En om 9:00 dan zijn wij weer met de Langste Lijn en Omstreken. Dus heel graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Dag.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO, geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
6: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
7: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
6: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: NPO Radio 1, 7:00.
3: Stefan Komduur.
18: Goedenavond. In de Tweede Kamer werd vanmiddag gestemd over de archiefwet. En die heeft grote gevolgen voor kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Hoe dat zit hoor je zometeen in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 7:00. Hier is Michiel van der Velden.
19: De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen, wat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen voor de normalisering van rechtsextremistisch gedachtegoed. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken, dat door de normalisering eerder zouden kunnen gaan doen. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
20: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
19: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. En dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak bijna soms te doen is.
21: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
19: Nederland kon het eerste land worden met zo'n verbod, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen.
22: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
25: Alleen nog deze week,
26: tromgeroffel,
25: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
27: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
30: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
29: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
30: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Nou, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij De Rode Draad, het programma waar we je niet alleen van de laatste ontwikkelingen van de archiefwet voorzien, maar ook je gebroken hart helen vanavond. En als je wil weten hoe we dat doen, dan moet je vooral blijven luisteren. Eerst ons dagelijkse rondje langs de velden. Wat hield de wereld vandaag bezig? Dat was onder andere de speech van de Amerikaanse president Trump bij de opening van een landingsplek voor helikopters. En dat was misschien ook wel zijn mooiste speech ooit. Die klonk zo. Heel veel zijn wat we op de achtergrond horen. En wat hij nou zelf ook eigenlijk zei, dat weten we nooit. Door zijn mediaboycott kwam er tijdens het persmoment namelijk geen enkele mediapartij opdraven die zijn woorden kon opnemen. Alleen de helikopter, dat is het wat we hoorden op de achtergrond, die was wel te horen. Na een ontmoeting met burgemeester Mamdani van New York kon Trump overigens er toch niet later er wel even op te reageren.
1: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press. And I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country, very bad for national security. So I have that obligation. So we'll see how it works out.
0: Ja, lucky voor hem was daar dus wel pers aanwezig. Dan China, want laat jij voor een prikkie kleding vanuit China hierheen vliegen? Vanaf 1 november wordt dat duurder. Economieredacteur van het NRC, Timo Nijssen, die legt dat even uit.
2: De laatste paar jaar is er best wel een groei geweest van webshops die rechtstreeks vanuit China aan Nederlandse of Europese consumenten zijn gaan leveren. Ja, en die enorme groei van die Chinese webshops, die komt eigenlijk door een soort perverse prikkel die er in de Europese regels zit. Je hebt namelijk een regel die zegt dat alle pakketjes die minder dan 150 euro waard zijn, daar hoef je geen invoerrecht over te betalen.
0: De Europese Unie die heeft de regels al veranderd. Sinds juli moet je al een tax van 3 euro betalen. En de regels worden in november nog strenger. Er komt een afhandelingsvergoeding van 2 euro bovenop. En de EU wil zo de oneerlijke concurrentie voor de Europese bedrijven nog verder tegengaan. Dan belangrijk sportnieuws. 2 dagen geleden ging in Japan een belangrijk sportevenement van start.
3: The 20th Asian Games are officially underway in Japan's Nagoya and Aichi Prefecture. It was a colorful opening ceremony. The continent's biggest multi-sport event brings together more than 17,000 athletes and officials with more than 40 sports on the program.
0: Ja, voor een aantal sporters is deelname aan de Aziatische Spelen die dus begonnen extra bijzonder. Afghaanse vrouwelijke sporters hebben het zwaar sinds de machtsgreep van de Taliban. Wielrenster Fariba Hashimi bijvoorbeeld, die werd na de overname op de fiets bekogeld met stenen en flessen. Ze vermomde zich zelfs als man om toch te kunnen trainen. En vandaag won ze ondanks al die repressie zilver op die Aziatische Spelen. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En die overwinning moet natuurlijk zoet gesmaakt hebben voor haar, maar niet zoeter dan tonnen aan suikerbieten. Vandaag ging namelijk in Groningen de suikerbietencampagne van start.
4: Bietencampagne waarbij je bieten bij de boer weg, bij de teler, zeg maar, naar de suikerfabriek in Hoogkerk. En daar worden verwerkt tot suiker. Je rijdt bieten en had ik vroeger niet gedacht dat ik 30 jaar ging doen. Absoluut niet. Bieten rijden, nou, gewoon mooi werk. En toen was ik eigenlijk begin van de campagne. Waar ik haast zenuwachtig dat het weer begon.
0: Ja, dat klinkt als hartstikke mooi werk, bieten rijden. De komende maanden zullen suikerbieten dag en nacht van het land naar fabrieken worden gereden, veelal in Groningen. En bij die verwerking stijgt een kenmerkende bietengeur op. U zult hem misschien wel kennen. Met de bietenradar kunnen omwonenden in de gaten houden waar de geur dan op dat moment ook het sterkst is.

0: Excuus, dit zult u de rest van de avond vast niet meer uit het hoofd krijgen. We gaan het hebben wel over de zangeres die we horen, zangeres Shakira. Die speelt de komende weken twaalf keer in Madrid, moet ik het goed zeggen. Met een ode aan de Latijns-Amerikaanse cultuur. Maar wat is er eigenlijk bekend bij jou thuis over Shakira?
1: Nou, dit was Shakira bij RTL Late Night met Ruud nog wat. Zij is zangeres, ze komt uit Colombia.
2: Julien, whenever, wherever. Wat ga ik nu meer over zeggen? Fraudezaken, ze heeft belastingontduiking gedaan, pas.
3: Jullie hebben heel veel dirt over Shakira.
0: Heel veel dirt over Shakira is inderdaad. En over die laatste dirt, daar kunnen we wel iets over zeggen. Ze is namelijk uiteindelijk vrijgesproken voor belastingontduiking. Het is nog maar de vraag of hetzelfde geldt voor de voormalige Jumbo-topman Frits van Eert. Daar is nog best wel dirt. Dit was namelijk precies 4 jaar geleden.
4: Frits van Eert treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo. In het huis van Eert nam justitie vorige week documenten en computers in beslag. Hij wordt verdacht van onder meer witwassen, fraude en belastingontduiking.
0: In het gerechtsgebouw in Zwolle was vandaag zijn hoger beroep. Het was een verhitte zaak, letterlijk, want het pand moest worden ontruimd door een brand in de parkeergarage. Gaan wij naar Politiek Den Haag, naar de Tweede Kamer. Want een ruime meerderheid daar heeft vanmiddag een amendement op de archiefwet aangenomen die voor ruimere inzage moet zorgen in adoptiedossiers. Voor afstandmoeders en afgestane kinderen is het al jaren een gevecht om informatie over deze ingrijpende gebeurtenis in hun leven te krijgen. En dit amendement maakt het inzien van het dossier iets makkelijker. Initiatiefnemer van dat voorstel om die archiefwet aan te passen is Jelte Straatman, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedenavond. Kijken of we geluid kunnen krijgen. Dat komt er denk ik wel aan. En wie in ieder geval ook erg blij is met dit aangenomen amendement, dat is Barbelique Peters van Stichting Verleden in Zicht, die de belangen behartigt van afgestane kinderen. Goedenavond ook.
5: Goedenavond. Ik hoor, als het goed is, hoor je me luid en duidelijk.
0: Luid en duidelijk. En volgens mij is er ook contact nu met Jeltje Straatman, als ik het goed heb.
6: Goedenavond. Kijk. Ik kan u ook horen, dus ik hoop u allemaal ook. Ja.
0: Nou, dan hebben we dat goed geregeld. Laten we dan samen even rustig luisteren naar de stemming van vanmiddag.
7: 29 stemmingen in verband met wijziging van de archiefwet 1995... ter verruiming van de mogelijkheden om archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten en die persoonsgegevens bevatten ter raadpleging en gebruik beschikbaar te stellen. 36.889. Het gewijzigde amendement Straatman CS. Nummer 13. Wie is voor dat amendement? Pro, SP, 50+, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, VVD, SGP, ChristenUnie, JA21, BBB, Lidkeizer, Goedmarkersouw, PVV, FVD. Aangenomen.
0: Ja, het gaat onwijs snel. Dat doet hij Tom van Kampen toch best knap. Hè? Dat neem ik het. We hebben net versneld afgespeeld. En we hadden ook maar zien hoeveel partijen we overigens in die Tweede Kamer op dit moment hebben. Maar bottom line is, het amendement is aangenomen, mevrouw Straatman. En dat is hartstikke mooi. Wat is hier nou precies besloten?
6: Ja, daar ben ik allereerst super blij mee. Want het gaat om een wijziging van de archiefwet. Die lag voor. Dat was eigenlijk een atypische wet. Die ging over openbaarheid van oorlogsdossiers. En ik maak me al een hele lange tijd ben ik hard bezig om te kijken hoe kunnen we voor afstandsmoeders toegang tot adoptiedossiers verruimen. En toen dacht ik, nou, dit is een mooi moment. De archiefwet ligt nu voor. Het past misschien niet perfect in de wet, maar laten we het moment aangrijpen om nu eindelijk na jaren van discussie over hoe kunnen we die toegang tot die adoptiedossiers verruimen per amendement regelen. En ik ben ontzettend blij dat een hele brede meerderheid in de Kamer heeft gezegd, na jaren van praten gaan we het nu ook eindelijk doen.
0: Een hele brede meerderheid, de goed geoefende luisteraar, die hoorde alleen dat D66 miste. Waarom hebben die tegengestemd?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben natuurlijk niet van D66, dus ik kan ook niet namens hen spreken. De minister had wel het amendement tot grote onvrede vanuit ons ontraden. Met allerlei argumenten dat het niet mooi in deze wet zou passen en dat de praktijk al voldoende toegang zou regelen. Nou, ik denk dat mevrouw Peters goed kan toelichten waarom dat zeker niet zo is. En we hebben, wat ik zeg, al heel lang gepraat over hoe kunnen we toegang verruimen. Er ligt al een rapport van de landsadvocaat die zegt binnen het huidige juridisch kader kan het ook ruimer. Nou, precies dat wat de landsadvocaat heeft geadviseerd, hebben we nu gedaan. Dus wij begrepen ook niet helemaal waarom de minister dit heeft ontraden, maar mogelijk is dat een reden waarom zij als enige niet hebben meegestemd.
0: Maar goed, om het even goed te begrijpen, het amendement is nu aangenomen, dus de minister moet gaan handelen.
6: Zeker, dit is gewoon een aanpassing van de archiefwet, dus vanaf vandaag staat dat in de wet? Dat ligt natuurlijk straks nog eerst voor in de Eerste Kamer. En dan vanaf 2027, als deze nieuwe archiefwet ingaat, zal dus ook, als de Eerste Kamer hiervoor stemt, de nieuwe regels gelden voor toegang tot adoptiedossiers. En wat hebben we nu in de kern veranderd? In de kern zeggen we, er moet altijd een belangenafweging zijn tussen aan de ene kant het belang van derden, dus van moeders, mm-hmm, of van mensen van wie die informatie is die daarin staat, en aan de andere kant het belang van geadopteerden, van afstandskinderen, om die informatie over hun familiegeschiedenis te weten te komen. Maar wij zeggen nu in die wet, in beginsel is het belang van de adoptiekinderen het allerbelangrijkst. Dus in die belangenafweging sturen wij dit.
0: En welke informatie uit het adoptiedossier wordt er dan nu het amendement is aangenomen en hopelijk dus ook door de Eerste Kamer komt, wat wordt er nou specifiek beschikbaar? Kunt u concrete voorbeelden geven?
6: Ja, het gaat met name om bijzondere persoonsgegevens en strafvorderlijke gegevens. Daar is de meeste discussie over. En in die belangenafweging die nu plaatsvindt, zie je heel vaak dat het kwartje nu de verkeerde kant op gaat. En waar gaat het dan heel concreet over? Bijvoorbeeld als een moeder ten tijde van de adoptie verslaafd was. Dan gaat het om medische gegevens. En van die medische gegevens wordt dan gezegd, ja, dat is zo'n gevoelige privacygegeven van die persoon. Ja, dat wordt dan onder omstandigheden niet vrijgegeven aan adoptiekinderen. Terwijl u heel goed kan voorstellen, als dat een reden kan zijn van adoptie, dat kinderen juist die informatie heel graag willen weten. En dat dat ook bijdraagt aan begrip voor de situatie. Dus wij zeggen, lak dat niet meer weg. Maar geef die informatie. Kan ik die garantie met dit amendement nu geven? Het eerlijke antwoord is nee, die garantie kan ik niet geven. Maar ik kan wel ervoor zorgen dat we die belangenafweging sturen, zodat alleen in uitzonderlijke situaties nu nog volgens de wet weggelakt mag worden.
0: Ja, mevrouw Peters, we horen u instemmend meehummen op de achtergrond. Bestuurslid van Stichting Verleden in Zicht. Is het een heugelijke dag vandaag?
5: Ja, het is een heugelijke dag. Want het sowieso, bedoel, aandacht voor het thema. En ja, dit is, mevrouw Straatman legt dat al goed uit. Het is voor ons persoonlijk, of voor ons als stichting, een stap in de goede richting. We zijn natuurlijk ook al zo lang bezig. En de woorden in beginsel. En dat er toch nog een belangenafweging moet gemaakt worden. Ja, daar zijn wij helaas geen voorstander van. Daar zullen we ook nog het nodig over bespreken met minister de staatssecretaris. Wat trouwens een ander aardig saillant detail is, dat ik keek naar de stemming en het amendement was aangenomen. En 5 minuten later kreeg ik een e-mail van de staatssecretaris van Justitie en mevrouw Letscher met een uitnodiging om in gesprek te komen. Dus zij hebben waarschijnlijk ook gewacht met die e-mail tot ons uit te nodigen. Dus daar zijn we al heel blij mee. Maar voor ons, en dat is gewoon, wij kunnen geen, dat er een gradatie is of dat er een afweging gemaakt wordt. Voor ons is het belangrijk om het hele dossier in te zien.
0: Precies,
5: alles. En het feit dat ook iemand, een derde, je dossier bekijkt voordat jij dat mag bekijken. Want ik zeg al vaak van, het lijkt wel of we hier allemaal staatsgeheime baby's zijn, hoe wij in principe worden behandeld. Want een inzage in dat dossier, ik vergelijk het maar altijd om het duidelijk te maken, is in principe voor ons, gaan wij naar ons babyboek kijken.
0: Ja, precies.
5: En dat ligt achter schot en slot en grendel bij het Nationaal Archief. En daar wordt notabene, worden namen zwart gemaakt, mm-hmm, van vrouwen die ons vroeger verzorgd hebben, of mensen die iets voor ons betekend hebben, of een familie die waarschijnlijk iets gezegd hebben, stukken gezegd hebben. Dat wordt gelakt. Dus ons babyboek, moet je naar je kijken, je krijgt je babyboek, en daar worden allemaal stukken uitgehaald. Mm-hmm. Er wordt gelakt wat die en die tante of die en die mevrouw in de kliniek gezegd heeft.
0: Wie lakt er, mevrouw Peters? Wie beslist wat er weggelakt wordt?
5: Medewerkers van het archief. Die gaan bekijken wat zij te gevoelig vinden. Want ja, als je ook kijkt naar het protocol waarmee zij werken, ja, dat is zo algemeen en dat is voor ons zo frustrerend, want dan krijgen we de vinger niet achter. Daar wordt bijvoorbeeld gevraagd van aan de medewerkers, ze moeten bekijken of er medische, erfelijke, psychologische gegevens zijn. Ze bekijken ook nog eens, en wat mij betreft gaan we weer terug naar 1950, 1960, komen er gegevens omtrent het seksueel seksueel gedrag van de afstandsmoeder in het dossier voor. Ja, dat heeft mensen niets met de AVG te maken. Zeker dat hoop, bedoel, ja, anders waren wij er niet geweest.
8: Ja, maar
5: dus
8: daar
5: we weten ook wel wat er gebeurd is.
8: En ik ga u even onderbreken, want u zegt veel. En dat u zegt veel interessante dingen. Ja. Dus we moeten het allemaal rustig begrijpen wat u precies zegt.
5: Ja.
8: U haalt op het laatst even de AVG aan. Dat gaat om de privacywet, mevrouw Straatman. En daar botst veel met elkaar, hè? Ook als het gaat om dit archief.
6: Precies, en ik begrijp heel goed wat mevrouw Peters zegt van we kijken terug naar ons kinderboek en we zien pagina's zwart gelakt. Dat is mij ook een doorn in het oog en dat is precies de reden waarom ik zo hard voor dit amendement gevochten heb. Ik snap ook heel goed de wens om te zeggen ik wil volledige inzage in de dossiers. Iedere pagina wil ik inzien. Maar dan loop ik gewoon tegen juridische problemen op dat de AVG dat op dit moment niet toelaat en ook hoger recht niet. Die zeggen je moet in iedere situatie een belangenafweging doen. Als we dat willen aanpassen, ja, dan moeten we echt op hoger politiek niveau die discussie voeren over de AVG en over artikel 8 EVRM. Ja. Dat lukt mij als nationaal parlementariër niet. Wat ik wel kan is kijken wat binnen het huidige juridisch kader kunnen we nog doen om het te verruimen. En dat is die belangenafweging die dus altijd moet sturen.
8: En daar is vandaag het amendement een eerste goede stap
6: precies.
8: In.
6: Precies, en dan zal die situatie waar mevrouw Peters het over heeft, dat als het bijvoorbeeld gaat om gevoelige informatie over het verleden seksleven van iemand, het verleden, over de medische gegevens, over informatie over derden, dan hoop je dat als een rijksarchivaris die belangenafweging maakt en denkt het is niet zwart-wit, het is grijs, dat het grijze gebied nu doortrekt naar het witte gebied, zodat iemand zegt nu geef ik die informatie wel. En dat is het maximale wat we nu binnen de wet kunnen.
8: En mevrouw Peters, nou is er de uitnodiging al meteen in uw mailbox van de minister en van de staatssecretaris. Gaat u daarop in?
5: Ja, tuurlijk, daar gaan we op. We blijven in gesprek. En we zullen ook de noodzaak van het volledig beschikbaar stellen van alle informatie. Blijven we, ja, ik noem het maar altijd tot bloems toe. Blijven we dat aandragen? Want er is namelijk ook jurisprudentie. Dat vind ik het jammer, want wij moeten nu eigenlijk een procedure gaan voeren. Er is gewoon jurisprudentie. Bijvoorbeeld ook waarin gezegd wordt dat sommige onderwerpen te complex zijn voor een archiefmedewerker om daarover te beslissen. Wat wel of niet afgescherpt moet worden. En daar wordt hier in principe steeds fouten mee gemaakt. Want mijn dossier bijvoorbeeld, ik heb het dossier
8: afgestaan.
5: Ik ben zelf afgestaan. Ik heb mijn dossier ingezien bij het Nationaal Archief, wat op zich wel een hele surrealistische ervaring is, zeg ik. Dat je je babyboek moet gaan bekijken in zo'n steriele omgeving met bewakers achter je. En het wordt heel schimmig. Je wordt apart gezet. En ja, daar mag je dan kijken. En dan lees je dan over je eerste lach en over je eerste keer omrollen. En dat lees je eigenlijk over een baby die achter slot en grendel ligt. Het is net of je het niet zelf bent. Maar dat is dus informatie die zou ook integraal beschikbaar kunnen zijn. Ik ben nou even kwijt wat de vraag in eerste instantie was. Want ik wil er natuurlijk graag heel veel over vertellen. Maar het punt is, willekeur. Ja, de willekeur. Want ik heb mijn dossier volledig ingezien. En ik ondersteun nu een afgestaande die in een bezwarende beroepsprocedure verwikkeld is. Die precies soortgelijke informatie die voor mij volledig toegankelijk was, gelakt is in het dossier.
8: Ja, en over dat lak, daar heb ik nog wel met uw toestemming een vraag over. Ja. Wat mevrouw Straatman, er is een protocol en daar aan de hand daarvan gaan mensen in het archief lakken of niet lakken. Nou wil ik ze natuurlijk niet zwart maken, maar die zullen dat vast met de beste bedoelingen doen, dat lakken. Maar kan aan zo'n protocol niet gesleuteld ook worden, mevrouw Straatman?
6: Nou, dat protocol is natuurlijk gewoon een uitvloeisel van die belangenafweging die gemaakt moet worden. En met ons amendement zal dat protocol natuurlijk ook weer wijzigen, omdat daarmee het zwaartepunt toch weer verplaatst naar volledige inzage tenzij. En ik begrijp ook heel goed inderdaad dat die afweging voor een rijksarchivaris ingewikkeld is. Want we zien natuurlijk breed in de samenleving dat die AVG tot heel veel problemen leidt. Dat iets misschien op papier wel mag, maar dat in de praktijk er gewoon zoveel angst en zorg omheen zitten, dat heel veel handelingsverlegenheid in organisaties sluipt. Dus dat is natuurlijk breed in organisaties zo en natuurlijk ook bij het Nationaal Archief. Maar nu staat zwart op wit in de wet, in beginsel gaat alle informatie naar afstandsmoeders of naar andere betrokkenen. En tenzij er echt uitzonderlijke situaties zijn. En dat zou natuurlijk dan moeten doorwerken in dat protocol, zoals dat nu bij het Rijksarchivaris, bij de Rijksarchivaris en het Nationaal Archief ligt.
8: Dit gaat dus om de bewaring, om de dossiers. Laten we even luisteren naar afgelopen juli, naar de staatssecretaris van Brugge van D66 van Justitie. Want die bood toen excuses aan afstandsmoeders, vaders en afgestaande kinderen. En zei daarna dit.
9: Ik realiseer me dat alleen het aanbieden van excuses voor het verleden geen recht doet aan de toekomst. Het verhaal van deze betrokkenen gaat verder. En deze excuses zijn dan ook een startpunt van erkenning van het leed. Ik hoop dat de woorden die ik vandaag heb uitgesproken en de maatregelen die nog gaan komen bijdragen aan het lang gekoesterde begin tot herstel.
8: Ik moest hem even 3 keer luisteren vanmiddag toen ik het zag. Het startpunt van de erkenning van het leed, mevrouw Peters. Peter, we moeten even goed natuurlijk ontwarren wat er daarmee wordt bedoeld. Is daar al iets, heeft u daar al iets van vernomen, van dat startpunt voor erkenning van het leed?
5: Nee, helaas. En daar gaan we de staatssecretaris ook aan herinneren, aan haar woorden die ze gezegd heeft tijdens excuses. Want voor mij zelfs nog belangrijker is, tijdens die excuses heeft ze de zin uitgesproken van, zij heeft zelf gezegd, het gebrek aan informatie is pijnlijk en wreed. Want ieder flintertje aan informatie is waardevol en kan een ontbrekend stukje van jullie puzzel zijn. Dus hiermee zegt ze eigenlijk, en dat vind ik zo schrijnend, ze gaat nu eigenlijk door, de staatssecretaris en de minister van OCW, die gaan nu door met het, ze hebben geconstateerd dat er leed is, ze constateren ook dat dit voor ons heel pijnlijk en wreed is, en toch zetten ze dat voor, terwijl ze net zo goed over hun schaduw heen kunnen stappen, zeker een gebaar kunnen maken naar ons, dat ze zeggen, als ze ons onbelemmerde inzage geven, dan erkennen ze pas het leed wat ons is aangedaan, want dan komt pas de fase van erkenning, zeker van herstel, ook historisch onrecht wat er in al die dossiers zit, en waarheidsvinding en verwerking van.
8: Ja, dus er zijn nog heel veel stappen eigenlijk daarna te zetten.
5: Ja, nou, we zijn nog wel even bezig. Ja.
8: Precies, nou laten we wel even weer eindigen dan bij het amendement wat vandaag is aangenomen, mevrouw Straatman, wat wel een van die stappen in ieder geval is die gezet moeten worden. Hoe gaat dat nu verder? We hoorden al de Eerste Kamer, daar moet het nog doorheen. Wanneer kunnen mensen wat meer gaan zien?
6: Nou, dat is altijd een beetje afwachten hoe de doorlooptijden zijn in de Eerste Kamer. Maar we verwachten natuurlijk aan begin volgend jaar dat deze wet er doorheen is en dat dit amendement dan ook in de praktijk gebracht kan worden. En misschien nog wel één ding om aan toe te voegen. Dat is dus inderdaad maar één stap in dat hele hersteltraject voor binnenlandse adoptie, maar ook voor buitenlandse adoptie. Want bij buitenlandse adoptie zien we dat heel veel van deze dossiers niet bij overheidsarchieven liggen, maar bij private dossierhouders, zoals bijvoorbeeld het FIOM. En daar speelt precies diezelfde discussie. Misschien nog wel lastiger is het daar voor mensen om hun informatie te krijgen. Dus dat wat we nu geregeld hebben voor overheidsdossiers zou ik ook heel graag willen regelen voor particuliere dossiers. Ja. Zodat ook die mensen, als het gaat om interlandelijke adoptie, gewoon recht hebben op de informatie die over hun gaat.
8: We gaan het afwachten. Ik ga u beide danken.
5: Ik wil nog even toch heel erg bedanken. En ook aangeven, die particuliere dossiers die liggen ook bij binnenlandse geadopteerde heelgevoelens. Dus, maar wij zijn al blij met deze eerste stap.
8: Daar is moeilijk bij te komen in ieder geval. Ja. Mevrouw Peters, u bent gehoord. Dank u wel voor uw komst ook hier in de Rode Draad. En Tweede Kamerlid van het CDA was Jeltje Straatman. Dank voor uw tijd.

0: onmiskenbaar natuurlijk, Bruno Mars. Dit was On My Soul.
1: NPO Radio 1.
0: Iets later dan 19:30. Excuus Michiel, hier is het NOS Journaal.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou honderden keren onnodig gegevens van personen hebben opgevraagd en dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De rechter heeft opnieuw een streep gezet door het terugsturen van asielzoekers naar Italië. Europese landen hebben afgesproken dat doorreizigers moeten worden teruggestuurd naar het land van aankomst. Maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht kunnen asielzoekers in Italië nog steeds op straat belanden zonder onderdak, eten en stromend water. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Niet meer eten. Een brok in je keel en een knoop in je maag. Je kan letterlijk ziek worden van liefdesverdriet. Realityster Dave Roelvink verloor er dit weekend zijn bokswedstrijd door. En zometeen praat ik met twee ervaringsdeskundigen, Alma Matthijssen en Ronald Giphart, die allebei een boek schreven over liefdesverdriet. Eerst naar ander boekennieuws nog van vandaag. De schrijvers van het komende Boekenweekgeschenk en van de Boekenweek thema-uitgave zijn bekend. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk. En jij, Japke D., de thema-uitgave. Goedenavond.
3: Ik zit nog steeds na te stuiten. Ik snap niet hoe bekende mensen dit doen.
0: Nee, precies, als ze zulk nieuws krijgen.
3: Ja, nou ja, überhaupt. Ik krijg zoveel reacties. Ik zit echt helemaal uitgeteld hier op mijn bank. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja. Een fantastische eer lijkt me het inderdaad. Bizar. Hoe word je hiervoor gevraagd? Kreeg je een mailtje? Werd je gebeld?
3: Nee, mijn uitgever zei van we hebben leuk nieuws. Kunnen we even bij je thuis langskomen? En dat kwam helemaal niet uit op dat moment. Dus ik zei, nou, laat maar zitten, doe maar dinsdag. Nee, het moet nu. En toen stonden dus ineens mijn uitgever en mijn redacteur Arend Hosman en Saartje Zwaggeheuvel voor mijn deur. En die hadden een filmpje bij zich van Evelien Aandekerk, toen nog directeur van het CPNB. Waarin zij mij dus vroeg voor het Boekenweek. Zeg ik, nou ja, wij, of Boekenweek essay. En wij moesten zo hard gillen dat mijn katten naar buiten renden. En de buren kwamen vragen wat er aan de hand was. Ja.
0: Nou, dat was dus aan de hand. En toen zei jij nee.
3: Nou, absoluut niet.
0: Nee, precies.
3: Absoluut niet. Nee, dat, weet je, sommige dingen die kan je niet weigeren. En ook al zijn ze zo ongelooflijk eng en ook al zijn ze zo groot. Dat kan gewoon niet. Als schrijver, ja, ik bedoel, ik ben niet eens schrijver, ik ben columniste. Maar als iemand die schrijft achter zijn laptop, is dit gewoon de allerhoogste eer natuurlijk.
0: En hebben het geschenk, en dat wordt door mensen van Keulen geschreven. Jij schrijft dan de thema-uitgave. Dat is dan het essay wat er ook bij hangt. Het thema dit jaar is Kijk ons nou. Waarom denk je dat ze jou daarvoor hebben gekozen? Waarom past dat zo goed bij jou?
3: Het thema, zoals ze het mij hebben verteld, is In de Spiegel.
0: Ja.
3: En daar kon ik natuurlijk wel gelijk iets bij bedenken. Omdat, dat had Evelien Aandekerk ook uitgelegd in het filmpje. Ik schijn dus heel vaak een spiegel mensen voor te houden met de columns die ik schrijf. Vooral over kantoorleven en hoe je daar moet gedragen. En wat je beter niet kan doen op je werk. Dus dat zag ik wel gelijk in de spiegel. Vooral ook omdat heel veel mensen dat altijd tegen mij zeggen. Ja, jij houdt wel echt een spiegel voor. Terwijl dat op zich natuurlijk helemaal niet iets is wat ik bewust doe. Maar ja, dat komt ervan. Nu hebben ze dus het thema Kijk ons nou. Dat past daar natuurlijk ook wel een beetje bij.
0: Zeker.
3: Dus ik beschouw het de kantoormens. En ook de gewone mens daarbuiten. Als een soort antropoloog. Van wat gebeurt daar toch allemaal? Wat doen mensen toch vreemd?
0: En wat doen mensen dat ook nog wel eens bij jou? Wordt er bij jou nog wel eens een spiegel voorgehouden?
3: Nou ja, de hele tijd. Hè, dat doen vrouwen natuurlijk gemiddeld veel vaker dan mannen. Echt zich afvragen. Jeetje, kan ik dit eigenlijk wel? Ben ik goed genoeg hiervoor? Hè? Daar hebben vrouwen gemiddeld wat vaker last van dan mannen. Dus Nee, daar hoef je geen zorgen over te maken dat ik niet voldoende in de spiegel zou kijken. Nee.
0: Japke Deem, meeluistert met ons zijn allemaal Matthijs en Ronald Gippert. En Ronald, jij hebt ooit ook dat geschenk geschreven.
4: Ja.
0: Kwam dat er nou makkelijk uit bij jou?
4: Ja.
0: Nou, dat is heel eerlijk.
4: Ja.
0: En wanneer is voor jou laatste spiegel voorgehouden?
4: Mijn laatste spiegel voorgehouden? Ik denk door mijn kinderen. Ik denk vandaag nog eigenlijk.
0: Ja, wat zei je of wat deed je of wat trok je aan wat niet...
4: Nou, ik ga weer een boek maken.
0: Oh nee, niet weer één.

0: Klok je aan wat niet...
1: Nou, ik ga weer een boek maken.
0: Alleen niet weer één, zeiden ze.
1: Ja, nou, niet weer één. Nee. Daar zijn kinderen heel goed voor. Ja, maar gefeliciteerd, Japke.
2: Ja, dankjewel. Wat leuk, Ronald. Ik wist helemaal niet dat je daar ook zat. Wij zijn natuurlijk stadgenoten in Utrecht van elkaar. En wij kennen elkaar natuurlijk ook. Ja. Maar ja, nee, ik heb hier een lijst liggen met... had mijn uitgever gemaakt met alle essayisten voor de Boekenweek hiervoor. En voor mij. En daar sta jij natuurlijk inderdaad ook op.
0: Precies. Dus daar moet misschien... Nou, er kan altijd even een kopje koffie worden gedronken voor wat tips. Allemaal
2: zeker.
0: Bij jou wel eens in de spiegel voorgehouden? Of wanneer was het laatste keer? Oh,
3: god, zo vaak. Het is ook als ik gewoon hele mooie boeken lees. Bijvoorbeeld De geschiedenis van mijn seksualiteit van Toby Lakmaker. Dat vind ik wel echt een heel goed voorbeeld daarvan. En ook ontzettend gefeliciteerd.
2: Dankjewel, allemaal. Dankjewel.
0: Heel lief. 10 tot 21 maart. Dan moet het af zijn in ieder geval. Ben je er al aan begonnen, Japke D?
2: Ja. Dus okay. we zijn daar al behoorlijk... ik ben er behoorlijk mee aan het zweten. We komen wel in een gelukkig wat rustige fase nu. Want de eerste goedkeuring is... de eerste stempel staat erop van het CPMB. Dat was wel even heel eng natuurlijk. Want ja, het fucking CPMB, zeg maar. maar goed, dus die hebben daar wel een mooie stempel op gezet. En nu kunnen we daarmee verder. En we hebben gewoon van die dingen die nog moeten gebeuren. Ja, dat weten
0: dat
2: jullie als geen
0: altijd met dat fucking CPMB.
2: Jullie schrijven ook boeken. Jullie schrijven ook boeken.
0: Oké, dankjewel Japke D. Succes nog met de laatste hand daar.
2: Ja, en een leuke uitzending nog.
0: Merci. We gaan het hebben over boeken, dus dat wordt alleen maar leuker. Want we moeten dan even beginnen bij mediapersoonlijkheid, realityster. Ja, wat is het allemaal? Nepo baby Dave Roelvink. Die maakte afgelopen weekend zijn debuut als profbokser. Na 4 rondes en wat flinke klappen verloor hij uiteindelijk die wedstrijd. Maar de grootste knockout kreeg hij buiten de ring. Want na de wedstrijd vertelde hij over zijn gebroken hart.
4: Structureel de afgelopen week nachten overslaat. En gewoon op een gegeven moment aan het hallucineren bent van het slaaptekort. En je niet eens meer alleen wil zijn. En je familie continu bij je moet zijn. Omdat je gewoon kapot bent gemaakt door liefdesverdriet. Ja, ik kan het niet mooi maken dan het is. Ik kan heel stoer zijn en heel stoer doen. Van ik stond er wel even. Het is niet zo. Mijn familie heeft me erdoor getrokken.
0: Ja, hij stond daar met de ontbloot bovenlijf. Met al die spieren, al die tattoos. Uiteindelijk was het toch zijn familie die hem doorheen heeft getrokken door dat liefdesverdriet. En dat zei hij, want hij heeft het zwaar onderschat. Wat maakt een gebroken hart nou zo pijnlijk? En kan literatuur of kunst de beste Dave dan misschien ook nog wat troost gaan bieden? Ga ik over praten met twee schrijvers die van hun liefdesverdriet iets verschrikkelijks moois uiteindelijk weer wisten te maken. Zo schreef jij, Alma Matthijssen, het boek Ik wil geen hond zijn. En Ronald Gippard probeerde dat overweldigende gevoel van hartzeer beter te begrijpen door zijn boek Over liefdesverdriet te schrijven. Goedenavond, nogmaals bij me. Ja, Alma, ik zag bijna de tranen toch weer in je ogen schieten toen je Dave Roelvink ook hoorde.
3: Nou, zo ver ging het nou ook weer niet. Maar ik kon wel echt je voelt het zo aan iemand wanneer die het zegt. Het is zo verschrikkelijk. Wat is het toch erg? Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Mijn god, die emotie is zo rauw.
0: Toch wil ik daar even bij jou ook naar terug. Wat voelde jij allemaal toen je liefdesverdriet had?
3: Ja, gewoon echt wanhoop, reddeloosheid. En ik herinner me nog heel goed dat ik ook niet tegen lelijkheid kon. Dat was zoiets wat ik zo sterk voelde. Ik weet, een vriendin van mij, ook ontzettend lief, die had me direct daarna meegenomen naar een hotel. Maar dat, en om een beetje weg te zijn uit het huis waar dan al die herinneringen zijn en zo. Maar we wisten dan niet dat hotel toevallig langs een snelweg stond. En ik weet
0: vreselijk
3: niet, die
0: lelijkheid
3: van die snelweg, die sloeg steeds zo naar binnen dat ik eigenlijk gewoon met ogen dicht wilde lopen. En ik kon alleen maar schoonheid tot me nemen, omdat gewoon het geluk en het plezier zat gewoon echt nergens meer in mezelf. Ik moest het allemaal van buiten krijgen.
0: Ja, was het een Van der Valk hotel waar je het had?
3: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, precies. Met nog een vieze snitsel ernaast. Nee, in ieder geval, dus die lelijkheid, je kon niks meer moois zien.
3: Ja.
0: Je raakte in een soort liefdeswaanzin.
3: Ik was ook zo bang van dit houdt gewoon nooit meer op. Dat was echt mijn overtuiging. En dat
0: wil ik wel zo meteen van jou weten of dat nog opgehouden is. Gippard, jij schrijft liefdeswaanzin in je boek, waarin je verkeerde. Hoe uitte die waanzin zich bij jou?
1: Slapeloosheid, net als Dries.
0: Dave.
1: Heel veel rumineren, dus nadenken over wat er allemaal gebeurd is in de relatie. Of in het relatietje, want dat is ook maar eigenlijk een kortstondige verliefdheid. Maar ik was nog vol in verliefdheid en ik werd gedumpt. Ja, ik had stress in mijn hoofd, pure wanhoop, wat jij net ook

0: al zei. Het uitte zich door alleen maar scrollen door social media. Heel lang nadenken om geen berichten te sturen. Ik ga geen berichten sturen en dan toch 's nachts een bericht sturen. Al dat soort.
1: Ja, want dat is ook het moeilijke, vind ik, van liefdesverdriet überhaupt. Die persoon bestaat nog.
0: Ja.
1: En ik vond het zo linken aan rouw. Ik heb mijn vader verloren op een jonge leeftijd. En die twee spiegelden elkaar zo heen en weer. Ik weet wat het is als er iemand doodgaat. En niet om dat nou helemaal gelijk te trekken. Maar er is ergens, vond ik het zo gruwelijk, dat spook van die liefdesverdriet gewoon nog in dezelfde stad is. Je kan er gewoon heen fietsen.
2: Het kan het tegenkomen.
1: Juist. Dit heeft iets heel gruwelijks.
3: Het heeft iets heel gruwelijks. Jij omschreef het ook in je boek. En dat las ik ook wel in interviews voor me heen. Eigenlijk als een drugsverslaving. Cold turkey van de een op de andere dag.
0: Ja.
3: En je merkt echt een lichamelijke verandering, effect.
0: Ja, zeker. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Kijk, als je iemand ontmoet, dan maak je heel veel lekkere stofjes aan. Endorfine, gelukshormonen, et cetera. En als dan plotseling een relatie afgebroken wordt, dan maak je veel stresshormonen aan. Letterlijk, je hersenen functioneren niet meer. Je zit in de wanhoopstand. Ik heb voor mijn boek een liefdesprofessor geïnterviewd, Tila Pronk. Die ook letterlijk zei, je bent niet dezelfde persoon als je voor het verdriet was. Er verandert iets in je hersenen, waardoor je letterlijk even ziek bent. En je moet volgens haar er ook aan toegeven.
3: Ja, vier dagen tot een week mag je ziek melden.
0: Ja.
3: En daarna moet je wel weer aan het werk, om ook die hersenen
0: af te leiden,
3: door te laten gaan.
0: Zeker.
1: Ja, want je kan ook gewoon heel veel dingen. Mensen denken, als je heel verdrietig bent, dan moet je thuis blijven, dat moet je weghouden.
3: Onder een deken.
1: Maar doe alles huilend. Dat is echt een beetje mijn advies. En waar
3: dat
1: ik
3: heb
1: ook
3: jij gedaan? Boodschappen huilend?
1: Ja, gewoon in de supermarkt huilend staan, in het restaurant huilend zitten. Weet je wel, er moet sowieso gewoon veel meer ruimte zijn, ook voor verdrietige mensen. En sluit
3: je
1: jezelf niet op.
3: Ook het boek wat je nu voor je hebt liggen, wat gaat over liefdesverdriet, is dat ook huilend geschreven?
1: Zeker weten. Ja, dat is, dat is ontstaan op. Ik sliep dus ook echt amper en lag gewoon heel vaak letterlijk op de grond. En dan ging ik maar, je moet iets met al die tijd ook die je ineens hebt. Ging ik gedichten schrijven. Ik ben eigenlijk niet zo'n hele goede dichter.
3: Met Pink Floyd op de achtergrond.
1: Dus, en toen kwam ineens dat een soort idee voor me van, ik wil eigenlijk gewoon zijn hond zijn. Het maakt me niet uit. Ik was echt aan het onderhandelen van, als het dan niet zo kan, dan maar als zijn hond. En de volgende dag las ik dat gedicht terug en dacht ik, het is misschien niet zo'n sterk gedicht. Maar het zou wel eigenlijk een novelle of een roman kunnen worden. Dus toen kwam ik op het idee, wat als er nou een soort instituut is tegen liefdesverdriet, waar je heen kan gaan, waar je langzaam getransformeerd kan worden in een hond. En dan als dat huisdier terug wordt geplaatst bij je ex-geliefde, en dan kan je zoveel mogelijk van hem, haar of hen houden, als je maar wil.
3: Ja, dat is fantastisch.
1: Ik wil geen hond zijn geworden.
3: En hoe was dat om dat te schrijven? Dat lijkt me dan opeens een best wel fijne staat, want dan kan je een beetje gaan filosoferen.
1: Ja.
3: Het begint wat op te klaren misschien daarboven, omdat er een alternatief misschien wel bestaat.
1: Ja, voor mij was het wel echt heerlijk dat ik gewoon echt even dat monster van het liefdesverdriet kon aankijken. Ik zei ook echt tegen mezelf, van inderdaad, voel het maar allemaal. Ga er gewoon maar echt helemaal naartoe. Ik heb 5 weken in mijn agenda helemaal leeggeveegd. Was naar een kasteel in Duitsland gegaan. En daar heb ik het dus in vrij korte tijd eigenlijk gewoon helemaal gedaan. En langer had ik er ook niet over kunnen doen, want het was zo intens.
3: En zie ik een heel donker kasteel met de bovenste kamer in de nok. 1 kaars waar allemaal Matthijs dan een boek over liefdesverdriet
1: aan schrijft. Eerlijk gezegd, zo romantisch was het bijna. Er zaten echt gaten in de grond en er leefden allemaal kunstenaars die gewoon de gekste dingen deden. En ik was daar gewoon.
3: En nu kwam die Matthijs uit Nederland even de liefdesverdriet verwerken.
1: Ja.
0: Ja. Goed.
3: Ja. En laten we even kort luisteren naar muziek. Want in Ik wil geen hond zijn laat het personage zich veranderen in een hond, zodat ze nog elke dag aangehaald en liefkozend kan worden toegesproken door haar ex. En dat werd ook bezongen in een volgend nummer.

0: We horen hier een Iggy Pop.
1: Ja.
0: En we horen hem in de Stoetjes. Daar speelt hij namelijk in. I Wanna Be Your Dog. Was dit een van die nummers die op de achtergrond aanstond?
1: Zeker weten. Ja, er moest altijd iets op staan. Gewoon muziek. En daar kon ik me echt een beetje aan vasthouden. En ja, ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit nummer nou al hoorde voordat ik zo hulpeloos op de grond lag. Maar het vast is het ergens in mijn brein een beetje naar binnen geslopen. En ja, het is gewoon een ontzettend fijn nummer.
0: Ronald, is in jouw creatieve brein dat voorbij gekomen om misschien een hond te worden en op die manier toch weer terug te komen?
2: Ik had het boek van allemaal gelezen.
0: Ah, kijk.
2: Dus nee, wat voor mij, waar ik echt mezelf enorm aan ergerde, dat ik kampte met liefdesverdriet en dat op social media, alsof het algoritme wist dat ik verdrietig was, ik een stroom aan gedichten, aan nummers.
0: Het boek van Alma werd de hele tijd gepusht.
2: Het kwam vaak voorbij, maar ook wel hele slechte gedichten.
0: Ja, precies.
2: Gedichten waar ik me dan plotseling door liet raken. Een van de wetenschappers die ik geïnterviewd heb, Brankele Frank, die vertelde dat zij in periodes van groot verdriet, dat ze plotseling heel erg veel had met de nummers van Britney Spears.
1: Oh.
2: En dat kan, ik had ook omdat ik echt.
1: Maar Britney is geweldig, hè?
2: Dat geloof ik ook.
1: Ja.
2: Zeker. Alleen werkte voor mij niet echt, maar. Ik had wel, er was een of andere Engelse spoken word artiest. Als ik dat nu zie, dan denk ik, allemachtig. Maar ik liet me daardoor raken. Dat was echt heel maf.
1: Nou, ja, dat mag toch?
2: Tuurlijk, ja, nee, dat schaam me ook niet voor. Alleen, ja, je wordt, kijk, in de liefde, dat is het allerpersoonlijkste wat je kan meemaken. Mm. En als je dan gedumpt wordt, dan voel je zo diep in je kern.
1: Ja, maar ik vind het mooi, want er wordt een laagje van iemand afgekrapt eigenlijk. En ja, ik heb ook hele bijzondere vriendschappen gemaakt in dat liefdesverdriet. Ja. Er is iets, je staat
0: hele intense
1: zo
0: periode,
1: intens is dat open.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is wel mooi.
0: En Ronald, wist jij ook meteen, ik ga hierover schrijven?
2: Nee. Ik had een boek geschreven over niet aangeboren hersenletsel. En dat
0: staat er wat verder vanaf.
2: Ik had een boek geschreven over homoseksualiteit met ouders, samen met mijn oudste zoon. En ik zat met mijn uitgever te praten op een gegeven moment. En ze zei, dat waren leuke boekjes. Heb je niet nog een leuk onderwerp?
0: Dat is non-fictieachtigs. Ja.
2: En ik zei, ik flapte er eigenlijk uit. Nou, liefdesverdriet lijkt me wel een mooi onderwerp. Toen zat ik er nog wel middenin. Toen hebben we die afspraak gemaakt. Het maffe was dat toen ik begon te schrijven, ik al een beetje over mijn liefdesverdriet heen was. Dus het was ook niet de meest slimme afspraak om dan een boekje over liefdesverdriet te gaan schrijven. Want
0: omdat je stond er misschien wat verder vanaf al.
2: Ja, maar het bracht me wel voortdurend weer terug naar die pijn. Mm. Het was toch wel weer de hele tijd een wond open rijten.
0: Want je bent gaan spreken met wetenschappers, met deskundigen. Wat was nou een belangrijk inzicht wat ze je gaven? Wat je meteen eigenlijk wel de weken daarvoor ook al wilde weten, toen je er nog dieper in zat?
2: Nou, bijvoorbeeld dat het is een hersenprobleem. Het speelt zich in je hersenen af. En dat betekent dus ook dat in de acute fase van liefdesverdriet, mensen die gisteren zijn verlaten door hun partner, die zouden de komende dagen paracetamol kunnen slikken bijvoorbeeld. Want het pijncentrum van liefdesverdriet is hetzelfde pijncentrum als van pijn in je arm of wat dan ook. Dus het is gewoon
0: wordt
2: feitelijk.
0: Er wordt echt minder van.
2: Daar wordt echt even
0: voor een paar
2: minder
0: uur.
2: Van.
0: Zoals
2: voor een paar uur. Ja. En dat is niet op de lange termijn een oplossing.
0: Ook niet die hele strips naar binnen gooien, nee, want dat gaat de verkeerde kant op.
2: Oppassen, gewoon maximale hoeveelheid, maar het haalt even de harde kanten vanaf. En daarna moet je gaan werken aan, nou ja. Kijk, uiteindelijk, dat zegt een van de wetenschappers ook in mijn boek, gaf liefdesverdriet altijd en alleen maar uitsluitend over jezelf. Niet over je partner, niet over degene op wie jij jouw gevoelens projecteert, maar over de binding en de verbondenheid die jij met anderen hebt. Dus het gaat over jou. Dus uiteindelijk moet liefdesverdriet een les zijn om je te leren over jezelf.
0: Maar lukt dat heel snel? In liefdesverdriet. Ik kan me voorstellen dat je eerst een tijdje het vooral naar de ander gaat gooien.
2: Zeker.
0: Het is de schuld van de ander. Of er is iemand anders in het spel die dat misschien voor elkaar heeft gekregen.
2: Ja, en ook wel mezelf betrekkend. Van het is ook logisch dat iemand als ik verlaten wordt. Want zo ben ik ook
1: daar
2: gewoon
1: niet. Daar
2: moet
1: je niet aan beginnen.
2: Nee. Maar dat is onoverkombaar.
1: Nee, ik vond het mooiste wat iemand toen in die tijd tegen mij zei. Die zei, ik hoop dat je hier niks van leert.
2: Oh.
1: En dat vond ik zoiets moois, omdat dat ook, ja, eigenlijk probeerde zij volgens mij vooral te zeggen van, ga gewoon door zoals je het doet, het is goed zo.
2: Gek genoeg heb ik dat ook met een wetenschapper besproken. En die zei, toch is het mooie van liefdesverdriet dat het een les ook voor de toekomst is. Een les waar je waarschijnlijk niet aan zal houden. Maar je kan in ieder geval in je toekomstige relaties toch wat meer focussen op wat voor jou in een relatie belangrijk is.
0: Dus je leert er ergens een beetje van. Ja. Nou, een Dave Roelfink zit misschien te luisteren. Die denkt, ja, nu wil ik toch ook wel tips krijgen. Wat kan ik dan gaan lezen? Wat kan ik dan gaan luisteren?
2: Een van de mooie tips zei hij zelf eigenlijk al, dat zijn familie hem gered heeft. Dat blijkt uit iedereen die mijn liefdesverdriet heeft, hoe belangrijk je omgeving is. Je vrienden, je familieleden. Dat is wel mooi om erachter te komen hoe geliefd je kan zijn.
0: Ja, precies. Ja. Dat die mensen dus ook weer voor je klaarstaan. Juist. Ook al had je misschien in de relatie wat minder aandacht voor ze. Dat kan natuurlijk in sommige relaties ook gebeuren. Maar laten we ook even naar andere cultuuroplossingen kijken. Een ander medicijn tegen gebroken hart. Dat kan bijvoorbeeld muziek zijn. En laten we even dan luisteren naar Neil Young.

0: Op wat voor manier heeft Neil Young en Only Love Can Break Your Heart jou geholpen?
1: Nou, het idee dat je dus tot grote liefde in staat bent. En bij liefde hoort ook pijn. Dat is zelfs volgens mij een Japans spreekwoord. En als je in staat bent tot grote liefde en je hart ervan kunt breken, leert je ook iets over jezelf. Dus als ik dit nummer, ik schoot altijd vol als ik dit nummer hoorde, maar Only Love Can Break Your Heart.
0: Ja, het is een mooie.
1: Ja.
0: Ja, dit is de muziek. Alma, jij kwam ook vooral met een mooie filmtip. Mm. Zullen we eerst even naar een stukje film luisteren voordat we hem bespreken? Ja? We hebben het namelijk over de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dit is Miley Cyrus.
2: Ook goed. Ook leuk.
0: Die zit daar helaas niet in, maar ja, dit voor je.
3: Focused erasure of troubling memories.
4: Is there any risk of brain damage?
5: Technically, the procedure is brain damage.
6: But it's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss.
7: My head already hurt.
8: That baby's history.
9: It's all being wiped away.
10: They're erasing you, Clem. You'll be gone by morning.
0: Ja, dit is een goede film. Oh. Schets hem heel even.
11: Ja, we hebben Joel en Clementine. En eigenlijk krijgt Joel, ze hebben een relatie gehad 2 jaar lang. En Joel krijgt aan het begin van de film een soort kaart waarin hij wordt geïnformeerd dat Clementine hem gaat wissen uit haar geheugen. En dan besluit hij datzelfde te doen. En ja, ze proberen elkaar steeds terug te vinden. En het heeft ook een ontzettend ontroerend einde. Eigenlijk met het idee van, ja, is het nou goed om iemand helemaal te kunnen verwijderen uit je brein en dat liefdesverdriet niet te voelen, of is het toch altijd waard geweest en moeten we die pijn omarmen?
0: En waar in jouw liefdesverdriet ben je dit gaan kijken?
11: Oh, ik heb deze film denk ik echt wel 30 keer gekeken. En zeker ook toen het liefdesverdriet op het allerergste was. En ik denk ook dat ik soms wel dacht, oké, dit ga ik doen, waar staat dit bedrijf?
0: Ja. Nou, dit is muziek, dit is film. Jullie zijn natuurlijk allebei schrijvers, ja. Dus we moeten ook even naar literatuur kijken. In jouw boek, Ronald, staat veel poëzie. Er staat ook een kleine ode aan Turks fruit, Jan Wolkers. Wat vond je daar zo mooi aan en wat leerde je daar over liefdesverdriet?
1: Nou ja, ik was 15 toen ik dat las. En de hoofdpersoon Erik, die wordt verlaten door Olga. En ligt aanvankelijk lethargisch in zijn bed, vol zelfmedelijden en zelfbeklag.
0: Dat mag in de eerste week.
1: Maar dan denkt hij, nee, ik ga de boer op. En wat hij gaat doen is, hij gaat rebounden. Hij gaat vrouwen versieren, hij gaat meisjes oppikken. En er wordt vaak gezegd dat een rebound, geen echte liefde zou kunnen zijn. Tila Pronk, de vrouw die ik net noemde, de wetenschapster, die zegt, het kan eigenlijk best wel goed zijn om te rebounden. Dus
0: Want is nooit wetenschappelijk aangetoond dat dat niet echte liefde kan worden.
1: Juist. Sterker nog, er zijn zelfs aanwijzingen dat het wel echte liefde kan zijn. Wat gebeurt er in het normale leven, als je niet geplaagd wordt door liefdesverdriet, dan liggen je standaarden voor een partner liggen hoog. En als je dan wel liefdesverdriet hebt en je gaat de boer op, verlaag je standaard en dan ontmoet je iemand.
0: Als
1: het maar ademt, wat maakt het uit?
11: Had hij maar liefdesverdriet.
1: En dat kan mooie liefde opleveren.
0: Maar allemaal verder in de literatuur. Is er nou veel geschreven over liefdesverdriet?
11: Nou ja, ik herinner me vooral in die tijd dat het echt wel barre armoe was. Ja. Ik was echt zo op zoek naar iets om me aan vast te houden. En het bestaat er toch veel te weinig. Er moet echt meer komen.
0: Nou, in ieder geval hebben jullie 2 boeken dus die kunnen gelezen worden over liefdesverdriet. Hebben jullie verder nou nog een tip?
11: God, ja.
1: Het gaat voorbij. Dat is de wijze les. Het gaat voorbij. En hoe beter je aan werkt om het voorbij te laten zijn, hoe sneller je weer gewoon de boer op kan.
11: Ja, en huilend naar buiten gaan. Daar blijf ik wel echt bij.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel knap. Dat kan natuurlijk met een zonnebril op.
11: Nou ja, maar dat hoeft dus gewoon helemaal niet. Doe het huilend. Je kan alle dingen die je normaal doet, kun je ook gewoon huilend doen. En dat is echt prima. En ik denk ook, dat was bij mij ook zo, de mensen die dat aankunnen, die vinden je vanzelf wel.
0: Dat vind ik een hele mooie om mee te eindigen. Alma Matthijs, Ronald Gippert, dank allebei voor dit gesprek. En we bespraken dus jullie boeken Ik wil geen hond zijn, van Alma en van Ronald was dat het boek over liefdesverdriet. Dank voor jullie komst. Zometeen gaat de rode draad verder. We gaan naar het buitenland en Sinan Chan neemt ons vandaag mee naar Jemen. Een land waar al heel lang conflicten zijn. En wat ook weer sinds kort, dus afgelopen week, middelpunt is van de wereld. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Tot zo.
12: NPO Radio 1.
13: Podcast. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
14: Hoe werkt onze monarchie?
15: Leve de koning! Hoera!
14: Wat doet de koning?
9: veel praten.
14: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
15: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
16: Leden van de Staten-Generaal.
15: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
17: Ja, ze staan wel ergens voor.
18: Nee, ik vind het ouderwets.
19: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
20: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
15: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
24: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
26: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
29: NPO Radio 1, 8 uur.
30: Stefan Komduur.
0: Goedenavond. Straks reizen we naar Jemen, waar de laatste dagen het conflict tussen Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regime weer volop is opgelaaid. Wat is er nou aan de hand? Dat hoor je zo meteen. We gaan namelijk de gevolgen bespreken voor de Jemenieten daar, maar ook hier in Nederland. Na het 8 uur journaal met Michiel van der Velden.
31: De VS mag 2 militaire bases op Groenland erbij bouwen. Ik zie nu dat ik aan het bulletin van 7 uur begonnen ben. Laten we het gewoon op 8 uur houden. Het gaat ook over Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Eerder had het president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Dat er nu een deal is gesloten is volgens de Deense premier Frederiksen goed nieuws, zegt correspondent Rolien Creton.
32: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
31: Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. Die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Volgens het OM is dit het topje van de ijsberg en er zijn waarschijnlijk veel meer gevallen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. De rechter heeft opnieuw een streep gezet door het terugsturen van asielzoekers naar Italië. Europese landen hebben afgesproken dat doorreizigers moeten worden teruggestuurd naar het land van aankomst. Maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht kunnen asielzoekers in Italië nog steeds op straat belanden zonder onderdak, eten en stromend water. Italië heeft beloofd om de opvang op orde te hebben, maar de rechter vraagt zich af of alle problemen nu zijn opgelost. De rechtbank in Den Haag oordeelde ook al dat asielzoekers niet terug kunnen naar Italië. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de grote spoorsabotage van een week geleden zit. De politie en het Openbaar Ministerie willen er niets over kwijt en niemand heeft de actie opgeëist. Om sabotage in de toekomst te voorkomen wil ProRail met drones het spoor in de gaten houden. Daar is geld en een wijziging van de wet voor nodig. De ouders van de drie kinderen die omkwamen bij de aanrijding tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen hebben voor het eerst hun verhaal gedaan. De 12-jarige Olivia, Sarah en Damian overleden in juni toen een 19-jarige automobilist inreed op een groep fietsende scholieren. Ook de schooldirectrice kwam om het leven. De moeder van Sarah vertelt aan Omroep Zeeland dat de kinderen vlak bij hun basisschool zijn begraven.
1: Vanaf de dag van het ongeluk tot aan nu hebben we heel nauw contact met elkaar. Met de ouders van Damian, de ouders van Olivia en wij. En voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten en dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
31: De verdachte van het ongeluk moet morgen voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens de eerste pro forma zitting. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen.
2: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
29: NPO Radio 1. BNN VARA.
10: De Rode Draad.
11: Goedenavond, struisvogelveren, dat zijn het nieuwe bond. In de mode-industrie worden ze steeds vaker gebruikt. En die veren die vallen helemaal niet zomaar uit. Ze worden namelijk uit de struisvogels getrokken. En daarvoor steken wij onze kop niet in het zand. Hoe dat precies allemaal zit, dat hoor je zo meteen rond de klok van 8:30. Eerst gaan we naar Jemen. Iedere week gidst Sinan Can ons door een onrustige wereld. En dit keer naar een land wat al lang met oorlog te maken heeft en nu opnieuw het middelpunt van het nieuws is.
12: Deze week volgen we de rode draad naar Jemen. Een eeuwenoud land aan de rand van het Arabisch Schiereiland. Waar de geur van koffie ooit vanuit Mokka de wereld overtrok, hangt nu al jaren de rook van oorlog. Grootmachten trekken aan de touwtjes. Iran, Saudi-Arabië, olie, de Rode Zee. Maar wie tussen die touwtjes verstrikt raken, zijn de Jemenieten zelf. Families breken op, huizen worden achtergelaten, mensen vluchten. Binnen Jemen, over zee, soms tot hier in Nederland. Een oorlog kan van de voorpagina verdwijnen, maar niet uit het leven van de mensen die haar moeten dragen. Hoeveel moet een land verliezen voordat de wereld weer kijkt?
0: Het is een complexe situatie met grote impact die de laatste weken opnieuw verder is opgeleid. Het aantal Jemenitische vluchtelingen blijft groeien. En over de hele wereld is de invloed ook van wat daar op dit moment aan de hand is te voelen. Over de impact van die oorlog ga ik het samen hebben met Jemen-deskundige Marina de Recht. Goedenavond.
13: Goedenavond.
0: En ook met professor International Relations aan de Tilburg University. Dat is Mirjam van Rijzen. Goedenavond ook.
13: Goedenavond.
0: En Mirjam, zullen we afspreken elkaar te situeren?
13: Ja, prima.
0: Ja, Mirjam, laten we bij jou beginnen dan. Want wat is belangrijk om te weten van de afgelopen 10 jaar? Het is meteen een grote vraag om goed te begrijpen wat er nu aan de hand is in Jemen.
13: Ja, de belangrijkste vraag daar is dat Jemen is ingebed tussen aan de ene kant Iran, de Golfstaten, de Horen en dan Israël en het Suezkanaal. Dus dat is een enorm gevoelig politiek gebied en enorm belangrijk voor Europa.
0: Ja, en er is al de afgelopen jaren heel veel aan de hand in dat gebied. Saoedi-Arabië ligt erboven. We hebben inderdaad de Iran-oorlog die voor allemaal vraagstukken weer opnieuw zorgt in de alle verschillende zeestraten. De laatste dagen is het geweld geëscaleerd. Mirjam, ja. Wat is daar nu aan de hand?
13: Ja, wat er gebeurd is dat de Houthis, dat is dus een van die bewegingen die strijdt in Jemen, dat die meer dan 1000 kilometer van die Rode Zee, van dat Rode Zeegebied, hebben ingenomen. En dat ze daarmee hun controle over de Rode Zee, maar ook over die belangrijke straat, de straat van Bab al-Mandab, dat ze die nu controleren. En dat verandert heel erg de geopolitieke situatie in dat gebied.
0: Ze zaten veelal eerst in de hoofdstad, meer in het noorden van Jemen, en zijn nu naar het zuiden getrokken, naar de zeekust, en hebben dus die straat in handen weten te krijgen. En die is juist extra belangrijk, omdat die andere bekende straatstaat van Hormuz op dit moment bijna dicht is. Daar gebeurt vrij weinig. Marina de Recht, je hebt in de jaren 90 in Jemen gewoond. Klopt. Je hebt nog steeds veel contact met de mensen daar. Zeker. Het is een land wat onwijs lang al oorlog, conflicten kent. Ja. Wat vertellen de mensen jou op dit moment?
14: Nou, ik spreek natuurlijk met Jemenitische vrienden die daar nog wonen. De vriendinnen die ik daar heb, die laten merken hoe radeloos ze zijn, hoe bang, hoe ze zeggen van we zijn door de hele wereld in de steek gelaten en we aan ons lot overgelaten. De mannelijke vrienden die laten weinig los, die daar nog wonen. Je moet beseffen dat het gebied dat door de Houthis wordt bezet of beheerst, dat daar geen vrijheid van meningsuiting is. Mensen zijn heel erg bang om ook maar iets los te laten. En zeg maar WhatsApp of telefoons, die kunnen gemonitord worden. En je wordt voor het minste of geringste opgepakt. De meeste informatie die ik toch krijg komt van Jemenieten die het land al zijn ontvlucht. Die wonen ofwel in Egypte, Jordanië, maar ook steeds meer hier in Nederland, zoals je ook aangaf.
0: Ja, want we praten over de Houthis, maar er zijn veel meer bewegingen nog in het land die met elkaar strijden. We hebben de regering die op een moment niet meer in het land zelf zit, maar in Saoedi-Arabië zit. Ja. En die regering die wordt internationaal gesteund.
14: Ja,
0: en de Houthis die worden vooral door Iran gesteund, precies, wordt gezegd.
14: Dat klopt. Inderdaad. Precies, ja.
0: En wat voor leven ontstaat er daardoor in Jemen?
14: Het gebied waar de Houthis al sinds 2014 eigenlijk de macht over hebben, dat is het dichtstbevolkte deel van Jemen. Er wonen ongeveer 35 miljoen, 40 miljoen, een census is er niet geweest recentelijk, mensen in Jemen. En 80% woont in het gebied wat door de Houthis wordt beheerst. En de Houthis die zwaaien de scepter daar en die, nou ja, die onderdrukken mensen, die pakken mensen op, die kopen mensen om, die hebben maken ze gebruik van kindsoldaten. Er is enorme armoede, er is enorme inflatie. Dus dat gebied is echt ja, dat is heel vreselijk om daar te wonen. Maar er waren tot voor kort geen gevechten meer. Dan zijn er andere delen van Jemen, wel frontlinies waar de Houthis nu weer heel actief zijn. Maar er zijn ook delen zoals bijvoorbeeld Aden, Zuid-Jemen of Hadramaut en Magra. Dat zijn twee provincies die liggen dicht bij Oman. Daar is het relatief rustig. Daar wonen en werken mensen. En dus het is niet zo dat die oorlog nou continu gaande is. Er is ook een bestand geweest tussen Saudi-Arabië en
0: in 2022 was er een wapenstilstand.
14: En dat is dus nu natuurlijk een einde aangekomen door deze enorme gevechten de afgelopen week.
0: Ja, want ze zijn ook in gevecht met die Saudis opnieuw.
14: Ja, nou eigenlijk de internationaal erkende regering van Jemen, die wordt dus gesteund door Saudi-Arabië. En Saudi-Arabië die bombardeert nu ook. Die probeert die Houthis toch wel weer terug te dringen. En ook de legereenheden van het regeringsleger. Maar er zijn nog meer militia's en leger. Ja. Het is heel gecompliceerd.
0: Want die Houthis die wisten best snel dat zuiden van Jemen in te nemen.
14: Ja, het is niet zozeer het zuiden. Het is zeg maar de Rode Zeekust.
0: Ja, dus het is een belangrijk
14: gedeelte. Wat tot voor kort in handen was van een legerleider. Tariq Saleh. Dat was de neef, of een neefje zou je kunnen zeggen. Maar een volwassen man. Een leider van een leger. En ja, die zijn heel snel onder de voet gelopen.
0: Ja, en men is op de vlucht geslagen, ook opnieuw, Jemenieten. Doen ze dat dan veelal in eigen land? Of proberen ze ook die zee over te spreken naar Djibouti bijvoorbeeld in Afrika?
14: Er zijn een paar duizend mensen zijn de Rode Zee overgestoken naar Djibouti. Maar de interne vluchtelingen, dat zijn er, las net, 150.000. Want het gaat niet alleen over die strook waar niet zo heel veel mensen woonden. Maar ook om Taiz, dat is een grote stad die al jaren belegerd wordt door de Houthis. En die ligt op het grensgebied van Noord- en Zuid-Jemen. En daar wordt nu ook heel zwaar gevochten.
0: Sinan praat ook over de Jemenieten die wij hier in Nederland kennen. Krijgen die mensen snel asiel ook als ze naar Nederland uiteindelijk vluchten?
14: Op het moment niet. Er zitten ruim 1000 Jemenitische asielzoekers in AZC's te wachten. Er is al 2 jaar geleden besloten dat Jemen relatief veilig is. En dat mensen moeten aankomen. Tonen dat ze gevaar lopen. De mensen in die AZC zijn werkelijk radeloos. Dat waren ze al voordat deze oorlog begon. De nieuwe, zeg maar, oorlog. En dat zijn ze nu des te meer. Want er is niet veel hoop dat zij worden geaccepteerd.
0: Laten we de blik verder internationaal trekken. Kijken hoe er door de wereld op gereageerd wordt. Mirjam van Rijssen, de Verenigde Naties, die waarschuwt voor ontheemding en verslechtering van de humanitaire situatie in Jemen. Er is een spoedoverleg geweest. Vandaag is de algemene vergadering gestart van de Verenigde Naties in New York. Is naar jouw idee Jemen daar een onderwerp van gesprek?
13: Nou, ik denk dat de opening van de Verenigde Naties heel erg gaat over wat is mondiaal de toekomst en hoe positioneert iedereen zich. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, heeft ook die treedt af. Dus in de hele instabiele situatie is eigenlijk de hele grote vraag die ik mezelf stel, is hoe positioneren we onszelf daar als Europa? En als Europa, hoe vinden we een antwoord onder andere op die enorm ernstige situatie in Jemen?
0: Mm-hmm.
13: Maar ook die situatie in Jemen is één. Ja, je kunt het natuurlijk geen incident noemen, maar is één situatie vanuit vele incidenten die we waar we aandacht aangeven op het moment dat dan speelt. Maar er loopt een rode draad doorheen. Rode draad. En de vraag die we ons moeten stellen, denk ik, is van wat is het onderliggende probleem en welke regie kan Europa daarop voeren?
0: En kan je daar antwoord op geven? Wat is dat onderliggende probleem?
13: Nou ja, wat je ziet met die oorlog in Iran en die situatie rondom de straat van Hormuz en die straat van Bab al-Mandab en die controle die de Houthis daar proberen te krijgen in die coalitie met Iran, ook over het mogelijke kapotmaken van die Oost-West-pijplijn van Saudi-Arabië, is dat dat toch een enorm effect heeft op Europa en mondiaal. Het gaat om de toevoer van de aanvoer van olie, De straat van Hormuz is 20%. Die oliepijplijn die kan dat enigszins compenseren met 4%. Maar goed, die was de afgelopen weken sinds 10 september functioneerde die ook niet meer. En die straat van Bab el-Mandab en het Suezkanaal zijn enorm belangrijk voor het transport daarvan. En nou ja, al die zaken samen, is een soort van een domino-effect die alle kosten enorm doen stijgen.
0: Precies,
13: en die zich uiteindelijk ook doorvertalen naar inflatiegevaar in Europa.
0: Maar ja, we laten even kort luisteren naar een kleine wrap-up van wat voor gevolgen dat dan heeft, ook wereldwijd.
13: Ja.
15: Wordt dit de volgende straat van Hormuz? Dit is Bab el-Mandeb.
16: Die sinds vandaag in handen is van de Houthis, de door Iran gesteunde rebellenbeweging die al jarenlang strijdt met het Jemenitische leger.
17: In het Midden-Oosten niet alleen de straat van Hormuz, maar ook de straat van Bab el-Mandeb gestremd is.
18: And they could basically exercise leverage, exert pressure on maritime trade, on oil exports, which of course in turn will drive prices exponentially high.
0: Ja, Mirjam, op zich, die Houthis zijn niet dom, want ze hebben dus op het juiste moment eigenlijk zijn ze tot actie overgegaan.
13: Ja, zeker. En in die hele regio zijn enorm grote veranderingen. En dat komt ook omdat met het moment dat er één straat dichtgaat, zijn er natuurlijk alternatieven. Er zijn altijd alternatieven en zijn er ook mogelijke winnende partijen, et cetera, et cetera. Dus wat ik wil zeggen is dat er in die regio ook heel erg veel verschuift. En ja, wij zijn daar dan met Europa, met die militaire missie Atalanta, maar eigenlijk voeren we natuurlijk geen regie. We reageren op incidenten. En dat is denk ik, ja, als ik de link dan terugleg naar die Verenigde Naties, is eigenlijk de vraag van, ja, hoe krijgen we als Europa daar nou greep op die situatie? En wat zijn dan ook de Europese belangen waar we echt op moeten inzetten? Waarmee ik niet wil zeggen dat de problemen die Marina net schetste niet ook onderdeel zijn van dat probleem. Je ziet dat met die enorme toenemende vluchtelingenaantallen in Jemen, maar ook in Soedan, Ethiopië, zijn allemaal onderdeel van dezelfde regio. Ja, vluchtelingen die geen enkele kans hebben, die worden gerekruteerd voor milities. En dus die onderliggende veiligheidsproblematiek die daar speelt, ja, daar moet Europa regie op gaan voeren.
0: Ja, maar Marina, heb jij het idee dat Europa daar een antwoord op aan het vinden is?
14: Nou ja, ik ben niet zo goed geïnformeerd, of ik ben geen international relations achtergrond. Maar ik ben heel erg teleurgesteld natuurlijk al jaren in hoe weinig aandacht er is voor Jemen en hoe weinig op politiek niveau, hè, op Nederlands niveau, maar ook op internationaal niveau, dat ja, we worden allemaal heel erg bezorgd als nu dit gebeurt en onze portemonnee het misschien gaat voelen. Maar anders is niemand geïnteresseerd. Ik hou me echt al decennia bezig met Jemen. Ik weet ook, ik word gebeld als er de vlam in de pan slaat. Maar als die niet in de pan slaat, is daar ook een enorme, ja, zeg maar, humanitaire ramp.
0: Ja.
14: En mensen voelen zich, wat ik aan het begin zei, totaal vergeten. Mijn vriendinnen die zeggen aan de telefoon, Marina, praat over ons, schrijf over ons. Dat is dus ook wat ik probeer te doen. Maar mensen zijn ons vergeten. Alleen God kan ons nog helpen. Dus ja, ze zijn echt heel wanhopig.
0: Ja, ze lopen steeds verderop, ook de grote geopolitieke spanningen. Het wordt inderdaad over de rug van de Jemenieten uitgevochten op hun land, waar zij eigenlijk de slachtoffers van zijn. Zie jij nou veel ook nog in het land dan verschuiven door deze nieuwe acties van de Houthis?
14: Nou, ik denk wat ik zie is dat Jemenieten in de diaspora dus zich erg ook aan het organiseren zijn. En eigenlijk vanaf begin januari was er ook binnen Jemen meer eenheid in de wat we nu anti-Houthi-coalitie noemen. Maar die zijn twee weken terug op 11 september onder de voet gelopen. Dus dat heeft ook weer intern voor allerlei gekonkel geleid. Mensen wijzen de vinger naar elkaar. Terwijl natuurlijk eenheid is belangrijk nu. En ja, ik zie ook heel veel Jemenieten die kiezen geen partij. Die willen gewoon dat er vrede komt in Nederland.
0: Een langdurige oplossing voor die regio. Dat is natuurlijk waar de Jemenieten uiteindelijk het best mee geholpen zijn. Terugkeren in het land.
14: Ja, en zij zeggen ook heel vaak, laten die buitenlandse partijen zich er niet mee bemoeien. Ja. We kunnen het zelf oplossen. Natuurlijk is dat simpel gezegd. Kijk, de Houthis die zijn niet alleen maar een proxy van Iran. Daar zit een hele interne geschiedenis achter. Maar ze zijn wel veel sterker geworden dankzij Iran.
0: En toch, en dat zeg je natuurlijk heel goed, zien wij in Europa pas echte acties als het ons economisch begint te raken. Dat economische raken, Mirjam van Rijzen, dat is nu wel langzaam aan de hand. Hormuz dicht, die pijplijn die steeds meer in gevaar komt die Saoedi-Arabië heeft aangelegd. En dus deze andere zeestraat die misschien snel dichtgaat. Hoe groot zijn de reserves daar nog van olie? Hoe snel raken ze op als het echt allemaal dicht blijft?
13: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk al gezien dat de olie, de benzineprijzen enorm omhoog gaan. Het is niet alleen een kwestie van gaat de olie, is de olie op? Het is vooral wat zijn de kosten om die naar onder andere Europa te krijgen. Het is niet alleen een Europese probleem, het is ook een groot probleem voor Azië. China, Azië, India, ja, inderdaad. Het is niet mogelijk, denk ik, als Europa om te zeggen van daar trekken we onze handen vanaf. Maar ik denk wel dat een belangrijke vraag is hoe we dat doen. En ja, ik hoorde Marina ook al zeggen, die Houthis, nou ja, dat is een hele moeilijke partij. Daar zitten enorme problemen rondom mensenrechten, rondom vrijheid. En dat speelt in die hele regio ook heel erg. Eritrea is eenzelfde problematiek. Gisteren heeft de VS daar de sancties opgeheven. Dus wij moeten als Europa heel erg de vraag stellen, met wie praten we dan? En waarover praten we? En dan is het belang toch ook wel dat Europa daar zijn eigen standaarden en normen in meeneemt.
0: En heb je het idee dat er binnen Europa daar eengezindheid over bestaat, wat de boodschap gaat worden?
13: Nee, dat is juist het hele grote probleem. En dat hebben we wel nodig. Ja. En wat je denk ik ziet, is dat die eensgezindheid enorm getest wordt. En enorm op de proef gesteld wordt. En een heel interessant voorbeeld is Polen. Polen is natuurlijk enorm bedreigd onder die Oekraïne-oorlog. Rusland, maar is ook enorm afhankelijk van olie, van Saoedi-Arabië. En nou ja, dat testen. En hoe gaan we daar straks als NAVO mee om, als Europa? Dat is wat er nu aan de hand is. En nou ja, wat mij dan in ieder geval tot enige positiviteit stemt, is dat ik vind dan dat voorbeeld van vorige week, waarbij die staat van de Unie van Europa door Ursula von der Leyen, de president, werd uitgevoerd samen met Canada. Dat vind ik wel interessant. Dat je niet alleen maar kijkt naar je regio, maar dat je ook kijkt van waar liggen onze belangen? Waar hebben we partijen?
0: Met wie kunnen we een geassocieerd partnerschap
13: precies,
0: aangaan?
13: Precies, met wie hebben we coalitie? En coalitie op dingen waar wij in geloven en die wij willen beschermen. En dan moet het dus ook gaan over de toekomst van die vluchtelingen enzovoort. Ja.
0: En dan gaat het misschien ook nog wel, want we praten veel over olie, hoe dat ons raakt. Maar cyberveiligheid is daar ook een belangrijk punt in. In die Rode Zee, waar die Houthis dus ook actief zijn, liggen veel internetkabels. Dus het is een belangrijk netwerk ook voor ons naar bijvoorbeeld een land als India, waar Europa veel ook internet mee deelt. Veel data gaat er heen en weer. We horen even een kort overzicht van onze collega's van Bureau Buitenland.
1: The Houthis in Yemen attacked a ship called the Rubimar earlier this year, and three internet cables were cut afterwards. Now, most maritime experts believe it was an accident that the cables were damaged as the ship drifted, but with over 90% of Europe-Asia internet traffic running through the Red Sea, it's still a major concern.
0: Ja, gaan dit dan nog, Mirjam, voor nieuwe ontwikkelingen zorgen? Die kabels zijn onwijs belangrijk voor Europa. Gaat dat dan nog meer druk zetten?
13: Ja, zeker weten. We hebben dat natuurlijk al gezien aan het noorden van Europa, waar hetzelfde speelde. Daar werd ook aan het begin gezegd van ja, dat is een ongelukje, weet ik veel wat, dat is het niet. Dat moet beschermd worden. En daarvoor zou je dus bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar die Europese Atalanta-missie. Ja, maar dat het een verschrikkelijk, verschrikkelijk strategisch belangrijk gebied is, dat is absoluut duidelijk.
0: Nou, het grote plaatje is geschetst. De gevolgen wereldwijd zijn ook opnieuw geschetst. Maar ondertussen, Marina de Recht, en dat zeg je natuurlijk met veel recht van spreken, vindt er een humanitaire ramp plaats daar in Jemen. Terug naar de mensen die jij kent, terug naar de mensen daar, de Jemenieten. Wat hebben zij op korte termijn nodig?
14: Ja, god, op korte termijn een einde aan die oorlog. De mensen die ik ken, die wonen grotendeels in Sanaa, ook in Hodeida, in steden. Die zitten niet in vluchtelingenkampen. Die hebben het, ja, nou, ik wil niet zeggen relatief goed, maar die zijn niet op dit moment bedreigd door geweld. Maar die willen vooral aandacht. Aandacht en een oplossing tot het einde van dit al langdurende oorlog.
0: Jemen-expert Marie Menarecht, dankjewel voor de komst hier naar de studio. En op afstand hadden we contact met professor International Relations voor de Tilburg University. Dat was Mirjam van Rijzen.

0: muziek van Felix was dit.
1: NPO Radio 1.
0: Dat is het 8:30. Hier is Michiel van der Velden.
2: De VS mag van Denemarken 2 militaire basissen bijbouwen op Groenland. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen, wat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV. Als rechtsextremisten het bijvoorbeeld hebben over remigratie en omvolking, geven ze niet de extreme betekenis van die woorden toe. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar in Amsterdam die verdacht wordt van corruptie. De man zou honderden keren onnodig gegevens hebben opgevraagd van mensen die hij doorspeelde aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die Rode Draad gaan we het zo meteen hebben over de medische zorg. Want artsen kunnen steeds meer, maar worden we dan ook echt gezonder van meer en langer behandelen? Nu eerst... De Tegendraad, onze rubriek waarin we mensen een podium geven die ergens zich voor inzetten. En vandaag ben jij dat, Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En we beginnen bij de struisvogelveren, want die zijn het nieuwe bont in de modewereld. Dat is jullie conclusie naar een undercover-onderzoek in Zuid-Afrika. En jullie roepen de modehuizen nu op om te stoppen met het gebruik van struisvogelveren. Voordat we daarop ingaan, wat doet die mode-industrie in hemelsnaam met die struisvogelveren?
3: Nou, daar maken ze allerlei glamoureuze outfits voor. De high-end modehuizen, die kleden daar celebrities mee, zoals Beyoncé en Lady Gaga en Nicole Kidman en dergelijke. Maar vervolgens krijgt dat ook doorvertaling tot zelfs in fast fashion als van Shein. Dus ja, we zien dat toeneemt. Dat struisvogelveren steeds meer gebruikt worden weer.
0: En de meeste veren komen uit Zuid-Afrika. Jullie zijn daar undercover gegaan om dierenleed vast te leggen. En op de beelden is onder meer te zien dat veren met een tang uit de huid van de vogel worden getrokken. Wat gebeurt er dan precies met zo'n struisvogel? Want die veren vallen dus niet zelf uit.
3: Nee, en dat is eigenlijk een mythe die de industrie ons wil doen laten geloven. Hè? Dat natuurlijke rui is en dat die veren dan worden verzameld. Maar dat is onmogelijk om daarmee aan de vraag van de commerciële markt te voldoen. Dus die dieren worden inderdaad gehouden en vervolgens levend geplukt. Dan groeien die veren weer opnieuw aan en dan worden ze weer geplukt. Zonder verdoving ook. Je kunt je voorstellen dat is zowel pijnlijk als ook heel stressvol voor voor de dieren. En überhaupt, we hebben het hier over wilde dieren die gehouden worden onder veehouderijomstandigheden. Dus dat betekent ook dat überhaupt nog los van het veren plukken, dat hun welzijn op allerlei manieren wordt beknot. En uiteindelijk eindigen ze in het slachthuis.
0: Jullie leggen nu een direct...
3: En dat voor een luxe modeproduct. Dat vinden we niet te rechtvaardigen.
0: Jullie leggen die link met de modehuizen, met de fast fashion sector, maar uiteindelijk dus ook met de Shein, dat is de fast fashion excuus. Hebben jullie deze modehuizen dan ook al kunnen spreken? Hebben jullie ze geconfronteerd?
3: Ja, we hebben heel wat modehuizen ook gecontacteerd. Soms zonder reactie. Sommigen reageren ook heel constructief, dus daar zijn we mee in gesprek. We kunnen op dit moment nog even niet zeggen welke modehuizen dat zijn, omdat die gesprekken eerst nog in vertrouwelijkheid verder gebracht moeten worden. Maar ja, we hopen wel dat dit undercover onderzoek een soort schok teweeg brengt in de modewereld. Van die veren, dat kan echt niet. Hè? Mm. En heel veel modemerken die hebben bont in de band gedaan, gelukkig.
0: Hè? Maar die veren bestaan nog steeds.
3: Maar die veren bestaan nog steeds. Hè? Dus de grote merken zoals Chanel en Vivienne Westwood en Yves Saint Laurent, die hebben allemaal beleid dat bonten uitsluit. Mm-hmm. Maar nog geen beleid dat die veren uitsluit.
4: En dat beleid moet natuurlijk op een gegeven moment ook bij die veren bestaan, waardoor dus niet mensen naar een andere leverancier uiteindelijk overstappen. Zijn er niet alternatieven? Ja.
3: En er zijn alternatieven. Ja, dat is het leuke ook van deze tijd. Dat er heel innovatief ook modemerken ook heel innovatief kunnen zijn. Dus Stella McCartney, wat natuurlijk ook, dat is ook een heel ethisch modemerk. Maar die heeft zogeheten vevers gemaakt. En dat zijn struisvogelveren van plantaardig oorsprong. Dat kan dus ook. En dus we willen ook modehuizen aanmoedigen van duurzaamheid is belangrijk. En dierenleed is onacceptabel. Dus stap over naar die diervriendelijke alternatieven.
4: En ik als consument, hoe kan ik heel snel een struisvogelveer herkennen in de kleding die ik koop?
3: Dat is een hele goede vraag. Nou ja, vooralsnog, als het op een struisvogelveer lijkt, dan is het waarschijnlijk een struisvogelveer.
4: Kijk, dat vind ik al een hele goede.
3: Dus mijt dat gewoon. Bijvoorbeeld die vevers, als het plantaardige struisvogels zijn, dan staat dat absoluut op het product. Want daar wordt, dat is een unique.
4: Daar wordt graag mee gepronkt. Precies, World Animal Protection, daar ben jij de directeur van. Dirk-Jan Verdonk, dank.

0: Muziek van Sabrina Carpenter. Dit was Tears.
1: De rode draad.
0: De medische wetenschap die kan steeds meer zien, meten en behandelen, van een MRI-scan tot robotchirurgie en steeds vroegere diagnoses. Maar worden we daar nou ook echt gezonder van met elkaar? Oncologisch chirurg aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Gerrit-Jan Lievers, die sprak afgelopen vrijdag in zijn oratie over deze therapeutische illusie. Moeten we kritischer kijken naar wat behandelingen daadwerkelijk opleveren? Gerrit-Jan Lievers is hier. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. En ook aangeschoven is Eline Bunnik, medisch ethicus aan het Erasmus MC. Goedenavond ook. En we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, dit gesprek. Gerrit-Jan, allereerst gefeliciteerd natuurlijk met de oratie.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij spreekt daarvan, de titel is ook, therapeutische illusie.
2: Ja.
0: Kan je dat uitleggen?
2: Ja, de therapeutische illusie is overigens niet iets wat ik zelf verzonnen heb, hoor. Het is een term die wel vaker gebezigd is. Maar die drukt uit dat er in de medische wetenschap zowel door dokters als patiënten een overdreven enthousiasme is voor handelend optreden. Dus zowel in de diagnostiek, het doen van scans, het doen van allerlei diagnosestellingen, tot aan de behandeling. En dan wordt meestal gevonden dat meer behandelen, meer diagnostiek, vaker vinden, dat dus gezondheidswinst oplevert. En dat is niet altijd zo. Soms is dat illusoir.
0: Mm-hmm.
2: En dat heet dan de therapeutische illusie.
0: En jij loopt nou al een tijdje mee in die medische wereld. Ja, ben je er nou achter gekomen waar dat idee vandaan is gekomen, dat meer automatisch beter betekent?
2: Nou ja, ik denk dat je je niet moet vergissen in wat voor kwetsbare en kritische positie patiënten zich bevinden. Dus als de grond onder je voet vandaan geslagen wordt, met name als je de diagnose kanker krijgt, de ziekte die ik meestal behandel, dan kan je iets voorstellen dat je behoefte hebt aan grip, aan controle, en dus het idee dat je de gezondheid weer kan maken. En het idee van afwachten, kijken wat er van komt, natuurlijk belopen zien, dat is natuurlijk veel ingewikkelder om te accepteren.
0: Is dat te accepteren?
2: Ja, het is wel te accepteren. Ja, zeker wel. Dus als je het gesprek aan kan gaan en je krijgt de ruimte en de tijd ervoor, dan hebben we de afgelopen jaren talloze ook trials gedaan, dus medisch onderzoek gedaan, waarin we delen van behandelingen weg hebben kunnen laten, wat heel goed te bespreken is met patiënten.
0: Wat vind jij als medische ethicus, Eline, van zo'n term, therapeutische illusie?
3: Ja, ik herken daar wel wat van. Ik denk wel dat allerlei ontwikkelingen in de wetenschap, ook in de geneeskunde, dat wel wat hoop en hype met elkaar meebrengt voor ons. We hebben allemaal toch een beetje techno-optimisme, denk ik, in onszelf.
0: Kan je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
3: Ja, het idee dus dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn, als er nieuwe technieken zijn, dat we daar toch van verwachten dat het iets gaat brengen. Iets aan de oplossingen gaat brengen. Maar ik denk dat nieuwe technologieën ook hier en daar ook wel eens extra problemen, nieuwe problemen kunnen veranderen.

0: veroorzaken. En ook inderdaad misschien niet altijd de oplossing zijn. Ja. Ik denk wel dat niet alles in de geneeskunde is natuurlijk een illusie. Zeker de laatste paar jaren zien we ook nieuwe geneesmiddelen. Bijvoorbeeld gentherapieën. Die zijn vaak voor zeldzame aandoeningen. Mm-hmm. Het gaat vaak om kinderen die dan geboren worden met ernstige aangeboren afwijkingen. En we zien de laatste jaren nieuwe behandelingen die echt spectaculaire effecten ook hebben. Dus we zien ook wel grote effecten. We zien ook wel gezondheidswinst. Maar zeker niet altijd en zeker niet overal.
1: Niet iedere nieuwe uitvinding betekent ook automatisch meteen een betere wereld.
2: Nee. Een collega van mij zegt vaak, niet elke verandering is een verbetering. En dat is denk ik natuurlijk een gegeven. Het is een open deur, maar dit is wel wat het is. En Eline zegt het recht. Je moet dus het kalf en het koren goed van elkaar kunnen scheiden. Dus daar waar je de vooruitgang en de verbetering daadwerkelijk aan toon brengt, die moet je introduceren, die moet je mensen kunnen aanbieden. Ja. Je moet ook onderzoek blijven doen naar de volgende nieuwe stap voorwaarts. Maar je moet ook kunnen herkennen dat heel veel van wat we denken gezondheidswinst opleveren, dat achteraf niet zo is. En dan moet je het kunnen loslaten.
1: En toch, ik presenteer nu een tijdje op de radio, heb ik vooral veel wetenschappers, medici hier in de studio, als er een nieuwe uitvinding ergens over gaat, een nieuwe manier om een nier te transplanteren, hoe een sneller een donor gevonden kan worden, et cetera. Maar uiteindelijk dit verhaal wordt veel minder naar voren
2: gebracht. Ik ben ook heel blij dat je hem hier wil hebben vanavond. Maar nee, dat is het probleem. Ja. Het is natuurlijk een vrij, nou, ik wil niet zeggen defaitistisch, maar het is een wat nihilistisch verhaal dat ik af en toe moet zeggen. Nou,
1: wat donker.
2: Wat donker. He, ik begon mijn oratie met het gedicht van Van Eyck over de tuinman en de dood. En nou ja, dat is, ik vind het zelf een prachtig gedicht, maar het is natuurlijk wel uiteindelijk niet waar we naartoe willen.
1: Want waar gaat dat gedicht over?
2: Dat gaat erover dat de tuinman in de dood, daar de tuinman die vlucht voor de dood die in de tuin treft, en die vraagt aan zijn baas een paard naar Isfahan. Of de baas die gaat die dood tegemoet zeggen, waarom plaag je mijn knecht zo? En zegt, nou, ik plaag hem niet, maar het verbaast me zo dat ik hem hier zag en ik moet hem vanavond halen in Isfahan. En dat is een eeuwenoud verhaal, maar dat is een parabel dat je kan je lot niet ontlopen en je kunt de angst voor de dood, die uiteindelijk altijd komt, niet helemaal dichtplamuren met nog meer medisch onderzoek en medische behandeling.
1: Maar dat lot niet ontlopen,
2: juist,
1: daar lijkt de wereld wel mee bezig te zijn. Daar lijkt ook een overheid mee bezig te zijn. We organiseren als Nederlandse overheid, ik zeg even we, maar de Nederlandse overheid organiseert verschillende landelijke onderzoeken, bevolkingsonderzoeken voor darm, voor borstkanker. Eline, zijn die dan altijd ook een goed idee met dit nu wetende van de illusie?
0: Die zijn niet altijd een slecht idee, maar er zitten zeker ook schaduwkanten aan screening en bevolkingsonderzoek. Wat wel interessant is en wat wel bijzonder is aan bevolkingsonderzoek is dat het initiatief uitgaat van het gezondheidszorgsysteem, van de overheid. En wat we dan eigenlijk aan het doen zijn, is we zijn medische tests aan het aanbieden aan mensen die eigenlijk gewoon gezond zijn, die eigenlijk geen klachten hebben. Dus je bent eigenlijk mensen van gezonde individuen aan het veranderen in een soort van patiënten of pre-patiënten of patiënten in wording. En dat druist eigenlijk ook in tegen de soort van de beroepsethiek van de dokter. Die wil mensen beter maken en eigenlijk niet schaden, niet ziek maken.
1: Maar het gaat natuurlijk
0: toch om, doen we het.
1: Ja, beter afmaken.
0: Ja. Ja. We doen het omdat we er natuurlijk ook levens mee redden. Op het niveau van de
1: vroeg diagnose.
0: Ja, maar op het niveau van het individu leidt het ook tot schade. Dus als ik als gezonde deelnemer aan een screeningsprogramma daar kom, dan ben ik of blij omdat er misschien niets wordt gevonden, maar in veel gevallen wordt er misschien ook wel wat gevonden. Dan ben ik bezorgd en dan wil ik aanvullend diagnostisch onderzoek. Dan wil ik een medisch specialist zien en dan wil ik kijken, is er nou echt wat aan de hand of niet? Soms moet er zo ook een behandeling worden ingezet. En voor mij voelt dat allemaal als positief. Want ik word goed in de gaten gehouden, ik krijg die behandeling, ik heb het idee, ik ben er vroeg bij. Maar het zou best wel eens kunnen dat ik nooit ziek zou zijn geworden eigenlijk. Of dat ik nooit last zou hebben gehad van mijn ziekte.
1: Ja, precies. En dat verhaal eigenlijk.
0: Dit hele traject,
1: ja, dat heeft veel impact. Terwijl soms ook dus het antwoord kan zijn, ja, we vinden iets, maar het is eigenlijk niet gevaarlijk. Dus we hoeven het niet te behandelen. Juist. Maar daar komt bij de patiënt gaat het dan niet naar binnen.
2: Nou, dat is ook een ingewikkeld verhaal. Want wat Eline zegt over die test is precies waar. Dat ik noem dat in mijn oratie de populariteitsparadox. Zo'n test, als je hem invoert, die kan niet verliezen. Want of je krijgt de diagnose in een vroeg stadium, en dan is iedereen blij, we zijn er op tijd bij, een toptest. Of je krijgt te horen, er is niks aan de hand, dan ben je ook blij, is ook een toptest. Dus wat de uitkomst ook is, zo'n test eenmaal aangeboden, kan bijna niet meer verliezen. Terwijl de waardering van zo'n screeningsprogramma altijd aan het eind moet zijn, of, en dat kan alleen maar op populatieniveau, of we de populatie in zijn geheel gezonder hebben gemaakt. En dat gaat dus niet over de individuele winst, want dat is er af en toe altijd aantoonbaar. Mm-hmm. Er zal heel veel mensen zeggen, ja, maar ik was er toch op tijd bij, dus waar praat je over? Snap ik. Maar op bevolkingsniveau is het niet altijd zo dat dat gezondheidswinst oplevert.
1: Nee, het levert ook vooral veel stress op, zie ik in mijn omgeving. De weken dat het product bij de onderzoekers ligt en je niet weet wat de uitslag is.
0: Onrust bij degene die gescreend wordt. Maar ook het hele vervolgtraject kost ook geld en kost ook capaciteit. Ja. Zorgpersoneel, apparatuur die we eigenlijk elders in de zorg misschien wel harder nodig hebben.
2: Ja. Ja, helemaal eens. Ik denk dat die verdeling van schaarste, en dat is natuurlijk in het zorg aan de hand, en niet eens geld, want dat is een probleem, maar dat is oplosbaar, gok ik, in een rijk land als wij hebben. Maar gewoon de capaciteit aan apparatuur, aan met name personeel, ja, die zul je toch moeten inzetten daar waar de grootste gezondheidswinst te boeken is. En dat is niet altijd meer testen en meer doen.
1: En nou is de overheid hier ook mee bezig. De overheid die denkt ook na over hoe kunnen we als arts, hoe kunnen we daar als zorgverlener samen met de patiënt beter in worden. Nou is, als we inzoomen op de rol van de arts, in 2020 de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst gewijzigd. Die wet regelt de rechten en plichten in de relatie tussen een patiënt en een zorgverlener. En sindsdien, Eline, ligt de nadruk op samen beslissen. Tussen die twee. Ja. Wat houdt dat in de praktijk in? Mag de arts jou dus vertellen dat het beter is om het niet te doen?
0: Dat is wel het idee. Dus het idee is dat de arts de patiënt vertelt wat de diagnose is, wat de prognose is, wat er gaat gebeuren en wat alle relevante behandelopties zijn. En sinds een aantal jaar geleden is daarbij gekomen dat ook de optie niets doen nadrukkelijk eigenlijk moet worden besproken. En heus niet altijd. En heus niet in elke situatie. Mm-hmm. Maar dat kan onderwerp van gesprek zijn. Soms kan het beter zijn om niet iets te doen. En dat wordt de patiënt in de ideale situatie natuurlijk niet opgedrongen. Maar dat mag wel en moet eigenlijk ook wel onderwerp van gesprek zijn.
1: En gebeurt het ook meer?
0: Ik heb daar geen aanwijzingen voor. En ik kan me ook voorstellen dat het ook niet voor elke patiënt even gemakkelijk is om het hier zo over te hebben. Dat het ook van de persoon afhangt en misschien ook van de levensfase. Ja. Als ik naar mezelf kijk, zou ik het erg lastig vinden om in een situatie, stel dat ik geconfronteerd zou worden met een kankerdiagnose, om dan niets te doen. Mm-hmm. Als je eigenlijk weet dat het alternatief is, dat je eigenlijk zeker weet doodgaat, dan is het niet irrationeel, ook als een behandeling niet enorm effectief is en ook als de kans op effect niet heel groot is.
2: Tuurlijk.
1: Dat is precies het. In je oratie, Gerrit-Jan, misschien kan je dat ook, want het blijft altijd een beetje een groot onderwerp. Misschien kunnen we het even kleiner maken met een concreet voorbeeld. Die haal je ook meerdere keren aan in je oratie. Bijvoorbeeld voor iemand die darmkanker heeft, die dan nog een keer een behandeling kan aangaan. Ja. Nou, vertel maar even, wat gebeurt daar?
2: Nou kijk, dus uiteindelijk wil niemand stoppen met behandelen. En dat is als patiënt, denk ik, volstrekt invoelbaar. En ik gok zelfs dat ik daar ook last van ga krijgen, mocht het me ooit overkomen. Het probleem is dat als je dan de volgende behandeling aangeboden wordt, dan is dat in de hoofden van patiënten, en daar zijn ook studies naar gedaan, is dat altijd een verschil tussen leven en dood. Dus niks doen is dood en wel wat doen is leven. En dat is vrij zwart-wit. Dus men overschat systematisch de voordelen van behandelen en onderschatten de bijwerkingen. Terwijl de netto-effecten van de meeste behandelingen, ook voor kanker in een wat verre voor het stadium, gaat over 3, 4, 5 maanden. En dat heet dan in ons jargon of ziektevrij overleving. Dan leef je niet eens een week langer, maar dan wordt de ziekte wat langer onder controle gehouden. En het is in die afweging dat nadrukkelijker benoemd moet worden. En dus die illusie van dit gaat mijn leven redden, moet in dat gesprek duidelijk worden doorgeprikt, zodat je dan nog steeds wel de keuze kan maken als patiënt. Want ik denk dat samen beslissen daar heel belangrijk in is. Dus je hoeft het niet per se niet te doen, maar je moet weten op welke gronden je zo'n behandeling kiest. En als je dan weet, en dat heb ik inderdaad, ik denk dat je daarop doelt, als je dan bijvoorbeeld in die 14 weken extra mag leven met heel veel bijwerkingen, en als dat expliciet zo benoemd wordt,
1: extra ziek worden bijvoorbeeld,
2: dan denk ik dat veel meer mensen denken, nou, dan moet ik het misschien maar niet doen. En als een mens zegt, ja, maar dat is me alles waard, die 14 weken, hoe ik er ook bij lig, dat wil ik graag doen, dan is dat nog steeds ook een goede keuze, maar op de juiste gronden.
1: En heeft de patiënt daar de laatste hand in? Of mag je als arts ook zeggen, ik ga dat toch niet meer doen?
2: Voor eerder verzoeken mag je als arts zeggen, dat ga ik niet doen. Dus zeg maar, als ze voor mij een operatie vragen waarvan ik met zekerheid uitsluitend schade en geen gezondheidswinst, mag ik natuurlijk zeggen, dat doen we niet. uiteindelijk, als het in onze richtlijn een keuze is, en dit zijn de voor- en de nadelen, dan is het uiteindelijk wel de patiënt die mag beslissen. Gelukkig wel.
1: Ja, en hoe zouden we ons, Helene, je bent medisch ethicus, dus jij denkt erover na, hoe zouden we ons als maatschappij tot dit soort vraagstukken moeten gaan verhouden?
0: Is een lastige, hè? Want we krijgen twee verschillende soorten boodschappen mee. Dus aan de ene kant krijgen we te horen, doe mee aan de screeningsprogramma's. Als je 30 wordt, dan krijg je baarmoederhalskanker. En als je 50 wordt, dan doe je aan de borstkankerscreening mee als vrouw. We krijgen ook verhalen over gezonde leefstijl, preventie en gezonde leefomgeving. En ook eigenlijk een beetje eigen verantwoordelijkheid. Ja. Zodat we zo lang mogelijk voor onze eigen gezondheid goed moeten zorgen. Dus daar, we krijgen echt veel boodschappen die gaan over medisch risico en het beheersen daarvan eigenlijk. En tegelijkertijd is er dit verhaal. Denk ook na over wat het verschil is tussen zinnige en onzinnige of zinloze zorg. En ja, toch ook een beetje terugduwen tegen dat hele optimistische denken. Ja. En ook, wat is nou een goed leven? Wat is een goede dood? Pas daarbij dat je tot het uiterste gaat.
1: Wat filosofischer erover na gaan denken met elkaar.
0: Misschien wel.
1: Ja, want groter dat soort levensvragen stellen.
2: Het zijn moeilijke gesprekken, maar ik denk dat die moeten veel meer gevoerd worden. Dat zijn echt zinnige gesprekken. Ja,
1: dat komt terug ook in jouw oratie. Ja. Maar omwille van de tijd wil ik ook nog even in jouw oratie. Je bent ook streng tegen de wereld waar je ook in werkt.
2: Ik ben heel streng tegen de wereld.
1: En je bent ook streng tegen de farmaceutische industrie. Die daar een belangrijk onderdeel van is.
2: Zeker.
1: Van die wereld.
2: Zeker.
1: En die daar dus ook een vinger in de pap hebben als het gaat over dit soort vraagstukken.
2: Ja,
1: wat zie je daar gebeuren?
2: Nou, wat ik in mijn oratie beschrijf, kijk, het is een algemene hobby, hoort Big Pharma bash, en daar wil ik me niet te veel aan bezondigen.
1: Het is eigenlijk een leuke hobby.
2: Maar het is een ontzettend leuke hobby. Het is ook een makkelijke hobby, eerlijk gezegd. En het probleem van wat pharma is dat alle miljarden die ze steken in medicijnonderzoek, daar komen hele goede producten uit. Het probleem van een financieel gedreven gezondheidszorgsysteem is dat eenmaal zo'n winstpakken ontdekt hebbende, moet je markt uitgebreid worden. En dat is,
1: ik vind nieuwe mensen nodig. Die...
2: Ja, exact. Ja. En dat was nu heel actueel bij de afvalmedica en de Ozempics van deze wereld. En dat geldt voor kanker ook. Dus als jij heel ver in de ontwikkeling van een product zit, en je maakt dan een trial om te zorgen dat er een markt voor ontstaat, om het maar cru te zeggen, dan ga je dus studies ontwikkelen waarbij marginale verschillen met zekerheid worden gevonden. Maar als je vervolgens uitvergroot in de publieke media en in de pers en ook in de bladen, dat de grote stap voorwaarts is, dan is het niet gelogen, maar dan wordt de illusie gevoed dat dit echt een grote gezondheidswinst oplevert. En met regelmaat is dat helaas niet zo.
1: Nee, want Eline, commerciële belangen die bepalen dus ook veel al waar we ontwikkelen. Welke patiënten of welke medicijnen we wel aanbieden en welke niet. Krijgen we dan altijd zinvolle zorg daardoor?
0: Ja, dat hele ecosysteem is een beetje gericht op het nieuwe.
1: Ja.
0: Op het hoger technologische. Wat vaak ook gepaard gaat met dure zorg. En dat is niet altijd... Ja, een woord dat nu heel veel wordt gebruikt is passende zorg.
1: Ja.
0: Zorg die past bij jouw voorkeuren als patiënt. Maar ook past in de zin van houdbaar is. Mm-hmm. Voor ons als samenleving.
2: Precies, ja.
0: En om voor dat houdbare zorgsysteem te zorgen op lange termijn, is het soms ook dus misschien wel nodig om minder te doen.
1: Ja, ja. Nou, ga dat maar. Ja, het laatste
2: dat maar
1: woord.
2: Uitleggen. Ja. Ja, dat is wat ik goed dat zeg. Dat is wat wij, wat ik in de oratie ook de proportionaliteit noem.
1: Mm-hmm.
2: Dus hoeveel meerwaarde in de volgende kleine stap voorwaarden vinden we het waard? In de wetenschap dat je dat dus elders niet in het zorgsysteem mag steken. En misschien moeten we over die verdeling van schaarste wat strakker nadenken. En dan iets minder verslaafd raken aan die hoogtechnologische innovaties.
1: En staan ze daarvoor open bij jou in het ziekenhuis? Bij het Leids Universitair Medisch Centrum?
2: Bij ons dan toevallig wel heel erg natuurlijk. Maar nee, het is een ingewikkeld verhaal. En er zijn natuurlijk ook mensen die er anders en met reden anders over denken. Het is niet het meest op de voorgrond staande verhaal.
1: De oratie heeft in ieder geval het gesprek opnieuw aangezwengeld. Dat hebben we hier gedaan op de radio. En hopelijk gebeurt dat thuis bij de luisteraar ook verder aan de keukentafel. Dank allebei voor de komst hier naar de studio. Eline Bunnik en Gerrit-Jan Liefers ook dank voor de komst. Tot zover de Rode Draad. Zometeen op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Hans van der Stegen en Edwin Cornelissen. Morgenavond om 7 uur zit Natasja Kips hier op deze plek. Ik wens je een hele fijne avond en bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Eerder in de perstribune van Max.
2: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
3: Oh ja, was hij je grootste fan?
2: Ja. Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
3: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
4: Ik ben nou alweer vergeten.
3: Sparta! Oh my god, natuurlijk!
1: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag, 12 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
5: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: NPO Radio 1. 9 uur.
12: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
13: Goedenavond. Het oranje van Xavi bereidt zich voor op de clash, kunnen we wel zeggen, met Duitsland in de Nations League aanstaande donderdag met de teruggekeerde Joey Veerman.
14: Hoor je alles over in Langs de Lijn en Omstreken, waar ook de beerput wagenwijd open gaat. Hoe zal dat smaken? Heel benieuwd. Na het NOS-journaal.
15: Met Michiel van der Velden.
16: De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Met deze deal is het geruzie voorbij en de Deense premier Frederiksen en de president Trump hadden op een persconferentie vandaag lovende woorden voor elkaar.
17: I am very proud to say that in the Kingdom of Denmark, the United States has a friend that has always kept our word, an ally you have always been able to rely on.
18: And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
16: Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. De Europese Unie heeft 2 Russen met veel geld en macht van de Europese sanctielijst gehaald. Dat gebeurt op verzoek van Frankrijk en Luxemburg. Die landen wilden alleen instemmen met het verlengen van de sancties als de mannen van de lijst werden gehaald. Frankrijk hoopt 2 gevangenen vrij te krijgen en Luxemburg voert een jarenlange juridische strijd met 1 van de Russen. Vooral de Baltische staten zijn woedend op Frankrijk en Luxemburg omdat ze vinden dat de druk op Rusland groter moet worden. De sancties tegen Rusland zijn verlengd met 3 jaar. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor de normalisering van rechtsextremistisch gedachtegoed. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. Ze proberen mensen aan te spreken door op een mildere manier te praten over hun denkbeelden, zegt terrorisme-expert Bibi van Ginkel van Instituut Klingendaal.
4: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
16: De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken, dat door de normalisering eerder zouden kunnen gaan doen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand er al snel een overdosis van neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. In een boek dat eerder dit jaar verscheen sprak ze open over het gebruik van alcohol en drugs en ze vertelde dat ze daarmee even alles kon vergeten. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: NPO Radio 1. EO-NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
14: Een hele goede avond. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Joey Veerman is na een afwezigheid van 2 jaar weer terug bij Oranje. De laatste maanden lag hij vaak in de clinch met de vertrokken bondscoach Ronald Koeman.
25: Op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Hij hoeft mij niet meer te bellen. Nee.
13: Ja, dat was een paar maanden geleden, voor de duidelijkheid. Maar in het tijdperk Xavi is Veerman gewoon weer onderdeel van de selectie. Zo een uitgebreid interview.
14: En we spreken met een man die zojuist de Inktspotprijs won. De prijs voor de beste politieke cartoon.
0: Dus laat ik u niet meer langer in spanning laten. De winnaar is Siegfried Wolfgang.
13: Ja, en in schril contrast tot dit applaus trekken we vanavond letterlijk de beerput open. Een wetenschapper dook erin en achterhaalde wat we eeuwen geleden aten.
14: Ik ben wel benieuwd, nou, doe jij nog aan AVG'tjes?
13: Vanavond toevallig.
14: Oh, echt?
13: Hier in het restaurant.
14: Slavinkje?
13: Ja, nee, wat was slavinkje of rundervinkje? Dat weet ik.
14: Slavinkje,
13: was met bloemkool en aardappeltjes en een beetje jus.
14: Nou, we horen straks hoe dat in het verleden was. Dat wordt interessant, hè?
13: Nou, ik denk hetzelfde, toch?
14: Ja, nou, we laten ons verrassen. Het zijn mooie maanden voor Joey Veerman. Afgelopen zomer maakte de middenvelder zijn gedroomde transfer naar een topclub, van PSV naar Borussia Dortmund. En voor het eerst sinds de verloren halve finale op het EK 2 jaar geleden is hij ook weer terug bij het Nederlands elftal. Ondanks die lange afwezigheid wist Veerman de KNVB-kamp in zijn Zeist nog best wel te vinden.
2: Zeker, ja. Ik wist het nog, ja.
3: Ja? En hoe is het om hier te zijn?
2: Ja, fijn. Dus, ja, leuk dat ik weer opgeroepen ben, zeker.
3: Gedacht dat het ooit nog zou gebeuren?
2: Jawel.
3: Of wist je, als er een nieuwe bondscoach komt, dan is er een schone lei en dan ga ik er gewoon weer voor knokken?
2: Ja, maar dat lijkt me vanzelfsprekend, ja. Dat als er een nieuw iemand komt, dat er dan weer opnieuw gekeken wordt, ja zeker.
3: Wanneer wist je dat het deze kant op ging? Want wist je bijvoorbeeld ook al dat je in die voorselectie zat?
2: Ja, dat wist ik, ja. Ja,
3: dan ga je erop verheugen. Heb je ook al in een vroeg stadium contact gehad met deze bondscoach?
2: Nee, ik heb niet... ik heb geen contact gehad. Ik heb alleen een e-mail gehad van de mensen hier bij de KNVB dat ik in de voorselectie zat. En toen daarna hoorde ik van mijn ouders dat ik erbij zat, want we stonden op trainingsveld.
3: En hoe belangrijk is dat voor je? Wat doet dat met jou? Want het is natuurlijk iets wat al 2 jaar terugkomt bij jou. Heel veel vragen over gehad. Zijn niet de leukste vragen, denk ik voor jou. Kan je daar nu een hele dikke streep onder zetten?
2: Zeker. Nou, dit jaar is voor mij gewoon heel goed begonnen met een mooie stap. En nu weer een oproep voor het Nederlands elftal. Dus ja, voor mij heeft het ook geen enkele zin om terug te kijken op wat er is geweest.
3: Ja, maar hoe zijn die eerste weken in Dortmund? Want je gaat daarheen en je verwacht er wat van. Overtreft het je verwachtingen?
2: Ja, kijk, het is een hele andere beleving. Het is gewoon, ja, elke week is het... Ja, zoals afgelopen zondag of zaterdag speelden we Stuttgart uit. Ja, er zitten ook gewoon 65.000 mensen in het stadion. Het is ook gewoon een topwedstrijd. Dus ja, je speelt gewoon meer grote wedstrijden dan dat je dat je in Nederland gewend bent, ja.
3: Voel je ook dat je daar beter van wordt?
2: Ja, zeker. Dat is een beetje lastig uit te leggen. Maar ja, ik denk gewoon dat dat het ook het verschil is dat de lagere teams in Duitsland over het algemeen... Ja, ook gewoon goede teams zijn. En met heel veel intensiteit vooral. Dus ik denk dat dat wel een groot verschil is, ja.
3: Want je hebt er nooit een geheim van gemaakt dat je die transfer een keer wilde maken. Dat je ook wel teleurgesteld was dat er geen club was gekomen. Ja, is dit dan, dat is misschien een beetje cliché hoor, maar is dit dan een droom die uitkomt? Of is de voetbalwereld daar te zakelijk voor dromen?
2: Nee, natuurlijk. Ik ben heel blij dat dat Dortmund voorbij kwam. Want het was eigenlijk wel... een soort van stap waar ik op hoopte. Er zijn wat clubs voorbij gekomen. En dat is uiteindelijk op verschillende manieren is dat niet gelukt. En niet doorgegaan. Ook wel vanuit mezelf. Soms.
3: Dat je niet wilde?
2: Nou ja, dat het ja, uiteindelijk wel niet. En toch de beslissing gemaakt om dan te blijven.
3: Omdat wat je bij PSV had ook heel mooi was.
2: Ja, ik heb 5 geweldige jaren gehad bij PSV. En ik mis die gasten nog steeds. Dus... ik heb het heel erg naar mijn zin in Dortmund, dat vooral. Maar ja, natuurlijk mis je die gasten waar je 5 jaar mee gewerkt hebt, ja.
3: Wat was er dan zo goed aan Dortmund dat je ja zei?
2: Dat kan je zelf wel invullen, denk ik.
3: Nou ja, bijvoorbeeld die tribune, dat heb je trouwens je laatst in het land gespeeld natuurlijk.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Nee, het is het stadion bij ons is geweldig. Echt, mijn medespelers hebben me echt mega goed opgevangen. Dat is gewoon, ja, ik weet niet. Het is gewoon ook een speciaal gevoel die je dan meteen krijgt bij zo'n club. En ja, dat is natuurlijk ook omdat ik veel minuten heb mogen maken al meteen. Dus dat maakt het natuurlijk wel een stuk beter allemaal.
3: Wat moet jij hier gaan brengen, denk je?
2: Ik heb nog geen persoonlijk gesprek met hem gehad. Maar ik denk dat hij me heeft geselecteerd op basis van wat hij gezien heeft van mij. En ik hoop dat we leuk en mooi voetbal gaan spelen. Ja.
3: En dan heb je hem gisteren meegemaakt. Gisteren weer een dag hier gehad. Wat was dat voor dag?
2: Goed. Een paar meetings gehad waarin hij probeert duidelijk te maken hoe we het gaan doen en hoe hij het wil zien. Dus ik denk dat dat goed en duidelijk is.
3: Ja, want Reinders zei net, voelde een beetje als eerste schooldag. Had jij dat ook?
2: Nou ja, wat ik zeg, we hebben twee meetings gehad. Dus ja, dan zit je in de bank en dan zit je te luisteren, ja zeker.
3: Ja, wat willen jullie met het Nederlands elftal? Ik begrijp dat het misschien een moeilijke vraag is als je na 2 jaar terug bent. Maar er wordt veel gesproken over passie, over aanvallender, dominanter voetbal. Is dat wel een beetje het gevoel dat er is? Dat jullie echt iets anders moeten gaan laten zien met het Nederlands elftal?
2: Ja, voor mij is het, ja, ik weet niet, het is een lastige vraag. Ik ben er 2 jaar niet bij geweest, dus ja, ik kan wel zeggen van we willen dit, we willen dat. Maar ja, ik weet natuurlijk ook niet hoe het gevoel was op trainingen hier de afgelopen 2 jaar tussen de spelers en iedereen. Dus ja, dat is wel een moeilijke vraag. Natuurlijk wil je het beste laten zien. En ik weet dat we gewoon heel veel kwaliteitsspelers hebben. Dus het is misschien een cliché, maar het zo goed mogelijk doen. En veel wedstrijden proberen te winnen.
3: Ja, tot slot dan. Wat is dan jouw ambitie tegen je tweede vaderland, donderdag?
2: Nou, ik hoop wel dat ik een paar minuutjes mag maken tegen die gasten. Want we hebben het er in de kleedkamer al wel over gehad. Dus dat is wel leuk dat ik die na 3 dagen alweer tegenkom.
3: Beetje plagen. Voetbalhumor.
2: Ja, zeker.
14: Ja, mooi. Gelijk op je tweede vaderland. Joey Veerman was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg.
5: Gaan we over naar de andere Jeroen. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond.
6: Goedenavond.
5: Ja, een paar minuutjes hoopt hij te maken. Moet dat erin zitten, denk je?
6: Nou, er zit misschien wel veel meer in voor Joey Veerman. Het simpele feit is dat Frenkie de Jong natuurlijk afwezig is bij het Nederlands elftal. Dus er zijn. Die is geblesseerd. Dus er zijn vacatures voor die positie.
5: Ja, zie je hem in de basis verschijnen zelfs?
6: Het zou heel goed kunnen dat hij zijn basisdebuut gaat maken na zijn rentree. Het is natuurlijk niet zijn echte debuut, want hij is 2 jaar weg geweest. Maar het voelt een beetje als een nieuw tijdperk voor Joey Veerman natuurlijk. En hij moet misschien ook wel gewoon zijn kans weer gaan grijpen. Het gekke is natuurlijk dat toen het misging op het Europees kampioenschap in die verhouding met Ronald Koeman. En we kennen allemaal nog de wedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn toen hij vroeg werd gewisseld. Toen was Frenkie de Jonge natuurlijk ook niet bij. Dat toernooi was Frenkie ook niet mee. Dus heeft Veerman daarom ook de momenten gekregen en gehad. En uiteindelijk is dat dus ook misgegaan in de verhouding met Ronald Koeman. Want daarna is hij 2 jaar niet opgeroepen. We hebben Joey horen zeggen. Hij heeft het zelf echt afgesloten. Hij heeft hiernaar gehunkerd. Naar het opnieuw opgeroepen worden bij het Nederlands elftal. Dus ik denk dat hij ook zoveel meer dan ooit groot en zeer gemotiveerd is om te laten zien wat hij kan. Terwijl we natuurlijk allemaal wel weten wat hij kan. Want dat hebben we de laatste jaren bij PSV al genoeg gezien.
14: Ja, we hebben de persconferentie van Xavi gezien en gehoord gisteren. Die wilde niet te veel op individuen inzoomen. Maar heb jij een beetje idee hoe je dan Joey Veerman in zijn visie moet passen of moet laten passen? Je krijgt wel het idee dat hij ervan gecharmeerd is, toch?
6: Ja, daar kan je ook wel iets bij voorstellen natuurlijk. Ik bedoel, Xavi is zelf een middenvelder geweest die natuurlijk geweldig met een bal kon omgaan. Nou, dat kan Veerman ook. Veerman ziet snel waar de vrije man staat. Kan met 1 paas linies overslaan. Hij kan als controlerende middenvelder het tempo van je ploeg bepalen. Dat zijn allemaal zaken die Xavi denk ik wel heel erg aanspreken. Ook de lange bal kan hij eventueel natuurlijk maken tegen een verdediging die wat hogere pressing speelt. Dus hij heeft natuurlijk heel veel wapens waarvan Xavi houdt. Als je zelf dominant voetbal wil spelen en ook nog op de helft van de tegenstander, dan kan je Veerman natuurlijk aan de bal er heel goed bij hebben. De vraag is hoe Joey Veerman Xavi ook zal bevallen uit balbezit. Daar is altijd heel veel over gezegd. Lang niet altijd de juiste statistieken zijn daarbij gegrepen, want ook Joey Veerman doet bij balverlies meer dan zijn werk de laatste jaren al. Heeft er hard aan gewerkt. En als je mee kan in Duitsland bij een ploeg als Dortmund in de Bundesliga en ook op Champions League niveau, wat we laatst hebben gezien, dan is het natuurlijk helemaal niet gek dat een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal met al zijn ervaring heel gecharmeerd is van je.
14: Ja, nou, die nieuwe bondscoach die heeft ook een nieuw beleid als het gaat om het bezoeken van de trainingen. Hè? Die zijn grotendeels besloten, of in ieder geval voor een kwartiertje dan openbaar, zo ook vandaag. Hebben we kunnen constateren dat Jurrien Timber ontbrak, maar dat is niet echt een verrassing.
6: Nee, Timber is natuurlijk net terug van een slepende liesblessure. We kennen het verhaal. Hij werd vorig seizoen klaargestoomd voor de finale van de Champions League. Is daarna geselecteerd geweest voor het Nederlands elftal voor het wereldkampioenschap. Maar is afgevallen door die blessure en heeft net pas zijn rentree gemaakt bij Arsenal. Dus er wordt gewoon heel voorzichtig met hem omgesprongen. Ook allemaal in overleg met de club. En ook dat is logisch, want deze interlandperiode is lang. Nederland speelt 4 wedstrijden. Dus je moet in het begin gewoon heel veel rust pakken en geen risico's nemen. Je moet de clubs tevriend houden. En Xavi heeft dat natuurlijk als geen ander door. Dus die zal voortdurend overleg hebben met Arsenal en met Timber. Want het heeft weinig zin om een jongen die net zijn rentree heeft gemaakt bij zijn club nu over te belasten en straks weer met een blessure terug te sturen naar Arsenal. Dat wil helemaal niemand. Dus ze zijn heel voorzichtig met Timber.
7: Ja, ook waarschijnlijk met de hele affaire Frenkie de Jong in Barcelona in het achterhoofd. Dankjewel, Jeroen Elsof.
6: Precies.
7: Ja, krijg je nog geen genoeg van het Nederlands elftal? Luister dan ook vooral naar de nieuwe NOS Voetbalpodcast. Iedere dag een nieuwe aflevering deze 2 weken uiteraard te vinden in alle podcast-apps.
5: Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden en dat is zeker het geval bij politieke spotprenten. Vanavond is de Inktspotprijs uitgereikt aan iemand die dit jaar het beste de actualiteit op een scherpe en humoristische manier kon vangen. En wij hebben nu contact met de winnaar. Goedenavond, zeg ik tegen Siegfried Woldhek.
8: Goedenavond.
5: Ja, gefeliciteerd, zeg ik allereerst. Van harte gefeliciteerd, want het lijkt me iets om heel trots op te zijn. Ik heb bij Betrouwbare Bron vernomen dat we je mogen tutoyeren, ondanks dat je midden 70 bent en ik normaal u zou zeggen.
8: Gaat uw gang.
5: heel scherp. Het is niet de eerste keer dat je hem wint, hè, dus je wist hoe het voelde.
8: Ja, in 2011 heb ik hem ook al een keer gewonnen. Maar ik ga ook al heel lang mee, hè.
5: Ja.
8: Durf het nauwelijks te zeggen, maar ik teken al 46 jaar voor het NRC Handelsblad. Of toen NRC Handelsblad en nu NRC.
5: Oh, wat was de allereerste tekening, weet je dat nog?
8: Oeh, ja, dat weet ik heel goed. Dat was een tekening van Beatrix, die toen de troon overnam van Juliana.
5: Tjo.
8: En dat succes heb ik nooit meer overtroffen, want daar volgden meteen een paar honderd opzeggingen.
7: Oh!
8: En heel veel smerige brieven en mensen die zich hevig stoorden aan die tekeningen.
5: Oh, dus er is niks veranderd in al die jaren, alleen doen we dat tegenwoordig digitaal, die bedreigingen.
8: Ja, maar dat die respons die ik toen kreeg heb ik nooit meer gehad. Ik was daar ook niet vrolijk over trouwens, hoor, maar dat is nu toch heel anders. Er is zoveel meer beeld nu dan toen.
5: Dat is waar.
8: Ik praat echt over een ver verleden. En de rol van beeld is ook zo anders. Dat heb ik nooit meer herhaald, dat succes.
5: Even over nu, want we dwalen al lekker af in het verleden, ja, Siegfried. Sorry, maar even, nee. Ik vroeg ernaar, dus dat is helemaal geen sorry. Je hebt een prijs gekregen nu, de Inkspotprijs voor de spotprint. Poetin bespeelt Trump. Hij verscheen in de NRC, waar je dus al lang voor tekent. Kan jij aan de, wat is heel lastig is misschien, maar kan je het beeld wat je hebt getekend uitleggen aan de luisteraar?
8: Ja, je ziet Poetin die Trump tussen zijn knieën heeft. Trump die staat daar als een cello.
5: Ja.
8: Poetin heeft zijn ene hand liefdevol om de hals van Trump geplooid. En de andere gebruikt hij om in een strijkstok het kruis van Trump te bespelen. Het is een beetje een spel met de Engels-Amerikaanse uitdrukking to play someone as a fiddle. Hm? Het is dan wel een cello en geen viool, maar dit was naar aanleiding van een overleg wat ze hadden in Alaska, waarbij Trump geweldig weer van de toren blies, alsof die Poetin in zijn zak had, terwijl het heel duidelijk was dat het andersom was. En dat zie je in deze tekening.
7: Ja. En dan zien we bijvoorbeeld ook een Poetin die bleek en kil eigenlijk wordt uitgedrukt. Hè? Trump zijn gebruinde zelf.
8: Ja.
7: Dus de kleuren, daar is ook allemaal over nagedacht.
8: Allemaal over nagedacht.
5: En die laarsjes van Poetin, die vielen mij ook op. Van die hoge stilistische laarsjes.
8: Ja, Poetin is heel klein, hè. Poetin is 1,67. Dat verhult hij graag. Dus ik heb hem wat hogere laarsjes gegeven. Toch ook een beetje iets parmantigs.
7: Ah, ja.
8: Je kent wel dat beeld van Poetin die dan door zo'n enorme gang loopt, met die ene arm zwaait en daar probeert wat heldhaftigheid uit te stralen. Dus dan heeft hij misschien wat rijglaarsjes bij nodig.
7: We zien Poetin met een beetje een valse, een lepe blik. Hè? Hoe zou de blik van Trump omschrijven in die tekening?
8: Ja, dat had beter gaan moeten. Maar Trump zit er een beetje wezenloos voor zich uit te kijken. Maar die zou, denk ik, als ik het nu zou maken, zou die ook iets gelukzaliger ook nog willen kijken. Zeker nu zijn edele delen worden beroerd.
5: Ja, dat zou hem wel wat moeten doen misschien. Ja.
8: Ja.
5: Met imponerende tekenstijl, zegt de jury, combineert de tekenaar de grimmigheid en humor in een esthetisch waanzinnig beeld dat niet meer van je netvlies verdwijnt. Wat denk je, Siegfried, als je dat soort woorden hoort vanmiddag?
8: Dat ik rustig kan sterven na zo'n commentaar.
5: dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Had je geen reden erop dat je zou winnen?
8: Nee. Want ik doe al jaren mee en ik zie steeds andere tekeningen winnen. Ook tekeningen waarvan ik denk, hoe is het mogelijk dat ze die hebben gekozen en niet een van die andere tekenaars die wat mij betreft veel mooier zijn. Maar dit jaar was er een zeer deskundige jury. En die komt met dit resultaat.
10: Onder voorzitterschap van Klaas Dijkhoff trouwens.
8: Ja, die ook een hele leuke toespraak hield.
10: Oh, heel mooi. Maar ik begrijp trouwens, je stuurt zelf of je zendt zelf je eigen print in, hè?
8: Ja, dus de tekenaars die echt publiceren, dat is geloof ik een voorwaarde, die worden uitgenodigd om 3 van hun tekeningen in te sturen.
10: En waarom is dan de keuze voor jou op deze tekening gevallen?
8: Nou, indirect. Ik heb een stuk of 10 geloof ik geselecteerd voor mezelf. Of ik dacht, nou die wil ik nog wel eens terugzien. En die heb ik op Instagram en Facebook gegooid en gezegd, jongens, help me eens even. Welke 3 zou je hiervan kiezen?
10: Ah, de hulp van het publiek gezocht.
8: Ja, zeker.
5: Modern hoor, modern.
10: De nieuwe tijd, hè?
8: Ja.
10: En daardoor is die keuze hier dus opgevallen.
8: En deze 3 die sprongen eruit bij het publiek. Nou ja, wie weet vindt de jury het dan ook goed.
10: Ja. Maar neem ons dan even mee in dat maakproces, hè? Want hoe komt zo'n print dan tot stand?
8: Dat is heel ambachtelijk. Moest ik de tekeningen op donderdag maken, want die moesten dan donderdagnacht bij de krant binnenkomen om voor de bijlage die vrijdags werd gedrukt en zaterdags werd verspreid op tijd te zijn. En dan is het een kwestie van op donderdagochtend kijken wat er speelt in het nieuws. Het heeft geen zin om de hele week daarmee bezig te zijn, want het nieuws kantelt vaak in de loop van een week. Dus dan steek ik mijn vinger in de lucht en denk, nou, wat zou er aan de hand zijn? Wat zou er gaan gebeuren? En dan heb je een onderwerp.
10: Ja, dan heb je Poetin en Trump. Maar dan is vervolgens natuurlijk de kunst om daar een allesomvattende en een veelzeggende print van te maken. Wat gebeurt er in het hoofd?
8: Ja, ik denk dat je die vraag aan mij, je stelt hem nu aan mij, maar dat je hem ook kunt stellen aan iedereen die een verhaal schrijft of een muziekstuk maakt of wat dan ook. Dan krijg je het maken, het verzinnen van iets. Dat is voor mij een tamelijk ongrijpbaar proces, waarbij ik ook niet op mijn allerplezierigst ben. Dan wil ik ook niemand in mijn omgeving. Dan loop ik wat rond, maak wat schetsjes, brom wat. En op een gegeven moment komt er een idee. Dat poets je nog wat aan. En dan, als ik dan één keer weet, oké, zo ga ik het doen. Dit wordt het, die hoek, die kleur, dat materiaal. Dan ontstaat verder het ambachtelijke. En dan mag de tv aan, dan mag het gezin weer naar binnen. En dan ben ik weer aanspreekbaar. Dus dat creatieve is duidelijk iets anders dan het ambachtelijke.
5: Hoe vaak is dit voorgekomen de afgelopen tientallen jaren?
8: Dat ik een tekening maak.
5: Nee, dat je dus zo bent voor de familie?
8: Elke keer.
5: Ja, dat is al heel vaak geweest dus.
10: Ze weten precies wanneer ze je mogen storen en wanneer niet.
8: Precies, dat wordt ook eerbiedig gevraagd. Mag het nu?
5: Ja. Zijn ze wel blij met die prijs dan nu?
8: Ik heb ze nog niet gesproken. Ik zit nog in Den Haag bij dit leuke gezelschap.
5: Oh, dit is toch vers.
8: Het is hartstikke vers.
5: Je was genomineerd. Je had natuurlijk ook concurrentie. Wie had je zelf de prijs gegund?
8: Nou, er zat bij die 5 prenten die uiteindelijk overbleven, zat er bijvoorbeeld een prent van Mark, illustrator Mark, het rode kruis wat druipt met wat kogelgaten erin. Een hele sterke prent. Die had het zo mogen winnen. Ik heb nog niet alle andere bekeken, want het zijn er heel veel.
5: Ja.
8: Dus het boekje ligt nu voor me en ik kijk nu met veel plezier.
5: En waarom is dat een sterke prent? Want het is inderdaad een kapotgeschoten rood kruis.
8: Ja, dat bloed. Als je bedenkt hoeveel mensen die hulp verlenen in Gaza en op andere vreselijke plekken in de wereld, hoe daar gericht op wordt geschoten en hoe die mensen gericht worden afgemaakt, dan is dat natuurlijk iets verschrikkelijks wat nu gebeurt. En we kunnen niet zeggen dat we het niet hebben geweten. We weten het, we zien het. En probeer daar dan maar eens een beeld van te maken wat je bijblijft. Dus dat vind ik in dit geval heel sterk. Ik hou niet van prenten met een grapje. Ik hou heel erg van grapjes, maar dit zijn geen tijden, vind ik, om grapjes te maken.
5: Oh, is dat veranderd voor jou?
8: Ja.
5: Door de loop van de tijd heen?
8: Ja. Er was natuurlijk een tijd dat je wat minder en wat meer sympathieke politici had. Mensen waar je het wat meer of minder mee eens was.
5: Ja.
8: Maar ik denk dat als je nu terugkijkt naar de jaren 30 in Duitsland en je zoekt naar prenten uit die tijd, dan verwacht je ook geen grapjes. Er gebeurde van alles. Daar waren mensen bezig om de zaak kapot te maken. En dan verwacht je toch ook van politieke tekenaars dat ze dat proberen in beeld te brengen. Niet dat het helpt, maar het steekt de mensen die daar zich ook zorgen over maken misschien wel een hart onder de riem.
5: Uh-huh. En sinds wanneer hebben we het dan over dat jij geen grapjes meer maakt in je tekeningen?
8: Poeh.
5: Is dat sinds Fortuin, zeg maar? Of?
8: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
10: Het is een proces misschien ook.
8: Ja, en het is soms ook bijna onvermijdelijk om toch iets te doen wat wel een beetje leuk is.
5: Ja, want ik vind in deze prijswinnende tekening ook best wel humor doorcijpelen, moet ik zeggen, eerlijk.
8: Ja. Ja, oké. Okay.
10: Ja. is het trouwens zo?
8: Het is nooit helemaal gelukt, zullen we maar zeggen.
10: Nee. Is het in deze tijdsgeest ook zo dat je met spot en ironie, wat natuurlijk vaak ook in die prenten zit, dat dat onderhand een beetje wordt achterhaald door de werkelijkheid? Omdat we best wel in dat opzicht in een bijzondere wereld leven.
8: Ik zie wat dat betreft elke dag dingen waarvan je, maar dat hebben jullie ook, waarvan je denkt, dat verzin je niet. Dat verzin je niet. Het is zo krankzinnig. Dus ja, wat dat betreft worden we inderdaad ingehaald door de werkelijkheid.
5: Trump is opeens vrienden met Groenland en met Denemarken. En andersom, hoor ik zojuist in het nieuws. Nou,
10: zie daar maar eens een prent van te maken. Hè?
5: Ah, ja. dat zie ik Siegfried wel doen.
10: Dat lijkt me ook met al die ervaring. Nou, hartelijk dank Siegfried Woldhek, de winnaar dus van de Inktspotprijs. De tentoonstelling Inktspotprijs die is te zien. Tot mei 2027 is die te zien in diverse expositieruimtes in Nederland en in Duitsland.

0: Morning was dit van Son Mieu.
1: NPO Radio 1.
2: Brengt de tijd op 1 over half 10 het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
3: Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. De prijzen gaan met 2 euro omhoog. Eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar in Amsterdam die verdacht wordt van corruptie. De man zou honderden keren onnodig gegevens hebben opgevraagd van mensen die hij doorspeelde aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Een vrouw is ontslagen op haar werk omdat ze had meegedaan aan een sportwedstrijd terwijl ze zich ziek had gemeld. De vrouw zei tegen het bedrijf in Tilburg waar ze werkte dat ze de ziekte van Pfeiffer had en niet kon werken. Een maand later deed ze mee aan een Hyrox-wedstrijd. Toen het bedrijf daarachter kwam is de vrouw ontslagen. Een kantonrechter oordeelde vandaag dat ontslag terecht was.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Jullie Slavink, hè?
0: Slavink. Ja, ik zit nog bij die Hyrox. Het ligt natuurlijk aan welke tijd ze dat allemaal deed en welke prestaties. Want,
3: dat weet ik ook niet. Maar ze was binnen een maand nadat ze zei dat ze Pfeiffer had, had ze die wedstrijd meegedaan. En dat is best een pittige wedstrijd.
0: Ja, nee. Ik zou het niet doen. Nee, als je echt ziek bent, dan speel je weinig klaps aan Hyrox, denk ik. Dankjewel, Michiel.
5: Ja. Wat aten Nederlanders tussen 1500 en 1850? Was het koolraap of inderdaad dat AVG'tje met de Slavink? Was het elke dag hetzelfde? Archeoloog Merit Hondelink onderzocht eeuwenoude beerputten om te ontdekken wat mensen vroeger aten. En ook stond ze zelf in de keuken om historische recepten te bereiden. Goedenavond, Merit.
6: Goedenavond, hoi.
5: Eerst maar eens eventjes bij die eerste vraag te beginnen. Hè. Aten de mensen inderdaad elke dag dezelfde simpele maaltijd?
6: Waarschijnlijk niet. Mensen houden van eten, van lekker eten. Dus er zal wel zeker enige variatie zijn geweest. Maar we moeten er wel vanuit gaan dat ze wat meer seizoensgebonden aten dan wij tegenwoordig doen, wanneer we gewoon de supermarkt inlopen.
5: Ja,
6: en we kunnen kiezen wat we willen.
5: We zitten de hele tijd die grapjes te maken natuurlijk over die AVG'tjes, aardappel, vlees en groente. Wat stond er toen op het menu? Waren dat ook AVG'tjes?
6: Het was in ieder geval groente, vlees, vis en iets van een ander knolgerecht. De aardappel is eigenlijk pas zo rond 1770 echt ingeburgerd in Nederland.
5: Oh, relatief laat.
6: Ja, daarvoor was het een bitter klein knolletje uit Amerika. Midden-Amerika, Zuid-Amerika, waar de meeste mensen niet heel warm voor liepen. Die is veredeld en toen was het gewoon calorierijk voedsel waar je niet meer omheen kon. En een hele handige toevoeging aan de maaltijd.
5: Ja, nu is het natuurlijk.
6: Maar daarvoor,
5: was
6: het een andere samenstelling. Ja.
5: Ja. Nu is natuurlijk de grote vraag: hoe kom je aan die kennis? Nou ja, daar promoveer jij over. Daar promoveer je aan de Rijksuniversiteit Groningen op dat onderzoek. En dat onderzoek ging naar beerputten. Dat is eigenlijk een beetje wat destijds de toiletten waren, toch?
6: Klopt, zeker. En dan moet je je voorstellen dat het, het is een beetje vergelijkbaar met een dixie. Je hebt gewoon een gat waar je boven hangt. En daar poep en plasje in. En die beerputten die zaten ofwel op het erf ergens een beetje achterin in de grond ingegraven. Met al dan niet een huisje met een hartje in de deur erboven, kun je je voorstellen. Maar het kon ook inpandig zijn. En dan kon het gewoon hele kelders zijn die gemetseld waren. Met daarboven een stortkoker en ook een privaat. Met een, misschien ook wel een hartje in de deur, maar in ieder geval ook een deur. Om het de stank een beetje buiten te houden. Daar ging alles in, qua poep en plas. Ja. Maar de mensen waren vroeger ook wel een beetje gemakzuchtig. En we vinden dus ook kapot serviesgoed erin. Het is kapot gegaan, mijn huisafval, ik dump het erin. Ja. En dat is dus voor archeologen echt heel mooi. Mm-hmm. Want zo vinden we niet alleen wat er gegeten werd, maar ook het huisraad. Of een fractie daarvan in ieder geval. En dat gebruiken we om zo'n beerput te dateren. Want er hangt geen kaartje bij van 1 september 1652.
5: Nee. Zo krijg je dus een beetje de tijdsgeest. Maar dan vraag ik me wel, je vindt daar dus, vind je dat daar eigenlijk nog poep en plas van toen?
6: Die, Jazeker. Ja, je moet het eigenlijk niet zien als drollen die in de plas ronddrijven, zoals je in een riool zou kunnen verwachten. Maar meer een soort van organisch humeuze grond die een beetje ruikt als een vuilniswagen die langs rijdt.
0: Mm. Ik ben die AVG nu wel een beetje vergeten, hoor, moet ik zeggen. Inmiddels.
6: Het smaakt wel. Het onderwerp smaakt beter dan waar het in zat.
0: Maar wat kan jij zien daaraan? Want je hebt er echt doorheen zitten ploeteren, of?
6: Nou, ik heb mijn materiaal. Ik heb zelf niet met mijn handschoentjes in de beerput gezeten. Ik heb gekeken naar materiaal dat in de jaren 80 is opgegraven.
0: Ja.
6: Onder andere in de stad Delft. En dat is heel mooi in zipzakken, luchtdicht verpakt met duct tape eromheen en een vondstkaartje. Dus ik wist precies welke opgraving het was, wanneer die opgegraven is. En nou ja, dan ga je kijken wat zit erin qua zaden en vruchten. En mijn collega's die de dierenresten bekijken, die kijken dan naar de dierenresten. En zo proberen we dan dat dieet in beeld te brengen van wat zijn de ingrediënten en is dat consumptieafval of is dat keukenafval wat erin in terug te vinden is. Want als je tegenwoordig aan de keuken in de kook bent, dan heb je een prullenbak binnen handbereik waar je alles in dumpt.
0: Ja.
6: En een wc ergens in de gang waar je naar de wc gaat. En als je dan

0: En nou ja, een wc ergens in de gang waar je naar de wc gaat. En als je dan achterom zou kijken en je hebt bijvoorbeeld mais of paprika gegeten, dan zie je nog wel eens wat geels of wat groens terug. En dan zie je ook van, hey, niet alles wordt door mijn lichaam afgebroken.
1: Nee.
0: En in de prullenbak natuurlijk ook. Je hebt gewoon je schillen en de pitten die je dan weggooit, omdat je ze niet gebruikt. En zeker de zaden en vruchten van planten, die blijven best goed bewaard.
1: En dat is waardevol voor jou dus?
0: Precies, dat is waar ik uit herleid wat er dan voor ingrediënten gegeten zijn.
1: En wat zie je dan voor verschil tussen toen en nu bijvoorbeeld?
0: Ja, dat leuke is dus dat als je een beetje mooie beerput hebt, om het zo maar te zeggen, dan heeft die best wel wat variatie qua eetbare planten. En ik heb eetbaar wat ruimer genomen dan we nu zouden doen. Want ik weet niet of jullie wel eens molsla, dus dat is dan paardenbloemblad eten of brandnetels.
2: Nou, niet dagelijks hoor.
0: Nee. Je kunt ze plukken en eten als bladgroente. Die vind ik ook terug. Die zaden en vruchten van die planten. Dus ik heb dan wat ruimer genomen. Het is niet alleen wat we kennen, maar ook wat eetbaar is en waarvan we uit historische bronnen weten dat daar ook wel eens van gegeten werd. Om zo te kijken wat die diversiteit was. En dat was heel mooi. Die diversiteit is groter dan de meeste mensen verwachten. En ook groter dan ik in eerste instantie had verwacht. En het leuke vond ik ook is dat die beerputmonsters laten zien dat alle lagen van de samenleving wel min of meer dezelfde ingrediënten hebben. En puur de echt dure, exotische, verre producten, ja, die vind je wat minder. Maar ook in de lagere klasse zat peper uit Indonesië. En ook kruidnagelpollen, dat is dan het stuifmeel van die plant. Ja. Die vinden we dan ook terug. Dus ook producten die wat duurder zijn geweest, die van wat verder kwamen, die werden wel gewoon geconsumeerd.
2: Ja.
0: Het enige wat wij niet kunnen zeggen is hoe vaak en wat precies dat gerecht was. En daarom heb ik ook historische bronnen gebruikt.
2: In de zin van oude kookboeken en zo?
0: Oude kookboeken, ja. Om te kijken, heel makkelijk gezegd, wat staat er in zo'n recept? Welke ingrediënten zijn dat? En vind ik die ook terug in mijn beerput? Want ik wilde graag weten, is wat ik terugvind ook het hele plaatje? Of mis ik ingrediënten? En zo ja, hoe dan?
2: Ja.
0: En hoe kan ik ze dan wel in beeld brengen? Dus daarom heb ik ook wat gekookt. Om van die historisch recept om te kijken van hoe werkt dat?
1: Nu wordt het interessant.
0: Wat blijft er over? Ja, dan wordt het smakelijker, hè?
2: Dus je kwam dan in die kookboeken kwam je dingen tegen waarvan je dacht van dat werd zus of zo bereid. En dan ging je er proberen na te maken.
0: Ja, gewoon ook uit nieuwsgierigheid. En ik heb ook wel eens gewoon voor het publiek hadden we een soort van kookworkshop. En ook met kinderen hebben we wel eens op een basisschool hebben we zelf marsepein gemaakt. Gewoon omdat het seizoen ervoor was en het is gewoon leuk. Dan ging ik proberen iets na te maken en te kijken van niet alleen puur wetenschappelijk.
2: Ja.
0: Wat verwerk ik, wat blijft erover, kan ik dat als archeobotanist terugvinden? Maar ook, is dat nou eigenlijk lekker?
2: Ja.
0: Of ben ik blij dat dit in vergetelheid is geraakt.
2: Maar noem eens even een mooi middeleeuws historisch recept wat je hebt nagemaakt in je eigen keuken.
0: Een leuke?
2: Ja.
0: Vond ik de gierstenstruifjes.
2: Oh.
0: Dat is een gierst. Dat is nu een beetje bekend als vogelvoer. Maar je hebt ook gierst dat voor menselijke consumptie gewoon lekker is. Het zijn hele kleine zaadjes, vruchtjes. Mm-hmm. En die kun je door brood vermalen. Soms zitten ze ook op het rand van brood tegenwoordig. Maar je kunt ze ook als een soort van beetje malen en een pannenkoekje van maken. En dat is heel lekker met kaneel en suiker.
1: Ja, kaneel en suiker, dat maakt een hoop goed. Ja. Nu ga ik een eind met je mee, maar dat eerste, frons ik toch een beetje de wenkbrauwen bij dat vogelzaad.
0: Ja. Ja, nou, het is dus heel leuk, want het is een ingrediënt dat echt in bijna al mijn beerput en mijn onderzoek gewoon terugkomt, maar wat nu niemand meer eet. En het is eigenlijk best wel lekker.
2: Hm.
0: Het is wat werk om het te vermalen, want het is het kaf omheen, maar nu hebben we machines die dat allemaal voor ons doen.
1: En waarom is dat verdwenen, denk je?
0: Het is best wel arbeidsintensief om het te verwerken.
2: Ah.
0: En graan, dus dan hebben we nu vooral tarwe, vroeger ook nog heel veel roggen. Ja, dat

0: is gewoon makkelijker. En kan een grotere opbrengst leveren. Dus op een gegeven moment ga je dan intensiveren. En dan worden de keuzes gemaakt. Dus gierst is vergeten. En tarwe domineert.
1: Ja, wel smakelijk dus. Heb je ook nog dingen bereid waarvan je dacht van, nou, dat is niet voor herhaling vatbaar?
0: Nou, ik heb bepaalde recepten wel echt overgeslagen. Er is een recept voor een pastei met ogen, oortjes en klootjes van een bokje. En toen dacht ik, nou, los van het feit dat ik die niet zomaar bij de slager kan vinden, sla ik die liever over. Want van kop tot staart koken is heel goed, maar dat was niet aan mij besteed. Ik heb een gerecht gemaakt, dat was meer een soort van eenpansgerecht, waarbij kip en rijst in een soort van bouillon werd gekookt. En daar werd dan zuring aan toegevoegd en een zuurtje van een appelazijn. En dat, ik hou niet van gekookte bladgroenten, ben ik achtergekomen. En het was gewoon zuur. Ja. Dus ik denk, als ik dat weg zou laten, als ik het aan zou passen, dan krijg je een soort van risotto met kip en een groente. Ja, dat is prima. Maar zoals het recepten deed, dat was niet mijn ding. Dus die heb ik nooit meer gemaakt.
2: Het is maar goed dat bij jou de beerput niet opengemaakt gaat worden, denk ik, Merit. Want dan zouden ze in de prehistorische tijd belanden. mooi die inzichten even in vroeger van jou. Heel fijn, dankjewel, Merit Hondelink. Donderdag promoveer je dus op dit onderzoek. Succes en vooral veel plezier daarbij bij die dag.
0: Dankjewel, hartelijk dank. Fijne uitzending.
2: Dankjewel.

0: Van Mika tot die grote hits met Grace Kelly en met deze Relax, Take It Easy.
1: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Nederlands elftal leeft in alle rust, zou je kunnen zeggen, toe naar de komende Nations League wedstrijden. Maar in Ierland is dat weer anders. Ze spelen de komende weken namelijk twee keer tegen Israël en dat maakt de nodige emoties los. Bijvoorbeeld bij de bondscoach van Ierland, dat is Heimir Hallgrímsson. Dat is zelf overigens een IJslander. Arjan van der Horst, correspondent, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, er ontstond commotie na uitspraken van de Ierse bondscoach over Israël. Wat heeft hij precies gezegd?
2: Ja, dat was wel een uitspraak op het scherpst van de snede. Afgelopen week maakte hij de selectie bekend, hè, voor de wedstrijden tegen Israël. Toen werd hem gevraagd hoe ze zich voorbereiden op deze wedstrijd. In de wetenschap dat veel Ierse spelers liever niet tegen Israël uitkomen. En daarop antwoordde de bondscoach: we spelen niet met genocide, we spelen tegen genocide. We spelen tegen Israël, niet met Israël. Nou, dit was van meet af aan al een beladen wedstrijd, maar deze uitspraak zette natuurlijk de boel op scherp.
1: Zo, wat heeft dat eigenlijk voor reacties aan de Israëlische kant losgemaakt?
2: Ja, die waren echt woedend, hè. Een furieuze reactie kwam er van de Israëlische Voetbalbond. In een bericht op X zei de bond: ja, we hebben als land talrijke bijdragen geleverd aan de wereld en de wetenschap. We hebben een indrukwekkende lijst van Nobelprijswinnaars. Maar we hebben helaas nog geen kuur gevonden voor onwetendheid, hypocrisie en domheid. We spelen niet met onwetendheid, hypocrisie en domheid, maar tegen een bondscoach die dit vertegenwoordigt. Nou, de Israëlische Voetbalbond gaat mogelijk ook een officiële aanklacht indienen bij UEFA over die uitspraken van bondscoach Hallgrímsson. De Ierse bond zelf heeft nog niet gereageerd op die Israëlische kritiek, maar er kwam wel vandaag een reactie van de Ierse premier en die noemt de Israëlische reactie onacceptabel.
0: Over Ierland gesproken, dat boycott ook al het Songfestival, hè, vanwege de situatie in Gaza. Hoe moet je dat zien? Is dat sentiment daar heel erg pro-Palestina of juist anti-Israël? En hoe komt dat dan?
2: Ja, dat heeft hele diepe historische wortels. De Ieren staan al vele decennia vierkant achter de Palestijnse zaak. En dat is niet los te zien van hun eigen Ierse verleden. De Ieren zien grote parallellen tussen hun eigen land, dat eeuwenlang overheerst werd door de Britten, en de Palestijnse gebieden die al ruim een halve eeuw door Israël bezet worden. Nou, voor de Ieren zijn Ierland en Palestina beide slachtoffers van koloniale overheersers. En dit is dan ook een zeer breed gedragen sentiment in alle geledingen van de Ierse samenleving. Dat maakt deze twee wedstrijden tegen Israël zo beladen. Je zag dan ook 160 Ierse sporters die een brief ondertekenden waarin ze het Ierse elftal oproepen om niet tegen Israël uit te komen. Verschillende politieke partijen riepen op tot een boycott. Nou, de Ierse Voetbalbond heeft dat even overwogen, maar besloot daar toch van af te zien omdat ze bang zijn voor eventuele straffen van UEFA.
0: Ja, we hadden het al over die bondscoach, de IJslander Hallgrímsson. Die moet dus met Ierland gaan spelen tegen Israël. Hij sprak er ook met zijn spelers één op één over.
3: And obviously we have different opinions, you know, different strength of opinion. And I can just say, I think it's best to say, none of us feel comfortable playing these games. But once we've decided to play them, we all stick together and play as one.
0: Ja, hij probeert dus de eenheid wel te bewaren. Hij zegt, er zijn toch verschillende meningen, maar niemand voelt zich er comfortabel bij. En toch moet er twee keer gespeeld gaan worden tegen Israël. Zondag op neutraal terrein in Debrecen in Hongarije, een week later thuis. Wat denk jij? Hoe gaan die wedstrijden verlopen?
2: Nou, allereerst zonder Ierse fans. Beide wedstrijden worden sowieso zonder uitpubliek gespeeld. Maar de Ierse fans hebben besloten om de thuiswedstrijd te boycotten. Dus die wedstrijd vindt plaats in een volkomen leeg stadion. En ik zeg wel thuiswedstrijd, maar dit is niet in Ierland. Het vindt plaats op een zogenaamd neutrale bodem in een obscuur stadje in Servië. Nou, waarom heeft de Ierse Voetbalbond juist voor deze plek gekozen voor de thuiswedstrijd? Nou, er waren de afgelopen weken bij verschillende wedstrijden in de Ierse competitie demonstraties tegen Ierse deelname aan die wedstrijd tegen Israël. Dus de Ierse bond dacht, laten we de uitwedstrijd op een zo afgelegen mogelijke plek doen om trammeland te voorkomen. Nou, wie de wedstrijd op de Ierse televisie wil zien, ja, die komt er als voetballiefhebber ook karig vanaf. Want de nationale omroep RTE zendt de wedstrijd wel uit, maar met grote tegenzin. Ze doen dit alleen vanwege contractuele verplichtingen. Maar RTE zendt alleen de beelden uit van de wedstrijd, zonder commentaar, zonder reclame en ook zonder nabeschouwing. En de Ierse Voetbalbond heeft UEFA nog gevraagd om in de toekomst de twee landen niet meer aan elkaar te koppelen in de competitie. Maar daar wil de Europese Voetbalbond niet aan meewerken.
0: Nou, beladen wedstrijd belooft het dus te worden. Een tweeluik zelfs tussen Ierland en Israël. Dankjewel voor deze update, Arjan van der Horst.
1: Gevoetbald wordt er vandaag al in het hoofdtoernooi van de Champions League voor vrouwen. Jorrit Hansen volgt dat voor ons. Jorrit, net zo'n competitiefase als bij de mannen zou je kunnen zeggen. Maar dan zonder Nederlandse clubs.
4: Ja, dat klopt. Dat PSV en Ajax zijn dan uitgeschakeld in de voorronde. Die mogen nog wel verder in de Europa Cup. Dat is het tweede Europese toernooi. Feyenoord zat daar al in. Maar de Champions League gaat dus verder met 18 clubs uit het buitenland. Die allemaal 6 wedstrijden spelen. Dus 2 minder dan bij de mannen. Daaruit wordt dan dus wel net als bij de mannen 1 lange ranglijst opgesteld. Aha. De top 4 gaat naar de kwartfinales. De achterna die gaan naar een tussenronde. En geen Nederlandse clubs. Gelukkig wel veel Nederlandse inbreng met 29 speelsters en 1 trainer. René Slegers, die met Arsenal de Champions League in 2025 al eens won.
1: Ah, je noemt Arsenal. Wie zijn de favorieten voor de Champions League winst hier in dit toernooi?
4: Nou, er is de eentje die er eigenlijk met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is Barcelona. Mm. De titelverdediger. Ja, als je kijkt, die speelde sinds 2019 7 finales, waarvan ze de 4 wonnen. Dus ze waren er maar 1 keertje niet bij. En als we dan kijken wat statistiekenbureau Opta verder heeft berekend. Barcelona 41% kans op de zegen. Bayern München komt daarna met 17. Gevolgd door Chelsea met 14%. Dus de gaten zijn groot op voorhand.
1: Ah, en die Bayern München kwam al in actie, hè, geloof ik.
4: Ja, die speelde vandaag een van de 2 vroege wedstrijden. En ook meteen een mooi affiche. Duitse kampioen Bayern tegen de Engelse kampioen Manchester City. En Bayern maakte behoorlijk wat indruk in de eerste helft. Kwamen ook terecht op een 2-0 voorsprong. En dat gebeurde mede door een eigen doelpunt van de enige Nederlandse op het veld.
5: En Harder on the right whips an early ball in. It's a good in the back of the net. An own goal of Kirsten Kasperi. It's 2-0 to Bayern.
4: Kerstin Kasperij met een eigen doelpunt. Vlak voor rust, gelukkig voor haar, kwam City nog wel terug tot 2-1. Uiteindelijk 2-2 geworden, dus wel beiden een punt. En ook afgelopen is de wedstrijd tussen Inter en het Zweedse Häcken. En dat werd 1-0 voor Inter.
1: Zit er veel verschil eigenlijk in niveaus in deze competitie?
4: Ja, je hebt toch wel de grote Europese competities, zoals we die bij de mannen ook kennen. Daar is gewoon veel meer geld te besteden. Die steken ook wel echt ver boven de kleinere competities uit. En een competitie als Nederland heeft erin ook gewoon veel minder te vertellen, doordat de uitgaven hier gewoon veel lager zijn.
0: Oh ja. Hey, er zijn op dit moment dus nog 3 wedstrijden bezig. Waaronder ook een mooi affiche. Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Hoe is de stand van zaken daar?
4: Dan heb je het dus over de nummers 2 uit Spanje en de nummers 3 uit Frankrijk. 3 Nederlanders in de basis. Lotte Keukelaar en Janu Levels bij Real. Dat overigens Ajax in de voorrond uitschakelde. En Romé Leugde bij Paris Saint-Germain. En opvallend, bij Paris ontbreekt Jacques Groene. En we weten eigenlijk niet waarom. Die is er al een tijdje niet bij. Dus
0: getrouwd.
4: Oh ja, wellicht heeft dat invloed. Real heel snel op voorsprong 1-0. Mede dankzij goed voorbereidend werk van de rechtsbuiten Keukelaar. Daarna was het redelijk gelijk opgaand. Paris Saint-Germain misschien wel de betere kans, maar bij rust nog steeds 1-0 voor Real. Ook bezig is de wedstrijd tussen Juventus met keeper Danielle de Jong en de Portugese kampioen Benfica. En dat staat 1-0 voor Benfica door een penalty. Ja, een beetje zwaar bestraft, maar wel zeer overtuigend in de kruising ingeschoten. Daar kunnen sommige Nederlandse internationals een voorbeeld aan nemen. En dat Arsenal van trainer Slegers, waar ik het net over had, die speelt tegen de Deens kampioen Keuge. Dat in de voorronde van PSV won. En daar staat het nog 0-0.
0: Hey, over Arsenal gesproken. Ik zie zojuist een bericht binnenkomen uit de Britse media dat Mikel Arteta waarschijnlijk gaat bijtekenen bij Arsenal. Maar dat bij de mannen.
4: De trainers zijn honkvast daar.
0: Ja, dat blijkt maar weer eens. Dankjewel, Jorrit. Jij komt volgend uur nog even terug met de laatste stand van zaken in dus die Champions League bij de vrouwen.
1: Oké, okay, de bietenradar er even bij.
0: De bietenradar? Wat is dat dan weer?
1: Ja, nee, ja, de buienradar. Bietenradar. Een paar letters verschil.
0: In het noorden van het land zeker?
1: Noorden van het land. De bietenoogst vindt zijn plaats.
0: Ja, en wist jij dat het met die Nederlandse springpaar helemaal niet goed gaat?
1: Komt het door die bieten?
0: En nou, dat geloof ik niet. Misschien eten ze appels, maar dat gaan we straks even aan Edwin Peek vragen.
1: Tot zo.
6: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
7: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden, daar gaat het mij niet om.
6: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
8: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Ja, geld verdienen in de zandbak, zoals we dan zeggen, en spelen in Oranje. Hoe gaat dat samen?
0: Nou, het kan dus wel, want Tijani Reinders zit gewoon in de selectie van bondscoach Xavi. Je hoort Reinders zo in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
17: Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het de gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs weer iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Amerika had al een basis daar, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Minister Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
18: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
17: Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen, wat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat nu met 2 euro omhoog. Eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
26: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: We zijn er nog tot 11 uur met zometeen onder andere een uitgebreid gesprek met Oranje International Tiziani Reinders over zijn overstap naar de Saoedische competitie.
0: En Michael Reiziger was lange tijd een van de topkandidaten om bondscoach van Oranje te worden. Hoe dat afliep, dat weten we. Xavi is de nieuwe trainer van het Nederlands elftal. Dus spraken we Reiziger in zijn vertrouwde functie als trainer van Jong Oranje. Alhoewel.
4: Is er nog wat gebeurd in de tussentijd? Of,
29: Nou, dat weet je wel.
4: Ja. Ik wil het er niet de hele tijd met je erover hebben. Maar natuurlijk moeten we het erover hebben.
29: Dat hoeft niet. Als jij het niet wilt, dan hebben we het er niet over.
4: Maar ik wil het er wel even met je over hebben.
0: Ja, natuurlijk willen we het erover hebben. Reiziger blikt terug op die hectische zomer, zo dadelijk zijn verhaal.
1: Niet zo lang geleden ging het de Nederlandse springruiters nog voor de wind. Bijvoorbeeld met deze bronzen Olympische plak in Parijs.
30: En Michael van der Vleuten doet het net als in 2021 in Tokio. Nu opnieuw met een bronzen medaille. Een uitstekende prestatie voor de Brabander.
1: Ja, de vlag hangt er inmiddels heel anders bij. Het is zelfs de vraag of de springruiters überhaupt de Olympische Spelen wil halen.
4: Dat is
0: dat zou toch wat zijn? Nederland paardenland. Zo dadelijk horen wij Edwin Peek daarover. Maar nu eerst Oranje. Tijani Reinders maakte dus die opvallende transfer vorige maand. Hij verruilde het grote Manchester City voor Al-Qadisha in Saoedi-Arabië. Veel gefronste wenkbrauwen bij de voetbalvolgers. Veel gespeculeren ook over de achterliggende reden. Reinders meldde zich gisteren in Zeist bij Oranje. En verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg naar de cultuurschok door van Engeland naar Saoedi-Arabië te verhuizen.
2: Het viel voor mij wel mee. Het scheelt ook dat dat mijn vrouw Irakees is. Dus ik had al een beetje van de Arabische cultuur geproefd natuurlijk. Maar bevalt me eigenlijk heel goed.
3: Speelt dat mee dan in de beslissing om daar naartoe te gaan? Dat je vrouw uit die regio komt?
2: Natuurlijk heb ik goede gesprekken gehad. Ook met mijn vrouw. Die vond het eigenlijk spannender dan ik. Maar... ik had zo'n gevoel, ik denk, we moeten het eerst zien en dan kunnen we pas oordelen. En eigenlijk sinds dag 1 hoe de mensen ons daar hebben geholpen en hoe het allemaal is geregeld, bevalt het heel goed.
3: Want hoe komt zoiets tot stand? Want dat zal je niet verbazen, het doet een hoop wenkbrauwen fronsen natuurlijk. Als je van Manchester City naar Saoedi-Arabië gaat, waar begint dat? Waar wordt het zaadje geplant?
2: Ik zelf wilde eigenlijk voornamelijk weer... lekker voetballen en natuurlijk heb ik heel wat wedstrijden ook bij City gespeeld, maar niet op mijn favoriete positie daar. En dat zijn de keuzes natuurlijk van een trainer en ik had het gevoel dat dit seizoen misschien weer zou gebeuren dat ik niet op mijn eigen positie kon gaan spelen. En,
3: terwijl er toch, sorry dat je onderbreekt, maar een nieuwe trainer kwam, er gingen spelers weg bij Manchester City. Mm-hmm. Je had ook kunnen zeggen, ik ga daar proberen voor mijn kans te gaan.
2: Nee, zeker. En dat heb ik ook overwogen. Alleen ik zag in de voorbereiding al, dat heb ik bijna alle wedstrijden gewoon gespeeld. Dat het voornamelijk weer vanaf diezelfde positie was. En toen ging ik wel denken van, wil ik dat nog een seizoen? En dat was het niet. En toen gingen we verder kijken en kregen we ook van City te horen dat mocht. En in samenspraak uiteindelijk tot deze transfer gekomen.
3: Ja, en is er dan geen andere keuze? Want er moet natuurlijk geld op tafel komen voor jou. Want je hebt een jaar geleden veel geld gekost. Je gaat zoeken dan. Is dan een club uit Saoedi-Arabië de enige club die een bedrag neer kan leggen waar City tevreden mee is?
2: Ja, dat was het eigenlijk wel, ja. En,
3: waren er helemaal geen andere opties?
2: Waren andere opties, maar die pakte niet door. En die botste eigenlijk op de vraagprijs. En uiteindelijk ging ik ook denken van nog een seizoen daar of bij City blijven. En niet helemaal happy zijn. Of weer een nieuw avontuur. En toen met Al-Qadisha gepraat en met de trainer. En eigenlijk best wel excited geworden na dat gesprek. En zij wilde echt doorpakken.
3: Ja, met wat voor gevoel zeg je dan ja? Want je weet dat je op een gegeven moment ook op deze plek terechtkomt. Dat mensen er vragen over gaan stellen. Vorig jaar kwam je juichend door de voordeur vertellen dat je naar Manchester City was gegaan. Met wat voor gevoel sta je hier dan nu?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk een heel goed gevoel. En ook zeker weer trots dat ik met het Nederlands elftal logo... op mijn borst hier weer mag staan. En,
3: want is dat een factor geweest in ja zeggen tegen een ploeg uit Saoedi-Arabië? Heb je bijvoorbeeld contact gehad? Ik weet niet, was Xavi toen al, die was toen al bondscoach?
2: Geen contact gehad. Maar ook wat we hebben gehoord van de trainer in de afgelopen interviews, hoe hij ernaar kijkt, gaf het mij wel een gevoel van oké, het Nederlands elftal is hoef ik niet af te schrijven als ik hierheen ga. En dat helpt natuurlijk ook mee, zeker. Want ik heb nog steeds ambities en zeker ook met het Nederlands elftal om een EK of een over 4 jaar weer een WK te kunnen winnen. En dat hielp wel mee, ja.
3: Ja, dan zeg je ja tegen die club. Dan ga je ook gelijk vol in, hè? Want dan komt er een filmpje en dan sta je in Arabisch gewaad, sta je in een museum. Je weet dat daar ook op een bepaalde manier tegenaan zou. Er wordt natuurlijk gezegd, Rijn is gewoon een zakkenvuller dat hij naar Saoedi-Arabië gaat.
2: Nee, maar dat kan je ook niet ontkennen. Het is het salaris wat daar wordt aangeboden. Ja, zeg daar maar eens nee tegen als speler of überhaupt als mens zijnde. En dan kunnen we altijd wel de moraalridder zijn van dat zou ik niet doen. Maar ik denk dat de meeste mensen voor dat geld ja zeggen. Of überhaupt als je een promotie ergens anders kan krijgen en een stuk meer kan verdienen dat je ja zegt. Dus
3: ik zou dat ook denk ik doen hoor. Maar jij verdient denk ik ook al niet slecht bij Manchester City, toch?
2: Nee, zeker niet. Tuurlijk niet. Maar dit zijn bedragen waar je bijna geen nee tegen kan zeggen. En zo is het nou eenmaal. En ja, ik moet zeggen, terugkomend op dat gewaad, het zit wel lekker.
3: Nou, je doet het dat hartstikke goed, want je liegt er niet over en het is ook eerlijk. En het is dan ook de huidige voetbalwereld, denk ik. Maar hoe is het niveau daar? Want je gaat van de grootste competitie ter wereld, ja, naar een competitie waar wij heel weinig van zien. Dat moet heel anders zijn.
2: Ja, dat moet blijken. Maar voor mijzelf is het elke wedstrijd daar ook gewoon weer laten zien. Wat ik eigenlijk hier in Europa ook deed. En mijn doel is nog steeds om straks na een aantal jaar ook gewoon weer terug te keren naar de Europese velden. En dat zei de trainer van Alcatia, Brendan Rodgers, zei dat ook. Van voetbal hier drie, vier jaar. En vooral met plezier. En daarna kan je ook weer terug. En ik denk dat er heel veel voorbeelden nu van zijn. Van spelers die dat hebben gedaan. En ja, terugkomend op het niveau. Weet je wat het is? Het is heel zwaar. Want die hitte nu. Maar ook bij elke club spelen wel. Want je mag, een club mag 8 jongens van buiten Saoedi hebben. En ja, bij elke club spelen wel 8 jongens die op de Europese velden hebben gespeeld. En ook bij grote clubs hebben gespeeld. Dus ja, het niveau is gewoon goed. En je moet gewoon elke wedstrijd gewoon ready zijn. Ja. Ja,
3: nu ben je hier. Gisteren getraind met de nieuwe bondscoach.
2: Ja.
3: Hoe was dat?
2: Ja, goed eigenlijk. Ik had zelf na de eerste meeting ook echt zin om het veld op te gaan. En weer iets nieuws te zien te krijgen op het veld. En dat voelde ook zo gisteren bij de eerste training. En ik denk dat het goed is. En ook voor de groep weer nieuwe ideeën en nieuwe manier van voetballen. Dus heel veel zin in.
3: Beetje eerste schooldag gevoel.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, zo voelde het wel. En zo kwamen we denk ik ook aan met onze koffer. Van ja, we gaan weer beginnen.
0: Hij klinkt mooi opgeruimd, zo Tijani Reinders. En het is toch wel mooi om te horen hoe open die is over zijn beweging.
1: Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik goed dat het gewoon erkent. Want ik kan er inderdaad heel lang omheen draaien. Maar bedoel, het is gewoon een factor natuurlijk.
0: Ja, nou ja, als je zoveel kan verdienen. Wat was het al? 100 miljoen in 5 jaar tijd of zo? Nou,
1: erkende je nou gewoon dat hij zakkenvuller is?
0: Ja, hij riep wel heel hard. Ja. Tijani Reinders met Jeroen Stekelenburg was dat.
1: Goed, langs de lijn en omstreken. Sport en omstreken. De minimumleeftijd voor sekswerk moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Vanmiddag stemde een Kamermeerderheid in met een motie die de regering hiertoe oproept. Eerder wilde minister Van Wil van Justitie en Veiligheid alleen de minimumleeftijd voor prostituees verhogen. Maar op initiatief van CDA Tweede Kamerlid Thijs van den Brink vraagt de Kamer nu om dat uit te breiden naar alle vormen van sekswerk. Ja, hoe zit dat nou precies, Thijs van den Brink? Goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Allereerst maar eens, waarom is het zo belangrijk dat die minimumleeftijd omhoog gaat?
5: Nou, omdat ik denk dat jonge vrouwen dat het vaak nog helemaal niet goed voor ze is om dit soort werk te doen. Ik denk dat het überhaupt niet goed voor je is. Maar als je op deze leeftijd bent, lijkt me dat helemaal niet verstandig. En volgens mij ben je dan vaak nog super kwetsbaar. Dus het is heel goed, denk ik, om die leeftijd omhoog te doen, zodat je in ieder geval daar goed over nagedacht kunt hebben voordat je daartoe beslist.
1: Ja, en nu dreigt het een beetje een soort van semantische verhaal te worden, want het gaat over minimumleeftijd voor prostitutie, voor sekswerk. Minister Van Wil van Justitie wilde alleen de minimumleeftijd voor prostitutie verhogen. Dit gaat over sekswerk. Wat is eigenlijk het verschil voor u tussen sekswerk en prostitutie?
5: Nou, dat heb ik ook ontdekt in de afgelopen maanden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. In het regeerakkoord en ook in ons verkiesprogramma hadden wij staan dat we de leeftijd voor sekswerk naar 21 wilden.
1: Ja.
5: Dus de minister kwam aanvankelijk ook met een brief naar de Kamer dat hij dat wilde doen. Maar toen stond er in een voetnoot van die brief stond: we hebben het idee over prostitutie en niet over sekswerk. En prostitutie zijn seksuele handelingen voor en met iemand. En sekswerk is alleen seksuele handelingen voor iemand, dus niet met iemand. Dus vooral online.
1: Aha.
5: Dus in de brief was ineens een onderscheid gemaakt tussen fysiek sekswerk en online sekswerk, waarvan wij dachten, hey, wat is dit? Want we hebben bij het regeerakkoord gewoon afgesproken dat al het sekswerk naar 21 zou gaan. Mm-hmm. En toen stond in die brief ineens dat het over twee verschillende categorieën ging. Dus toen hebben wij elkaar eens goed aangekeken van ja, dit is volgens ons niet de afspraak. Dus toen zijn we ook in gesprek gegaan met het ministerie. En daar hebben ze toe gezegd van ja, eigenlijk willen wij dit wel. Ja. Maar als je het anders wil, dan moet je maar met de motie komen. En dat hebben we dus gedaan.
1: Ja, wie heeft er niet goed zitten opletten bij het schrijven van het akkoord?
5: Nou, ik weet niet of er iemand niet goed heeft zitten opletten. Er is daarna een poging gedaan om de twee verschillende categorieën van te maken. En dat hebben wij vandaag voorkomen.
1: Ja, D66 stemde alleen niet mee met uw motie. En dat is dan weer opvallend, want dat is een mede-regeringspartij. Maar goed, die zijn vrij om te stemmen wat ze willen natuurlijk. Maar goed, door de bank genomen.
5: Ja, die hadden dus een andere exegese gemaakt van het regeerakkoord. En die hadden gezegd, ja, daar stond wel sekswerk, maar wij bedoelden daar prostitutie. Gelukkig was er vrij breed in de Kamer steun voor dit voorstel, zodat het niet uitmaakte dat D66 niet meedeed. Dus ik was heel blij dat onder andere de PVV en de groep Markkensauer, maar ook de BBB, de SGP en de ChristenUnie, dat die allemaal ook en 50+, dat die allemaal ook ons voorstel hebben gesteund.
0: Ja, wat gaat dit nou concreet betekenen? Ook met name inderdaad het feit dat sekswerk daar dan in wordt opgenomen. Moet dan bijvoorbeeld een site als OnlyFans de leeftijd gaan checken van gebruikers bijvoorbeeld?
5: Nou, dat zou de consequentie kunnen zijn. Dat weet ik niet precies en dat wil ik ook niet precies weten. Kijk, nu is het zo dat als je 17 bent, dan mag je prima bij de Albert Heijn werken, maar je mag geen sekswerk doen. Dus er is ergens in die sector een heldere definitie van wat sekswerk is. Ik vind niet dat ik die definitie hoef te maken, maar die bestaat. En het enige wat ik gevraagd heb, is hoog die nou op van 18 naar 21... zodat meiden niet te snel in een kwetsbare positie terechtkomen waarin ze vaak door mannen worden uitgebuit. Dat is ons motief. Wij willen voorkomen dat jonge vrouwen in een kwetsbare positie komen en allemaal dingen moeten doen waar ze later spijt van krijgen. Ja. En ik denk dat daar vandaag een belangrijke stap in gezet is.
1: Maar je wilt toch ook dat dat gehandhaafd worden? Gehandhaafd wordt?
5: Zeker, ja hoor, ja. Ja, nee, dus er zijn nu mensen die precies weten waar sekswerk begint en waar het ophoudt. Daar kan je natuurlijk hele lange discussies over voeren. Is paaldansen, is dat sekswerk bijvoorbeeld? Nou, ik denk van niet, maar ik weet dat ook niet precies. Er zijn allerlei juristen die dat precies weten. En het enige wat wij vandaag hebben afgesproken is, breng die leeftijd omhoog van 18 naar 21 in het wetsvoorstel wat de leeftijd voor prostitutie ook omhoog gaat brengen.
0: Ja.
5: En dat is wat de minister nu gaat uitwerken.
0: Wordt er ook nog nagedacht over de verantwoordelijkheid bij gebruikers? Dus zowel bij prostituees als ook in het sekswerk online?
5: Ja, er is vandaag ook een motie aangenomen, want dat is wel een beetje raar, daar heb je wel een punt, dat mensen, dat zullen dan vooral mannen zijn, al wel niet altijd, maar dat zijn er vaak mannen zijn. Vanaf 16 mag je een prostituee bezoeken. Er lag vandaag een motie voor van het Kamerlid Boomsma van 21 om dat naar 18 te brengen. Daarvan zei de minister ook, nou, ik vind het prima, maar daar heeft de meerderheid van de Kamer niet voor gestemd. Dus die motie heeft helaas geen meerderheid gehaald. Dat had inderdaad helemaal niet zo gek geweest dat je die leeftijd dan ook omhoog doet.
0: Ja, maar goed, de motie over het verhogen van de minimum leeftijd van sekswerkers van 18 naar 21 jaar, die heeft het dus wel gehaald. Een motie die was ingediend door Kamerlid Thijs van den Brink van het CDA.

0: Een lekker nummertje deze avond. Fleet Foxes met Mykonos.
1: Ja, zo'n even vooral wel een nummertje inderdaad. Het had weinig gescheeld of Michael Reiziger was de nieuwe bondscoach geweest van het Nederlandse elftal. Samen met Pep Guardiola, Arne Slot en Xavi stond hij op de shortlist van technisch directeur Nigel de Jong. Uiteindelijk viel de keuze dus op de Spanjaard. Toen uitlekte dat Reiziger in de race was voor die positie, kwam er ook een hoop kritiek. Nu is hij weer terug in zijn oude rol als bondscoach van Jong Oranje. En blikt hij nog één keer terug op die hectische zomer.
2: Ja, nou, daar heb ik ook mijn statement al op gemaakt in principe. En ja, daarmee is het voor mij ook klaar. En dan gaan we gewoon, de focus ligt nu volledig bij Jong Oranje, waar we toch een job te doen hebben.
3: Ja, voor de mensen die het statement niet kennen. Je kreeg veel kritiek van allerlei mensen die vertelden dat, dat je misschien nog niet klaar zou zijn voor het bondscoachschap. En daar heb je wat... Daar heb je wat van gezegd. Daar voelde je de noodzaak om wat van te zeggen, toch?
2: Ik denk dat het gewoon goed was dat ik even wat van me liet horen. En vooral hoe ik het gezegd heb. En dat statement, dat is gewoon hoe ik me ook voelde. En daarom wou ik dat ook delen.
3: Ja. Heeft het allemaal indruk op je gemaakt, wat er allemaal loskwam?
2: Hoe bedoel je met indruk?
3: Nou ja, de reacties die er van allerlei kanten kwamen.
2: Nou, je bent wel wat gewend hoor, in principe. Je weet dat de bondscoachschap werken voor de KNVB op het hoogste niveau brengt altijd heel veel reacties op. Dus nee, dat bracht niet echt voor een indruk. Maar het ging mij meer erom van dat heel veel mensen spraken die me niet goed kenden. Of me helemaal niet kenden of mijn werkwijze. En dat heb ik ook in de statement gezegd.
3: Ja, vond je in die zin de kritiek terecht? Want jij bent natuurlijk ook de man die Jong Oranje naar een ongeslagen status heeft geleid in de vorige EK-kwalificatiereeks, halve finale heeft weten te halen.
2: Ja, maar daarom ben ik ook een kandidaat geweest. Ik ben een kandidaat geweest omdat zij me hier weten hoe ik werk. Als ik mijn werk niet goed had gedaan, dan, of niet goed doe, dan was ik ook geen kandidaat geweest. Dus dat is toch heel duidelijk.
3: Ja, vind jij trouwens dat er ervaring vereist is op het hoogste niveau als hoofdtrainer om bondscoach te worden? Want ik noem bijvoorbeeld een voorbeeld. Ja. Luis de la Fuente van Spanje heeft altijd, of voordat hij bij de Spaanse bond ging werken, in de tweede divisie van Spanje getraind.
2: Ja, maar kijk, op een gegeven moment is er een keuze gemaakt. Je bent kandidaat, je weet dat je niet de enige bent. Hè? Dat is, die gesprekken hebben we gehad. En daarna is er een keuze gemaakt. En voor mij is het dan ook klaar. En ga ik me gewoon helemaal op Jong Oranje richten. Dus ja, dat is voor mij op dit moment het allerbelangrijkste.
1: De knop is om bij Michael Reiziger. Hij sprak met Dien van het Laar.
0: Johan Cruijff hoort bij Ajax, Abel Enstra bij Heerenveen. En in Breda is er Rad Verleg. Zijn naam stond groot op het stadion. Maar wie was die man nou eigenlijk? Volgens Ties Gellekens en Kees van Hooijdonk weten veel NAC-supporters dat nauwelijks. Dus schreven zij het boek Het Gelijk van Rad Verleg. Sarah Westphal reisde af naar het zuiden en ging met de schrijvers op zoek naar het verhaal achter die naam op dat stadion.
4: Jongens, ik heb iets meegenomen van bij de koffie. Nou, maar ik wist niet of jij een worstenbroodje lust.
5: Worstenbroodjes, dat betekent één ding. We zijn in Brabant, Breda wel te verstaan. Ik ben in het museum bij het Radverlegstadion van NAC. Overal hangen foto's, voetballen, teksten, doelnetten. Alles in de geel-zwarte kleuren van NAC. Ik ben hier samen met Kees van Hooijdonk, die van de worstenbroodjes, en Ties Gellekens, twee NAC-supporters in hart en nieren, die een boek schreven over de naamgever van hun stadion, Antonius Rad Verleg.
6: Nou ja, wij kenden ook nu Rad Verleg niet. Hè? Dus dan kun je best wel de vraag stellen, ja, waarom Rad Verleg? Hè? En toen zijn we erin gedoken.
5: Hij werd Rad genoemd omdat hij zo snel was en ongrijpbaar. Eerst werd een fanmagazine naar de clubheld vernoemd en een aantal jaar later ook het stadion. Ja, Tie, is het terecht dat het stadion naar hem vernoemd is?
6: Zonder meer. Ja, 19 jaar was hij de vedette van NAC. En de jaren dat NAC eigenlijk topteam was in Nederland. Maar twee, ook omdat hij ontzettend veel betekend heeft voor de verdere ontwikkeling van NAC en van het Nederlands voetbal.
5: Want we zijn hier nu in het museum, in het stadion. En ik zie hier ook een foto van Rad Verleg. Kunt u me ook wat meer vertellen over hem als persoon? Wie zien we hier?
6: En met zijn gleufhoed en zijn parmantig zijde sjaaltje. En als persoon was het een conservatieve ambtenaar om een topfunctie in de financiële wereld van Breda. Maar er staat helemaal haaks op hoe hij in zijn hoofd omging met voetbal. Dat was altijd kwikzilver, inspiratie, nieuwe dingen, lezen en uitvoeren. Dat is een innovatieve man.
5: Ja, heeft u voorbeelden van die innovaties? Waar kwam hij mee?
6: Nou, bijvoorbeeld in 1926 begon hij al de zuidelijke teams te verzamelen voor één hoofdklasse, één eredivisie. In die tijd waren er nog westelijke klasses. En hij zei van, de sterkste moeten tegen de sterkste voetballen. Dan krijg je een goed Nederlands elftal.
5: Hij was dus voetballer, bestuurder, schrijver, tacticus, KNVB-man. Hij selecteerde jarenlang voor het Nederlands elftal, NAC-man. Dat hebben Schellekens en Van Hooijdonk allemaal proberen te vangen in hun boek. En achter in dat boek is een plattegrond te vinden met een uitgestippelde fietstocht. Dus we gaan fietsen. Ja, langs allemaal plekken in Breda waar Radverleg een link mee had.
6: We gaan naar het Ginneke. Daar is hij geboren, getogen. Daar dankt hij ook zijn carrière aan. En in de stad dan gaan we naar een paar plekjes toe die relevant zijn voor Rad. Waaronder het Voske, wat hij de laatste jaren van zijn leven frequent is geweest.
5: Leuk, laten we gaan.
7: Kijk Sarah, hier is het raadhuis. Dat is een van de weinige dingen die overeind zijn gebleven uit de geschiedenis van Radverleg. Hier heeft hij gewerkt van 1916 tot 1918. We gaan nu naar zijn werf, de Werft. Dat is hier vlakbij ook. Niet meer, maar hier stonden vroeger drie huisjes, kleine huisjes. En hier is Radverleg in 1896 geboren. Nou, dat is een beetje het geschiedenis van de basis van vlag. En we gaan nu de stad in.
5: Oké.
7: Hij is dicht. Ja, sorry.
8: Hey. Een biertje.
9: Een biertje.
8: Een koffie. En een spaarrood, alsjeblieft.
5: We zitten nu niet bij het Voske, want die is nog, dat is nog gesloten. Maar we zitten bij een kroegje iets verderop. Maar het Voske, wat was dat voor plek voor hem?
6: Het Voske, in de laatste jaren van zijn leven zat hij regelmatig in het Voske. Hij was geen kroegganger. Hij was eigenlijk bijna geheel onthouder. Hij rookte wel veel te veel. Maar daar zat hij dan met zijn vriend Harry Telgman. En daar zat hij met Herman van der Spek. En Kees Rijvers, die kwam daar op visite bij hem. Daar hadden ze het ongetwijfeld erg over voetbal.
5: En jullie boek heet Het Gelijk van Radverleg. Waar had hij gelijk in?
6: Nou, hij was dus in 1926 al begonnen met de hoge heren van het dorp rijp te maken om één hoofdklasse te organiseren in plaats van vier westelijke klasses. En dat is altijd dat is 25 jaar is hij daarmee bezig geweest. En toen is uiteindelijk toch de eredivisie gekomen. Maar als Radverleg het voor het zeggen had gehad in 1931, toen hij was aangesteld bij de KNVB, dan vermoeden wij dat het al veel eerder was gebeurd en dat het Nederlands voetballer ook, de geschiedenis van het Nederlands voetballer, heel anders uit had gezien.
5: Was dat een beetje tekenend ook voor zijn leven, dat hij pas veel later gelijk kreeg in bepaalde opzichten?
6: Ja, dat is ook een beetje het tragische van zijn voetballeven.
5: Hij overleed op 63-jarige leeftijd. Een auto-ongeluk. Toch leeft zijn naam ruim 65 jaar later nog altijd voort. Want, zo mogen we nu al concluderen, Radverleg was veel meer dan alleen naamgever van het stadion.
6: Hij was gewoon een inspirator. Zijn privéleven, dat is in twee pagina's te beschrijven. Die man was alleen maar voetbal.
5: Kees?
8: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dit was een voetbalmaniak.
0: Zei Kees van Hooijdonk, overigens geen directe familie van. Die samen met T. Schellekens het boek schreef over die voetbalmaniak. Het Gelijk van Radverleg.
10: NPO Radio 1.
1: Het is al ruim half elf geweest. 2 minuten over half elf. Het NOS-journaal, Michiel van der Velden.
11: De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Gisteravond zouden ze de toegang hebben gekregen tot de systemen van de Amerikaanse Veiligheidsdienst. De FBI heeft nog niet gereageerd. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter een grote spoorsabotage van een week geleden zit. De politie en het Openbaar Ministerie willen er niets over kwijt en niemand heeft de actie opgeëist. Om sabotage in de toekomst te voorkomen wil ProRail met drones het spoor in de gaten houden. Er is geld en een wijziging van de wet voor nodig. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven.
10: Langs de lijn en omsteken.
0: Paardensport dan. Het gaat niet goed met de Nederlandse springruiters. Ze slaagden er afgelopen weekend niet in zich te plaatsen voor de finale van de League of Nations. Het is het zoveelste matige resultaat, zou je kunnen zeggen. En zelfs plaatsing voor de Olympische Spelen staat op de tocht. Edwin Peek, paardensportverslaggever.
9: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, we kijken er allemaal een beetje moeilijk bij. Want dat laatste, op de tocht staan van de Olympische Spelen, wat is er aan de hand?
9: Ja, nou, jij zegt het al, niet geplaatst voor die League of Nations. Dat was afgelopen weekend, maar een maand ervoor, de WK in Aken. Nederland moest bij de top 8 eindigen. Dat is normaal gesproken niet echt een probleem. Maar nu werden ze slechts 13e, mochten ze zelfs niet naar de laatste dag toe.
1: Top 8 was voor Olympische Spelen,
9: ja, precies. Top 8 was inderdaad de eis voor Los Angeles. Dus dat pas 2 jaar natuurlijk voor de Spelen. We hebben nog even, zou je zeggen. Maar dit was eerst het kwalificatiemoment en dus niet gered. Ja, het tweede klap eigenlijk achter elkaar in korte tijd. En weer er niet bij, de Nederlandse springruiters.
0: Maar wacht even, jij zei ook al dat we een paardenland zijn.
1: Ja, de hippische sport staat altijd hoog in Nederland.
0: Zeker. Springland. Ja. Hoe zijn we in deze spiraal terechtgekomen?
9: Ja, eigenlijk is dat best wel snel gegaan. Want nog maar 4 jaar geleden, tijdens de wereldkampioenschap in Herning, haalde het Nederlandse team nog zilver. Ja. Michael van der Vleuten is een vaste waarde bijvoorbeeld. Ook op Olympische Spelen. Al 2 keer individueel brons. Maar ja, paarden worden een beetje wat ouder. Lopen tegen pensioengerechtigde leeftijd aan. Sommige paarden worden ook verkocht. Daar lopen ze tegenaan. En ook sommige paarden net niet fit. Moet je op andere combinaties gaan terugvallen. En die zijn dan net nog niet gewend om dit hoogste niveau aan te kunnen. Zo'n heel toernooi. Het is vaak een wedstrijd of 3, 4, 5 achter elkaar. Ja, en sommige combinaties kunnen dat echt nog niet aan.
0: Ja, dus even naar de paardensportbond zelf. Topsportmanager Laurens van Lieren van de bond. Hoe omschrijft hij de huidige situatie?
12: Ja, het is op dit moment niet rooskleurig natuurlijk. Maar goed, het verhaal is wel wat complexer, zou je kunnen zeggen. Het is al een tijd geleden wel duidelijk geworden dat er een aantal goede paarden niet meer beschikbaar waren voor Team NL. Hè, voor de landenteams op de grote kampioenschappen. Dat zijn ook zware kampioenschappen. Hè, dat vergt veel van die paarden. Paarden raken op leeftijd. Sommige paarden die talentvol lijken worden verkocht. Nederland is een handelsland, dus ja, er gebeurt veel in die springsport. En we wisten wel dat het dit jaar dat het een moeilijke periode zou zijn.
1: Ja, dus hij zag het eigenlijk al aankomen, Laurens van Lieren van de Paardensportbond, de topsportmanager. Maar ja, hij noemt al die factoren die hij ook noemde. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook de verkoop van paarden. Vroeger hadden ze wel manieren om dat te voorkomen. Dan werden ze als het ware gereserveerd voor de topruiters van Nederland.
9: Ja, je hebt ook een NOP. Sommige paarden heten dan bijvoorbeeld Boviel Z van Michael van der Vleuten. NOP, Nederlands Olympiadepaard. Dat is een fonds van investeerders, eigenaren die daar geld in steken. Zodat bijvoorbeeld toppaarden voor Nederland behouden kunnen worden. Maar als dan net die toppaarden, zoals bij Kim Emmen, niet fit zijn. Imagine, haar paard kan nog wel echt even mee. Ja, dan heb je net die 2 grote kampioenschappen niet met haar. Zekerheidje, altijd goed voor 0 rondes. En bijvoorbeeld Boviel en Monaco van Harry Smolders zijn paarden ook NOP, maar die zijn dan 17. Ja, dat zijn dan de paarden. Eigenlijk moet je er net onder zitten met een jaar of 11, 12.
1: Ze zijn wat te oud.
9: Ze zijn wat te oud aan het worden. En die sparen ze dan nog wel voor toernooien van 1 of 2 dagen. Maar zo'n heel WK, zo'n hele Olympische Spelen, ja, dat willen ze eigenlijk die paarden niet meer aandoen.
1: Maar je kan natuurlijk ook denken, dan hebben ze misschien ergens een slag gemist in het fokken van nieuwe toppaarden.
9: Nou, er zijn wel nieuwe toppaarden. Bijvoorbeeld Bas Moerings, jonge ruiter, heeft zelf ook een eigen fokkerij. Zijn paard is heel goed waar hij nu op rijdt. En ook bijvoorbeeld zijn tweede paard is verkocht aan Michael van der Vleuten. Kortom, daar zit wel echt potentie in. Maar dat zijn 11-jarige paarden die het hoogste niveau echt nog moeten leren rijden. En dan, ja, dan zijn ze onder de indruk van een stadion, van te veel publiek. Ja, en dat geldt voor de Duitsers ook, hè, die ook soms al een minder jaar. Maar nu is het voor Nederland wel meteen allemaal achter elkaar.
1: En Hans zei het al, ja, de Olympische Spelen. Het lijkt nog ver, maar ze komen eraan. Het kwalificatietraject is al in gang gezet. Hoe moet je zien, hoe serieus moeten we vrezen dat Nederland bij het springen de Spelen gaat missen?
9: Ja, nou, we hebben nog 1 echte kans. Dat is het Europees kampioenschap volgend jaar in België. Daar kunnen we echt er wel weer staan. Ervan uitgaande dat Kim Emmen dan wel weer een fitte Imagine tevoorschijn kan toveren. Dat Van der Vleuten weer net iets meer ervaring op zijn Jester heeft. En dan aangevuld met bijvoorbeeld wel Harry Smolders, die echt wel kan rijden. Maar ja, soms ook een beetje druistige paarden heeft. Dan gaat het net niet goed. Valt zo'n balk toch uit de lepels. Maar daar moeten ze er staan en afrekenen met Spanje bijvoorbeeld. En met Zweden, Denemarken, Noorwegen. Zo. Dus het wordt nog wel een vette strijd.
1: En er is nog maar 1 kans.
9: Dat is eigenlijk, ja, je hebt nog wel een achterdeurtje. Maar ze willen niet van het achterdeurtje uitgaan. Dat is een wereldranglijst. En daar wil je natuurlijk zeker nu in de situatie waarin we zitten, dat we wat oudere paarden hebben. Ja, daar moet je niet van afhankelijk zijn.
0: Kan je je voorstellen? Niet Olympische Spelen?
9: Nee, eigenlijk niet. Ook omdat Nederland heeft zoveel paarden. KWPN, de Koninklijke Warmbloedpaarden Nederland.
1: Die gaan de hele wereld over.
9: De hele wereld over. Tijdens het WK 28 paarden. Alleen maar eentje onder Nederlands zadel. Ja, dan denk je, dan moeten we toch proberen die binnen de NOP te halen. Maar goed, het is zoals het is. En het wordt een lange strijd.

0: binnen de NLP sure. te halen. Maar goed, het is zoals het is en het wordt een lange strijd. Volgend jaar nog één echte kans.
1: Ja, hij ziet trouwens ook hoopgevende dingen. Hè? Even van Lieren nog luisteren. Ja. Die zegt van, luister, ik ben reëel over die huidige situatie, maar...
2: Nou, het zou niet goed zijn als we ons nu geen zorgen zouden maken. We hadden gehoopt op het wereldkampioenschap en olympische kwalificatie af te dwingen. Dat is niet gelukt. Dus ja, dan moet je je zorgen maken. Aan de andere kant zien we ook wel de toekomst redelijk positief in. Omdat we weten dat een aantal ruiters weer beschikking heeft over talentvolle paarden. Dat er een aantal combinaties op de weg terug zijn die dit jaar niet mee hebben kunnen doen. Dus we zien het zeker niet somber in. Maar we moeten wel aan de bak.
1: Ja, nog heel even. Edwin, praat hij hier mooi bij elkaar of heeft hij hier gelijk in?
0: Nou, hij heeft wel een beetje gelijk. En zeker als we kijken naar de mooiste naam die we nu als talentvol paard kunnen bestempelen. Pretty Woman van het Paradijs van Willem Greven is echt een talentvolle merrie. Die komt eraan en die kan op het EK ook hoge ogen gaan gooien.
3: Onthoud dus, die namen.
1: Ja, ja, alleen die naam al.
0: Pretty Woman aan het einde van de tunnel.
3: Van het Paradijs.
1: Hebben we een plaatje of niet?

0: Nou, dat is heel toepasselijk na een onderwerp over paardensport. Animal van Cat's Eye.
1: Ja, er gebeurt nog meer in de sportwereld. Ajax lijkt spits Kasper Dolberg een tijdje kwijt te zijn. De spits heeft het trainingskamp van het nationale team van Denemarken verlaten met een knieblessure. De Deense bond schrijft in een verklaring dat Dolberg voor langere tijd aan de kant staat. En Ajax bevestigt dat Dolberg weer terug is in Amsterdam, maar wil nog niet zeggen hoe ernstig de blessure is.
0: Ook slecht spitsennieuws voor PSV. Ricardo Pepi raakte afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Twente geblesseerd.
2: Er is een probleem, een groot probleem al vroeg in de wedstrijd, want hier in de middencirkel zit Ricardo Pepi. En dat ziet er voor PSV niet goed uit.
0: PSV laat vandaag weten dat Pepi een blessure aan zijn bovenbenen heeft en de komende wedstrijden mist.
1: Max Verstappen die krijgt komend weekend tijdens de Grand Prix in Azerbeidzjan weer gezelschap van zijn teamgenoot Isaac Hadjar. De Fransman miste de afgelopen 3 races door een polsblessure en werd vervangen door Liam Lawson.
0: En er is donderdag een minuut stilte voorafgaand aan Nederland-Duitsland in de Nations League. Dat is ter nagedachtenis aan Bartina Koeman, de vrouw van oud-international en bondscoach Ronald Koeman. Zij overleed vorige week.
1: Nou, dan nu die bietenradar. Ik heb het je aangekondigd. Buienradar ken je natuurlijk wel. Maar vanaf vandaag is het ook

0: bietenradar. Een app die aangeeft waar het in Groningen naar bieten gaat ruiken. Want vanaf vandaag rijden honderden vrachtwagens naar de suikerfabriek in het Groningse Hoogkerk, waar de verwerking plaatsvindt. Een jaarlijkse campagne waar het Groninger social media fenomeen TikTok Tammo, u kent hem wel, helemaal weg van is.
1: Ergens ziet een dikke bak bieten rijden, dat vind ik geweldig om te zien. Ik word zelfs zo enthousiast, dat als ik bieten zie, dan begin ik dan gewoon te schreeuwen. Bieten! Dikke stoppen, bieten! Kijk die dikke bak bieten nou, joh! Bieten! Dikke bak bieten! Bieten! Bieten!
0: Maarten Oostland, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans en Edwin.
0: Bedenken van die bietenradar, goedenavond. Goed dat je er bent. Is het al te merken, al die bietenwagens op de weg?
2: Nou, het valt eigenlijk nog een beetje mee vandaag.
0: Oh, dus geen wolkjes op de radar?
2: Nou, wel wat wolkjes op de radar, maar de meldingen geven allemaal toch aan dat het allemaal nog niet zo rukt hier. Dus,
0: niet zo rukt. Want nee, vertel ons eens eventjes, wat is hier nou allemaal aan de hand? Want die bieten die zorgen dus voor een bepaalde geur in de streek. Kun je die geur eens beschrijven?
2: Ja, hier in Groningen inderdaad. Iedereen die wel eens in de stad heeft gewoond of hier is geweest, die heeft die geur wel eens geroken in deze periode van het jaar. In Hoogkerk staat inderdaad de bietenfabriek. En daar maken ze dus die bieten klaar om er suiker van te maken. Mm-hmm. En die geur die is heel herkenbaar. Het is echt een beetje zo'n zoete, weeige geur.
3: En die komt dus uit die fabriek?
2: En die komt uit die fabriek inderdaad. Ja, en hoe de wind staat, aan de tegenovergestelde richting van waar de wind vandaan komt, daar gaat die geur natuurlijk heen.
0: Ah. En net zoals de koffieknoop in Utrecht bijvoorbeeld. Weet je wel, de koffiefabriek.
2: Dat is hetzelfde inderdaad, ja.
0: En het mooie is, tussen aanhalingstekens, de dorpje zit onder de rook van, moet je dan zeggen, van Groningen. Alles en elk dossier in de wereld verdeelt inwoners. Zo ook dit dossier. Want ja, vinden we die geur nou lekker of vinden we hem eigenlijk vies?
4: Oh, geurtje, hè?
5: Oh, heerlijk. Wie zijn dat hier van het huur bij Hoogkerk?
4: Beetje weeig, vind ik.
5: Niet lekker, maar
4: beetje
5: goed.
4: Beetje sloffig.
5: Zoet.
6: Het is voor mij thuiskomen.
5: Geur van Hoogkerk.
7: Deurt erbij.
3: Ja, dat is het ook wel een beetje. Een beetje thuiskomen natuurlijk, als je helemaal gewend bent aan die geur. Wat vind je er zelf van trouwens, van die geur?
2: Nou, ik heb op het Augustinus College gezeten en dat ligt daar vrij vlakbij. En ik ben die geur gewend. Ik vind het altijd, ik vond het altijd niet heel vervelend of zo. Nee, het hoort erbij in de stad.
3: Ja, maar ja, er zullen dus ook Groningers zijn die het niet lekker vinden. Want het is niet voor niks natuurlijk dat je die bietenradar hebt ontwikkeld. Hè? Want hoe werkt dat dan?
2: Ja, nou, ik was samen met mijn compagnon Mark Cornelius, hadden we zoiets van, wij hebben een AI-bedrijf, Empathy. En we hadden zoiets van, nou, hoe kunnen we nou iets leuks doen, iets ludieks bedenken, waarmee we onze kunsten met AI aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ja, wij richten ons op de noordelijke markt. En toen dachten wij natuurlijk van, oh ja, de bieten. Dat is iets wat jaarlijks terugkomt in Groningen. Maar er is niet iets waar mensen meldingen kunnen achterlaten. Of iets over de geur. Over dat ze kunnen zien waar de geur het sterkst is. En toen hebben we die bietenradar bedacht. Ja. En het is niet zozeer een klachtenradar. Het is gewoon meer van, oh leuk, daar moet je zijn om de geur te ruiken.
3: Ja, het klinkt toch ook een beetje als een hooikoortsbericht. De situatie is ernstig of minder ernstig.
2: Ja, veel bieten.
0: Maar Maarten, hoe werkt dat dan? Want ik snap het nog niet helemaal. Hoe heb je dat AI? Wat zeg je? Raampje dicht?
2: Raampje dicht, inderdaad. Dat is de sterkste op de schaal.
0: Ja, precies. Op die radar. Jullie geven ook advies dus.
2: Op die radar. Ja, inderdaad. Ja. Wij hebben inderdaad een 5 schalen. Wat ruik je nu? Niks. Vaag zoet. Bieten. Stevig. Of raamdicht.
0: Aha. En die wordt dan ook gevoed door de informatie die mensen zelf geven?
2: Nou, die wordt enerzijds gevoed door die meldingen van mensen. Ja. En wij hebben een koppeling met Open Meteo. En daarin halen wij de windrichting op. En op basis daarvan kunnen wij dus bepalen, nou ja, Hoogkerk, we weten natuurlijk waar Hoogkerk zit. Ja, en als de wind dan bijvoorbeeld van het zuidwesten komt, dan gaat hij naar het noordoosten toe. Ja. Dus dan trekt het over de stad heen.
3: Oh ja, wel, is het puur afhankelijk van de windrichting en de windkracht? Of heeft het ook te maken bijvoorbeeld met of je hoog of laag hangende bewolking hebt, mist en dat soort dingen?
2: Ja, goede vraag inderdaad. Het heeft te maken inderdaad met de windrichting, de windsnelheid, de hoogte van de grenslaag en of er lage bewolking is. En vanaf daar tekenen we dan vanaf de fabriek een kegel in de richting waar de wind naartoe waait.
3: Ah, oké.
0: En heb je het idee dat mensen hier echt behoefte aan hebben of is het meer een soort grapje?
2: Ja, het is natuurlijk wel gewoon iets leuks, iets grappigs inderdaad. Is er echt behoefte aan? Ja, ik weet het niet. Nou ja, maar wat ik zelf heel leuk vind, is dat mensen dus ook die meldingen kunnen doen. En op basis daarvan kunnen we dat AI-model ook weer trainen om nog een betere radar te geven. En dus straks willen we natuurlijk ook voorspellingen kunnen doen. Van, goh, wanneer gaat het in de komende dagen of in de komende uren ergens wat meer ruiken? Afhankelijk van hoe de wind gaat draaien. Want de wind die draait natuurlijk ook nogal eens.
3: Ik wou zeggen, want hoe betrouwbaar zijn jullie? Niet dat je dadelijk de bietenbrug op moet.
2: Hoe betrouwbaar?
0: Ja, hij kijkt hier de hele avond al naar uit, hoor.
2: Ik merk aan de hand van hoe het vandaag is gegaan, zaten we er wel wat onder. Dus we voorspelden wat te hoog. Dus dat de geur wat te hoog was. Afhankelijk van de meldingen dus.
0: Nou, tot zover de kracht van AI.
2: We hebben vandaag 452 meldingen gehad ook op één dag. Dus ja, dat is wel heel leuk.
0: En wat was het? Veloraam dicht? Of?
2: Nee, dat was eigenlijk mensen roken nog niks.
0: Oh.
2: Voornamelijk dat ze niks roken. En met name ja, het eigenlijk door de hele stad heen. Als je die website voor je hebt, dan zie je ook allerlei puntjes op een kaart waar mensen dan een melding hebben gedaan in welke wijk. Mm-hmm. Maar weinig mensen hebben echt nog wat geroken vandaag. Hoewel, ik woon zelf in Engelbert. En ik haalde mijn dochter vanmiddag van school of van de BSO op. En ik liep naar huis en ik rook toch wel echt een beetje een zoetige geur. Dus ik denk toch wel dat ik die bietengeur heb gerookt.
0: Ja, of je had te lang in de AI-computer gehangen met je neus.
2: Ja, de hele dag achter de computer gezeten natuurlijk.
0: Mooi om even inkijkje te krijgen, Maarten. Dank je wel voor jouw tekst en uitleg, Maarten Oosterland. Dus bedenker van de biedenradar.
3: Sean Steur leek het nieuwe talent van Ajax. De jonge middenvelder stond vorig seizoen steeds vaker in de basis. Maar afgelopen zomer maakte hij een verrassende transfer naar Newcastle United. Zijn start in de Premier League is veelbelovend, want de Britse pers strooit met complimenten. Ja, en dat heeft Steur zelf ook gezien.
6: Ja, het is leuk. Het is, geeft een goed gevoel. Maar ja, ben nog maar net begonnen. En het is nu ook zaak om dat lang vol te houden. En maar het is zeker een mooi compliment.
7: Hoe is het vergaan, die eerste paar weken daar?
6: Leuk, goed. Ben heel snel opgenomen in het team. Ook echt een heel leuk team met goede jongens. Dat maakt alles een stukje makkelijker. En wordt ook goed voor me gezorgd buiten het voetbal. Heb heel snel een plek om te wonen gevonden. En dat helpt gewoon allemaal heel erg. En heb het gewoon heel erg naar mijn zin.
7: Ja, want hoe leef je bijvoorbeeld? Woon je met iemand of woon je ook voor het eerst op jezelf?
6: Ik woon op mezelf, maar er is heel vaak iemand bij me. Zoals mijn ouders of mijn broers komen ook wel eens. Dus dat is allemaal heel gezellig.
7: Wat vind je van de stad Newcastle?
6: Ja, prima. Ik ben er wel eens met een paar jongens in geweest. Normaal ben ik niet zo'n iemand die elke dag naar de stad wil. Maar ik vond het wel leuk om even te zien. En genoeg te doen. Als je het eenmaal hebt gezien, dan hoef je er ook niet elke week naartoe.
7: Oh, zo'n stad is het dus wel.
6: Ja, maar op zich is het gewoon prima.
7: Wat komt er nu voor het eerst allemaal bij kijken? Is het wassen, koken, strijken?
6: Ja, mijn moeder die facetime me nog wel eens. Of ik facetime haar nog wel eens als ik iets moet doen. Dus dat is allemaal nieuw. Er zijn ook ontzettend veel blaadjes in mijn huis met wat ik precies nou moet doen met de was en et cetera. Dus maar nu denk ik dat ik er steeds meer aan gewend raak. En het gaat steeds beter, laat ik het zo zeggen.
7: Ik zou je een tip geven. Gewoon alles op 30 graden en dan kun je het nooit verkeerd doen.
6: Ja, dat krijg ik ook mee van mijn moeder. Dus,
7: heel goed. Wat vind je van het niveau van de Premier League?
6: Ja, het is even andere koek. Ontzettend hoge intensiteit. Veel fysiek. Nee, alles wat ik ervan heb gehoord is wel waar. En ik kijk ook veel voetbal. Dus heb het natuurlijk al wel gezien. Maar het is natuurlijk anders als je er zelf staat. Dus.
7: Ja, hoe is het anders dan om te ervaren? Wat merk je eraan op het veld?
6: Ja, gewoon alles gaat een stukje sneller. Ze zitten allemaal iets korter. Zijn allemaal iets sterker. En dat is gewoon hoe het is daar. En ik denk ook echt dat ieder team gewoon van ieder team kan winnen. Natuurlijk heb je favorieten in een wedstrijd, maar het is gewoon enorm hoog niveau. En dat is gewoon zo daar.
7: Maar heb je echt moeten aanpassen eigenlijk?
6: Ja, jawel, zeker. Natuurlijk gewoon in de voorbereiding van het seizoen enorm veel in de gym gezet. En,
7: Er moest er wat bij?
6: Er moet nog steeds wat bij. Dat doen ze gewoon allemaal op een goede manier. Ik denk dat de gewichten nu steeds meer iets omhoog gaan. Dus dat is wel leuk om te zien. En Nee, ik word wel sterker en moet ook nog steeds veel sterker worden. Dus nee, dat is allemaal gewoon leuk om te zien.
7: Wat maakt dat Newcastle op dit moment het juiste project voor jou is ten opzichte van Ajax? Want er waren best veel gefronste wenkbrauwen toen je wegging uit Amsterdam.
6: Ja, nee, heb ik allemaal meegekregen.
7: Wat vond je ervan?
6: Ja, ik denk iedereen heeft een mening. Ik moet zeggen, het doet me niet heel veel als iemand er echt negatief over praat. Of... ja, het is gewoon zo dat Ajax ontzettend veel veranderd heeft dit seizoen. Wat je zelf ook wel ziet, denk ik. Ontzettend veel aankopen.
7: Ja.
6: Vaak ook op ervaring. Ja, en toen kwam ik gewoon tot de conclusie dat het voor mij beter was om... om ergens anders te gaan spelen. En en tot nu toe heeft dat denk ik heel goed uitgepakt.
3: Sean Steur, de aanwinst dus van Newcastle United. Hij sprak met Dien van het Laar.
0: Champions League voor vrouwen is vandaag dus begonnen, zoals u kon horen in dit programma, zonder Nederlandse clubs. Jorrit Hansen heeft het allemaal gevolgd. Real Madrid stond de vorige keer dat je hier zat met 1-0 voor tegen PSG. Hoe is dat gegaan verder?
8: Real Madrid kreeg kans op kans tegen Paris Saint-Germain. Bal op de paal, alleen op de keeper af. Maar hij wilde er niet in. En je kent het oude voetbalcliché. Is die aan de ene kant niet valt, dan wel aan de andere kant. En dat gebeurde nu ook uit een penalty.
9: Et son pied gauche. Et le but de la capitaine du Paris Saint-Germain qui remet les deux équipes à égalité.
8: Ja, het bleef ook 1-1. Maar goed, we hebben een grote competitie met 18 teams. Dus nog niet heel veel aan de hand.
0: Oké. Maar nog twee wedstrijden bezig. Neem ons even een flitstempo mee door die ontwikkelingen.
8: Nou, wat vooral mooi was om te zien, was een schitterende goal van Portugees kampioen Benfica op bezoek bij Juventus. Een geweldig ingeschoten vrije trap in de kruising van de Noorse Marit Brandberg. Die in de eerste helft al een penalty in de kruising schoot. Benfica won daardoor met 2-1 van Juventus.
0: Heeft het vizier goed staan?
8: Absoluut. En het grote Arsenal had het behoorlijk moeilijk met Deense kampioen Keuken. Ondanks een flink overwicht. Het leek 0-0 te eindigen, maar in de laatste minuut een penalty toch 1-0 voor de Engelsen onder leiding van trainer René Slegers.
3: Nou, we hadden eerder op de avond ook al Inter dat met 1-0 won van Hekken en Bayern München en Manchester City speelden met 2-2 gelijk. Welke clubs gaan we morgen nog in actie zien in die Champions League?
8: Als ik kijk naar de grote clubs, Olympique Lyonnais met Egrola, Barcelona, René van Asten, SV Brugge en Chelsea ook niet te vergeten met Veerle Buurman en Wieke Kapteijn onder andere.
3: Ja, die komen dus in die Champions League in actie. Als we voor de Nederlandse clubs kijken, moeten we een niveautje lager kijken. Die komen ook morgen in actie.
8: Ja, in de Europa Cup heet dat. Daar is geen competitiefase, maar er zijn alleen knock-out rondes. Er zitten nog 32 clubs in, waaronder dus die drie Nederlandse. PSV speelt morgen tegen Fortuna Jeuring, de nummer 3 uit Denemarken. Ajax ontvangt Oktober, de kampioen uit Kazachstan. En Feyenoord speelt tegen de nummer 2 uit Noorwegen, dat is Vålerenga. Alle Nederlandse clubs beginnen met een thuiswedstrijd. Dus wie weet wat daar nog mogelijk is.
3: Nou, morgen meer daarover dus in Langs de Lijn en Omstreken. Want dan zijn we er gewoon weer om 9:00. En dan natuurlijk ook weer het laatste nieuws rondom het Nederlandse elftal van Xavi in voorbereiding op die wedstrijd tegen Duitsland.
0: De eerste, hè, donderdag tegen Jurgen Klopp. Jorrit, dankjewel. Tot zover Langs de Lijn en Omstreken. Hier op deze zender zijn we nog lang niet klaar. Want we gaan gewoon verder met Het Oog.
3: En dat wordt vanavond gepresenteerd door niemand minder dan Wilfried de Jong. Tot morgen.
0: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
3: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is dat weer iets anders wat op mijn pad komt.
2: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erp's nieuwste film Downtown.
1: Zometeen van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: NPO Radio 1.
15: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen en dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Het Canadese bedrijf WSP Global neemt het Nederlandse Arcadis niet over. Arcadis zegt liever zelfstandig te blijven. Het bedrijf uit Canada deed deze zomer meerdere pogingen, maar dat liep op niets uit. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief naar het treinpersoneel zijn. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Een overdosis drugs was de doodsoorzaak van actrice Hayden Panettiere. De Amerikaanse overleed vorige maand. Uit het autopsierapport blijkt dat ze fentanyl in haar lichaam had. Volgens de patholoog gaat het om een noodlottig ongeluk. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat met 2 euro omhoog. En eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
10: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
16: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
20: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
21: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Over een klein uur is het 100 jaar geleden dat saxofonist John Coltrane werd geboren. Een intens blazende jazzgigant met onophoudelijk noten in zijn hoofd die eruit moesten. Hij trad een tijd op met trompetist Miles Davis, die juist zo goed was in het spelen van zo weinig mogelijk noten. Coltrane vroeg hoe hij zijn lange, bezeten solo's wat korter kon krijgen. Miles had een duidelijke boodschap. Haal gewoon die toeter uit je mond. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zelf wist het al 10 maanden, maar ze hield het stil. En nu is het nieuws. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk. In Marokko worden morgen de parlementsverkiezingen gehouden. Doen ze ertoe als de koning toch de baas blijft over dat land? Kunstenaar Lisa Cabalut maakt een dubbel tentoonstelling met Francisco Goya, de Spaanse schilder die al 2 eeuwen dood is. En in Den Haag bericht politiek verslaggever Wilma Borgman over minister Van Wil, die de Tweede Kamer niet goed informeerde over het functioneren van de politie. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 22 september.
2: Donald Trump gaf een speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar liefst 40 minuten was hij aan het woord. Het ging onder meer over zijn dilemma rond Iran. Een deal sluiten.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
2: Of volgens hem de andere keuze, Iran vernietigen.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
2: Ook herhaalde Trump zijn kritiek op het internationaal strafhof in Den Haag.
3: We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
2: Want de wereld moet volgens hem niet vergeten.
3: America is back. And our country is stronger today than ever before.
2: 3 maanden na het dodelijk ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en de schooldirectrice omkwamen, heeft een van de moeders van Sarah een interview gegeven aan RTL Nieuws.
4: Tijdens de lunchpauze op het werk liet een collega mij een bericht zien van het nieuws dat er een groot ongeluk was gebeurd. En het zou in de buurt van Vogelwaarde zijn.
2: Morgen staat de verdachte voor het eerst voor de rechter. In de week van het ongeluk maakte hij 17 snelheidsovertredingen.
4: Probeer er ook eigenlijk niet te veel over na te denken. Maar ja, verschrikkelijk is het wel dat mijn dochter en de andere kinderen hierbij hun leven hebben moeten bekopen.
2: De ouders vinden veel steun bij elkaar. En Sarah en Olivia, de 2 hartsvriendinnen, blijven ook voor altijd samen.
4: Voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten. En dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
2: Onze zuidenburen schrikken zich bijna dood bij het tanken.
5: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
2: Ja, want in België betaal je nu €2,50 voor 1 liter diesel. Dus geen onnodige ritjes meer en op zoek naar de goedkopere pomp.
6: Je kijkt uit voor prijzen in de verschillende tankstations en daar ook rekening mee.
2: De auto laten staan is volgens deze vrouw geen optie.
7: En we moeten rijden, hè? Voor het werk, voor boodschappen, hopelijk rap verandering.
2: Eindelijk klopt de tekst van dit liedje weer. Want social media platform Hives is terug na 13 jaar. En nog ver voordat door AI bedachte teksten bestonden, waren politici ook al druk bezig met hun socials.
8: Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen.
2: Ja, Jan-Peter Balkenende was een van de grootste hivers, zullen we maar zeggen. Door zijn succes moest ook Mark Rutte eraan geloven.
9: Is die website niet echt te vermijden? Een paar van mijn concurrent zat er al een tijdje op. Dus ik denk, ja, nou moet ik toch een keer, ik moet nu een keer gewoon eraan geloven. En ik ga het gewoon.
2: Maar bij voormalig Partij van de Arbeid-leider Wouter Bos zorgde de website vooral voor verwarring.
10: Er opeens een bloedmooie vrouw op je af en die zegt, ik ben een vriendinnetje van jou. Weet je, hè? Wacht even. Ben ik dat vergeten? Wanneer heb ik dat gedaan? Zo'n kring onthoud ik toch meestal? En dan zeg ik, oh? En dan zegt ze, van Hives.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, uitgezocht door Kirsten Klomp.
11: Vrachtwagens stranden vaker voor lage tunnels. Door onderhoud aan wegen en plotselinge afsluitingen moeten vrachtwagens omrijden. Elke dag komen op die omleidingsroutes 24 trucks stil te staan voor een lage tunnel. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Onder meer bij de Drechttunnel op de A16 en de Noordtunnel op de A15 gaat het vaak mis.
2: Zo'n hoogtemelding betekent dat de chauffeur al meerdere verkeersborden heeft gemist en dus ook de kans om af te slaan. Om schade te voorkomen gaan stoplichten op rood en wordt de truck van de weg gehaald. Daardoor ontstaan vaak die lange files.
11: Het lijkt erop dat er een doorstart komt voor het failliete moederbedrijf van bekende fietsmerken als Batavus, Babu en Sparta. Volgens het FD hebben zich 60 partijen gemeld voor een doorstart van fietsfabrikant Axel. Sommigen willen één merk overnemen, andere partijen hebben interesse in meerdere merken met voorraden.
2: Axel is een van Europa's grootste fietsfabrikanten en ging ruim een maand geleden failliet. Het bedrijf kwam in de problemen toen de vraag naar fietsen kelderde in de coronapandemie. Ook kostte een terugroepactie bij bakfietsmerk Babu zo'n 50 miljoen euro. De frames bleken makkelijk te breken.
11: De Volkskrant ging langs bij een steunpunt van de Belastingdienst. In 5 jaar tijd zijn er 22 steunpunten in het land geopend, waar mensen vragen kunnen stellen over toeslagen of hulp kunnen krijgen bij hun belastingaangifte. Geen overbodige luxe, want 4,5 miljoen mensen begrijpen de belastingregels niet. En voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is het helemaal ingewikkeld.
2: De toeslagenaffaire heeft het imago van de Belastingdienst flink geschaad. Met de steunpunten wordt weer geïnvesteerd in persoonlijk contact. Zo komt bij het steunpunt in Den Haag een schoonmaakster langs. Ze vertelt dat ze zich zo had verheugd op haar loon tot de blauwe envelop op de mat viel en ze 2000 euro moest betalen. Een medewerker toont begrip en wijst haar op de loonheffingskorting. Ze wist niet dat die bestond.
11: Hoe krijg je kinderen en jongeren weer aan het lezen? 4 op de 10 15-jarigen halen nu het basisniveau niet en dreigen laaggeletterd van school te gaan. Ook kinderboekenschrijvers zien dat de leeslust onder jongeren ver te zoeken is. Zij vertellen in NRC dat ze hun manier van schrijven aanpassen om kinderen een boek in te lokken.
2: Zo moet het begin pakkend en spannend zijn zonder al te veel aanloop. Een kind kan die concentratieboog anders niet meer opbrengen, zegt kinderboekenschrijver Kevin Hassing in de krant. Van zijn serie Mus en Kapitein Kwaadbaard is ook een familievoorstelling gemaakt, want alleen een boek is niet meer genoeg, zegt Hassing. Als je rond lezen een wereld maakt waar een kind in kan verdwijnen, is er voor elk kind wel wat te halen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Miley Cyrus en Lindsey Buckingham met Secrets. Ongekend hard oordeelde de Algemene Rekenkamer vandaag over minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die heeft de Kamer op het verkeerde been gezet, vindt die Rekenkamer. Ja, we gaan maar eens over naar Wilma Borgman in Den Haag. Wat is er allemaal aan de hand, Wilma? Wat is de aanleiding voor deze reprimande?
1: Hey Wilfried, goedenavond. Nou, dit gaat allemaal over het functioneren van de politie. En dan over de mate waarin de politie zijn wettelijke taken kan vervullen. Die Algemene Rekenkamer die schreef daar afgelopen juni een rapport over. En dat rapport was in één woord vernietigend. Het ging over het jaar 2024. In dat jaar werden de 42.000 aangiften van ernstige misdrijven geregistreerd. 42.000. En daarvan bleef een kwart liggen. 10.000 aangiften van ernstige misdrijven die werden in dat jaar niet behandeld. En dan gaat het dus niet over fietsendiefstal of een kleine vernieling. Nee, het gaat echt over ernstige misdrijven, bijvoorbeeld geweld, zeden, ondermijning. 10.000 keer op de plank. Nou, toen dat rapport uitkwam in juni was de eerste reactie van Van Wil nogal afwijzend. Hij zei, de Rekenkamer heeft de cijfers niet op orde. Het ligt heel anders. Maar de Rekenkamer houdt voet bij stuk en verwijt Van Wil dus vandaag dat hij een onjuist beeld creëert.
0: Ja, god, 10.000 aangiftes die blijven liggen.
1: Zeker.
0: Dat nemen ze dan kennelijk hoog op, dat snap ik ook wel.
1: Ja, dat nemen ze heel hoog op. En ook de manier waarop Van Wil erop reageert. Want de Rekenkamer schrijft altijd eerst een conceptrapport als ze met zo'n onderzoek bezig zijn. Leggen dat dan voor aan de minister. En die kan dan uitleggen aan de Rekenkamer hoe het volgens hem in elkaar zit. En de reactie van de minister wordt dan eventueel in het definitieve rapport verwerkt. Maar die hele procedure heeft dus onvoldoende resultaat gehad. Vandaar dat de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg is dat, en die was nota bene in een vorige leven Kamerlid voor de partij van Van Wil. Die Duisenberg die voelde zich vanochtend genoodzaakt om publiekelijk op de radio de minister tot de orde te roepen. En dat ging van dik hout zaagt men planken. Luister maar.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Wij hebben aangegeven in een onderzoek wat we eerder hebben gedaan naar de prioritering van de opsporing bij de politie, dat er heel veel aangiften dat die niet worden behandeld in de hoge risicoklasse. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangiften wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is. En wij doen dit ook liever niet. Dus het feit dat we het hier opschrijven betekent dat wij het achter de schermen hebben geprobeerd om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ja, en dan voelen wij ons verplicht om dat gewoon transparant te melden dat de situatie zo is.
1: Ja, de Pieter Duisenberg van de Rekenkamer. En ja, zijn Rekenkamer die schrijft al vaker stevige rapporten. Daar zijn ze ook voor, kun je zeggen. Maar deze bewoordingen, dat een minister halve feiten, dat hij daarmee een uitkomst bagatelliseert, dat hij met halve waarheden een discussie framed, nou, dat komt toch zelden voor.
0: Ja, en wat is de reden dat de Rekenkamer dan vandaag aan de bel trekt?
1: Nou, dat heeft te maken met dat het vorige week Prinsjesdag was. Want de Rekenkamer houdt dan alle begrotingen in het licht die op Prinsjesdag naar de Kamer zijn gestuurd. Dat deden ze ook dit jaar. En trouwens, het beeld daaruit is over de hele linie niet heel best. De overheid geeft elk jaar 517 miljard euro uit. Maar, zegt de Rekenkamer, daarbij ontbreekt het voor veel ministeries aan een duidelijk plan of een duidelijk doel om dat geld uit te geven. En als dat doel er wel is, dan weet een ministerie vaak niet of het haalbaar is. Laten we als voorbeeld even naar het ministerie van Onderwijs kijken. Dat heeft er 60 miljard op de begroting staan. Maar welke resultaten er dan gehaald moeten worden met dat geld, dat is onduidelijk. Nou, dat is al niet fijn. En er staan nog veel meer nare dingen in dat jaarrapport over geld voor ministeries van Defensie, voor ministers van Landbouw, waarvan waarschijnlijk een deel helemaal niet kan worden uitgegeven. En in al die stukken is er ook een hoofdstuk over het ministerie van Van Wil. En dat hoofdstuk grijpt de Rekenkamer dus aan voor die ongekende reprimande vandaag.
0: Ja, dat is toch een flinke aantijging. Hoe reageerde de minister?
1: Ja, hij zegt dat getal van 10.000, dat klopt helemaal niet. Dat zegt hij ook vandaag weer. Het gaat helemaal niet alleen maar over echte aangifte. Het gaat ook over meldingen, zegt Van Wil. En meldingen hebben een heel andere status dan een echte aangifte. En volgens de minister is dat al meer dan de helft. En als er dan aangiftes zijn, dan zitten daar ook een heleboel aangiftes tussen waarvan je al bij voorbaat weet dat die kansloos zijn. Of omdat er geen enkel aanknopingspunt is richting een dader. Of omdat de politie niet de capaciteit heeft om die te gaan zoeken. Nou, en bij het verweer richting de rekenkamer heeft hij misschien wat dingen verhaspeld. Een beetje door elkaar gehaald. Dat verweer, dat noemt de rekenkamer dan weer een onjuist beeld. En je hoort de Duisberg zeggen halve feiten. Dit zegt Van Wilder over.
3: Ja, dat zegt de Rekenkamer. Ik zie het net iets anders. We hadden een verschil van inzicht tussen de politie en de Rekenkamer over hoe de 10.000 aangiftes die zouden zijn blijven liggen te duiden. Zijn dat echt allemaal aangiftes geweest die je met voldoende capaciteit allemaal had kunnen oplossen? Daarvan zeggen wij, nou, dat beeld ligt genuanceerder. Op schrift en in andere debatten nemen die twee altijd samen. Hier was de verhaspeling van meldingen zonder aanknopingspunt. Voor mij is dat één categorie. Altijd zal de politie en OM zullen keuze moeten maken in wat doe je met de beperkte capaciteit wel en wat blijft er liggen. En ik denk dat een heleboel burgers weten dat ze wel eens aangifte hebben gedaan, bijvoorbeeld van een fietsendiefstal, en weten dat daar geen opvolging aan werd gegeven. Die keuzes maken, dat zal altijd blijven. De vraag is, hoe doe je dat nou op een zo goed mogelijke manier, zodat zo min mogelijk ernstige zaken blijven liggen. Maar nogmaals, we gaan wel met het rapport aan de slag. We gaan ook met de Rekenkamer in gesprek en we zullen zorgen dat we daar goed opvolging aan geven.
1: Ja, want over één ding zijn ze het hier wel eens, en dat de opsporing beter moet. Ook van fietsendiefstallen, denk ik dan.
0: Ja, goed, de minister verdedigt zich, maar wat vindt de Kamer ervan?
1: Nou ja, dat verwijt van de Rekenkamer, dat vinden ze in de Kamer ook wel zwaar tellen. Ook politiek gesproken, want de Kamer controleert de regering en de Kamer heeft daarbij gewoon deugdelijke informatie nodig. Wat ik wel ook hoor vandaag van Kamerleden is dat het daarbij wel meetelt wat nou de motivatie was van Van Weel. Is de Kamer nou bewust om de tuin geleid of kon die gewoon niet beter weten en is het daar misgegaan? In het eerste geval tilt de Kamer daar zwaarder aan dan in het tweede geval natuurlijk. Maar de Kamer gaat hem wel op het matje roepen. De hele Kamer heeft vanmiddag om een debat met hem gevraagd en dat gaat er donderdagavond ook van komen.
0: Ja, en Wilma, denk je dan dat hij Van Wil dus politiek gezien hierdoor in de problemen kan komen?
1: Nou, heel gemakkelijk zal het allemaal niet worden met deze aantijging van zo'n instituut als de Rekenkamer aan je broek. Ze zijn hier op voorhand niet uit op een ministerscrisis, maar hij heeft wel wat uit te leggen. Luister maar even naar Songül Mutluyor van Pro, hoe zij het optreden van de minister noemt.
4: Ik beoordeel het als ernstig. Als een zeer gerespecteerd instituut als de Algemene Rekenkamer aangeeft dat de minister eigenlijk halve feiten heeft gepresenteerd aan de Kamer, dan wel zaken heeft gebagatelliseerd, dan vind ik dat een ernstige zaak waar tekst en uitleg over moet worden gegeven. Het gaat namelijk hier over slachtoffers die aangiftes hebben gedaan, die meldingen hebben gedaan, die niet opgevolgd zijn door politie wegens capaciteit tekorten, geen prioriteit. En je hebt een verhaal nodig richting jouw slachtoffers. Het is onuitlegbaar dat zedenzaken, geweldzaken, zware diefstallen, dat niet opgespoord wordt. Als de minister dat dan bagatelliseert, van een groot deel gaat om meldingen, dan doe je in mijn beleving weinig recht aan alle slachtoffers. Sterker nog, heel veel slachtoffers voelen dat als een enorme klap in hun gezicht. En dat vind ik onverteerbaar. En daarom vind ik ook dat de minister naar de Kamer moet komen. Ik weet dat hier een vertrouwensvraag achter ligt. Want heeft hij heel bewust de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of heeft hij de Kamer vanwege andere interpretaties op het verkeerde been gezet? En ik vind dat hij daar uitleg over moet geven.
1: Ja, dat vinden ze bij Pro. Dat zei het Kamerlid Mutluyor van Pro. Hij moet het komen uitleggen van Wil. Nou, hij kan in de Kamer wel een potje breken. Maar lastig wordt het donderdag wel voor hem, Wilfried.
0: Dat denk ik ook, ja. Dankjewel, Wilma Borgman.

0: Chapel Roan met The Subway. Mensje van Keulen schrijft dit jaar het Boekenweek geschenkt. En dat is Niels. Hè? CPNB heeft haar gevraagd als eerbetoon, zeggen ze, aan haar indrukwekkende oeuvre. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleke Zomer en schreef daarna nog heel veel romans, gedichten, verhalenbundels en ook kinderboeken. Mensje van Keulen, gefeliciteerd en welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Is het einde van de dag waarin je horendol werd bevraagd en noem maar op. Hoe ging het zo vandaag?
1: Nou, er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
0: Ja.
1: En dan ik ben blij dat mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: Ja,
1: begrijpelijk. Want ik moest het al die maanden verzwijgen.
0: Ja, dat vond ik zo interessant. Ja. Ik hoorde of las dat het 10 maanden
1: ja,
0: is,
1: 10
0: dat
1: maanden.
0: Je het al weet.
1: 10 maanden en 2 dagen, ja.
0: Maar je
1: ja.
0: maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi zijn geweest die dit uitgeven
1: nou,
0: weten.
1: Mijn man natuurlijk. Was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
0: Serieus?
1: Was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Ja,
1: en toen kreeg ik dus...
0: Want dat is een soort verplichting dat je het geheim moet houden tot aan deze dag, in feite?
1: Ja, nee, want ik wist dus van niks en ik kreeg die vraag en toen kreeg ik ook te horen dat ik het niemand mocht vertellen.
0: Ja.
1: Dus ik heb zelfs, mijn man wist het dus omdat hij er toen was, maar ik heb zelfs een paar maanden later pas aan mijn zoon verteld. Ik dacht, ja, dat hou ik niet meer vol. Ja.
0: Heeft het ook iets plezierigs om het voor je te houden eigenlijk?
1: Het wenden. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ging ik tennissen met vriendinnen, iedereen vertelt wat en zo. Dacht ik, knotverdorie. En ook aan collega's vond ik wel vervelend.
0: Ja.
1: Mijn eigen broer niet, mijn zus niet. Allemaal niemand. Ja. En toen vertelde ik nu...
0: Een grote leugenaar geweest, maandenlang.
1: Ja, dat lijkt nu zo. Maar in het weekend, ik vertel het nu aan mijn kleinzoon. Nou, die is 15. En die riep, plus aura. Het schijnt weer iets nieuws te zijn.
0: Wat is dat?
1: Dat je min aura of plus aura bent. Dus,
0: Oké. Plus aura. Ik zie het niet overigens.
1: Nou ja, alsof je een aureool
0: hebt. Ja, ik snap het, maar ik zie het nu niet.
1: Nee.
0: Ja, nou. Maar wat doet dat als je het hoort en vervolgens je mond moet houden? Begint het boek al in je hoofd te dagen na
1: nou,
0: een
1: toen ik
0: tijd?
1: De vraag kreeg, toen zei ik tot verbazing van de mensen die er waren, dat ik even moest nadenken. En toen, na een paar minuten wist ik het dus wel. Want ik dacht, ik was al jaren eerder al van plan. Ik had een zeker personage voor me, fictie. Maar ertussendoor moest ik een dagboek uittikken. En ik had nog korte verhalen.
0: Ja, maar ik zeg net dat je allemaal alles schreef. Maar die dagboeken vernoem ik even niet. Maar die heb natuurlijk ook weer
1: bezig.
0: Ja, dat
1: zat er allemaal weer tussen. Ja. En toen dacht ik, ik moet een keer wat met haar doen. Ik moet iets doen. En toen dacht ik in die paar minuten, alsof het... Dat werd heel sterk. Ik dacht, aan het personage denk ik... die zegt vast, ik moet het doen. Oké, doe het. Dus toen zei ik ja.
0: Maar dat personage, wie of wat is dat voor een personage?
1: Ik mocht helemaal nog niks vertellen over de inhoud. En ik ben heel ver, dus ik ben het eigenlijk aan het afronden.
0: Ik ben de laatste en iedereen slaapt al.
1: laat ik het zo zeggen. Het omvang is ongeveer gelijk aan mijn debuten. Ongeveer 20.000 woorden.
0: Ja?
1: Toen was het een man, 55 jaar geleden dan. En nu is het een vrouw.
0: Oké. Dus het heeft een link met Bleke Zomer.
1: Nou, qua omvang in woorden. Ja, en het is gewoon echt wel een Hollands verhaal. Het heeft waarschijnlijk wel wat meer spanningsboog, zal ik maar zeggen.
0: Maar je spreekt nu alsof je volledig vrij bent. Maar je bent ook een beetje gebonden aan dingen. Als er een thema is, kijk ons nou. Dan word je geacht om daar iets mee te doen, of niet?
1: Nee, het is alleen voor de thema-uitgaven. Hè, die niet cadeau is die mensen moeten betalen. Dan die door Japke D. Bama.
0: Ja, klopt.
1: Woord is woord geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik ben vrij. En het is nu een thema. Kijk ons nou is het thema. Dat aardig past ook bij de novelle die ik heb geschreven. Of die ik zo goed als heb geschreven.
0: Ja. En is dat dan... Krijgt het een merkwaardige druk omdat een boekenweek geschenkt is? Jij loopt heel lang mee. Heb je ze alle 54 staan in je boekenkast eigenlijk?
1: Nee, niet allemaal. Er waren ook minder geslaagde tussen, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Maar is het anders schrijven daardoor? Is er iets in...
1: Kijken er wordt echt
0: andere
1: gekeken.
0: Mensen mee?
1: Je moet het. Nee. Sowieso. Ik heb nog nooit iemand laten meekijken. Maar romans niet, niks. En ik heb gewoon. Je moet tussen 19.000 en 21.000 woorden schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik wist dat wat ik voor ogen had. Goed zou passen binnen die aantal woorden. En dat lukt.
0: Ja. En die bleke zomer speelt dus een rol, omdat het ook dezelfde
1: lengte heeft. Ik moet eraan denken, ook omdat het dan qua dikte straks zo. Denk, nou, dat is mooi zo, spanningsboog. En ik leef nog, is ook mooi, hè? Ja. Dat is meegenomen. Ja.
0: En ben jij iemand die hiernaast ook door kan gaan met je dagboeken? Kun jij zeg maar de knop omdraaien en de ene dag het een doen en de andere dag het ander?
1: Nou, ik wil wel weer graag aan het werk zijn. En ik twijfel nu of ik weer fictie zal schrijven. Of dat ik toch een vijfde dagboekdeel ga schrijven. En nou ja, er zijn vooral jonge vrouwen die graag willen dat ik toch nog de dagboeken weer uittik. Maar ik ben deze eeuw daarmee gestopt. Dus ik ben nu geëindigd bij het jaar 1987. Dus het is wel recent uitgekomen, maar het strijkt de periode van 76 tot 87. En ik denk dat ik tot 2000 zou kunnen uittikken, die jaren nog.
0: En daarna, dus, wat daarna, nou, van 2000 tot aan nu, is nou, niet meer zo
1: dat
0: interessant?
1: Dat zijn maar een paar schriftjes.
0: Dat zou erop duiden dat het leven niet meer zo interessant is
1: het
0: vanaf 2000.
1: Het wordt wel saaier, ja. Dat is heel prettig als je fictie wil schrijven.
0: En ben je daar zelf schuldig aan, dat het saaier wordt?
1: Nou, in zekere zin, het is wat rustig. Je wordt wat ouder, je hebt weer een man in huis. Je zoon is de deur uit en ik heb het al een beetje gezien. Al dat nachtbraken in de stad. En een dagboek schrijven kost ook weer extra tijd en die wil ik toch liever aan fictie geven.
0: Want fictie, dat staat bovenaan.
1: Ja, ik hou van korte verhalen, romans en andere personages bedenken. Dus niet ik als schrijver, maar echt een ander personage. Ja. Soms iemand die helemaal juist niet op je lijkt, om dat helemaal uit te typen en spanning mee te geven.
0: Wat herinner jij eigenlijk nog? Kijk, Bleke Zomer. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst Verkering kreeg en zij las Bleke Zomer.
1: En was het niet
0: toen
1: voor je lijst?
0: Toen was ik 16, 17 of weet ik wat.
1: Ja, je mocht het voor je lijst al lezen toen.
0: Ja, ik las eigenlijk alleen maar boeken die heel dun waren.
1: Ja, maar dit was
0: dat was
1: duur,
0: het snelst vanaf.
1: Ja, dit was ook duur.
0: Ik weet het helemaal. Maar is er nog altijd, is Bleke Zomer nog ergens altijd aanwezig in je hoofd?
1: Het mag op de. Oh, in mijn hoofd. Ja? Oh ja, ik zal hem als personage niet snel vergeten. Nee. Nee, zeker niet. Nee hoor, ik kan hem zo weer voor me zien. En uit allerlei verhalen ook. En ook wel uit de kinderboeken bijvoorbeeld. Ja. Eén kinderboek gaat over een kinderhater en een ander over vampiers. En ik zie ze allemaal nog wel voor me.
0: Ja,
1: ja hoor. Ja. Ja. Kan heel druk zijn terwijl je gewoon in je eentje in je werkkamer zit.
0: Ja. De boekenweek geschreven. Jij bent dus gaan schrijven op het moment dat je het hoorde. Ik weet niet of dat letterlijk de dag erop is, maar je had gelijk een idee. Dus je kon ermee.
1: Ik had al een paar notities voor het personage. Ja. Maar had dat laten rusten.
0: En is het nu in een staat van af? Want ik vind het nog best vroeg.
1: Het is vrijwel af, kan ik wel eerlijk zeggen.
0: Ja, wanneer moet het af zijn?
1: Nou, wel binnen een paar weken.
0: Oh, toch
1: nee,
0: wel?
1: Ja. Ze hebben ook de ruwe versie wel gezien. Maar ik wil zelf nog even
0: kijken. Op een of andere gekke manier. Ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal keer op boekenbal geweest. En jij, denk heb je ook wel eens rond zien lopen. Mm. Hoeveel heb je er meegemaakt?
1: Nou, niet allemaal meer, maar ik herinner me wel van een aantal jaren terug dat je me vriendelijk begroet. Maar het is een hele aantal terug.
0: Heb ik jou vriendelijk begroet?
1: Ja, toch? Oh, hallo, dag.
0: En was je aardig tegen mij? Weet
1: ja,
0: ik
1: ook,
0: niet
1: zou ook. Ja. Hallo. Dag.
0: Zou ik dan moeten weten? Maar ik vraag het omdat ik dan toch op even niet denk bij de boekweek. Ging ik ook altijd aan het moment dat die lamp opgaat en dat je daar in die koninklijke loge zit en dat iedereen omkijkt. Ja. Is dat iets waar jij naar uitkijkt? Denk je wel over kleding na?
1: Ik vind het vooral leuk omdat ik een paar mensen mee mag nemen. Dus mijn zoon, mijn man, mijn kleinzoon. Dat vind ik leuk. En nog een paar. Nou, ik denk wel al van, ik hecht niet zo ontzettend aan kleding. Want jezus, wat moet ik aan? Kan ik wel mijn sneakers eronder doen?
0: Doe mij een lol. Ja. Doe je sneakers aan?
1: Ja, die heb ik nu ook.
0: Ja, daarom.
1: Ja, liever wel.
0: Ja.
1: Tegenwoordig kan het ook allemaal, wat maakt het uit?
0: Ik beloof je, als ik een uitnodiging krijgt dat als het zover is en het boekenweekgeschenk wordt groots gevierd en je gaat staan dat ik vanuit de zaal of vanuit een balkonnetje naar je ga zwaaien.
1: Oh, misschien ga je ook dansen, want dan moet je zeker je sneakers aan.
0: Dat beloof ik. Ja. Ik doe geen sneakers aan, maar ik wil wel met je dansen.
1: Okay,
0: ik van harte gefeliciteerd. Okay. Geniet nog van deze eerste mooie dag, dat iedereen het weet. En ik zie je snel.
1: Dank je.

0: Hey Soul Sister. Allemaal mooie korte nummers. In dit geval een nummer van Train. Verkiezingen in Marokko morgen. Doen bijna 30 partijen mee. En die strijden om de 395 zetels in het parlement. Marokko is een democratie. Maar in de praktijk is toch eigenlijk de koning die daar de touwtjes stevig in handen heeft. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner.
1: Goedenavond.
0: Ja, wordt het dan nog wel spannend, Jan?
1: Ja, nou.
0: Doet het ertoe?
1: Wat ertoe doet, is vooral welke partij de grootste wordt, omdat die de premier mogen leveren. En eigenlijk zijn daar al de verwachtingen dat het de partij de PAM zal zijn. Want de voorzitter van de voetbalbond is overgestapt naar die partij.
0: Ja.
1: En er wordt algemeen verwacht dat hij door de koning ook als premier zal worden aangewezen. Want in 2030 doet Marokko samen met Spanje en Portugal de organisatie van het WK voetbal. En Marokko wil daar goed naar voren komen.
0: Ja.
1: Nou ja, als je dan de voorzitter van de voetbalbond

0: En Marokko wil daar goed naar voren komen.
1: Ja.
0: Nou ja, als je dan de voorzitter van de voetbalbond ook premier maakt, dan is er een goede kans dat dat allemaal goed gaat verlopen.
1: Ja, en voor de koning is dat voetbaltoernooi ook een speeltje wat hij graag wil hebben.
0: De koning wil vooral dat het beeld van Marokko in het buitenland een positief beeld is. En daar moet dus de Marokkaanse deelname aan het WK ook een soort uithangbord voor gaan worden.
1: Ja, en spelen de beelden die ons allemaal op het netvlies zijn van Ceuta dan nog een grote rol eigenlijk rond die verkiezingen?
0: Nou ja, we hebben gezien dat heel veel, er worden wel cijfers genoemd van 80.000, voornamelijk Marokkaanse jongeren naar Ceuta trokken, een week of 6 geleden. Dat een uiting was van, we zijn niet blij met hoe het hier gaat, en dan vooral het gebrek aan toekomstperspectief. Nou, dat gaan we waarschijnlijk ook zien bij de verkiezingen, door een hele beperkte deelname van jongeren aan de verkiezingen. Er is in Marokko, als je wilt stemmen, moet je je eerst registreren als stemmer. Als je 18 geworden bent, dan moet je je gaan registreren. Nou, er zijn, nou ben ik even het exacte aantal kwijt, maar 12% van de bevolking die mag stemmen, zijn jongeren van 18 tot 24. Maar 4% hebben zich ook geregistreerd als kiezer. Dus 8%.
1: Die laat het lopen.
0: Dat is dus eigenlijk 2/3.
1: Ja.
0: De 2/3 van de jongeren laat het lopen.
1: Ja. En waarom doen ze dat niet? Want hebben zij het idee dat die stem toch niet telt? Dat de koning het toch weer uit gaat maken in plaats van het parlement?
0: Ja, dat zal het zijn. Het is een systeem wat al jaren zo functioneert, en mensen hebben er geen vertrouwen in dat systeem gaat veranderen. En als het systeem niet gaat veranderen, dan zal het allemaal blijven zoals het is, met hooguit kleine veranderingetjes in de marge. Maar echt structurele verandering, verbetering van het onderwijssysteem, het zorgen dat er voldoende banen komen, dat vereist zo'n structurele verandering, dat gaat niet gebeuren met deze partijen.
1: Nee, en dat komt door de koning eigenlijk. Omdat zij zijn de koning niet de baas.
0: De koning legt in ieder geval de prioriteiten, en die liggen anders dan de prioriteiten van de bevolking.
1: Ja, maar kun je het dan nog
0: kun je het dan een verschil?
1: Ja, maar kun je het dan in Marokko nog wel een democratie noemen?
0: Ja, er zijn verkiezingen, er zit een premier en een regering. Die hebben een klein beetje speelruimte waarin zij iets kunnen bepalen. Er is een parlement dat in theorie natuurlijk wetgevende macht heeft. In de praktijk is het eigenlijk vooral een stempelmachine, waar wetten worden goedgekeurd die uit de ministeries komen of die rechtstreeks uit het paleis komen.
1: Ja.
0: Ik laat de luisteraar zelf maar even concluderen of die dat een echte functionerende democratie vindt of niet.
1: Ja, ik was in het voorjaar in Tanger, of Tanger, wat mensen willen. Een ruime week.
0: Of Tanja op zijn Marokkaans.
1: Ook mooi, ja. Ik had er enorm naar mijn zin. En ik vond het wel een dynamische stad. En de mensen, het zegt allemaal niks misschien. De mensen ook wel opgetogen. Is dat een vals beeld wat ik krijg, omdat het een stad is? En is het op het platteland bijvoorbeeld heel anders?
0: Ja, als je 20, 30 kilometer landinwaarts zou rijden, dan heb je ineens een hele andere situatie. Toen, de jaren dat ik in Rabat woonde, deed ik dat soms wel eens als ik gasten had. En we hadden nog een paar uurtjes over. Ik bedoel, zakelijke gasten.
1: Ja.
0: Maar als we nog een paar uurtjes over hadden, zei ik van, zullen we nog even een stukje van binnenland mee pikken? En dan hoeven we echt niet ver, 15, 20 kilometer te rijden. En dan zie je een totaal andere wereld. Nou, dat geldt zeker ook voor Tanger.
1: Ja, ja. Want jij begon het over het WK voetbal. Ik weet wel dat ik vanaf het vliegveld naar mijn plek in Tanger toe reed. En toen zag ik dat enorme glanzende stadion daar liggen. Het werd zelfs als gebruikt voor het, wat was het? Een of ander toernooi daar, hè? Ik denk het Afrika.
0: Ja, de Afrika Cup.
1: Dus dat vinden ze, dat vindt de koning belangrijker, dat het WK voetbal slaagt, dan dat de armoede wordt opgelost.
0: Ja, want de prestaties van de Marokkaanse voetbalteams die dragen ook weer bij aan dat beeld van Marokko in het

0: in het buitenland. En nou ja, die prestaties zijn absoluut goed geweest natuurlijk. De laatste twee WK's en ze hebben ook nog de Afrika Cup uiteindelijk reglementair gewonnen. Nadat ze in eerste instantie de finale hadden verloren van Senegal. Marokkaanse team onder de 20 of onder de 21 doen het ook heel erg goed. Marokko zet gewoon daarop in. En die voorzitter van de voetbalbond zit daar dus ook achter. Hè. Die heeft bijna onbeperkte middelen gekregen om daaraan te werken. Voetbalschool, et cetera.
1: Ja, ja. Nou ja, het is duidelijk uit je verhaal blijkt dat vermoedelijk de koning de touwtjes gewoon ook na de verkiezingen in Marokko morgen toch weer in handen. Dankjewel. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner. Een hele eer kunstenaar Lita Kabeyout. Ik kijk even extra op mijn blaadje om het toch vooral goed uit te spreken. Vanochtend heeft zij in Museum Jan in Amstelveen namelijk een dubbel tentoonstelling met een beroemde Spaanse kunstenaar van twee eeuwen geleden, want die is er niet meer, dat is Francisco Goya. Hij schilderde onder meer een executie van Spaanse opstandelingen door Franse soldaten. In de expositie is de titel Los Disparates, Spaans voor, of Nederlands, voor de dwaasheden. Goedenavond, Lita.
2: Goedenavond.
1: Ja, waarom ga even dichter bij de microfoon zitten. Ja. Waarom wilde jij dit monsterverbondje aangaan met Goya?
2: Ja, het is zo ongelooflijk boeiend, omdat eigenlijk wat je ziet, wat nu in onze historische moment dat we leven, dat 200 jaar geleden Goya sprak over dezelfde dingen.
1: En exact dezelfde dingen. Hij sprak erover, maar hij schilderde dat ook.
2: Ja, dat zeker met Los Disparates. Deze serie Etsen zijn eigenlijk zijn laatste werk die Goya verricht. Ik zeg altijd, er was een soort afscheidsbrief naar de menselijkheid. Wat hij heeft gezien, wat hij eigenlijk bezig hield met ons attenderen. Dit mag nooit vergeten, de geschiedenis mag dit nooit vergeten.
1: Want de beelden die ik heb gezien op internet, en dat, een deel van dat werk komt natuurlijk nu uit Spanje, hè?
2: Ja.
1: Uit Madrid, denk ik, geloof ik, hè? Van het Prado.
2: Ja.
1: Maar het is wel zwartig, hè? Wat je ziet is, mensen die krijsend in de hemel hangen, lijkt het wel zwart, donker.
2: Ja.
1: Wat zie jij erin?
2: Ja, en toch, wat ik zie, is een enorm, eigenlijk een enorm verlichting. Hoe hij eigenlijk de imperfectie van de mensheid weergaf. Ook de erkenning dat wij elke keer telkens dezelfde fouten maken. Dat we heel langzaam leren om de menselijkheid tot een volmaakt of een human niveau te brengen.
1: En betekent,
2: het is niet donker.
1: Nee, oké. Okay.
2: Het is niet donker.
1: Maar het betekent dat we zijn 200 jaar verder, hè, zou ik maar zeggen. Jij legt een link nu met Goya. Ja. Betekent dat jouw werk, wat je ernaast zet of tegenover zet, dat vergelijkbaar is? Of is het juist heel anders?
2: Nee. Die praat exact over wat hij sprak toen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort echo.
1: Ja.
2: Dus het is een soort herinnering en een soort oplichting op wat hij zo indrukwekkend en zo dappig was om te doen. Hè. Hij heeft zijn eigen leven geriskeerd om deze etsplaten te maken.
1: Hoezo?
2: Omdat de inquisitie had hem kunnen veroordelen.
1: Politiek, omdat hij zo uitgesproken was, politiek gezien,
2: absoluut,
1: met dat werk. Oh ja?
2: Er was een, zeg maar, er was, hij was een schilder van de koord, van de koningrijk. En hij stapte uit om te zeggen, ik ga schilderen wat wij aan het doen zijn, wat jullie aan het doen zijn met het volk. Je moet bedenken, 200 jaar geleden, toen hij dit print maakte, Napoleon invasie, inquisitie voor de tweede keer komt terug. De femocine, dus de mishandeling van vrouwen was toen eigenlijk bijna een sport. de burgeroorlog die ontstond. En de kerk die totaal iedereen in de steek liet. En zei, we gaan Napoleon dienen.
1: Ja, jij hebt dat werk van Goya. Je woont nu al lang in Nederland. Hè? Gerrit Rietveld Academie gedaan. Ja. Maar je hebt dat werk vroeg gezien toen je nog in Spanje woonde. In Barcelona, later naar Madrid gaan. Heb je dat werk gezien?
2: Ja, toen
1: hoe oud was je toen?
2: 13.
1: Wat vond je toen van het werk van Goya?
2: Verschrikkelijk.
1: Oh, ja?
2: Ik liep gewoon de zaal uit en ik zei, dit is een soort nachtmerrie. Die wil ik nooit die zaal betreden.
1: Wat zag je dan dat je niet aankom?
2: Ik denk wat je ziet aan de prenten en wat je ziet aan zijn werk uit die periode. De gruwelijkheid van de mens. Wat de brutaliteit. Hij praat in deze werk. Dat is de onrecht aan de mensen die wij niet kennen. De emigraties. Het is ongelooflijk als je ziet de La Pradera de San Isidro. Dan zie je alle immigranten die eigenlijk in een soort afgrond gaat. Je ziet alles wat ze nu op die
1: moment. Dus jij kon daar niet tegen als meisje van 13?
2: Nee,
1: je vond dat veel te eng ook of zo.
2: Ja,
1: maar je bent toch in de kunst geraakt. Je holt een museum uit, want het was in Prado, denk ik.
2: Ja, en toen zei ik wil kunstenaar worden.
1: Daarna?
2: En 2 jaar later.
1: Ja. Was je 15?
2: 15, kom ik terug in de zaal. En toen dacht ik, hij gaat mijn meester worden. En tot de dag van vandaag, Goya is mijn meester. Maar niet in zijn virtualiteit, niet in zijn schildertechniek. Omdat dat heb ik niet eens nooit zo geïnteresseerd geweest.
1: Nee, je hebt eigen techniek die je er tegenover zet.
2: In zijn intellect, in zijn menselijkheid, en zijn verantwoordelijkheid. Je moet denken dat Goya is, denk ik, een van de benige oorlogjournalist geweest.
1: Ja.
2: Hij heeft allemaal vastgelegd.
1: Hij is gewoon een beeldend journalist geweest. Ja. Een schilderende journalist,
2: absoluut,
1: jij in feite.
2: Absoluut.
1: Ja, ja. Heb jij dat activistische ook in jezelf? Ik meen het een beetje te voelen aan je.
2: Ja, nou, ik weet niet of hij activist is, maar wat ik heb in mezelf is dat ik strijd en ik zal alles opgeven voor een rechtvaardig maatschappij. Voor een respectvol en voor een maatschappij waar de mensen de vrijheid hebben en de recht om te formeren met cultuur en met educatie.
1: Ik weet weinig van je leven, maar je bent naar Nederland gegaan. Had dat te maken met het feit dat je in Spanje het daar niet goed vond? Had het politieke reden?
2: Ik kom natuurlijk uit een regering van Franco.
1: Ja.
2: En mijn familie, mijn adoptieve familie, die ongelooflijk, ongelooflijk dankbaar ben en ongelooflijk van houdt, waren wel uit die regering. Ik denk dat ik altijd een vrije geest heb gehad. En ik hunker aan een brede grenzen en andere culturen en andere gedachten. Ik hunker naar zeg maar de globaal en de brede aspect van de ontwikkeling van de mens.
1: Ja. En daarom ben je naar Nederland gegaan?
2: Ja. En in Nederland in de jaren 80 was hier zo een mooi klimaat. Dat zeg maar educatie, leren, tolerantie,
1: kunst.
2: Respect, kunst. Was zo ongelooflijk actief. En we waren zo trots op wat wij deden, de Nederlanders. Weet wat, je?
1: Ja, ik vind het geweldig om te. Lita, het spijt me, dat kunnen het gesprek niet afmaken zoals ik het zou willen misschien. Maar ik vind het geweldig dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met die tentoonstelling. Te zien in het museum, Jan Museum in Amstelveen. Hè? Ja. Lita Cabellut. Dan zeg ik het
2: goed gezegd.
1: Ja, samen met Goya, hand in hand. Ik wens je veel plezier.
2: Dank je wel.
3: Het is 11:55.
1: De Poolse eurocommissaris Piotr Serafin vond de gesprekken met de EU-ministers voor Europese Zaken over de meerjarenbegroting kennelijk zo saai en voorspelbaar dat hij ze vergeleek met de film Groundhog Day. Daarin bleef de hoofdpersoon, gespeeld door Bill Murray, steeds opnieuw dezelfde dag. Robert Blokland is filmjournalist bij het ANP en de Telegraaf. Goedenavond, Robert.
4: Hey, goedenavond.
1: Ja, die film is toch al uit 93, dat is pak een beetje 33 jaar oud. Hoe kan die zo in het hoofd van zo'n eurocommissaris gaan zitten, denk jij?
4: Nou ja, het is een vrij briljante film. Het gaat over Bill Murray, die komt vast te zitten in een soort tijdlus op Groundhog Day. De dag dat de bosmarmot moet voorspellen of de winter nog langer duurt of niet. En hij moet er een beetje achterkomen waarom hij in die tijdlus zit en ook vooral hoe hij eruit komt. En die film is zo goed en zo iconisch dat elk jaar op Groundhog Day, dus 2 februari, is er een enorme grote groep mensen die film weer gaat kijken. Hij is ook opgenomen in de Library of Congress, dat is zeg maar de videotheek van het Amerikaanse congres, omdat deze film erkend is als erfgoed wat voor het nageslacht bewaard moet blijven. Dus het is niet alleen ik die zegt dat deze film briljant is en dat Bill Murray eigenlijk een Oscar had moeten krijgen, maar er is een hele grote groep mensen en daardoor heeft deze film nu al bijna 3 generaties, gaat hij mee en willen mensen hem blijven zien. En ja. Het is niet zomaar een romantische komedie, er zit echt veel meer in.
1: Ja, maar goed, je hebt die film destijds dus ook gezien, neem ik aan?
4: Ja, en inmiddels meerdere malen.
1: Ja, oké. Maar wat is dan de aantrekkingskracht van het feit dat iemand steeds diezelfde dag opnieuw meemaakt? Wat doet dat met de mens?
4: Dat is heel grappig. Nou, psychologen hebben die film ook omarmd om 2 redenen. De stadia waar hij doorheen gaat, zou je kunnen zien als de stadia waar mensen doorheen gaan in geval van rouw of grote diepe problemen of grote trauma's. Eerst ontkent hij de feiten, dan gaat hij zich hedonistisch gedragen, dan kan het hem allemaal niks verschelen en dan komt hij in de fase dat hij door wil en gaat bedenken, hoe kan dat eigenlijk? En de psychologen gebruiken dit ook als een soort tekstboek voor patiënten, maar ook voor studenten, om aan te geven hoe dat werkt. Dus er zit een hele diepere laag in. Je zou het kunnen zien als een allegorie voor reïncarnatie of voor verlichting. Dus er zitten echt ontzettend veel diepere lagen in, los van het feit dat Bill Murray eigenlijk de rol van zijn leven speelt. Hij heeft eigenlijk nooit een betere rol dan deze gespeeld. En dat is ook een reden om die film eigenlijk heel vaak weer te kijken en ervan te genieten dat hij zo tijdloos is.
1: Ja. Oké, Robert, het is in ieder geval fijn om te weten dat er een eurocommissaris is die nog wel eens een keer naar een film kijkt. Dat is goed nieuws, vind ik. Ik dank je wel voor je reactie, Robert Blokland. Ja, ik begon de uitzending met dat het over nu 4 minuutjes, 100 jaar geleden, is dat John Coltrane werd geboren. Ik zou zeggen, het is laat op de avond. Probeer even ballads te vinden van John Coltrane. Lekker rustige muziek om bij in slaap te vallen of nog even wakker te blijven. Morgen zit op deze stoel Marcia Luijten. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
1: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van woensdag 23 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nu nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee, en op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is de olieprijs ook weer iets gezakt. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten.
15: Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We hebben het verhaal nooit goed doorverteld. Zo klinkt het in de nieuwste film van mijn gast van vannacht, Michiel van Erp. Regisseur is hij van films, series en theater en van zowel documentaire als fictie. Hij maakte bijvoorbeeld de Lang Leven-reeks. Er waren Pretpark Nederland, Ramses en Niemand in de Stad. En deze week is zijn Downtown de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. In deze indrukwekkende speelfilm maken we kennis met drie vrienden die elkaar leren kennen ten tijde van de AIDS-epidemie en die nu, na jaren, weer bij elkaar komen. We hebben het verhaal nooit goed doorverteld, wordt er gezegd. De film van mijn gast van vannacht doet dat ontegenzeggelijk wel. Michiel van Erp is geboren in 1963. Welkom.
17: Ja, nou, welkom. Ik ben vereerd.
16: Goed zo. We hebben het verhaal nooit goed doorverteld. Door zo'n zin te laten klinken in je film geef je jezelf ook wel een opdracht van jij moet het dan nu wel goed doorvertellen.
17: Nou ja, ik ben eigenlijk op het idee gekomen voor de film. Tijdens corona had ik, sowieso deed die coronatijd me heel erg denken aan, zeker in het begin, aan de onzekerheden die er ook waren in de jaren 80 met de komst van HIV in Nederland en AIDS. Dat je niet precies wist wat kan nou wel, wat kan nou niet, hoe moet je gedragen. En dat gebeurde eigenlijk bij die coronatijd eigenlijk ook.
16: Ja, dus
17: dat,
16: paniek bijna.
17: Ja, en het nare was dat mij bekroop dat in die AIDS-tijd werd die homogemeenschap eigenlijk een beetje geïsoleerd van de samenleving. Dus wij moesten het met elkaar maar zien te redden. En in corona, tijdens corona was het in één keer een wereldprobleem wat zo snel mogelijk opgelost moest worden. En moet je bedenken, er is nog nooit een virus tegen AIDS gevonden.
16: Een vaccin.
17: Een vaccin bedoel ik. En bij corona wel. En dan bekruipt me soms ook de gedachte, misschien is er ook niet hard genoeg gezocht. Maar ik ben geen medicus.
16: Nee, maar is er een gevoel van in de steek gelaten?
17: Ja, dat is zeker bij de generatie, mijn generatie, maar ook de generatie boven mij, iets ouder. Die voelen zich wel degelijk in de steek gelaten. En ik maakte een paar jaar geleden in diezelfde periode, in coronatijd, een documentaire serie die heette De Roze Revolutie. Ik had mezelf ten doel gesteld om een brug te slaan. Ja, ik moet een beetje omgeven, maar het is alsof ik een soort normaal activist ben. Maar een brug te slaan tussen de oude generatie queer mensen en de jonge generatie. Want ik had het idee dat we elkaar helemaal niet begrepen.
16: Nou, hoorde, dat is toch een hele goede opdracht.
17: Dus ik hoorde net iets te vaak om, in god, al die letters die er maar bij komen bij de LHBT-wereld. Waarom moet dat nou eigenlijk? Doe normaal. Ik denk, nou, dat moeten we dan toch wat nuanceren. En tijdens het maken van die serie, als er één aflevering die draaide dan, die heette volgens mij Solidariteit. En die ging over solidariteit binnen de gemeenschap. En die ging met name over de AIDS-golf. En ik heb toen verschillende mensen ontmoet die eigenlijk nog steeds rondliepen met de littekens die ze toen hebben opgelopen. En littekens bedoel ik dan geestelijke littekens. Om een voorbeeld te geven, ik kwam een man tegen die had zich in die jaren als vriend en als buddy opgeworpen om mensen met, dat ging over, noem je dat nou, overlijden, het regelen van uitvaarten, de financiële afwikkeling. En dat was toen nogal kwetsbaar, want heel vaak waren de homo's die dan doodgingen, die waren dan bijvoorbeeld niet bekend als homo bij hun familie, dus het was allemaal misverstanden, wegdrukken. Dus die man had dat bij 72 vrienden gedaan.
16: Zo.
17: En die was een paar jaar geleden, ging hij naar de film bij de Roze Filmdagen, dus een gay filmfestival. En toen kwam iemand tegen die sinds die tijd nooit meer had gezien. En hij werd onwel. En toen ging naar een psycholoog, wat is nou aan de hand? En toen bleek hij te lijden aan een lost person syndrome, heet dat. Ja, dat klinkt heel mysterieus. Maar dat is een term die werd voor het eerst gebezigd in de Eerste Wereldoorlog. Mensen die te veel in de loopgraaf, te veel mensen hadden dood zien gaan. Dat ze zich afsloten daarvoor. En dat had hij dus gedaan. En toen ging hij in die periode is hij al die 72 vrienden een brief gaan schrijven. Om echt afscheid, emotioneel afscheid van hun te nemen. Om het te verwerken, na al die jaren.
18: Want daarvoor deed hij het, heeft hij het
17: nooit gedaan. Het was weggestopt. Hij had het er nooit meer over. En zo kwam er nog een andere man tegen die ook... Ja, die vertelt heel ontroerend eigenlijk. Zegt van, ik heb er nog nooit over gepraat. En ze vierde altijd kerst met z'n 25 en ze eindigde met z'n 5. En toen dacht ik, hé, maar wat bizar... dat die mensen met die verhalen rondlopen en die aan niemand kwijt kunnen. Toen dacht ik, ik moet daar een speelfilm over maken.
18: Zat er misschien ook in van want in de film zegt ook iemand van dat het een aansporing is tot leven 10 keer zo hard, ook voor alle anderen.
17: Ja.
18: Zat er ook in iets in van, ja, we moeten door? Bijna zoals, nou ja, na de Tweede Wereldoorlog, waarvan we weten, nou, mensen gingen maar gewoon door. Je moest leven.
17: Ja, maar die mensen ben ik bijvoorbeeld niet echt tegengekomen. Ja, dat zegt inderdaad een personage, we moeten misschien 10 keer harder leven. Maar er lopen ook heel veel mensen rond met... Waarom leef ik nog wel en de ander niet? En je had toen zeker in de beginperiode ook... Ik ben zeker geen aidsdeskundige, hoor, voordat je medische vragen gaat stellen.
18: Nee, was ik niet van
17: plan. Gelukkig. Maar er werd ook heel veel met placebo's gewerkt in de begintijd... om te kijken, ja, of medicijnen aanslaan.
18: Ja, bizar, hè?
17: En daardoor zijn er heel veel mensen gestorven... die misschien wel gered hadden kunnen worden. Dus dan leef ik wel en de ander niet. Dus dat is ook weer een
18: schuldgevoel.
17: Maar tegelijkertijd... dacht ik ook, tijdens het bedenken van de film... wij als generatie hebben dat ook niet goed doorverteld. Hebben ook niet aan de bel getrokken. Later. Want de film, in feite gaat de film eigenlijk over mijn generatie nu... die beschadigd is door die periode toen.
18: Ja, misschien moeten we even kort voor de luisteraar. Gewoon even.
17: Ik heb het, ja,
18: hoe gaat je film? Maar gaat je film over, Michiel?
17: Ja, oh, sorry. Ik dacht even dat jij dat al uitvlekt. Dat heb je helemaal niet. Nee.
18: Nou ja, heel kort. Heel 3 kort. Vrienden.
17: Ja. Nee, het gaat over 3 vrienden. Die komen elkaar tegen in het uitgaansleven. Zo in 1985, 86. Amsterdam. Toen had je 2 hele grote clubs. De een heette de Roxy, de ander de It. In de film hebben we daar 1 club van gemaakt, die heet Downtown. En die komen elkaar tegen. En dat is echt wel de gloriejaren van het Amsterdamse gay life. Het een beetje hedonistisch, groots, acts, meer.
18: Je zet het heerlijk neer.
17: Dankjewel. En dan komt AIDS, zeg maar, virus, komt in Amsterdam terecht. En met alle gevolgen van dien. En ze raken elkaar ook kwijt. Of het is raak, één vriend is plotseling verdwenen. En op de evenie besluiten ze ook niet hem te gaan zoeken. Dus ze vallen met z'n 3 uit elkaar. En dan komen ze elkaar in 2021, dus meer dan 30 jaar later... komen ze elkaar tegen, ja, in coronatijd. En dan besluiten ze een avond met elkaar te gaan eten. En dan vechten ze eigenlijk uit wat er in die tijd gebeurd is. En dat is een hele emotionele avond.
18: Ja, het zijn 3 mannen die alle 3... nou ja, een andere manier hadden van met de situatie omgaan.
17: Ja, dus de ene zat in een ontkenningsfase. De jongen die wegloopt, die schaamde zich zo. Een schuldgevoel had hij erover dat hij vertrok... en terug naar zijn ouders in de provincie gaan... en ze nooit meer iets van zich heeft laten horen. En de ander wierp zich juist op als een soort buddy. Die wilde eigenlijk voor iedereen zorgen, dus ook voor hun.
18: Maar praten, Homer.
17: Ja, praten, dat deden ze niet zo goed.
18: Ja, op een gegeven moment zegt er een van, we zijn vals. Nee, we zijn eerlijk. Sinds wanneer?
17: Ja, ja, ja, ja. Maar dat gaat ook, ja...
18: Ze zijn gewoon niet bij machten.
17: Nee, ze zijn niet bij machten. En het heeft ook te maken dat... er werd er gewoon weinig gesproken. Maar het eerlijk gezegd, denk ik... Zij wist natuurlijk in hun jonge jaar ook niet dat die ramp eraan kwam natuurlijk. Dus het was allemaal... En het uitgaan ging ook heel erg over versieren, seks, gedoe. Dat waren geen... avonden, dat ze dus diep het leven door namen.
18: Even flink doorbomen. Nee,
17: nee. Nee,
18: nee, en het is natuurlijk ook een leeftijd dat je... Nou ja, wat ze ook zelf zegt, van ja, we waren met onszelf bezig.
17: Ja, ze waren totaal met zichzelf bezig, ja.
18: Jij was, nou ja, halverwege de 20 in die tijd?
17: Ik studeerde... Kijk, dat moet ik even goed... Ik kan het helemaal uitleggen. toen ik een relatie kreeg met Paul, de man met wie ik nog steeds ben... toen was AIDS er nog helemaal niet. In ieder geval niet in het land, was het waarschijnlijk wel... En toen kwam, en wij studeerden in Delft. En toen, ik denk dat ik dan 24 was of zo. En wij gingen wel uit in Amsterdam. Toen dat ging spelen, zullen we maar zeggen. Dus ik heb die periode wel heel dichtbij meegemaakt.
18: En zeg je dan van ja, ik was ook met mezelf bezig?
17: Nou, ik had eigenlijk een relatie. En. wat ik bedoel. Die AIDS, dat AIDS was zeker wel onderdeel van ons leven, maar ook weer niet zo heel dichtbij. Snap je? Die stond er wel in de kroeg. En dan zag je mensen met van die, met die vlekken. En dit is denk ik, oh, die heeft AIDS. Maar je wist ook niet precies hoe je ermee om moest gaan. Achteraf klinkt dat allemaal heel naïef. Maar toen was het wel, zeker in die beginjaren, was dat wel degelijk zo.
18: En op welke manier zeg je, je wist niet zo goed hoe je ermee om moest gaan?
17: Ja, dat gaat gewoon puur over dat je hoort dat iemand HIV heeft. Kan je daar wel of niet bij op bezoek? Kan je iemand aanraken? Ik kan me nog heel goed herinneren dat, wat we eigenlijk bij corona ook hadden dus. Ik kan me nog heel goed herinneren dat op een gegeven moment prinses Diana, die ging in Engeland naar een ziekenhuis en die kuste een AIDS-patiënt. Dat was wereldnieuws.
18: Ja, alsof het ook een heel dappere daad
17: was. Ja, terwijl je een AIDS-patiënt gewoon kan kussen.
18: Wat wel een heel goede daad.
17: Hele goede daad. Ja.
18: Maar herinner jij je angst daarbij? Ik bedoel, nogmaals, je zegt van, ik was met Paul. Ik was met Paul bezig.
17: Snap ik. Ja, nou, seks met een ander, of seks sowieso, dat associeerde je met dood. Maar dat tot een paar jaar geleden deed ik dat ook nog steeds. Maar ja, bijna iedere homo van mijn generatie dat heeft. Als je seks zegt, ga je dood.
18: Maar als je zegt, je wist niet of je bij iemand thuis kon komen.
17: In het begin heb ik het over, hè? Later natuurlijk wel.
18: En voelde je angst?
17: Nee, ik denk dat pas eigenlijk. Nou, niet voor mij persoonlijk, laat ik het zo zeggen.
18: En kan je. In je film raak je ook heel veel aan schaamte.
17: Ja.
18: Dat mensen zich, nou ja, schamen om het te hebben. Kan je je daar iets bij voorstellen? Zag je dat?
17: Ja, natuurlijk zag ik dat, ja. Maar dat schamen begint eigenlijk al. Nou, dat klinkt heel. Nee, ik zeg, ja, dat schamen zit hem al in het feit dat je homoseksueel bent. We leven toch in een heteronormatieve samenleving, dus je hoort er al eigenlijk niet bij. En dan ga je ook nog eens. Word je ook nog eens ziek door een leven te leiden wat andere mensen mogelijk verwerpen. Dat is nogal wat. Dat is die schaamte. En ook een schaamte. Hé, maar je had toch voorzichtig kunnen zijn, dan heb je toch opgelopen. Dat,
18: eigen schuld, dikke bult.
17: Ja, dat. Ja, ja.
18: En had jij dat dan ook dat je. Nou ja, je homoseksualiteit een beetje weer meer verborg?
17: Nee, maar ik heb altijd al. Ik heb mijn hele leven al geweten dat ik homo was. En ik heb me er ook nooit voor. Ik heb dat ook nooit verborgen. En ik vind juist wat iemand in de film zegt. Ik ben wel fier op mijn homo zijn. En ben ik ook altijd geweest. En ik ben ook gelukkig in een vak gekomen. Terechtgekomen, in de wereld terechtgekomen, waar dat ook een vanzelf helemaal geen. Voel me niet een anders dan anderen, zullen we maar zeggen. En bijvoorbeeld in de film zegt Ronnie tegen Bas. Ja, Ronnie is dan de verzorgde persoon. Bas is, die snapt het leven nog niet helemaal. Dan zegt Ronnie ook: ja, maar je moet er juist trots zijn op je homo zijn. Je moet er niet het leven leiden van een Bona-reclame. Dit is de zin van Frank Houterbos, worden schrijven. Zoals je het in een Bona-reclame ziet.
18: Huisje, boompje, beestje.
17: Ja, met een hondje.
18: Gelukkig aan de ontbijttafel.
17: Ja. Dat moet je helemaal niet willen blijven, want we zijn anders, zegt hij dan. Maar wij zijn anders en daar moet je trots op zijn. Dan moet je uitdragen.
18: Ja, maar ik kan me voorstellen dat in zo'n tijd. Het ging natuurlijk ook wel best hard. Het was een homoziekte. En dat kwam door die vieze homoseks.
17: Ja.
18: Dat je dan toch denkt, ik vertel het maar niet meer op elk feestje.
17: Ik heb dat niet gehad. Nee, persoonlijk niet. Nee, nee, nee.
18: Nee, en ik kan me voorstellen, want de film gaat natuurlijk ook heel erg over eenzaamheid.
17: Mm-hmm.
18: Dat het een tijd is geweest waarin mensen zich heel erg eenzaam hebben gevoeld.
17: Ja, maar ik kwam er dus achter toen ik die documentaire maakte, dat die generatie nu nog steeds zich heel erg eenzaam voelt. Omdat ze een geheim of een verdriet of een pijn met zich meedragen.
18: En hebben wij daar als samenleving te weinig oog voor? Of is het zo verhard van binnen? Is het zo versteend?
17: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is wel dat ik het echt heel opmerkelijk vond dat toen ik de film. Uiteindelijk heeft Frank Houtappels het geschreven, maar ik had eerst iemand anders benaderd en die zei. Want ik dacht eerst, je moet misschien iemand zoeken, een scenarist die daar een beetje met afstand naar kan kijken, met veel ervaring, die dan dat kan analyseren en daar een script van kan maken. En de eerste die ik benaderde, ik noem verder geen naam hoor, die zei, god Michiel, jeetje, die AIDS-periode, ja, daar moet ik me echt in verdiepen. Ik heb me er eigenlijk nooit mee bezig gehouden. Ja, ik zat toen in de kinderen. Toen dacht ik, nou, er zijn toch echt wel een paar duizend mensen dood gegaan inmiddels. En heb je er dan nooit in verdiept? Dat vond ik zo merkwaardig. En toen dacht ik ook, maar misschien is dat ook wel die bubbel waar ik dan in leef. Die homo-wereld.
18: Ja, die ander hoefde zich niet te verdiepen.
17: Nee. Nee. Bizar, hè, eigenlijk. Of niet?
18: Nou, het is wel verdrietig ergens. Want net wat je zegt, de afgelopen pandemie werd alles in stelling gebracht om er zo snel mogelijk vanaf te komen.
17: Ja.
18: En in de jaren 80, nou ja, ik geloof wel dat er heel veel mensen heel veel aan hebben geprobeerd te doen, maar heel veel mensen konden het ook inderdaad gewoon
17: naast zich neerleggen. Ja.
18: Ja.
17: Er zijn mensen, ik weet je. Ik vind ook met dit soort gesprekken wil ik vooral niet claimen dat ik heel veel mensen dood heb zien gaan en zo. Want dat is niet zo.
18: Zou je dan een streepje voor hebben?
17: Nee, dat weet ik niet. Maar dan ben je interessant. Nee, hoor. Maar bijvoorbeeld, ik heb gewoon mensen die gingen om de 2 weken naar een uitvaart. Die bestaan, die zijn er. Dat doet wat met je.
18: Ja. Ja, heel veel dingen zullen hun sporen na hebben gelaten. Ook je laat zien dat het advies in het ziekenhuis was van, nou, houd maar voor je, want het is gewoon heel erg stigmatiserend.
17: Ja, dat is dus heel veel, dat verhaal heb ik zo vaak teruggehoord.
18: Dat is funest.
17: Maar die mensen zijn daardoor helemaal geïsoleerd geraakt.
18: Ik denk wel, tenminste, ik hoop wel dat we dat wat dat betreft dingen geleerd hebben de afgelopen decennia. Het belang van praten.
17: Tuurlijk, ja.
18: Maar jij zet de oudere generatie nu met elkaar aan tafel, in het heden. Ze zijn er nog steeds geen sterren in praten.
17: Nee, maar uiteindelijk wel. Je gaat natuurlijk het einde niet verraden. Maar ja, in ieder geval, je kan ook praten door iemand te omhelzen. Hè? Het zit er niet altijd in woorden, hè, om iemand te begrijpen.
18: Ja, ik zat ook te denken, misschien hoeven ze ook niet alles uit te spreken in die zin dat je weet wat de ander heeft meegemaakt. Ergens.
17: Ergens, ja.
18: Hebben jullie er, want je hebt natuurlijk een cast, nou ja, drie mannen van in de 20 en 3 mannen
17: van in de 60.
18: Van in de 60. Hebben jullie daar gesprekken over gehad?
17: Over dat praten, bedoel je?
18: Nou, of gewoon überhaupt over de AIDS-epidemie, over het doorvertellen, over wat er gebeurd is, over.
17: We hebben heel veel met elkaar gesproken. En ik heb ook die oudere generatie acteurs en die jonge generatie acteurs hebben ook met elkaar veel gesproken. Want nou, sowieso moesten die acteurs natuurlijk elkaar leren kennen als ze dezelfde rol spelen. En nou, die oude generatie had eigenlijk heel erg behoefte om te vertellen wat ze allemaal meegemaakt hadden. En die 3 acteurs die de oudere rollen spelen, dus Roeland Fernout,
18: Hans Kesting
17: en Joik van Wageningen, die hebben die periode meegemaakt. En met alle ellende van dien. Dus dat zijn een soort getuigenverklaringen die ze konden doen. Ik heb ook hun wel heel bewust voor die film gevraagd natuurlijk. Ook omdat ik dat wist.
18: En hadden de jongeren er oren naar?
17: Ja, dat is zeker oren naar. Maar het is ook.
18: Dat is ook professioneel.
17: Dat is ook professioneel. Dus dat is heel moeilijk om dat. En je moet volgens mij ook een jonge acteur die niet opzadelen met de lading van wat hij speelt. Hij moet vooral die rol goed op dat moment spelen. Snap je wat ik bedoel?
18: Ja, want de onwetende bijna.
17: Ja, dat bedoel ik. Ja.
18: Ja. Hoe heb jij. Ik neem aan dat jij het nieuws volgt. Dus gisteren.
17: Ik volg het nieuws. Dit is afschuwelijk wat ik las. Dat bedoel je toch?
18: Ja, het Trimbos Instituut en het onderzoek om een jongen.
17: Ik was echt wel in shock. Ik vind het.
18: Even voor de mensen die het gemist hebben: het ging over acceptatie van homoseksualiteit. Ja. En het is gekelderd bij meisjes. Vond eerst, dus 5 jaar geleden, 78% het prima, nu nog maar 51%. En voor de jongens is dat van 40% naar 22% gegaan. Ja. Wat doen we verkeerd?
17: Nou,
18: niet dat jij het op moet lossen.
17: Nee,
18: maar,
17: dat kan ik ook niet oplossen. Nou, wel door dit soort gesprekken te voeren. Maar ja, wij zijn natuurlijk wat op leeftijd, zullen we zeggen. Maar, je moet toch heel erg de jongeren aanspreken en daar wat mee doen. En we moeten ons juist als queer community juist niet verbergen, maar er juist op de barricade gaan en jezelf laten zien.
18: Ja, maar dat.
17: Maar ik ben, ja, toen ik het las, ik denk, ja, weet je, er zijn al jarenlang op school heb je de Paarse Donderdag. Moet ik altijd wel goed zeggen, want ik zeg ze altijd Paarse Vrijdag, maar dat is iets anders. Paarse Donderdag. 1 keer per jaar, waarin, hè, alle queer mensen een beetje in het zonnetje worden gezet op een school.
18: Aan, ja, het trekt iedereen eens paars aan om te laten zien van, ja, ik steun jullie.
17: Ja. Maar daar heeft ook niemand meer interesse in. Tenminste, dat las ik ook.
18: Ik bepaal zelf wel wat ik aan
17: doe. Ja, dat werkt allemaal niet. Nee.
18: Nou, waar zit het hem in? Hoe kan dit achteruit gaan? Hoe kan dit niet alleen maar beter
17: worden? Ja, maar dat zit toch helemaal door de veranderlijke politieke situatie. En de rechtse
18: conservatieve wind.
17: De hele conservatieve wind. Weet je, dat. Je kan toch altijd zien hoe het gaat. Eigenlijk kan je altijd zien hoe het gaat in het welzijn in een land. Aan de hand van de acceptatie van homo's. En anti-abortus wetgeving. Dat zijn twee dingen die altijd spelen. In Amerika is dat nu zo. In Oost-Europa is dat is een...
18: Er moeten vrijheden worden ingeperkt. Of van vrouwen.
17: Blijkbaar. En homo's.
18: En denk jij dat ja, ik moet nog harder aan de slag? Ik moet me nog meer uitspreken?
17: Nou, weet je, ik ben niet echt een hele barricademan. Maar ik vind in mijn werk doe ik dat ook. Ik heb hier nou ook een andere film opgenomen. Confetti Regen, een boek van Spinter Chabot. Dat hier ook over gaat. Dus over jonge middelbare school. Durf niet te vertellen. Dus ik draag wel mijn steentje bij, heb ik het idee. Maar wat er met gisteren overkwam, ik viel echt van mijn stoel. Ik zat op een terras te wachten op iemand bij een homocafé in Amsterdam. Waar ik een paar jaar geleden meemaakte dat er wel eens van die brommetjes langskwamen. Die zeiden, hey homo's. En dat ik toen dacht, wat raar dat ik dat eigenlijk gewoon accepteer als een soort ruis.
18: Ja, laat maar gaan.
17: Ja, toen heb ik dat ooit ergens in een interview gezegd. En toen was in Amsterdam in de gemeenteraad vragen over gesteld. Moeten we niet daar wat aan doen? Jaren later, nou gisteravond, zit ik op datzelfde terras. En het was helemaal leeg. Ik zat er in mijn eentje.
18: Oh.
17: En toen komt er een fietser voorbij en die roept... Hey pedo, blijf van onze kinderen af. En toen dacht ik, dit is toch niet, dat is niet normaal. Dat is sowieso niet normaal, maar dit was echt absurd.
18: Ja. En wat deed je?
17: Niks, want ja, die was alweer weg. Maar ik kon het gewoon niet geloven.
18: Nee, ik word er helemaal met je van.
17: Ja, ik dus ook. Maar het was zo weird.
18: Ja, en mijn hart gaat ook gewoon heel erg uit naar al die jongeren die alleen maar dieper die kast ingaan nu. En wat dat voor ellende teweeg
17: brengt. Dat hoop je dus niet. Kijk, die cijfers gaan over acceptatie. Maar je hoopt natuurlijk dat die jongeren juist niet de kast ingaan. Maar elke vereniging juist...
18: Ja, maar het is makkelijker een kast uitkomen als je weet dat je welkom bent.
17: Tuurlijk, ja.
18: Hoe wist jij dat je welkom was? Of ben jij zo autonoom dat het je gewoon niks uitmaakte?
17: Dat laatste.
18: Ja?
17: Ja. En we hadden op school nog twee andere jongens die homo waren. Nou, die waren later en ik toch weer hetero. Maar toen waren ze dat wel.
18: Gezegd, dus eventjes.
17: Ik had er gewoon helemaal, ja. Nee, ik had er echt werkelijk echt geen... dat was gewoon... Ja, dat was er gewoon.
18: En hoe waren de reacties? Want ik kan me voorstellen dat als iemand het met zo'n vanzelfsprekendheid...
17: Ja, maar jij vraagt hoe waren de reacties? Maar ik was het gewoon al, snap je?
18: Dus dan, het is niet dat je het op een dag ging vertellen. Nee, het was geen gespreksonderwerp.
17: Nee, het was geen gespreksonderwerp, want ik was het gewoon. Dus dan, ja, zelfs als jij met een vrouw... De vraag van jou, van hoe waren de reacties? Als je dan
18: wist, overwegend positief.
17: Maar je snapt mij wel, toch?
18: Ja, zeker. Maar ja... We kunnen niet van iedereen vragen om zo autonoom te zijn.
17: Nee, dat zeg ik ook niet.
18: Nee, ik zeg ook niet dat jij het zegt. Nee. Ik zit meer na te denken. Nou ja, ik merk aan mezelf de neiging om het toch te willen oplossen. Of in ieder geval, hoe kan je om die mensen heen gaan staan?
17: Nou, heel veel campagnes voeren. En streng zijn in scheldpartijen en dat soort dingen.
18: En het er als twee oude mensen toch maar gewoon over hebben.
17: Wij nu, maar jij luistert echt... Ja, ik weet niet of veel jonge mensen naar het programma luisteren.
18: Meer dan je denkt.
17: Oké. Okay.
18: En alle mensen die niet per se jong zijn, die kennen weer jonge mensen.
17: Ja. Ja, maar ik wil bijvoorbeeld dat Spinter Chabot... Dat boek was toen echt voor veel mensen zo herkenbaar, jonge mensen. En die gaat nog steeds wel tikken week naar scholen om... naar de klasse toe te spreken en mensen hart onder de riem te steken.
18: Ja, heel goed.
17: Vind ik ook heel bijzonder. En daar bereikt hij ook mensen mee.
18: Mijn gast is Michiel van Erp. En Michiel is regisseur van film, series en theater... en van zowel documentaire als fictie. Vannacht praten we over zijn nieuwste film, Downtown... die vrijdag de openingsfilm is van het Nederlands Filmfestival. Ja, en nog even die quote over die Bona-reclame. Je moet genieten van buiten de norm vallen... en niet nadoen wat je al jaren in een Bona-reclame ziet... Dat is dus jou op het lijf geschreven?
17: Dat is mij op het lijf geschreven, maar het is wel door Frank Houtappels, de scenarist van de film, geschreven. Die kan dat net iets beter, die verzint dan net iets betere teksten dan ik.
18: Dat is standaard zijn werk.
17: Maar ik wil dat heel graag genoemd hebben.
18: Snap
17: in de
18: ik.
17: Film.
18: Ja.
17: En weet je waar Frank is? Geweldig schrijver en een hele goede vriend van hem. Toen we hebben eindelijk zitten denken, hey, maar je moet wel natuurlijk niet te veel pamfletistisch in een film zijn. Maar her en der wilde ik dacht, ja, maar we moeten toch op de een of andere manier dat wel zeggen. Of je moet daar. Dus dan had hij er dit van gemaakt. En dat vind ik dan, denk ik dan, ja, daar ben ik dan dolblij mee.
18: Snap ik. Nou, en ik heb het idee dat hij op jou slaat op meerdere gebieden. Niet alleen je geaardheid.
17: Mm-hmm.
18: Dat je wel gewoon je eigen pad kiest.
17: Ja. Ja, dat klopt wel. Maar dat moet je ook maar gegeven worden, zeg ik dan maar even heel stichtelijk erbij.
18: Ja, heeft iemand jou dat gegeven? Of is dat ook weer gewoon waar je mee behept bent?
17: Nou, kijk, mijn ouders die hebben ons, ik heb 3 broers, die hebben ons heel erg zelfstandig opgevoed. Dus we zijn ook als individuen, we konden ons eigen pad kiezen. We zaten ook allemaal op verschillende middelbare scholen. Maar dat je dromen, niks was raar bij ons. Dus iedereen kon zich ontwikkelen tot wat hij wilde. Dat gold ook voor mij. Op de een of andere heb ik die handschoen wel aangepakt op de een of andere manier. Maar ja, ik vind het altijd lastig om mijn eigen leven te analyseren.
18: Ja, leuk. Maar, ja, ik vind dat net zo leuk.
17: Ja, heerlijk. Maar dat gaan we ook doen hoor. Prima. Maar ik denk dat ik altijd al heel erg autonoom ben geweest. Dus dat ik dan toch wel na ging jagen wat ik op dat moment dan zin had om na te jagen. Dus daar zit een soort drift in of zo.
18: En hoe kwamen je ouders zo? Dat ze zo stimulerend waren?
17: En mijn vader was muzikant. Mijn moeder die.
18: Dus dan ben je sowieso al eigen gereid? Of?
17: Nou, ik kon nog wel eens. Nee. Mijn moeder kwam uit een dorpje. Die was verliefd geworden op mijn vader. Die gaf daar in dat dorpje muziekles aan de kinderen in het dorp. Ze raakte zwanger. En toen is mijn vader met haar vertrokken naar de grote stad, naar Eindhoven. En daar zijn ze een muziekwinkel en school begonnen. Nee, mijn moeder was dus al zwanger, die is toen getrouwd. Dat was natuurlijk ook best wel bijzonder en apart.
18: Was dat een schande?
17: Ja, volgens mijn moeder wel. Maar ze is vorige week overleden. Dus
18: Nee, daar gaan we niet zomaar overheen.
17: Nee, ja.
18: Ach.
17: Nee, dat zeg ik niet, dat bedoel ik even. Nee, het zijn nog hele ingewikkelde weken. Dus we hebben er een week geleden begraven.
18: Hoe oud is ze geworden?
17: 90. En toch plotseling dood, maar ze was ook een beetje aan het dementeren. Maar ik vind het goed zo. Maar het is wel, ja, we hebben het nu over mijn moeder. Ik dacht, ik moet het wel even zeggen. Maar
18: ja. Nee, maar dat is gewoon emotioneel. Ondanks 90 en ondanks een beetje
17: dementeren. Zeker. Dus een week geleden komen natuurlijk al tijdens de uitvaart alle verhalen van mijn moeder natuurlijk voor mij. Dus een van haar zussen vertelt dan weer een andere versie van, zeg maar, hoe dat toen waarschijnlijk is gegaan. Ik weet het enige wat. Nou, het is wel zo dat mijn moeder mocht volgens. Ze is getrouwd, maar ze mocht niet in een witte jurk trouwen. Dat vond ze al heel erg. En eerlijk gezegd had ik tot, ik denk 10 jaar geleden, nog nooit het trouwalbum gezien van hun huwelijk. Dat zegt ook al wat.
18: Want een beetje schaamte toch?
17: Een beetje schaamte wel.
18: Het was niet gegaan zoals het hoorde.
17: Nee, maar mijn moeder was natuurlijk niet vernist geworden op mijn vader. Het was een beetje een bon vivant, een vrolijke muzikant die zijn dromen najaagde. En daar was zij dan ook onderdeel van.
18: Ik kan me voorstellen.
17: Dat hebben zij ook ons. Mijn moeder kon ook heel, maakte met heel veel mensen, nou niet ruzie. Ik kan een paar voorbeelden geven. Een voorbeeld. Nou, ze had sowieso heel vaak ruzie met de pastoor, die natuurlijk langskwam, dat het allemaal goed ging met het kind. Nou, van de Willemstijd mochten wij allemaal onze communie niet doen, wat ik natuurlijk
18: prima
17: heel graag wel wilde doen.
18: Oh, echt waar?
17: Natuurlijk, een heel mooi pakje en cadeaus.
18: De glitter en de glamour van de kerk.
17: Dus mijn moeder kon nogal opstandig zijn, zeker tegen burgerlijkheid. Of dat ze denkt, nou ja, kom op. Dus op een gegeven moment had ze een brief geschreven, was op de middelbare school. Daar was blijkbaar op mijn middelbare school een voorlichting geweest over dat kinderen toch niet konden blowen. En sowieso, heel veel, ik ook, gingen dan naar een soort café vlakbij de school. En dan gingen we dan blowen naar school. En toen vond de schoolleiding dat daar wat tegen gedaan moest worden. Want voor je het weet zou je dan aan heroïne verslaafd.
18: Zo snel gaan die dingen.
17: En toen heeft mijn moeder een brief gestuurd naar de schoolkrant, met gericht aan de directie dat ze dat belachelijk vond. En zeer tegen dat verbod was. En iedereen moest kunnen blowen wanneer ze maar wilde. En zo snel ging het ook weer niet aan de heroïne. Dus mijn moeder was wel meteen natuurlijk de held van de school. Dat typeert haar, als je begrijpt wat ik bedoel.
18: Want het was netjes ondertekend met mevrouw van
17: Eden. Ja, zeker.
18: En jij vond dat ook prima.
17: Ja, maar dat was ze wel, snap je?
18: Nou, ik kan me ook voorstellen dat als je al zwanger bent voordat je getrouwd bent en daar wordt zo'n schande van gesproken, dat je dan ook al snel denkt, nou ja, weet je, als jullie mij niet moeten, dan vind ik het verder ook wel best.
17: Ja, en ze vlog natuurlijk ook naar de grote stad. En dat dorpje was echt een heel klein dorpje. Inmiddels is dat, ja, ik was er vorige week natuurlijk vanwege de uitvaart. Is dat helemaal samengeklont in Eindhoven. Jij kent er niks meer van. Maar in feite was het gewoon een heel klein dorpje.
18: En je vader was dus ook eigen gereid?
17: Ja, maar dat was gewoon iemand die ook lekker syndromen na. Ja, ook een beetje de jongste volgens mij van het gezin. En zo zijn wij opgevoed in een heel klein huisje in Eindhoven. Een stukje van de woonkamer was afgekapt. En dat was gewoon een rijtjeshuis. En dat was dan de winkel, dat was een heel kleine winkel. Dus die is helemaal volgestouwd met accordeons, gitaren en mandolines. Dat was ook mijn vaders specialiteit. En zeg maar, de grootste kamer op de eerste etage, dat was dan de muziekleskamer. Dat gaf je groepslessen, 6 per uur. Die ban je dan door ons huis. Ik was de enige thuis die een eigen slaapkamer had. De rest liep op zolder van de broertjes. En ja, de muzieklessen begonnen volgens mij om 2 uur 's middags. Het eindigde volgens mij om 10 uur of misschien om 22:30 s'avonds. Dus dat was de hele dag. De avond muziek in dat huis van die moeder.
18: Ja, maar niet per se goede muziek.
17: Want nee, dat waren heel moeizaam. Ik kende ook al die boeken uit mijn hoofd, volgens mij. En dus, maar we hadden heel veel plezier samen, snap je? Dus dat leven was heel. Rijk waren we niet. En het was echt wel sappelen. Maar we hadden heel veel plezier met elkaar in dat kleine huisje. En ik heb het ook nooit achteraf. Nu als ik aan terug denk, jezus, wat een chaotisch leven moet mijn moeder gehad hebben met 4 pubers. 4 zoons, die allemaal. We waren binnen 5 jaar alle 4 geboren. Dat is
18: hard werken.
17: Ja. En wat pittige kinderen. Maar we hadden plezier voor 100, snap je dat? Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan.
18: En als het gaat om je eigen pad kiezen, geldt dat ook voor je carrière? Of hangt dat meer van toevalligheden aan elkaar?
17: Nou,
18: ik lees dus overal, je wilde eigenlijk acteur worden.
17: Ik wilde eigenlijk acteur worden. En dat ben ik ook geworden, trouwens.
18: Maar dat moet wel even vermeld worden.
17: Dat ben ik wel even vermeld. Nee, ik ga eerst even melden dat ik eigenlijk ingenieur ben. Ik heb gestudeerd in Delft op de TU.
18: Ja, ja, ik heb een boekje gekregen van Floortje Smit. Die heeft een boekje geschreven over jou toen je 25 jaar in het vak zat.
17: Ja, ja.
18: En daarin las ik onder andere, je bent afgestudeerd op de kabelaftakklem.
17: Ja.
18: Ik heb vandaag allemaal kabelaftakklemmen bekeken.
17: Je weet wat het is inmiddels.
18: Inmiddels wel, ja. Want je kan daarmee. Nou ja, het woord zegt al een kabelaftak zonder dat je er hoeft te trippen.
17: Precies.
18: Ik ben nu ook.
17: Maar ik was.
18: Maar ik dacht niet, dit is helemaal Michiel.
17: Nee, maar ik ga het helemaal uitleggen. Ik had. Ik was vanuit het studententoneel. Waar ik heel actief was in Delft. Was ik gaan solliciteren. Ik dacht, ja, aan het einde van die studie naderde. Die studie is heel erg leuk. Het einde van ik dacht, ja, ik moet nu toch wel bedenken wat ik nou met mijn toekomst ga doen. En ik was dus niet iemand die al vanaf zijn 12e wist dat hij filmen wilde worden. Sterker nog, dat komt zo. In ieder geval, ik wilde acteur worden. Toen was ik gaan solliciteren bij gericht op advertenties van theatergezelschap. En toen werd ik aangenomen in Den Haag bij gezelschap. Toen dacht ik, ja, maar ik moet toch ook wel die studie afmaken. Dat is gewoon zonde. Dus toen heb ik gewoon de eerste, de beste afstudeeropdracht die er was. Dat was de kabelaftakklem. En ondertussen ben ik toen, want het was een jeugdtheatergezelschap in Den Haag, was ik gewoon 5-6 dagen in de week aan het spelen. Ondertussen probeerde ik dus af te studeren. Dus, en ja, toen ben ik ook afgestudeerd. Ja, niemand heeft er ooit over me gevraagd. Ik weet nog wel hoe de kabelaftakklem eruit ziet. Toen ben ik gaan acteren. Ik heb 5 jaar gedaan. En ik kwam er al heel snel achter dat ik gewoon niet een hele goede acteur was. Maar ik dacht toen nog even, nou, maar misschien, je hebt ook gewoon een beetje gemiddelde acteurs nodig.
18: Een soort het korpsballet, maar dan voor acteurs.
17: Ja. Toen kwam ik er na een jaar of 3 achter. Ja, maar ik sta hier volgens mij nu de natte dromen van een regisseur uit te beelden. Dat dacht ik toen, hè. Even, want dat is helemaal niet wat acteurs.
18: Nu weet je als regisseur dat het anders is.
17: Ja. Dat wil ik even duidelijk zeggen. En toen ben ik via een vriendin. Die was regisseur bij VPRO, VPRO Jeugd. En toen heb ik vroeg een keer van, goh, kan ik niet bij jou stage lopen of zo? Ik dacht, ja, ik moet toch een beetje mezelf heroriënteren. En toen kwam ik bij een soort magazine terecht voor beginnende makers. En toen wist ik na 1 draaidag, dit is gewoon.
18: Een televisiemagazine.
17: Ja. Typische mensen. En maakte korte reportages. En de eerste reportage die ik maakte, die gingen allemaal over industrieel ontwerpers. Dus wat ik zelf gestudeerd had.
18: Ja, ik begreep dat je wilde iets maken over de spullen, maar je vond de mensen.
17: Uiteindelijk
18: leek dat.
17: Ik vond iedereen het geweldige portretten, maar die gingen toch meer over die mensen dan wat ze dan maakten. En toen is dat heel snel. Binnen een jaar had ik gewoon fulltime, was ik aan de slag en is nooit meer overgegaan.
18: Maar is dat dan omdat je.
17: Ik had gevonden wat ik dan. Kon.
18: Ja, wat je talent was.
17: Ja, tenminste, maar dat had ik nog niet gevonden, bleek. En het was echt zo'n Eureka-moment, dat je, ik kan me nog heel goed herinneren, dacht, nou, dit kan ik, dit is wat ik wil. En wat ik kan. En dat had te maken ook dat je je eigen blik op de wereld, of op mensen, dat ik die kon laten zien aan andere mensen, via wat ik maakte. En dat vond ik een soort heel fijn iets om te doen.
18: Dat is het ook, maar je weet natuurlijk nooit van tevoren of jouw blik op de wereld voor de ander interessant is.
17: Nee, maar het bleek al vrij snel dat mensen dat dus heel mooi vonden wat ik maakte.
18: Maar is de Michiel van Erp blik uit te leggen? Want je bent nadat je dit voor kinderen bent genoemd, eigenlijk ook
17: voor volwassenen gaan doen.
18: Dat is de lang
17: levensserie, ja.
18: Is er een Michiel van Erp blik?
17: Nou. Ja, maar die blik is ook wel misschien een beetje veranderd. Dus toen in die begintijd ging, had ik altijd het idee dat ik een beetje mijn eigen familie aan het filmen was, maar dan vertaald in een ander personage. Dus de wonderlijke Brabantse familiesferen, dingen, hoe mensen in het leven gaan, hoe ze met elkaar communiceren. En dat ik dat dan, daar gingen meestal die verhalen over. En ik denk dat ik altijd wel geïnteresseerd ben in een beetje de mensen die. En niet het geëikte pad kiezen. Dus mensen die hun leven roekeloos om durven te gooien. Of een keertje in plaats van rechtdoor naar links lopen. Zonder dat ze weten wat daar dan te zien is. Dus dat zijn wel. Dat is wel een rode draad in dat documentaire werk. Zeker in dat begin. En in zekere zin is dat ook wel terug te zien vinden in mijn dramaproducties. Ik vind Ramses daar, op zijn chauffe daar een heel goed voorbeeld van. Of Connie Palme.
18: Mensen die het anders doen.
17: Die het anders doen of willen doen of liever aandurven gaan. Of dat nou een succes wordt of niet. Dat vind ik dan. Dat is weer een ander verhaal.
18: Minder relevant.
17: Dat is ietsje minder relevant.
18: En hoe kijk je? Want je hebt natuurlijk ook. Nou ja, zo'n lang levenreeks. Je hebt heel veel gewone mensen ook gedaan.
17: Ja.
18: Waarom kijken wij daar zo graag naar? Waarom kijken we?
17: Ja, kijken we naar. Het was toen best wel een succes, maar er was ook. Maar toen waren er nog niet zoveel. Nu zijn er heel veel gewone mensen op tv. Tenminste, dat. Idee heb ik. Gewoon, het is natuurlijk heel erg grappig en ontroerend om. Ja. Mensen te zien ploeteren om maar wat van het leven te maken, snap je? En dat is ook heel herkenbaar.
18: Ja, kijken we ook naar onszelf?
17: Ja, kijk je natuurlijk naar jezelf. Absoluut. En. Het beste voorbeeld is eigenlijk als je naar een. Dat begon toen ooit bij de Varen met een serie. Het ging over vereniging, het verenigingsleven. En.

0: eigenlijk als je naar een... dat begon toen ooit bij de Varen met een serie. Het ging over vereniging, het verenigingsleven. En toen had ik altijd ook... bijvoorbeeld als je een vereniging hebt... dan kan je wel de voorzitter aan het woord laten... maar je kan beter de vicevoorzitter aan het woord laten... want die wil misschien dan voorzitter worden. Of de vrouw van de vicevoorzitter... want die wil haar man natuurlijk naar voren duwen. Om voor, dus dat is dan,
1: en daar zit de spanning.
0: Daar zit dan een beetje de spanning. En dat zoek je dan natuurlijk op in je research. Snap je? Dus je moet echt wel heel goed kijken wat speelt er eigenlijk. En vroeger had ik altijd samen met de researcher... Mas van Putten, wij kenden elkaar uit die kindertheatertijd nog... en zij kwam later ook bij mij dan weer researchen... En dat we dan bijvoorbeeld de kersentuin van Tsjechov... dat kan je dan zo leggen op een vereniging. Want er zijn natuurlijk allemaal karakters in de kersentuin... die bepaalde, de ene is gierig, de andere is ambitieus. Dat leggen we zo op een vereniging, dan kon je dat zo daar ook vinden.
1: Het zijn wel echte mensen, je hebt ze niet aan.
0: Nee. En zo ook zeker nog. Voor mij, ik heb nog nooit iemand in een documentaire iets over laten doen of zo. Nee, het is wat het is. Nee.
1: Dus maar, kom jij met maar je kan kersentuin aan?
0: Nee, je kan. Kijk, het is ook. Dat flauw om te zeggen, maar dat is dan een stapje in ieder geval. Ik kan ook zeggen: oké, ik ga een portret van jou maken. En dan denk je: oh, dan gaan ze een portret maken hoe ik me voorbereid. En hoe ik dan. De teksten schrijf, nog laat controleren. En dit en dat doen.
1: Saai.
0: En dan denk ik: ja, ik ben toch veel meer benieuwd wat er. In de rest van de dag met jou gebeurd is. Of dat je misschien nu hoofdpijn hebt en denkt... hoe hoop zo snel mogelijk dat dit gesprek voorbij is. Dan, snap je, zijn allemaal andere dingen die je dan zoekt.
1: En jij hebt ook wel eens gezegd... van, ik wil dat het voor de geportretteerde een feest is.
0: Ja, en dat is ook... maar dat is altijd dat is zo ingewikkeld om uit te leggen. Die mensen die zijn heel fier op... dat ze geportretteerd worden. Maar ik zeg ook altijd tegen hun... ja, het is niet het portret wat je zelf van jezelf zou maken. Want ja, dat moet je dan zelf maken. Ik maak een portret. Dus
1: ik maak een Michiel van Erp over jou.
0: Mijn blik op jou. Dat is wat ik dan maak. En het grappige is dat... veel mensen, zeker in het begin... bij die documentaires ook moesten lachen om wat er gebeurde. Maar ik lach helemaal niet zoveel om of met die mensen. Ik ben daar gewoon volledig in die mensen... En zij zelf ook. Dus soms, zeg maar, hoe het publiek ergens naar kijkt... wil wat niet zeggen dat die mensen ook zo naar zichzelf kijken... of ik zo naar die mensen kijk. Dus er zit een soort discrepantie in.
1: Ja, jij vindt het op de set niet per se grappig... terwijl het op beeld opeens wel grappig is.
0: Nee, ik zie wel dat het grappig is. Maar ik vind vooral... je hebt toch ook medelijden als iemand taart mislukt. Maar ja, nou ja.
1: Maar je moet er ook een beetje om grijnzen.
0: Ja, maar het is ook... wat ik altijd heel ingewikkeld vind, is dat je ook... zeker als documentaire maker, ook wel een soort parasiet bent van... ja, je plukt iemands leven en je vroot het uit. En dat is best wel een raar bestaan.
1: Ja?
0: En dat, ik weet wel dat ik jaren geleden... Dat
1: een tijdje terug.
0: Opa verteld. Een tijdje terug. Werd ik gevraagd om een documentaire te maken... over de nabestaanden van de MH17-ramp. En die ramp was gebeurd. En ik zou dan een jaar lang... zou je daar een portret van die mensen willen maken... die wachten nog steeds op lichaamsdelen van hun overleden dierbaren. Want dat was die tijd dat in Eindhoven steeds weer dat vliegtuig aankwam. Die kisten,
1: ja.
0: Toen dacht ik... ik heb niet heel lang over nagedacht. Nou, niet heel lang, gewoon een week. Maar moet ik dat
1: voor
0: dan?
1: Jou doen heel
0: voor
1: lang?
0: Voor mij was dat heel lang. Moet ik dat doen om... ben ik dan niet heel erg als een soort parasiet... zit ik op die levens van die mensen... en moet ik dat eigenlijk wat doen? Toen hebben we wat proefjes gedraaid, gewoon eens kijken. Want dan die mensen kregen dan iedere week... bijvoorbeeld op maandag, bericht, er is iets gevonden... en dat zou dan op dinsdag aankomen. Dus dat waren hele spannende dagen. En toen had ik op een gegeven moment kwam ik erachter... dat die mensen het eigenlijk... de mensen, in ieder geval de mensen die ik toen uiteindelijk een jaar lang ben gaan volgen... het fijn vond ik gewoon dat er iemand was om tegen te klagen... of tegen te doen of zich aan te ergeren. Dus ik was een goede bliksemafleider met mijn team.
1: Nou ja,
0: Mag
1: je er niet ook van uitgaan dat mensen het voor zichzelf kunnen beoordelen?
0: Ja, maar als jij een man en een kind verloren hebt...
1: Dan niet, nee.
0: Dan kan ik niet van jou verlangen dat jij wel overwogen dat beslist. Vond ik.
1: Nee, dan moet je uiterst zorgvuldig zijn.
0: Ja.
1: Maar...
0: En uiteindelijk heeft me dat best wel veel gebracht. In de zin van dat het een hele mooie film geworden is. En

0: ook laat zien wat rouw met je doet. Ik ben toen uiteindelijk naar... toen dacht ik, ja, maar aan die andere kant waar dat vliegtuig neergestort is, zit ook... Daar zijn, wonen ook families. Maar, en ik dacht, daar moet ik naartoe. Nou, dat was toen, dat was echt een hele toestand, want dat was oorlog. Toen ben ik uiteindelijk wel in dat dorpje teruggekomen waar die, dat vliegtuig neergestort was. En daar, die mensen waren zo ontzettend blij dat er een filmploeg was die hun leed wilde aanhoren. Die waren volledig getraumatiseerd. Die hadden gewoon lijken uit de lucht zien vallen in hun moestuin. En ik weet eigenlijk niet waarom ik het vertel, maar het heeft wel indruk op mij gemaakt.
1: Dat snap ik. Ja, en ik denk ook wel dat het goed is om
0: te laten
1: zien. Ik voelde
0: me toen
1: geen
0: agressief, laat ik het zo zeggen.
1: Je kwam bijna iets brengen.
0: Ja.
1: Nee, en ik kan me voorstellen dat...
0: En die hadden ook een monument opgericht voor de slachtoffers. Ja, de Nederlandse slachtoffers.
1: Voor ons om die kant te zien en de menselijkheid te zien... lijkt me ook alleen al de moeite waard.
0: Nou, ik heb me altijd zeer vereerd gevoeld. Ik vind sowieso film het allerleukste wat er is. En dat je altijd met zoveel nieuwe indrukken, verhalen... komt, het verrijkt mijn leven ook. Maar dat vind ik nu ook met zo'n film als Downtown. Het ontleden van die karakters met die acteurs... dat uitzoeken, die ook hun persoonlijke herinneringen aan die tijd hebben. Dat zijn allemaal hele dankbare, mooie gesprekken en dingen die je meemaakt.
1: Kan je zeggen dat jij je documentaire technieken, om dat maar even zo te zeggen, meeneemt in je spel?
0: Jazeker. Dat gaat op twee manieren. Ik vind zeg maar dat op een dramaset... iedereen heeft zijn eigen manier om tot een scène te komen... Maar ik wil dat graag altijd ter plekke nog kunnen uitzoeken. Dus ik maak geen storyboards of bereid me natuurlijk wel goed voor hè, met een goede DOP. Maar je hebt wel acteurs. Voor mij gaat acteren over reageren. Dus op elkaar reageren. In het moment staan. Dus ik probeer eigenlijk, ondanks dat je met 60 man op een filmset staat, dat toch met die acteurs, dus die twee mensen, zo uit te zoeken dat dat weer echt en waarachtig is. Dus ik zal ook nooit. Als in een schip staat, Ronnie plengt een traan... dan denk ik, plengt een traan, dan moeten we maar even zien.
1: Of het zo voelt.
0: Of het zo voelt. En dat is eigenlijk ook met bijvoorbeeld als je echte mensen... als je in een documentaire... wil je ook dat de mensen echt zijn. Dus dat ze ondanks... Maar ik kan jou weer als voorbeeld, ik ga een documentaire van jou maken. Ik denk dan toch...
1: Krijg er bijna zin in.
0: Die filmploeg komt, dat je dan denkt, wat zou ik aandoen? Want dit staat beter bij mijn ogen. Misschien ga ik even naar de kapper. Dus dan kom je eigenlijk al niet helemaal meer als jezelf aan. Of je denkt, weet je, we moeten hier toch andere glazen, want dan ziet het er net iets
1: goede indruk. Je wil een goede indruk maken, ja.
0: Dat moet dan eigenlijk allemaal weer weg als ik jou echt wil portretteren. Dus dan moet ik al het neppen weer weghalen op een aardige manier. Dat jij nog steeds zeker bent. Of,
1: en de anderen een beetje niet op het verkeerde been zetten. Maar wel laten vergeten waar het om gaat.
0: Ja, en dat kan ook door mensen altijd in een actie te zetten. In handelingen zijn altijd heel goed. In die documentaires zijn mensen bijna altijd iets aan het doen terwijl ik met ze praat. Of aan het strijken, of dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Iets wat dat de handeling dan dat je op moet letten, zullen we zeggen.
1: Dat er een bepaalde hersencapaciteit naar.
0: Ik heb jarenlang mensen allemaal in auto's geïnterviewd. Gewoon denk je, want dan moet je zo op de weg letten. Dat je denkt, dan vergeet je eigenlijk dat hele decor, zullen we zeggen.
1: En doe je dat ook bij acteurs?
0: Want Soms.
1: Die hebben natuurlijk wel een handeling. Meestal, maar er moet ook wel gewoon geacteerd worden.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, als je een scène, die doet toch meestal een paar keer. Dan hoeft de acteur bijvoorbeeld nooit continu te spelen. Maar continu bedoel je dan dat je precies bij dit woord leg ik nu mijn lepeltje neer. Of dan werp ik het naar jou. Maar misschien bij een andere take doe ik het op een ander moment. Of ik doe het niet. Dan waardoor je ook alert blijft. In plaats van, we hebben toch afgesproken dat ik zeg dit, dan doe jij dat. Zo.
1: En dan kan er ook iets gebeuren.
0: Dan kan ook iets gebeuren, ja.
1: En als jij dan net zegt van ik had vroeger het idee dat ik de natte droom van de regisseur stond.
0: Zijn nu de mijn natte droom?
1: Ik ga er vanuit van niet. Maar lag dat dan aan Michiel van Erp vroeger of aan die regisseur?
0: Dat zou kunnen. Vind ik een interessante vraag. Heb mij ik nooit afgevraagd. Ik denk eerlijk gezegd. Ik kom net van de repetitie. Ik ben nu een musical aan het regisseren in het theater.
1: Dat is even heel wat anders.
0: Dat weer. Ja, En we hadden vanochtend vandaag een doorloop, hè, van de hele musical. Zit dan 4 keer repeteren. Maar dan heb ik echt het idee dat wij met elkaar die musical maken. Dus met die acteurs. En dat is echt dan ik ben wel de aanjager. En ik ben ook zeg maar degene die...
1: Uiteindelijk.
0: Ja, die regisseur. En het allemaal... maar we zijn dat wel met elkaar. En ik moet zeggen dat toen met Downtown had ik de jonge acteurs uitgenodigd. De rest kon niet trouwens, maar het lijkt alsof die ouderen niet mochten komen. Maar toen had ik met de jonge acteurs bij mij thuis naar die film te kijken. En dan heb ik ook het idee, dat hebben we dit samen gemaakt. Dus daar, dat moet wel.
1: Dus als ik hen interview, zullen ze nooit zeggen van ja, we zaten gewoon in natte
0: Ik weet zeker van dat ze dat nooit zullen zeggen. Ik zeker.
1: Downtown, het rust niet op... humor en lichtheid, wat er natuurlijk wel in...
0: Vind je? Ik vind dan ook... Kijk, er zijn... bijvoorbeeld Frank heeft dan... Nee, Frank was in een... de film ging in een wereldpremière, om even chic te doen, in San Francisco. Ik was daar niet bij, maar ik was een andere film aan het opnemen. Maar Frank was daar. En die zat dus in dat Castro Theaters, in het homo district van San Francisco. Met allemaal oude mannen natuurlijk, survivors van de AIDS-golf. En die waren een paar keer heel hard aan het lachen. Precies.
1: Oh, zeker.
0: Nee. Frank moest lachen.
1: Nee, maar ik heb ook zeker gelachen.
0: Oh, gelukkig.
1: Maar het heeft gewoon een serieuze ondertoon. Het gaat over serieuze zaken.
0: Ja, ja.
1: Ook de zin bijvoorbeeld, altijd als ik hulp nodig had, realiseerde ik me dat pas achteraf.
0: Ja.
1: Ik hoorde daar ergens ook een waarschuwing in.
0: Ja, ik laat het even inwerken.
1: Dat mag, laat ik dan gewoon aan jou vragen. Heb jij dat ervaren, dat als je hulp nodig had, dat je dat eigenlijk pas later wist? Want dit heb ik in mijn eentje gedaan, maar steun zou zo fijn geweest zijn.
0: Ja, dat is wel een... Toen ik 15 was, heeft mijn beste vriend zelfmoord gepleegd. Zelfdoding, moet ik eigenlijk zeggen. En dat heeft mij natuurlijk wel heel erg gevormd. Moet je je voorstellen, een katholieke school. Even door les door priesters ook. En... zelfdoding is natuurlijk niet iets wat je waar mensen van weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En mijn ouders waren totaal onmachtig om daar met mij over te communiceren. Dat wilden ze wel, maar ik ben daardoor wel erg veranderd, denk ik.
1: Vanwege de zelfdoding of omdat je ouders...
0: Ik ermee omgegaan werd. Niet alleen mijn ouders, maar ook de school. De dingen, ik kwam toen wel met mijn... 2 vriendinnen die ik nog steeds heb, die werd een soort van geïsoleerd. Dus daar kon er niemand wat aan doen. Dan is het verdriet is dan zo groot, ook bij de ouders van Jan, die vriend. En je probeert elkaar maar een beetje te steunen en te doen. Maar ja, op school kwam het erop neer dat er af en toe dan een priester zijn hand op mijn schouder legde als ik van de ene klas naar de andere liep en gaat het jongen dan weer doorliep.
1: En je medeleerlingen?
0: Sommigen wel, sommigen niet. Dat kan ik niet zo goed herinneren, dat is lang geleden. Ik weet wel dat toen nog... dat was na carnaval. Dus we hadden elkaar allemaal een week niet gezien, de school dan. En toen hadden wij... de eerste les was Engelse les. Toen hadden blijkbaar de leraar afgesproken... dat moeten die kinderen in die klas een beetje... tijd geven om elkaar te praten. En ik zat helemaal vooraan met Jan. Maar Jan was het dus niet meer. En... Eerst een Engelse lerares. Ja, je mag iemand uitkiezen dat nu naast je mag zitten. Ze zei, ik wil ook niet dat iemand naast je zit. Ik wil gewoon...
1: Leeg. Yeah. Dat was zijn plek.
0: Ja, en toen zei ze... Ja, ik denk toch dat het in een vlaag van verstandsverbijzing gebeurt. Ze zegt, nou, dat denk ik niet. Ik hoop echt dat hij dat heel bewust gedaan heeft.
1: Dat het een keuze was.
0: Ja, dat die keuze was. En dat ik... Dat vind ik fijn als dat zo is. Zo wil ik er ook aan denken. Maar dat geeft al aan, het werd al zeg maar, ter plekke alweer weggegund eigenlijk. Op een hele bizarre manier.
1: Want meer een tragisch ongeluk, van het was in een vlaag.
0: Ja, het was in een vlaag, ja. Terwijl, ja, dat was niet zo. Tenminste, ik weet nog steeds niet waarom hij het gedaan heeft.
1: Ja. Nee, denk je dat die van, ik had hulp nodig, maar ik realiseerde me dat pas achteraf, dat hij voor hem heeft gegolden? Of was dat meer voor jou?
0: Ik denk dan meer voor mij. Denk ik. kijk, wat het veroorzaakt heeft in ieder geval, is dat ik wel dacht, ik moet niet op volwassenen vertrouwen.
1: Die hebben ook geen idee.
0: Nee, die kunnen mij niet. Die hebben niet overal antwoorden op. En ik was toen wel, dacht, ik moet zo snel mogelijk weg. Dus ik ben gewoon keurig mijn school afgemaakt en ben ik vertrokken. Niet omdat ik boos was op mijn ouders hoor, maar gewoon meer, ik dacht, ik moet zelf mijn geluk veroorzaken. En dat dit wel veroorzaakt dat ik. Misschien daarom wel, zeg maar, dan weer acteur was, dan weer daarin ging. Ik dacht, ik moet gewoon ook mijn dromen najagen. Zoals mijn vader dat ook gedaan heeft.
1: Omdat hij de kans niet heeft gehad?
0: Ja. En ik denk dat die. Het heeft mij in ieder geval heel zelfstandig gemaakt. Maar als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd, vind ik dat wel een gelukkige tijd ook.
1: Gewoon met plezier en.
0: Plezier. En ik heb het leven leren kennen. Dus dat, ja.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je ook de rest van je leven alert maakt. Om te kijken of het oké gaat met iedereen.
0: Ja, maar dat ben ik sowieso erg in mijn gebakken. Dat ik dat altijd van mijn vriendengroep wel echt in de gaten hou.
1: Ja, maar,
0: weten ze ook wel, denk ik.
1: Is dat daardoor gekomen?
0: Of denk ik wel, zeker, ja. Absoluut, ja.
1: En hoe breng je dat in de praktijk?
0: Door op te letten, aan de bel te trekken, naar mensen toe te gaan.
1: Van, hé, ik zie dat het niet goed is.
0: Ja. Op subtiele wijze natuurlijk.
1: Zelfsprekend, ze gaan ons nergens mee bemoeien verder. Nee, maar het is een. Nou ja, jij vertelt. Je zegt net. Volwassenen konden dat ook niet. Waarom kan jij wel zo'n gesprek aangaan? Van hey, gaat het wel goed met je? Ik zie.
0: Nou, doordat ik dit meegemaakt heb en geleerd heb.
1: Nee, maar dat betekent niet automatisch ook, dat je de woorden ervoor vindt.
0: Nee, maar het is denk ik ook wel. Ook door dat filmen. Als je zoveel bij andere mensen bent en over hun zielenroerse praat of zo, gaat dat natuurlijk ook heel erg in je systeem zitten. Of is dat ook iets wat je alerter maakt of zo? Of daar altijd wel naar op zoek bent, denk ik.
1: En dan zijn er geen verboden vragen? Nou, voor veel mensen voelt het zo van, hier mag ik niet heen. Dit mag ik niet aanraken, hier ga ik omheen.
0: Nou ja, verboden vragen.
1: Nee, je hebt gewoon privévragen, maar zijn er vragen waarvan je denkt, nou, dat raak ik liever niet aan? Of
0: nee,
1: mag ik van jou alles besproken worden?
0: Ja.
1: Hoe zou jij het hebben gedaan met die drie oude mannen aan tafel? Ja.
0: Nou,
1: volgens mij is het een heel korte film geworden als jij erbij had gezeten.
0: Nee, dat is niet meer waar. Nee, kijk, die mannen zijn natuurlijk ook, ja, ook een soort. Ook weer een soort schablonen natuurlijk. Hè, van de verzuurde oude nicht die vroeger heel flamboyant was. Ja, dat zijn ook wel eens, net zoals ik die vereniging indeelde, hebben we dat natuurlijk daar ook gedaan. Snap je wat ik bedoel?
1: Zeker.
0: Dus die zoek je dan. En dus ik probeer nou mezelf daartussen te zetten. Dat is wel een wonderlijke groep mensen. Die hebben wel een wonderlijke avond.
1: Dankjewel, Michiel.
0: Niks te danken.
1: De speelfilm Downtown van mijn gast van vannacht, Michiel van Erp, is vanaf vrijdag te zien op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En hij draait vanaf 1 oktober in de bioscopen. Dit gesprek is, net als onze andere gesprekken, terug te luisteren als podcast. Nooit meer slapen is te vinden in elke podcast-app. Morgen zijn we er weer en dan is hoogleraar cultuursociologie Giselinde Kuipers te gast. Zij schreef het boek Lelijke Mooie Wereld over het doorgedraaide schoonheidsideaal en hoe we daaruit kunnen en moeten ontsnappen. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. In het Gelderse dorp Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. En dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: We kunnen het echt nog wel fixen. Digitalisering zien we vaak als iets dat ons gewoon overkomt. Het feit dat ik oud en proud ben, geeft veel mensen hoop.
4: Kim van Spadetak. Tijdens haar studie politicologie werd ze actief bij politieke jongerenorganisaties Dwars en de Europese Jonge Groenen. Ze werkte bij een aantal milieuorganisaties en in 2019 kwam ze met voorkeurstemmen in het Europees Parlement. En daar is ze Europarlementariër voor Pro. Ze houdt zich vooral bezig met regelgeving omtrent de grote techbedrijven en met digitale consumentenbescherming. En ze is co-voorzitter van de LGBTIQ+ intergroep van het Europees Parlement.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Kim, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
4: Ben je nog steeds de jongste Europarlementariër?
3: Nee, zeker niet. Nee, gelukkig ook niet, zeg. Nee. Dat zou wel heel erg zijn. Ja. Ik ben ondertussen 36.
4: Ja. Maar toen je 34 was, toen was je het dus nog wel.
3: Toen was ik de jongste Nederlandse
4: Europarlementariër. De jongste Nederlandse. Ja. En wie is nu de jongste Nederlandse Europarlementariër?
3: Oeh, dat is ofwel Anna Strodenberg ofwel Catharina Vieira, ik weet niet. Die zitten dicht bij elkaar. Ik weet eigenlijk niet wie daarvan de jongste is.
4: Oh ja. En werkte het nou in je voordeel of eerder in je nadeel dat je de jongste was?
3: Beide. Ligt er aan. Want je kan daardoor ook een soort van verrassingsaanval hebben soms. Dat mensen gewoon totaal niet verwachten dat je weet waar je het over hebt. En als dat dan wel het geval is, dan zijn ze totaal niet voorbereid. En dan moeten ze bijna wel akkoord gaan. Dus in onderhandelingen heb ik het ook wel kunnen gebruiken.
4: Maar heb je daar een voorbeeld van? Of kom iets dichterbij de microfoon zitten?
3: Een voorbeeld van. Dus dat je gewoon in zo'n onderhandeling zit over iets wat behoorlijk technisch is, zoals kunstmatige intelligentie.
4: Ja.
3: En dat je dan in gesprek bent met een wat oudere christendemocraten, meer aan de conservatieve kant, CDA-man. En dat die dan echt zo naar je kijken van, oh, jij bent heel schattig. En dat ik dan dingen
4: schattig,
3: zeg. Ja, echt op die manier. En dat ik dan terugpraat van, ja, maar we hebben het hier wel over kunstmatige intelligentie en de toekomst en wat het allemaal betekent. En dan gewoon allemaal met technische punten komt waar ze dan niet overheen kunnen. En dan, ja, dan zijn ze zo in de war dat ze je toch soms ook wel gelijk geven. Dat is heel fijn.
4: En ik kan me ook voorstellen dat het ook wel lekker is. Dat jij bent natuurlijk ook bezig met plannen op de hele lange termijn.
3: Ja, zeker.
4: Jij bent ook gewoon, jij weet dan ook van jezelf, oh, de kans dat ik er dan nog ben is best wel aanwezig. En van heel veel anderen is dat gewoon niet zo.
3: Nee, zeker, zeker. Dit is ook eigenlijk altijd mijn motivatie geweest. Vanaf jongs af aan, als ik dat ik actief werd bij in de politiek. Mm-hmm. Of bij de politieke jongerenorganisaties. Dat ik altijd dacht, hallo, we hebben het hier over mijn toekomst. Het is ook de reden geweest dat ik me uiteindelijk heb gekandideerd voor het Europees Parlement. Omdat juist op Europees niveau er hele lange termijn plannen worden gemaakt. En we daar dus echt meer jonge mensen in de politiek nodig hadden, wat mij betreft.
4: En van tevoren had je denk ik al wel een beeld van, nou, zo is het om Europarlementariër te zijn?
3: Een beetje.
4: Een beetje. Wat dacht je van tevoren?
3: Nou, ik dacht vooral dat je een connectie kon zijn tussen bewegingen in de samenleving die roepen om verandering en dat kunnen verwoorden in het Europese parlement. Ik had nog niet zo goed beeld van hoe je dan ook echt ervoor kan zorgen dat zij niet alleen maar gehoord worden, maar dat er ook echt iets verandert. En dat heb ik de afgelopen jaren wel geleerd. En daar ben ik ook wel goed in geworden, denk ik. Dat ik ook wel echt dingen voor elkaar heb gekregen.
4: Ja, want waar zit hem dat in? Dat je ervoor zorgt dat het echt dan ook verandert?
3: Nou, dat is toch wel echt een strijd van de lange adem. Dat betekent echt dat je gewoon, en dat is het voordeel dat ik klimaatactivist ben geweest. Hè? Klimaatverandering heb je ook niet 1, 2, 3 opgelost. Dus ik heb die lange adem wel. En dat betekent echt dat je op een gegeven moment gewoon een stip op de horizon zet van, nou, hier gaan we naartoe. En dat je bij elk stapje denkt, oké, dit is de volgende stap totdat we het echt bereikt hebben. Mm-hmm. In plaats van, oh ja, we hebben het nu 1 keer voor elkaar gekregen en daarmee op de trom slaan dat iedereen in het Europese parlement heeft gezegd dat we algoritmes minder verslavend maken. Dat is een hele leuke overwinning. Mm-hmm. Voor mij betreft is dat dan een eerste stap om ervoor te zorgen dat het dan ook in een wet terechtkomt. Daar ben ik nu bijvoorbeeld al 3 jaar mee bezig. En het lijkt er nu eindelijk echt op dat het gaat lukken. Dus ja, dat is wel echt de lange adem.
4: En je zegt in een bijzinnetje, ik ben klimaatactivist geweest. Dus ben je dat niet meer?
3: Ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Ja, dat is het.
4: Kost allemaal tijd, hè, activisme. Ja.
3: Nee, dat kost echt heel veel tijd. En ik heb geen tijd meer om samen met mijn vrienden samen te zitten en te denken, hoe gaan we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar een klimaatmars bijvoorbeeld komen. Dus zo voelt dat wel. Maar ik ben, zeg maar, in de politiek denk ik nog zeker wel een klimaatactivist. Ja,
4: ja, want wanneer ben je een activist en wanneer niet? Wat zijn daar de regels voor?
3: Er zijn helemaal geen regels voor.
4: Toch?
3: En ik denk dat ik nog steeds best wel activistisch ben. Alleen, ja, gewoon het praktische deel ervan. Slogans bedenken, dat soort dingen. Ja, daar heb ik gewoon echt geen tijd meer voor. Vind ik heel jammer. Maar op zich doe ik ook heel veel mooie andere dingen.
4: Is het ook een bewuste keuze? Dat je denkt van, ja, ik ben politicus. Ik kan minder activist zijn? Of
3: zeker,
4: denk je dat
3: zeker.
4: Goed samen gaat?
3: Nou, niet minder activist zijn, maar gewoon als er bepaalde protesten zijn, dan denk ik er wel over na van, maakt het nou sterker of minder sterk dat ik daar dan in meeloop? Soms is het ook een aanklacht tegen het hele politieke systeem. En dan denk ik, ja, maar ik ben een vertegenwoordiger daarvan. Dus daar denk ik wel goed over na. Maar aan de andere kant, als ik het dan heb over mijn werk op LHBTI-rechten, dan is juist meelopen een extreem belangrijk symbool. Dat ik als Europarlementariër meeloop in een protest dat bijvoorbeeld verboden is. Een Pride March. Dan is het juist heel belangrijk en heeft dat heel veel meerwaarde.
4: Heb je ook wel spijt achteraf dat je denkt, oh, had ik toch niet moeten doen?
3: Europarlementariër worden?
4: Nee, qua activisme.
3: Oh, qua activisme.
4: Qua meelopen.
3: Want
4: met
3: als
4: iets.
3: Ik een drukke week heb gehad, heb ik daar ook wel eens spijt van, hoor. Nee, qua activisme, nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk, eigenlijk krijg ik altijd vooral heel veel energie van op straat gaan met mensen, zeker demonstraties. En denk, er zijn zoveel mensen die ook verandering willen. Ja, daar kan ik dan weer een paar weken op teren als ik in het parlement alleen maar tegen muren aanloop van mensen die geen verandering willen.
4: Want ik vind het wel een fascinerend iets dat je in deze tijd, op het moment dat je dus wel uitspreekt, niet uitspreekt, dat het allemaal zo gevoelig ligt. Hè? Je zag dat aan Ed Sheeran, van die zich dan eigenlijk niet uitspreekt als het gaat om om Gaza, het Gaza-conflict. En hoe hard die wordt aangevallen daarop.
3: Ja.
4: Het lijkt me ook als politicus best wel een moeilijke tijd van, ja, wanneer zeg je wel iets en wanneer niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat hier mijn werk op Big Tech mij ook een beetje helpt. Omdat ik daardoor heel kritisch kijk naar hoe die sociale media werkt, hoe die algoritmes werken en hoe wij als maatschappij opgehitst worden om maar zo snel mogelijk te reageren op dingen. Waardoor ik juist vaak kan denken van, laten we eens even kijken hoe hard en lang deze storm gaat en of ik me uitspreek.
5: Laat er wat tijd over gaan.
3: Maar ik denk over het algemeen, denk ik juist dat uitspreken vanuit de linkerflank heel belangrijk is. Want we horen, zeker op sociale media, als je ziet hoe die algoritmes werken, toch vooral het rechtse geluid naar boven komen. Dat is nu laatst ook weer een onderzoek geweest. Wat laat zien dat de AfD bijna 70% van het bereik heeft gekregen tijdens de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse partij. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je juist wel je laat horen. Zeker als linkse politicus voor de dingen waar jij voor staat. Want anders dan word je als links in een hoekje gedrukt. Dus je moet ook wel een beetje stoer zijn en gewoon zeggen, nee, maar wij staan hier gewoon voor.
5: Ik mis vooral het middengeluid, het genuanceerde geluid.
3: Ja, maar dat zie je ook
5: natuurlijk niet, hè?
3: Nee, dat werkt niet op sociale media. Ik bedoel, wanneer is de laatste keer dat je een lelijke foto van een lelijke appeltaart hebt gezien? Dat doet het niet meer op sociale media. En dat is een van de dingen die ik probeer te veranderen. Ik probeer sociale media eigenlijk weer saaier te maken, zodat je inderdaad ook weer een genuanceerd geluid kan horen. Want dat komen we eigenlijk niet meer tegen. En dat is natuurlijk absurd. En iets wat 10, 15 jaar geleden wel het geval was. Maar ze hebben gewoon geleerd, die grote techbedrijven, dat ze veel meer geld kunnen verdienen met ophits content. Gewoon dingen laten zien waar mensen boos van worden. Want dan blijf je langer hangen. Of je gaat nog even doorscrollen tot je weer iets leuks ziet. Of je gaat reageren. En dan kunnen ze meer advertenties verkopen. Het is zo simpel. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er eigenlijk bijna geen enkel onderwerp meer is waar we niet een soort van discussie over moeten gaan voeren. Want anders krijg je er geen reacties op sociale media. En het heeft toch gewoon echt heel veel invloed op onze maatschappij.
5: En hoe werkt dat dan? Aan welke knoppen moet je draaien om social media saaier te maken?
3: Oh, nou, daar heb je even. Nou, waar ik mee bezig ben, dus al eigenlijk bijna 3 jaar, is om ervoor te zorgen dat wij digitale producten, zoals sociale media, maar ook andere soorten apps of onze smartphones, op dezelfde manier gaan reguleren als we dat bij andere producten doen. Je hebt bijvoorbeeld een blender. Nou, die moet echt door best wel veel stapjes gaan voordat hij op de Europese markt mag komen. Dat hij goed getest is, dat hij niet in één keer uit elkaar spat als je er iets warms in doet. Dat je niet in één keer je kan snijden aan al die messen. Gewoon, daar zitten heel veel regels aan. Dus, een blender, hoe vaak gebruik je die nou? Je smartphone gebruik je de hele dag. Er zijn geen regels voor wat hij wel en niet mag doen. En er is steeds meer onderzoek geweest wat aantoont dat de manier waarop smartphones en digitale diensten zijn gemaakt eigenlijk heel schadelijk voor onze gezondheid zijn, omdat ze heel verslavend zijn en heel manipulatief. Dus eigenlijk wil ik op dezelfde manier kijken naar hoe kan je nou ervoor zorgen dat die bedrijven kunnen aantonen dat het product veilig en niet verslavend is voordat het op de markt komt. Dat is de korte samenvatting. Ja. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat als je naar sociale media kijkt, ja, onze hersenen kunnen de combinatie van eindeloze scroll met automatisch afspelen niet aan. Want onze hersenen zijn gemaakt om kleine taakjes af te maken. En dan krijg je een heel klein beetje dopamine. En eigenlijk wat er gebeurt als gewoon iets voor je ogen op een scherm de hele tijd door blijft gaan, dan kom je in een soort autopilot stand. Dat zie je vooral bij kinderen ook. Als je die voor een scherm zet met heftige dingen, nou, dan worden ze zombies. Ja, totale zombies. Ja. Maar eigenlijk wij volwassenen eigenlijk ook. Mm-hmm. Dus om dat soort trucjes dan daarvan te zeggen van, hey, maar dat is iets, dat is gewoon gevaarlijk, ongezond, dat mag niet. En dat kan je dan vergelijken met bepaalde soorten plastic waarvan we zeggen, die mag je niet meer in drinkwaterflessen stoppen, want dat is gewoon niet gezond. En op die manier probeer ik ervoor te zorgen dat digitale producten ook veilig worden.
5: Nu hoorde ik een interview met jou een tijdje geleden hier op Radio 1, eind juli. Waarin ik je hoorde zeggen dat je eventjes van social media aan het afkicken bent. Hè? Hoe gaat het daarmee?
3: Gaat goed. Ik merk
5: vooral Instagram, hè, was jouw
3: vooral
5: ding.
3: Instagram is mijn grootste zwakte. Ik merk wel dat ik er weer net iets meer op zit. Maar het komt mede ook door dat Ed Sheeran verhaal. En er waren zoveel grappige memes over hoe die man zijn ruggengraat kwijt was geraakt. Dat op zich ook, nou ja, daar ging gewoon zo goed van smullen. En ik had een hele drukke week. En dat merk ik meteen als ik een drukke week heb gehad. Mm-hmm. Dan verval je daar gewoon weer in.
5: Want instant ontspanning.
3: Ja, nou niet ja of ontspanning. Het is gewoon dan een gewoonte en iets waar je hersenen even lekker van uitgaan. En dan wil je dat. Mm-hmm. Ik denk, er zijn gewoon mensen ook die natuurlijk heel een grote zwakte hebben na een drukke dag even een biertje drinken. Ik heb dat dan met Instagram. Maar ja, het gaat nog steeds wel goed. En ik merk nog wel dat ik nog steeds goede gewoontes heb. Dus als ik dan een hele drukke dag heb gehad, in plaats van dan op Instagram zitten, dan ga ik muziek luisteren of zet ik een comedian aan. Of zoiets. En dan ga ik bijvoorbeeld aquarellen met mijn HEMA aquarel setje.
5: Oh ja.
3: Zodat ik dan wel met mijn handen bezig ben. Mm-hmm. En op die manier wel probeer mijn hoofd langzaam uit te laten gaan. Ik probeer eigenlijk alleen maar dan te verven. Maar als ik dan echt mijn hoofd te veel overloop, dan zet ik daar nog iets van een podcast op de achtergrond bij.
5: En wat is jouw guilty pleasure op Instagram? Van die filmpjes waar je gewoon naar blijft kijken en dat je denkt, dit is totaal zinloos, nutteloos, maar ik kan niet stoppen met kijken.
3: Ja, diertjes, denk
5: diertjes,
3: ik. Ja, ja, dat heb ik wel echt last
5: van. Etende diertjes, of wat doen zij?
3: Etende diertjes, ja. Maar ook, ik weet niet, op een gegeven moment was er zo'n jongen, die had dan een eendenei gevonden. En dan ging die kijken of hij dat eendje nog kon redden. En dan die dat hele, en dan elke dag weer inloggen in de hoop dat je weer een update krijgt. Van, nou ja, echt dingen waarvan je denkt, waar verdoe ik mijn tijd mee? Maar goed, dat soort dingen, daar heb ik echt een enorme zwak voor. Lieve dierenverhaaltjes.
5: En Hives komt terug?
3: Ja!
5: Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik word er wel blij van, maar dat is ook wel een teken volgens mij dat ik een beetje oud aan het worden ben. Want het is heel erg nostalgisch. Zo van, ik heb mijn eerste protest ooit georganiseerd op Hives, weet je wel. En de dansende banaan natuurlijk, de emoji waar ik heel blij van word.
5: Zij lief social medium, hè? Hives,
3: ja,
5: toch?
3: Volgens mij wel, ja. Ik herinner me in ieder geval niet dat er echt werd gepest op Hives. En dat is ook een stuk moeilijker. Je krijgt het niet allemaal naar je toe geworpen. Je moest echt naar iemand anders zijn profiel gaan en zo, om te zien wat hij allemaal aan het doen was. Het is in ieder geval een stuk kalmer. Dus in dat opzicht ben ik wel benieuwd. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe ze het nou allemaal willen gaan doen om het echt ook echt veilig te maken. En ervoor te zorgen dat er goede moderatie is. Zodat bepaalde dingen die je gewoon niet kunnen, ook niet daarop kunnen. Dus ik kijk vol verwachting af hoe dat eruit gaat zien.
5: Ja, want het is een soort van verloop, vast verloop, valt mij op van social media. Dat iets is dan in het begin heel lief. Dat was natuurlijk bij Facebook ook. En dat was daarna bij Instagram ook. En dan wordt het toch grimmig.
3: Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk toch vaak komt omdat ze zich realiseren dat grimmig meer geld kan verdienen. Ja. Dat hebben we van eigenlijk vrijwel alle klokkenluiders gehoord die ooit naar buiten zijn gekomen over de praktijken van die grote sociale mediabedrijven. Die zeggen gewoon, ja, ik heb vaak genoeg aangekaart, als jullie net ietsje minder winst maken, dan kunnen jullie ervoor zorgen bijvoorbeeld dat tienermeisjes minder snel in zo'n fuik terechtkomen met eetstoornissen content. Maar ja, uiteindelijk was de bottom line en de aandeelhouders waren belangrijker. En helaas is dat toch voor hen vaak de manier om dan toch daarvoor te kiezen.
5: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Wat vind je van deze rubriek?
3: Ik vind zonde van het water en de energie die je daarmee gebruikt. Ja. Is dit het antwoord wat je verwacht?
5: Nee, ja, dat had ik zeker verwacht inderdaad. Ja. En ook ben ik benieuwd van in hoeverre hecht je daar waarde aan? Aan jouw imago, zeg maar.
3: Ik probeer daar niet te veel van te verwachten. Ik hoop altijd dat mensen in politici degene kunnen vinden die ze willen zien. Mm-hmm. En dat daar dan niet te veel aan wordt gesleuteld. Dat ik een soort van nep iemand word. En natuurlijk is degene wie ik ben in het Europees parlement en in de publieke wereld niet één op één dezelfde persoon die in een joggingbroek op de bank zit. Maar probeer daar wel een soort van connectie mee te houden. Want het lijkt me heel ongezond om als iemand anders deze behoorlijk zware maan te moeten doen.
5: Nou, we gaan kijken. Positieve punten. Van Sparretax, aantoonbare sterke kanten in haar parlementaire werk zijn dat ze nieuwe digitale problemen vroeg agendeert. Technologie koppelt aan consumenten- en werknemersbescherming. En op meerdere dossiers verantwoordelijkheid heeft gekregen om Europese compromissen tot stand te brengen. Nou, dat zit
3: wel.
5: Het toch best goed, toch?
3: Ja, ik wist niet dat Sam Altman zo positief over me dacht.
5: Nieuwe digitale problemen vroeg agenderen. Lijkt me tegelijkertijd ook heel frustrerend dat je dingen al heel ver ziet aankomen en dat het dan vervolgens zo lang duurt voordat er daadwerkelijk iets gebeurt. De nieuwe AI-wet, wanneer komt die? Pas in?
3: Hij is nu deels in werking getreden. Maar hij voor alle producten op de markt komt hij nu pas over 2 jaar, volgens mij. Als ik het goed heb. Want dat is weer uitgesteld onder druk van de techlobby.
5: Dat is toch bizar?
3: Ja. Ja, en dat is inderdaad heel bizar. En zeker dit stukje, dat het weer is uitgesteld. Want we hadden dit best wel snel eigenlijk goed kunnen hebben. We hadden afgelopen zomer eigenlijk al die regels kunnen hebben. En dan komt die techlobby er weer bovenop en dan wordt het weer uitgesteld. Dus het is altijd interessant als je inderdaad zo ver van tevoren al daarmee bezig bent. En dan, voor ons is het dan een beetje klaar natuurlijk. Hè? Natuurlijk, we volgen ook hoe die wetgeving dan wordt ingevoerd. Ja. En dat we ervoor zorgen dat op een manier gaat zoals we bedacht hadden. Maar uiteindelijk is het toch altijd heel belangrijk om ook... dat toch in de smiezen te houden. En dat we ook proberen op tijd erbij te zijn. En daarom is het ook wel belangrijk dat je er vroeg bij bent. Maar dan op een gegeven moment merk ik wel... bijvoorbeeld, dan moet je dus zo vaak een speech houden over hetzelfde onderwerp. Dat ook degene die meedenken over die speech ook niks nieuws meer kunnen bedenken. En dan word je heel moe van je eigen woorden, omdat je steeds hetzelfde zegt.
5: Het bandje, ja. Ja, want je zegt de techlobby. In welke mate heeft dat invloed op jouw dagelijks werk?
3: Enorm veel. Want eigenlijk is heel veel van het van wat je leest over tech in de media is al een vorm van lobby geworden tegenwoordig. Dat gebruiken ze steeds slimmer en steeds beter. Ik denk dat één heel concreet voorbeeld is dat dan stuurt Meta een persbericht uit van onze kunstmatige intelligentie, Llama, gaan wij niet in Europa op de markt brengen. Apple doet dat ook heel vaak. Onze nieuwste technologie die iedereen zou moeten willen, gaan we niet in Europa op de markt brengen. Want de regels zijn te streng en daar kunnen wij niet aan voldoen.
5: En dan denk je als consument van nou, wat goed dat ze dat niet doen dus.
3: Of dan denk ik krijg dan mailtjes van door jullie schuld komt dit hele leuke product van Apple niet op de markt. Foei, minder regels. Dat is eigenlijk het effect wat ze proberen te krijgen. En dat werkt dus ook. En je ziet nu bijvoorbeeld dat Meta zei van... omdat wij onze AI niet mogen trainen met alle data die wij van alle mensen hebben op Instagram en Facebook en WhatsApp. Wat mij betreft best wel goed is dat we die regel hebben. Dat niet zomaar mag. Komt onze kunstmatige intelligentie niet op de markt. En nu heeft de Europese Commissie gezegd... dan gaan we de privacywet aanpassen. Zodat Meta dat wel kan doen. Dus eigenlijk is bij alles... dus 's ochtends al wakker worden en in de krant lezen... dit hebben ze aangekondigd. Dan weet je al... hier moeten we achteraan gaan rennen. Want er is een kans dat ze hiermee weer wetgeving gaan beïnvloeden.
5: En heeft het ook de vorm zoals we van House of Cards kennen? Gewoon echt mannetjes met koffertjes die naar je toe komen?
3: Ze komen niet echt naar je toe. Ze komen wel op bezoek op je kantoor, op uitnodiging. Eigenlijk spreek ik alleen met die grote techlobbyisten af. Eén, als ik echt heel heftig ben geweest tegen ze in de media of op een andere manier. En ik denk, dat is wel goed om dan eventjes in ieder geval ook hun kant van het verhaal te horen. Dat is wel netjes. Of als ik gewoon daadwerkelijk bezig ben met wetgeving. En gewoon vragen heb van wat betekent dit in de praktijk voor jullie? En hoe zou dit eruit moeten zien? Want kijk, als wij allemaal regels bedenken over hoe je bijvoorbeeld de moderatie op sociale media beter kan doen. En zij zeggen, maar wij hebben hier een ander soort systeem voor, dat werkt zo. En ik weet dat niet. Dan vind ik ook dat ik mijn werk niet goed doe. En dat zijn dan altijd hele leuke mensen. Techlobbyisten zijn hele leuke mensen. Waarmee je altijd een leuk gesprek hebt. Want dat is hun enige doel. Dat jij een goed gevoel overhoudt aan dat techbedrijf. En andere dingen die ze doen is juist heel veel evenementen organiseren. Dus als je net Europarlementariër wordt. En je zit in een commissie die gaat over digitale zaken. Dan word je bijvoorbeeld door YouTube uitgenodigd. Voor een exclusief concert van Vivo. Dat is van YouTube.
5: Ja.
3: En dan kan je bijvoorbeeld naar Christine and the Queens gaan met een heel, heel klein select gezelschap. Ben niet gegaan, maar dat was ook omdat ik dacht, dan zingt Christine and the Queens waarschijnlijk één liedje. En dan zit je daarna de hele avond opgesloten met Google en YouTube lobbyisten. Daar heb ik ook niet zo zin in. Maar dat zijn alle verschillende soorten trucjes die ze doen. En alle billboards zitten altijd vol met advertenties van Big Tech. We zijn nu druk bezig met proberen sociale media ook veiliger te maken voor kinderen.
5: Ja.
3: Alle billboards zitten...
5: Kids Act.
3: Kids Act onder andere, inderdaad. En al de afgelopen maanden zitten de billboards vol met hoe fantastisch TikTok en Meta wel niet bezig zijn om kinderen al te beschermen. En wat ze allemaal al doen. En dat het helemaal niet nodig is dat daar regels voor komen.
5: Want ik zag vandaag ook dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vandaag, ruim 20 landen, die roepen dan op van ja, we moeten internationale veiligheidsmaatregelen nemen tegen de ongebreidelde ontwikkeling van artificiële intelligentie. Een wereldwijd toezichthouder.
6: Ja.
5: Maar ik kan me voorstellen, als jij dat dan hoort, dat je denkt, ja, dat zei ik echt al jaren geleden. Kom op!
6: Zeker, zeker. Ja, nee, dat zijn echt. Er zijn vaak genoeg momenten dat ik dat gevoel heb, inderdaad. Van, maar dat zei ik toch al. Dat is het toch ook.
5: Ja, want het valt me op dat als ik jou in gesprek hoor op in podcast of op radio, dat je zo monter blijft.
6: Ja.
5: Ik hoor er weinig frustratie doorheen. Hoe komt dat?
6: Omdat ik stiekem toch wel een optimist ben, denk ik. En ook, ja, ik kan wel in een hoekje gaan zitten sikke neuren. Maar dan gaan we de wereld niet beter maken. Dus dan zet ik gewoon weer de schouders eronder. En natuurlijk, als ik af en toe terugkom in mijn kantoor, dan scheld ik eventjes in mijn kussen. En dan gaan we weer een paar foute grappen maken met mijn collega's en gaan we weer door.
5: Heb je wel eens op het punt gestaan om gewoon te zeggen van, joh, zoek het allemaal maar lekker uit. Ik ga gewoon ander werk doen. Ik ga gewoon bij Greenpeace werken. Ik ga gewoon ander leuk werk doen in een asiel. Maakt niet uit.
6: Is nog steeds wel mijn droom. Ja. Dat was altijd mijn droom om bij Greenpeace ooit te werken. Vond mijn vader niet leuk. Ik vond dat maar spannend. Ik vond het allemaal maar te heftig. Dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik denk dat wel eens. Maar jeetje joh. Als ik iets voor elkaar krijg in deze functie, geldt dat voor 450 miljoen mensen. Kijk. Sorry, waar ga je dat nog krijgen? Dus, en ik doe het voor die mensen ook. Dus nee, ik voel die verantwoordelijkheid wel. En uiteindelijk is deze functie wel gewoon te mooi om niet te zeggen, nou, tabé. Zeker niet door de techlobby.
5: De verbeterpunten. De belangrijkste kritische vragen bij Van Sparretak's aanpak zijn hoe zij strengere regulering combineert met innovatie en uitvoerbaarheid.
6: Dat is techlobby.
5: Ja, goed dat je dat even benoemt. Verboden op verslavend ontwerp voldoende precies afbakend. En ervoor zorgt dat bestaande Europese techregels daadwerkelijk worden gehandhaafd. Nou, die eerste zeg je meteen techlobby. Tweede zou ook nog techlobby kunnen zijn. Hè? En derde, ja, dat is natuurlijk wel een punt waar jij mee te maken hebt. Van de handhaving.
6: Ja, en dat vind ik wel grappig dat ze dat niet. Ja, dat weten ze natuurlijk niet. Want dat is een van de weinige dingen die echt achter gesloten deuren gebeuren in het Europees Parlement.
5: Mm-hmm.
6: Maar wij hebben echt meerdere keren per maand hebben wij vergaderingen met de Europese Commissie, die bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentiewet moeten handhaven. En ook de internetwetgeving.
5: Uh-huh.
6: En daar zit ik ook bij aan tafel. En dan stel ik ze zeker wel kritische vragen waarom het allemaal zo lang duurt en waarom ze dat niet goed genoeg doen.
5: Misschien heb ik ook weer te veel House of Cards gekeken, maar jij bent wel echt een luis in de pels van die techbedrijven. Hè? Voel je ook wel eens onveilig?
6: Nee. Nou, nee. Ik denk het niet eigenlijk. Nee, ik heb wel één keer. Ik weet nog één moment. Ja, dus één moment geweest dat ik me even onveilig voelde. Het was toen ik een best wel pittig interview had gegeven in, ik denk, de New York Times of zo. Een grote Amerikaanse krant. En dat daar echt wel iets is. Ik weet niet eens meer waar het precies over ging. Maar wel echt goed kritisch. En toen begon mijn vrouw erover. Van, nu weten ze ook in Amerika wie je bent, al die techlobbyisten. En toen werd er op de deur geklopt.
5: Wat
6: en toen zat ze al zo, wat?
5: Daar heb je ze al.
6: Ja, nee, maar dat is eigenlijk het enige moment geweest dat ik bang was. Maar dat was meer toeval, want het was gewoon, de bel deed het niet en er was een pakketje.
5: Maar je hebt nooit gehad, want als ik jou zou zijn, dan op het moment dat bijvoorbeeld je laptop opeens heel raar doet, dan zou dat meteen mijn eerste gedachte zijn.
6: Oh ja, maar daar ga ik al eigenlijk een beetje van uit. Dat ze wel gewoon alles meelezen.
5: Oh ja?
6: Ja, dat is misschien een beetje pessimistisch dan weer.
5: Of realistisch.
6: Ja, maar goed. Maar dan denk ik altijd, volgens mij, en dat vind ik dan wel grappig, maar ik denk dan altijd, het schandaal dat zij een politicus zouden afluisteren, zou groter zijn dan het schandaal van wat ik ook maar zeg of doe op mijn telefoon.
5: Oh ja, maar je houdt er dus wel rekening mee?
6: Nee, ik hou er niet echt rekening mee. Want dat is dan mijn on the bottom line is het echt veel schadelijker voor hen.
5: Ja.
6: Dan wat dan ook.
5: Ja.
6: Ik heb een uur lang een spelletje zitten doen omdat ik doodop was in de trein. Nou, pak me er maar mee hoor.
5: Naar een eende ei gekeken.
6: Ja, precies.
5: Oeh.

0: Het geluid van je jeugd.
1: Ja.
0: Ja, oh, ik zie je helemaal meteen rustig worden ervan.
1: Helemaal.
0: Want deze zee, dat was bij Zeeland.
1: Ja, ja, ik kom uit Zeeland. Ik kom uit Middelburg. En ja, als je daar woont, tenminste, volgens mij is dat gewoon zo, ga je eigenlijk bijna elk weekend waar het kan wel wandelen langs het strand. En in de zomer spendeerde ik ook altijd de hele zomer aan het strand. Mijn ouders hadden een klein strandhokje. Dat is zo'n houten huisje van 2x2. Bluff, die heeft er nog over gezongen.
0: Het oude strandhuis. Het
1: nou, zo eentje. Ja? en ja, ik was gewoon altijd bij de zee te vinden. En ik heb nu gewoon heel weinig tijd om erheen te gaan. Maar als ik dan weer bij de zee ben, dan ben ik meteen weer kalm. En voor mij is zeg maar een uur wandelen om even rustig te worden. Dat ik echt 5 minuten langs het strand met die zeewind in je gezicht, is voor mij echt exact hetzelfde.
0: Dus de liefde voor de natuur, heb je van je ouders meegekregen?
1: Ja, zeker. Nou ja, voor de zee in ieder geval. Mm-hmm. Ja. En ja, gewoon echt gewoon zo ontzettend kunnen waarderen hoe ontzettend bijzonder en mooi en krachtig ook de zee is. Van jongs af aan ook geleerd van de gevaren van de golven en aan al die dingen. Absoluut, ja.
0: En je zei daarnet van ja, mijn vader vond het niet leuk. Mijn plan om bij Greenpeace te gaan. Want?
1: Oh, dat was rond de tijd dat er al die activisten in Rusland waren opgesloten. Dus hij zag gewoon zijn dochter opeens ook achter de tralies in Rusland voor zich. En daar had hij niet zo'n behoefte aan. Wat ik ook wel weer begrijp.
0: Want in hoeverre hadden jouw ouders ook iets activistisch?
1: Nou, ik denk mijn ouders zijn niet echt per se activistisch. Mijn vader had een winkel. Dus ik ben echt een ondernemersdochter. En, maar ze hebben wel altijd heel betrokken bij heel veel dingen. En altijd wel meedoen. Weet je, mijn ouders kunnen niet onderdeel worden van een koor. En dan niet binnen een jaar in alle evenementencommissies en in het bestuur zitten. En mijn vader zat dan in de ondernemersvereniging. En die ging dan inspreken bij de gemeenteraad en al die dingen. Dus dat zit wel in allebei mijn ouders heel erg. Maar veel minder politiek. Ik denk ook echt een beetje van, ja, dat is niet per se voor ons soort mensen. Denk ik dat het toch ook wel een beetje in zat. Van nee, wij zijn gewoon, we hebben een winkel en die moeten we staande houden. En verder zitten we hier in Zeeland en doen we gewoon ons best. Dus dat ik zo politiek ben, dat is misschien was iets minder verwacht. Hoewel we altijd heel veel politieke discussies thuis hadden.
0: Waar gingen die over? Wat waren de moeilijke punten waar jullie het niet over eens werden?
1: Nou ja, mijn vader was echt opgegroeid met, oké, je hebt een winkel, je bent zelfstandig ondernemer, dus je stemt VVD. En ik was van vrij snel al duidelijk dat ik veel linkser was. Dus dan gingen we gewoon met elkaar discussie voeren. Een van de dingen waar denk ik wij het vaakst het over oneens waren, was dan bijvoorbeeld bonussen voor directeurs van grote bedrijven. En dan zei mijn vader altijd, ja, maar die man heeft ook heel hard gewerkt. En zei ik, ja, maar diegene die helemaal onderaan in dat bedrijf zit, heeft waarschijnlijk net zo hard of nog harder gewerkt. En die krijgt er niks voor terug. Dat is niet eerlijk. Dat was wel zo'n discussie waar mijn moeder dan altijd even tussendoor van, met, jongens, zullen we het eventjes niet over de politiek houden?
0: Ja. Oh, wat goed. En dat politieke zat er dus bij jou wel al in. Want je ging ook bij politieke jongerenorganisaties jezelf aansluiten. Waar kwam dat vandaan dan? Dat je ook dacht van, ja, ik ga ook echt bij zo'n organisatie.
1: Ik denk dat ik heel veel mazzel heb gehad met mijn middelbare school. Mijn middelbare school was ontzettend veel aandacht voor debatteren. En dat is, bedoel, er waren 2 middelbare scholen in Middelburg, de christelijke en niet-christelijke. Ik ging naar de niet-christelijke, de openbare school. En daar was gewoon heel veel aandacht voor debatteren, waardoor je heel. En daar was ik niet per se de ster debatteerder hoor, van mijn school, maar wel dat je vanaf heel vroeg al leert om argumenten uiteen te zetten en kritisch na te denken. En dat waren echt, als wij dan gingen debatteren, ging het heel vaak over hele simpele stellingen als Smurfen zijn blauw, bijvoorbeeld. En dan moest je echt nadenken van hoe kan je daar nou voor en tegen. Waardoor je eigenlijk best wel snel een bewustzijn krijgt van hoe je een bepaald argument kan maken. En daarnaast hadden we een aantal docenten die ontzettend politiek ja, geïnteresseerd waren. Geschiedenisdocent die altijd bijna elke les begon met, nou jongens en meisjes, ik wil jullie niet beïnvloeden, maar. En dan ging vertellen waarom bepaalde dingen die de regering deed niet goed waren, bijvoorbeeld. dus Nou ja, we hadden daar altijd, daar waren we gewoon wel mee bezig. En van mijn vriendengroep van de middelbare school zijn er ook echt veel mensen in de politiek terechtgekomen. Of van verschillende politieke partijen. En dat is helemaal, wij waren gewoon één klas van die openbare middelbare school in Middelburg. Maar daar is toch een vlammetje aangewakkerd door, door de toeval van de verschillende docenten die bepaalde dingen belangrijk vonden.
0: Grappig. Ik vind het ook een mooi begin van ik wil jullie niet beïnvloeden, maar...
1: Ja. En die altijd, hij kwam altijd binnen met zijn rode koffertje, omdat hij heel trots was hoe rood hij wel niet was.
0: Oh, dus, ja. Oh, wat goed. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Anna Kendrick wil ik horen. Get back up again.
1: Ja.
0: Waarom moet je lachen?
1: Nou ja, omdat ik kan me voorstellen dat er mensen die luisteren... misschien denken, jeetje, dit is nou niet het beste nummer op aarde. En dat is het ook zeker niet, denk ik. Maar kijk, wat ik net zei, van als ik een dag heb gehad waar ik even van moet bijkomen, dan ga ik schilderen. Maar als ik echt een week heb gehad waarbij ik denk, oh, dit was echt een rot week. Dan ga ik toch het liefst de Trolls kijken, die film.
0: Oh, die poppetjes met dat gekke haar.
1: Ja. En dat is een film gemaakt door de makers van Shrek. Volgens mij heeft hij wel echt minder bekendheid dan Shrek. En dat gaat gewoon over poppetjes die geloven in een wereld van liedjes, glitters en regenbogen. En op een gegeven moment gebeurt er dan iets wat niet leuk is. Maar ze blijven maar doorgaan en geloven in de glitters en regenbogen. En uiteindelijk is die film bijna alleen maar vrolijk. En zitten er misschien 3 minuten in waarvan je denkt, oh nee, het komt misschien niet goed. En daar laat ik gewoon van op. Dus ik dacht, dat is misschien wel interessant om dat ook mee te geven. En ik raad dus ook echt iedereen aan. Als je een keer een rotdag hebt, kijk even naar de Trolls. I really hope I can do it.

0: Ik denk dat dit echt de eerste keer is dat het wordt gedraaid op Radio 1.
1: Ik denk het ook.
0: Wat goed.
1: Ik hoop dat iedereen die een rotdag heeft gehad nu denkt, ik kom er wel weer.
0: Ja, Anna Kendrick, ja. Get Back Up Again. Het is de wankelplaats van mijn gast, Kim van Sparretak. En je zei Poppy, hè? Poppy is jouw alter ego dan een beetje.
1: Ja, nou nee. Ja, maar ik zou wel zeg maar, dan zoek ik even de energie van Poppy. Om weer gewoon te denken, alles komt goed. En je kan me zo vaak als je wil, kan je me omverduwen. Maar ik kom er wel weer bovenop.
0: Ja, dus echt dat monteren inderdaad, dat herken je dan daarin. Maar ja, op een gegeven moment is zo'n Poppy toch ook een beetje moe?
1: Ja, maar dan heeft ze binnen no time weer energie.
0: Oh ja. Dus, en je zegt, ja, zo'n wereld van oneindige regenbogen. Nou ja, dan moest ik natuurlijk denken aan jouw quote in het begin. Het feit dat ik oud en proud ben, geeft veel mensen hoop.
1: Ja.
0: Was dat meteen al voor jou heel duidelijk van, joh, als ik Europarlementariër word, dan ga ik ook gewoon dat deel van mezelf, ga ik gewoon ook gewoon met iedereen delen?
1: Nee, zeker niet. Wel dat ik bij de queer community hoor. Dat ik heel graag op LHBTI-rechten wilde werken. Dat wist ik zeker. Maar hoeveel ik van mezelf echt en mijn eigen verhaal daarvan wilde laten zien, daar heb ik wel echt veel over nagedacht. En echt wel dat stapje voor stapje wat meer geuit.
0: Mm-hmm. Want waar is dat de twijfel?
1: Nou, sowieso als je dan in één keer politicus wordt, dan moet je het sowieso

0: Nou, sowieso als je dan in één keer politicus wordt, dan moet je sowieso een beetje nadenken van wat wil ik wel en niet delen van mijn leven. Dingen die je normaal gesproken op sociale media zet, daar ging dan veel meer al over nadenken. Toen ik een relatie kreeg, toen was het ook van ja, in hoeverre wil ik haar daarmee belasten? Dus dat zijn wel dingen waar je over nadenkt. Maar uiteindelijk, zeker toen ik voorzitter werd van de LGBTI Intergroup en me realiseerde wat het betekent dat ik daarover vertel in een arena als het Europese parlement voor zoveel mensen. Mm-hmm. Dat heeft me over de streep getrokken om wel wat meer dingen te delen.
1: Ik vind altijd bij dat soort groepen, hè? Want de intergroep, wat doet de intergroep precies?
0: Ja, dat is iets dat hebben wij niet in Nederland. In heel veel andere parlementen heb je dat wel. In Amerika heet het bijvoorbeeld een caucus. En dat is dus een groep van mensen die allemaal zeggen wij willen voor mensenrechten, voor LHBTI mensen werken. Mm-hmm. En die werken dan samen, zodat we dat zo gestroomlijnd mogelijk kunnen doen. Want bijvoorbeeld LGBTI-rechten, ja, dat zijn dingen, daar kan het over gaan in de gezondheidscommissie, maar daar kan het ook over gaan in de digitale rechtencommissie als het gaat over het censureren van queer content. Dat kan gaan in de mensenrechtencommissie. Dus dan is het heel belangrijk dat we dan wel allemaal een beetje hetzelfde verhaal vertellen. En daar is die groep voor. We zijn meer dan 120 Europarlementariërs. Dus wij zijn ook de allergrootste groep. En dan zorgen we er zo voor dat we daar de meeste impact op maken.
1: En zitten er ook mensen in die niet tot die minderheid behoren?
0: Ja.
1: Nee, want dat vind ik altijd belangrijk.
0: Ja, dat zou wel een heel stuk minder zijn dan 120. Als dat niet het geval was. En ja, nee, zeker. Heel veel. Ook zelfs in het bestuur zitten een paar hetero's. Die gedogen wij. Nee, tuurlijk. Het is superbelangrijk. Ik bedoel, ik ben me er zeer van bewust. Bijvoorbeeld het gelijke huwelijk in Nederland. Dat is niet er gekomen omdat er 76 mensen uit de queergemeenschap in de Tweede Kamer zaten. Waren gewoon ook heel veel mensen die geloofden in mensenrechten. Die zeiden ja, dit moet gewoon eerlijk en opengesteld worden voor iedereen.
1: Ja. Nee, omdat je dat, je ziet het nu ook heel erg bij de diversiteitsraden, ook in bedrijven, dat dan mensen elkaar ook zo aankijken tijdens een vergadering van oh, ze hebben alle mensen van kleur nu bij elkaar gezet.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je een combinatie daarvan hebt. Ook omdat je anders natuurlijk een kans hebt, want dat heb je ook in sommige parlementen, dat het echt alleen de queergemeenschap is die ook daarin zit. Ja, en dan word je ook een beetje naar binnen gekeerd, denk ik. Of die kans bestaat. Aan de andere kant moet je ook een plek hebben waar je je dan weer veilig voelt om wel met elkaar te doen. Maar daar heb je dan ook weer andere mogelijkheden voor. Dan gaan we gewoon met alle queers even eten. En dat is ook heel gezellig.
1: Dat bericht dat homo-acceptatie sterk daalt, Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Vorig jaar bleek dat nog maar 22% van de puberjongens homo's accepteerde. En bij meisjes daalde acceptatie van 78 naar 51%. Is bizar, toch?
0: Ja, en heel verdrietig, wat mij betreft. Maar niet, het verbaast me niet zo erg. Want ik geef best vaak gastlessen en dan weet je gewoon dat er altijd wat zo'n groepje giebelende jongens achterin zit. Als je vertelt dat je op LHBTI-rechten werkt. Of ik vertel eigenlijk bijna altijd ook dat ik een vrouw heb. Omdat ik dan denk, die ene gene die nog misschien twijfelt over waar ze zitten, dan krijgt hij in ieder geval dat signaaltje even mee.
1: Ja.
0: En die groep is wel echt groter en luider geworden. En de vragen die ik krijg zijn ook steeds heftiger aan het worden. Dus het verbaast me niet dat dat ook in de cijfers zichtbaar is. En we weten ook gewoon dat, nou ja, dat sociale media, en daar komt het echt heel erg samen, toch vooral haat laten zien. En dat gewoon, ja, het feit dat je bestaat als LGBTI-persoon een soort van ragebait kan worden. Dus dat zien die jongeren ook. We weten dat ze gemiddeld 5 uur per dag op sociale media zitten. Dus die zien dat ook de hele tijd meekrijgen. En nou ja, als het daar dan aan de keukentafel over gaat en iemand zegt, ja, maar gaat ook wel heel ver nu met die regenboogvlaggen. Iets wat ik nog steeds niet begrijp. Als je een regenboogvlag lelijk vindt, kijk er gewoon niet naar, mensen. Voor een aantal mensen is dat wel heel belangrijk dat ze dat af en toe zien. Mm-hmm. En dat dat dan ook weer in het parlement wordt nagepraat. Dat dat dan ook weer, en dat wordt het weer door de algemene media weer opgepikt en gezegd, oh ja, gaat het eigenlijk te ver, die homo-acceptatie, doordat we regenboogvlaggen ophangen. Terwijl ik denk, hallo, als je gewoon kijkt naar de cijfers, is het nog steeds een achtergestelde.

0: groep. We hebben geen gelijke rechten. We worden nog steeds gediscrimineerd. We worden nog steeds in elkaar gemapt. Maar uiteindelijk zie je toch dat, dat die propaganda, die één op één hetzelfde is als wat je in bijvoorbeeld Rusland ziet, wat ik er ook heel eng aan vind, toch steeds groter wordt, ook in Nederland.
1: Want wat je eerder zei met die metafoor van die staafmixer, hè, van hoe kan het dat we inderdaad heel veel regeltjes hebben voor zo'n staafmixer qua veiligheid en qua onze telefoon en social media niet. Ik zit daar dan over na te denken en denk van ja, maar ik vind het zo lastig van je weet, Andrew Tate is gewoon schadelijk. Je kan precies zien van hey, dit zijn schadelijke filmpjes voor jongeren om te zien. Maar dan moet je zo iemand gaan verbieden. Of hoe werkt dat dan? Hoe zie je dat dan voor je?
0: Nee, want eigenlijk hoe die sociale media nu werkt, is dat als jij blijft hangen of ergens op klikt of ergens op comment, dan denkt sociale media, oeh, daar hebben we iets. En dan gaat het omhoog op je tijdlijn en daardoor zie je juist die dingen waarvan je boos wordt of negatief op reageert.
1: Ja, dus ik kijk een filmpje van Andrew Tate, gewoon puur qua research. En ik zit daarnaar te kijken en daarna krijg ik allemaal nog meer filmpjes van andere, van de manosphere mannen. Ja.
0: Dat ook, maar waarschijnlijk word je ook boos. En ga je dan de comments lezen en denken, wat voor achterlijke mensen zitten hier nou naar te kijken, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: En dan blijf je dus langer hangen en dan denkt dat algoritme, bingo, hier gaan we meer geld mee verdienen. En zit het bovenaan de tijdlijn van heel veel mensen. Als je ervoor zorgt dat die tijdlijn neutraler wordt en dat bijvoorbeeld het algoritme gebaseerd op kliks en interacties verboden wordt, wat we in Nederland natuurlijk hebben dankzij de fantastische rechtszaak van Bits of Freedom, dat je weer een chronologische tijdlijn hebt, dan heb je dat niet. En dan is Andrew Tate misschien iemand die nog steeds filmpjes plaatst, maar die komt niet meer bovenaan je tijdlijn te staan. Die kom je niet zomaar tegen. En daar moeten we weer naartoe. Ik ben helemaal niet voor daar goed. En hij heeft natuurlijk dingen gezegd die gewoon ook illegaal zijn. En dan, wat mij betreft, dan ben je gewoon af. En dan moet je ook van sociale media af. Maar als jij dingen zegt die niet illegaal zijn, maar naar, dan is het natuurlijk bizar dat we in een samenleving zitten waar op sociale media dat bovenaan komt te staan. En dat, daar moeten we gewoon van af.
1: Die sociale media, die hebben natuurlijk als doel om dat verslavende werken. Dat willen ze natuurlijk. Dat is ook een kern eigenlijk van hun bedrijf, toch?
0: Dat is hun verdienmodel.
1: Dat is hun verdienmodel. Dus eigenlijk vraag je dan aan zo'n techbedrijf van joh, stap van dat verdienmodel af.
0: Ja.
1: En waarom zouden ze dat doen?
0: Nou,
1: wat in het
0: omdat het moet. Nou ja, eerst dacht ik dat die grote techbedrijven misschien ook wel de democratie wilden beschermen. Maar daar ben ik wel van afgestapt. Nu,
1: dat is te idealistisch gedacht.
0: Ja, gekke ik die dacht, nou, misschien is de democratie toch iets wat we willen bewaren. Nu is het wel duidelijk dat ze juist er alles aan doen om de democratie zo ver mogelijk te ondermijnen. En dat zijn ideologie nastreven waarbij een soort neofascistische idee is, waarbij er een elite is die alles bepaalt. En dan het liefst op met technologische snufjes daar een groep onder de duim houdt. En dat al die mensen dan ook een bepaalde vorm moeten hebben. Dus daar heb ik nu niet meer zo vertrouwen in. En dan, wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Dan gaan we gewoon zeggen, dan mag het niet meer op de Europese markt.
1: Het heeft heel veel parallellen gewoon met de tabaksindustrie.
0: Totaal.
1: Toch?
0: Ja. Ja. En dat is ook gewoon, je weet, dat heb je eigenlijk gezien, dat de tabakslobby is daarna overgestapt naar de fossiele lobby. En nu doen ze de techlobby. Dus ze gebruiken ook dezelfde trucjes volledig om ervoor te zorgen dat ze buiten schot blijven. En inderdaad, je ziet gewoon van, want dat is een van de dingen die ik, fout vind ik een groot woord, maar gewoon een van de dingen die wij hebben gedaan is het verslavende trucjes noemen. En zei ze, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan sociale media niet verslavend zijn. Dus nee, maar online games wel. Ja, maar sociale media niet. Dus nu ben je af. Weet je, zo gaan ze dan daarmee twijfelzaaien de hele tijd. En natuurlijk, ik heb dus op die school waar heel veel debatteren heel belangrijk was gezeten. En les 1 is, je wint een debat als je genoeg twijfelzaait over de ander. Dus dat doet zij gewoon de hele tijd. Twijfelzaaien of het nou wel schadelijk is. En, maar ik denk dat we nu wel op een punt zijn gekomen. Toen ik naar mijn initiatiefwet om verslaafd ontwerp aan te pakken naar buiten bracht. En zei, het ligt niet aan jou. Het ligt aan die trucjes. Zeg maar, het is niet dat jij niet genoeg zelfdiscipline hebt.
1: Nee.
0: Maar die grote techbedrijven doen het erom. Nou, de hoeveelheid reacties die we toen allemaal kregen van, oh, echt? Oh, hè? Het ligt niet aan mij. Gelukkig. Ik denk dat ze toch wel hun hun hand een beetje overspeeld hebben.
1: Want als je dan kijkt naar de tabaksindustrie, en nou ja, daar zijn natuurlijk stappen gemaakt. Inderdaad, we roken niet meer in restaurants, we roken niet meer in cafés en in openbare plekken. Zijn er dan ook dingen die je dan daarvan leert, die je toepast nu als het gaat om de lobby van de techbedrijven?
0: Nou, ik denk wel dat inderdaad het gesprek over dat soort dingen aangaan. En ik denk, een van de dingen waar ik al best wel lang ook voor pleit, is dat je bijvoorbeeld op een consultatiebureau, als je met je baby daarheen gaat en uitleg krijgt van wat is goed en niet goed voor je baby, al uitleg krijgt van, hey, je kind voor een scherm zetten is gewoon echt geen goed idee. Dat is gewoon echt slecht voor de ogen, voor de hersenen en voor de motorische ontwikkeling. En dat je dat gesprek van begin af aan al aangaat, ook met ouders. En dat is denk ik te vergelijken met, misschien kan je beter niet roken.
1: Laat je baby niet roken. Zet je baby ook niet voor het scherm.
0: Ook dat.
1: Ja, nee, precies. Ja. Maar om wel die vergelijking dus steeds te trekken.
0: Ja, maar ook dat jij als ouder niet de hele tijd op je scherm moet zitten. Want dan wordt het aantrekkelijk voor de baby of het kind. Om te denken, oh, maar dit moet wel iets heel leuks zijn. Want je kijkt niet eens meer om naar mij zodra die telefoon in jouw hand zit. En dit is ook de reden dat ik niet geloof dat enkel het verbieden van verslaafd ontwerp voor kinderen gaat helpen. Want als al die volwassenen, als al die ouders nog wel verslaafd zijn aan hun smartphone, ondanks dat de meeste ouders denken dat ze dat niet zijn, dan zitten we nog steeds met exact hetzelfde probleem.
1: Dus die Kids Act, dat vind je dan eigenlijk te beperkt?
0: Het is een goede eerste stap. Mm-hmm. Maar goed, ik ben best wel trots op wat er eigenlijk gebeurd is. Want de Kids Act, daarvan hoorden we 1,5 week, 2 weken geleden dat die er zou komen. Mm-hmm. En toen hoorden we ook dat de wet waar ik dus al 3 jaar mee bezig ben, dat is de Digital Fairness Act, die gaat echt over consumentenbescherming online, waar ik verslaafd ontwerp in wil verbieden, dat die misschien wel geschrapt zou worden. Of on hold zou worden gezet. En toen dachten we, dat gaat me echt niet gebeuren. Dus nou ja, ik heb echt elke eurocommissaris, ons equivalent van minister, gebeld en geappt en gezegd, dit kan echt niet. En het nog voor elkaar kreeg om Ursula von der Leyen haar team te spreken, vlak voor dat ze haar grote staat van de Unie, haar troonrede, soort van equivalent, zou geven.
1: Ja.
0: En toen had ik zoiets van, nou, we hebben ons best gedaan. We hopen dat uiteindelijk toch ze niet alleen het voor kinderen gaan beperken. Want tuurlijk is dat heel belangrijk. Maar het is niet genoeg wat mij betreft. En toen de dag erna zat ik dus te luisteren naar die troonrede, die in Europa dus echt een uur duurt. En ze hadden de speech ook rondgestuurd, de laatste versie daarvan. En daarin las ik al een beetje iets over die Kids Act. Dus ik was aan het meelezen. En toen in één keer zei ze iets wat niet in die speech stond. En dat was, maar verslaafd ontwerp is natuurlijk ook heel schadelijk voor volwassenen. En daarom zal er ook een stevige Digital Fairness Act aankomen. En ik wist gewoon niet wat me gebeurde.
1: Dan sta je te juichen gewoon.
0: Nou nee, mijn mond viel open en ik zat echt zo. En andere mensen begonnen voor mij te klappen van, wow. Zelfs een VVD-collega die zei, wow, goed gedaan, Kim. Volgens mij is het er niet eens mee eens. Maar ik vond het wel knap dat het me gelukt was. Dus het lijkt toch goed te komen dat we en kinderen goed gaan beschermen, maar ook de volwassenen. En uiteindelijk is dat ook goed voor onze democratie. Want als we alleen maar heftige dingen zien de hele tijd en een manipulatiemachine in onze broekzak hebben waar we allemaal 5 uur per dag op zitten, ja, dat is niet goed voor een maatschappij.
2: Kim had een voorstel om de allergrootste AI-bedrijven te laten rapporteren over hun energieverbruik van hun AI-systemen. En dit was echt tegen de stroom inzwemmen. We kregen de eerste keer dat het voorstelde te horen, hè, maar AI zijn gewoon getallen. Dat heeft toch helemaal geen milieu- of energie-impact? Nou, nu weten we wel anders. En in de allerlaatste onderhandeling, die overigens 36 uur lang duurde, was het nog spannend of dat er zou komen. En het was diep en diep in de nacht. En op een gegeven moment had de Spaanse minister toegezegd dat ze dat voorstel over zou nemen. En vervolgens kregen wij dit voorstel op papier, op hele technische juridische taal. En toen hadden de commissieambtenaren die er geen zin in hadden, hadden het opgeschreven als een soort vrijwillige verplichting. Maar dat was helemaal verstopt in de kleine lettertjes. En toen is Kim opgestaan en is zij voor de opening van de ruimte gaan staan en gezegd tegen alle onderhandelaren van het parlement, we are being screwed over. They're trying to trick us. I shall not leave this room and nobody shall leave this room before we get an energy consumption obligation on paper. En toen zijn de 2 hoofdonderhandelaren van het parlement naar die andere ruimte gerend,
3: gaan schreeuwen van... jullie moeten ons niet proberen om de tuin te leiden. We willen nu die verplichting. En toen heeft Eurocommissaris is waanzinnig boos geworden op zijn ambtenaren van... oh, jullie zijn de onderhandelingen aan het frustreren. En zo kwam het energierapportageverplichting voor de grootste AI-modellen tot stand.
1: Dit is echt een mooi kijkje in de keuken.
0: Ja.
1: Van Simona, de heer beleidsadviseur van jou. Ik dacht je echt helemaal in elkaar kunnen liepen.
0: Er is geen woord van gelogen. Maar inderdaad, zo dramatisch kan het soms zijn. Maar dan moet ik altijd lachen, want dat is dan zo'n één zo'n zin in zo'n wet... die uiteindelijk heel veel impact gaat hebben. Maar dat je echt denkt, ja, dan zet ik gewoon wel even alle drama in. Om dat er dan nog even wel door te krijgen. En dan lukt het.
1: Ik vind het wel mooi om te zien dat jij ook gewoon het talent hebt om... van hele kleine dingetjes, ogenschijnlijk kleine zinnetjes... om daar echt zo'n een triomf in te zien en daar je hoop uit te halen van... ja, zie je wel, ik moet doorgaan.
0: Zeker, zeker.
1: Maar kon je dat altijd al toen je ook begon... of ben je daar beter in geworden in de loop der jaren? Om blij te zijn met kleine stapjes.
0: Ja, maar dit komt denk ik echt vanuit mijn activisme. Want ik was altijd ook erg bezig met... kijk, ik heb echt genoeg mensen gezien... die de hele dag zichzelf willen inzetten voor een betere wereld... en dan op een gegeven moment omvallen. Omdat die betere wereld er maar steeds niet komt. En ik ben altijd degene geweest van... hey, we hebben nu een demonstratie en er waren 20 mensen. Dat was bijna niemand. Maar we gaan het wel vieren, want er waren toch 20 mensen. En misschien hebben we wel 20 mensen gesproken... die nu ook nadenken over iets waar wij voor staan. En dat is altijd wel mijn mentaliteit geweest. Van, kom op, we gaan elk stapje vieren. En daardoor kan ik denk ik ook juist op dit soort kleine dingen... hey, het is helemaal niet klein, hè? We hebben... al die AI-bedrijven moeten nu gewoon laten weten hoeveel energie ze gebruiken. Nogal belangrijk. Ik wilde eigenlijk dat ze daar ook standaarden voor krijgen. Hey. Transparantie is ook een goed begin. Dan moet je dat ook vieren, dat je dat dan voor elkaar krijgt. Ik ben wel echt iemand die dan in zo'n ding gewoon met tanden kan zetten en gewoon niet loslaat. Maar wel met een grote glimlach op mijn gezicht.
1: Dankjewel. We eindigen met de liefde. En je zei, I rely like you.
0: I really, really like you.
1: Oh, yeah. I really, really like you, van Baby Bulldog.
0: Yeah.
1: Waarom is dat het geluid van de liefde?
0: Omdat mijn vriendin, nu vrouw, toen we net aan het daten waren, naar mij stuurde. En we hebben dit ook op onze trouwdag gedraaid, toen we net getrouwd waren.
1: Dankjewel, Kim van Spartak. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
0: Nou, heel erg bedankt.
1: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag